0: ideale ondernemer eruit ziet. Ja. Je ziet de businessgoeroes natuurlijk ook voorbij komen. Met het beeld schetsen hoe je zou moeten zijn. Altijd fit, altijd in de sportschool. En dan met een Ferrari om je boodschappen natuurlijk. Dus ik denk zeker dat het een plus is als je zegt... ik heb wel eens een overprikkeld brein. En ik hoor dat ook heel vaak van ondernemers. Ik heb een vol hoofd, terwijl ze toch vaak een hele succesvolle onderneming eigenlijk hebben. Beginnen de meeste kennismakingen die ik altijd heb met ondernemers... vaak met de verontschuldiging van sorry Marjolein, ik ben een beetje chaotisch. Ik kan geen lange e-mails lezen tijdens een meeting. Ik moet even een rondje lopen hoor. Dus,
1: maar dat kent hij niet, of ken je dat ook?
2: Zeker, maar kijk, dan is een training goed. Maar als je gaat trainen, als je bepaalde gedragingen gaat afleren... die jou juist echt maken als
0: vertegenwoordiger, uniek maken,
2: dat moet je dus, en daar wil ik voor waken. Dus wel natuurlijk, hoe kan je je brein ordenen, gerichter werken? Daar geloof ik allemaal wel in, maar niet... goed, zo ga jij daar alles over vinden natuurlijk. Ja. Maar je moet niet...
0: iemand willen veranderen.
2: Worden. Precies, ja, dat is het.
0: Ja. En daar gaat eigenlijk mijn boek over.
1: Ondernemen met een overprikkeld brein. Grip op focus, aandacht en resultaat.
0: Ja. We leven en ondernemen in een aandachtseconomie. De hele dag wordt onze aandacht eigenlijk getrokken... door de hele technologische ontwikkelingen. We hebben onze telefoons, we hebben AI. We zijn voortdurend aan het schakelen op de bedrijfsvloer. En daardoor raken eigenlijk ondernemers hun creativiteit kwijt. En dat is natuurlijk wel een probleem. Onderzoek van TNO geeft aan van ondernemers komen bijna niet meer toe aan strategisch denken. En dat is natuurlijk wel een probleem.
1: Ja, dus heb je een Brainflow Academy opgericht?
0: Ja,
1: het zegt het allemaal een klein beetje, maar kun je me een beetje toelichten?
0: Tuurlijk. Ja, ik help ondernemers en organisaties inzicht krijgen in hun manier van informatieverwerking. En dan help ik om vooral de werkomgeving aan te passen. Dus in plaats van te denken, wat is er mis met die ondernemer? Wat is er mis met die medewerker? Mm-hmm. Hoe krijgen we zeg maar de werkomgeving zo ingericht dat brein kan floreren? Want ieder mens heeft een ander werkend brein. En de meeste organisaties zijn ingericht op een soort norm die er helemaal niet is.
1: Die voor iedereen zou moeten gelden, ja.
0: Ja.
1: Ja. En alsof kinderen op dezelfde manier allemaal onderwezen worden.
0: Absoluut. Ja, ik kom uit het onderwijs. Oh. En zeker.
2: Leuk, ja, ik ook toevallig.
0: Oh, wat leuk. Ja.
1: Hij is nog schooldirecteur geweest. Oh nee, dat was een fout.
2: Nee, dat was een fout, ja.
0: Oh ja. Nou, ik heb eigenlijk... Ik heb de afgelopen 20 jaar honderden kinderen en jongeren ook begeleid... met leren- en ontwikkelingsvraagstukken. En in de COVID-pandemie, 3 keer een scholensluiting... was natuurlijk finest voor mijn hele verdienmodel. Toen zei ik eigenlijk, mij niet meer gezien in het onderwijs. En ben ik eigenlijk in de marketingwereld terechtgekomen. En opeens zat ik met in het bedrijfsleven met ondernemers om die tafel. Toen dacht ik, jeetje,
1: je slaat wel een stukje over, hè? Want je hebt even een tijdje thuis gezeten. Je zus is overleden.
0: Ja.
1: Dat heeft enorm impact gehad.
0: Absoluut.
1: Toen ben je tot jezelf gekomen en toen ben je die nieuwe stap gaan maken.
0: Ja, ik dacht, als tijd en geld nou niet uitmaakt, wat zou ik dan willen doen? En toen dacht ik, schrijven. En zo ben ik eigenlijk een jaar lang over de A12 naar het Centrum voor Communicatie en Journalistiek gegaan. Klopt. Ja.
1: En toen maakte je uiteindelijk ook dit boek. Kijk, je zegt de omgeving moet aangepast worden aan de persoon.
0: Ja.
1: En niet jezelf aanpassen aan de omgeving.
0: Ja.
1: Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Het is natuurlijk wel belangrijk dat je jezelf bewust wordt. Hè, van dat je ook, hoe dat uitziet. Wanneer je overprikkeld bent. Dat is ook bij ieder mens anders. Sommige mensen die worden overvraagd. Die zeggen van ik vind mijn werk niet meer zo leuk. Dat komt eigenlijk met kleine signalen. Andere mensen gaan barsten om de havenklap en tranen uit. Dus het is wel heel belangrijk dat je jezelf kent. En weet wanneer dat is. En daar gaat eigenlijk mijn boek over.
1: Maar nou nog even, hoe pas je die omgeving dan aan? Kijk, we zitten hier nu bij Toei. Die zijn trouwens 150 jaar geworden.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Gefeliciteerd.
0: Echt waanzinnig.
1: Had ik dat al gezegd?
2: Toei, 150 jaar.
1: Ja, is niet geloofd. Dat had ik moeten zeggen. Eerder. Ja. Eigenlijk. Kijk, er zijn ook mensen die heel veel last hebben van het feit dat er heel veel gepraat wordt hier. En dat het onrustig is.
0: Ja, vind ik ook lastig.
1: Echt waar?
0: Ja, klopt.
1: Ik vind het heerlijk. Hoe meer prikkels ik krijg, hoe meer ik het fijn vind.
0: Ja,
1: dus liefst absolute chaos, daar floreer ik het best in.
0: Ja.
1: Maar je kan moeilijk tegen al die mensen zeggen, ga nu maar weg.
0: Ja.
1: Dat kan niet.
2: Nee, die zijn een feestje aan het vieren.
1: Dus hoe pas je dan aan de omgeving aan?
0: In deze, kijk, als je de omgeving in een bepaalde situatie niet kunt aanpassen, dan is dat natuurlijk even zo. Maar dan is het daarna heel belangrijk dat jij zelf een manier hebt om je brein weer in de ruststand te krijgen.
1: Ja, hoe ga je dat doen als je hier weg gaat dan?
0: Voor mij is dat in stilte naar huis rijden. Ik ben met heel veel muziek, Coldplay, op de radio hier naartoe gereden.
1: Ja.
0: En dadelijk rijd ik waarschijnlijk even in stilte terug.
1: Want hoe doe jij dat, Richard, als je jezelf even iets te geprikkeld voelt?
2: Nou, we hebben gelukkig een heel groot strand hier.
1: Dat doet goed bij jou, dat strand.
2: Het strand is voor mij fantastisch. Dus dan is het ook eventjes uitwaaien.
0: Herken ik wel.
2: Ja, dus het strand doet het gewoon goed.
0: Ja, lekker met de honden ga ik dan altijd even naar de
2: wassenaarslag.
0: Ja, heerlijk. Ja. Ja.
1: Maar eigenlijk schrijf je een boek en je zegt, ja, je moet gewoon even een rustige omgeving opzoeken. Dus dat is gelijk de remedie.
0: Het is heel belangrijk dat als je eigenlijk talent wilt behouden in je organisatie.
1: Ja?
0: Je kan natuurlijk, ik weet niet hoeveel geld stoppen in recruitment. Maar behoud wat je hebt. Hè, want het is heel, personeel is natuurlijk heel schaars.
2: Ja, want waar loop je dan vaak tegenaan? Die omgeving is niet goed.
0: Nou, denk aan bijvoorbeeld kantoortuinen. Niet iedereen heeft behoefte om tijdens de lunchpauze met collega's door te brengen. Nee. Maar vaak is het toch een ongeschreven regel, hè, op de werkvloer. Ja, dan ben je wel een beetje asociaal natuurlijk. Als je zegt, ik ga niet mee met het team uit.
1: Zou ik zelf geen enkele moeite hebben, maar er zijn mensen die dat lastig vinden.
0: Ja, ja. Dus het is belangrijk.
2: Ouderwetse kantines die gaan eruit en er komen gewoon kleinere ruimtes om even te chillen.
0: En dat je dus ook tijdens onboardingstrajecten met mensen in gesprek gaat. Dat je eens aandacht hebt van, hey Wilfred, waar heb jij nou behoefte aan? Ja. In plaats van te zeggen, zo doen we het. Zo doen we het hier al jaren. En je hebt te presteren en jezelf aan te passen. Want het aanpassen, daar gaan mensen gewoon helemaal kapot op.
1: Aanpassen is voor de meeste mensen een ding.
0: Ja, okay. Want het aanpassen begint vaak, zeker bij ondernemers, heb ik gemerkt. Die waren op school ook al eigenlijk zichzelf aan het aanpassen. Vaak zijn de ondernemers toch een beetje de mensen die zeggen, ja, op school was ik wel anders dan andere kinderen. Ik kreeg vaak op mijn kop. Kon mezelf niet zo heel goed concentreren. En eigenlijk dat aanpassen gaat dan ook verder in loondienst. En veel ondernemers starten ook hun bedrijf omdat ze eigenlijk zelf die doos willen ontwerpen waar ze in loondienst niet in pasten.
1: Ja, zonder grenzen geen focus zie ik hier ook in hoofdstuk 10 staan.
0: Ja.
1: Hoe bedoel je dat dan?
0: Je hebt
1: het nu net over grenzen namelijk.
0: Ja, we zeiden net al tegen elkaar van het is belangrijk dat je jezelf kent. En dat je dus ook grenzen kunt aangeven. Maar ook dat je bijvoorbeeld zegt tegen een opdrachtgever, ik ben even niet bereikbaar in het weekend. Ja. Op die manier.
1: En dat maakt je hoofd dan leeg en dan zorg je ervoor dat je prikkels beter onder controle krijgt, waardoor je beter gaat functioneren, waardoor je creativiteit gaat stromen en je een succesvolle ondernemer bent.
0: Absoluut.
1: Nou, dat maakt ook samengevat, toch zo?
0: Ja, zeker.
2: Nou, nog even de titel van het boek.
1: Oh ja.
2: Een beetje promoten.
1: We zitten bij toe, je wist je dat trouwens. Maar goed, ondernemen met een overprikkeld brein. Grip op focus, aandacht en resultaat van Marjolein Wijnands. Dat is gewoon te koop op dit boek, neem ik aan.
0: Zeker. Op managementboek.nl en op mijn website marjoleinwijnands.nl.
1: Nou, dankjewel Marjolein.
0: Heel graag gedaan. Heel veel succes nog.
1: Ja, dankjewel. Dat hebben we nodig. We hebben nog 10 minuten te gaan.
2: Nou, leuk.
1: Houd je nog vol of niet?
2: Ja, het hartstikke leuk.
1: Oh, Samantha is nu. Oh ja, dat is leuk. Samantha staat niet op te letten. Die staat gewoon met jouw voorlichter te praten of zo. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt hier, maar en we zitten in de absolute slotfase van deze uitzending. De Friday Move, vrijdag 26 juni. Vanuit de Rijswijk toe hier, zo gezegd aangegeven. Ze kwam net naar me toe en zei, draai maar niet. Dat vind ik niet zo'n goed idee, maar Samantha Steenwijk, we gaan hem gewoon zo meteen draaien. Dat je het even weet, hè?
3: Ja, dat begrijp ik. Ik kom niet voor niks, hè?
1: Maar je bent op de fiets gekomen.
3: Leuk, hè?
1: Hoe lang heb je erover gedaan dan?
3: Nou, 8 minuten, want het is gewoon zo'n elektrisch ding.
2: Ik ga niet. Fatbike gewoon.
3: Ja, fatbike. Ik heb gewoon lekker een fatbike.
1: Je hebt een fatbike?
3: Ja, tuurlijk.
1: Okay, ja,
3: nee, er is dan niks mis met een fatbike. Alleen met de mensen die erop zitten.
1: Hoe je ermee omgaat met een fatbike. En jij doet normaal op die fatbike?
3: Ik doe normaal op die fatbike.
1: Geen mensen omver en zo.
3: Nee, dat is nog niet gelukt.
1: Vrouwen tegen het achterwerk en zo. Nou, gebeurde gewoon in een Vondelpark. Gebeurde dat gewoon, hè?
2: Ja, dat is
3: echt?
1: Ja.
3: Ja, het gaat ook heel snel natuurlijk, die dingen. Maar het is echt leuk. Je mag straks wel heel even achterop op mijn fatbike. Als je dat wil.
1: Maak ik ook weer mee. Op de fatbike met Samantha Steenwijk.
3: Ja.
1: Hey, fatbike Steenwijk. Hey,
3: dat is leuk.
1: Leuk bedacht. Maar zo heet het nummer niet, hè?
3: Nee, zo heet hij niet. Je weet niet wat je mist.
1: Wat dan?
3: Nou, ja, die fatbike.
1: Oh.
3: Hoe hard dat gaat.
1: Hoe heet het nummer?
2: Hoe hard gaat het dan?
3: 25 kilometer per
2: uur.
1: Ja. Niet hard. Ja, dus niet waar. Ze heeft een gashendel.
3: Nee.
1: Jawel.
2: Laat het opvoeren.
1: Samantha Steenwijk heeft een gashendel. Dat weet ik zeker. Jawel. Zo'n stiekem gashendel die je niet ziet. Als de politie eraan komt, duwt ze weg. Maar als ze weg...
3: Had ik vroeger wel op mijn scooter.
1: Ja, hè?
3: Ja, dat is een openbaring dit. Dat had ik.
1: Extra gashendel.
3: Maar nu niet meer.
1: Nee?
3: Nee, ik ben verstandig. Nee, echt niet.
1: Als ik zo meteen, als de uitzending voor mij het nog een keer vraag?
3: Ja, nee, dan ook niet.
1: Nee, ook niet?
3: Jij mag het ook testen straks nog even.
1: Oké, maar je weet niet wat je mist, hè?
2: Nee, is het schitterend. Dus dat is de titel van het nieuwe liedje.
3: Ja, absoluut.
1: Ja. Wie heeft het geschreven eigenlijk?
3: Onder andere ikzelf.
1: Echt waar?
3: Ja, met nog drie anderen.
1: Die het meest aan bedoel je ook, of niet?
3: Ja, ook dat.
1: Ja, want dat optreden verdient misschien wel wat. Maar als je een nummer niet schrijft zelf, heb je geen hout aan.
3: Nee. Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, maar als een ander het schrijft, vind ik het ook goed hoor. Maar dit komt toevallig uit een schrijfsessie. Met drie hele leuke gasten. Een beetje hippe. We willen een beetje de hippe kant op.
1: Hippe kant op?
3: Ja, het is, ik heb een heel nieuw team. En we zijn veel meer op muziek gaan focussen. En echt op de muziek van nu. En de muziek van nu is eigenlijk de muziek die René Vroeger in de 90's maakte. Het is allemaal een beetje disco. Okay. Ja. En, maar dan Nederlandstalig.
1: Dat is leuk.

0: is echt heel anders. Ik ben trouwens ook een beetje die kant op aan het gaan.
1: Ja, leuk. Mijn misschien moeten we een keer wat samen doen.
0: Mijn nieuwe nummer gaat ook een beetje die kant op. Dat heet Korrels Zout. Heb je hem al?
1: Ja. Nee, joh.
0: Deze.
1: Dit is leuk.
2: Hij is vrolijk, hè?
1: Heel leuk.
0: Klein stukje horen?
2: Ja, lekker hoor. Ja.
0: Jaren geleden maakte ik de keus.
3: Jaren geleden maakte ik de keus. Ik neem mezelf niet meer zo serieus.
0: Maar is ook andere stijl, hè? Vind je ook niet? Ja, andere stijl. Nog één keer die van Samantha. Nog één keer om even...

0: Als de mensen nu niet zijn weggezet, weet ik het ook niet meer.
1: Ik ook niet. Ik heb het idee dat onze geluidsman dronken is. Ik weet niet wat het is, maar hij staat ook heel hard te lachen. Ja. Die heeft zeker 6 wijn op die gozer. Ja. Hij heeft gewoon 2 nummers door elkaar in staan draaien.
2: Toen is ook jarig, dus het is ook wel logisch dat hij een beetje in de olie is.
1: En jij begint ook een beetje zo te klinken.
2: Nee, ik heb alleen kijkers water.
1: Ja, ja, zeg het maar. Dat zei die gozer van jaren 20 ook, hè? Ja. Die Edmans.
3: Ja, schitterend. Ja. Natuurlijk allemaal. Ja.
1: Maar wat is de keuze om die andere kant op te gaan dan, Samantha?
0: Nou, ik vind dit eigenlijk de allerleukste muziek om te maken. Alleen was dat niet in die tijd, een paar jaar geleden, helemaal wat het moest zijn, zeg maar. Dat was niet wat erin was, wat er scoorde. En nu wel.
1: Zo denk jij?
0: Ja, tuurlijk, ja. Je moet wel maken wat er op dat moment scoort. Je kan wel iets gaan maken à la André Hazes. Kijk, André Hazes was fantastisch, ja. Is fantastisch. Maar die muziek wordt vandaag de dag niet meer gemaakt. Dat flopt als een malle. Mensen proberen het wel.
1: Help me nou even mee. Waarom is dat nummer... Ik wil de zon zien zakken in de zee. Waarom is dat nou opeens zo'n hit? Hoe kan dat?
0: Dat weet ik ook niet. Wist ik het maar, dan schreef ik morgen precies mijnzelfde liedje.
1: Ja, maar eigenlijk is het een helemaal niet zo goed nummer, toch? Of zeg ik dat helemaal niet?
0: Het is vrolijk, toch? Het is net als Cheerio.
1: Ja.
0: Ja, ik had pas geleden stond ik in Monaco bij de Formule 1 op een boot. En toen heb ik dat liedje ook even aangezet. Nou, geloof me, met 2 wijntjes op.
1: Cheerio.
0: Dan ga je lekker Cheerio, hoor.
1: Ja, Cheerio, die snap ik dan. Cheerio, die snap ik nog wel.
0: Ja.
1: Maar die andere snap ik niet helemaal. Maar en die is totaal niet in wat jij nu gaat brengen.
0: Nee, dit is wel echt iets heel anders, inderdaad.
1: Dus hoe kan dat nou, dat dan wel aanslaat? Dat hij nu het meest gestreamd wordt op dit moment op Spotify?
0: Ja.
2: Maar je weet het toch van tevoren niet, natuurlijk. Dat is met een film toch ook, die kan floppen, die kan een enorm succes zijn. Dan komt met een nummer, denk ik ook.
0: Ja, je weet niet hoe mensen dat gaan ontvangen, toch? En je hoort altijd mensen zeggen, als iemand een hit heeft gescoord, ik had nooit verwacht dat dat liedje een hit zou worden.
1: Nee.
0: Over zijn eigen liedje. Ja. Dus het, ja, niemand heeft er ook hoge verwachtingen van. Dan lukt het wel. Ja, inderdaad. Maar goed, het is alleen maar leuk, toch? Hoe meer, hoe beter. Hoe meer Nederlandstalig.
1: Nee, wat dat betreft, ik ga nu ook een Nederlandstalige podcast met Jan Paparazzi beginnen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat is mijn vriend.
1: Ja, is een goede gozer.
0: En jij bent ook mijn vriend. Wat leuk.
1: Ja, dan kom je een keer langs. Ja, elke week komt er een... We hadden laatst een pilot opgenomen met John de Bever. Die kende het nummer De Koekoek niet uit zijn hoofd.
2: Ja,
1: dat zingen wij samen.
2: Dan
1: gingen we oefenen of De Koekoek kon zingen. Ja, dat was echt gezellig. Om in mijn achtertuin doen we dat. Gewoon een eigen studiootje en dan gaan we gewoon daar met z'n allen zitten. Hartstikke leuk.
0: Ja, maar dat is leuk.
1: Maar even, waar wil je naartoe dan? Want ik bedoel, je gaat nu een andere stijl aan.
0: Mm-hmm.
1: Wat zit er in je hoofd? Nou, is dat die nummer 1 of zeg ik maak alleen maar dingen omdat
0: tuurlijk.
1: Ik het leuk vind?
0: Ik zing natuurlijk al heel lang. En ik wil ook heel graag natuurlijk een grote hit. Maar dat is heel lastig. Ik denk voor een vrouw sowieso. Ja, waar dat aan ligt, weet ik ook niet. Want dan gaat de volgende vraag zijn.
2: Ja.
0: Ik heb geen flauw idee. Moet je kijken naar de hits allemaal van de afgelopen jaren. Nu noem je er 2 op, Cheerio. Hoe heet het andere liedje? Zon, zak in de zee.
1: Ja, zoiets inderdaad.
0: Engelbewaarder. Bacardi Lemon. Noem ze maar op, Leef. Het zijn allemaal mannen. Ja, waar het er ligt, ik weet het niet. Je zou bijna zeggen van, nou, ik ga wat aan laten meten. Dan komt het wel goed erna. Oh, ja. Maar goed, misschien is dat een optie.
2: Nee, niet doen. Je kan best lekker zingen, toch? Dus,
0: Nee, dat gaat allemaal goed. Maar goed, je moet wel proberen. Blijf proberen.
1: Heb je dat artiest wel nodig? Hè? John de Bever heeft dan de lach, zoals hij altijd zelf zegt.
0: Ja.
1: Bijna elke artiest die een beetje succesvol is, die heeft 1 nummer waar die van herkend wordt.
0: Het is altijd zijn eerste hit.
1: Ja.
0: De eerste hit kom je nooit meer overheen, zeggen ze altijd.
1: Want die engelbewaarder, dat is ook voor hem een kruis wat hij moet dragen, denk je dan? Voor Marco Schuitmaker.
0: Ja.
1: Nee, maar zonder gekheid. Ik bedoel, dat zal hij nooit meer overheen gaan, zeg jij.
0: Dat denk ik niet. Nee. Er zijn toch maar...
2: Marco, als je luistert.
0: Ja. Nee, je moet wel het streven hebben. Maar noem eens even Bacardi Lemon. Mart Hoogkamer komt daar.
1: Ja, maar dat ook nooit, die met Tino maakte...
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Maar
1: niet
0: of
1: zo goed
0: dat
1: als
0: echt...
1: Bacardi Lemon is, ja.
0: Dat is heel gek, maar dat was vroeger al, hoor. Noem maar even wat. Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Die is daarna ook nooit meer over dat liedje heen gekomen. Dat is nog steeds zijn grootste hit.
1: Maar daar ben ik dus ook al over op hoogtepunt heen. Met een avond in de kroeg natuurlijk.
0: Ja,
1: dat is wel pijnlijk eigenlijk.
0: Maar het was wel een lekker hitje ook, toch of niet?
2: Victor Maaier, een vriend van me.
1: Je hebt hem geschreven,
2: ja, fantastisch.
1: Hij had hem 30 jaar geleden al geschreven.
2: Ja,
0: die clip was goed, hè?
2: Ja,
1: speelde Samantha in mee. Ja, dat was één groot feest. Stond één groot café. Ik zat zaterdag nog in het café. Was echt hartstikke leuk. Want ik moest optreden in Spakenburg daarvoor. Maakt verder niet uit.
0: Jij snabbelt ook lekker, hè?
1: Nee, ik probeer het wel een beetje te doseren allemaal. Oh. Maar dat zou je dus willen, nummer 1 hit.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar het gekke is, jij zegt, je kan niet zomaar van tevoren bedenken wat een hit wordt. Nee. Je hebt natuurlijk genoeg successchrijvers gehad die gewoon echt hits op commando kunnen maken, toch?
0: Nou ja, op commando.
1: Vroeger had je Stock, Aitken en Waterman. Die leverden de ene naar de andere hit af. Met al die grote sterren. Maar blijkbaar moet het wel kunnen.
0: Ja, maar het is ook zo. Kijk, de echte singer-songwriters zitten 5-6 dagen in de week in de studio. Dus die schrijven serieus 5-6 liedjes in de week. Die worden echt niet allemaal hits. Dat kan niet.
2: Nee.
0: Dus tuurlijk heb je wel heel veel succesvolle gasten op dit moment. Die schrijven. Maar die schrijven ook niet alleen maar hits natuurlijk.
1: Je weet niet wat je mist. Hebben we die al laten horen eigenlijk?
2: Nou,
0: nee, doe dat nog eens
2: maar.
0: Dat is wel te kort.

0: Hij doet me aan het nummer denken.
1: Oh?
0: Maar ik kan er niet wat opkomen. Dan? Misschien ik het zo
1: naar. Nou, ben ik heel benieuwd.
0: Ja, kom er echt even niet op. Maar het doet me echt een heel erg aan het nummer denken. Maar goed.
1: Oh, dan ben ik wel heel benieuwd. App me straks maar even.
0: Ik ga even, als ik erop kom in de auto, dan ga ik hem even terug naar je sturen. Ja. Hey, hoe was het met Wesley Bronkhorst in mijn armen?
1: Ja, was leuk. Ja, was altijd gezellig. Wes is natuurlijk sowieso een topgast. Het was heel leuk om iets samen met hem te doen ook.
0: Ja, dat je nam hem 's ochtends op zeker, of niet? Ja. Ja. Nee, jij moet 's middags of 's avonds geen opnames meer met Wesley doen.
1: Die heeft soms is het dan ook, klinkt het ook goed dan hoor. Dat kan
0: dat is geweldig. Wesley deed één keer, we hadden Café Hendrix en Gené. En dat deed ik samen met Helene Hendrix. En dan is het openingsnummer was Welkom in Café Hendrix en Gené. Ja. Maar dat deed Frans Duits altijd. Maar die kon één avond niet. Toen kwam Wesley langs, maar die had een klein beetje gedronken. En die zei Welkom in Café Wilfred en Gené, zong je de hele tijd. En wij de hele tijd, maar het was live. Het is fout, het is fout. Het is Hendrix en Gené. Welkom in Café Wilfred en Gené. En hij bleef het gewoon drie keer zingen. Want toen had hij een klein bakje op.
1: Te doen.
0: Ja,
1: allemaal die
0: had een klein bakje op, maar dat moet kunnen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Heb je nog meer duets in je hoofd zitten?
1: Ja, er komen nog wat leuke samenwerkingen aan. Maar ik kan nog niet zeggen met wie. Maar
0: jawel.
1: Ja, komen er twee nog.
0: Heb jij Donnie al gehad?
1: Nee.
0: Want iemand zei laatst tegen mij, als je een hit wil hebben...
1: Moet je Donnie hebben,
0: dan moet je
1: inderdaad.
0: Donnie hebben.
1: Ja, ik zal Donnie eens bellen, inderdaad. Misschien moeten we dat maar eens... Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt.
0: Want dan zou je misschien met... Kijk, dan heb je een mannelijke factor erbij.
1: Ja.
0: Dan zou je dus misschien die hit kunnen maken.
1: Ja.
2: Ah, die gaat toch wel maken. Een beetje vertrouwen in zijn man.
1: Ja, dat wel.
2: Die hit gaat er echt wel komen.
1: Ja, dat zou lekker zijn. Ja, ik heb in ieder geval wel een heel leuk team. Tenminste, heel leuk, heel goed team ook. Die mega veel gescoord hebben. Al 30 jaar geleden, tot en met nu. En ik laat me eigenlijk een beetje sturen de laatste tijd. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Een beetje dat je aan iemand kan hangen. Want soms heb ik dan een liedje en dan zeg ik, oh, dat is helemaal leuk. En dan zeg ik, ja, maar ik denk niet dat dat slim is om dat te doen. En dan gaan we toch iets anders doen. Ik vind dat fijn eventjes.
0: Dat je aan iemand kan hangen?
1: Ja.
0: Dat is lekker.
1: Ja, vind ik
0: gewoon even aan iemand hangen. Ken je dat gevoel, Richard, aan iemand hangen?
2: Nou, dat moet ik niet doen met mijn gewicht. Want nee. We gaan meteen dikke rugklachten. Dus
0: nee, maar met jouw partij heb je wel mensen waar je zo nu dan even aan kan hangen, toch?
2: Ja,
0: gewoon even...
1: Ja, maar is toch fijn.
2: Plankborden samen, het samen doen natuurlijk wel.
1: Ik hoef niet meer alleen te doen en dat is al heerlijk.
0: Ja, maar je zegt ze doen het al 30 jaar succesvol. Wat hebben ze bijvoorbeeld gemaakt dan?
1: Nou, van Anouk tot nu Dree Hazes en Mart Hoogkamer en Yves Berendsen. Die zitten er nu allemaal, maar al vroeger met Volumia tot
0: Dus zijn ze allemaal weer betrokken geweest?
1: Ja.
0: Oh, dus die weten wel wat ze doen?
1: Die weten wat ze doen, nu ik nog, zou je zeggen.
0: Oh, nou ja, sorry. Dat zou ik nooit zeggen, jij kent mij. Dat zou ik echt nooit doen.
1: Nee.
0: Doe jij nog?
1: Ja.
0: Ja, zo werkt het natuurlijk wel een klein beetje.
1: Heerlijk.
0: Maar jij zegt tegen mij, jij treedt vaak op, dat valt best wel mee. Dan moet toevallig morgen in de Westwood optreden.
2: Oh, dat is leuk.
0: Dat is een groot festival in de Westwood. En dan heb je de grote karaoke mee met Geneesshow is er dan.
2: Dat is geweldig. Dus
1: nee,
0: ja,
1: dat... En dan, wat gaat er dan gebeuren allemaal?
0: Dan mag iedereen. Ik stond dus afgelopen zaterdag in Spakenburg. Zei iedereen die met mij een nummer wil zingen, moet daar gaan staan. Stond er een rij van 20 man. Nou. Ik zou hooguit een uur. Ik heb daar gewoon 2 uur staan brullen daar. Dat is echt verschrikkelijk.
2: Ongelooflijk.
0: Dat ga ik morgen ook doen. Maar hoe vaak treed jij op dan?
1: Ja, het is een beetje verschillend. De ene keer 5 keer in de week, de andere keer zit ik een keer een week thuis. Dat gebeurt ook wel eens.
0: Ja.
1: Maar weet ik veel, 150 keer per jaar, denk ik.
0: Dus kun je goed van leven.
1: Keer. Ja, ja,
2: de komende tijd, waar ben je de komende tijd te bewonderen?
1: Nou, ik ga dus morgen een beetje de hitte ontvluchten, want ik ga naar Spanje.
2: Lekker.
1: Daar moet ik zingen.
0: 45,
1: om bruiloft. Nou, het schijnt iets afgekoeld te zijn.
0: Ja?
1: Ja, dus ik hoop dat het daar. Nou, het voelt in ieder geval cooler als hier.
0: Maar je kan je ook gewoon boeken voor een bruiloft?
1: Zeker.
0: Nou ja.
1: Van alles
0: via
1: nog wat.
0: Showbird of
2: via?
1: Ja, dat zou ook wel een goede zijn.
0: Ja. Ongelooflijk. Ja, mooi
2: bedrijf, ja.
1: Allemaal hier in de buurt, het is ongelooflijk.
0: Het zit in Rijswijk trouwens. Het zit hier om de hoek.
1: Ja.
2: Top bedrijven, toe.
0: Ongelooflijk allemaal. Je weet niet wat je mist. Hè?
2: Ja.
0: Zo moet je het maar bekijken allemaal. Hij is nu uit.
1: En,
0: of dit wordt hem, of die daarna, of die daarna. Dan heb je hem gewoon te pakken.
1: We gaan gewoon volgen.
0: Monter Steenwijk gaat voor die ene hit. Die allergrootste hit, die premium, zeg maar.
1: Dat zou wat zijn, hè?
0: Dat gaat gebeuren.
2: Ja, met de energie die ze allemaal meebrengt, is altijd zo leuk.
0: Ja, dus, word je vrolijk van, ja.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja,
1: zo hoort het toch ook? Mensen zijn allemaal zo tegenwoordig zo zachtgrijnig.
2: Ja, moeten niet hebben.
1: Vreselijk, allemaal die negatieve ellende.
0: Maar dat geldt ook voor Richard. Die energie heeft hem gebracht waar hij nu is.
1: Ja.
0: En ook dat je blijft volhouden.
2: Positiviteit.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Dus succes in Den Haag. Binnen 2 weken moet het rond zijn.
2: Zeker.
0: En dan ga je er als wethouder tegenaan.
2: Gaan we knallen, ja.
0: Ja, ombudspolitiek in Den Haag.
2: Zeker.
0: Leuk, man.
2: Optima forma.
0: Succes ermee, Richard. En jou ook, Samantha.
1: Dankjewel.
0: We zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Friday Move. Dan niet bij Toei, maar die bestaan al 150 jaar in een week. Dat is ook hartstikke leuk voor ze. Van harte en tot later.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde twee mensen vanavond op een station in Westervoort, met omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de twee vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
6: De Nederlandse vastgoedmarkt pelt uit van de regulering, waardoor veel beleggers over de grens kijken. Misschien kijken ze wel om zich heen in België. Daar lijkt de markt dynamischer, maar goed, ook daar zijn flinke tekorten. Wat zijn de kansen? De vraag van deze week. Wat kan de Nederlandse vastgoedsector leren van de situatie in België? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. En dan kun je je abonneren en ook steeds meer Zuiderburen Belgen doen dat. Dat is ongelooflijk leuk. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij in deze speciale aflevering bij Kasteel Braschaat in Braschaat met een vol terras met publiek. Ja, Maarten, over vastgoed gesproken. Ik vind zo mooi,
7: ze
6: zo mooi
7: zijn
6: als
7: hier enthousiaster als in Nederland.
6: We hebben al veel locatieuitzendingen in Nederland gemaakt. Dit is er alleen.
7: Absoluut.
6: En dit kasteel.
7: Ja, schitterend. Ja, het is een mooie plek.
6: Check de foto's op onze socials. Een buitenverblijf voor rijke Antwerpse families uit de 18e eeuw. En het is aangekocht door de gemeente Braschaat in 1949. Ze wilden het behouden.
7: Ja, dat vind ik dan toch meteen weer toch wel bijzonder dat dan de overheid zoiets koopt.
6: Ja, blijkbaar zag er geen particuliere vastgoedbeleg.
7: Het wordt verhuurd voor feesten en partijen.
6: Feesten en partijen en dit soort dingen. We gaan het nieuws doornemen. Jij stuurde een artikel rond van Samuel Hutches. Should American housing politics be American? Be Americanized.
7: Ja, interessant. Nou, ik moet er meteen bij zeggen, het werd mij doorgestuurd door Jesse Frederik.
6: Vriend van de show.
7: Vriend van de show en natuurlijk toch wel een van de meest interessante journalisten in Nederland om te volgen. Het gaat er eigenlijk over dat het met name een kwestie is van bestemmingsplannen.
6: Ja.
7: Dus hij zegt, de centrale boodschap van deze man is dat de Europese wooncrisis voor een groot deel het gevolg is van bestemmingsplannen en ruimtelijke regels die de hoeveelheid woningen kunstmatig beperken.
6: Ja, dat is natuurlijk waar.
7: Dus zonder fundamentele versoepeling van die regels blijft elke betaalbaarheidsmaatregel symptoombestrijding. Ja, dat is eigenlijk wel wat wij zelf natuurlijk ook allemaal al de hele tijd zeggen en wat een heleboel onderzoeken zeggen. Maar het is toch wel interessant. En een van de interessante termen die daar de hele tijd in voor terugkomt bij de Amerikanen is YIMBY.
6: YIMBY. En YIMBY staat voor Yes in My Backyard. Ja. En wij kennen natuurlijk het NIMBY, namelijk Not in My Backyard. En in Amerika, schrijft het artikel, is er een hele beweging van mensen die in de YIMBY zitten.
7: Ja.
6: En die dus eigenlijk uitleggen, je moet wel binnenstedelijk uitbreiden en dat mag in mijn backyard, want We hebben woningen nodig.
7: Ja, maar het gaat er dus. De kern van het artikel is toch al. Ik vond het. Het is. Kijk, Jesse is denk ik toch iets net iets intelligenter dan ik. Dus ik kom er wat makkelijker doorheen. En dan Engels vind ik ook alweer moeilijk. Maar het gaat natuurlijk wel heel erg dat we het helemaal juridisch vast hebben gekaderd. Hè. Dus overal, met name in Europa, maar nou ja, wij weten dat in Nederland, zit het gewoon juridisch helemaal vastgekaderd in bestemmingsplannen die je eerst allemaal moet wijzigen. Dus ja, eigenlijk is alles gericht op de rechten van de mensen die natuurlijk al een woning hebben en ergens al zitten.
6: Ja, dus het roept op tot minder juridisering, minder regulering. Ja. En dus ook een YIMBY-trend.
7: Ja.
6: Dan nog even een onderzoek van Pararius.
7: Ah, dat YIMBY hebben we natuurlijk wel. Alleen,
6: nee, NIMBY hebben we. Ja, YIMBY
7: maar YIMBY hebben we ook wel. Totdat het toch. We zijn allemaal toch voor meer. En eigenlijk ook wel in je eigen. Niemand heeft een probleem met een straatje er meer bij. Ja, totdat het dan dus echt wel
6: jouw uitzicht
7: lijkt
6: pakt.
7: Op. Ja, precies.
6: Ja, nou, dat is ja, toch echt.
7: We vinden allemaal dat we recht op uitzicht hebben. Maar dat...
6: Een onderzoek van Pararius dat we even moeten aanhalen. De vrije sector is onbereikbaar geworden voor een groot deel van de Nederlanders. En dat is vooral te wijten aan falend overheidsbeleid. Punt.
7: Ja, dat is wel de verkorte versie. Maar ja, het interessante is natuurlijk, want we hebben het heel vaak eigenlijk over woningen die uit de huurmarkt verdwijnen doordat ze in de middensegment komen. Ja. Maar hier wordt dus ook aangetoond dat na de invoering van de wet betaalbare huur in 2024, dat het aantal beschikbare vrije sectorwoningen ook enorm daalde. Dus bijvoorbeeld in het derde kwartaal van...
6: Vrije sector huurwoningen, ja.
7: Vrije sector huurwoningen. Ja. Dus in het derde kwartaal van 2024 bijvoorbeeld was er landelijk bijna 40% minder aanbod dan een jaar eerder. Nou, en de grootste terugval zie je natuurlijk in de grote steden. 50% Den Haag, 50% Utrecht, Rotterdam 40%. Ja, dus de verhuurders verkopen ook allemaal massaal hun vrije sectorwoningen. Terwijl natuurlijk we richten ons meestal op die middensegment. Ja, en die vrije sector is natuurlijk een heel groot gedeelte die niet in dat middensegment terechtkomt. Nou, bijvoorbeeld in Amsterdam moet je 1,8 keer modaal verdienen voor de middensegment. Dus als jij politieagent bent en jouw partner werkt bij de ETHOS, Dan zit je daar al in.
6: Maar dat is dus interessant.
7: Moeten dus al dat hele kleine stukje hebben. En dan komen ze natuurlijk niet meer terug.
6: Dus een nieuwstoevoeging is, je ziet dus ook dat er veel wordt verkocht in die vrije sector. Omdat gewoon die vastgoedbeleggers eigenlijk uit die markt willen stappen.
7: Ja, en feitelijk zegt Pararius zegt dat die combinatie van regulering, fiscale maatregelen en die wet betaalbaar huur, die heeft geleid tot een forse krimp van het vrije sectoraanbod.
6: Ja,
7: maar ja, dat... Ja.
6: Dan moet ik je tot slot in één zin nog kort vragen naar het feit dat jouw naam inderdaad door Sita Pels genoemd is in de Amsterdamse gemeenteraad, Maarten de Gruyter. Wat is er gebeurd in het kort?
7: Ja, in het kort, ik zat op het podium tijdens de Provada. En toen zei ik dat Sita Pels vast niet durfde te komen op de Provada. En het was heel vervelend, want zij stond al te wachten in het panel na mij. En dus dat heeft zij aangehaald in de gemeenteraad. Dat Maarten de Gruyter had gezegd dat ik niet durfde te komen. Maar ik was in een panel daarna.
6: Ik zag dat jij op in LinkedIn een mea culpa hebt gedaan.
7: En daar heb ik in LinkedIn wat over. Nou, ik zat een beetje te denken, moet ik nou de aanval kiezen? Maar vond ik in dit geval geen verstandige. En dus ik heb mijn verlies genomen.
3: Vastgoed gezocht.
6: Van de wet betaalbare huur tot een reeks fiscale maatregelen. De Nederlandse vastgoedmarkt zucht onder overregulering. Logisch dus dat beleggers kijken naar andere landen. Naar onze zuiderburen bijvoorbeeld. Hoe staat de Belgische vastgoedmarkt er momenteel voor? We bespreken het met Christophe Thijs van het Belgische vastgoednetwerk CIB. Christophe, van harte welkom. Fijn dat u er bent.
8: Bedankt voor de uitnodiging.
6: Welkom in de uitzending. CIB, niet elke Nederlandse luisteraar weet precies wat jullie doen. Waarmee moet ik jullie vergelijken met de Nederlandse evenknie?
8: Ja, de NVM van België, zeg maar.
6: Okay.
8: Met dat verschil dat wij naast vastgoedmakelaars ook syndici, gebouwenbeheerders, vertegenwoordigen. En dat wij geen platform als een Funda hebben in beheer.
6: Nee, dus dat scheelt ook een hoop ruzie binnen de vereniging, hoor.
8: En dat scheelt een hoop geld vooral.
7: Dat scheelt een hoop geld. Ja. Beetje geld mag wel een beetje ruzie kosten, toch?
6: Dat is ook waar. Hoe zou je het sentiment op de Belgische vastgoedmarkt omschrijven?
8: Tot eind vorig jaar zat dat behoorlijk goed. Nu dreigt de markt wel wat stil te vallen. De eerste signalen zijn daar ook over.
6: En heb je het dan over de koopmarkt? Die valt een beetje stil.
8: De huurmarkt, daar zit sowieso, maar daar zullen we misschien straks nog wel even over hebben. Daar zit sowieso weinig beweging in, omwille van schaarste. Maar ja, de koopmarkt...
6: Valt een beetje stil?
8: Valt... Een beetje veel stil.
6: Met welke oorzaken dan?
8: Tal van oorzaken. Voornaamste oorzaak is de stijgende rente. Maar ook buitenlandse spanningen, duurdere bouwmaterialen. Mensen die afwachtend worden. Typisch Belgisch, denk ik dan. Economisch wat onzekerheid. Dus dan gaat de Belg even in zijn schelp kruipen, zoals wij dat dan zeggen. En afwachten wat de markt gaat doen. Terwijl ik al jaren en maanden aan het verkondigen ben van dat net niet te doen op zulke momenten.
7: Maar is er wel aanbod?
8: Ja, er is voldoende aanbod.
7: Er is voldoende aanbod.
8: Maar er is een groot probleem wat het aanbod betreft. Ik bedoel daarmee, wij hebben een Belg is stuk op kant-en-klaar vastgoed. Ik bedoel daarmee meteen bewoonbaar, likje verf en ik kan erin trekken.
6: Is dat zo? Want een Belg is toch ook opgevoed met het idee dat ze zijn eigen huis moet bouwen?
9: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ja, dan werd dat interessant. Dan kreeg je daar de nodige subsidie voor. Ja, we hebben het federaal en Vlaams wat moeilijker. De vinger staat op de knip. Op de knip staat op de vinger. Ik kan er even niet bij komen. Begrotingsmoeilijkheden, waardoor dat er... Ja,
3: en serieus, de subsidie is er dus ook al. Ja. Maar als je dan kijkt, want dit zijn particuliere kopers, maar professionele investeerders in vastgoed, zie je daar ook minder enthousiasme om ja, te kopen en te handelen?
2: Ja daar is... Het is niet volledig weggeëpt. Het is minder dramatisch dan momenteel op de residentiële markt. Maar ja, ik blijf het zeggen, wij hebben die investeerders en ik ben heel blij dat er hier wel hopelijk een aantal rondom mij staan. We hebben jullie heel hard nodig. Omdat onze huurmarkt zit ook totaal anders in elkaar dan bijvoorbeeld in Nederland. 90% van het aanbod wordt gecreëerd door kleine investeerders. Ja. Mensen die een pensioentje willen opbouwen, die 50 zijn geworden, de woning is afbetaald en die investeren in een pand om te verhuren.
4: Maar jullie, de huurmarkt is überhaupt maar heel klein, hè?
2: Ja, we hebben 70% van de Belgen is eigenaar van een woning, 30% huurt.
3: Ja. En dat is inclusief de sociale sector?
2: Dat is inclusief de sociale sector. Ja. Maar ja, die sociale sector die bij ons, die hinkt wel wat achterop. Wij hebben 200.000 mensen die aan het wachten zijn, recht hebben op een sociale woning, maar ja, het aanbod is er niet.
3: Ja, daar kun je van alles over zeggen. Want
4: waarom worden
3: een kopen woning wacht iedereen natuurlijk.
4: Wat is de reden dat die niet gebouwd worden?
2: Die sociale woningen? Ja. Omdat niemand... er zijn weinig gemeenten in Vlaanderen die sociale woningen en het type publiek dat die gaat bewonen graag ziet komen.
4: Dat is het
2: NIMBY.
3: Ja, daar hebben wij een regiewet voor. Die wordt volgende week aangenomen. Komen we nog even op terug. Ja. Nog even terug naar de koopmarkt. In Nederland zijn de prijzen van koopwoningen de afgelopen 10 jaar grofweg met 90% gestegen. Ja. En dat lag in 2015 op €250.000. Gemiddelde verkoopprijs ondertussen is het €490.000. Is dat in België ook gebeurd?
2: Die enorme prijsstijging? Ja, niet in die mate. Wij hebben traditioneel een relatief rustige markt. Maar wij zitten op 10 jaar tijd met een prijsstijging van rond de 45%. Dus wij zitten nu op gemiddelde prijzen. Moet ik even op mijn papiertje, want die weet ik niet van buiten. Voor een gemiddelde woning zitten wij op 380.000. En voor een appartement op 280.000.
3: Ja, en datgene wat bepaalt waar het duur is, dat is zoals overal in de wereld, locatie.
2: Locatie. Ja, we bevinden ons op een hele dure locatie momenteel.
4: Maar het is, wat wel interessant is natuurlijk dat toch het verschil tussen België en Nederland. Jullie zitten gemiddeld tussen de 2500 en €3000 per vierkante meter, volgens mij.
2: Ja.
4: En dat is in Nederland iets boven de 4000.
2: Ja.
4: Dus hoe...
2: Maar wij bouwen groter dan jullie.
4: Ik geloof 3 meter, vierkante meter per persoon in België meer dan in Nederland.
2: Ja, die cijfers weet ik niet.
4: Dat valt mee. Dus wij zitten op 55 en jullie geloof ik op 58. Maar hoe kan dat dan toch lager zijn? Want jullie hebben net zo'n tekort.
2: Ja, wij moeten tegen 2050 500.000 woningen bijkrijgen om aan de vraag te voldoen.
4: Maar zou je toch denken dat die prijs omhoog zou gaan, toch?
2: Ja, dat zien we voorlopig niet gebeuren. Heeft heel vaak te maken. Prijzen worden bij ons een beetje bepaald. Enerzijds door de relatief rustige markt. Maar ook door het feit dat lonen in België geïndexeerd worden jaar na jaar. Dat is een fenomeen dat wij als enige kennen in België.
3: Ja.
2: Wat zie je heel vaak? Dat woningen jaar na jaar stijgen op het niveau van de indexatie van de lonen.
3: Ja, maar dat gaat over de huurwoningen natuurlijk.
2: Nee. De koopwoningen zien we dat ook. En als er... Jullie hebben soms in jullie woningmarkt pieken van 10%. Dan halen jullie weer.
3: Dat is ongelooflijk.
2: Bij ons is dat altijd 2-3% jaar na jaar.
3: Dus
2: wij hebben een hele stabiele, maar daarvoor weinig sexy markt. Hè.
3: Er is ook nog iets anders aan de hand. Dat is namelijk fiscale stimulering. Dat heeft enorme invloed in de prijsontwikkeling. In Nederland hebben we natuurlijk hypotheekrente aftrekken. We hebben jubeltonnen gehad. Nou, daar krijg je dus al die pieken in die markt. Maar in België is er een woonbonus geweest. Dat leek een beetje op die hypotheekrente aftrek. Ja, die is in 2020 afgeschaft.
2: Ja.
3: Kunnen we daarvan leren als Nederland?
2: Ja, dat is in 2020 afgeschaft onder het mom van we gaan de woonbonus afschaffen. Dan gaan we de prijzen van de woningen wat drukken. We zijn ondertussen 6 jaar later en de prijzen zijn evenveel gestegen dan voor de woonbonus.
3: Oh, dat is een argument voor je zilkus. Om die hypotheekrenteaftrek heeft geen zin om hem af te schaffen.
2: Onze ervaring in ieder geval niet. Nee. Maar dat heeft alles te maken en dat gaat bij

0: jullie ook zo zijn. Zolang dat er schaarste is op de markt, gaan prijzen blijven stijgen.
1: Ja, maar dat vind ik dus zo apart. Want het stijgt dus niet zo hard bij jullie. Volgens mij zit in Brussel zelfs een gemiddelde tussen de 4 en de 6.000 euro per vierkante meter. Ja. Dus dat vind ik niet maar, zo hoog.
0: Zou jij in Brussel willen wonen?
1: Nou, ik heb 2 jaar in Brussel gewoond.
0: 90% van de woningen in Brussel dateert van voor 1960. Dus ja.
1: Ja, maar dit dateert ook van voor
0: 1960. Ja, maar dit is lekker opgeknapt. In Brussel is er nog werk aan de winkel.
2: Okay. Dan nog even terug naar de huurmarkt. Die barometer die jullie hebben, die laat zien dat het aantal verhuringen onder de kritieke grens van 50.000 is gedoken. Ja. 16% daling in vergelijking met voorgaande jaar. Wat betekent dat? Dat zijn het aantal transacties dat er een nieuwe huurder in is gekomen. Ja. Daar gaat dat over. Ja. En waarom is dat een kritieke grens? Hoe werkt dat?
0: Omdat wij hebben een zuiver vrije markt. Hè. Onze huurmarkt, wij kennen zo'n systemen als middenhuur en dergelijke. De prijzen worden vrij bepaald. Vorig jaar is daar in Brussel verandering in genomen met het zogenaamde referentiehuurprijzenraster. Dat is een heel moeilijk woord om te zeggen. Je mag je huurprijs tussen die vork houden. En ga je daar toch boven, dan kan de huurder of een kandidaat huurder klacht indienen.
2: Maar wel op basis van een referentie. Dat lijkt een beetje op het Duitse systeem met de middelhuur.
0: Ja, maar het grote probleem in Brussel... De Brusselse regering heeft geen gemiddelde huurprijzen. Dus die zijn teruggevallen op voor hun referentiehuurprijzenkader te bepalen, hebben zij prijzen van 5 jaar geleden genomen. Nu moet je weten, ja, de prijzen in Brussel zijn gigantisch doorgestegen. Ja, de referentiehuurkader stopt.
2: Maar welke invloed heeft dit? Oké, maar dit is interessant, want het lijkt een beetje op ons Hugo de Jonge debat van de afgelopen 5 jaar. Welke invloed heeft dit dan, dat wat Brussel dit gedaan heeft, op de huurmarkt? Zijn mensen blijven zitten? Zijn mensen juist wel of niet veranderd?
0: Wat dat Brussel, en dat is anders dan in Vlaanderen. In Vlaanderen zien we dat fenomeen niet. Maar in Vlaanderen zien we een gelijkaardig fenomeen, maar niet in die dramatische mate. Maar in Brussel beginnen investeerders stelselmatig hun vastgoed te verkopen, simpelweg. Van zodra dat er overheidsinmenging in een vrije markt is, zie je de investeerders massaal gaan lopen. En daar waarschuwen wij al jaren voor. En ja, Brussel, ik mag het misschien niet zeggen, het is een beetje politiek uitgedrukt, socialistische regering, socialistische invloed.
1: In dit programma mag je dat rustig zeggen.
0: Ja,
1: geen enkel probleem.
0: Ik zou zeggen, in België let ik wel meer op mijn tellen, maar we zijn hier buiten België.
1: Ja.
2: Maar dat is dus interessant, dus je ziet de overheid wil gaan reguleren en dan lopen dus de beleggers weg en die gaan verkopen. En als ze gaan verkopen, dan komt zo'n pand in de koopsector en niet meer in de huurmarkt.
0: Absoluut. Ja. En dat is een fenomeen dat we heel sterk zien.
2: En dus kunnen mensen die de huurmarkt of überhaupt de markt willen betreden, omdat ze bijvoorbeeld naar Brussel verhuizen om te gaan werken, of in Antwerpen een woning zoeken. Studenten die van het kot komen en die willen, zo noem je dat, op kot gaan, toch?
0: Ja, op kot gaan. Ja?
2: Dus ze komen uit het kot. Dus mijn nichtje zit in Antwerpen op kot. En die willen een woning huren. Dat is dus nu heel problematisch geworden, net zoals in Nederland.
0: Dat is heel problematisch. Ik had het daarnet over de Brusselse markt. In Vlaanderen geldt, want er is een regionale bevoegdheid, even voor de duidelijkheid, de huurmarkt bij ons. Dus de Vlaamse markt, daar gelden die referentiehuurprijzen niet. Daar is echt de vrije markt. Maar daar geldt een ander probleem. Tegen 2028, dat is binnen 2 jaar, moeten alle huurpanden minstens aan EPCD voldoen. Dat wil zeggen, weinig energie verslindend. Tegen 2030...
2: De energielabel A of B of zo, wat we in Nederland zouden
0: zeggen. Tegen 2030 mag een huurpand dat niet minimum een EPCD heeft, mag niet meer verhuurd worden.
1: Nee, maar ik neem aan dat nieuwbouw daar sowieso allemaal binnenvalt.
0: Ja, nieuwbouw.
1: Als er zo weinig, want toch even interessant voor beleggers vanuit Nederland of investeerders of ontwikkelaars. Als die huurmarkt zo klein is dan, en die prijzen zo aan het stijgen en er wordt zoveel uitgepompt, dan moet het toch heel erg interessant zijn om juist hier te gaan investeren en te gaan ontwikkelen?
0: Absoluut, ja. Daar pleit ik heel sterk voor. Maar ja, de prijzen spelen daar wel een rol. Wij zien fenomenen momenteel op onze huurmarkt. Als je morgen een huurpand in Antwerpen te huur zet, dan heb je 24 uur later 200 kandidaten.
2: Ja, en mensen tekenen zonder het gezien te hebben.
0: Ja, dat is nu wel heel uitzonderlijk. Dat dateert eigenlijk vanuit de coronaperiode. Omdat wij daar geen huisbezoeken mochten doen.
2: Maar die krapte is echt hetzelfde als in Nederland, de huurmarkt.
0: Maar wij zien echt wel dramatische toestanden.
1: Maar is het een soort van vrije sector huurmarkt?
0: Het is een vrije
1: sector. Dus ik mag vragen wat ik wil als huurmarkt.
0: Je mag vragen wat je wilt.
2: Ja, en dat is zelfs nog krapte, Maarten. Dus dat is interessant. We zijn te gast in Vlaanderen. Prachtig kasteel in Braschaard. Het kasteel van Braschaard. Zeg maar het Wassenaar van Antwerpen. En we werpen een blik op die Belgische vastgoedmarkt. Zoals je hoort, Christophe Thijs is bij ons te gast. Belgische vastgoednetwerk CIB. En Christophe, we moeten het echt even hebben over die particuliere belegger. De investeerders die ook om ons heen staan hier. Die Belgische huurmarkt is van oudsher een private markt. Hè? Dus zo'n 90% van de huurwoningen is in handen van particuliere verhuurders. Kleine beleggers. En die noemen jullie de wafelbakbeleggers. Waarom is dat?
0: Ja, dat dateert de huidige generatie, zo, waaronder dat ik mezelf nog altijd... wij kennen dat fenomeen niet van de wafelbakbergers. Maar vroeger ja, werd er tussen pot en pint op familiefeesten. En terwijl er al eens een wafeltje werd gebakken, werd er gezegd onder familie van... Ja, je moet investeren in vastgoed en dergelijke meer. En dat ging... Men, zonder veel kennis van die vastgoedmarkt, dat is ondertussen gelukkig wel wat veranderd, ging men investeren in een woning en dergelijke meer. Dus dat dateert eigenlijk...
2: Is dat een succes voor veel van dit soort beleggers van vroeger? Of zijn er ook veel mensen nat gegaan zonder kennis?
0: Nat gegaan niet, want wij hebben... zolang dat er schaarste is op een huurmarkt, kun je niet nat gaan.
1: Nou natuurlijk... ja, als je fiscaal natuurlijk het om je oren krijgt, zoals nu in Nederland. Dus dat
0: ja, maar huurinkomsten worden in België niet fiscaal belast.
1: Nee, maar er zijn heel veel dingen die in Nederland ook niet zo waren. Maar dat komt een nieuwe regering en die hebben ineens allerlei dingen aangepast.
0: Ja, men is op zoek bij ons ook naar een slordige, denk ik, 17 miljard. Dus, en in een van de voorstellen, de Belgische regering heeft een aantal experten bevraagd. En een van die experten, in de expertennota staat dat de huurinkomsten gaan belast worden in België. Dus ik hou mijn hart vast als dat gaat doorgevoerd worden. Want
1: dan wordt er nog meer verkocht natuurlijk.
0: Dan wordt er nog meer verkocht en nu... tot vorig jaar konden investeerders bij ons hun rente inbrengen of een deel van hun interesse inbrengen in hun belastingen en was dat aftrekbaar voor investeerders. Dat heeft men vorig jaar afgeschaft. Stel men dat men die huurinkomsten zou gaan belasten, ja, dan garandeer ik u, dan spreken we van een gigantisch probleem
2: op onze
0: huurmarkt.
2: Maar dat doen we in Nederland gewoon in box 3, toch? Dat is toch het belasten van de huurinkomsten? Ja. Dat doen jullie dus niet?
1: Waarom is er in België geen institutionele beleggingsmarkt?
0: Ja, dat zal historisch zijn. Wij hebben geen grote spelers die hier ook een warme oproep om dat wel te doen. Maar wij kennen dat traditioneel niet. Waarom dat niemand die stap al heeft gezet?
1: Maar er zijn geen pensioenfondsen in België die investeren in huurwoningen. Waar investeren die dan in? Of zijn er geen pensioenfondsen in België?
0: Mij zegt dat totaal niks, nee.
2: Oh. Ja, die zijn er vast wel, maar die zitten blijkbaar niet in grote vesteden zoals in Nederland.
1: De vraag is of hij zo goed zit in een pensioenfonds.
2: Ja, dat is ook zo. De overdrachtsbelasting moeten we het ook even over hebben. Want toen in Nederland er een beetje gejaagd werd op de particuliere vastgoedbelegger, toen was buy-to-let, 10% aan de slag. Ja. Hebben we dat hier?
0: Wij kennen geen overdrachtsbelasting, maar we kennen wel de registratierechten.
2: Oh, wat is dat dan?
0: Registratierechten. Als je een pand koopt en het is je eerste woning, betaal je daar 2% registratierechten op aan de overheid. Is het je tweede woning of alle woningen die daarna komen, betaal je 12%
1: Maar dat is ook feitelijk hetzelfde. En dat is ook bij commercieel vastgoed toch ook zo?
0: Dat geldt altijd.
2: Ja, dus het heet anders, maar het lijkt op elkaar.
0: Het lijkt op elkaar, ja. Ja.
2: Is het nog wel interessant om in België te investeren? Want de mensen luisteren naar, die zitten in Nederland.
0: Ja, ik kan alleen maar heel sterk oproepen om net wel te investeren in onze markt. We hebben elke investering gelet op het feit dat wij echt wel nood hebben aan die kleine investeerders om die huurmarkt zuurstof te geven. En wij heel veel nood aan investeerders.
2: Christophe Thijs van de CIB, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt weer op te laaien. Amerika viel vanavond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Minister Jesselgus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Dat blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en lasers om drones weg te jagen. Ook moet Defensie er de komende jaren een stuk meer soldaten bij krijgen. In Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Oranjemars van afgelopen donderdag in Kansas City was de grootste tot nu toe, meldt het AD. Er liepen 36.000 mensen mee, een stuk meer dan de 22.000 die de gemeente had verwacht. Behalve Oranjefans kwamen er ook veel Amerikanen en andere buitenlanders op af. Bij de andere Oranjemarsen deden ongeveer 15.000 mensen mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer met plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Nederland en Europa kunnen heel veel leren van de manier waarop Zuid-Korea, Japan en Taiwan omgaan met geopolitieke dreigingen. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker schreef er samen met Casper Wits een boek over. Ik spreek hem straks. Maar nu eerst, meer dan 90% van de Israëlische bevolking vindt dat Iran de oorlog heeft gewonnen. Netanyahu ziet dat heel anders.
6: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb, to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger.
5: Ondertussen keldert de populariteit van Netanyahu. Ik praat erover met Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad. Over het Israël na 7 oktober. Welkom, welkom terug, moet ik zeggen.
7: Ja,
5: fijn
7: je
5: weer te zien. Ja. Hoe benard is de situatie van Netanyahu?
7: Zeer, zeer benard. Maar, dat hebben we wel eens vaker gezegd in dit programma en in andere programma's op deze zender. Bibi heeft ook een ongelooflijk vermogen om zelfs onder de meest stringente omstandigheden nog weer op te staan en groot te worden. Maar op dit moment ziet het er heel slecht uit. En dat is eigenlijk een combinatie van meerdere factoren. Je zei het net al, Israël heeft deze oorlog verloren. En ook al hoor je op dat fragmentje dat hij met zijn hand op de tafel slaat, het viel me nu op toen nog een keer liet horen, dat heeft niet de meerderheid van de Israëli's weten te overtuigen. Maar wat ook meespeelt, is dat zijn de opiniepeilingen voor de verkiezingen die, als het goed is, eind oktober plaatsvinden, er niet al te best uitzien. In elk geval niet ook om een coalitie te vormen met andere partijen. En ten derde, en dat is in Nederland niet echt in het nieuws geweest, logischerwijs, maar hij heeft ook begin van deze week zijn ondervragingen bij het gerechtshof af moeten ronden, of afgerond. Dat kruisverhoor, dat is maanden bezig geweest vanwege de oorlog, steeds weer uitgesteld. Maar nu is het toch ongeveer ten einde. Er komt nu een fase waarin allerlei andere getuigen moeten optreden. Maar wat opvalt is dat hij ongelooflijk vaak gelogen heeft, zichzelf heeft tegengesproken, iets anders heeft gezegd dan dat hij bij de politie verhoren heeft verteld. Het ziet er dus zeer slecht voor hem uit in juridische zin.
5: Ja, reden voor hem om te denken, ik wil zo lang als het kan premier blijven, dan ben ik onschendbaar, hè?
7: Exact. Ja. En ook als hij de verkiezingen verliest, maar de oppositie het niet voor elkaar krijgt om een coalitie te smeden, dan blijft hij een soort van premier, een tijdelijke premier.
5: Nou, in elk geval demissionair, in elk geval voor een tijd. Exact. Maar daar zijn in volgens het Israëlische systeem limieten aan, hè? Dus bij ons kan het eindeloos duren, maar daar niet. Ik geloof een maand of 6 weken en dan moet het gepiept zijn. Anders
7: dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. En zolang er we hebben dat natuurlijk ook gezien tussen 2020 en 2023, waarin er 5 verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dat was precies om deze redenen. Zowel de Bibi-blok als het oppositieblok konden maar geen regering smeden. En als ze dat wel deden, dan viel het ook heel snel, omdat ze eigenlijk veel te weinig support hadden.
5: Ja, hoe zit het onder zijn eigen aanhang? Hoe dus met zijn populariteit, ja, onder de Bibiisten, zal ik maar zeggen.
7: Ja, je zei net even dat getal van 92%. Nou, diezelfde poll werd ook gevraagd aan specifiek Netanyahu-aanhangers. Heeft hij de oorlog of heeft Iran de oorlog gewonnen? Dat was 93% van zijn aanhangers vindt
5: dus
7: dat
5: meer
7: Iran,
5: dan meer dan het landelijk gemiddelde.
7: Ja. Exact, meer dan. Maar wat ook apart is, is dat ze daarbij toch niet allemaal Netanyahu de schuld geven. Wie ze wel de schuld geven, dat is 1, meneer Trump. He, dat is alsnog een idioot. Hij werd een paar maanden geleden nog als held en bevrijder geloofd in alle studio's. Nu is hij ineens een sukkel, een idioot, of hoe je het ook maar wil noemen. G.D. Vance is een antisemiet, want die is er op uit om Israël ten val te brengen. Jared Kushner en Witkoff, de envoys die bezig zijn met daadwerkelijk die deal sluiten, werden zelfs Jewboys genoemd.
5: Ja.
7: Joodse jongens die alleen maar op het geld uit zijn. Nou, dat is echt een antisemitische kreet, waar vervolgens ADL, organisatie in Amerika die antisemitisme aan de kaak stelt, ook meteen aan de kaak stelde. Dat vond ik wel heel sterk van ze.
5: Nou, hij staat er dus niet goed. Die verkiezingen komen eraan. Wat voor model heeft hij nou in zijn hoofd? Hoe hoopt hij te werk te gaan? En dan wil ik ook even praten met het alternatief, namelijk oppositie, want die is er ook.
7: Ja, precies. Nou, dat is precies het probleem. Kijk, ik heb vanochtend nog even zitten rekenen met de allernieuwste gegevens, opiniepeilingen over de verkiezingen. Dan ziet het er zo uit. De huidige coalitie, dus de partijen van Likud, van Bibi Netanyahu en zijn partnerpartijen, krijgen samen 47 zetels.
5: Je hebt er 61 nodig.
7: Exact, je hebt er 61 nodig, dus dat is niet genoeg. Maar de oppositie zonder de Arabische partijen krijgt er 50. Ja. Dus die hebben ook niet genoeg zetels. De Arabische partijen hebben er samen 10. Dus dat zou net aan moeten kunnen.
5: Ja.
7: Maar dat willen ze niet.
5: Nee, maar dan denk ik toch aan wat Bennett heeft gedaan. Er is een hele korte periode geweest dat Bibi geen premier was. En dat was toen Naftali Bennett,
7: 2022.
5: Een modern orthodoxe politicus. Een coalitie heeft gevormd met 8 partijen, meen ik, waaronder de Arabische partijen, alleen maar om die koet buiten de deur te houden. En ik denk, als de mensen maar boos genoeg worden, dat Bennett is nu weer kandidaat, samen met Lapid, de leider van de oppositie, en nog anderen.
7: Ja.
5: Misschien dat zoiets weer gebeurt en dat er toch een soort overeenkomst komt met die Arabische partijen.
7: Nou, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat Israël heel erg gebaat is bij verandering, hoe dan ook. Het tijdperk Netanyahu mag wel ten einde komen. Daar is inmiddels iedereen het over eens. Maar er is wel een addertje onder het gras. Kijk, we zitten natuurlijk 2022 was echt een andere tijd. Voor Israëli's is 7 oktober 2023 een breuk. Een breuk ook met de gedachte dat je met Arabieren kan samenwerken. Ik zeg het nu even zoals ze dat in Israël zeggen.
5: Ook de 21% Arabieren in eigen land?
7: Ook de 21% Arabieren in eigen land. Eisenkot, de runner-up, die dus nu 21 zetels zou halen, terwijl Likud er 22 zou halen. Dus hij komt dicht in de buurt. Eisenkot heeft gezegd, ik ga niet met de Arabieren samenwerken. Dus als de grootste oppositiepartij dat zegt, dan wordt het dus heel ingewikkeld. Een ander model zou kunnen zijn dat ze werken met de religieuze partijen. Dus de echte orthodoxe, niet de nationale Ben Gvir-achtige extremisten, maar juist de echt ultra-orthodoxe partijen. Maar dat levert ook weer een probleem op bij het electoraat. Want die zeggen, hey, wij dienen in het leger, maar die jongens met baarden niet. Ja. En dat kunnen we niet toestaan. Dus wat gaat Bibi doen? Dat vroeg je. En ik ben het niet vergeten dat je die vraag hebt gesteld. Wat hij gaat doen is dat hij op alle mogelijke manieren de Arabische partijen gaat zwart maken, zodat de oppositie het onmogelijk wordt gemaakt om daar alsnog een coalitie mee te vormen. Want als die dat doet, dan is er een impasse. Dan is er dus die periode dat die formatie niet lukt. En dan moeten er weer verkiezingen komen. En dan weer, en dan weer.
5: Ja, dat is al een aantal keer eerder gebeurd. Het is een coalitiesysteem. Het lijkt erg op het Nederlandse systeem. Het kost ook altijd zo'n moeite om een coalitie te vormen.
7: Absoluut. Ja. En in die zin zijn dus twee partijen eigenlijk heel gek in de fringes van de Israëlische samenleving. Dat zijn de kingmakers. Dus ofwel de Arabische partij, ofwel de ultra-orthodoxe, die eigenlijk allebei door de midden-Israëli's niet worden gezien als serieuze partners.
5: Ja. Even de kwestie Libanon of Hezbollah, want dat is eigenlijk een apart hoofdstuk in dit geheel. Mijn indruk is dat de meeste Israëliërs zeggen van alle kanten, in deze kwestie heeft Netanyahu absoluut een punt. Als hij dat stukje van Libanon niet bezet houdt en als hij niet continu het land weet te verweren tegen aanvallen van de Hezbollah, vooral op het noorden van het land, ja, dan gaan we helemaal naar de bliksem. Dus we moeten hem daarin wel steunen. Terwijl Trump duidelijk aan het zeggen is, joh, als je niet naar mij luistert, haal ik je onderuit. Dus wat dat betreft staat hij wel sterk, ook in eigen land.
7: Dat klopt. Dat is ook heeft weer te maken met 7 oktober. Sindsdien is de doctrine veranderd. Er is nu een veiligheidsdoctrine die eigenlijk zegt, we moeten om Israël heen een veiligheidszone maken. Of dat nou in Libanon is, in Gaza, en wie weet ook wel in Syrië en in Jordanië, die ons moet beschermen tegen een herhaling van zetten. En dat, die angst is zo groot dat de meeste Israëli's dat wel prima vinden. Toevallig belde ik vanochtend met een vriendin. Haar zoon werd opgeroepen om in Libanon te dienen. Dus die zit nu weer in Libanon. Zij kan daar uiteraard niet van slapen, want ik weet niet of je dat hebt bijgehouden, maar ongeveer elke dag wordt er een soldaat omgelegd. Dat betekent dat ook in die gezinnen ontstaat ook discussie. Want haar zwager en haar schoonzoon, ook jongens in de leeftijd van reservedienst, die hebben geweigerd. Die zeggen, we gaan hier niet meer aan meedoen, want als wij meedoen met deze bezetting van het zuiden van Libanon, dan spelen we Netanyahu in de kaart. En dat willen we niet. Nee. En dat zijn echt niet, dat zijn geen linkse jongens. Dat zijn hele gewone Israëli's die al heel veel reservedienst hebben gedaan. En die zeggen, galas, in het Arabisch, genoeg. Ja. We zijn er klaar mee, we doen het niet meer.
5: Wow, is hoogverraad, hè?
7: Ja.
5: Niet naar oproep luisteren is hoogverraad.
7: Nou, het gebeurt heel veel. Ja, dat gebeurt buitengewoon veel.
5: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël na 7 oktober. Israël houdt op dit moment ook nog iets van 60% van Gaza bezet. Netanyahu wil dat zelfs opvoeren naar 70%, las ik. Hoe kijken de Israëliërs daarnaar?
7: Ik denk dat daarvoor hetzelfde geldt als Libanon. Ze zien natuurlijk net zo goed als wij allemaal dat Hamas niet is verslagen. Sterker nog, dat hij zich weer aan het hergroeperen is. In dat stukje van 40%. Dus ook daar zie je dat er heel weinig tegenstand is tegen het idee dat Gaza verder moet worden geannexeerd. Dus ook daarin zie je dat Netanyahu nog wel haakjes heeft om weer populair te worden. Waren het niet dat dat natuurlijk onmogelijk is, één. Hè, want we zeiden even voor de uitzending, je kunt zo'n terroristische organisatie niet alleen maar met wapens verslaan. En ten tweede, Trump wil het niet. Nee. Dus Trump wil alsnog daar natuurlijk wel iets doen. Hij wil daar een real estate visie verwerkelijken. En dan kunnen alle Israëli's nog zo roepen dat Kushner een Jewboy is. Maar ondertussen is het ongeveer het enige plan wat er überhaupt is. En er is ook al heel veel over te zeggen over dat plan. Maar dat plan is alsnog beter dan niks.
5: Oké, een kwestie die misschien nog meer reuring oproept en ook verontwaardiging in Israël, in de Arabische wereld en maar eigenlijk overal. Dat is wat er op de westelijke Jordaan-oever gebeurt, waar naar mijn idee kolonisten, maar het zijn een soort hooligans, bezig zijn om allerlei gebieden die volgens de Oslo-regels niet vallen onder Israëlisch bestuur, om die gewoon in te pikken en mensen te vermoorden. Keihard en zeer controversieel. Hoe staat de Israëlische bevolking daar nou tegenover?
7: Ja, daar liggen de kaarten toch anders geschud. Ik denk dat ongeveer het hele oppositieblok daar zich tegen verzet. Ja. Het is namelijk zo, en dat is best wel, want je zegt het zijn hooligans, maar daar is natuurlijk nog wel daar zijn nog wel wat vragen over. Hè. Aritz kwam deze week met een heel diepgaand onderzoeksrapport over het noorden van de gebieden. Dus dan zit je rondom Jenin. Ja. Area A en B, hè, voor de luisteraars, dat is dus gebied van de Palestijnse autoriteit. En daar zijn in het afgelopen half jaar tientallen nieuwe nederzettingen gebouwd, maar ook legerbasis. Ja. Dus of het leger nou ze achterna komt, of dat het leger er eerst gaat zitten en dan vrijbaar, dat weten we niet. Dat zegt het onderzoek niet. Maar het lijkt er toch wel op dat de minister die over de gebieden gaat, hè, dat is natuurlijk Smotrich, dus dat is zelf ook een kolonist, dat hij dat ook echt op een semi-officiële manier doet, waardoor het ook veel moeilijker gaat worden om bij het Hoge Rechtshof, hè, dat proberen sommige organisaties, om daar dan een stokje voor te steken, om dat inderdaad weer terug te draaien. Ja. Het is een annexatie, in het klein, maar het gebeurt wel degelijk.
5: Ja. In alles wat we bespreken komt het woord oplossing niet voor. De Amerikaanse vicepresident Vance, je had het al over, beet Israël laatst toe dat Amerika nog de enige vriend is die ze hebben.
8: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
5: Ja, leeft dat besef nou in Israël?
7: Ja, je ziet zeker onder strategisten en commentatoren dat besef heel, heel groot is. Mensen zijn heel erg bang dat inderdaad nu ze Amerika's sympathie en steun aan het verliezen zijn, dat op een dag ook zal uiten in geen wapens meer en geen geld meer. Ook geen veto's meer in de UN, hè, die proberen om Israël tot orde te roepen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Maar je ziet ook dat het Bibiaanse idee, hij noemde dat wel eens de villa in de jungle. Hè, wij zijn gewoon helemaal alleen. Op andere momenten noemt hij dat Sparta. Wij zijn alleen, we kunnen niemand vertrouwen. De hele wereld is tegen ons. Iedereen is een antisemiet in dop. En dus moeten wij gewoon onze eigen boontjes doppen. En dat gaan we ook doen. Ik hoorde vandaag op Roots 14, hè, dus het Bibi-propaganda-kanaal.
5: Ja, precies.
7: We kunnen dit prima alleen. We zijn slim. We hebben geld. We kunnen dit. Ja. Nou, ik heb daar zo mijn twijfels over.
5: Ja. Maar goed, even terugkomen naar het uitgangspunt. Je zei 90%. Vindt dat Iran heeft gewonnen. En in Bibi's eigen partij zelfs 93%. Dat moet uiteindelijk toch tot iets concreets leiden. Mensen moeten dan toch zeggen, hoe het ook linksom of rechtsom, we zitten op het verkeerde spoor en we moeten de zaak redden. Ondanks wat Kanaal 14 allemaal roept.
7: Ja, ja. Nou ja, er is één partij, zeg maar een relatief grote partij die kans van slagen heeft om boven de kiesdrempel te komen. Dat zijn de Democraten. Yair Golan is ook een ex-militair, maar dat is de groep, dat is een beetje wat vroeger Meretz en Avoda waren, de relatief linkse partijen. Die proberen nog op de een of andere manier een visie te creëren voor een ofwel twee staten oplossing of iets wat daarop lijkt. Maar daar is ontzettend weinig support voor. En dan heb je nog een groep, die is deze week een soort grassroots groep Standing Together. Die kennen jullie misschien wel. Dat is iets wat je vaak op social media voorbij ziet komen, van die paarse hesjes. Die groep heeft besloten om ook een partij te beginnen. Die partij staat echt voor één land, twee volken. Dus het zit een beetje tussen een één- en een twee-staten-oplossing in. Een prachtig partijprogramma. Alleen, de kans dat die politiek iets in de melk te brokkelen hebben is zeer gering.
5: Het blijft ontzettend spannend. We zullen je ongetwijfeld deze dagen nog meer spreken. Dank Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël van na 7 oktober.
9: Blik op Europa.
5: Mark Rutte was deze week in de Oval Office en doseerde als vanouds. Dit keer was zijn student Donald J. Trump. Maar of die in aanloop naar de NAVO-top echt onder de indruk was van docent Rutte, valt te bezien. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Rutte en een lessenaar, daar zetten die dan met dikke viltstift getekende grafiek op. En daarboven stond dan weer Trump's trillion.
10: Ja.
5: Ja.
10: Gouden letters.
5: Gouden letters. Helpt het?
10: Oeh. Mag ik eerst een kleine aanloop nemen?
5: Ja.
10: Mag ik eerst zeggen dat Rutte wel heel erg in zijn element was in de Oval Office. Dat ik hem weer zag als die leraar maatschappijleer aan het Johan de Witt College in de Schilderswijk, wat hij een paar uur in de week bleef doen als premier. En wat me ook opviel, Bernard, normaal als een leider in de Oval Office komt, dan kom je eigenlijk niet aan de beurt. Hè. Dan is er Trump en de Amerikaanse pers en veel binnenlandse kwesties.
5: Ja, en hij sprong op, hè?
10: Ja. Rutte dacht, ik pak gewoon aan het begin 6,5 minuut.
5: Ja.
10: Dat was ongekend. Docent Rutte die even de vloer pakt. En dat op deze manier ook voor het oog van de Amerikaanse pers liet zien.
11: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
10: Right.
11: Trump 45 plus Trump 47. A total of extra spend by the Europeans and the Canadians of 1.2 trillion.
10: Ik weet niet of de student Trump was afgehaakt nadat hij hoorde trillion Trump en dat het daarbij is gebleven met zijn focus.
5: Ja.
10: Maar ik weet wel dat afgelopen zondag sprak ik Jeffrey van Leeuwen, de rechterhand van Trump in het NAVO-kabinet. En die had dit eigenlijk al voorspeld.
12: We gaan de cijfers presenteren aan de president, laten zien waar we nu staan. En ik denk dat je om die cijfers niet heen kan. Dus ik denk dat we er op die manier heel constructief en positief in gaan.
10: Ja, en zo geschiedde, Bernard. En volgens mij belde ik jou deze week. En toen zei ik, grappend, dit wordt een PowerPoint-presentatie. Zie je het voor je?
5: Ja.
10: Alleen, ik had niet gedacht dat het zo letterlijk zou zijn dat Rutte zou zeggen, ik sta op, ik ga naar mijn lessenaar, ik heb hier een paar prachtige grafieken voor je en dit ga ik aan je uitleggen.
5: Ja, nou is natuurlijk een grote vraag. Dit is allemaal om indruk te maken op Trump. Stroop om de mond smeren, noem het maar op. Het is de methode Rutte in extremo, zal ik maar zeggen. Hoe kijkt Trump nou naar Europa? Helpt dit iets? Maakt het iets uit?
10: Nou, de eerste 10 minuten denk je, Trump vindt het wel leuk dat Rutte een beetje doseert. Hij geeft hem de ruimte. Hij haakte denk ik wel na een paar minuten af toen Rutte begon over hoeveel jobs dit opleverde. Dus hoeveel extra banen erbij kwamen. Nu de defensieindustrie in Europa op volle toeren lijkt te draaien. Want ja, dat ging om tienduizenden. Nou, daar draait Trump zijn hand niet voor om natuurlijk.
5: Nee.
10: Ik heb nog steeds de indruk dat Trump daarna dacht, ik ben niet zo happy met Europa.
13: It would have been nice if they said that. They didn't say it. But as Secretary General, and he's the boss of the whole operation, I think if I would have called him, he probably would have found a way to help if we needed it. I feel, you know, we're a bit a little bit different.
5: Yeah.
10: Hij zit nog vol met rancune over Iran, hè?
5: Ja.
10: En die in zijn ogen uitgebleven steun van de bondgenoten.
5: Ja. En het verhaal van Rutte is steeds, nee, dat zie je verkeerd. De NAVO is wel degelijk bereid en in staat om hulp te verlenen. Maar
10: ja.
5: Er moet een soort ankerpunt komen, letterlijk en figuurlijk, om dat aan te binden. Bijvoorbeeld het bestendigen van dat 14-puntenplan of wat dan ook. Want onze schepen liggen klaar, zal ik maar zeggen.
10: Ja, zeker. Ik denk ook dat Rutte, hij is heel erg aan het balanceren. Hè, van hoe hou ik Amerika bij de NAVO, maar ook de Europese landen. Nu heeft hij weer ruzie met Meloni, omdat hij eigenlijk heeft gezegd dat Italië superveel aan die Epic Fury-operatie heeft meegedaan. Maar Meloni zegt nu in het Italiaans, questa è un tranello, het is een valstrik. Wij hebben helemaal niet zoveel meegedaan. Wij willen helemaal niet deze illegale oorlog steunen. Dus je ziet dat Rutte op dat koord balanceert. Maar ja, hij weet misschien meer dan ik, bijvoorbeeld dat Trump serieus overweegt om anders niet naar de NAVO-top te gaan in Ankara.
5: Nee, dat zou heel vervelend zijn. De vraag is, denk al met al, hè, we hebben het bekeken, jij hebt bekeken, je analyseert het op een ontzettend grappige manier. Denk je dat die lezing of de presentatie of de Rutte-show nut heeft gehad?
10: Wij denken er misschien net iets anders over. Ik denk dat het nut heeft tot op zekere hoogte, omdat Rutte de scherpe randjes nu misschien van de ergernis van Trump heeft afgehaald. Hij gaat nu wel naar die NAVO-top in Ankara. Hij zegt ook, ik doe dat vanwege Erdogan. Hij zegt ook, Turkije is mijn grote vriend, misschien ga ik weer F-35 jets aan ze geven. Mogen ze weer onderdeel worden van het programma. Tegelijkertijd denk ik dat jij zou zeggen, Bernard, ja, volgens mij is Trump gewoon boos, vindt hij Europa op dit moment niet collegiaal en blijft hij daarbij.
5: Ja, dat is inderdaad wat ik denk dat hij denkt. Tot slot, voor Trump is de oorlog in Iran belangrijker dan de oorlog in Oekraïne.
10: Ja.
5: Europese NAVO-bondgenoten kijken daar anders naar. Hoe kijkt Trump naar Zelensky?
10: Ja, elke keer weer een soort momentopname, dat houden wij in de gaten. En dit is wat hij in het bijzijn van Rutte zei.
14: You like winners. Do you think President Zelensky is winning right now? He famously...
15: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. But I think he's doing pretty well. You have to say he's courageous. He's got great equipment. But he's got great men. He's got fighters.
10: Ja, het goede humeur dat Trump had tijdens de G7-top vorige week heeft hij dus nu weer doorgetrokken als het gaat om hoe hij kijkt naar Oekraïne.
5: Ja.
10: Tegelijkertijd weten we dat Trump, als hij bijvoorbeeld weer met Poetin zou spreken, kan omslaan als een blad aan de boom.
5: Ja, de grap is steeds, elke 6 minuten denkt hij wat anders en dat deelt hij dan ook
10: en
5: mee.
10: En 6,5 minuut van Rutte was dus net 1,5 minuut te laat.
5: Precies, dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld. To the past now.

0: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt weer op te laaien. Amerika viel vanavond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Minister Jesselgus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Dat blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en lasers om drones weg te jagen. Ook moet Defensie er de komende jaren een stuk meer soldaten bij krijgen. In Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Oranjemars van afgelopen donderdag in Kansas City was de grootste tot nu toe, meldt het AD. Er liepen 36.000 mensen mee. Een stuk meer dan de 22.000 die de gemeente had verwacht. Behalve Oranjefans kwamen er ook veel Amerikanen en andere buitenlanders op af. Bij de andere Oranjemarsen deden ongeveer 15.000 mensen mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Overdag is het weer erg heet, met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer met plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Middenmachten zoals de Europese Unie, Canada en Japan moeten samenwerken om een vuist te maken tegen de grootmachten in de wereld.
8: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation.
7: Dat waren de woorden van de Canadese premier Carney eerder dit jaar op het World Economic Forum in Davos. Maar wie daar al veel langer over praten zijn Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Daarover heeft hoogleraar Korea-studies Remco Breuker het boek De Kracht van Middenmachten geschreven, samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits. Welkom.
9: Dank je
7: wel. De ondertitel van jullie boek luidt: Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Waarom zijn die landen zo belangrijk voor ons?
9: Nou, ze zijn überhaupt al belangrijk voor ons, zeker in economisch opzicht nu. Maar wij denken heel sterk dat ze veel belangrijker zouden moeten zijn. Ook omdat je ziet dat landen, kleine middenmachten als Nederland, in toenemende mate geïsoleerd zijn geraakt in het geopolitieke. Ja, nog geen geweld op veel plekken, maar het zit er wel aan te komen, lijkt het.
7: Het zit er dichter, ja.
9: We zijn onze grote beschermer kwijt en we weten niet Amerika. En dat is waarschijnlijk blijvend. Nou, even afwachten natuurlijk. We gaan slecht om met China, denk ik.
7: Ja. Het boek leest als een soort pamflet, maar het is een boek geworden. Waarom?
9: Ja, nee, het is volledig mijn schuld. Het was een pamflet en we konden niet stoppen met schrijven. Dat is ons aan te rekenen. Het was een pamflet en het is een boek geworden. Er moest heel veel in. Dat onderstreept eigenlijk ook weer ons argument dat we te weinig weten over Oost-Azië in Nederland. Er wordt te weinig aandacht aan besteed, het onderwijs en zo. Dus we moesten best wel veel gedachten introduceren om onze argumenten goed begrijpelijk te maken. Ja, en dat heeft woorden nodig.
7: Ja, en we kennen eigenlijk Japan en Korea en Taiwan alleen maar van de producten waar ze beroemd om zijn. Ja. Auto's of chips of zo. En voor de rest weten we er niet zoveel van. Hè. Dat is natuurlijk... je hebt een aantal aanbevelingen, daar komen we straks op. Eerst kijken we naar wat we kunnen leren. Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn drie hele verschillende landen met andere achtergronden en toch vinden ze elkaar hierin. Komt dat puur door die gemeenschappelijke vijand?
9: Nee, niet alleen. Ze hebben, het is ook een beetje een toeval, zou je kunnen zeggen. Het is hoe de geschiedenis loopt. Het zijn landen die op hun eigen manier een enorme strijd ook hebben moeten vechten met hun eigen autocratie. Dit zijn landen die Taiwan en Zuid-Korea, althans in de jaren 80, nog dictaturen waren.
7: Ja.
9: Japan was een koloniale grootmacht die andere landen heeft onderworpen en ingelijfd. Nou,
7: Waaronder Korea.
9: Ja. En Taiwan ook. En daar weten trouwens in Nederland natuurlijk ook echt wel wat van. Wat dat stukje geschiedenis. Maar zowel Taiwan als Japan als Zuid-Korea hebben dat overwonnen. En zeker Taiwan en Zuid-Korea hebben dat eigenlijk helemaal op eigen houtje gedaan. En dat is denk ik een van de belangrijke lessen die je eruit kunt trekken. Dat naast die economische bloei die je daar ziet, ook een democratische bloei ziet.
7: Ja, en dat is van binnen uitgekomen, zoals het hoort. Nooit van buitenaf opgedrongen, door wie dan ook. Laten we even praten over Taiwan. Dat land wordt bedreigd, eigenlijk. Hè, omdat China steeds zegt, vroeg of laat dan pakken we het terug of in, of het hoort bij ons. Enfin, daar hebben we het vaak over gehad. Oorlog wordt gevreesd. Hoe gaan deze landen daarmee om? Met die dreiging. De dreiging dat Taiwan gevaar loopt.
9: Ja, alle drie anders. Kijk, voor Taiwan is het natuurlijk een existentiële kwestie, want als dit fout loopt, is er geen Taiwan meer. Nee. En wat je ziet, en hier praat ik Casper helemaal na hoor. Casper is de Taiwan-expert. Taiwan eigenlijk een hele robuuste democratie heeft weten te creëren, juist om die dreiging van buiten te weerstaan. Wat je vaak ziet is juist de reflex de andere kant uit. We moeten ons nu verdedigen tegen het buitenland, dus nu zijn even alle vrijheden opgeschort. Wat er in Taiwan is gebeurd is dat al die groepen die denk ik zich zorgen kunnen maken of ze in vrijheid kunnen verder leven als China de zaak zou overnemen. Kijk maar wat er in Hongkong is gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld natuurlijk de democratieactivisten, maar ook de LGBTH-gemeenschap. Die maken nu deel uit van een samenleving die zich verzet tegen die dreiging. Die zich daarvoor wapent eigenlijk om dat niet te laten gebeuren. Ja. Dat is denk ik iets heel erg waardevols om in te zien dat die een bedreiging van buiten zou moeten leiden eigenlijk tot een sterkere democratie in het land waarin iedereen, omdat iedereen wat te verliezen heeft, zijn of haar of hun steentje bijdraagt.
7: Ja, het is op zichzelf knap, want toen Chiang Kai-shek, de eerste president van Taiwan, daar kwam, toen was het echt een rabiate dictatuur en daarna toch ook nog heel lang.
9: Ja, Chiang Kai-shek was niet de meest democratische man.
7: We hebben dat zelf bij Rusland lang niet gedaan. Pas bij de Russische invasie van Oekraïne werden we wakker, namelijk wat is hier eigenlijk aan de hand en is dat nou wel een soort bevriend land of nog niet? Trump zijn we ook nog steeds een beetje aan het pleasen.
9: Ja.
7: Is dat de vergelijking die jullie ook willen maken? Dat wat wij doen niet werkt.
9: Ja, we slaapwandelen, denk ik, geopolitiek gezien nog steeds. En dan ben ik nog optimistisch. Want een deel van mij denkt ook dat we nog steeds aan snurken zijn.
7: Ja.
9: Dat we gewoon niet in de gaten hebben wat er gebeurt en hoe alleen landen als Nederland kunnen komen te staan. En dan moet je tegen wapenen. En daar moet je 24 uur per dag mee bezig zijn. En ik weet niet, als we dat zijn, dan zie ik de resultaten niet. Ja, en dan moet je vertrouwen op eigen kracht. En dan kan je niet vertrouwen op de kracht van een Amerika of een China of welke andere grootmacht ook. En dan moet je dan is de alliantie met andere middenmachten die gelijkgestemd in de wereld staan eigenlijk de enige optie die je hebt. En binnen de EU heb je natuurlijk een aantal van die landen, maar ook buiten de EU zullen we toch echt verder moeten kijken.
7: Ja, maar wat wij natuurlijk hebben, en dat komt omdat wij al een hele tijd democratieën zijn, natuurlijk in dit deel van de wereld, is dat we narigheid vermijden. We willen geen confrontaties. Nee. En als ik jou goed begrijp, zeg je maar dan moet je het lef hebben om die wel aan te gaan.
9: Ik denk niet dat we, ja, als wij ze niet aangaan, dan worden ze aangegaan voor ons.
10: Ja.
9: En dat is denk ik wel, als ik in één zin het verschil zou moeten karakteriseren tussen hoe Taiwan, Zuid-Korea en Japan de bedreigingen, de crisis die er nu zijn in de wereld bekijken en hoe wij dat in Nederland doen. Wij leven toch nog een beetje in de wereld zoals we die graag willen zien.
10: Ja.
9: Een wereld waarin Trump uiteindelijk wel tot zijn zinnen komt. Rutte houdt hem onder controle tot hij aftreedt, zodat zijn termijn erop zit.
10: En daarna komt er weer een gewone president.
9: Ja, en dan komt het weer. Dan kunnen we weer gewoon verder.
10: Ja.
9: Terwijl in deze drie Oost-Aziatische landen men leeft in de wereld zoals die is. Ja. Namelijk in een zeer instabiele, onzeker geworden wereld. Waarin je maar beter voor jezelf kunt zorgen, want niemand gaat het voor jou doen.
10: Nee. Dit is BNR De Wereld. De gast is Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits schreef hij het boek De Kracht van Middenmachten over het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor ons.
11: So let me say this clearly. Taiwan is not just relevant. It is indispensable to the global conversation on peace, prosperity and...
12: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Moet het echt een negatieve invloed hebben op het machtsevenwicht in de wereld. Richting autocratie gaat het dan. Dat wil je voorkomen. Je wil daar geen oorlog vechten. De beste manier om dat te voorkomen is niet om elke keer als China een stapje zet verschrikt naar achter te springen. Maar om precies het tegenovergestelde te doen. Wat we bij Oekraïne niet hebben of te laat hebben gedaan. Namelijk steunen tegenover de bullebak aan de andere kant van de grens.
3: Ja.
2: Laten zien dat als het oorlog wordt, dan is het niet alleen oorlog met Taiwan.
3: Dus dat betekent dus steun aan de landen die jullie beschrijven. Taiwan, Japan, Zuid-Korea.
2: Ja.
3: In plaats van steeds maar mopperen op of tekeer gaan tegen China.
2: Dus dat bang zijn voor China, omdat je wil China niet uitdagen. Natuurlijk wil je China niet uitdagen. Maar ik vermoed dat escalatie het best kan worden voorkomen door krachtig te staan voor, ja, voor jouw partners. En daar hoort dan Taiwan bij, wat mij betreft.
3: Ja. De samenwerking op economisch gebied is prima.
2: Ja.
3: Die hebben we.
2: Ja.
3: Denk maar aan de chips. Ook politiek gezien hebben wij voor Taiwan wel enige sympathie. Maar wat we niet doen, is wat we naar mijn mening gewoon zouden moeten doen, namelijk het land erkennen.
2: Ja.
3: Dat hebben we allemaal. We hebben het allemaal laten vallen in 1979, omdat Taiwan uit de VN was en China erin. En dan had je die eenlandspolitiek. Hebben we allemaal gezegd, oké, doen we dan aan mee. Maar als je zo consequent wil zijn, zeg je, nou, dan moeten we daar maar eens een streep onder zetten en Taiwan erkennen. Wat is er eigenlijk op tegen?
2: Ja, ik denk de onvermijdelijke ruzie die zal volgen met China. De sancties die China zal opleggen aan landen die Taiwan erkennen. Ik kan me voorstellen dat het een hele pijnlijke situatie gaat zijn.
3: Dat weet ik niet, maar je waarschuwt zelf tegen de angst.
2: Absoluut. Ja. Ik denk dat je dat serieus moet overwegen. En dan kijken wat het beste werkt. Als dat erkenning is, dan zonder meer voor erkenning kiezen.
3: Ja, en gewoon weer een ambassade neerzetten. Wat we vroeger ook
2: hadden. En in voorbereiding daarop de relaties aanhalen.
3: Ja.
2: Taiwan doet het al met ons. Hè? 650% meer investeringen in de afgelopen jaren in de EU door Taiwan.
3: Ja. Ander punt. Bouw aan een veiligheidsvisie met Zuid-Korea, Japan en Taiwan en let daarbij vooral op het beschermen van aanvoerlijnen en cruciale grondstoffen. Zeg je dan maar eigenlijk, we moeten geen Europese China-strategie maken, maar eentje die we samen ontwikkelen met deze drie landen?
2: Nou, we zullen wel een Europese China-strategie moeten hebben, ben ik bang. Maar ik denk dat het verstandig is om dat met deze landen ook te ontwikkelen. Deze landen weten hoe ze met China moeten omgaan. Zijn onafhankelijk gebleven, ondanks soms enorme druk. Over het algemeen zonder oorlog te voeren. Dus daar kan je wel best wat van leren. En ja, het zwakke punt, een van de krachtigste punten waar China natuurlijk een bijna monopolie op heeft, dat zijn die zeldzame mineralen en aardmetalen en al wat iets meer zij.
3: Ja.
2: Dus ja, je moet die aanvoerlijnen beschermen. Aan de kant moet je ze ook wel misschien investeren in andere manieren om eraan te komen.
3: Maar het heeft veel te maken, alles wat je vertelt heeft veel te maken met lef. Valt mij op. Het gaat gewoon om te zeggen, we durven dingen te doen of te zeggen.
2: Nee, klopt. We zijn
3: en laat ze dan maar komen met hun woedende reactie. Hupsakee.
2: Dat is zo. Ja.
3: Een paar andere punten die met elkaar samenhangen. Bestrijd het anti-Aziatische racisme.
2: Ja.
3: En verstevig de kennis over Oost-Azië in het onderwijs. Hoe groot zijn bijvoorbeeld in Nederland de vooroordelen?
2: Extreem. En werkelijk, ik heb het zelf ook onderschat, wat notabene mijn werk is.
3: Ja.
2: Toen met corona zag je dat de rare dingen die er opeens over China werden verteld.
3: Ja.
2: En Chinezen.
3: Dat kwam ook door Trump. Hè? I call it the China virus.
2: Ja, ja, dat kun je zeker.
3: Heeft
2: ook niet geholpen.
3: Nee.
2: Maar ja, we zijn allemaal mensen die zelfstandig kunnen denken. Dus dat kan je verwerpen. De manier waarop er lacherig werd gekeken naar hoe Taiwan en Zuid-Korea het virus te lijf gingen. Terwijl dat veel rationeler, wetenschappelijker en uiteindelijk ook veel beter is geweest. Er zijn minder doden gevallen relatief in Zuid-Korea dan hier. 3 keer zo weinig.
3: Ja. En doen we ook nog steeds dingen als ze zijn niet van elkaar te ontlijken, allemaal op elkaar?
2: Ja, laat ze ook met voetbal, toch? Rafael van der Vaart met voetbal.
3: Oh ja.
2: Grapje.
3: Ja,
2: ja, kijk, en als er voor de rest dat racisme niet is, kan je zo'n grapje maken. Zolang het er wel is, is zo'n grap gewoon, het helpt allemaal niet.
3: Nee. Nee, maar bovendien, ik hoor altijd van Aziaten dat ze van ons precies hetzelfde
2: vinden. Ja, nee.
3: Dat is zo. Jullie doen ook oproep aan de media om meer aandacht te besteden aan Oost-Azië, onder meer bij de publieke omroep.

0: We zitten hier niet bij de publieke omroep.
1: Nee, maar jullie besteden ook wel meer aandacht.
0: Dat is ook zo. Ja. Nu hebben we een paar jaar geleden de serie Squid Game gehad uit Zuid-Korea. Die was, ja. Dat was een mega-hit op Netflix. Ja. Wat moet erbij komen?
1: Van alles. Waar het uiteindelijk om gaat, is denk ik dat het belangrijk is voor ons om landen als Zuid-Korea, Japan, Taiwan te zien als Frankrijk, Duitsland en België. Ja. Landen die heel iets eigens hebben. En toch landen waarvan je heel veel herkent van jezelf.
0: Ja.
1: Wat menselijk is. Dat is raar dat ik ook moet zeggen. Maar is nu, wie gaat er in godsnaam Duitsers en Fransen door elkaar halen en op één hoop gooien? Dat doe je niet. Je weet dat hun geschiedenissen anders zijn. Dat de samenlevingen anders zijn. Kunnen prima met elkaar de één deur. Daar gaat het niet om. En datzelfde niveau van kennis moet je hebben, denk ik, ten opzichte van ons
0: Duitsers. Nou, vind ik dat met ik ken die landen wel. Ik vind dat met Japan en Korea moeilijker. Eerlijk gezegd.
1: In welke zin?
0: Om die als volkeren uit elkaar te houden.
1: Oh, maar goed, dat leer van
0: kunnen ze zelf vaak niet eens zo goed.
1: Nee, maar dat is ook niet het belangrijkste. Zeker niet, omdat het natuurlijk ook best wel wat over en weer heel veel kruisbestuiving is geweest.
0: Ja.
1: Maar als het gaat om cultuur, is dat niet zo moeilijk om ze uit elkaar te halen. En geschiedenis ook niet. Maar goed, dat is ook niet het punt, denk ik. Het punt is, denk ik, dat je ernaar moet kijken wat de jeugd veel meer doet, de echte allerjongste generatie, als gewoon landen.
0: Ja.
1: Gewoon, en waar niks raars aan is, wat wel anders is, wat leuk kan zijn, spannend kan zijn, waar je wat van kan leren.
0: Ja.
1: Dat.
0: Ik ken wel een hele hoop mensen die de laatste tijd die naar Japan en Korea zijn geweest, gewoon met vakantie. Ja. Of dat had ik daarvoor nooit gehoord. Nee. Dus plotseling in opkomst. Heel goed dus.
1: Absoluut.
0: Heel goed dus. We zien ook in Japan een vrouwelijke premier. Wij hebben in dit land nog nooit een première gehad. Alleen maar premiers.
1: Ja.
0: En zij hebben notabene in dat land met de positie van vrouwen toch niet zo vanzelfsprekend.
1: Nee, klopt.
0: Ook dat is iets om naar te kijken, toch?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja en ook iemand die, ondanks de verwachtingen die er waren, ze komt van natuurlijk van de conservatieve tak van een vrij conservatieve partij.
0: Ja.
1: Die toch echt verrassend
0: zeer opmerkelijk
1: werk doet.
0: Ja. En die staat een vrouwtje, zo gezegd.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: Nog eentje. Ja. We hebben tijd voor investeren in gezamenlijk wetenschappelijk onderzoekprojecten. En daarbij noem je meerdere disciplines. Werken we nu nog niet genoeg samen?
1: Nee, we werken nog niet genoeg samen. Er wordt samengewerkt hoor. En er is ook belangstelling aan beide kanten. Bijvoorbeeld met Zuid-Korea. Dat ken ik zelf het best als voorbeeld. Maar er kan veel meer worden gedaan. En dan kan het over geesteswetenschappelijk onderzoek gaan. Maar ook op het gebied van de biomedische wetenschappen. Op het gebied van defensie. Er is zoveel meer om te doen. Nederland is natuurlijk ook een land waar veel aan technologie en hoogwaardige wetenschap wordt gedaan. Zuid-Korea ook, Japan ook, Taiwan ook. De synergie die daaruit zou kunnen ontstaan is enorm. En dat is, moet ik ook wel zeggen, daar zijn we nou wel, denk ik, op het goede pad. Omdat deze landen, en Taiwan dan niet, maar ook bij de Europese onderzoeksprojecten worden betrokken.
0: Ja.
1: Dus die vanuit de EU worden gefinancierd.
0: Ja, en ik denk dan ook, Nederland was niet het eerste, maar tweede land in de geschiedenis dat een handelsrelatie had met Japan, al in de 17e eeuw.
1: Ja.
0: Met een eigen handelspost op Deshima. Moeten we een beetje meer denken in die richting? Upskate, terug naar wat we toen deden.
1: Ja, maar dan we mochten dat eilandje helaas niet afdoen.
0: Ja, één keer per jaar.
1: Inderdaad. Ja. Ja, nee, de reis naar de Shogun en het Hof. Ja. Nee, maar goed. Ja, inderdaad. Maar dan overal kleine eilandjes. En ook hier vooral. Laat ook hier de aanwezigheid van Japanse, Zuid-Koreaanse en Taiwanese bedrijven, instellingen, kennisinstellingen, noem maar op, gewoon duidelijk zijn. Hoe meer we met elkaar doen, denk ik, hoe beter we er uiteindelijk van worden.
0: Oké. Dank Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en co-auteur van het boek De Kracht van de Middelmachten over het belang van Japan, Zuid-Korea en Taiwan voor ons.
2: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij was gisteren bij de aftrap van Great American State Fair. Dat is ter gelegenheid van de Amerikaanse 250ste verjaardag. Trump hield daar een grote toespraak. Hoe was dat?
3: Nou, dat voelde een beetje gek, Bernard, want dit is dus een nationale viering, hè, voor alle Amerikanen. Maar Trump maakte er natuurlijk echt een Trump-rally van. En je weet nog wel, denk ik, hoe dat ontstond. De eerste eerst zouden er artiesten optreden voor die State Fair. Nou, die zeiden op een bepaald moment, die zegden allemaal af, één na één. En toen zei Trump op een bepaald moment, nou, weet je wel wat, ik ga het gewoon wel doen. Ik zorg wel dat er heel veel mensen gaan komen. Wel interessant, want die artiesten zeiden van, wij doen dit niet omdat er een politiek tintje aan zit. Daarvan zei Trump, dat is onzin, maar nou ja, ze krijgen nu toch wel gelijk, moet ik zeggen. En ja, als je dat zag, joh, een groot deel van zijn ministers hield een praatje. Hij vertelde hoe Amerika op sterven na dood was door Biden, dat hij het land gered heeft. Het ging over transgenders en mannen in vrouwensporten, immigratie. Alle greatest hits van een campagne bijeenkomst kwamen voorbij. Alsof we midden in de campagne zaten. Nou, zitten we ook eigenlijk wel een beetje. En ja, zo beloofde Trump bijvoorbeeld ook dat de benzineprijs heel snel omlaag zal gaan. Nou, daar werd hardop gejuicht natuurlijk. En ja, natuurlijk die oorlogen, hè, die zijn allemaal sowieso ook een groot succes.
4: One week, Iran was essentially finished. In one hour, Venezuela was finished. And I guess we have other things in store, but we don't want to get carried away.
3: Ja, op zo'n moment wat het nationale eenheid moet zijn, krijg je dit. Dus ik zou zeggen, pas maar op Cuba. En ja, het ging, Iran gaat nooit een nucleair wapen krijgen. Het is allemaal al geregeld. Die onderhandelingen, die zijn alleen nog maar voor de vorm, want we weten het al. En om allemaal wat kracht bij te zetten, flyovers van een B-2-bommenwerper, F-35's, F-16's. Nou ja, je snapt het gevoel.
0: Ja, ja, geweldig. Ik moet ontzettend lachen over dat. Dat was meteen geregeld met. Maar hij heeft 39 keer tot nu toe gezegd dat er een akkoord was met Iran, hè?
3: Ja, dus ik denk inmiddels wel meer. Hij blijft het zeggen. Ja. En je merkt er wel voor die mensen daar, wat vooral Trump-supporters waren, alleen maar eigenlijk, daarvoor is dat ook gewoon waar.
0: Ja, Trump maakt van Amerika's verjaardag helemaal zijn eigen Trump-feestje. Hoe regelde die dat?
3: Ja, je krijgt bij veel van die festiviteiten echt Amerika's geschiedenis en cultuur, maar dan met een MAGA-sausje. Dus niet woke, wel veel Trump-verering, veel militairen, dat soort dingen. Nou, wat ik net ook noemde, de 4th of July geeft hij weer een toespraak. Dit is heel anders dan hoe dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden werd gevierd toen Amerika 200 werd. En dat deed hij door eigenlijk de officiële feestcommissie voor Amerika 250 buitenspel te zetten. Er zijn nu twee feestcommissies tegelijk. Eerst de oorspronkelijke, die heet America 250. Dat is een non-profit, 10 jaar geleden opgericht door het congres, geleid door mensen uit beide politieke partijen. Daar zitten dus ook democraten in. Maar Trump bracht daarbij Freedom 250. Wat erg hetzelfde klinkt. Dat is van de Trump-regering, publiek, privaat. Dus daar zitten ook veel sponsors bij die daar een bijdrage aan leveren. Die zijn ook niet altijd openbaar. Dat is bij die eerste America 250 is dat wel openbaar. Dus er zijn veel zorgen over belangenverstrengeling en ook buitenlandse donoren. En wat je eigenlijk ziet is dat Freedom 250, dus de feestcommissie van Trump, die heeft het eigenlijk helemaal overgenomen.
0: Ja, en die Freedom 250 die heeft dus ook veel meer budget dan America 250.
3: Ja, en daar zie je dus heel duidelijk hoe dit gegaan is. Want America 250 zou $100 miljoen krijgen van de overheid. Heeft uiteindelijk maar $25 miljoen gekregen. Ze hebben nu ook een flink tekort. Ook omdat er minder sponsoren komen. Wat me wel logisch lijkt. Want ja, je hebt nu ook een organisatie van de president. Daar kan je ook geld aan geven. Daar heb je waarschijnlijk als bedrijf meer aan. Hè? Freedom 250, dus Trumps feestcommissie, die kreeg inmiddels al zo'n $70 miljoen van de Trump-regering. Dat moet naar $100 miljoen gaan. Dus veel meer dan de oorspronkelijke feestcommissie. En daar gaat het financieel goed mee. Maar hoe dat dan kan, dat Trumps feestcommissie dus meer geld krijgt dan de oorspronkelijke, dat zegt de Trump-regering niet. Dat is niet transparant. Welke bedrijven of donateurs erachter zitten, dat weten we. Sommigen weten we daarvan, maar in grote lijnen ook niet. En daarvan zeggen democraten dus, ja, wat als dat buitenlandse bedrijven zijn? Belangenverstrengeling, corruptie, hoe zit dat? Dus verdeeldheid.
0: Ja, even heel kort nog, Jan. Wat vinden de Amerikanen van de verjaardag?
3: Nou, wat ik wel heel interessant vond, hier is ook verdeeldheid over. Amerika is natuurlijk gesticht door de Founding Fathers. Die worden enorm geïdealiseerd. Hè? George Washington, Thomas Jefferson, de helden van dit feest, naast Trump. En wat blijkt nu? Maar 19% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers blij zouden zijn met hoe Amerika nu is geworden. 77% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn over dit Amerika. Dus 250 jaar Amerika, een land met daddy issues, Bernard.
0: Oké, dankjewel, Jan Post. Postma-correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard van Hoekburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De nieuwe beving vond plaats in de Caribische Zee en was onder meer te voelen in hoofdstad Caracas. Met een kracht van 4,9 was hij wel een stuk minder zwaar dan de aardbevingen van eerder deze week, waardoor zeker 920 doden zijn gevallen. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en zeiden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. In de Waal bij Tiel is gisteravond een dode man gevonden. Er werd groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet en na een dik uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Donderdag kwamen ook al 3 zwemmers om het leven. En Amerika heeft bijna 400 websites offline gehaald die illegale livestreams van het WK aanboden. De websites werden gehost in Peru, Colombia en Oost-Europa. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het niet alleen gaat om het schenden van auteursrecht, maar dat die sites ook vaak voor virussen zorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
6: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanaf een heel bijzondere locatie. Als het gaat om quantum computers. Namelijk een exclusieve bijeenkomst voor investeerders daarin en kenners en ontwikkelaars. Georganiseerd vanuit Ground State Ventures in Amsterdam op locatie. En dus willen wij alles weten over wat er nu speelt in de wereld van quantum. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
7: En Ben van den Burg.
6: En Ben?
7: Ja, Joe.
6: Elke donderdag hebben we het ook nog over wat er niet met quantum computers te maken heeft in de wereld. Maar wel met andere vormen van digitale.
7: Belangrijke technieuws. Doornemen.
6: Precies, dat doen wij. Elke donderdag luister daarom de Grote Tech Show als podcast in je favoriete app. Dan mis je daar helemaal niks van. Nu dan gaan we praten over investeren in quantum computing. Want op deze avond heb ik net nog gehoord, 90% van investeringen gaat in AI. Dus Oké, waarom zou je dan wel of niet in quantum investeren als het nog zo onbewezen, maar toch ook veelbelovend is? Waarom doen mensen het wel of waarom doen mensen het nog niet? Dat gaan we bespreken met Ton van het Noordende, general partner bij Ground State Ventures. Goed dat je bent.
8: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
6: Ja, fijn dat wij hier kunnen praten. Waarom hebben jullie als GSV er eigenlijk voor gekozen, wij gaan alleen maar in quantum investeren?
8: Ja, toen ik dit 5 jaar geleden op een one-pager zette, op 1 papiertje, verklaarden mensen me ook voor gek. Maar we hebben een soort traject gezien van ontwikkeling van lab naar fab. En actually de technologie die daadwerkelijk uit een lab commercieel kan worden gemaakt. Mm-hmm. En dat zagen we aankomen in de periode rond 2024 en 2026. En daar zitten we nu middenin. En daarom zie je ook die groeispurt in de industrie momenteel.
7: Ja. En is dat precies wat je had voorspeld? Of is het exponentieel? Of is het vlak? Wat is die grafiek?
8: Ja, nou, die grafiek is allemaal logaritmisch. Dus allemaal op grote schaal. En als je kijkt naar de investeringen in de industrie, ook gewoon 2-3 keer per jaar groeit het nu jaar op jaar. En dus 10 keer over de afgelopen 3 jaar. Sneller dan ik had verwacht. Maar in ieder geval in lijn met wat ik dacht dat mogelijkwijs zou kunnen. Dus het is heel bijzonder en ook best wel een spannend moment voor ons, ons bedrijf, het fonds en voor de markt.
6: Ja, want het is natuurlijk wel interessant om te benadrukken dat de AI-race compleet waanzinnige vormen heeft aangenomen. Hè?
8: Zeker.
6: We zien wat er is gebeurd met de beursgang van SpaceX. We verwachten wat van OpenAI en Anthropic dit najaar. Ja. Je zou kunnen zeggen het window om nog serieus in AI te investeren is een beetje gesloten. Is dat ook de reden waarom je nu zo hard inzet op investeren in quantum naar voren halen?
8: De waarde van AI ligt volledig achter ons. Om nu nog in te kunnen stappen heb je $1 miljard nodig tegen een waardering van 100 miljard. En een Elon Musk discount of een plus of een premium, hoe je het ook wil noemen. Dat is echt voorbij. Mm. Als je echt return wil maken, moet je kijken naar een nieuwe technologie. En een technologie die net van fundamenteel naar echt meer een engineering risico gaat, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is quantumtechnologie. En die is veel breder dan mensen denken. Het gaat veel verder dan compute. Het gaat over de toekomst van communicatie, de toekomst van IT-infrastructuur. Het gaat over het kunnen meten van ultragevoelige data. En dat gaat gebeuren over de komende 10 tot 20 jaar. En dat moment is nu. En daar zit dus ook de waarde nog volledig voor ons. En dat is interessant.
6: Ja, maar hoe komt het dan dat we de quantumcomputer toch nog steeds in de mainstream media, en zelfs bij ons, geef ik toe, associëren met iets dat ergens in de komende 8 tot 20 jaar gebeurt en vooral met rekenkracht te maken heeft?
8: Twee dingen, denk ik. Eén is het, enerzijds is het een soort onzichtbare technologie. Het gaat niet snel op onze smartphone staan. De lagen van abstractie tussen hoe wij met een telefoon omgaan en met een quantumcomputer is totaal verschillend. Mm-hmm. En het andere is, die systemen die worden straks geïntegreerd in datacenters. Die gaan we niet eens zien. Dus men gaat dat gewoon via de cloud afroepen. Grote corporaties gaan uiteindelijk die systemen kopen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel in de huiskamer tegenkomen.
7: Ja, nog even over die financieringen en het geld. Is het geld niet uit de markt gehaald door al die AI-investeringen, ja. 3000 miljard? Of zit er nog voldoende geld om dus bij jullie te investeren in quantum?
8: Nou ja, dat is een heel, heel terecht punt. Ik bedoel, de bedragen die er rondgaan zijn duizelingwekkend. Maar de industrie op zichzelf, die semicon-industrie, of die semiconducting-industrie waar we het over hebben, waar ASML een deel van uitmaakt, en TSMC, en Lam Research, en Micron, en Nvidia, die waarde, die is ook gigantisch. Die industrie is ik moet even kijken wat het echt in Nederlands is, maar 7 trillion. Mm-hmm. Dus wat is het?
6: Dat
8: is
6: 7000 miljard. Ja, dankjewel, Ben.
8: Daar hebben we het over. En waar wij naar kijken is, in de komende 5 jaar, en daarom praat ik ook met grote institutionele partijen en mutual funds, als wij daar 3-5% van pakken, hebben we toch een gigantische industrie. En op dit moment, ja, hebben we het over 7, 8, 9 miljard die dit jaar wordt geïnvesteerd. Misschien wordt het 18 eind van het jaar. Mm-hmm. Vergeleken met 400 miljard in dezelfde kant van AI. Maar dat is altijd...
7: En dat vind ik altijd interessant. Is geld de limiter of zijn het andere elementen?
8: Geld was de limiter.
7: Niet meer, hè?
8: Niet meer. Dat is nu retail, zoals dat heet op de publieke markt. De retailmarkt, de consument is zeer geïnteresseerd. Die stapt vol in die quantumbedrijven ook. Die quantumbedrijven die gaan in alle keer best wel met een hoge revenue multiple op dit moment. Maar het verschil is, je hebt ook met Chad gesproken. Chad Rigetti, mijn co-founder. Mm-hmm. Die man heeft een $500 miljard opgehaald in 2012 in de Bay Area in San Francisco.
7: Hij had 13 miljoen omzet. Dat begrijp ik ook allemaal niet.
8: 13 miljoen omzet in een tijd waarin er geen infrastructuur was. Er was geen supply chain. Ik bedoel, ASML heeft 60.000 componenten met leveranciers over de hele wereld. Dat is het verschil. Vandaag is die clean room space er. Het is uit de universiteit gegaan. Er zijn honderden bedrijven die kleine onderdelen leveren. Onder ons bedrijf Quantware, die net de grootste ronde ooit heeft opgeleverd. Nee, die ken je goed.
6: Zeker.
8: Meer dan $180 miljoen opgehaald. En dat bedrijf maakt de chip. Je kunt je als hardware provider, speler, focussen op iets heel specifieks. En daarmee kun je die schaal gaan bereiken.
6: Dit moet je toch nog iets meer uitleggen, Ton. Want als we het hebben over omzet, zag ik ook een hele mooie grafiek van Dealroom hier vanavond. Ja. Die zeggen, dit groeit nog sneller, de omzet in quantum, dan cybersecurity notabene. En ook dan AI. Ja. Cyber gaat harder, weten we, dan AI. Maar leg dat nog even uit. Want het is nog allemaal heel erg prospectief, denk ik. En niet echt in de praktijk.
8: Nou ja, de cijfers van Dealroom en van York zijn de cijfers van Dealroom.
6: Ja, oké.
8: Hij heeft wel even de beste databases ter wereld.
6: Maar goed, maar licht even toe. Want het is heel moeilijk te begrijpen.
7: Ja, precies. Waar zit die omzet dan?
8: Nou ja, op meerdere fronten. Ja, dus misschien de analogie of het voorbeeld wat ik zou kunnen noemen is de analogie met de AI-wereld. Ja. Waarbij je moet je nadenken dat een Elon Musk destijds, ik weet even het jaartal niet meer, die kocht daar de eerste GPU, zeg maar, eigenlijk een datacenter in de vorm van een chip.
7: Die kwam met die kamers brengen met zo'n karretje. Precies, weet je nog?
8: Erop.
7: Nou, ja, maar 2015 was het.
8: 2015, mooi. En kostte ook 10, 50 miljoen, ik weet niet.
7: Maar Nvidia helemaal trots.
8: Maar ja. Elon was ontzettend slim in dit opzicht. Kijk, hij heeft een relatie gebouwd met een infrastructuur- en hardwarepartij. En dat verwacht ik ook dat gaat gebeuren in quantum. Want als jij een grote corporate organisatie bent en je hebt een fundamentele technologie die afhankelijk is van de ontwikkeling van bijvoorbeeld voor snelheid en je hebt meer compute power nodig, dan wil je nu investeren in zo'n product wat misschien niet helemaal klaar is, met het gevolg dat je straks voor in de lijn staat. Want het is namelijk zo, als het moment daar komt, gaan we niet in één keer 1000 quantumcomputers kunnen bouwen.
7: Ja, en relatief is natuurlijk een hele kleine investering, 3-5% zijn. Dus voor die bedrijven is het niet zoveel.
8: Het is marginaal.
7: Maar de vraag die we hadden is, waar zit die omzet nu? Zit dat bij die grote bedrijven die dan zo'n elementje kopen?
8: Onder andere. Hè, dus we zijn een ontwikkeling doorgemaakt en daar zijn we ook mee begonnen. Investeerden in zogenaamd in de picks and shovels, in de gold race, investeerden in de Nvidia's. Die zijn nog steeds, kunnen de orders niet aan. Het is gewoon volgeboekt tot 2030 en daardoor en daar voorbij.
6: Ja.
8: Waar we nu naartoe gaan is eigenlijk dat we meer gaan investeren in de software en applicatielaag. En niet onbelangrijk, mensen als chat en anderen in onze industrie, die worden steeds ook creatiever. Dus we zijn steeds beter in staat om hele specifieke niches te ontdekken. Waarbij je het verschil met AI, waarbij je zeg maar een student kunt zijn van 15 jaar of 16 jaar oud, met een toegang tot een GPU en dan 100 miljoen ARR kunt bouwen. Ja. Maar ook meteen in een week kapot kunt worden gemaakt, want iemand de knop dichtzet.
6: Ja.
8: Quantum is anders. Je hebt de hardware component, je hebt de defensibility, je hebt de IP, de patenten. En dat is zeg maar waar we naartoe gaan. En die markt is gigantisch. Het is een bedrijf in Quantum. Niemand kent hem. En hoef je per se de naam te noemen. Het is een Spaans bedrijf. Komt uit San Sebastian. Er zit goed onderzoek overigens in Spanje ook. En dat bedrijf heeft een pivot gemaakt van financiële simulaties naar eigenlijk het doen van compressie voor training van inference en AI. Zoals je op je smartphone kun je lokaal die data draaien.
7: Ik hang aan je lippen.
6: Mooi.
8: Van 0 naar 100 miljoen in 12 maanden.
6: Ja.
8: Annual recurring revenue.
6: Ja.
8: En dit is één voorbeeld van één bedrijf. Die heeft een niche gevonden, die heeft gepakt. En daar gaan we er vele, vele van zien.
7: Ja. In de basis in die GPU hebben ze dus iets toegevoegd.
8: Het bijzondere is dat ze gebruik maken van een klassieke, zoals dat heet, de GPU.
7: Ja, precies.
8: Een
7: H100 hebben ze.
8: Precies, die hebben ze.
6: H200.
8: Exact. Maar ze maken gebruik van een compressietechnologie. Zoals dat dan heet, een quantum geïnspireerd algoritme.
6: Mm-hmm.
8: In dit geval gaat het over tensornetwerktechnologie. Bestaat al heel lang.
6: Ja.
8: En daarmee draaien ze quantum algoritmes op een GPU met een versnelling van soms tot 50.000 keer. Waarbij soms in sommige van die compilaties heb je...
7: En ontploft die niet?
8: Ontploft die niet. Het gaat er nog steeds goed. En je kunt dus zeg maar in plaats van met 1000 of 10.000 GPU's op één GPU dezelfde berekening.
7: Ik ga gelijk opzoeken dit.
8: En daar bereik je schaal mee. En dat is ook precies de reële bedrijven als beursbedrijven als Nasdaq van Cadence en ook bijvoorbeeld Synopsys, de concurrent daarvan. Die zijn hele complexe simulaties doen voor aerodynamica rondom vliegtuigvleugels, moet je denken.
6: Ja.
8: Hoe groot is die markt? Nee, die zijn giga is die markt. En die zijn allemaal helemaal ingesteld op die oude technologie. En dat is eigenlijk die transitie waar we naartoe gaan. En het interessante van die bedrijven waar wij naar kijken en die ook nu gebouwd worden, die draaien dus al, kunnen rendement draaien, dit soort rendement op klassieke hardware, om het zo te zeggen. Maar zijn ook quantum ready. Dus zodra die systemen er zijn, schakelen ze gewoon over.
7: Hey, maar dus dat hele verhaal met de min 270 graden en een grote kast en zo, dat is allemaal maar fictie.
8: Nou, dat is echt.
7: Dat
6: moet ook nog even opgelost worden.
8: Het grootste punt in het hele al is in de chips die worden gebouwd door Quantware. Dat is op dat moment nog steeds realiseerd. Ja.
7: Ja, dus dat is er ook.
8: Dat is er ook. Ja, maar die ontwikkeling vindt er parallel plaats.
6: Ja, maar dat moet dus ook nog even opgelost worden om echt los te gaan met quantum computer. Of heb ik dat verkeerd?
8: Wat bedoel je precies?
6: Nou, het gaat om de koeling en gewoon de staat om qubits echt goed te laten opereren.
8: Ja, die dingen zijn heel gevoelig.
7: Ja, minder fouten.
8: Minder fouten, maar dat heeft Google Willem 2024 met een chip aangetoond. Ja. Waar de stockprice voor Google meteen met 2% omhoog ging. Nou, daar heeft Microsoft en IBM ook in gespeeld.
6: Ja,
8: IBM dus investeert nu 10 miljard. 10 miljard is net zoveel als alle dollars die nu wereldwijd in onze industrie ingaan.
6: Nee, dat wil ik zeggen, dat is het nieuws van deze maand. Dus het is goed om dat te benadrukken.
8: Dat is denk ik gewoon nieuw.
6: Ja.
8: Dus de schaal, de investeringsgrootte, het feit dat er nu wel cleanrooms en partijen zijn. En ook het feit dat men dus vanuit de klassieke semiconductor-industrie mij nu interesse begint te tonen. Dus de Lam Research, de Microns, die zijn trouwens ook 3 of 4 of 5 keer over de kop gegaan afgelopen maand op de beurs. Nvidia, die vol investeert, gaat van Nvidia, zoals dat heet, een interconnect-technologie, waarmee ze eigenlijk de klassieke GPU's koppelen naar een quantum variant daarvan.
6: Ja, dat heeft Jensen Wang inmiddels ook wel met een draai toegegeven dat hij daar ruimte voor ziet.
8: Een enorme draai, kun je wel stellen.
6: Ja.
8: En dat is echt het verschil. En, en het interessante is, de waarde is dus, wordt nu al gecreëerd. En het is nog een fractie van wat we kunnen verwachten dat er gaat komen de komende 10 tot 20 jaar.
6: Ja. Overigens, het gesprek met Chad Rigetti voor onze luisteraars, dat is in onze podcastfeed. Later te luisteren, zeker doen, want het gaat over zijn bedrijven en ook de betrokkenheid bij Ground State Ventures.
7: Ja. Misschien wel even daarop vooruitlopend. Is natuurlijk interessant, want daar hebben we het met hem over. En mensen gaan het laten luisteren, dus daarom vertel ik het jou. Weet je, je moet natuurlijk, de waardering zit heel erg op van de technologie vooruitgang. En op,
8: exact.
7: En ook de risk assessment, zei hij, hoe je dat moet doen.
8: Ja.
7: En dat is voor heel veel mensen wennen. Want ze willen gewoon revenue growth. Ze willen,
6: harde cijfers zien, zeker in nuchtere Europa.
7: Hoe ga jij daarmee om?
8: Nou,
7: en horen we later in de podcast hoe Chad ermee omgaat.
8: Ja, nou, het hangt er helemaal van. Bedoel, hoe ik ermee omga, of onze investeerders binnen het fonds mee omgaan. Ik bedoel, wat
7: ja, maar wat verkoop je ze?
8: Nou ja,
6: hoe overtuig je ze?
8: Op dit moment is het in alle eerlijkheid een belletje van 10 minuten... en dan komt er een miljoen bij voor het fonds. En dat is de schaal waarop het nu gebeurt.
7: Maar ik had net heb ik een college gevolgd. Nou, en het moest echt aapnoodmis zijn. Ik begreep er helemaal niets van. Het ging over Bob en Alice. Fantastisch was het. Maar, weet je, dus als je investeert, moet je het vaak snappen. Als je het niet snapt, dan moet je het niet doen.
6: Nou, of mensen gaan al mee op de belofte. Juist door wat we met de AI-race afgelopen
8: jaar. Laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen zijn eigenlijk, misschien even één stap terug. Quantummechanica, het klinkt allemaal heel erg exotisch. Is het ook. Hè? De wetten van de natuur, zo wordt er dan berekend feitelijk gezien. transistors uit de jaren 60, lasers. Het zijn allemaal ook effecten van de kwantummechanica. Je huidige processor in je telefoon. En trouwens, wie weet eigenlijk hoe een M1-chip eruit ziet. Met 60, 80.000 transistors.
7: Je moet gewoon blind in Elon Musk geloven. En gewoon volgen.
6: Het is niet helemaal wat we hier zeggen.
8: Ik weet niet of dat maar...
7: Nee, dat doen ze met SpaceX.
8: Ik zou misschien niet tegen hem wedden. Maar dat is een beetje hetzelfde. Het is wat spannender omdat het wat verder weg is. En je hebt natuurlijk zeg maar die rare effecten die op die atomische schaal plaatsvinden. Maakt het minder herkenbaar. Maar de technologie op zichzelf is... Ja, is al heel
6: dus we zijn geneigd 100 jaar, het spannender en ingewikkelder te maken dan het eigenlijk is. Zeg
8: Nou, ik zeg niet dat het een triviaal probleem is om die dingen te kunnen bouwen. Ja. Maar het is meer, als het dan heet, een engineering risico dan een fundamenteel technologie risico. Het is een kwestie van investeren, zorgen dat die infrastructuur komt en dan wordt het opgelost. Ja, dat is waar we nu zijn.
6: Wat ik ook interessant vind van jullie fonds, Ton, is jullie investeren full stack. Als ik kijk, een heel mooi lijstje van de applicatielaag tot aan de grondstoffen. Hoe kies je die uit? Want het zit ook over de hele wereld, juist ook in Nederland een heleboel, ook stel in Amerika, andere Europese landen. Wat zijn je criteria om te zeggen, die kwantumbedrijven wel en die niet? Want er zijn er wel heel veel al.
8: Er zijn er heel veel en er komen er nu zo'n 40 per maand bij uit heel de wereld. Kijk, dat is de reden waarom het team ook, we zijn zeker een Nederlands fonds. Ik ben best ook wel toch wel trots op dat we vanuit Nederland uiteindelijk naar Londen en ook San Francisco zijn gegaan, waar we team aan het uitbreiden zijn. Mm-hmm. We hebben 6 investeringen in de US momenteel, zowel aan de East en West Coast, in bedrijven van Yale, Harvard, Stanford, MIT, USC.
6: Ja, allemaal spin-outs.
8: En kijk, hoe waarderen we dat nu of hoe bepalen we dat nu? Kijk, het is sowieso een uniek model. We stappen in voordat de inkt in de incorporatiedocumenten al droog is. Ja. En de IP-transfer van de universiteit die helemaal nog niet is klaar.
6: Het is allemaal pre-seed.
8: Het is pre-seed, avant la lettre. Maar het verschil is dat dit geen bedrijven zijn die een laptop hebben met toegang tot een GPU. Dit zijn bedrijven met onderzoek 15 jaar. Een cleanroom met tooling van $100 miljoen. Die in één klap met alle onderzoekers in zo'n bedrijf gaat.
6: En dit is waarom je een paar hoogleraren als speciaal adviseurs aan je fonds hebt gekoppeld, zodat je heel goed je zintuigen hebt.
8: Exact.
6: Waar zitten de talenten?
8: En ook die ook zeg maar dus een zoals dat in de US heet, een bunkbed hebben gedeeld in Harvard. Of zeg maar de Harvard faculty hebben opgebouwd. En dus ook al bekend zijn met die top researchers. Ja. Onderzoek gaat heel snel, maar ook heel langzaam. En die fundamentele, die transfer van fundamenteel naar commercieel. Nou, daar willen wij als eerst in zijn. En het interessante is, omdat we dus wereldwijd kunnen investeren, kunnen we die vergelijking ook maken. Dus we kijken, is die Deense groep van DTU interessanter dan de groep van München uit Thun, of is het toch de Stanford Group? Nou, dat is uniek zeg maar, aan wat we doen. En, en waarom we ook op dit moment in ieder geval goed draaien.
7: Ja, ik wil toch even geïnspireerd worden. Je gaf net een fantastisch Spaans voorbeeld. Heb je nog zo'n verschrikkelijk mooi voorbeeld? Van een bedrijf wat iedere luisteraar zit in de auto en denkt van wow.
6: Nou, wat ik even van jou wil horen. Ja. Want jullie hebben dus in
7: Quantware
6: geïnvesteerd.
7: Hoor.
6: Ja, zometeen. Quantware hebben we, Matthijs Eilersdam hebben we hier meermaals gesproken. Juist ook toen ze die investeringsronde van meer dan €150 miljoen hebben binnengesleept.
8: Ja. Ja.
6: Maar hoe belangrijk is hun positie en het feit dat Nederland in mijn perceptie het altijd best goed in quantum doet, omdat jullie ook een Nederlands fonds zijn? Of zeggen we nou, leuk Nederland, maar wij zijn al veel verder aan het kijken dan de landsgrenzen en wat Quantware toevallig in Delft gevestigd aan het doen is.
8: Ja, het is niet toevallig dat we in Quantware hebben geïnvesteerd, maar we kijken wereldwijd. Ja, dus onze portfolio gaat zich ook zo ontwikkelen. We hebben een Zwitsers bedrijf inmiddels, een bedrijf in Spanje, 5 in de US.
6: Ja. Hoe staat Nederland ervoor?
8: Nederland staat op dit moment ontzettend goed voor. Alleen onze portfoliobedrijven hebben de afgelopen 15 maanden, let wel. En daarom zitten we ook, het is best wel interessant. Ons fonds heeft een, zoals dat dan heet, een graduation rate. Wat vergelijkbaar is met Bay Area fondsen. Dus de topfondsen San Francisco, die hebben een bepaalde snelheid.
7: En hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
8: Ja, door onze bedrijven $440 miljoen in 15 maanden te laten ophalen. Dat is ongekend.
6: Ja.
8: En dat doen onze founders.
7: Maar hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat?
8: Dat is onder andere voor Quantware. De relatie die ik persoonlijk had met Intel heeft uiteindelijk geleid tot introductie in 2023. En geleid tot een investering van een significant bedrag in die ronde in 2026. En zo doe je dat. Ik bedoel, dit is niet iets wat je zeg maar over een jaar opbouwt.
7: Nee, maar de vraag van Joe was de positie van Nederland. En daarna krijg ik dat hele mooie voorbeeld.
8: Positie van Nederland, we zitten er op dit moment uitstekend voor.
6: Ja.
8: Uitstekend voor. Maar de concurrentie is moordend. En dat betekent ook dat er een aantal dingen in Nederland moeten gaan gebeuren. 1, het moet makkelijker zijn voor bedrijven te kunnen uitbreiden. Er moet meer capaciteit vrij worden gemaakt. Meer energie vrij.
6: De bekende issue.
8: Ja, bekende in die zin van, kijk, op dit moment is het zo dat in het park waar Quantware zijn bedrijf heeft, en waar ook ons andere bedrijf Q-Block zit, moeten de elektrische de auto, die moeten uit worden gezet als iemand een chip wil opdraaien. Nou, dit kan natuurlijk niet waar zijn dat een beperking wordt voor Nederland om een grootmacht te zijn en blijven in quantum.
6: Ja, okay.
8: En daarnaast moeten we realistisch zijn. We gaan geen volledige computers bouwen. We gaan, net zoals ASML,
6: kritieke,
8: belangrijke economische afhankelijkheid creëren via die bedrijven. Nou,
6: en nu mag je het voorbeeld geven van dat fantastische
7: geïnspireerd worden
6: in de stack waarvan je zegt, dat is zo goed.
8: Ja. Ze zijn allemaal bijzonder, maar één bedrijf waar ik zelf...
7: Je kan ook iemand een bedrijf niet in je fonds, hè? Dat kan ook. Dus het maakt niet uit.
8: Ja, nou, daar zijn we iets voorzichtiger mee. Want zodra we een naam noemen van waar we niet in zitten, dan gaan we er meteen 100 investeerders op af.
6: Okay.
8: Ja. Dat kan helaas niet meer, maar... Diffraction. Bedrijven Boston, MIT. Oorspronkelijk onderzoek 15 jaar van Saikant Guha uit Arizona. Ongelooflijk een goede kerel die het leidt. En we hebben Christine hier vandaag. En lang verhaal kort, het bedrijf zit, zoals dat heet, in space-based intelligence. Dat is dual use. Ze kunnen de meest krachtige telescopen, zeg maar, naar vanuit. Sterker nog, vorige maand in Californië was de krachtigste telescoop de telescoop waar de quantumcamera van Diffraction zat. En die kon het verst kijken om exponenten te kunnen meten. En dat kan ook worden gebruikt om vanuit het heelal. En ze gaan in 2027 vanuit Artemis lanceren. Een kwantumcamera te kunnen bouwen die hele kleine objecten met hele snelle hoge snelheden kan volgen, die momenteel niemand anders kan volgen. En wat zij doen is, ze zijn in staat om voorbij de diffractielimiet te gaan. En zij kunnen 20 keer verder kijken en 1000 keer sneller kijken. En dat is een ongekend. Dat is best wel fenomenaal.
6: Tof.
8: Heel bijzonder bedrijf.
6: In hoeverre is, zeg maar, de kwantumwereld nou eigenlijk het Wilde Westen? Want als ik jou nu de afgelopen 20 minuten hoor, heb ik het idee dat het zich eigenlijk al best wel snel aan het uitkristalliseren is. En je heel goed kan identificeren, ja, maar dit gaat het worden en dit niet. En cowboyen heeft al geen zin meer. Of zie ik dat verkeerd?
8: Voor ons zeker wel. Maar ja, elke markt gaat dat krijgen. We gaan bedrijven ontwikkelen. Mensen gaan er ook op inspelen. Dus je gaat ook onderzoeken krijgen die niet, zeg maar, van hoogste kwaliteit zijn. Deze bedrijf heeft behoorlijk wat geld opgehaald met een iets op te lossen wat gewoon tegen de wetten van de fysica ingaat. Dus gewoon helemaal niet kan. Dat wordt over een paar jaar wordt dat debunked.
7: En wat dan is dat dan?
8: Nou ja, ik wil het bedrijf niet nu.
7: Nee, maar tegen de wetten van de fysica in. Denk ik van, ja, hallo, wat is dat voor.
8: Dit gaat dan over de. Ik ben een soort van Engelse term, heb natuurlijk een hele Engelse dagje gehad. Maar de law of preservation of the conservation of energy. Daar gaat het in het geval om.
7: Okay.
8: Iets wat een chip bouwen die dat. Nou ja, dat kan gewoon fundamenteel niet.
6: Mm-hmm.
8: En voor ons is dat in die zin niet een probleem.
7: Nog niet, hè? Je weet het nooit.
8: Sommige dingen weet je niet. En sommige dingen.
7: Als het inderdaad, als het gewoon een wet is, een natuurkundewet is, lastig.
8: Is het lastig. Dat kunnen wij ook niet verbreken.
6: Ja.
8: Maar hoeveel geld we ook ophalen.
6: Nee, precies. Oké, tot slot dan nog. Jullie hebben volgens mij hele grote ambities.
8: Ja.
6: Kun je die nog eventjes concreet maken? Waar gaan we
7: naartoe? Leuk.
8: We hebben 16 bedrijven nu, 14 bedrijven erbij. Team in San Francisco verder uitbreiden. Over 2 jaar wil ik op $400 tot $500 miljoen nieuw vermogen zitten om te investeren. In dan de beste bedrijven. En over 6 jaar zitten we op 1 miljard. En dan hopen dat we zowel iets hebben bijgedragen voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe industrie. Onze bedrijven ontzettend rijk gemaakt hebben, onze investeerders ook. En dat we dan door kunnen schalen.
7: Nee, en de mensheid geholpen. Dat heb je ook gedaan door die bedrijven.
8: Is een effect. Juist. Maar laten we niet vergissen, dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk door economische waarde te creëren.
6: Ja.
8: En daar moeten
6: we
8: ook ons in Europa van bewust zijn.
6: Ja, maar toch, we hebben vaak, ook als het gaat over, blijft een bedrijf in Nederland of niet, weet je wel. Nou, daar hebben we inmiddels wel geleerd, dat kan haast niet anders. Je moet kantoren elders ter wereld, juist in de VS openen. Hoe hou je ook dat als invloedrijk quantum investeringsfonds een beetje bij elkaar, weet je wel? Welke waarde, welke verantwoordelijkheid kun je daarmee nemen?
8: Wij hebben daar natuurlijk in principe, in beginsel, is dat niet waar wij voor zijn opgericht, maar wat gebeurt doordat wij voor investeren en ook in Nederland nu een kernspeler zijn geworden, waardoor die bedrijven een kernspelers zijn geworden wereldwijd, is dat er infrastructuur wordt opgebouwd en die verplaats je minder makkelijk. Maar dan moeten we wel zorgen dat infrastructuur gebouwd blijft worden. En ik heb het er niet over gratis geld.
6: Mm.
8: Ik heb het gewoon over harde investeringseuro's. Maar plekken, mogelijkheid, energie en dat eigenlijk.
7: Ja, ruimte, energie, regelgeving, netwerkcongestie, dat allemaal oplossen.
6: Ja. Saai, dat zijn de bekende problemen. Ja.
7: Nee, maar dat is toch mooi, want we weten heel helder wat het probleem is. Maar ik denk wel even hoe lang we al praten over dat het moet gebeuren.
8: Zeker.
7: En nog steeds niet, je wordt helemaal gek van.
6: Ja?
7: Oké, maar daar hebben we het heel vaak over. Hebben we hem?
6: Ik denk dat we het wel hebben. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen, Ton? Deze avond is jullie heel belangrijk geweest, volgens mij.
8: Het is een mooi nieuw punt voor het fonds.
6: Maar neem ons ook even, wat gebeurt er na zoiets? Krijg je dan al die belletjes van 10 minuten de volgende 3 dagen... en is er opeens 15 miljoen of 50 miljoen bij?
8: Dat gebeurde nu al. We waren gewoon vol, dus we zijn in die zin de fonds ook gesloten. We gaan dat straks op een bepaald moment weer openmaken. Maar dat zal vanavond zeker gebeuren. Maar het idee is dat je natuurlijk ook een netwerk opbouwt van investeerders, institutioneel en privé. En dat uiteindelijk ook met onze bedrijven gaat werken. Dus je bouwt toch een ecosysteem op als investeerder. En dat gebeurt op zo'n event wel. En er is geen verplaatsing voor, geen kwantumtechnologie. Dat moet in persoon. Dat is toch belangrijk. En daar moeten we ook voor kunnen reizen.
6: Ondanks de
8: Schiphol.
6: Ja, ondanks de digitalisering van de wereld blijft het dus heel erg gewoon mensen bij elkaar over de hele wereld in één pandje in Amsterdam brengen en dan vertellen wat er volgens jullie belangrijk is.
8: Ja, in dit geval een symbolisch pand dan ook nog in het West-Indische huis. Wat zeg maar toch, hè, ik bedoel, Apple en Nvidia waren minder waard dan wat dat bedrijf uiteindelijk had. gehad. Ja, daar zitten we dan vandaag.
6: Ja, nou, en dat is dus hoe ver de ambities gaan. En waar we nog in de toekomst zeker nog meer van gaan horen, zoals we dat nu hebben gehoord van Ton van Noord en de general partner bij Ground State Ventures. Dankjewel.
8: Dankjewel.
6: Tot zover de grote techshow. We praten natuurlijk nog veel meer over quantumcomputers, zoals gezegd met Chad Ragetti. Luister die aflevering als podcast door je te abonneren op de grote techshow in jouw favoriete podcast app. En volg die ook omdat je dan elke week de analyse van Ben en mij hoort over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot de volgende, de grote techshow. Dag.
0: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De nieuwe beving vond plaats in de Caribische Zee en was onder meer te voelen in hoofdstad Caracas. Met een kracht van 4,9 was hij wel een stuk minder zwaar dan de aardbevingen van eerder deze week, waardoor zeker 920 doden zijn gevallen. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. In de Waal bij Tiel is gisteravond een dode man gevonden. Er werd groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet en na een dik uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Donderdag kwamen ook al 3 zwemmers om het leven. En Amerika heeft bijna 400 websites offline gehaald die illegale livestreams van het WK aanboden. De websites werden gehost in Peru, Colombia en Oost-Europa. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het niet alleen gaat om het schenden van auteursrecht, maar dat die sites ook vaak voor virussen zorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Misschien begint het tekort aan technici niet op de arbeidsmarkt, maar in de speelgoedwinkel. Jongens krijgen traditioneel een gereedschapskistje, meisjes een pop. En zo leren we al vroeg dat techniek iets voor mannen zou zijn. Wellicht kampt Nederland daarom niet alleen met een tekort aan technici, maar vooral met een overschot aan vooroordelen. Het bedrijf Hoppenbrouwers heeft een plan en een aanpak om zo meer vrouwen bij hen op technische functies te krijgen. En daar zijn ze al een tijdje actief mee bezig. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd en iedere keer de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom, als ik goed heb opgelet, bij Hoppenbrouwers. Ellen, nu prijkt Henny de Haas, niet de broer van Zoef, op jullie website als CEO. Moeten we hem ook niet gewoon symbolisch vervangen en een vrouwelijke CEO bij jullie instellen?
8: Kijk. Dat zijn nou de mooie teksten, toch?
9: Zal hij niet blij zijn.
8: Hij heeft wel onzijdige naam, hè, dus dat scheelt misschien wel.
7: Ja, klopt. Maar ik zag zijn foto. Heb jij ambities?
8: Nee.
7: Nou goed, dan gaan we zo.
8: Ik heb wel ambities, maar niet om CEO te worden.
7: We praten straks verder. Dan gaan we nu naar het nieuws. Ja, Arjan, er zijn weer stakingen. Iedereen kwam hier vanochtend ook laat of later het pand binnenlopen. Ja. Wat is er aan de hand?
9: Ja, daarom is er zoveel chaos. Onze redacteur was te laat met de trein. Er zijn natuurlijk waren vertragingen. Vakbonden staakten. En dat deden ze voornamelijk via het openbaar vervoer. En ze voeren actie tegen de voorgenomen bezuiniging van het kabinet. Voornamelijk op de sociale zekerheid. Het kabinet wil bijna 7 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid. En zo willen ze bijvoorbeeld de maximale WW-duur terug. Brengen van 2 naar 1 jaar en moeten de kosten voor ziekte en arbeidsongeschikte mensen van de WIA omlaag. Als gebaar schrapt het kabinet eerder al de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, maar de vakbonden zeggen dit is nog niet voldoende. Ze zeggen we gaan niet praten, de bezuinigingen moeten gewoon van tafel. Aldus Hans Spekman, de kersverse nieuwe voorzitter van FNV. De OV-staking moet die eis dus kracht bijzetten. En daardoor reden er vanochtend in het hele land eigenlijk geen treinen en bussen.
7: Ja, wat vind je van Arjan?
9: Ik snap het eigenlijk niet zo goed.
7: Nee, toch?
9: Nee, ik snap dat de bond iets wil doen. En ik snap dat Hans Spekman zijn punt wil maken. Alleen om dan daar heel werkend Nederland mee te gaan lastigvallen door het OV plat te gooien. Daar snap ik helemaal niks van.
7: Nou, laten we dan even naar die andere partij kijken. Het UWV, daar heb je ook nieuws over.
9: Ja, de wachttijden voor het UWV, voornamelijk voor de keuringen, die blijven weer oplopen. Op dit moment moeten er meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring. En dat is natuurlijk extreem lang. Dat zijn ruim 3.000 meer mensen dan vorig jaar. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hans Velbrief heeft daarover ook zijn zorgen geuit in de Kamer. Het aantal werknemers dat langer dan 2 jaar ziek is en recht heeft op zo'n WIA-uitkering loopt dus al een hele tijd snel op. En het zit hem voornamelijk in 60-plussers. En op dit moment zijn er zo'n 865.000 mensen in Nederland die een uitkering hebben omdat ze arbeidsongeschikt zijn.
7: En denk je dat dit op korte termijn kan worden bijgestuurd? Of is dit iets voor de langere baan?
9: Zeer zeker dat dit niet op korte termijn gefixt is.
7: Hmm. Ja, je had het net over redactie en daar snipte je een beetje dat ze te laat kwamen. Maar ik keek net onder het bureau. Jij kwam in een korte broek vandaag naar je werk,
9: ja,
7: Arjan.
9: Ja, het is warm.
7: Het is warm, ja. En wat betekent deze hitte nu echt voor lichaam en geest en dus ook voor je werk? Hein Daanen is thermofysioloog aan de VU en adviseur van de werkgroep Werk in de Hitte en aan de telefoon. Dag meneer Daanen.
10: Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Mag ik Hein zeggen?
10: Jazeker.
7: Hein, wat moet je doen op zo'n dag als vandaag met deze hitte?
10: Ja, het was natuurlijk lastig om je lichaamswarmte kwijt te raken als je werkt in de hitte. Er zijn allerlei mogelijkheden en maatregelen die je kunt treffen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de werktijden aanpassen. Zorgen dat je de hittepiek vermijdt. Dat doen ze in Spanje heel effectief met de siesta. Dat is een mogelijkheid. Je hebt ook allerlei koelende kledingsystemen. Die worden in Nederland eigenlijk nog heel weinig toegepast.
7: Moeten werkgevers meer doen om hun personeel goed te laten werken met deze temperaturen?
10: Nou, werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk een groot belang. Werknemers, verenigingen vooral om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen. En de werkgevers, die hebben een belang, omdat als het echt heel warm is, dan daalt het de arbeidsproductiviteit. Globaal, voor elke graad boven de 23 graden, zien we een afname van 2% in de arbeidsproductiviteit.
7: Dat klinkt schrikbarend, want volgens mij is het heel vaak en structureel steeds vaker boven de 2 of 23 graden. Dat ziet er niet goed uit dan.
10: Klopt. Dat wordt vaak vergeten, dat arbeidsproductiviteit een belangrijke rol speelt in de, ook in de, voor de werkgevers en hoeveel geld ze kunnen verdienen. En het is goed om dat mee te nemen en om ze maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen minder gaan produceren in de hitte.
7: En wat adviseer jij werkgevers nu om op lange termijn te doen? Want we weten dat het steeds vaker warm wordt en langer warm blijft in Nederland. Wat is daarin jouw advies?
10: Nou, op dit moment is er heel weinig officiële regelgeving van de overheid. In de Arbowet staat dat het niet te warm mag zijn, maar goed, dat is eigenlijk een open deur. En het is dus eigenlijk aan de werkgevers en werknemers om samen te kijken naar goede maatregelen. En de laatste jaren is heel effectief zijn er nieuwe kledingsystemen ontwikkeld waarin koelsystemen zitten. Ik was vorig jaar in Japan en daar zie je dat de pantsoenendienst en de beveiligers die dragen allemaal een ventilatievestje, waardoor ze het zweet dat ze produceren veel beter kan verdampen. Je hebt ook andere koelsystemen. Je hebt bijvoorbeeld een soort ijsvesten.
7: Ja, Hein, het is fantastisch, want jij bent ons tips aan het geven, maar naast ons staat de HR-manager van Hoppenbrouwers en die is allemaal druk aantekeningen aan het maken.
9: Die heeft mee te pennen.
7: Dus jouw advies wordt direct opgevolgd.
10: Hij kan natuurlijk altijd even contact opnemen voor de uitgebreidere tips. Hè?
7: Ja, hij is een zijn. Ik denk dat zij dat zeker gaat doen. Hein, Daanen, dank je wel voor jouw advies. En inderdaad, als mensen tips willen, dan weten ze je te vinden. Thermofysioloog Hein Daanen, dank je wel.
4: Nick Ajovijnen en Arjan Elbers.
7: Bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers geloven ze dat de beste technische oplossingen ontstaan als je de wereld benadert vanuit verschillende perspectieven. Toch staat er bij ruim een kwart van de Nederlanders nog steeds automatisch een man op het netvlies als er een installateur in aantocht is. En dat beeld willen zij doorbreken. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom bij Hoppenbrouwers. En Melissa van Diepstraten, onderhoudsmonteur bij Hoppenbrouwer. Ellen, even kort, wat doet Hoppenbrouwers?
11: Wij zijn een totaalinstallateur in de elektrotechniek, werktuig, bouwkundige installatie en industriële automatisering. En wij zijn zowel werkzaam in de B2C als de B2B.
7: Dus dat betekent dat jullie bedrijven benaderen, maar ook bij mensen thuiskomen.
11: Ja.
7: Nu kampen veel technische bedrijven met een tekort aan technisch personeel. Jullie niet, want jullie zijn nadrukkelijk op zoek of gaan kijken naar vrouwen, klopt dat?
11: Klopt. En de aanleiding was natuurlijk wel de vraag die er in de markt is, hè, naar techneuten. Dus ja, velen weten inmiddels dat er enorme tekorten zijn aan techneuten nu en de komende jaren. En een van de oplossingen om die techniekbranche uit te breiden, de vijver te vergroten, is om wel andere doelgroepen aan te trekken. En wij hebben ervoor gekozen om dat sinds een aantal jaar focus te hebben op vrouwen. Dus meer vrouwen enthousiast te maken om te gaan werken in de techniek. Omdat volgens onze branchevereniging daar ontzettend veel kansen lagen en liggen.
7: En hoe ben je toen van start gegaan? Want ik snap dat inzicht en dan ga je aan de slag. En dan...
11: Het begint met inzicht, denk ik. Hè? Dus dat je de feiten en de cijfers zag. Wij hebben een afgestudeerd dame erop gezet om eens te kijken, hey, hoe inclusief zijn wij en wat is er eigenlijk binnen onze organisatie nodig om meer vrouwen aan te trekken en om meer vrouwen bij ons op een goede, plezierige manier te laten werken. En daar hebben we allerlei inzichten gekregen. Gelukkig hoefden we niet ons beleid 180 graden te draaien, maar zat het in kleine zaken. Dus denk aan, zij attendeerden er ons op, dus de mensen die geïnterviewd hadden, dat de uitingen die wij deden naar buiten bijvoorbeeld veelal mannelijke modellen waren of teksten die mannelijk geschreven waren in de hij-vorm.
12: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Duizend zou ik willen dat er 400 technische vrouwen zitten. En vandaag de dag hebben wij 94 technische vrouwen. Ja. Waar Melissa één dame van is.
5: Ja, mooi bruggetje, Melissa. Waarom ben jij bij Hoppenbrouwers gaan werken als vrouw in die vreselijke mannenwereld?
6: Nou ja, vreselijke mannenwereld valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk heel simpel gezegd. Vroeger ben ik altijd al een technische kant op geweest. Helaas ben ik zwanger geraakt tijdens een opleiding en heb ik de horeca-kant moeten gaan kiezen in verband met oppas. Nu is dat gelukkig tegenwoordig wel beter geregeld bij de kinderdagverblijven. Maar vroeger was het echt, als je om 6:30 op de bouw moest zijn, dan had jij geen opvang voor je kind. En dus dat deed me eigenlijk dwingen dat ik in de horeca moest blijven werken. En uiteindelijk is mijn dochter nu toen 13... dat ik weer terug de technische kant op ging. Ik heb hiervoor nog een andere technische baan gehad, die eigenlijk een beetje aflopende zaak was, waardoor ik moest gaan kijken naar een andere baan.
5: En toen zag je Hoppenbrouwers?
6: Ik heb eerst meerdere banen aangeschreven.
5: Ja.
6: Nog voor Hoppenbrouwers, die had ik in eerste instantie nog niet gevonden. Dan merk je heel erg, vrouw, wat kom jij hier doen?
5: Serieus?
6: Ja.
5: Noem eens voorbeelden. Wat werd tegen jou gezegd, geschreven of gedaan?
6: Ja, ik kan één heel goed voorbeeld geven. Er was één bedrijf die had ik aangeschreven. Dat was een autobedrijf, ik weet niet meer precies welke. En die hadden een functie openstaan om trekhaken te vervangen. Dus ik heb daar een hele motivatiebrief alles naartoe geschreven. En het eerste wat ik terugkreeg, wij zoeken geen kantoormedewerkers.
5: Ja. Hoe heb jij daarop gereageerd?
6: Dat is de enige waar ik ook echt op gereageerd heb. En toen heb ik aangegeven, als u verder mijn brief had gelezen en mijn motivatiebrief had gelezen, had u gezien dat ik ook solliciteerde op de functie monteur voor de trekhaken.
5: Ja.
6: En daar kreeg ik een mail op terug, gelijk. U mag op sollicitatie komen.
5: En toen zei jij?
6: En toen zei ik, ik ben al bij Hoppenbrouwers geweest.
5: Kijk eens aan. Maar even jouw blik op Hoppenbrouwers. Want je geeft dit voorbeeld. En toen kwam jij waarschijnlijk, toen Ellen al aan de slag was met haar campagne, kwam je op de site van Hoppenbrouwers of je kwam daar op gesprek. Wat zag je toen waardoor jij dacht, hey, dit is anders en niet zo mannelijk en past beter bij mij? Wat zag je concreet?
6: Goeie vraag. Weet je wat het is? Ik ga altijd met een open mind overal naar binnen. En Hoppenbrouwers deed zich gewoon op het moment dat ik mijn sollicitatie deed, gewoon open voor. Zo van, hey, een vrouw, ja, boeiend, net als een man. Dat idee. En gewoon een normaal sollicitatiegesprek en zonder vooroordelen. En dat is wat ik wel heel sterk merkte.
5: Wat vind jij van de aanpak van Hoppenbrouwers, Arjan?
7: Ja, ik vind het wel een voorbeeldgedrag. En waarom dat vaak in zit, dat is het besef dat je je arbeidsmarktcommunicatie af moet stemmen op de doelgroep die je wilt hebben. Dus inderdaad, techniek is van origine masculien, snapt iedereen, veel mannen, dus veel foto's. Natuurlijk zijn er veel mannen in actief, maar het zit in tekst, zit in foto's, zit in titels.
6: Je
7: wilt je herkennen. Je denkt, hey, dit is ook voor mij, dat moet je pakken. En dan is het nog eens de kunst om het heel goed te blijven laten zien van, jongens, dat is een lange missie en een verhaal wat je moet blijven herhalen om te vertellen van, jong, kom naar ons, er zit een supermooie mooie carrière hier.
5: Ellen, en nu geef jij zojuist aan dat jullie op 4,4 zitten. Je hebt grote
4: 4,7.
5: Sorry, oh 4,7. Ja. Excuus, we plussen er 0,3 bij, direct. Hoe ga je dit nu verder aanpakken? Dus wat zijn je volgende stappen? Ik snap meer vrouwelijke foto's op de site, andere taal. Ja. Snapt iedereen, doet iedereen.
4: Ja.
5: Maar we hebben ook een issue met dat er weinig technisch talent is. Dus wat zijn jouw volgende stappen?
4: Nou ja, wat Arjan net al zegt, dus je bent er niet door dit soort stappen te doen. Je moet dit blijven doen. Dus het begint al op jonge leeftijd. Hè. Dus wat we hopen natuurlijk, en wat ook in de Tweede Kamer vandaag weer in verschillende kranten stonden, dat ze eigenlijk willen dat techniek op alle VMBO's een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Zodat kinderen, zowel jongens als meiden, hè, op jonge leeftijd al kennis kunnen maken met techniek. Dus dat is ontzettend belangrijk. Initiatieven vanuit onze branche. Dus we hebben mooie initiatieven als Girls Day, speciale evenementen voor jonge meiden om te laten zien hoe mooi het vak techniek is. Lokale
5: wat gebeurt er dan op zo'n Girls Day? Dan komen de girls naar Hoppenbrouwers en dan?
4: Ja, nou ja, dan komen zij in aanraking dus weer met vrouwelijke monteurs, werkvoorbereiders,

0: engineers, zij gaan zelf werkstukjes maken. Dus wij laten ze echt ervaren en zien wat het inhoudt. Dus dit jaar hadden ze bijvoorbeeld een eigen schemerlamp gemaakt die ze ook mee naar huis mochten nemen. Ja, en die twinkeling in die ogen als het dan werkt, ja, dat is gewoon schitterend. Hè? Dus je laat ze eigenlijk op een leuke manier zien wat het inhoudt. Zo zijn er ontzettend veel evenementen die er lokaal georganiseerd worden door het land. Dus...
1: En Melissa, neem jij ook wel eens dan, als je een storing hebt, dan iemand mee op Girls Day? Of ben jij ook beschikbaar om te participeren in Girls Day? Want jij bent dan een soort rolmodel, toch?
2: Mm-hmm. Ja, nee, het klopt. Ik heb met Girls Day toen met Techniek Nederland heb ik meegeholpen. Echter alleen op storingen of dergelijke mensen meenemen, dat gaat in principe helaas niet. Maar dat komt gewoon door de veiligheidsmaatregelen die je moet treffen bij bepaalde locaties te kunnen komen.
1: Ja, snap ik. Ellen, jij geeft aan dat jij dus jongeren en vooral jonge meiden wil inspireren om de keuze te maken voor techniek. Dan ga je dat het liefst al op scholen doen of op opleidingen. Maar er is natuurlijk ook een probleem dat de pool waaruit je vist, waaruit we vissen, steeds kleiner wordt. Maar als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, daar zitten dan 80% vrouwen en 20% man. Dus op het moment dat jullie, en ik geloof in je, dus ik denk dat het goed komt, jullie iedereen naar Hoppenbrouwers en of de technische branche trekken, verplaatsen we het probleem dan niet naar andere sectoren?
0: Ik denk er ook sectoren zijn die deels vervangen kunnen worden en dat techniek in iedere sector nodig is. Zo'n mooi programma als dit hadden wij niet kunnen maken vandaag zonder techniek.
1: Oh nee?
0: Nee.
1: Zonder, omdat jij er dan niet was of omdat technisch in deze studio zit?
0: Beide.
1: Nee, dat geloof ik, maar ik krijg je dadelijk niet...
0: En dat is ook
1: niet...
0: in de zorg, hè? Dus ja. Zorg,
1: moet de zorg meer mannen laten zien?
0: Bijvoorbeeld, want maar dat is ook een krapteberoep. Dus ik stel je niet ter discussie dat alle krapte... Er zijn meerdere krapteberoepen en de zorg is daar eentje van, hè, en techniek ook. Maar ik denk dat juist techniek kan helpen om krapte in de arbeidsmarkt op te lossen door zaken te automatiseren, te digitaliseren. Maar ook woningtekorten. De mensen die die baan zoeken, die hebben ook een woning nodig. Dus wij dragen ook bij om dat woningtekort verder te organiseren. Dus we zitten denk ik in heel de keten verweven. Ja. Dus techniek is essentieel, zeg maar, voor een ieder.
1: Ja. Stuit je op weerstand of stuit je nog steeds op weerstand? Je bent heel nadrukkelijk vrouwen in de techniek aan het promoten, intern, extern. Waar loop je tegenaan?
0: Intern stuit ik eigenlijk niet op weerstand. En Melissa kan denk ik die vraag beantwoorden. Want als ik met de dames bij ons spreek van wanneer ervaar je weerstand of verwarring, dan is dat met name bij klanten. Hè? Als jullie,
2: klopt.
0: Ja, dat kun jij beter vertellen dan ik. Hè?
2: Nee, ja, eigenlijk binnen collega's en dergelijke niet. Je wordt redelijk goed geaccepteerd. Maar op het moment... bijvoorbeeld met storingen, dat ik een klant aan de lijn heb om te vragen wat de storing is, dan wordt er vooral heel erg gezegd, maar de monteur komt toch nog. Alsof ik een of ander iemand van kantoor ben.
3: Daar is die weer.
2: Ja, precies. Ja, en dan geef ik aan op dat moment.
3: Hallo, ik ben de monteur.
1: Ja. Nou ja, Arjan en ik hebben ook wel eens een technisch storingtje hier in de studio. Maar dan zijn wij niet degene die...
3: We doen helemaal niks.
1: Dus, zou het dolgelukkig zijn als jij dan langskwam. Als je kijkt naar andere bedrijven die dit ook willen omarmen, wat zou je ze adviseren, Ellen, om hier succesvol mee te zijn?
0: Verdiep je eerst, hè? Dus kijk wat voor mogelijkheden er zijn en laat andere mensen kritisch zijn naar hoe inclusief je al bent, hoe vrouwvriendelijk je al bent, wat er moet veranderen, want ik denk dat je het zelf soms niet ziet. En ik kan alleen maar zeggen uit ervaring, ja, het is een ontzettend fijne, goede doelgroep die je bedrijf alleen maar inclusiever maakt, zachter maakt, ja, meer een afspiegeling van de maatschappij. Dus ik zou zeggen, ja, ik kan het iedereen aanbevelen om meer vrouwen in de techniek te laten werken binnen je bedrijf.
1: En als je, want ik snap de waarde die je daaraan koppelt, levert het concreet ook zaken op? En nu is een waarde concreet, maar een beter resultaat, of worden storingen sneller opgelost, zijn ze slimmer, et cetera?
0: Ja, maar die uitdruk ga me niet...
1: Nee, maar je mag je best dat delen.
0: Nou ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, want ik weet niet hoe het was als ze er niet waren in diezelfde periode natuurlijk. Maar wat ik wel kan zeggen...
1: Zie je dat teams beter presteren?
0: Juist, dus ik zie wel dat... soms, jij had het net over masculien. Ik heb wel het idee dat het zachter wordt. Hè, dus dat er toch andere elementen toegevoegd worden aan een team. Dus dat het iets socialer soms is. Dat er meer omgekeken wordt naar elkaar. En vrouwen kunnen ook heel precies werk goed doen. Maar ja, er zijn ook mannen die heel precies werk doen. Dus ik wil niemand voor de borst stuiten. Maar dat zie ik wel ontstaan.
1: Arjan, wat denk jij dat, zoals Ellen het omschrijft, vrouwen kunnen toevoegen aan een technisch team?
3: Ja, ik volg dit al heel lang. Ik doe veel met VDL samen.
0: Oh,
3: ik heb
0: mooi.
3: Ook supervette campagnes gedraaid met vrouwen die bijvoorbeeld vanuit kantoor zich hebben laten scholen naar Lasser. Dat trekt heel veel bekijks, maar het is nog hard trekken om die mensen binnen te krijgen. Dus ik denk altijd, werkgever, ga ermee aan de slag. Ga het gewoon doen, maar denk ook na aan je contractvorm. Want technisch is vaak een beetje conservatief. 40 uur is hier de standaard. Bij veel technische bedrijven, ik zie jou neerknikken, bij veel technische bedrijven is dat nog de standaard. Denk ook aan kleinere contracten. Het tweede wat je moet doen, dat is echt zorgen dat je interne populatie klaar is om dit te gaan doen, zodat je niet geweldige technische vrouwen binnenhaalt die binnen echt aan de kant geschoven worden door die bonken van kerels. Dat wil je niet hebben. En het laatste is, blijf nadenken over die arbeidsmarktcommunicatie. Rolmodellen, voorbeeldgedrag, goede foto's, goede verhalen.
1: Melissa, hoeveel uur werk jij per week?
2: 32.
1: Oh, kijk aan. Dat is precies hoe Arjan het omschrijft, toch?
0: Ja, het was menig mannelijk collega.
1: Ja, heel
3: super mooi. Dat is hartstikke goed.
1: Ellen Vermeer, HR-directeur van Hoppenbrouwers, en onderhoudsmonteur Melissa van den Diepstraten. Dank jullie wel voor dit gesprek. BNR at Work. Er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar in je podcast-app. Dit keer met oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij blikt terug op het beruchte 1 april-debat met Mark Rutte, waarin hij zei niet verder te willen met Rutte als premier. Maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten, en dat merkte hij toen hij aan de talkshowtafel zat bij Op1.
4: Maar dat was wel een moment aan die tafel waar ik me heel ellendig heb gevoeld. Dat ik dacht van shoot, ik ben te snel geweest. Ik verdedig het nog en ik verdedig het inhoudelijk. En ik ga uitleggen waarom ik tot die keuze ben gekomen. Want dat kan ik nog steeds nu verdedigen. Mm-hmm. Dat heb ik later ook aan Mark Rutte uitgelegd. Maar dat je voelt van dit had ik beter moeten doen. En dat je dan nog midden in de branding staat, nog midden in een heel heftig politiek moment, en nog niet goed weet hoe je eruit moet komen, dat is geen fijn moment. Dat was een heel moeilijk moment.
1: Uiteindelijk is de ChristenUnie toch in het kabinet Rutte 4 gestapt. Hoe Segers daarop terugkijkt en of hij daar spijt van heeft, hoor je in de nieuwste aflevering van het meest beslissende carrièremoment. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Cape Verde heeft geschiedenis geschreven op het WK voetbal. De eilandengroep is geplaatst voor de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor een tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. De volgende tegenstander is de huidige wereldkampioen, Argentinië. Niet alleen in Kaapverdië, maar ook in Rotterdam is het groot feest. Daar is een grote Kaapverdische gemeenschap en 6 spelers zijn er geboren. Honderden Kaapverdiërs zijn midden in de nacht met vlaggen en blauwe fakkels de straat op gegaan. En ook wordt er veel getoeterd. We blijven nog even in Rotterdam, want ook vandaag mogen daar vanwege de hitte geen grote evenementen doorgaan. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt vandaag nog steeds code rood. In de rest van het land is het inmiddels code oranje. En in Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het? De 26e juni alweer. Met Leendert en Michiel. Ik ben Mark. Vanuit onze Haagse studio vandaag weer eens een keertje. Thuis, dat hebben we tijdens de corona-enquête eigenlijk elke keer. Dus zo bijzonder is het. Het begint alweer bijna gewoon te worden dat we hier zitten.
5: Het is wel heel bijzonder dat wij hier zijn. Want de rest van Nederland, code
4: blijf
5: rood,
4: thuis.
5: Blijft thuis.
4: Ja, maar dan kan je lekker luisteren naar...
5: Dat is absoluut waar. Dan kan je luisteren, ja.
4: Trefwoorden deze week. Box 3. Stikstof. Het is een nationale stikstofdag vandaag.
6: Water. Moeten we het ook over hebben?
4: Water gaan we het zeker over hebben, Michiel. Volgt die enquête over corona? Nou, daar kunnen we het zeker even over hebben. Ik hoorde jou vanmorgen ook al eventjes over genderneutrale toiletten, Leendert. Ja. Ik wou zeggen bij Bas, maar het was bij Ivan en Nina. Daar moeten we het toch nog heel even over hebben. Over hoe belangrijk dat is of hoe erg. Want er zijn 2 opvattingen over in dit kamergebouw.
6: Wat ook wel leuk is, is dat het in deze studio en ook in deze podcast feed, mensen die erop geabonneerd zijn, die zullen het misschien al gezien hebben. Het is hartstikke druk in de feed met wat er allemaal aan podcasts aankomt. Dat is het ministerie van voetbalzaken.
5: Ja, zeker. En daarom zit ik ook enigszins met slaapgebrek hier, omdat het Nederlands elftal gespeeld heeft. Maar we maken inderdaad met politici een podcast over voetbal. En de grap, het is begonnen met een grap. Als mensen als Johan Derksen en Jack van Gelder gewoon consequent over politiek blijven praten. Ja, die sportjournalisten, daar gaan wij lekker over voetbal praten. Dus we doen voor- en nabeschouwingen van het Nederlands elftal.
4: Gisteren zat er ook nog een aflevering over Moerdijk ineens tussen.
5: Ja, ook heel... Moerdijk kunnen we ook nog even benoemen.
4: Daar kunnen we het ook nog even over hebben. Een ander verhaal dan in gisteren hoorde.
6: En heel Nederland heeft dus slecht geslapen vannacht. Wij ook allemaal. Ik dacht wel meteen...
4: Zeggen, ik probeerde binnen te komen en ik heb vandaag een beetje wallen onder mijn ogen. En nu heb je hier zo'n gezichtsscanner. Waar je moet je pasje moet je laten zien.
6: Maar die herkende jou al niet meer.
4: Dat apparaat weigerde mij te herkennen omdat ik een beetje wallen onder mogen heb. Wat zegt dat ik er normaal heel gezond uitzie.
5: Precies.
4: Maar vandaag dus.
6: Eerste wat ik wel dacht vanochtend, is dat ik heb ook niet goed geslapen, net als de rest van Nederland. Maar ik dacht meteen aan Jamie van Essen en hoe zou hij geslapen hebben vannacht?
5: Nou, we kregen wel vanuit het ministerie te horen...
6: Dat hij goed geslapen heeft.
5: Dat ondanks code rood de ministerraad gewoon doorgaat. Dat ze voor de inloop van de ministerraad, dan staan we buiten, genoeg water hebben, zodat we kunnen hydrateren.
4: Maar geen schaduw.
5: Er is ook genoeg schaduw. En op het moment dat de uitloop van de ministerraad is, dan zitten we binnen bij algemene zaken. Nou, jij in dit geval, Michiel. En daar staat de airco aan. Dus doe een trui aan, zou ik zeggen. Want ja, die zouden ze even wat extra power geven.
6: Is ook in het Kamergebouw, zodat in de plenaire zaal en in de commissiezalen en op de gangen en zo is het prima te doen. Maar
4: de redactie van BNR.
6: Op de redactie van BNR niet, maar ook in. Ik ben ook in de kamers van Kamerleden geweest deze week. Nou, die gaf ik het ook te doen. Zeker ook nog verdiepingen hoger. Wij zitten dan op de derde verdieping. Veel fracties die zitten nog verdiepingen hoger. Nou, dat is nog heter.
5: Ik zat een debat fiscaliteit te volgen in een commissiezaal. En ik had mijn jasje niet bij me, omdat het inderdaad op onze redactie en in onze studio zo heet is dat het echt niet mogelijk is om dat aan te houden. Maar in die commissiezaal dacht ik op een gegeven moment, nou, dit is te fris. En ik had een Instagram-post gedaan, wat ik niet zo vaak doe, van een heerlijke dag om binnen een debat fiscaliteit te volgen. Wat aan de ene kant cynisch was, maar ik vind, zoals luisteraars weten, fiscaliteit leuk. Ging over box 3, ging het onder andere over suikertax. En dan kreeg ik ook een berichtje terug van, nou, je zal het wel warm hebben. Ik zei, nou, helemaal niet. Ik zit een beetje te bibberen zelfs hier.
4: Gisteren was hier een debat over Moerdijk. En ik moest wat dingen voorbereiden van vandaag. Ik heb de laptop gepakt. Ik ben in de plenaire zaal gaan zitten. Om daar lekker met een laptop op schoot een beetje tekstjes te typen. Daar was het echt heel comfortabel. En dan kon ik meteen zo met één oog en met één oor het debat over Moerdijk volgen.
5: Mag ik dan nog het laatste over het weer zeggen?
4: Ja, dan gaan we daarna naar de stikstof. Ja. Want daar moeten we het heel kort over hebben.
5: In de ouder-app, want ik heb een kind. Er kwam een berichtje. De school is morgen dicht vanwege code rood. Alle ouders die moeten werken. Kom naar de Bubble Jungle. Dat is zo'n kinderspeeltuin.
6: Bubble Jungle?
5: Dat is zo'n kinderspeeltuin. Want daar is airco en dan kan je dan lekker met je laptopje gaan zitten.
6: Een soort monkey town.
5: Ja, een soort monkey town, ja. En toen had ik al een heel sarcastisch berichtje gestuurd. Nou, ik zal de minister van Landbouw vragen of die naar de Bubble Jungle wil komen voor de presentatie van het stikstofpakket dan. Ik heb die weer gewist, want ik dacht, nou ja, dat is misschien ook niet zo aardig.
4: Ik denk ook niet dat de minister daartoe bereid zou zijn.
5: Nee.
4: Je heeft het al heel druk. En je zegt steeds eentje. Maar ze gaan er met z'n drietjes doen, toch? Van Essen en Garremans en debat.
5: Ja.
4: Om ook te laten zien, ik hoorde je vanmorgen op de radio al zeggen, omdat het ook over INW, infrastructuur, waterstaat gaat en over.
5: Over water gaat, over klimaat en over stikstof.
4: Domein. Maar het is natuurlijk ook om te laten zien dat dit niet één D66-minister is. Ik zag bij een
5: dat klopt, goed dat jij dat zegt. Van elke partij moest er iemand bij zijn.
4: Er al staan, oh ja, dit zijn die sukkels van D66 weer die dat plan over stikstof vandaag gaan presenteren. Maar ze hebben gewoon drie partijen, drie mensen. Het hele kabinet gaat het stikstofbeleid doen. En dat stralen ze uit onder andere door met z'n drietjes te komen en niet Jamie van Essen in zijn eentje te sturen.
5: Ja, en ik hoorde al achter de schermen dat het inderdaad bewust zo gekozen is.
4: Ja.
5: Dat de hele coalitie aanwezig is.
4: Ik denk zelfs dat de ministerschappen zo zijn verdeeld zodanig dat dit bij stikstof. Ja,
5: dit debat is een staatssecretariaat.
4: Ja, dat is waar. Dat is geen minister. Maar dat is die houdt zich met klimaat en groene groei bezig. Nou ja, zit je ook midden in het stikstofdomein als je niet uitkijkt.
5: Precies.
4: Want als je het aan het rechterdeel van de Kamer vraagt, dan gaat dit puur en alleen over energietransitie. En daarom hebben wij een groot probleem in Nederland, toch?
5: Ja.
4: Nou ja, dat was ook de Moerdijk-trend.
5: Zullen we even over stikstof praten?
4: En heel
5: of niet?
4: Kort, want volgens mij alles is uitgelekt. Alles is al besproken. Maar wat gaan we vandaag nou horen wat nog nieuw kan zijn?
5: Ja, dat is dus een beetje de discussie. Is nou alles uitgelekt of niet? Mijn antwoord daarop is nee. Want, om gewoon eens een voorbeeld te geven. Collega's van een grote krant kwamen van de week. De KDW, de kritische depositiewaarde, gaat uit de wet. Ja, dat is iets
4: niet
5: dat
4: uitgelekt.
5: Is simpel.
4: Dat staat in het regeerakkoord.
5: Ja, dat staat gewoon letterlijk in het regeerakkoord. Dus, en dat een kabinet gaat doen wat ze hebben opgeschreven in een coalitieakkoord is geen nieuws. Het zou nieuws zijn als ze het niet gaan doen. Ja,
4: dat zou uitlekken.
5: Maar dat even terzijde. Er is natuurlijk, ze gaan naar zonering kijken rondom Natura 2000 gebieden. 500 meter of een kilometer zones gaan er komen. Emissieplafonds, reductiedoelen, grondgebondenheid. Dus hoeveel koeien per hectare. De rekenkundige ondergrens wordt. Precies.
4: Dat kan 2,6 of 1,4 zijn. Maar dat, of weet ik veel wat voor getallen dat zijn. Koeien per hectare. Maar die getallen gaan al heel lang rond.
5: Maar het gaat ook over de integraliteit van het beleid, zullen we maar eventjes zeggen. En wat dat betreft doen de getallen er wel toe. Maar die doen er pas toe op het moment dat je het hele pakket ziet. Dus als je één klein elementje eruit pakt, dan zegt dat eigenlijk nog niet zoveel. Zometeen, als wij op het ministerie zitten en we krijgen die technische briefing van ambtenaren, dan moeten we horen, nou, hoe verhouden de bepaalde maatregelen zich nou ten opzichte van elkaar? En waarom? Want het is allemaal te doen om natuurherstel, of in ieder geval dat de natuur niet verder verslechtert. Het verslechteringsverbod vanuit Europa. En zodoende moet de vergunningverlening op gang komen, zodat we van het stikstofslot afkomen. Is dit nou genoeg, want dat is de grote vraag, om dat voor elkaar te krijgen? En ja, daar moet je het hele pakket voor zien. En uiteindelijk, als we het hele pakket gezien hebben, dan zullen we dat pas echt weten als dit eens een keertje bij de Raad van State, dus bij de bestuursrechter, komt te liggen.
4: Want is dit weer eens een keertje naar de rechter gaat over een vergunning voor iets wat met stikstof te maken heeft.
5: Ja, en we zullen zo meteen vanuit verschillende belangengroepen zullen we horen, het is te weinig, of het is te veel, het is niet op de juiste plek. Dat kan je allemaal al invullen.
4: Ja, met wat ik hoorde over de verdeling over de verschillende sectoren. Want je hebt natuurlijk landbouw, daar hebben we het heel vaak over. Maar je hebt ook industrie en je hebt ook het vervoer. Die moeten allemaal een bepaald percentage omlaag.
5: Ja, in de landbouw 42-46%. En de industrie en de infra moeten 50% omlaag. Ook al bekend, hè, vanuit het beleid van Wiersma
4: dat is,
5: nog.
4: Dat is nog van de vorige regering. Maar dat is eigenlijk best fascinerend, want bij de landbouw, daar is de afgelopen jaren, die hebben in de afgelopen 40 jaar hebben die heel veel stikstofreductie al bereikt. Maar in de afgelopen 15 jaar niet. Bijna niet. De industrie daarentegen, die is gewoon rustig doorgekacheld. Die heeft al die tijd nog steeds. Dus die draagt al heel erg veel bij aan.
5: Infra hetzelfde verhaal.
4: Infra stelt hetzelfde voor. Dus dit is wat de landbouwrellen van een paar jaar geleden wel heeft opgeleverd, is dat de landbouw een kleinere bijdrage levert, omdat nu weer iets nieuws gevraagd wordt, toch van de industrie en van het vervoer, denk ik dan.
5: Ja, maar dan moet je dus een onderscheid maken. En dat hebben we de vorige keer ook al gedaan, tussen gericht beleid en generiek beleid. En waar we het nu over hebben is generiek beleid. En dat gaat dan over die stikstof.
4: Dit is een percentage voor heel Nederland, voor alle bedrijven in de industrie.
5: Ja, en dat gaat, de percentage zoals we die net genoemd hebben, dat gaat over die stikstofdeken. En die stikstofdeken, dat zegt bijvoorbeeld ook, hoe noem je dat ook alweer, als je geen hoogleraar bent, maar nog wel verbonden aan de universiteit. Emeritus hoogleraar Leen Hoordijk, om er even eentje te noemen. Hij zegt, we moeten vooral naar die stikstofdeek kijken. Want die wolk aan stikstof. En dat,
4: echt overal vandaag.
5: Dat is overal.
4: En terechtkomt. Ja.
5: En dat moet omlaag. Het is generiek beleid. Maar we hebben ook dat gericht beleid in die zones. En daar is het dus heel erg de vraag van, nou, wat moet nou het aandeel gaan worden van de landbouw? En hoe groot gaat het aandeel zijn van vooral dan industrie in die zones? En hoe hoog worden die reductiedoelen daar?
4: Ja.
5: Want daar moet je dus wel extra beleid gaan.
4: Als je de Veluwe weg zou halen, maar je houdt, dat ik zo vast ook wel wat industrie nog achterblijven, dat zou natuurlijk heel gek zijn.
5: Ja, en dan krijg je wel, maar dan wordt het, daar heb ik gewoon simpelweg niet genoeg kennis voor.
4: Nee, vanmiddag gaat dat veranderen.
5: Ja, maar ook gewoon überhaupt. Want je hoort namelijk wel eens, ja, als je alle piekbelasters rondom Natura 2000 gebieden weghaalt, dan kan de vergunningverlening nog steeds niet op gang komen, omdat dat niet genoeg is. Als je met kritische depositiewaarde rekent, om dat stand te laten houden bij de rechter. Ja, 21 zegt dat bijvoorbeeld. Maar dat ligt er natuurlijk aan, de combinatie van gerichte maatregelen rondom die Natura 2000 gebieden. En nou, hoe gaat dan in de rest van Nederland, dat weten we dus, hè, met die, maar hoe gaat dat vorm krijgen? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
4: NB zegt hier trouwens de overtreffende trap van, want die zegt, als we alle stikstof in Nederland uitstoot weten terug te dringen tot nul, dus we gaan alle mensen weghalen en alle industrie en alle boeren en alles weg, dan komt er nog steeds te veel stikstof uit Duitsland ons land binnengewaaid om aan de regels te voldoen.
5: Ja, en dat klopt dus
4: ik
5: niet.
4: Ik denk daar niet staat, dat klopt, maar dat is wel de overtreffende trap van wat jij zei, ja, de 20, geloof ik. Hè?
5: Ja, maar we hebben laatst een technische briefing hier gekregen, en daar zeiden ook de onderzoekers, we zijn een netto-exporteur van stikstof. Dus,
4: maar dat kan nog steeds zijn dat we te veel het land binnenwaait en dat we desondanks ook te exporteren.
5: Ja, dat is waar.
4: Ja, dat kan samengaan. Maar goed, maak je. Dan ga je vanmiddag meer horen. Want jij gaat naar de persbriefing, waarin journalisten worden bijgepraat door de minister en een paar ambtenaren waarschijnlijk.
5: Nee, minister is daar nooit bij.
4: Ik had vorige week over kerncentrales. Dat was Johan Sebastian, die deed dat persoonlijk. Dat ook nog wel eventjes zo aan de orde, denk ik.
5: Oké, ik vermoed dat hier alleen ambtenaren zijn. Ja, ik moet dan terugdenken aan 4 jaar geleden. Toen zat ik er ook bij. Toen het stikstofpakket van Christiane van der Wal naar buiten kwam.
4: Het stikstofkaartje moment.
5: Ja, toen er bleef eigenlijk niets van die ruim 200 pagina's over, behalve dat kaartje. Maar dus, dat stelde wel degelijk. Dat was het landelijk programma Nationaal Gebied. En dat was veel meer dan dat stikstofkaartje waar we het toenertijd heel veel over gehad. Dat werd helemaal gereduceerd tot een kaartje. En het zal nu aan de woordvoering van alle departementen, die zullen er meegekregen hebben, zorg ervoor dat het alles wat we presenteren niet uiteindelijk leidt tot alleen een kaartje.
4: Ja. Ja. Wat ik ook fascinerend vind, is de reactie van Gelderland al voordat het stikstofprobleem nu, de oplossing nu gepresenteerd wordt. Die van de week zeiden, wij zijn nu een paar jaar bezig met een bufferzone van 500 meter. In Den Haag hebben ze het ook wel eens over 1 of 2 kilometer. Wij gaan gewoon 500 meter doen.
5: Maar daarvoor wil ik wel zeggen, dat is bijzonder. Dat is maar dan moeten we eigenlijk eerst zien. Ja, waar het kabinet mee komt.
4: Misschien is dat het plan. Maar
5: het zou ook zo kunnen zijn dat zij veel effectiever in 500 meter zijn dan het kabinet voornemens is in een kilometer te zijn. Omdat ze daar zeg maar het beleid zo in die kilometer nog zoveel kan. Dat het helemaal niet zulke grote zoden aan de dijk stelt. Maar daarom heeft het geen zin om daarop op voor te sorteren.
4: Nee, iets waar we ook heel.
6: Ik ben ook helemaal geneigd om voetbalachtige voorspellingen te gaan doen. Nou, toch al, ja, wordt het dan die kilometer of toch 500 meter? En als het dan 500 meter blijkt te zijn, dan is er dus eerder dat lek vorige week geweest.
5: Maar het gaat beide zijn, hè? Het is een beetje de vraag rondom hoeveel natuurgebieden wordt het een kilometer en om hoeveel natuurgebieden.
6: En het verschil grote natuurgebieden en kleinere.
5: Ja, ja,
6: ja. Ja, ja. Maar goed, daar moeten we dus ver van
4: natuurgebieden halen de finale? Dat is nu jouw vraag. Ja. Maar dan moeten we even de achtste.
6: Daar moeten we dus ver van.
5: Mag ik hier nog één ding over zeggen?
4: Over voetbal.
5: Nou, het is natuurlijk ook een beetje de vraag. Wij gaan zo meteen kijken naar hoeveel mol de rekenen weten we eigenlijk al. Maar 0,5. Dat zegt mij al bijna niet, zeg maar. Daar moet je echt een wetenschapper voor zijn. Wil je echt kunnen begrijpen wat nou zo'n mol precies is en doet.
4: We hebben het nu niet over het diertje, maar over een hoeveelheid atomen.
5: Ja, ja. En toch, zijn het atomen?
4: Moleculen.
5: Moleculen, ja. En de gewone Nederlander, die wil gewoon op een gegeven moment weten, gaan we weer bouwen?
4: Ja.
5: Wordt mijn weg gerepareerd? Kan ik me zo meteen een ondernemer, kan ik mijn bedrijf uitbreiden? Krijg ik daar vergunningen voor?
4: Niet gerepareerd, daar is geen geld voor.
5: Dat is ook waar.
4: Nee, maar een ander
5: je snapt
4: probleem.
5: Je snapt mijn punt.
4: Snap natuurlijk.
5: Alles wat wij zo meteen gepresenteerd krijgen aan cijfertjes en breedtes, dat heeft voor een hele kleine groep heeft dat echt hele grote gevolgen. Maar voor de rest van Nederland.
4: Voor de rest van Nederland niet.
5: Nou ja, behalve dan op het moment dat ze het daadwerkelijk voor elkaar krijgen om een juridisch houdbaar geborgd pakket te presenteren, waarbij de rechter zegt, ja, we kunnen weer vergunningen gaan uitgeven.
6: Ja. Vergunningen gesproken. Of wou jij naar iets anders toe?
4: Ja, ik wou naar iets anders. Maar als jij een vergunning wil, dan krijg je die van
5: mij. Ja, reduceert hij genoeg stikstof?
4: Maar wel blijf ademen.
5: Ja, scheid jij je poep en plas? Want dat is dan belangrijk, hè?
6: Wat smerig. Ja, ja. Ik heb jou net voordat we gingen opnemen horen vertellen hoe jij vannacht naar het Nederlands elftal hebt gekeken.
5: Ja, dat laat maar. Dan hoeft de luisteraar niet te weten.
6: Dat realiseerde ik toen ook. Nee, ik wilde zeggen over vergunningen gesproken. We krijgen straks dus de presentatie onder andere van Vincent Karremans, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij als de man die over het water gaat. En daar ging het ook veel over deze week hier in Den Haag. Om het even ingewikkelder te maken, we hebben het net over de kritische depositiewaarde, de KDW, gehad. Het ging deze week ook veel over de KRW.
4: De kaderrichtlijn water.
6: Ja, inderdaad.
5: 2027.
6: Ja, en 2027 komt eraan. Dus even, waarom speelt dit nou? Inderdaad, die KRW, die is begin deze eeuw Europees vastgesteld. EU-landen moeten de kwaliteit van hun water verbeteren.
4: Ja, we moeten gewoon schoon water hebben. Ja. En dat hebben we niet. En vragen we hier ook elke keer uitsterven zelf voor.
6: Ja,
4: Net als met stikstof.
6: En vooral niet verslechteren. En wat er dus inderdaad gebeurd is, dit is begin deze eeuw is dit vastgesteld. Maar daar hoeft een land dan niet de dag daarna aan te voldoen. Daar heb je heel wat jaren voor. Ruim 25 zelfs. Dat gaat dan gefaseerd allemaal. Maar,
4: ja, maar dat is binnenkort.
6: Dat komt er ineens aan. Eind volgend jaar, december 2027. Dan moeten we daaraan voldoen.
5: Nou, even een quizvraag. Weet je hoeveel december toevallig?
6: Volgens mij 22.
5: Ah, volgens mij 20. Gaan we uitzoeken. Volgende week zeggen we welke het is.
6: Dan weten we wie dat goed had.
4: Ik weet echt studio Den Haag het BNR.nl.
6: Ik, nou trouwens, ik weet vrij zeker 22.
5: Ja, nou, oké, okay, maar voor volgende week gaan we volgende, is een cliffhanger.
6: Debatten en rondetafelgesprekken hierover zitten volgen deze week. Er worden wel stappen gezet op die waterkwaliteit, maar niet genoeg om volgend jaar braaf aan die KRW te voldoen. Dat gaat niet lukken. En dus is er alweer de vrees, ook met stikstof nog vers in het achterhoofd. Misschien in een ideale wereld is binnenkort de stikstofcrisis opgelost. Maar dan, bouwprojecten, andere economische activiteit, kan dat wel een vergunning krijgen als de kwaliteit van het water daardoor slechter wordt en die KRW dus in de weg komt te zitten?
4: Ja.
6: Zien we op ons afkomen. Nou,
4: dat is misschien wel een groter probleem, want er is veel meer water dan stikstof in Nederland.
6: Ja, ja. Nou, ja, inderdaad. En dat komt dus op ons af eind volgend jaar. Nou zijn er veel meer landen die die doelen niet halen. Dus in Brussel wordt er ondertussen gesproken over versoepeling of afzwakking van die KRW. Ook ingegeven door de wens die is ontstaan dat Europa concurrerender moet worden, zelf grondstoffen moet gaan winnen in plaats van dat we ons afhankelijk maken van landen ver weg. Nou, dus dat klinkt dan misschien aanlokkelijk, afzwakken of versoepelen. Maar er was deze week een debat hierover en in aanloop daarnaartoe een ronde tafelgesprek. En daar zag je waterschappen, provincies, onderzoeksinstituten die eigenlijk allemaal zeiden, nou, afzwakking, als dat zou gebeuren, dat is hartstikke nadelig voor Nederland. Want vervuiling uit andere landen, dat stroomt netjes via de Rijn Nederland binnen als het benedenstroomse land waar wij in wonen.
4: Steggelen we al sinds de jaren 60, denk ik, met de Fransen over.
6: Ja. Ja, ja, en wat er daar dan uit de rivieren hier naar binnen komt, nog los van wat er hier in Nederland.
4: Ja, wij doen ook er weer een heleboel PFAS bij, heb ik geleerd.
6: Ja, ja, PFAS vanuit de industrie, maar ook vanuit de landbouw, gewasbeschermingsmiddelen die in de grond en in de beken terechtkomen.
4: Een mooi gewasbeschermingsmiddel, ik zeg altijd gif. Want dat is het.
6: Nee, ja, dat is een goed punt. Daar was donderdag dus een debat over. Nou, Karremans die vindt dat ook, net als de waterschappen, gaat daarin mee. Die zegt afzwakking niet wenselijk. Europese afspraken zouden er moeten komen om Nederland te helpen om dat tegen te gaan. Dus dat zien we ook op ons afkomen. En sowieso Vincent Karremans, hij had een drukke week en ik had het deze week druk met hem. Ja. Jij maakte er al een geintje over, Mark. Hij had nog een lang debat afgelopen dinsdag over zijn nieuwe afwegingskader voor infrastructuurprojecten. Er is tot 2040 80 miljard tekort voor wat er eigenlijk zou moeten gebeuren en alle wensen die we hebben voor nieuwe bruggen, het vervangen, het vernieuwen daarvan, het aanleggen van nieuwe wegen en van spoorlijnen.
4: Vooral ook gewoon het repareren, vervangen van asfalt, toch?
6: Ja, ja.
4: En die simpele dingen waarvan je denkt, nou, we zijn wel een redelijk rijk land, dat moeten we kunnen regelen.
6: Ja, en dus is het zo dat onderhoud, dat gaat voor op nieuwe projecten. Dat is dat afwegingskader.
5: Dat noemt hij toch terug naar de basis?
6: Ja. Ja,
5: ja, dat klinkt dan mooi, hè? Maar
6: zo zegt hij dat
5: gewoon, we gaan
4: geen nieuwe plannen maken.
5: Achterstallig onder, we gaan niks nieuws doen en we gaan het achterstallig onderhoud gaan.
6: Nee, er zijn echt plekken waar zoveel scheuren in zitten dat het echt gevaarlijk gaat worden en je bruggen deels af zou moeten gaan sluiten voor zwaar verkeer. Nou, dat moet voorkomen worden. En Karremans heeft het de hele tijd over terug naar de basis, inderdaad. Hij zei ook nog in het debat, desnoods moet het maar lelijk zijn. Hij komt uit Rotterdam.
4: Dus hij is wel wat gewend, wou je zeggen?
6: Hij zei, ja, als Rotterdammer ga je lelijkheid vanzelf waarderen.
4: Oh god.
6: Ondertussen.
5: Ja, in Rotterdam niet blij mee zijn.
6: Nee, en bovendien is ik,
5: ja, mooie stad.
6: Ja, dat is helemaal, helemaal geen lelijke stad. Anyway, de Kamer hartstikke verdeeld. Dat zag je ook tijdens dat debat. Pro dat dan zegt, eerst dijken en waterkeringen. En trouwens, er is zoveel geld tekort voor infrastructuurprojecten. Voer maar een kilometerheffing in. Ga op die manier geld ophalen.
5: Tolwegen kan nog.
6: Ja, nou, Karremans zelf sluit dat niet uit. Hij komt in september, komt hij samen met staatssecretaris Annette Bertrand, komt hij met een lijst. En die gaat dan inzichtelijk maken wat waar nodig is en wat dat kost. En er wordt ook nagedacht over alternatieve financiering inderdaad. En Karremans zat deze week bij Sven op 1, bij de collega's van Radio 1. En toen werd hem gevraagd, ja, tolwegen, sluit u dat uit? Nou, nee, sluit helemaal niets uit wat dat betreft. CDA en BBB die ondertussen bang zijn dat de regio, dus alles buiten de Randstad, weer kind van de rekening wordt.
5: Ja, dat gaat natuurlijk een enorm, want zij wil prioriteren.
6: Ja.
5: En dat gaat natuurlijk een enorm gedoe worden in de Tweede Kamer. Want de een wil iets in het noorden, de ander wil iets in het zuiden en iedereen komt op voor zijn eigen provincie. Nou, ga er maar aan staan.
6: Ja, ja, en dat is allemaal op het bordje van Vincent Karremans. Moeten we al naar een break toe?
4: Nee, we hebben nog wel een half minuutje. Oh. Als je het over, over leuke dingen wil hebben.
6: Ja, dan maak ik hem heel snel af. Want ik heb dus veel geluisterd en gekeken en ook gesproken met de persoon Vincent Karremans. Interessante politicus sowieso. Ja. Een van de coming men van de VVD. Als Dylan Jesselgus ooit van het toneel mogen verdwijnen, gaat ooit een keer gebeuren, dan is Karremans wellicht een van de mensen die klaarstaat. Heel veel voorkeurstemmen gekregen, ook bij de afgelopen verkiezingen. Hij was dus urenlang met de Tweede Kamer in gesprek deze week over de KRW, over onze infrastructuur. Maar toen keek ik van de week 's avonds op TikTok. En toen kwam ik terecht
4: weer bij Vincent Karremans.
6: TikTok-account van Vincent Karremans. Daar zag je niks over deze twee urenlange debatten. Maar daar zette Vincent Karremans wel iets anders van zichzelf neer.
7: Ja, kijk jongens, we staan hier in Hartje Den Haag. De Concrete Jungle. Kijk eens even wat we hier hebben. Een hele speciale, maar binnenkort bedreigde diersoort. De Fatbaikus arilextus. Daar staat hij. Zorgt voor veel overlast in winkelgebieden zoals dit. En voor ontzettend veel ongelukken. Met hersenletsel tot gevolg onder jongeren. Kijk, daar gaat er weer eentje. Dat is wel een hele lijpe, hè. Deze zie je nu nog heel veel in het straatbeeld. Straks als we een helmplicht hebben, minimumleeftijd en een aparte categorie waardoor gemeenten fatbikevrije zones kunnen instellen, vraag ik me af.
6: De Fatbaikus arilextus.
4: Ja, Latijn is vast heel mooi, hè?
6: Ja, en als je het dus op sociale media een beetje zijdelings bijhoudt allemaal, of sterker nog het via een algoritme automatisch naar je toe laat komen,
4: dan denk je dat hij hier de hele week mee bezig geweest is.
6: Dan denk je dus, Vincent Karremans is hier de hele tijd mee bezig met de Fatbaikus arilextus. En ik vroeg me wel af, wat zouden mijn, met alle respect, iets oudere collega's die hier naast me zitten, wat zouden die daarvan vinden?
4: Ga daar even over nadenken tijdens de reclame. Dan gaan we daarna door met al die andere onderwerpen die we al besproken hebben, dat we die nog moeten gaan bespreken. Tot zo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Cape Verde heeft geschiedenis geschreven op het WK voetbal. De eilandengroep is geplaatst voor de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor een tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. De volgende tegenstander is de huidige wereldkampioen, Argentinië. Niet alleen in Kaapverdië, maar ook in Rotterdam is het groot feest. Daar is een grote Kaapverdische gemeenschap en 6 spelers zijn er geboren. Honderden Kaapverdiërs zijn midden in de nacht met vlaggen en blauwe fakkels de straat op gegaan. En ook wordt er veel getoeterd. We blijven nog even in Rotterdam, want ook vandaag mogen daar vanwege de hitte geen grote evenementen doorgaan. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt vandaag nog steeds code rood. In de rest van het land is het inmiddels code oranje. En in Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag, tweede deel, met nog steeds Leenert. Michiel, ik ben Mark. We hebben nog een heleboel te doen, dus we gaan proberen het tempo een beetje te verhogen, mannen.
5: Ja, oké. Okay.
4: Bijvoorbeeld moeten we het hebben over de parlementaire enquêtecommissie corona. We nemen dit om 10:05, over 10 is het nu precies. We zijn net begonnen weer met het vrijdagse eerste verhoor.
6: Op een dag dat er...
5: De scholen dicht zijn.
4: Allerlei... De scholen dicht zijn, en dat is het thema van de week. De
6: scholen dicht zijn gegaan. Ja. Wel net anders, hè, want dit code rood natuurlijk afgegeven door het KNMI, maar het KNMI heeft niet besloten dat scholen dicht moeten.
4: Nee, dat is inderdaad anders gegaan. Maar het effect is toch dat je vandaag niet naar school gaat, op bijna geen enkele plek, dacht ik. En wat ik me afvroeg, want bij corona was het dus achteraf zo, ik wist helemaal niet in die tijd, maar ik had ook geen kinderen met problemen. Als je per se naar school wilde, dan mocht je altijd. Dus als je bijvoorbeeld thuis altijd gewelddadige ouders had en je wilde overdag even naar een veilige haven, dan was dat mogelijk. Ik weet niet of dat vandaag ook is. Als je vandaag denkt, ja, maar ik heb thuis zit ik in een huisje van 32 graden. 35, 36, wat wordt het? In sommige plekken bijna 40.
5: Het was bij het tropenrooster.
4: De airco wil ik.
5: Ja. Toen ze bij ons op school het tropenrooster tot 1:00... En je had geen opvang, kon je gewoon tot na 3:00 gaat de school uit. Ja. Kon je je kind daar gewoon laten. Alleen dat, ik was gisteren op zoek, want ik dacht even, wij hebben een probleem.
4: Ja.
5: Ik moet natuurlijk hier zijn. Ja, jullie kunnen mij niet missen.
6: Klopt.
5: maar daar stond niet bij. Dus ik denk van niet.
4: Oké. Okay. Nou goed. Maar zo komen we toch bij de corona. En jij vroeg een week of 2 geleden, Leenert, levert dat nou eigenlijk al wat op, al die verhoren? En ik heb van de week weer een beetje te denken, want het gaat over de sluiting van scholen, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet over. Het gaat over hoe is Nederland nou bestuurd in die coronajaren? Bij wie haalde de regering zijn informatie? Was het echt puur en alleen het OMT-advies? Of werden er toch ook gewoon allerlei politieke afwegingen? En daar zijn deze week, bijvoorbeeld bij over hoe gekomen is tot die schoolsluiting, toch wel heel veel dingen over aan het licht gekomen. Dat het werd gepresenteerd, in elk geval door Mark Rutte, die altijd zei, het OMT-advies is heilig, of wij volgen dat zoveel als dat mogelijk is. Maar er is toch ook heel veel politieke afweging op de achtergrond geweest. En dat is dan uit de verhoren van Paul Rosenmüller, die van de VO-raad, dat is voor de onderwijssector. Die vertelde erover hoe dat dan werkte. En dat er bijvoorbeeld, hij ging mee met het idee van Rutte dat de wetenschap moeten we volgen. Maar toen zei het OMT, de scholen die kunnen open blijven. En een dag later zei de Federatie Medisch Specialisten, nou, die scholen kunnen beter dicht, dat is gevaarlijk als je die openhoudt. En toen was ineens het hele land zei, oh, maar als er ook wetenschappers zijn die zeggen dat dit spannend is, dan moeten de scholen dicht. En toen kwamen er ook al berichten, dat herinner ik me van toen, dat ineens ouders zeiden, nou ja, er zijn dus kennelijk dokters die zeggen dat je niet naar school mag. Dan hou ik mijn kinderen thuis.
5: Er was toen inderdaad enorm veel druk vanuit ouders om de scholen te sluiten.
4: Maar dat kwam dus door twee tegenstrijdige adviezen. En daarna is er dus in de onderwijspolder, zoals ik dat ergens benoemd kwam, tegenkwam, is er gezegd, ja, nou, er is geen houden meer aan. En Rosemuller die had het over, dan heb je de keuze tussen regie of anarchie. En dan kan je beter proberen regie te houden en te zeggen, oké, het land wil kennelijk dat we nu dicht gaan. Dan gaan we nu de scholen sluiten.
5: Om toch een brugje te maken naar nu het hitteprotocol, code rood. Je hebt een school en daarboven zit een bestuur. De school van mijn dochter zit er ook wel 13 of 14 scholen onder. En het bestuur beslist dan, zodat jij als ouder niet de directeur kan gaan lastigvallen, wat ik wel van plan was. wat flik je me nou? Maar dat is zijn keuze gewoon niet. Hij kan dan gewoon zeggen, ja, sorry meneer Beekman. Ik ben ook maar
7: I don't make the rules.
5: Ik ben ook slachtoffer van het systeem geworden.
4: Gewoon naar het hoofdkantoor?
5: Ja, weet ik niet of ze dan de deur voor mij open doen of de telefoon opnemen.
4: En wat ook deze week, want er zijn heel veel mensen inmiddels al verhoord over hoe het nou gegaan is met de onderwijssluiting. Iedereen zegt, dat was echt een heel slecht idee. Dat moeten we nooit meer doen, heb ik ook een paar mensen horen zeggen. Ik weet niet of we de volgende keer weer redden, want dat betekent dus de afweging die Mark Rutte nu niet expliciet in de politiek wilde laten maken, dat is natuurlijk in het katshuisoverleg wel gebeurd, maar niet voor de camera's. Kiezen we ervoor om kinderen vrijheid te geven, of kiezen we ervoor om de ziekenhuizen niet overbelast te laten raken die in de buurt van Code Zwart en uiteindelijk zaten. Dus dat is natuurlijk een politieke afweging die nooit expliciet op die manier bediscussieerd mocht worden, kon worden, op de een of andere manier. Dus daar heb je ook alweer zo'n voorbeeld dat er toch veel meer politiek in het proces zat dan de politici wilden toegeven.
5: Dat is wel logisch.
4: En ook dan in het Onderzoeksraad voor Veiligheidsrapport staat. Want die hebben er ook uitgebreid onderzoek gedaan. Hier in de kast ligt samen zo'n 10 centimeter papier van dat rapport. En daarin staat, ja, er was een medische tunnelvisie. Iedere regering die volgde gewoon het OMT ongezien. Andere aspecten die wogen minder zwaar. En uit deze verhoren blijkt dat het OVV-rapport daar ook weer te kort door de bocht is. En dat er eigenlijk toch veel politiek is. En jij zegt dat is logisch.
5: Nou, als je dat het lastig is om de keuze te maken van, joh, gaan we voor het welzijn van kinderen of van ouderen?
4: Dat is een verschrikkelijk moeilijke keuze. Ja. Maar dat is niet een medische keuze. Dat is een politieke keuze. Ja. En die werd nu als medisch gepresenteerd. Maar die was toch in de praktijk wel degelijk ook eentje waarin politieke belangen niet in de grote vergaderzaal met al die mooie blauwe stoeltjes hier, maar achter de gesloten deuren van het katshuis en in het dagelijkse overleg wat de premier met een aantal ministers had in een kernteampje. Daar werd dat soort dingen besproken. Dus dat wordt nu langzaamaan uit die verhoren wordt dat wel duidelijk over hoe de OVV heeft echt een heel belangrijk rapport geschreven, maar dat hij toch ook weer nog iets te kort door de bocht is misschien geweest. En de nadruk van die rapporten, die onderzoeken, ligt ook een beetje anders. En wat ik toch ook wel echt een heel indrukwekkend voor vond, was van kinderombudsman. Dat is een vrouw. De commissie had het steeds over de kinderombudsvrouw, maar zelf zei zij, ik ben kinderombudsman. Ja, dan ga ik daar ook maar in mee. En wat zij eigenlijk beschreef, was dat er in de politieke besluitvorming nooit serieus is gekeken naar de belangen van de kinderen. Terwijl in het kinderrechtenverdrag, en daar hebben wij gewoon als land de handtekening onder gezet, staat, bij elke besluit wat je neemt, moet je even afvragen, welke consequenties kan dit hebben voor kinderen? Ook als je een brug bouwt, bij wijze van spreken. Daar is het waarschijnlijk niet zo relevant. Maar als je iets doet, moet je altijd even afvragen, wat kunnen kinderen hiervan van merken? Sterker, je moet te raden gaan bij die kinderen wat ze ervan vinden. Dat doen we ook nooit. Daar zijn wat kinderraden. Maar de kinderombudsvrouw die zei, of de kinderombudsman die zei, de kinderen werden gewoon genegeerd. En dan stuurden zij een brief. Want er zijn allerlei situaties waarin het misging. Kinderen die thuis in een moeilijke situatie zaten met heel veel kinderen in een klein huisje wat veel te warm was in de zomer. Of met gewelddadige ouders. Nou ja, al dat soort schrijnende gevallen.
5: Kinderen alleen?
4: Ja, precies. Die vereenzaamden ineens.
6: Ja, en ook de mate waarin je onderwijs kunt volgen, dat hangt natuurlijk ook helemaal af van je thuissituatie en of er laptops zijn. En het inderdaad gewoon een algeheel.
4: En van het afstandsonderwijs, wat van school tot school ook verschilde.
6: Ja.
4: Maar daar heeft zij dus bij deze brief over geschreven naar een stuk of 7 ministers. En er is er eentje die de moeite heeft genomen om te zeggen: u heeft mij een brief geschreven, u bent notabene een hoger college van staat. Ik moet u denk ik serieus nemen, kom eens langs. Alleen Slob, die op dit ogenblik verhoord wordt, die heeft de moeite genomen. Terwijl Van Engelshoven, die de minister was van, maar dan niet voor het basisonderwijs, die zei: ja, nou ja, god, we hadden allemaal wel door dat het moeilijk ging met de kinderen. Had echt geen interesse in wat daar de kinderombudsman allemaal te melden had. Nee, ja, dat wisten we toch wel. Er klonk echt zo'n grote desinteresse uit. En, ja. Ik had ook wel eens met kinderen gesproken. En dat, dat overigens, zij had een beetje een Mark Rutte-stijl van antwoorden. Dat viel zelfs collega's uit de Tweede Kamer van het personeel op. Dat zij allerlei dingen niet kon herinneren. Ze zei niet dat ze geen actieve herinnering had, maar iemand zei: had zij nou af en toe een actieve herinnering ergens aan of niet? Dus, nou ja, dat is toch wel schrijnend als je op die manier. En dat is de eerste, want alle anderen verhoren tot nu toe. Iedereen heeft bijna overal wel antwoord op. Of soms zeggen ze: dat moet ik even nagaan. Of ik kan u achteraf nog even de exacte data vertellen. En of dat nou om 4:30 of om 4:30 was die dag, dat weet ik niet meer. Maar dit was de eerste die eigenlijk geen idee meer. Maar ja, die kreeg ook van de vragen van de commissie het gevoel dat zij het idee had.
7: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong,

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Van Daan van de Boogaard.
5: Echt drie pagina's of zo.
4: Het is twee pagina's dat ik in mijn eigen antwoord erbij geprint voor de zekerheid.
5: Oké. Okay.
4: En ik geef zijn hele naam er maar bij, want hij is namelijk gewoon het opperhoofd bij de Long Covid Nederland organisatie, vereniging, stichting, weet ik niet. Dus dat is een belangrijke club die zich bezighoudt met Long Covid. En die maakt zich heel boos dat wij in onze verslaggeving geen aandacht hebben voor Long Covid. Dat is tot nu toe hebben we daar. Ik heb geen enkel moment gedacht, hier moet ik het over hebben. En hij maakt zich nog veel bozer dat de commissie daar geen aandacht voor heeft, want dat vindt hij. Ja, dit is de reden van het bestaan van zijn stichting of vereniging, dat weet ik niet eens. Ik heb daar geen aandacht voor gehad, omdat ik denk, ja, ik heb het niet zien gebeuren en ik heb het ook niet gemist. Want ik denk dat eigenlijk.
5: Nou ja, het is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee kampen. Ja. Maar het is wel zoiets dat, ja, als je dat zelf niet hebt of niet in je directe omgeving meemaakt, dat gauw aan je aandacht ontsnapt.
6: Ja, maar daar is de politiek maar is nou juist voor. Om ook op te komen voor de belangen van kleine minderheden.
4: Ja, maar de commissie die doet onderzoek niet naar of de juiste beslissingen genomen zijn, maar die doet onderzoek naar hoe zijn er beslissingen genomen. En dan is long COVID daar een consequentie van. Maar dat kan je dus ook via de schoolsluiting onderzoeken. En je kan het ook onderzoeken via hoe het OMT vergaderde. Dus je hoeft dat niet per se. Dat is dus Daan van den Boogaard niet met me eens. Dat is helder. Maar dat hoef je dus niet per se via long COVID te onderzoeken. Is mijn stelling.
5: Ik betrok het ook vooral op mezelf ook, hoor. En waarom hebben wij daar geen aandacht
4: voor? Ik heb er in wat ik er op de radio over en in de podcast over gedaan, op geen enkel moment gedacht, ik moet het nu over long COVID hebben. Want daar gaat de commissie ook niet mee aan de slag. Ik had kunnen benoemen, ik heb het gemist. Maar dat was feitelijk niet zo.
6: Ja, dus, wij hebben als BNR het überhaupt heel weinig over long COVID gehad. Omdat we gewoon een aantal kerngebieden hebben. Waarin long COVID en eigenlijk zorg.
4: We houden ons niet heel erg bezig met medische zaken.
6: Nee, dat is nou eenmaal zo. Wij hebben zo onze prioriteiten bij deze zender.
4: Ja.
6: En dat ook omdat we een klein team hebben. Dus we houden het in de gaten. Maar
4: niet genoeg. Dat is wel heel helder. Want nadat ik had geantwoord, heb ik nog een twee keer zo lang antwoord teruggekregen.
6: Okay.
4: Wat overigens wel dus betekent dat als je een mailtje stuurt, dat de kans groot is dat je een antwoord terugkrijgt.
6: Ja,
4: en ook dat ik daarna soms weer nog een veel langer antwoord terugkrijg. En dat mag. Dank je wel daarvoor. Blijf ze mailen. Het is trouwens heel interessant. De mailtjes. Ik heb twee mailboxen die ik beheer. Die van de technoloog en die van Studio Den Haag. Bij Studio Den Haag is het. Ja, ik ben het niet eens met wat jullie gezegd hebben. Dus daarom is er iemand dom. Wij of degene die wij bespreken.
6: Niet allemaal, hè?
4: Nee, maar dat is een soort gevoel. En bij de technoloog is het. Hoi, ik heb een leuk AI-bedrijf. Mag ik komen vertellen?
6: Oh ja. Nou, je had laatst ook een leuke vraag gekregen, toch?
4: Jawel, er komen heel veel leuke dingetjes uit. De links en rechts.
6: Sneltoetsen. Maak eens een uitzending over sneltoetsen. Vond ik echt heel grappig.
4: Ja, maar had ik verkeerd gelezen.
6: Oh, nou, alsnog vind ik het goed idee.
4: Ik wil ook heel graag een aflevering maken in de technoloog. Niet in de studio.
5: Oh, dus in de technoloog. Ik denk sneltoetsen in de politiek.
6: Nee. Maar dit wordt. We dwalen af. Laten we naar een ander onderwerp gaan.
4: Box 3. Doen we ook even snel.
6: Ja, box 3 gaan we even snel doen. We hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid over gehad. En waar staan we nu? Het gaat nog steeds over de vermogensaanwasbelasting. Daar is politiek geen steun meer voor. Dan hebben we het over beleggingen. Hebben we het dan? En ze willen naar uiteindelijk een vermogenswinstbelasting toe. Dat je pas op het moment dat winst gerealiseerd is de belasting over gaat betalen. Nou, dat gaat geld kosten. Vorige week vrijdag is staatssecretaris Ehrenberg van Fiscaliteit met een menukaart gekomen. Aanpassingen om ervoor te zorgen dat de politiek in ieder geval voor nu, zolang er geen vermogensaanwas, geen wet is om te belasten op vermogensaanwas. In ieder geval dit als tussenwet aan te nemen. Maar volgende week.
4: Maar die menukaart, weten we
6: de menukaart, wat, ja.
4: Hoeveel opties zitten erin?
6: Er zitten 7 opties in. En de belangrijkste is de verliesrekening. En dat je dat ook kan doen. Je moet even kijken dat
4: je
6: op het moment.
4: Winst en dan betaal je daar belasting over. Maar als je het jaar daarna verlies maakt, dan mag je die 2 jaren met elkaar combineren, toch?
6: Ja, het gaat nu vooral om terugkijken. Dus,
4: ja, 1 jaar terug.
6: Ja, om een jaar terug. Want als dat stelsel nu begint. En je gaat.

0: over je winsten ga je belasting betalen. Kan je dat niet verrekenen met verliezen uit het verleden. Okay, alleen uit de toekomst. Nou, maar dat wordt heel technisch.
1: Ja.
0: De vraag is, wat gaat volgende week de Eerste Kamer doen? De Eerste Kamer gaat de wet...
1: Die ligt in de Tweede Kamer. En is ook tegelijkertijd in de Eerste Kamer?
0: Nee, let op.
1: Oh, ja.
0: Want de aanpassingen, de menukaart... daar wordt een keuze deze zomer over gemaakt. En dan komt een novelle uit, dus een aanpassing op de wet. Maar de wet zoals die nu is, ligt nog voor in de Eerste Kamer.
1: Ah.
0: En de Eerste Kamer gaat het volgende week behandelen. En dan...
1: De
0: vraag van de Ehrenberg aan de Eerste Kamer is... wacht u met stemmen totdat ik met de aanpassingen kom.
1: Ja, want als de wet het sneuvelt in de Eerste Kamer... wat zomaar zou kunnen, want waarom niet?
0: 2,4
1: dan
0: miljard.
1: Dan is er ook geen novelle meer, want die is een aanpassing op een niet bestaande wet. Dan.
0: Ja, exact.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dus hij hoopt om misschien in de zomervakantie rond Prinsjesdag... het op de een of andere manier te repareren.
0: Ja, en als dat niet gebeurt, dan moeten ze dus daar wat vorige week over... moeten ze over 2,4 miljard per jaar gaan praten. Komt er minder binnen om vanwege toch... je kan tegen vermogen aanwas, of niet, aanwasbelasting zijn. Ze gaan in ieder geval beleggingen wat effectiever belasten. En dat levert, dat is het grootste deel... dat levert de staatskas geld op. Want box 3 moet ongeveer 10 miljard opbrengen. Nou, dat lukt dan niet. En dan moet je dus ergens binnen het vermogensdomein... moet je een oplossing vinden dat je toch nog naar die 10 miljard komt. En daar hadden we het vorige week al over. Nou, hoe gaan ze dat dan doen? En
1: dat weten we nog niet, want we weten nog niet eens of die in de Eerste Kamer sneuvelt.
0: Nee.
1: Laat staan of de novelle er komt en laat staan of ze samenkomen.
0: Ja, en daar speelt Pro, daar had ik het vorige week ook over, een belangrijke rol in. Want Pro zegt namelijk... in de zomer, de besluiten die op fiscaliteit worden genomen... die ook landen in het belastingplan... is het een beetje de vraag of de plannen op de novelle... ook in het belastingplan landen of in een aparte wet, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Maar op het moment dat er te veel... als de rekening uiteindelijk bij de werkenden komt te liggen... gaan wij het hele belastingplan wegstemmen. Dat is,
1: De regering gevallen, zei je vorige week.
0: Nou, als het belastingplan niet genoeg steun... als het belastingplan geen steun vanuit de Kamer krijgt... Dus, ze kunnen ook vanaf rechts steun krijgen voor het belastingplan... dan haalt hij het ook. Maar als links en rechts zegt... we gaan niet voor dat belastingplan stemmen... zou de regering of het kabinet... dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel een groot dreigement voor Pro, hè? Want ze willen deze zomer op meer punten met Pro gaan onderhandelen. Maar als Pro zegt... Wij gaan sowieso het belastingplan wegstemmen. Ja, dan kan je onderhandelen tot je ons weegt. Maar alles heeft een budgetair gevolg en een dekking nodig. Of het nou in de inkomsten of de uitgavenkant is. Maar vooral aan die inkomstenkant met het belastingplan.
1: En ik las gewoon vanmorgen in de Telegraaf... dat over rechts kan helemaal niet, het moet over links.
0: Ja, dat hadden wij toch al eerder geconstateerd.
1: Ja, dat hadden wij
0: al
1: eerder geconstateerd. Ja.
0: Dat BBB zo onzeker is dat niemand dat durft.
1: Ja, nee, dit was ook een vrij flauw grapje. Maar het was natuurlijk wel iets wat... ik denk dat de VVD hier even op scherp werd gezet, toch? Dames en heren, dit gaat u toch niet laten gebeuren? Door de Telegraaf.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat de Telegraaf even een campagne aan het voeren waren.
0: Ja, zeker.
1: Moet je af en toe doen natuurlijk gewoon. We kunnen, als jullie dat willen, door naar bijvoorbeeld Moerdijk en de kernenergie. Er valt ook nog wat een en ander over te zeggen. Er was dus een debat over Moerdijk. Dat was op donderdag. Ik zei net een paar keer gisteren, maar... dat is natuurlijk alleen als je op vrijdag luistert.
2: Alleen dan klopt dat, ja.
1: Ja. En anders was het misschien wel vorige week of vorig jaar...
2: Jij bent daar best even bij geweest. Dat had deels te maken met de temperatuur.
1: Ja, maar dat was vooral vanwege de airco.
2: Temperatuur in het gebouw, maar ook natuurlijk inhoudelijk.
1: Ik vind het ook fascinerend. Het heeft ook te maken met... Ik ga me hier na de zomer weer heel erg veel bezighouden met energie. En dit is natuurlijk een van de redenen waarom Moerdijk als dorp zou moeten verdwijnen. Is om plaats te maken voor aanlanding van wind op zee. Dus de stroomkabels die moeten daar komen. Er moet een hoogspanningscentrale komen, of iets van zaak. Er moeten misschien waterstoffabrieken komen en grote batterijopslag voor opslag van stroom. Dat is nou net, die laatste twee zijn in het nieuwste plan van staatssecretaris debat misschien dan toch weer gesneuveld. Dat project is gewoon een energieproject. En in de zaal zaten trouwens ook twee van onze collega's die een prachtige podcast
2: hebben. Ja, geweldig.
1: Moerdijk, Dorp van de Rekening.
2: Jorik en Lennart.
1: Ja.
2: Shout-out naar jullie.
1: Die ook, dat is ook wel heel grappig. Die zijn dus heel veel in Moerdijk geweest. Ik zelf eigenlijk, ja, één keertje. Maar die zaten ook gewoon naast. Ja, dit is dus de wethouder. En die kennen we inmiddels. Weet je. Dit was de mevrouw die deze organisatie. Nou ja, die kennen het halve dorp, was ook mijn indruk. Hoewel, het was echt vol op de tribune. En ik. Dus misschien halen we, dan halen we de inhoud halen we niet meer op de radio. Maar dan moet je gewoon straks naar de podcast om de rest te horen. Er is altijd al gedoe als het publiek hier op de tribune komt zitten. Je hebt een vak voor, laten we zeggen, de gewone burgers. Dan heb je een vak met stoeltjes voor de pers. En dan heb je nog een vak voor, met stoeltjes voor genodigden van de Kamer. En daar zijn bijvoorbeeld ook de schoolklassen die hier af en toe eventjes een rondleiding krijgen. Die worden daar ook neergezet. Normale mensen die gaan gewoon op een willekeurig stoeltje zitten, want die hebben helemaal niet door dat er onder dat stoeltje een plaatje geplakt is waarop je in hele kleine letters kan lezen dat dit een stoeltje voor de pers is. Dus dan moet zo'n bode moet er naartoe. Bent u van de pers? Nee, wilt u dan in uw vak van de burgers gaan zitten, van de bezoekers? Oh ja, nou, dat vak was op een goed moment vol, want half Moerdijk zat hier. Er waren echt een aantal busladingen mensen. Ik weet niet of met de bus waren gekomen, maar een heel veel mensen waren
2: dat
1: er.
2: Hoorde ik Jorik en Lennart wel zeggen, inderdaad, dat het een of meerdere bussen vanuit Moerdijk naar Den Haag waren geweest.
1: Ja, nou, het meerdere bussen, want dat kan niet allemaal in één bus geweest zijn. Dus dan lopen iedereen loopt over naar het persvak. En dan wordt één voor één wordt iedereen weer teruggestuurd. Nou, u kan wel achter de rij kan u staan. Op een goed moment werd dan het vak voor de genodigden. Ja, er kwamen helemaal geen genodigden vandaag. Dus dat, nou, dan kunnen we dat ook wel gebruiken. Dus daar was eigenlijk ook nog niet genoeg ruimte. Toen bleek dat dus Jorik en Lennart, dat zijn journalisten, maar die zaten in het vak van de, waar dus de burgers.
2: Zij zijn ook een beetje Moerdijkers.
1: Ja, precies.
2: Immers.
1: Maar die hadden zich aangebeld als burger, want ze gingen hier helemaal geen journalistiek bedrijven. Ze wilden gewoon dat debat meemaken. Toen kwam dus die inwoners van Moerdijk zeiden, ja, maar jullie zijn toch journalisten? Gaan dan in je vak van journalisten zitten. Maar dat kon niet, want die hadden zich verkeerd aangemeld daarvoor. Wat heel veel gedoe, het heen en weer schuiven van al die mensen de hele dag. Ik zat te denken, eigenlijk moeten gewoon die stoeltjes, die moeten een kleur krijgen, dat je tegen de mensen bij ingang kan zeggen, u mag zitten op de groene stoeltjes. Die blauwe, die zijn van de pers. Daar blijf je af. Dat is veel simpeler. Maar nu lopen er dus de hele tijd lopen er mensen met prachtige pakjes en heel beleefd. Het gaat
2: maar die zijn er heel druk mee.
1: Heel elegant.
2: Heel druk mee de hele dag.
1: Maar die zijn de hele dag bezig om mensen op het goede stoeltje te krijgen op de tribune. En bij zo'n debat als gisteren met Moerdijk, waar dus veel burgers ook aanwezig zijn, daar is de procedure eigenlijk niet op berekend. Want alle andere dagen van het jaar gaat het natuurlijk gewoon hartstikke goed. Zo komen we aan het einde van onze tijd op de radio. Dat betekent dat alles wat je over Moerdijk van mij te horen gaat krijgen, dan moet je even voor naar de podcast. Studio Den Haag, zoek hem even op, abonneer je meteen even. Dan gaan we daar lekker verder. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Tot daar en anders. Tot volgende week.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme stunt van Kaapverdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië. En dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. Hun volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diakonessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Minister Jessel-Gus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en er wordt veel geld uitgegeven aan drones. Ook moet er Defensie er de komende jaren meer mensen bij krijgen. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Dan het weer van weer online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
4: The ladies not for turning.
5: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
6: Are you excited about another election?
7: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
8: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met, zelfs op vakantie, de vrouw met een onstilbare honger tot podcasten, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks, in de studio bij BNR. Lia, we hoeven geen lengtegraad of breedtegraad, maar waar zit je ongeveer?
9: Montenegro.
8: Montenegro, hoe is het weer daar?
9: Ik kan je zeggen... Oh, dat wil je niet weten. Nou, hetzelfde eigenlijk. Iets minder heet dan bij jullie, maar een schitterende 30 graden. Voor mij is dat schitterend.
8: Oh, wat lekker.
9: Ik zit, laat ik zeggen, ik kijk nu uit over een landschap... waarvan, als ik dat permanent zou hebben, ik nooit meer een podcast zou doen. Weet je wel, je zou zo afgeleid worden. Het is een landschap, je kan gewoon niet werken zo. Bergen, meren, zo mooi, zo mooi. Dus ik heb alles dicht... dat ik niks kan zien en dat ik me echt helemaal kan focussen... op wat wij nu gaan vertellen, want wauw, dat valt ook niet mee.
8: Nou.
9: Weer zo'n week was het, hè, in de Britse politiek.
8: Nou, en of, ja. Ja, een nieuwe zomer, een nieuwe premier. Keir Starmer eruit, Andy Burnham erin. In een tijd van korte huurcontracten voor Downing Street 10... is de beroemde voordeur een draaideur aan het worden. We helpen u bij Van Beckhovens Britten vast wennen. Lia, jij bent op vakantie, ik was er zelf ook niet... maar onze collega's doken maandag bovenop het nieuws... om de luisteraar van Van Beckhovens Britten te voorzien... van razendsnelle duiding bij het nieuws van het aftreden van Keir Starmer. Ik wil vandaag met je praten over een aantal diepere vragen. De relatie met het Brexit-jubileum, de persoon Andy Burnham... de nalatenschap van Keir Starmer. Maar laten we beginnen bij Makerfield zelf. Want daar begon het natuurlijk, de verkiezingswinst van Andy Burnham. De polls waren er vrij zeker van. Hè. Het werd een nek-aan-nek race in Makerfield... met Reform de grote uitdager... Jij was vorige week in Makerfield. Wat merkte jij daar?
9: Ik merkte daar dat De meeste mensen die ik sprak, die stemden of voor reform en enkele voor restore. Restore is de partij die aan rechterzijde naar boven aan het klimmen is. Ja. Een hele nieuwe partij, eigenlijk sinds een paar maanden pas in het leven. En heel erg bemind door Elon Musk, die alles wat die partij doet online ook razendsnel en heel breed uitmeet en versterkt. Maar afgezien daarvan hebben de meeste Britten nog nooit van Restore gehoord. Maar die zou wel wat kiezers afsnoepen van de partij van Nigel Farage, Reform. Ja. Dit is Reform-territorium. Je loopt door een straat, zoals ik, een willekeurige straat. Absoluut niet een straat waarvan je zegt, nou oké, het is gemiddeld voor het hele kiezersdistrict van Makerfield. Maar ik telde daar 14 reform-posters en vlaggen. 11 voor Restore en 7 voor Labour. Hm. Dus als je daarvan uit moest gaan, dan zou je zeggen, nou, Labour gaat hier heel erg handig verliezen. En dat is ook niet verbijsterend, want we hebben het over een kiezerstrict, een zetel die 10 jaar geleden, toen, zo je wil, het nationalistisch populisme in Groot-Brittannië eigenlijk begon, die 10 jaar geleden overwegend stemde voor uittreding uit de EU. Ja. Dus Makerfield is Brexitland. Dat Labour daar kan winnen, forget it. Maar als er iemand is als Andy Burnham, die vanwege het feit dat hij zo lang burgemeester is geweest van Greater Manchester, waar deze regio ook onder valt, en omdat hij heel erg populair is en heel erg gezien wordt als de meest populaire eigenlijk en bekende Britse politicus, zou Labour vanwege Burnham dus een kans hebben. Nou, die kans had hij en die hebben ze gegrepen.
8: Ja, ze hebben overtuigend gewonnen uiteindelijk. Burnham heeft overtuigend gewonnen. Is dat puur te danken aan hem als kandidaat, of is er toch iets meer dan dat aan de hand, denk je?
9: Nou, ik denk dat je de overwinning echt op naam moet schrijven van Andy Burnham. De manier waarop hij zijn campagne geregeld had ook was fenomenaal. Er zijn duizenden Labour-activisten uit het hele land na Makerfield afgereisd om pamfletten te verspreiden, om bij stations en in winkelstraten mensen aan te spreken. Iedere voordeur van dat kiezerstrict van Makerfield zou 6 pamfletten van de Labour-partij door de brievenbus gestopt hebben gekregen. En het thema vond ik ook interessant. Het thema was hoop. Weet je wel, er is een stemming van diepe hopeloosheid in Makerfield en boosheid trouwens. Nogmaals, 2/3 van de mensen daar stemden op Brexit. Maar vanwege Andy Burnham is dat dus helemaal gekeerd. Er werd gezegd, populistisch rechts is verdeeld, he, door Reform en Restore. En dat gaat ten goede komen van Andy Burnham. Maar eerlijk gezegd, Burnham deed het veel en veel beter. Ook als iedereen op Reform gestemd had, waarvan men gedacht had dat ze dat zouden doen, dan nog had Burnham makkelijk gewonnen. Maar wat hem uiteindelijk zijn overwinning opleverde, was zijn persoonlijkheid. Het was echt een kwestie van Andy Burnham versus de rest van de wereld. Ja. Weet je wel? Het was de politicus die echt, en dat vind ik heel belangrijk, Noord-Engeland vertegenwoordigt. Noord-Engeland verwaarloosd, genegeerd, jarenlang door de Britse politiek. Maakt niet uit welke partij. Dat Andy Burnham zo heel typisch, vanaf de manier waarop hij zich kleedt tot hoe hij praat, het noorden vertegenwoordigt. Ja, ik denk dat dat een van de redenen was dat er toch mensen waren die op die hoop stemden van deze Labourman.
8: Nou, eigenlijk een hele ouderwetse overwinning dus. Hè. Maar ik wil straks nog wel met je praten over de vraag of je dat soort lokaal succes en populariteit van een noordelijk politicus in het noorden ook kan transplanteren, om zo maar te zeggen, naar een brede steun in het land. Maar we hebben ook al een paar keer in deze podcast geconcludeerd. Nigel Farage en zijn reformpartij, die hebben de wind niet echt meer in de zeilen. Denk je dat ze gepiekt hebben?
9: Dat zou best kunnen. Kijk, voor Labour hing er ontzettend veel van af. Want als Reform niet gepiekt had, en als Reform inderdaad deze Makerfield-zetel gewonnen had, dan was dat waarschijnlijk wel doek geweest voor de Sociaaldemocraten, voor de Labour-partij zoals wij die kennen. Want met die enorme verliezen die ze al geleden hadden, een paar maanden geleden, weet je al, bij die lokale verkiezingen, met de absolute dieptepunten die ze bereikten in de peilingen, is het echt heel moeilijk te zien hoe Labour het bij komende landsverkiezingen beter zou kunnen doen. dan bijvoorbeeld de conservatieven, ja, die ook op een achterste zitten en die ook op de vloer van alle peilingen liggen en waar nog heel weinig aan beweegt. Hetzelfde zou denk ik de Labour-partij ook wel overkomen kunnen zijn, waren het niet voor deze Andy Burnham. En dat is ook het argument van Reform. Als je naar Reform luistert, dan zeggen ze ja, natuurlijk. Kijk, Labour heeft ontzettend veel aangedaan aan deze campagne. Vandaar dat er duizenden vrijwilligers uit het hele land, activisten van de Labour-partij na Makerfield gestroomd zijn om die Burnham aan zijn overwinning te helpen. Want er hing zo, ja, het was een existentiële crisis voor Labour, dus er hing alles vanaf.
8: Ja.
9: Maar dat Labour alleen gewonnen heeft vanwege Andy Burnham, ja en nee. Kijk, dit is het derde parlementsdistrict op rij waar Reform hoopte te winnen en waar ze een hele goede kans maakte om te winnen. Een paar maanden geleden was het Caerphilly, dat kiesdistrict in Wales. Dat stond hoog op de verlanglijst van Reform om daar een Kamerlid binnen te halen. En dat is er niet gelukt. Die zetel ging naar de Nationaal Socialisten van de Plaid Cymru.
8: Ja.
9: Dan was er een paar weken daarna de verkiezingen in Denton, ook in Noordwest-Engeland. Ook daar was het echt goed territorium voor Reform, want een Reform-regio. Ook daar heel veel Brexit-stemmers. Ook daar verloren ze aan de Groenen. En nu heb je dus Makerfield. Daar verliest Reform nu dus aan die Andy Burnham. En al die districten die ik noem, zijn districten die Reform moet winnen, wil ze de volgende verkiezingen winnen in het Verenigd Koninkrijk.
8: Ja.
9: Waarom heeft Reform al die zetels die eigenlijk bijna voor het oprapen liggen verloren? Ik denk omdat de Britten dus weer gebruik maken van het instrument waar we het al eerder over gehad hebben, namelijk tactisch stemmen. Ik denk niet dat mensen in die zetel stemden voor de winnaar omdat ze de winnaar zo geweldig vonden, maar omdat ze Reform wilden tegenhouden.
8: Ja,
9: dat merk je heel goed in Makerfield.
8: Ja, en dat is een probleem waar we het wel vaak over gehad hebben. Hè. Dus dat Nigel Farage, precies, die kan. Misschien is er gewoon een drempel aan hoeveel Britten je echt warm kan maken voor zijn toch ook steeds radicaler wordende taal, zeker ten opzichte van minderheden.
9: Ja, en het feit dat hij 5 miljoen heeft ontvangen van een donor, ja, die niet eens in het Verenigd Koninkrijk woont, dat zit toch een aantal Britten ook niet lekker. Nog steeds, begrijp me goed, is Reform de grootste partij in de peilingen, maar zoals je zegt, vertaal dat toch maar eens op de koude grond in stemmen. En dat is denk ik het probleem. Dat zag je ook heel goed in Makerfield.
8: Ja.
9: Ik bedoel, natuurlijk zijn er daar ook kleine partijen, zoals de Groenen of de Liberaal-Democraten. En die zouden ook hele goede, sterke campagnes gevoerd kunnen hebben. Maar dat deden ze niet. En ze deden dat niet, omdat ze wisten dat hun aanhangers, die stemmen toch op Labour. Niet omdat ze Labour zo geweldig vinden, maar nogmaals, om de partij van Farage tegen te houden.
8: Ja. Dan naar Keir Starmer. Er wordt al maanden aan zijn stoelpoten gezaagd. Zeker vanuit zijn eigen partij, zeker ook vanuit buiten komt er veel druk. Hij bleef resoluut zitten. Terecht of onterecht kon hij zich in elk geval beroepen op een groot mandaat van de kiezers. Al was dat natuurlijk eeuwen geleden, zomer 2024. Wat gaf de doorslag? Waarom trok hij zich deze week uiteindelijk toch terug?
9: Toch die omvang van de overwinning van Andy Burnham.
8: Mm.
9: Andy Burnham kan nu met zo'n onverwacht grote overwinning zeggen, dat heeft hij ongetwijfeld ook gedaan, kijk, ik ben de enige Labour-politicus die Reform, onze grootste tegenstander bij de landsverkiezingen over een jaar of drie, kan verslaan.
8: Oei, daar gaat de verbinding met Lia. Nou ja, geef niet, op de mooiste vakantieplekken heb je natuurlijk niet per se het beste internetbereik. Ik ga Lia even bellen. Excuses, het gaat natuurlijk voor de geluidskwaliteit wel wat betekenen.
10: Ja, hoor je me nu?
8: Hey Lia, ik hoor je weer.
10: Oké. Okay. Conor, we doen het even telefonisch, want iedere keer valt die lijn weg. Maar het laatste wat ik van je hoorde is wat de doorslag gaf. Hè, bij Keir Starmer, die toch altijd gezegd had, wekenlang, ik laat niet over me heen lopen en ik vecht terug tegen die Burnham.
8: Exact.
10: De doorslag gaf was dat hij zich terugtrok met echtgenote Victoria. Dat zegt al wat, hè? En een handjevol partijgetrouwen in Chequers, dat schitterende 16e, 15e eeuwse buitenverblijf van Britse premiers. En hij had al gehoord van anderen in het kabinet die dreigden over te lopen naar kamp Burnham als Starmer zich niet gewonnen zou geven. Dus het was eigenlijk al duidelijk dat er geen vechten aan was.
8: Ja.
10: Victoria had schijnt lang gezegd, je moet het niet zomaar opgeven. Maar ook zij was nu overtuigd dat het geen zin meer had. En het zou ook veel netter en beter geweest zijn voor het imago van de regeringspartij als je niet een leiderschapsverkiezing zou hebben. Ik bedoel, want als Starmer had gezegd, ik accepteer die Burnham niet, ik geef me niet over, ik geef me niet gewonnen, dan hadden andere kandidaten zich ook opgeworpen, snap je?
8: Mm.
10: En dan was het echt een lelijke verkiezingsstrijd geweest, waar maandenlang alle kleine details en verschillen zouden worden bekeken, tegen het licht gehouden, uitvergroot en zo. En het maandenlang zou de hele regeringspartij alleen maar geobsedeerd zijn geweest met persoonlijkheden. Dus het land kan weer een beetje geregeerd worden, nu het toch lijkt alsof iedereen het opgeeft en Andy Burnham geen leiderschapsverkiezing hoeft in te gaan, maar gekroond gaat worden.
8: Ja, en hoe denk je dat Keir Starmer nou herinnerd zal worden? Want ja, 2 jaar lang eigenlijk alleen maar kritiek.
10: 2 jaar lang alleen maar kritiek. Maar voor die 2 jaar was hij natuurlijk wel de man die de Labour-partij kiesbaar gemaakt heeft.
8: Ja.
10: Want weet je nog, dat rampzalige verlies onder Jeremy Corbyn in 2019, was vreselijk slecht en deprimerend voor de Labour-partij. Dankzij toch wel de koele blik van een Keir Starmer heeft hij de partij weer op het spoor gezet. Dat is niet niks. En daar bleef het eigenlijk bij. Ik bedoel, als je de man gunstig wil beoordelen, denk ik, dan moet je het daarbij laten. Maar dat gaan de Britten natuurlijk niet zeggen, want nu heeft iedereen medelijden met hem. Kijk, hij treedt af, hij heeft zo lang zijn tijd gehad, en nu zegt iedereen, ach, ik vind het in mijn omgeving ook hoor, ach, ik vind het eigenlijk wel sneu. Ik vind het eigenlijk wel zielig, want het is zo'n fatsoenlijke man geweest, weet je. En nu ook weer, hij staat voor een keurige overgang. Dat is alleen maar goed voor het land en voor de partij en zo. Dat is de stemming nu. Maar natuurlijk was die politiek ook, ja, niet geschikt. Die man, vergeet niet, Starmer was in de 50 toen hij de politiek inging. Daarvoor was hij aanklager, vooraanstaand jurist. Hij was gewend aan, ja, dat iedereen hem met respect bejegende.
8: Ja.
10: Dat mensen hem op zijn woord geloofden. Dat cynisme in de pers, vooral de Britse pers en de politiek, daar was hij niet aan gewend. Zelf, als je kijkt naar zijn persoonlijkheid, het is ook een hele erg, wat zal ik zeggen, een niet-dramatische man. Heel erg gesteld op zijn privéleven, van nature ook, van temperament, privé. Dat ligt niet makkelijk in een wereld vol giga-ego's, met heel veel luidruchtige mensen, die toch eigenlijk allemaal wat extroverter zijn. Die politiek zien als een beetje showbiz ook. Dus zijn politieke antenne ontbrak ook. Er was ook een groot gebrek aan politiek instinct, begrijp je? Nu zegt iedereen, zelfs Trump had het over die Keir Starmer, toch wel een lovely man. Nou, dat heb je heel lang niet horen zeggen, want Trump had het voortdurend over dat Starmer vooral geen Winston Churchill was.
8: Nee.
10: Maar hij zal denk ik ook vooral herinnerd blijven worden aan, wat ik je zei, gebrek aan politieke persoonlijkheid die je moet hebben in het Verenigd Koninkrijk van een bepaalde orde. Als je hem positief wil bejegenen, dan zie je, ja, maar hij heeft dus de steun voor Oekraïne. Militair, internationaal heeft hij geleid. Dat staat er ook maar mooi op zijn naam. Hij heeft daar een leidinggevende rol gespeeld. Hij heeft ook een leidinggevende rol gespeeld in het voorbereiden van het Verenigd Koninkrijk in een nieuwe wereld van AI. Die hele revolutie, hè, daar staan de Britten toch behoorlijk goed op. Hij heeft migratie teruggeschroefd. Ja, en als je dat dan zegt, dan zeggen mensen, Peter Mandelson heeft hij benoemd. Dat was een fantastisch grote fout, natuurlijk, waaruit alles wat ik eerder zei over zijn gebrek aan politiek instinct uit naar voren komt.
8: Ja, ja, wat mij ook opviel in de commentaren, is zeker aan, laten we zeggen, de linkerkant van het spectrum, maar dit is in dit geval ook wel relevant, aangezien het toch gaat om een Labour-premier, de eerste in tijden, is dat hij het ook wel voor elkaar kreeg om eigenlijk alles links van het midden van hem, kreeg een steeds grotere afkeer van hem vanwege het beleid wat hij doorvoerde. Hè? En het was ook niet echt, hij straalde ook nooit uit dat hij nou heel erg blij was, of dat hij heel erg achter het beleid stond.
10: Dat
8: hij zelf uitvoerde. Maar wel bijvoorbeeld, ja, als je het hebt over gendergelijkheid, was meer anti-trans bijvoorbeeld dan het notabene Theresa May. En daarmee heeft hij het eigenlijk wel voor elkaar gekregen, om dat eigenlijk het hele land tegen hem werd op een gegeven moment.
10: Ja. Ja, en dat hij dat antisemitisme in de Labour-partij dat zo goed kon delen onder Jeremy Corbyn, dat hij dat heeft uitgerukt met wortel en al. Ik bedoel, dat is iedereen ook een beetje vergeten. Ja. Maar dat was natuurlijk ook wel weer wat je zegt, de kans van Starmer. En helemaal te danken aan Starmer. Maar die andere dingen die je opnoemt, helemaal. Dat was ook de persoon Keir Starmer, wat ook weer duidt op toch niet echt een voeling voor hoe je een regeringspartij moet leiden als ze in de regering zitten. Dat ook steeds maar weer overstag gaan en met winden meewaaien. Geen duidelijk, want dat is natuurlijk het allergrootste, dat ligt aan alles ten grondslag. Geen duidelijk beeld, geen politieke visie. En dus natuurlijk, en dus ook niet de middelen om wat hij wel had en waar hij wel in geloofde, om dat over te brengen. Dus het leek zo leeg allemaal. En dat deed hem, denk ik, op de duur tot de nek om.
8: Ja. Ondertussen zijn we dus nu bij de opvolging beland. Vrijwel niemand anders lijkt nog mee te willen doen, hè? Andy Burnham wordt vrijwel zeker de nieuwe premier. Hoe zien de komende weken eruit?
10: Ik denk, we zijn nu beland in het stadium zombie-regering. Je merkt het al. Ministers hebben het opgegeven, ambtenaren denk ik, dunkt mij waarschijnlijk ook. Starmer zelf ook. Doe niet echt meer mee. Ik bedoel, hij zou afgelopen maandag bijvoorbeeld, dat is te doen gebruikelijk, verslag hebben moeten doen van de G7-top. Nou, dat liet hij over zich heen gaan. Ik bedoel, hij stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken. Het is een hele rare leemte nu, want wie zit er over 2 weken nog op zijn plek?
8: Ja.
10: Ervan uit, nou, over 2 weken. Ik denk dat het een week of kleine 4 weken wordt. Men gaat ervan uit dat rond 17, 18 juli er een nieuwe premier, namelijk Andy Burnham, kan zitten in Downing Street. Dus de komende weken, hoe die eruit zien, er gaat heel weinig gebeuren. Iedereen gaat zich bezighouden met wat voor regering het gaat worden onder Burnham. Wie krijgen welke belangrijke of onbelangrijke ministersposten? Wat gaat er geschoven worden? En voor ambtenaren ook, waarom zouden zij nog het vuur uit de sloffen lopen voor een beleid waarvan ze niet eens weten of dat nog uitgevoerd gaat worden over een paar weken?
8: Ja.
10: Het is een hele rare sfeer, een hele rare situatie. En weet je wat ik ook zo raar vind? We hebben het ook over gehad, maar ik kan daar gewoon niet over uit. Dat je nu dus met een kroning zit van een premier, toekomstige premier, die gekozen is door een fractie van de 70.000 kiezers.
8: Ja.
10: Hoezo mandaat? Snap je?
8: Ja, ja.
10: Iemand suggereerde ook. En ik dacht, ja, dat is ook zo. Als je echt lef hebt. En Andy Burnham had op zich wel lef om zich kiesbaar te stellen in zo'n Brexit-regio. Maar van de andere kant, als je echt lef hebt, dan schrijf je nu verkiezingen uit. En dan zeg je, 70.000 nog niet kiezers in Makerfield hebben mij gekozen. Ik wil als Kamerlid. Ik wil premier worden. Dit is mijn kiesprogramma, stem maar. Weet je, Connor, dat gaat niet gebeuren.
8: Nee.
10: Toen Burnham dat gevraagd werd, toen hield hij een beetje de deur open. Maar ik bedoel, de hele fractie loopt leeg. Want natuurlijk willen ze geen verkiezingen. Want in de peilingen staat Labour er zo slecht voor. Dan gaan ze hun zetels verliezen. Dus dat gaat er niet worden.
8: Ja, als hij niet radicaal af wil wijken van het Labour-kiesprogramma waarmee zo succesvol de verkiezingen gewonnen werden, dan heeft hij misschien in principe dat mandaat natuurlijk wel. Er zijn geen premiersverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, maar dan moet hij het wel eens zijn met dat Labour-manifest van 2 jaar geleden. Is dat zo?
10: Ja, gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk wel. Hij kan niet anders, want hij wordt erg beperkt inderdaad in wat hij kan doen. Ik bedoel, hij is de King of the North. Maar hij gaat het land voorlopig niet veranderen, denk ik. De problemen zijn daarvoor te groot. En bovendien, hij wordt erg beperkt door het mandaat van zijn voorganger, door Keir Starmer. Daar kan hij in zekere zin van afwijken. Maar je moet heel veel creativiteit hebben, denk ik, om daar zo ver en zo snel van af te wijken dat het gevoeld gaat worden door de kiezer. Maar voorlopig zal je zich toch daaraan moeten houden.
8: Ja.
10: Wat ik wel interessant vond was dat gevoel, we hadden het net over politiek drama, wat dus Starmer helemaal niet heeft en juist Andy Burnham wel. Want hij kwam dus aan nadat hij dat district gewonnen had eind vorige week. Het lijkt al heel veel langer. Maar hij kwam dus maandag aan in Londen om beëdigd te worden als Kamerlid. En hoe deed hij dat? Hij reed in een trein van Manchester naar Londen. Ja. Zoals iemand zei, het was bijna alsof je Lenin, weet je wel, vanuit de ballingschap in Zwitserland, Rusland zag insporen in 1917. Dus dat gevoel voor drama heeft hij absoluut.
8: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de mogelijkheden die Andy Burnham heeft aan de start van zijn premierschap. De kansen, de risico's en een bijzondere link met Nederland. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme stunt van Kaapverdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat de knock-outfase haalt. Hun volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diakonessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Minister Jessel-Gus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en er wordt veel geld uitgegeven aan drones. Ook moet er Defensie er de komende jaren meer mensen bij krijgen. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
12: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het geval van deze ondernemer komt er ook heel veel gehakt en kruiden aan te pas. Want mijn gast van vandaag zat in de put nadat zijn lunchrooms failliet gingen. Hij besloot een hobby op te pakken, Brabantse worstenbroodjes bakken en dat als echte ras-Amsterdammer. Dat bleek een schot in de roos te zijn. Welkom Remco.
13: Dankjewel.
12: Wie ben je, wat doe je?
13: Ik ben Remco Beekman en ik maak worstenbroodjes met de hand.
12: Waar heb jij het goed gedaan?
13: Ik heb het goed gedaan door dit bedrijf te bouwen met een keimooi team. Naar het niveau dat we inmiddels misschien wel de grootste worstenbroodbakkerij ter wereld zijn.
12: Waar heb jij het ook zo fout gedaan?
13: In mijn vorig ondernemersleven heb ik het heel fout gedaan. Iets te veel ego, iets te veel te snel groeien. En dat resulteerde in een persoonlijk faillissement in 2012.
12: Mijn naam is Rens de Jong. Dit is Bloed, Zweet en Zaken.
2: Remco,
12: jij bent Amsterdammer?
13: Ja.
12: En je verkoopt Brabantse worstenbroodjes.
13: Ja.
12: Hoe zijn die in jouw leven gekomen?
13: Ik verkoop... Ik ben vanuit Amsterdam naar de hotelschool gegaan in Maastricht. En daar de Brabantse vrouwen leren kennen. Dus vanwege de liefde eigenlijk naar Brabant verhuisd. En in Brabant kom je dan... Dat kan niet anders dan dat je in aanraking komt met Brabantse worstenbroodjes. Die ze overigens in Amsterdam niet kenden. Ja, en dan blijf je daar hangen.
12: Ja,
13: En dan zo kom je in aanraking met worstenbroodjes. En, nou ja.
12: Bij ons zijn worstenbroodjes... alleen maar met kerst en Pasen. Is het in Brabant echt de hele dag door worstenbroodjes?
13: Nou, ik zou zeggen dat inderdaad in de Brabantse cultuur... is het zeker met kerst, zeker met carnaval en Pasen ook. Dat zijn ook onze drie drukste periodes van het jaar. Maar ik kan wel zeggen, Brabanders vieren alles met worstenbroodjes. Tot een uitvaart aan toe, hè. Overal zijn worstenbroodjes bij. Ja.
12: En doe je alleen worstenbroodjes of ook saucijzen?
13: Nee, alleen worstenbroodjes. Focus. Ja.
12: En wie is jouw doelgroep?
13: Nou, eigenlijk iedereen. In die zin dat iedereen die van een lekker ambachtelijk product houdt... kan een worstenbroodje eten.
12: En waar verkoop je dan bijvoorbeeld?
13: We verkopen heel veel aan de zakelijke markt. Picnic, Albert Heijn, maar ook de sportvereniging in het dorp... en de kaaswinkel. Mm-hmm. En ook rechtstreeks aan de consumenten. Met eigen bakkerijtjes waar de consument binnen kan lopen. Waar we staan te bakken en ze kopen ze recht uit de oven.
12: En waar staan die bakkerijen? Hoeveel zijn het er?
13: Nou, inmiddels hebben we 4 kleine bakkerijen. Dus 1 in Den Bosch waar ik ooit ben begonnen. In Vught. Recent in Tilburg geopend en als klap op de vuurpijl 1 april in Amsterdam.
12: Omzet?
13: We gaan dit jaar over de 6 miljoen en we hebben vorig jaar net boven de 5 miljoen gedraaid.
12: Ja, winst?
13: Vorig jaar een kleine bescheiden winst van 30.000 euro. Ik verwacht voor dit jaar niet veel spectaculair meer, maar ik verwacht voor volgend jaar wel veel.
12: En waarom denk je dat?
13: Nou, dat heeft te maken met de investeringen die we hebben moeten doen.
12: Oh ja.
13: De nieuwe bakkerijtjes, de 2 kleine bakkerijen. We hebben ook een nieuwe grote bakkerij gebouwd 2 jaar geleden, die helemaal gecertificeerd is en zo. Ja, dat kost toch altijd wel wat. Dan is alles duurder.
12: Ja.
13: Tot aan de afvalafvoerverzekeringen. En dat had ik misschien niet helemaal goed ingeschat.
12: Ja.
13: Dus dat heeft even nu een. Dat vraagt even een tijdje om weer orde op zaken te stellen.
12: Krap je dan ook meteen achter je oren? Oh.
13: Ja.
12: Ben ik nou dezelfde fout aan het maken als vroeger, of
13: ja,
12: niet?
13: Ja, zeker. En dat is echt. Dat is best wel een trauma, moet ik eerlijk zeggen. Dus bij elke grote investering, tot voor kort deed ik ze ook niet. Dus 2 jaar geleden is de eerste grote investering geweest met in bouw van een nieuwe bakkerij. Maar nu gingen we naar Tilburg. En vrij vlak daarna hadden we een buitenkansje voor Amsterdam. Ja, dan lig ik echt wel wakker van: Remco, ben je nou niet weer in dezelfde valkuil? En ga je niet weer te hard? En ik vind dat doodeng, ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja.
12: Laten we eens even teruggaan naar dat moment waar dat trauma toch wel is ontstaan.
13: Ja.
12: Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. 2005 begin jij. Een lunchroom. Vertel even, wat was je idee daar?
13: Ja, ik begon die lunchroom in 2005. En ik begon die lunchroom met het idee dat het een keten moest worden. Ik wist al toen ik daar dus het eerste broodje smeerde... dit gaat niet heel lang duren, want ik wilde een keten. We hadden toen, hoe heet hij ook weer? Sjoerd Kooistra, bekend horecaondernemer. Hij leeft niet meer, maar hij had ongeveer heel Amsterdam. En alles was van hem. En ik dacht, word ik wel de nieuwe... Sjoerd Kooistra. Dat vond ik belangrijk, want ik wilde ook een BMW 5-serie rijden. Dus dan moet je wel veel horecazaken hebben. Dus ik heb die zaak ook op die manier ingestoken. Dat het over te dragen was. Dat de processen helder waren. Met die achtergrond. En dat lukte ook aardig. Dus vanuit die ene lunchroom in Den Bosch zijn we uiteindelijk gegroeid naar 11 horecaplekken. Mm-hmm. En destijds ook ongeveer 100 personeel.
12: Mm-hmm.
13: Dus je zou kunnen zeggen, op het hoogtepunt waren het 11 zaken.
12: Ja.
13: Maar het was ook meteen het dieptepunt. Want dat begon ik in 2005. En in 2009 ging het hard achteruit.
12: Ja, want je bouwt dus naar 11 zaken toe in een paar jaar tijd, begrijp
13: ja,
12: ik.
13: Ja, tussen 2005 en 2009 is het gegroeid. Ja.
12: En hoe deed je dat?
13: Mijn concept was, ik kom met horeca op een plek waar jullie horeca willen hebben, maar waar niet per se horeca de hoofdtaak is. Dus denk aan een tennisvereniging, of in een meubelboulevard, of in een sportcentrum. Je komt om te sporten, maar het is wel fijn dat je dan ook iets gezonds kan eten. En mijn idee was dat ik daar dan een concept voor had. Dat werkte op zich wel, want de mensen waren wel geïnteresseerd. Alleen ja, dus de groei kwam er wel. Alleen ja. Ik had mijn zaakjes niet zo goed op orde dat het winst maakte.
12: Nee, want dan ga je bij de tennisclub. Nou, de tennisclub zegt natuurlijk, ja, prima.
13: Ja.
12: Dan pacht je eigenlijk van de tennisclub, kan me zo voorstellen.
13: Ja.
12: Dat levert ook wat cash op.
13: Ja.
12: En dan daarmee open je dan de volgende zaak?
13: Ja, exact. Wat ik heel interessant vond om te doen was... We hadden een geavanceerd kassasysteem waar je ook op te goed kon kopen. En met name in de sportwereld was dat handig. Hè? Als je ergens 3 keer in de week sport, heb je een keer geen geld bij. Je wil je gewoon, dus op je clubpas kon je bij ons te goed storten. En met dat te goed kon je dan later afrekenen. En dan zei ik, als je nu 50 euro betaalt, dan zet ik 75 euro te goed.
12: Oh ja.
13: Had ik mooi 50 euro cash.
12: Had je alweer van tevoren gehad.
13: Exact. Ja. En daarmee kon ik mooi een volgende zaak openen. Maar goed, uiteindelijk werd die zaak natuurlijk, die 75 euro, ooit ingelost.
12: Ja.
13: En de marge in de horeca, dat was niet die 25 euro die er bovenop zat.
12: Maar dat was wel een manier om eigenlijk die financiering rond te krijgen.
13: Exact.
12: Voor die volgende zaak, zeg maar.
13: Exact.
12: Ja.
13: Ja, want als ik voor de financiering bijvoorbeeld naar een bierbrouwer ging, dan keek hij naar mijn cijfers en dan zei hij, wat denk je zelf?
12: Oh.
13: Dat
12: heb je wel geprobeerd.
13: Zeker, en dat lukte in het begin ook. Dus op die manier heb ik ook wel financiering op kunnen halen of goede leaseafspraken kunnen maken. Maar richting het eind ging dat natuurlijk niet meer.
12: Nee.
13: En durfde ik dat ook niet meer te delen, moet ik eerlijk zeggen.
12: Nee, want je loopt op tot 11 zaken.
13: Ja.
12: Bij welke zaak dacht je, het begint wel een beetje kiele te worden allemaal?
13: Ik denk dat dat was in 2008. Toen heb ik in 1 keer 5 of 6 horecazaken tegelijk geopend. Ik vond ook heel belangrijk dat die allemaal op dezelfde dag overgingen. Van de uitbater naar ons. Dat was al niet zo heel verstandig. Maar dan krijg je dus in 1 keer 6 zaken waar het qua exploitatie erbij. Ja, daar was ik helemaal niet op berekend. Ik had niet goed
12: mijn voor onderzoek. Hoe merk je dat?
13: Nou, je merkt gewoon dat je sowieso je cashflow heel hard achteruit gaat. Hè, dus dat het er echt hard achteruit loopt. Je merkt dat als ik in Amsterdam wegreed naar Rotterdam om daar mensen weer een beetje te motiveren. Dat het in Amsterdam, voordat ik in Rotterdam was, was het in Amsterdam alweer gekelderd met de vreugde. Ik kreeg het ook niet op die afstanden waren ook niet handig. Dus dat ging echt in een korte tijd.
12: Begon het te schuiven, zeg maar.
13: Ja, en financieel, personeel was niet meer zo blij.
12: Maar dat is 2008. Dus dan,
13: ja.
12: Daarna groei je nog door? Of?
13: Nee, dat was wel. Er is nog inderdaad een tennisbaan, geloof ik, bijgekomen in die tijd. Maar er is daarna niet meer veel inderdaad bijgekomen.
12: Dus dan begin je een beetje de controle te verliezen. En dan heb je eigenlijk een te groot stuk afgehapt. En dat moet je nu gaan doorslikken. Dat is eigenlijk waar je nee zit. Ja. Wat doe je dan? Want je denkt, ja shit, ik heb het gekocht.
13: Ja.
12: Nu moeten we door. Wat voor maatregelen probeer je te nemen om controle te houden?
13: Nou ja, inderdaad. Je gaat meer gas geven zelf, harder werken. En hopen dat iedereen in jouw flow meegaat. En misschien nog meer gekke acties te bedenken om het toch de dag van morgen weer te redden. En
12: wat voor gekke acties waren
13: dat? Nou, zo wat ik net zei, over een tegoed. Of nu een wortelappelsmoothie in de aanbieding. En dan het idee hebben dat door de wortelappelsmoothie je hele...
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Door jou, Remco, kan ik mijn huur niet meer betalen. Door jou, Remco, heb ik nu een relatiecrisis enzovoort. Ja, dat was het moment dat ik echt dacht, nu moet ik echt, dit gaat niet goed. Nu moet ik echt stoppen, want nu ga ik er te veel mensen schade aan brengen. Maar hier kan ik zelf ook niet mee omgaan. Nee. Die last was te groot.
2: Dus bedrijf, je hebt faillissement aangevraagd.
1: Ja, dan ga je naar de rechtbank en dan vraag je faillissement aan. Dan stelt de rechter wat vragen. En dan zegt hij, het faillissement is uitgesproken. Je loopt naar buiten in je blote kont. Want vanaf dat moment kan iedereen zien dat je failliet bent. Hè, dat staat direct op internet.
3: Was dat voor jou een opluchting of een verlies? Of hoe voelde dat toen je buiten...
1: Joh. Nou ja, weet je, dat is in alle opzichten een verlies. Want je droom is niet gelukt. En ook een verlies omdat je als ondernemer mislukt bent. En misschien zeggen mensen andere dingen. En zeker op dat moment hoor je dat überhaupt niet. Maar je bent gewoon mislukt als ondernemer. En tegelijk is het een opluchting. Omdat je de fase net voor je faillissement is misschien wel de ergste. Omdat je dan aan het liegen en bedriegen bent. En dat weet je. Hmm. Dus je zegt tegen de mensen, het komt goed. Terwijl je ligt in je bed en je weet, het komt helemaal niet goed.
2: Nee.
1: En dus dat is echt de vervelendste periode.
2: Want je krijgt telefoontjes van mensen die zeggen, kom met het geld.
1: Zeker.
2: En dan zeg je ook, het komt goed. Maar je denkt...
1: Exact, je zegt heel vaak, komt goed. En ik zat ook op een kantoor, net zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Daar zat Wendy, die deed de boekhouding. En Wendy zei, nee hoor, Remco is er niet. En dan mocht ik niet niezen of hoesten. Want ik zat natuurlijk minder dan een meter afstand. Want elk telefoontje was duidelijk waar het over ging. Dus je kon ook je telefoon niet meer opnemen.
2: Ja.
1: En dan kom je buiten bij die rechtbank. En dan sta je wel in je blote kont. Maar iedereen die je belt, heb je in één keer wel een antwoord. En ook een antwoord wat geldig is, namelijk, ik ben failliet. Ja. Er is niks meer te halen. Je wordt straks gebeld door de curator. Dus dat is op de een of andere manier wel een soort van bevrijding.
2: Ja.
1: Maar ook, het is ook niet gelukt. Hè? Dus je bent ook mislukt voor je gevoel. Ja.
2: De BV gaat al failliet.
1: Ja.
2: Maar jij zei net, ik ben ook persoonlijk failliet verklaard. Hoe kan dat precies?
1: Ja. Ja, dus ik ben ooit begonnen in Den Bosch toen als een eenmanszaak. Het was één zaakje, investeringsaftrek, allemaal was dat wat slimmer, dachten we. Daarna, toen het groot werd, een BV begonnen. Maar nog wel een aantal zaakjes waren in die eenmanszaak actief. Ja. En ik had natuurlijk niet zo heel goed al die zaken gesplitst. Ik betaalde de rekeningen waar het geld was en niet of dat nou de juridisch juiste entiteit was. Dus met als gevolg dat de BV failliet ging. En toen kwamen nog mensen die zeiden, ja, maar de eenmanszaak heb ik die vordering op. Dus ik kom nog een keer terug. Toen hebben we nog een jaar geprobeerd om dat te redden. En dat lukte uiteindelijk ook niet. En toen kon ik weer naar diezelfde rechtbank voor het persoonlijke faillissement.
3: Heb je het dan heel veel over je eigen schuld? Of kijk je dan vooral naar buiten en denk je, ja, als anderen het goed hadden gedaan, dan had ik hier niet gezeten?
1: Ja, ik heb wel vaak gezegd dat 2008, 2009 begon het fout te gaan. En dat was precies ook toen de bankencrisis was. Dus dat had er vast mee te maken. Hè, dat door die bankencrisis mensen niet bij mijn tosti geitenkaart gingen kopen. Dat heb ik best lang volgehouden eigenlijk. Maar weet je, als ik eerlijk ben, daar lag het natuurlijk niet aan. Hè. Het lag gewoon aan mij en hoe ik ondernam en welke risico's ik nam en wat ik belangrijk vond op dat moment. Ja. Dat waren niet allemaal de meest pure keuzes. Ja.
3: Ervaar je er nu nog gevolgen van?
1: Goeie vraag, want dat is echt slecht geregeld in Nederland wat dat er gaat. Ik kan nog steeds geen creditcard op mijn naam. Ik kan nog steeds geen telefoonabonnement afsluiten op mijn naam. En tot, ik geloof, anderhalf jaar geleden kon ik geen hypotheek krijgen. Terwijl ik dus een bedrijf had met winst. En toen veel betere winsten dan dat ik net zei. Op mijn bedrijf kan ik 5 creditcards, 29 telefoons. Maar Remco Beekman als privépersoon...
2: Is nog steeds niet boven Jan, eigenlijk, volgens de banken.
1: Ja, nog steeds staat er ergens een kruisje. Exact. Gek.
3: Laten we kijken naar het keerpunt. Dus jij zit persoonlijk aan de grond. BV is failliet.
1: Ja.
3: Je loopt virtueel je blote kont door de straat.
1: Ja.
3: Wat ga je doen?
1: Dat is dan de vraag waarmee je zit. Want je zit ook een beetje te huilen in het hoekje van wat moet ik nou met mijn leven? Nergens in mij komt op, ik ga weer ondernemen. Want dat was wel afgevinkt en mislukt. Hè. Ik ben geen ondernemer, dus laat de ondernemer maar zitten. Dus het was meer, ga ik nou bij de Sligro of de Jumbo werken? Want food is wel wat ik leuk vond. Hotelschool, dus in die hoek zou ik het gaan moeten zoeken. Dus dat was een beetje de keuzes waar ik over nadacht. En in die fase van nadenken ben ik ook met worstbroodjes begonnen.
3: Maar als hobby?
1: Zeker als hobby. Nou, eigenlijk niet eens als hobby. Gewoon om geld te verdienen.
3: Oh.
1: Dus je gaat naar de supermarkt. Je koopt voor 2 tientjes.

0: is ingrediënten en dan verkoop je het voor 4 tientjes. En als je leefgeld 40 euro in de week is, dan heb je dat al bijna 50% aan toegevoegd.
1: En aan wie verkocht je dan?
0: Aan de buurvrouw en vrienden van de buurvrouw en iedereen die maar wilde, ja.
1: Oh, wauw.
0: Ja, en ik kon alleen tegen contante betaling.
1: Ja, nee, want anders komt er natuurlijk de schuld van neer, komt er even langs.
0: Ja.
1: En hoe is dat dan voor jou? Want dan ben je dus eigenlijk een beetje stiekem worstenbroodjes aan het fabriceren,
0: ja.
1: Om maar niet een cash af te rekenen, om maar niet nog een keer die schuldeisers op je dak te hebben.
0: Ja, nou ja, precies. Want uiteindelijk, ik ben niet in de schuldsanering gekomen, omdat mijn zaakjes dus niet zo goed geregeld waren. Dus bleven alle schuldeisers gewoon in de lucht. Dus had ik inderdaad een nieuw bedrijf begonnen wat niet kon. Hè, maar of een boot gekocht en had daar natuurlijk meteen beslag op gelegd. Dus ja, die worstbroodjes waren handig om toch wat bij te verdienen. En dat waren kleine bedragen. Maar wel net genoeg om toch nog een beetje te kunnen leven, zeg maar.
1: Ja. En sloeg aan, dus, begrijp ik.
0: Ja, precies. Dus ik maakte er dan, om te beginnen, 20 op een avond. En dan zei de buurvrouw, als je weer gaat maken, dan wil mijn zus ook. En dan moet het er 40 worden. En nou, kan je vertellen, als je 50 worstbroodjes thuis maakt, dat is best veel. Dus dat wordt al snel dat je denkt, nou, hier moet ik een slimmere oplossing voor gaan verzinnen. Maar ik dacht nog steeds, wordt het nou de Sligro of de Jumbo?
1: Ja.
0: Ik dacht nog steeds niet, ik ga iets in de worstbroodjes.
1: Maar goed, dan wordt het de buurvrouw gaat bestellen, de buurvrouw van de buurvrouw gaat bestellen. Wanneer dacht je, ja, maar dit begint uit de hand te lopen. Dit begint misschien toch een handeltje te worden.
0: Ja, nou, dat was het moment dat ik dus dacht, het wordt thuis wat krap. Ik kon een heel klein anti-kraakpandje vinden in Den Bosch, waar ik worstbroodjes kon bakken, dus met mijn oventje en mijn deegkuipje daar naartoe. Opzegtermijn van een maand, €300 kost. Ik denk, nou, dan ga ik daar bakken voor de buurvrouw en de vriendinnen van de buurvrouw. En elke klant die binnenloopt, is mooi meegenomen. Dat was ook echt achter het station, niet de beste wijk van Den Bosch. Maar laten we daar maar beginnen. Geen logo op het raam, is sterk nog. Ik had niet eens een naam. En daar kwamen mensen binnen met een hele grote glimlach op hun gezicht, die heel blij werden van die worstbroodjes die ik aan het maken was. En ik werd daar ook echt heel blij van. Die mensen zaten allemaal te lachen. Oh, dit is zoals vroeger. Oh, mijn opa maakte zo. Mag ik met je op de foto? Of mag ik een foto maken? Dus nou, dat maakte mij. Dat zorgde al voor dat je weer wat beter in je vel kwam. Dan kwam er een dame en die zei, deze worstbroodjes wil ik bij mij op het werk. Ik vroeg waar u werkt, waar die mevrouw werkte. Nou, bij Jeroen Bosch ziekenhuis. Die verkocht 1000 worstbroodjes in de week. Ik maakte er toen 300. Dus ik was een mega scale-up geworden. Want ik moest die mevrouw van worstbroodjes voorzien. Ja. Maar en zo meer van dat soort verhalen, dat ik iedereen, de bossen van ook een mooie, de bossenbollen van Jan de Groot kent iedereen.
1: Ja.
0: De bakkers van Jan de Groot kwamen bij mij worstbroodjes kopen, want die vonden die zo lekker. Dus die kwamen die in een bakkersbroek uit de bossenbollenfabriek bij ons worstbroodjes halen. Ik zei, waar werken jullie dan? Nou, bij Jan de Groot. En waar is je reiskast, Remco? Reiskast? Heb je een reiskast nodig voor worstbroodjes? Ik heb natuurlijk nooit een bakkersopleiding gedaan, dus ik had geen idee. Ik deed maar wat.
1: Ja.
0: Maar ze vonden ze allemaal heel lekker.
1: Wow.
0: Ze bleven komen. Ja, dat was wel een punt ergens dat ik dacht, wacht even, misschien moet ik toch Sligro Jumbo uit mijn hoofd zetten en misschien toch een bedrijf beginnen in worstbroodjes, wat er niet zoveel waren op dat moment.
1: Ben je veranderd als ondernemer? Want dit is dan de tweede keer.
0: Ja.
1: Ben je veranderd?
0: Jazeker. Zeker. Ik weet zeker dat dit me niet nog een keer gaat gebeuren. Ik weet zeker dat ik anders onderneem, veel meer behouden, misschien soms zelfs een beetje een scheiterd. Ik vind het helemaal niet meer belangrijk om in de kroeg te vertellen waar ik allemaal zaken open. Alhoewel, Amsterdam is wel heel erg leuk om te vermelden natuurlijk. Maar daar gaat het me niet meer om. Ik wil echt een mooi, gezond bedrijf maken nu, wat continuïteit gaat bieden. Wat misschien wel naar mijn kinderen gaat, of waar in ieder geval waar mensen nog heel lang plezier aan beleven. Mm-hmm. En dat had ik vroeger echt wel anders.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die cashflow? Ben je daar nu, zit je daar nu bovenop met anderen of wat dan ook, weet je wel?
0: Ja, zeker. Dus ik heb veel minder financiële problemen nu dan ik toen had. De grap is wel, nu je groter wordt, krijg je ook weer de cashflow-problemen van de seizoensproduct wat wij zijn. Hè? Dus in de zomer hebben we altijd even wat last. En de eerste keer dat je dat dan kenbaar maakt en dat de bank zegt, nou, dan geven wij jou dat geld, toch? Dan sta je ook even met je oren te klappen, want er was nog nooit iemand natuurlijk die geld wilde geven. Wij hadden in 3 uur tijd een crowdfunding gevuld. Dus in 1 keer was dat even anders. Maar goed, tegelijk moet je dan ook wel weer voorzichtig zijn. Dat je
1: en waar ben je dan scheiterig heen?
0: Nou ja, dat ik nooit meer in diezelfde situatie wil zitten. Dus, ja.
1: Maar wat doe je dan nu niet?
0: In ons bedrijf, ik denk dat ik morgen ook prima naar Eindhoven, Breda, Uden, Roosendaal zou kunnen groeien met bakkerijen. En op elk feestje waar ik sta, krijg ik tips wat ik allemaal wel niet zou kunnen doen met mijn bedrijf. Maar wij groeien 20% per jaar, al jarenlang. En dat vind ik mooi. En goed genoeg. Mm-hmm. Ik wil niet meer dan dat. Dus alle goede ideeën om nog meer sales te hebben, doen we niet. Breda moet ook nog heel even wachten op keilekkere worstenbroodjes. Maar ooit gaan we het wel doen, maar wel in stapjes.
1: In stapjes, ja. En je hebt 100 man om die worstenbroodjes te maken. Het moet met de hand. Ja. Nou zei je net, 5, 6 miljoen euro omzet en 30.000 euro winst. Dat klinkt mij niet als een hele enorme dikke marge. Nee. Dat ligt aan investeringen die je hebt gedaan, denk ik. Ja. Maar toch, dat moet wel meer worden. Want anders kom je straks toch weer in hetzelfde probleem.
0: Nee, zeker. Dat is ook zo. Dus de marge is nu te dun en dat weten we ook. En nu is het ook fijn dat ik nu veel meer deel met wat ik aan het doen ben. Dus dat er ook mensen zijn die mij hiervoor waarschuwen. Zoals jij dat ook doet, dank je wel daarvoor. Maar dus het is veel belangrijker nu, of we hebben nu veel meer inzicht in waar we heen gaan. En de marge op dit moment is te dun. Dat heeft echt te maken met de investeringen die we gedaan hebben. Dat wordt beter. Maar een worstenbroodje is wel een product wat nooit echt een mega marge zal kennen. Omdat het handgemaakt is, zit die factor arbeid is heel groot. Ja. De lonen in de bakken CO zijn rigoureus verhoogd de afgelopen jaren. Misschien ook wel terecht. Ja, dat maakt gewoon dat een worstenbroodje. En niemand wil 5 euro voor een worstenbroodje betalen. Maar dan zou ik er wel meer aan verdienen.
1: Ja. Of ga je ooit machinaal worden?
0: Nee, nooit. Dat beloof ik hier plechtig. Ik ga nooit machinaal. Want ik ben nu, ik zeg voor de grap, ik denk dat wij de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij van Brabant zijn. En als je dat bent met een worstenbroodje, ben je dat ook van Nederland. Maar dat zijn we ook ter wereld. Dus wij zijn de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij ter wereld. Tada. Ga ik machinaal, ben ik waarschijnlijk weer de kleinste. Ja. Dus dit is ook een hele lekkere positie, denk ik. Om gewoon lekker ambachtelijk de grootste zijn. En het is ook echt het allerleukste. Dus het is het lekkerste, maar het is ook het leukste voor de mensen. Het leukste werk. Ik wil geen operators, ik wil bakkers die blij worden van wat ze doen. Ja.
1: Remco, als geboren Amsterdammer, maar nu Brabantse worstenbroodjesmaker, mag jij een Amsterdamse tegeltjeswijsheid voor ons uitzoeken? Ja. Wat zou die zijn? Wat moet erop?
0: Wat moet erop tegen? Nou, wat ik net even zei, delen. Ik ben veranderd door in mijn ondernemerschap vooral te delen. Ik deel alles nu, mijn successen, mijn twijfel, mijn angst. Alles delen en dat verbindt ook mooi. Dus op mijn tegeltje zou zeker staan deel met een uitroepteken. Maar als Amsterdammer zou ik daar dan wel iets aan toevoegen. Dus daar deel, goochemert, zou op mijn tegeltje mogen staan. Ja.
1: Mooi. Dankjewel, Remco Beekman was dat, van Kei Lekker Brabantse worstenbroodjes. Fijn dat je er was.
0: Dankjewel.
1: Volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Toen Marjolein van Tilburg zag hoeveel berichten haar dochter in het midden van de nacht kreeg, besloot ze in te grijpen. Ze bouwde chatlicense. Dat is een soort digitaal rijbewijs voor kinderen en ouders. Maar net als het succes begint, volgt een flinke tegenvaller. De techniek onder haar app blijkt onhoudbaar te zijn. En alles moet opnieuw. Over ondernemen in een digitale opvoeding, pionieren en opnieuw beginnen. Volgende week meer. Tot dan.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij het stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Kaapverdië op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en het was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. Justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat de kinderen te koop staan. En op een deel van de A15 bij Gorkum is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonksveer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
9: Bijna weekend, nog 25 minuten aan BNR Beurs te gaan. Die van vrijdag 26 juni, code rood voor Nederland en ook code rood voor internetproviders.
10: SpaceX has told investors it plans to launch a new Starlink mobile service for US consumers. The move could upend the multi-billion dollar mobile phone market.
9: Gaat SpaceX die markt helemaal opschudden en gaan ze daarna ook KPN en Ziggo aanvallen? Je hoort het in deze aflevering.
11: Hebben we het ook over Volkswagen? Dat kan toveren en maakt van 50.000 in één keer 100.000.
10: Volkswagen is reportedly planning sweeping job cuts and factory closures. The automaker could slash as many as 100.000 jobs.
11: Of dit bezuinigingsplan wel gaat lukken, hoor je straks. En er is ook weer een nieuw hoofdstuk in alle techgekte van deze week. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere. Goed dat je er bent.
12: Hallo, hallo.
9: Ja, welkom. Ik wil gelijk beginnen met de machtigste bankier ter wereld. Nu is dat nog Jamie Dimon, de topman van JP Morgan. Maar de zakenbank die is al bezig met wie dat als volgende moet worden. Er gebeurt een hoop in het management van de bank, zoals het plotselinge vertrek van één van de topkandidaten voor die opvolging.
13: Marianne Lake, long seen as one of the key successors to JP Morgan's CEO Jamie Dimon, is departing the firm. And the other two candidates, Doug Petno en Troy Rohrbaugh, will become co-presidents and CEOs of the company's two largest businesses. Petno will run the commercial and investment bank division, while Rohrbaugh will lead the consumer side.
9: Het is niet helemaal duidelijk waarom die leek nou precies vertrekt, maar volgens CNBC komt haar vertrek nadat haar verteld zou zijn dat die twee mannen, van wie ik de namen niet nog zelf eens een keer ga uitproberen te spreken, op de shortlist voor die opvolging staan. Ze moeten wel nog even wachten, want Jamie Dimon heeft nog helemaal niks gezegd over zijn pensioen en wil, als ik het goed begrijp, nog wel eventjes doorgaan.
11: Ja, 2026, het zou een historisch beursjaar worden met een hattrick van gigabeursgangen. Nou, de eerste van die drie is natuurlijk gelukt. SpaceX en Anthropic is ook al een heel eind. Maar op OpenAI moet je nog even wachten. Volgens bronnen van de New York Times is CEO Sam Altman een beetje geschrokken van deze volatiele week bij SpaceX. Dat aandeel is nu 2 weken beursgenoteerd, maar de koers is eigenlijk weer terug bij af. En dus heeft Sam Altman ook niet zo heel veel haast meer met die beursgang van OpenAI. Ze mikken nu op z'n vroegst op eind dit jaar, maar de kans is groter dat het volgend jaar wordt. En dat kan een probleem worden, zegt deze analist bij Bloomberg.
12: They do need access to capital because we know they burned through a considerable amount of cash. Their losses last year were an 8-fold increase on the previous year. And as you mentioned, given these memory costs and the component cost increases taking place, that we know that those costs and therefore OpenAI losses are not going to slow anytime soon.
11: Ja, Jean-Paul, snap jij dat ze wat voorzichtiger zijn geworden bij OpenAI?
14: Ja, ik snap dat wel, want het loopt gewoon niet zoals ze willen of zoals ze gedacht hadden. Ik denk dat dat precies de kern is van wat je op dit moment in de techsector ziet. Aan de infrastructuurkant wordt er gewoon enorm veel geïnvesteerd, zelfs zoveel dat wij ons ook al weken, maanden afvragen van gaat dat ooit worden terugverdiend? Ja, OpenAI die zit aan de consumentenkant. Ja, en daar komen gewoon niet genoeg inkomsten binnen. En je hebt dat wel nodig om een goed prospectus te schrijven en het vertrouwen van beleggers te houden.
11: Ja, ik heb het er met jou en met collega's van je wel eens over gehad. Of dat die beursgang van SpaceX en dat aanvankelijke succes nou goed of slecht is voor OpenAI en ook Anthropic. Is het toch nu dan misschien zo dat die twee, in ieder geval OpenAI, toch een beetje tegenwerkt dat het allemaal zo kort op elkaar moest, die beursgangen?
14: Ja, weet ik niet, is lastig. Ik denk dat het 2 kanten heeft. Je kan toch, als je daarnaar kijkt, SpaceX, ja, die beursintroductie vanuit het perspectief van SpaceX is natuurlijk gewoon waanzinnig geslaagd. Die koers is heel hard daarna nog opgelopen, omdat allemaal mensen die aandelen willen, ja, nu zijn ze weer terug op het punt waar ze het zelf hadden neergezet. Maar ja, beleggers kunnen hun geld natuurlijk maar 1 keer investeren. Als je helemaal aan het einde zit, ja, dan wordt de spoeling natuurlijk wel iets dunner. Dus moet je verhaal extra sterk zijn. En dat is het bij OpenAI op dit moment niet.
9: Ja, het aandeel van groot belanghebber SoftBank daalde 12% vandaag van OpenAI. Niet best dus. Een ander aandeel dat een dramatische opening had was dat van Polestar. De elektrische autobouwer opende zo'n 7% lager. Ze mogen namelijk geen nieuwe modellen meer verkopen in de VS. Het gaat om de auto's die ze vanaf volgend jaar maken. Een flinke tegenvaller dus. En vanuit de VS een volgende stap in de strijd tegen Chinese autobouwers. Polestar is al misschien een Zweeds bedrijf, maar met het Chinese Geely als groot aandeelhouder. En na BYD wil de VS de eigen markt beschermen tegen goedkope Chinese auto's en dus ook goedkope Zweedse auto's kennelijk. Polestar geeft aan dat ze hun huidige modellen wel nog blijven verkopen in Amerika.
11: Gaan we naar Zalando. Dat heeft een onderzoek van de Duitse toezichthouder aan de broek hangen vanwege missende informatie in de boekhouding.
15: Now BaFin, the German financial regulator, is reporting that they have opened an audit into Zalando. And again, we can see this year they've had again sort of kind of an up-down year, but again, really recovering recently.
11: Het gaat om een overname die ze vorig jaar deden. Concurrent About You namen ze toen over. Maar Zalando vergat in het jaarverslag te melden dat zijn grootste aandeelhouder, dat is een Deense miljardair, ook in dit bedrijf een groot belang had. Ja, dat hadden ze dus wel in dat jaarverslag moeten zetten. Zalando moet dat in ieder geval gaan rechtzetten. Of er dan ook nog sancties of boetes bij gaan komen, dat is nog niet bekend. Het aandeel kreeg een klap en stond vanochtend bijna 11% lager, maar herpakte zich later op de dag wel een beetje.
9: Moet ik het nog even hebben over onze collega Donner Bakker. Die besteedt de laatste maanden veel tijd op dating apps. Ja, we wensen hem daar sterkte mee. Maar er is ook zakelijk nieuws voor hem. Bumble overweegt de hele boel te verkopen. Dat meldt Reuters. De dating-app weet al een tijd lang niet meer hoe ze nog aan nieuwe gebruikers moeten komen, behalve Donner dus. Ja, de groei daar valt tegen en mensen laten betalen voor die app. Dat wordt steeds moeilijker. Laatst besloten ze zelfs om te stoppen met gebruikers te laten swipen en ze met AI aan elkaar te matchen. Ja, je moet wat. Sinds de piek is het aandeel ook al 95% gedaald. Ja, dat is wel de piek tijdens de COVID-pandemie. Maar goed, die mogelijke verkoop die zouden beleggers dan ook wel heel erg fijn vinden. Gisteren na het bericht van Reuters won het aandeel gelijk 8%.
11: Straks hebben we het over Volkswagen. Dat verdubbelt zijn geplande aantal ontslagen en dreigt weer met sluitingen van Duitse fabrieken. En je hoort ook eindelijk wat de oorzaak is van die hardschommelende tech-aandelen deze week.
9: en wat je daarmee aan moet. Maar eerst naar SpaceX, of specifiek naar Starlink. Het satellietennetwerk van Musk wil meer geld gaan binnenhalen. Het moet namelijk de consumentenmarkt op. Dat meldt de Financial Times met een mobiel netwerk.
10: The FT says Starlink would need to build a new retail offering by selling mobile contracts to customers competing directly with Verizon, AT&T en T-Mobile.
9: Ja, Starlink wil in de VS dus de strijd aangaan met service providers. Wat een flinke uitbreiding zou zijn van het huidige aanbod, waarbij je juist via telecomproviders toegang kan krijgen tot het Starlink-netwerk. Jean-Paul, hoe hard gaat dat die providermarkt op de kop zetten als zo'n enorm bedrijf als SpaceX zich daar echt actief in gaat moeien?
14: Ja, dat is natuurlijk zeker een partij om rekening mee te houden. Tegelijkertijd doen die aanbieders die nu het grootste deel van de markt hebben, die je net noemde, die doen het allemaal hartstikke goed. Dus het zal niet 1, 2, 3 zo makkelijk zijn om vanuit zo'n satellietnetwerk met die providers samen te werken, die trouwens ook niet stilzetten. Maar ja, het is wel weer een extra concurrent erbij.
9: Ja, want hoe verhouden zo'n Starlink, SpaceX dus zich tot die andere partijen? Hoe groot is Starlink, kan Starlink zijn in vergelijking met die andere?
14: Die percentages die heb ik niet meteen zo voor de hand. Maar Verizon, AT&T en Deutsche Telekom, die hebben die markt gewoon behoorlijk onder controle. Ja, en wat ik zeg, die zullen dat niet zonder zorg of stoot laten gaan. Dus ik denk dat het wel een tijdje duurt voordat Starlink daar echt serieus marktaandeel heeft.
9: Kan Musk met Starlink die uitbreiding qua klanten ook aan? Want het lijkt me best wel, als het een beetje populair wordt, dat je daar ontzettend veel klanditie krijgt, dat dat heel veel van jouw satellietennetwerk gaat vragen.
14: Ja, dat zal dus moeten blijken. En bijvoorbeeld wordt er dan natuurlijk ook gekeken naar de kwaliteit van de verbindingen. Kijk, waar Starlink eruit springt, is dat ze eigenlijk gewoon de propositie hebben van ja, weet je, als je ons gebruikt, dan heb je nooit meer geen bereik. Ja. Ja, dat kunnen die anderen niet in alle gebieden van Amerika aan. Ja, dat zal natuurlijk ook moeten blijken bij de mensen die wel bereik hebben, dat het daar op zijn minst dezelfde kwaliteit is, het liefst nog wat beter.
9: Ja, want Starlink heeft daar best een goede reputatie in, dat zij eigenlijk altijd wel ergens een verbindingje kunnen leggen als je het nodig hebt. Maar blijft dat ook als zij heel Amerika als klant krijgen?
14: Ja, niemand die het weet, Maxime. Dus kijk, je mag ervan uitgaan dat ze daar goed over nadenken voordat ze dat gaan aanbieden. Hè. Dat ze natuurlijk niet een flater willen slaan. Aan de andere kant speelt daar toch een beetje de track record van Musk een beetje tegen ze. Want ja, die heeft wel eens vaker gezegd, nee hoor, komt allemaal wel goed en het is er volgend jaar. Ja, we gaan het zien.
9: Ja, dan willen die beleggers in SpaceX natuurlijk weten, wat betekent dit voor ons aandeel? Wat voor bedragen qua inkomsten voor SpaceX zou je moeten denken als ze die markt, als een stukje van die markt in ieder geval te pakken zouden kunnen krijgen?
14: Nou ja, kijk, het is een hele grote markt, maar de verdiensten zit er met name in dat als mensen bij wijze van spreken eenmaal overstappen naar een Starlink, ja, dat ze dan tot in lengte van dagen niet meer weggaan omdat ze heel erg tevreden zijn. Ja. Ook hier, ik heb het niet op de rekenmachine staan hoeveel ze dan precies gaan verdienen, maar dat de telecommarkt natuurlijk ontzettend groot is en in belangrijkheid toeneemt als het gaat over AI en datacommunicatie, dat leidt natuurlijk geen twijfel.
9: Ja, we hadden het ook al over dat die hype van SpaceX, ja, heeft toch een best slechte beursweek achter de rug. Is dit misschien ook een soort poging om nog een keer de aandacht naar zich toe te trekken? Zeggen, ook nog doen, onze stabiele inkomstenbron voor de toekomst.
14: Nou ja, dat is natuurlijk een van de kritiekpunten, dat ze torenhoog gewaardeerd zijn zonder dat ze de omzet ook maar in de buurt komt bij wat je zou willen zien. Dus ze zullen uiteindelijk ook die mobiele diensten in de VS willen ze beginnen. Maar ze willen daar natuurlijk in principe de hele wereld mee. Ze willen ook naar Europa, naar andere locaties. Ja, en daar ligt misschien op een gegeven moment wel meer te halen. Omdat daar natuurlijk nog wel meer gebieden te vinden zijn waar gewoon geen bereik is. Dus ja, dat is de propositie waar ze het van moeten hebben. Ja, dat is wel interessant om te volgen.
9: Hoe lang geef je het dan, Musk, voordat hij de stap naar Europa gaat wagen met Starlink?
14: Dat hangt ook een beetje vanaf hoe Europa zich opstelt. Hè. De push zal er ongetwijfeld zijn, nu al. Maar ja, dat is natuurlijk een ontzettend gereguleerde markt. Dat zal misschien een onderhandeling zijn. Dus ik denk op het gebied van zomaar even toegang. Ja, dat zal de EU denk ik niet snel laten gebeuren. Ook het, weet je, gaan we dit ook nog aan de VS geven, sentiment. Ja, dat gaat ook niet helpen. Maar het is natuurlijk onmiskenbaar waar. Als je in afgeleden gebieden kijkt, bijvoorbeeld in Oost-Europa, in de Alpen, om maar wat te noemen. Daar zijn veel gebieden. Dat als daar niet heel snel door de bestaande aanbieders wat wordt neergelegd, dan liggen daar natuurlijk wel kansen.
9: Ja, nou is zo'n Verizon, zo'n AT&T is een enorm bedrijf nog steeds. Wat nou als ze aankloppen bij KPN en bij Ziggo als concurrentie? Of denk jij dat dan Europa inderdaad er wat voor gaat liggen en gaat zorgen dat die bedrijven niet direct uit de markt worden geduwd?
14: Ja, dat denk ik wel. En Nederland is ook niet het eerste land waar ik aan zou denken. Want wij zijn natuurlijk hartstikke klein. En de service die we hebben is over het algemeen goed. Dus we hebben niet zoveel plekken waar geen bereik is, zeg maar. Ja, en dat in combinatie met misschien toch wat industriepolitiek maakt het denk ik lastig. Dus ja, je komt meer uit bij de gebieden die ik net noemde.
5: BNR Beurs.
11: Door naar Volkswagen, 50.000, dat was het aantal ontslagen waar ze op mikten. Want volgens het Duitse Manager Magazine maakt topman Oliver Bloom nu plannen om dat te verdubbelen. 100.000 banen moeten er dan dus uit. En er gaan ook fabrieken sluiten, waaronder in Duitsland. En dat is een aderlating, zegt ook onze collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
16: Volkswagen lijkt nog meer te willen bezuinigen dan eerder bekend was. Dat komt ook niet echt als een verrassing. Maar een verdubbeling van het aantal ontslagen zou echt wel aanzienlijk zijn. En ook het sluiten van 4 fabrieken is serieus. De vraag is wel of de vakbonden daarin mee zullen gaan. Beloofd was om in ieder geval geen fabrieken te gaan sluiten in Duitsland. Van die afspraak lijkt Volkswagen nu toch echt wel weer af te willen zien. Wat dat betreft belooft het dus een hete zomer te worden in Wolfsburg, daar waar het hoofdkantoor van Volkswagen staat.
11: Ja, 100.000 man eruit, het is geen half werk in ieder geval. Maar is het dan wel genoeg nu om Volkswagen eindelijk weer een beetje de goede kant op te helpen?
14: Ja, dat is alles behalve gegarandeerd, Jorik. Je zou het kunnen zien als een soort achterstallig onderhoud. Ik denk de getallen die nu genoemd worden, ja, dat is gewoon onderhandeling. Wat je nodig hebt, omdat ze gewoon lijnrecht tegenover die vakbonden staan. Dus of de soep zo heet gegeten wordt, dat er van de 650.000 mensen er inderdaad 100.000 weggaan. Ja, dat is wel fors. Maar ja, als je van 1 fabriek sluiten al naar 2 zou willen, ja, misschien is het dan wel de tactiek om te zeggen, nou, we denken aan 4, om dan op een gegeven moment ergens anders uit te komen.
11: Het is gewoon een keihard openingsbod richting de vakbonden.
14: Ja, wat het in ieder geval wel duidelijk maakt, is dat gewoon het traditionele model waar met name de vakbonden heel lang aan vast hebben gehouden van, joh, weet je, zo slecht is het toch niet. Dat geeft Volkswagen hier wel mee aan. Dat is gewoon definitief gebroken, zeg maar. Er is zoveel internationale concurrentie. Dat gaan we niet droog houden. Er moet wat anders gebeuren. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je uit dit nieuws haalt. Maar of dat genoeg gaat zijn, ja, dat zal moeten blijken.
11: Het plan was eerst 35.000 man. Dat ging al moeizaam. Wat is dan een realistisch getal als je kijkt naar wat haalbaar is en ook wat wenselijk is voor Volkswagen?
14: Het is misschien een logische vraag, maar dat is natuurlijk niet aan mij om daar een getal op te plakken. Waar het gewoon om gaat, is dat de productie gewoon te duur is. Ja, en daarom het gewoon aflegt tegen de concurrentie. In China, daar hebben we het denk ik ook wel eens over gehad, zijn ze gaan samenwerken. Onder andere met Xpeng en nog een andere partner die ook helpen bijvoorbeeld met de software die nodig is in de moderne auto's. Ja, en ze zullen in Duitsland naar een andere setup willen waar ze minder misschien zelf doen, ook meer samenwerken met partners. Ja, die ook een deel van het risico op zich nemen.
9: Ja, want is zo hard afschalen, is dat dan de oplossing?
14: Ja, het kostenniveau is gewoon te hoog. En als je ziet dat je gewoon elke keer niet meer kan winnen vanwege dat kostenniveau, dan moet je daar wat aan doen. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Maar ja, omdat de vakbond, de deelstaat, heeft natuurlijk een aanzienlijk belang in Volkswagen Groep, is dat al jaren eerder niet gebeurd. Ja, en daarom willen ze dat nu versneld doen om te zorgen dat ze de continuïteit waarborgen.
11: Het aandeel doet nog niet zo heel veel door dit nieuws. Schommelt een beetje rond de slotstand van gisteren. Snap jij dat beleggers hier zo luikjes op reageren?
14: Jawel, want er is natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven. Het zal niemand verbazen dat dit nu naar boven komt. Maar zoals het altijd gaat op de beurs, het zijn geen feiten. Het zijn getallen die worden genoemd. Volkswagen heeft die 100.000 ook helemaal niet bevestigd. Ja, dus die zeggen, ja, wij doorlopen het proces. Hè? Dus wat dat betreft kijk je gewoon als belegger natuurlijk gewoon toch naar de financials. En ja, heel simpel, gewoon naar de verkopen van de modellen. Zitten nog heel veel nieuwe modellen aan te komen. Ja, daarmee zullen ze moeten laten zien dat ze een vooraanstaande positie kunnen blijven behouden.
11: Ja, er ging een derde van de koers af, alleen dit jaar al. Wat heeft Volkswagen nodig om het vertrouwen van beleggers een beetje terug te winnen? Het nieuws van vandaag heeft dat in ieder geval niet gedaan.
14: Nee, goede verkopen in de nieuwe modellen. Bijvoorbeeld die China-strategie, die is nog heel erg vers. Ja, daar wordt nu gewoon elke maand gekeken van hoe loopt het. Dat zou natuurlijk een opsteker zijn. Waarbij je dan gaat denken van, ja, weet je, als die modellen maar bij de consument aanslaat, dan is misschien een soort van samenwerking met een andere partij in Europa, alhoewel dat natuurlijk vloeken in de Volkswagen-kerk is, ja, kan dat misschien toch helpen? Kijk, aan het merk en de merkperceptie ligt het niet, want er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag Volkswagen rijden.
9: Nog even een korte terugblik op de beursweek. Een week waarbij twee sectoren een uitglijder maakten. Om te beginnen met de techsector.
17: Selling across in Asia, almost 10% coming off that South Korean market. And also on Wall Street, where some concerns have been raised around the AI trade.
18: En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. ASML 3,8%. BESI staat 3,2% lager.
9: En defensieaandelen, die deden ook niet lekker mee. Allemaal omdat de Duitse politiek minder geld wil uitgeven.
19: Germany's defense minister Boris Pistorius now wants smaller ships for the German Navy rather than the planned world's largest frigate.
11: Het was ook de week dat Heineken eindelijk een nieuwe topman vond.
20: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als de nieuwe topman.
11: En een warm welkom krijgt hij in ieder geval niet van de VEB. Dat is woest omdat Heineken hem voor bijna 25 miljoen aan aandelen geld geeft. Geld dat hij misloopt omdat hij vertrokken is bij zijn vorige werkgever.
21: Wat hier gebeurt is dat hem de gouden handboeien zijn aangedaan door zijn vorige werkgever en ze de sleutel hebben verkocht aan Heineken. Nu zit hij bij Heineken aan de gouden handboei vast. Maar dit is niet de manier.
9: Niks zo veranderlijk trouwens als het weer en als tech-aandelen. Want toen was daar toch opeens Micron dat stunte met de cijfers.
22: European chipmakers are now soaring. After late last night, Micron delivered a blowout set of numbers. The largest US maker of computer memory chips reporting a quarterly sales forecast that crushed pretty much all of Wall Street's estimates.
11: Ja, en om die achtbaanrit compleet te maken, kwam er vanochtend toch weer een einde aan met een dramatische beursdag in Azië.
23: We are seeing tech stocks broadly down, with Kospi here leading losses down almost 8%, while the tech heavy Nikkei 225 in Japan also down almost 5%.
9: SK Hynix verloor 8%, Samsung 5%. En dat terwijl Samsung met een enorm investeringsplan komt. Ze gaan de komende 10 jaar dik $650 miljard steken in chips, datacenters, batterijen en beeldschermen. Jean-Paul, eerst even dat laatste. Een enorme investeringsronde van Samsung dus. Lopen ze misschien wat te hard van stapel met $65 miljard per jaar?
14: Ja, dat is bizar. Dat is ook ontzettend moeilijk rond te rekenen. Dat is ook een enorm risico voor de Zuid-Koreaanse economie. Maar ja, ik denk toch dat Samsung wat dat betreft, de manier waarop je het kan verklaren, dat ze in het hoekje zitten. Ze zien allerlei andere partijen gewoon ook enorme investeringen doen. Ze hebben bijvoorbeeld op het gebied van die memory chips hun landgenoten van SK Hynix toch wel heel hard zien gaan. Intel is bezig. Je hebt Nvidia natuurlijk nog. TSMC investeert volop. Dus ja, ik denk dat ze de afweging hebben gemaakt. Als we het niet doen, is het risico groter dan dat we het wel doen.
9: En waar gaan ze dat geld vandaan halen? Want ja, kijk, die geheugenchips, dat verdient heel erg veel. Die prijzen zijn hartstikke hard gestegen. Samsung is daar groot in. Maar ja, je hebt ook nog je medewerkers die een bonus willen vanwege die hoge winsten en dergelijke. 65 miljard tover je niet zomaar uit je broekzak, toch?
14: Absoluut. En dat is ook voor beleggers iets om rekening mee te houden. Ja, en dat is ook waarom dat je die beurs zo enorm zenuwachtig ziet zijn met uitslagen waardoor om de havenklap de Zuid-Koreaanse beurs wordt stilgelegd. Ja. Omdat je dus aan de ene kant ziet dat met name de Amerikaanse partijen gewoon ontzettend vastberaden zijn om die AI-infrastructuur uit te rollen. Kijk maar naar die cijfers van Micron. Maar ja, aan de andere kant precies dat beleggers denken, ja, waar gaan ze dat in vredesnaam van betalen? En is daar wel genoeg klandizie voor?
9: Ja, sowieso was er deze week al een en al gekkigheid onder techbedrijven. Wat is er nou aan de hand dat die volatiliteit zo enorm hoog is?
14: Ja, ik denk dat we in deze uitzending de twee grote stromen wat mij betreft wel hebben gehad. Die ene net, hè. Dus Amerika is echt zo vastberaden. Ik denk als je gewoon een aantal gebeurtenissen achter elkaar zet, hè, dat SpaceX, die beursgang, daardoor heeft nu Musk ook genoeg geld voor zijn TerraFab. Apple, die waarschijnlijk na 6 jaar terugkeert bij Intel, die dat dan ook op eigen bodem gaan doen, dat Micron wat cijfers had. Die gaan extra fabrieken bouwen in de VS. Ze willen daar qua deel van hun productie van onder de 5% naar uiteindelijk 40%. Dus dat gaat allemaal goed. Maar ja, laten we gewoon het karakteristiek nemen dat eventuele uitstel van die beursgang van OpenAI aan de consumentenkant, ja, loopt het gewoon zo hard nog niet. Dus ja, dit is een beetje hinken tussen twee gedachten. Gaat het nou wel snel aanslaan, dat AI, of gaat het nou niet?
11: Ja, wat moet je daar nou mee als techbelegger met al die volatiliteit?
14: Nou, heel erg voorzichtig zijn. Want Dat laatste, ja, dat is op dit moment, ondanks dat je die bewegingen wel ziet, maar toch nog een beetje ondergesneeuwd. Kijk, de bredere economie, dus de grote zakelijke bedrijven en uiteindelijk de consumentenmarkt, die moeten op een gegeven moment dat bonnetje gaan betalen. Ja, en die lijken daar op dit moment toch nog niet helemaal klaar voor te zijn. Dus het risico zit erin. Ja, dat er nu zoveel geïnvesteerd wordt, dat er op een gegeven moment toch gewoon, ja, dat de markt zegt, dit is gewoon echt te veel, nu moet het ophouden.
11: Nou, dan was dit hem voor deze week. Laten we kijken naar de volgende beursweek die er ook alweer aankomt. De week begint gelijk met jaarcijfers, die van Ajax-bedrijf Prosus om precies te zijn. Dit zijn de definitieve cijfers, maar een inkijkje kregen beleggers anderhalve week geleden al. En dat inkijkje zag er goed uit. Prosus groeit steeds meer op eigen kracht en is daardoor wat minder afhankelijk van het enorme belang dat ze hebben in het Chinese Tencent. Ook zijn er nog de kwartaalcijfers van Nike. CEO Elliot Hill werd daar bijna 2 jaar geleden uit zijn pensioen gehaald om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Maar kwartaal op kwartaal weet hij dat nog niet klaar te spelen. Het is dus te hopen dat er nu eindelijk weer echt wat herstel gaat plaatsvinden bij Nike. En als je van economische cijfers houdt, zit je deze week ook goed. In ons eigen land komt het CBS namelijk met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. En in de VS komen de cijfers over de huizenmarkt daar en de arbeidsmarkt.
0: Dit was hem dan, de beursdag van 26 juni en de beursweek die eraan vooraf ging. We danken Jean-Paul van Uitheusten van eToro en natuurlijk de man achter Markets Are Everywhere. En de man die, ja, eigenlijk een soort conclusie helemaal aan het einde van onze aflevering als de perfecte tease om door te luisteren op ons bordje oplepelde. Dank je wel.
14: Dag gedaan.
11: En jij bedankt dat je weer luistert vandaag en ook de rest van de week. En als je dat leuk vindt, heb je geluk, want je hoeft maar 1 dag per week zonder ons te overleven. Dat is morgen, want zondag zijn we er weer met een nieuwe beurs in zicht, samen met Jean-Paul. Dus dat is extra leuk. In de podcast-app en op YouTube. Dus hopelijk zien we je daar.
0: Tot zondag.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen in de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
3: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
4: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
4: Op BNR en als podcast.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij het stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Kaapverdië op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en dat was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. Justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat de kinderen te koop staan. En op een deel van de A15 bij Gorkum is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonk-Sfeer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit en onze zoektocht daarnaar. En deze week praten we over EU-uitbreiding. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
8: Bonjour.
7: En Luc de Klerk.
9: Hey.
7: Welkom. En we praten met iemand die er echt verstand van heeft, namelijk Eurocommissaris Marta Kos.
10: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again today, because one of the reasons that people have not been more engaged, or in some countries are not more engaged, is, in my opinion, that we don't communicate well.
7: Ah, maar wij gaan communiceren vandaag.
8: And gaan we communiceren?
7: Well with Kos.
8: Well with Kos.
7: En natuurlijk eindigen we deze uitzending very well met BNR's mega-hit. En dit keer is dat wel een hele speciale. Een marathonloper die zo mooi is, hè, die marathon, dat je tijdens die marathon vooral bezig bent met foto's maken. Welke plek collega Luc de Klerk bezocht en of hij deze marathon ook uitliep, dat hoor je zo. Maar eerst...
0: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? En Stefan, wij waren in het Berlemont-gebouw, waar de Europese Commissie zetelt, voor dat interview met Marta Kos. En dat grenst aan het Schumanplein.
8: Ja.
7: Net als vele andere belangrijke gebouwen. Allemaal aan dat plein. Wopke Hoekstra kijkt erop uit. Kasia Ollongren binnenkort, omdat ze bij de diplomatieke dienst gaat werken. Ja. Leg eens uit, hoe fascinerend is hun uitzicht? Great or not so great?
8: Nou, het grappige is dat we in deze podcast vaak heel erg ver kijken, grote vergezichten. Maar nu gaan we het even hebben echt over de navel van de Europese Unie. Het Schumanplein, je noemde het al. Het politieke hart, de Raad zit eraan, de Europese Commissie, de EAES, van allerlei instituten. Het was altijd al een esthetisch affront, die hele Europese wijk, omdat het nooit is bedacht dat Brussel de Europese hoofdstad was.
7: Een affront in gewone mensentaal is superlelijk.
8: Superlelijk, nou wat een lelijke boel. Maar ja, je zei net al, we waren vorige week in Brussel. En daar liepen jij en ik rond en we keken elkaar aan en we dachten van, wat is dit nou weer? En het werd ook de talk of the town. En wat is dit nou weer? Nou, dat is dus dat Schumanplein dat jarenlang open heeft gelegen. Want het zou heringericht worden. En het is nu bijna klaar. En ja, dat zagen wij voor het eerst in volle glorie. En het is één grote betonnen jungle. En nu was het al heet. Het is nu nog heter. Maar we waren echt verbijsterd dat je dat dus nu nog aanlegt in 2026... met Europees geld. De helft van het plein, 17 miljoen, is betaald door Europa. Het zou een heel mooi plein worden met een luifel.
7: Een luifel?
8: Een parasol eigenlijk, een ronding.
9: Met gras erop.
8: Dus verkoeling. Dus er was wel nagedacht.
7: Een plein met een sedumdak.
8: Ja, precies. Die was al geschrapt, want de begroting liep op. En ja, wat er nu overblijft is zelfs volgens de architect van dat plein, Francis de Wolf, zo'n beetje het meest slechte resultaat wat je maar kunt bedenken. En het is absurd. Die hele Europawijk is één grote betonnen jungle. Het enige wat herinnert aan het feit dat we klimaatproblemen hebben is af en toe eens een poster op het gebouw van de Europese Commissie. Ja. Dat we iets moeten doen aan klimaatverandering.
7: Voor next gen.
8: Next gen. Ja. Maar ja, het is echt absurd.
7: Wanneer kunnen we nou echt oordelen of dit versteende Schumanplein great or not so great is? Wanneer is het af? Weten we dat?
8: Nee, maar het is bijna af. Want we hebben het gezien. En ja, ik ben geen stedenbouwkundige of een stratenmaker, maar het leek alsof het bijna klaar is. Dus ik vrees dat dit echt het resultaat is. Dus ik vind dat we er ook nu al wel best wel over kunnen oordelen. Het is misschien erg navelgestaar. Maar ja, dit is dus het hart van Europa. Maak daar een fantastisch plein van met een fontein en weet ik veel wat allemaal. Een kiosk waar je allerlei talen kunt leren. Maar nee, het is gewoon eigenlijk een parkeerplaats geworden. Ik weet niet wanneer het af is. Ik denk toch wel ergens de komende maanden, maar dat weet je dus in Brussel en Dani, want het justitiepaleis waar Luc het net over had, dat staat al sinds 1987 in de stijgers. En dus is een hele generatie Brusselaars die nog nooit dat, het is het grootste justitiegebouw ter wereld, die hebben dat nog nooit gezien. Die kennen alleen maar de stijgers. Het is nu één façade, geloof ik, uit de stijgers. Maar in ieder geval, dit kan ook nog 40 jaar duren. Ik denk het niet. Maar ik vrees dat, hoe klein dit onderwerp ook is, het heeft Europa een klein beetje kleiner gemaakt. Dus helaas zeker niet greater.
0: Make Europe great again.
11: We are going to have a referendum on opening up the negotiations, the accession negotiations for Iceland of possibly joining the EU.
12: The fact that countries want to join Europe, that all our neighbors want to join Europe, is a thing you cannot neglect.
13: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
14: We have been all affirming the Western Balkan belongs into the European Union.
7: Ja, de EU is een magneet. Magnetic heet dit nummer voor allerlei landen om ons heen.
8: Lekker deuntje.
7: Maar de EU viert dit jaar een koperen huwelijk. Want al ruim 12,5 jaar breidt de EU niet uit. Terwijl geïnteresseerde kandidaatlanden al jaren of soms decennia in de wachtkamer zitten. Voor een dichte deur in vele gevallen. Luc, wie staan er op de lijst?
9: Ja, even de namen en rugnummers. Er zijn nu 10 landen die formeel de status hebben van een kandidaatlid. Dat zijn Albanië, Bosnië, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne. Nou ja, Turkije is al kandidaat sinds 1963. Kreeg in 1999 al het officiële kandidaatstatus. En de laatste die erbij kwam in het rijtje was Georgië in 2023. En nou zijn niet al die landen ook echt dus actief bezig om lid te worden van de EU. Maar daar komen we zo ook nog wel even op. Dan heb je nog Kosovo. Dat heeft in 2022 een verzoek ingediend om lid te worden van de EU. Maar dat heeft nog niet die kandidaatstatus. En dan heb je nog landen die dus in theorie lid zouden kunnen worden, maar dat die op dit moment geen aanvraag hebben lopen. Dus ja, in theorie het Verenigd Koninkrijk, wie weet ooit weer, het zou kunnen. IJsland, Noorwegen, Armenië en Azerbeidzjan zouden allemaal in theorie nog lid kunnen worden. En dan heb je nog een paar micro-staatjes, dus San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monaco. Behalve bij San Marino is er eigenlijk volgens mij nooit echt sprake geweest dat ze ook echt lid zouden worden. We hebben vaak ook speciale belastingregels bijvoorbeeld en ook niet het bureaucratische apparaat om echt überhaupt lid te kunnen worden.
7: Is toch leuk, dan wordt Max Verstappen weer lid van de EU. Al die Formule 1 coureurs zitten in Monaco.
8: Ja. Nou, in plaats van een Belg te zijn.
7: Precies, ja. Daar heb je meer aan. En Stefan, woorden kost net zeggen, dus 1000 ambtenaren per kandidaat lidstaat die werken aan de toetreding, dat is heel veel. Maar wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n lidmaatschap?
8: Ja, het klinkt veel, maar het is een relatief begrip, want bij de Amsterdamse stadsreiniging werken 2000 mensen. Nou, dat lukt ze al niet om de stad schoon te houden. Dus ik vind 1000 mensen vind ik best wel weinig. Het is natuurlijk een heel complex proces. Je bouwt eigenlijk een land opnieuw op. Een kandidaatlid moet voldoen aan alle Europese regels. Dat zijn meer dan 150.000 pagina's wetgeving, regelgeving. Dus je gaat eigenlijk een land bouwen. En als je dat kan doen met 1000 man door alle commissies heen, vind ik dat eigenlijk best wel meevallen.
7: Ja. En Luc, de toetredingsprocedures die verschillen per land, als in het ene land gaat sneller dan het ander. Wat weet je daarvan?
9: Nou ja, dus het laatste land dat lid werd was Kroatië in 2013. En Turkije, dat zei ik dus net al, die heeft zich al veel eerder dan dat aangemeld. Maar ja, die onderhandelingen die zijn bevroren.
7: Voor de moord op John F. Kennedy.
9: Ja.
7: Had je opgezocht, hè?
9: Ja. En van de 10 kandidaten die er zijn, zijn er nu 6 die in het onderhandelingsproces zitten. En daarvan is Montenegro dan het verst. Alle hoofdstukken zijn geopend, maar de helft daarvan is nog afgerond. Albanië heeft ook alles geopend, maar nog niks afgerond. En dan volgen nog, qua hoe ver ze zijn, Servië en het duo Oekraïne-Moldavië. En dan als laatste nog Noord-Macedonië. En ja, Oekraïne-Moldavië, dat is dus ook, die zijn ook aan elkaar gekoppeld. Maakt het ook misschien weer wat ingewikkelder en wat ondoorzichtiger soms. Is natuurlijk in het verleden ook al wel gebeurd dat landen in één grote groep samen lid werden. Zoals in 2004 bijvoorbeeld, toen er 10 landen samenkwamen. En dan heb je nu ook natuurlijk nog de hele discussie over, ja, moet dan Oekraïne een soort fast track krijgen? Heeft Merz een keer geopperd? Ja, zit Oekraïne toch ook niet per se op te wachten? Zij denken, het kan sowieso, wij kunnen snel gaan en die wil niet een soort onvolwaardig lid worden. En begin deze maand was het daarover nog een document van Frankrijk, Duitsland en de Benelux, waarin ze suggereerden dat nieuwe landen tijdelijk niet zouden mogen stemmen over begroting, veiligheids- en buitenlandbeleid. Nou, dat wil een land als Oekraïne natuurlijk niet.
7: Stefan, de hamvraag waarmee we naar Brussel gingen, de Jan Bon-vraag. Wanneer gaan we weer uitbreiden?
8: Nou, dat hebben we uiteraard aan Marta Kos gevraagd. En ze kwam toch met een verrassend en ergens nieuwswaardig antwoord.
10: Clearly, I have goals, and I think that it is realistic that we could have 2 to 3 new members until 2030 if the countries will deliver.
7: Of course, we all know that Montenegro and Albania are in a good position to put it that way. And the third one in that case is Iceland. We have to wait and see what happens during the referendum. But that's the third one, I guess, right?
10: But I could also potentially
15: onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Het is natuurlijk niet formeel afgesproken dat zij echt vast aan elkaar zitten. Dat is meer een soort informele afspraak. Dus ja, het zou weer los kunnen komen op een gegeven moment.
3: Ja, ja, het is natuurlijk ook iets makkelijker. Moldavië heeft hooguit 2,5 miljoen inwoners. Dus dat kan je wel opvangen. Oekraïne is van een hele andere orde van grootte. Dus het zou kunnen.
4: We duiken zo in IJsland en Noorwegen. Geen lid van de EU, maar er wordt wel geflirt. Eerst nog even naar die koploper, Stefan. Heb jij de indruk dat een land op pole position staat?
3: Ja, dan als die pole position zou bestaan, dan is dat waarschijnlijk toch wel Montenegro. Waar ook eerder deze maand de jaarlijkse EU-Balkantop werd gehouden. Het verst in de onderhandelingen. Maar dan heb je ook nog steeds de politieke wil van de andere landen waar je te maken mee hebt. Hoe ver gaat dat land subsidies en fondsen opeisen? Wij zeiden tegen Marta Kos, u heeft de wens om de EU te laten groeien. Maar hoe voorkomt u dat met uitbreiding de Unie wordt verzwakt? En toen zei ze dit.
5: Indeed, we will have to see. We have never had 30 countries. We could function with 28. And I'm sure we will be able to function with Montenegro. Montenegro has the number of its people is like Antwerpen.
4: Yeah. I don't know which, Stuttgart.
5: Yes, I don't know which Netherlands city has.
3: Utrecht?
4: Or? Yeah, The Hague is 600,000, yeah, I think.
5: So they will not endanger us. But we have to see, you know, if we take in all the present candidate countries, it is 40 million Ukraine and the rest 20 million. So it would be roughly 60 million. It is still by far less than the big bang in 2004 and later, but still. So we will have to see.
4: Ja, later zegt Marta Kos wel, het draait ook om effectiviteit en niet alleen om bevolkingsaantal of vierkante kilometers. Maar toch, ze zegt, dat vind ik interessant, als Montenegro lid zou worden, they will not endanger us.
3: Ja.
4: Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Wie is een veilige aanwinst?
3: Ja, precies. En dat zou dus kunnen betekenen dat andere landen wel ons endangeren. Maar ja, Montenegro, 600.000 inwoners, ongeveer twee keer Gelderland in de oppervlakte.
4: Niet zo'n groot landbouwareaal als een Oekraïne, nee, wat natuurlijk precies, heel gevoelig aan ligt.
3: Ja, je zou daar dan mee kunnen oefenen of je de procedures die je dan nu hebt bedacht daar wel werken. Ja, het is redelijk onschuldig, maar het is toch weer een 28ste land erbij.
4: Ja, en ook sterke invloed van de orthodoxe kerk. Ook, dus als we de paus mijden, kijk uit voor Montenegro.
3: Ja,
4: dan gaan we naar landen die we decennia lang als de koude kant zagen. Noorwegen en IJsland. Straks ook nog even over Canada. Ja, er wordt dus een beetje gedate, een beetje geflirt. Eerst even luisteren naar wat Kos zegt als we vragen naar die mogelijke EU-toetreding van Noorwegen en IJsland.
3: Ja.
4: Landen op het Europese continent waarover wordt gezegd, die hebben er misschien wel zin in.
5: For Norway we do not know yet. But for sure, if the referendum in Iceland will be positive, this could also affect Norway. Their Minister of Foreign Affairs, which I met a few weeks back here in Brussels, was talking about this very, very open. Not surprised, I would say that this war in Ukraine has really changed a lot. And Trump's attitude towards Europe has also changed a lot. I think that the discussion around Greenland has brought new dimension in this area.
4: Luc, jij bent net terug uit Noorwegen.
2: Ja.
4: Is dit talk of the town?
2: Nou ja, ik was op vakantie, dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet massaal mensen de hele tijd lastig gevallen met de vraag, willen jullie bij de EU horen?
3: Nee, doe je dat? Dat is mijn favoriete vakantiebezigheid.
2: Maar ik viel me toch ook vooral op dat het WK wat meer leefde bij de meeste Nooren. Ook als ik naar andere dingen vroeg, dan was het elke keer kwam het weer toch weer terug op het WK. Nou goed, ze doen ook voor het eerst sinds jaren weer mee, dus dat is ook niet zo gek. Maar ik heb toch even nog een krantje gekocht. Ik zal hem hier even nog omhoog houden voor jullie. Op woensdag heb ik die gekocht, de Aftenposten van woensdag. En daar staat, Islands utenriksminister Atvare Norge EOS er ikke lenger nok. Nou, dat betekent, IJslands buitenlandminister waarschuwt Noorwegen. De EEA is niet langer genoeg. Dus de Europese Economische Area, ruimte. En dat gaat dus dan nog niet eens zozeer dus over het EU-lidmaatschap. Maar dus het bestaande verdrag met de EU. En dan hebben ze het over, Trump en China vormen natuurlijk bedreigingen voor de EU, zeggen de IJslanders. En de EU kan als blok daar beter tegen optreden.

0: reden dan als je dat als Noorwegen en IJsland alleen zou doen. En in IJsland is er natuurlijk een referendum in augustus over of ze bij de EU moeten gaan horen. En ook de premier van Noorwegen, Jonas Gahr Støre, die kijkt daar ook wel met veel interesse naar wat daar gaat gebeuren. Hij zegt ook dat het wel zeker een impact gaat hebben op Noorwegen. En vindt ook dat Noorwegen eigenlijk moet volgen wat IJsland doet. Maar toch verwacht hij dan weer niet dat de publieke opinie in Noorwegen zal gekantelen door dat wat er in IJsland uitkomt. Omdat Noorwegen dit eigenlijk ook al eerder heeft meegemaakt. Dat ze een referendum hielden over EU-lidmaatschap. Terwijl een ander land dat ook deed. En de grootste middenpartijen in Noorwegen die zijn eigenlijk wel voor EU-lidmaatschap. Maar ja, ze zijn toch voorzichtig nog steeds, ook met het uitschrijven van een referendum. Want in peilingen is daar nog, lijkt er geen meerderheid te zijn onder de bevolking daarvoor.
1: Nee. IJsland. Kos denkt in ieder geval dat IJsland wel snel lid kan worden van de EU als de bevolking stemt voor het referendum later dit jaar, voor EU-toetreding, om dat pad te bewandelen. Ja, misschien gaan ze dan ook wel sneller dan andere lidstaten, denkt Kos, maar die fast track is dan weer niet mogelijk.
2: There is no fast track, but indeed, they have already closed 11 chapters in the past. Yeah. And they would not have to apply again. For instance, if UK would want to come back, they would have to apply for the candidate status. Iceland is still having this status. So technically, we can go on September the 1st. And my team is ready to do this. Mm-hmm. Since they're very good integration already, it could go much faster. Because of this, but not because of somehow fast tracking. Of course, we will have to solve the issues which are very important to Iceland. This is
3: fishery.
2: Yeah.
1: Ja, tot zover issues. Maak er maar gewoon enkelvoud van. De visserij.
3: Ja, zeker.
1: Jij bent begin dit jaar op IJsland geweest, ja. Toen we jou hebben gerepatrieerd uit Groenland. Wat heb je gehoord?
3: Ja, nou, het interessante was dat ik 15 jaar geleden, ten tijde van de crisis met IceSave, ik weet niet of dat nog iets zegt, maar toen ben ik ook naar IJsland gegaan voor reportages. Toen zat IJsland echt in de grote problemen. Maar op dat moment wilden ze echt niet bij de Europese Unie. De algemene sfeer, ook met mensen die ik sprak op ministeries. Het is allemaal heel kleinschalig, hè, maar toch heel toegankelijk dus ook. Maar ook in cafés, nou echt, de Europese Unie. Ja, toedeloe, we zijn IJsland, we hebben de Europeanen niet nodig. En dit keer dat ik er was, de laatste keer, 3 maanden geleden, is er toch echt wel iets veranderd. De meeste mensen die ik toen heb gesproken in februari, maart, die zeiden ja, het is eigenlijk belachelijk dat wij met ons 300, 400.000 mensen onze eigen munteenheid hebben. Dat we alles zelf proberen te regelen. Het land heeft ook geen leger, dat is ook interessant. Mm-hmm. We moeten bij de Europese Unie. Dat is natuurlijk niet representatief, maar het is wel een groot verschil met wat ik 15 jaar eerder aantrof. De wereld is natuurlijk enorm veranderd en IJsland is daar zich bewust van. Het land trekt best wel mensen aan, dus er is wel wat immigratie. Maar ja, ze zien ook wel dat het is 2 keer zo groot als Nederland in oppervlakte. Misschien nog wel groter. 400.000 mensen, de stad Utrecht.
1: Ja, Utrecht. Ja, Montenegro, Den Haag.
3: Of Utrecht er weer bij. Ja, straks zitten we vol met een randstad in de Europese Unie. Nee, ik heb de indruk dat in IJsland het toch wel bespreekbaar is dat het land bij de Europese Unie zal komen.
1: Maar stel, jullie zouden op de Balkan wonen.
3: Ja.
1: Dan zou je toch denken, ik word hier een beetje gepiepeld. Want ja. Die IJslanders die waren niet geïnteresseerd. En wij zijn al heel lang bezig met dat traject. En nu ineens fast lane, hop, daar komt IJsland.
3: Ja, dat is een beetje cynisch. Maar het zijn wel 2 verschillende systemen. IJsland is de oudste democratie ter wereld. Scoort altijd in de top 3-4 van persvrijheid. Überhaupt vrijheid, corruptie, noem het maar op. Op al die gebieden lijkt IJsland veel op Noord-Europa.
0: Ja, en laat niet vergeten dat IJsland natuurlijk al onderhandelingen gestart was. Ja. Dus al ding heeft afgerond en al verder is. En dus dat ze ook in de Europese economische ruimte zitten, net als Noorwegen. Dan gaat het natuurlijk ook allemaal weer.
3: En in Schengen.
0: En in Schengen, ja.
1: Nu ronden we bijna af voor de radio. Het hele interview nogmaals met Marta Kos staat online. Check onze show notes in de podcastaflevering. Maar nu tijd voor de megahit van deze week.
4: BNR's megahit.
1: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Stefan vatte dat vorige week samen als zijn hobby's, kunst, cultuur, muziek, film. Maar Luc, we gaan het over jou hebben. En iets heel anders. Terug uit het hoge noorden. Je was daar voor een kleine wandeling. Die gaan we even kilometer voor kilometer doornemen. Heb je nog een beetje om je heen kunnen kijken? Was jij inderdaad alleen maar foto's aan het maken tijdens een marathon?
0: Ja, toch nou de eerste 25 kilometer of zo, denk ik. En daarna lag ik toch ook een beetje met mijn tong op het asfalt. Want dan wordt het toch wel pittig. Want ik was dus in Tromsø. Ik weet nog steeds niet goed hoe ik het uitspreek. Maar het ligt zo'n 300 kilometer boven de Poolcirkel. Dus het is daar ook de hele dag, de hele weken daar licht. Dus dat was ook wel bijzonder. Het was ook op midzomerdag, midzomernacht. Dus je begon om 8:30 s'avonds met lopen. En ik was om 12:30 volgens mij ongeveer binnen. En terwijl je dan loopt, kun je dus de hele tijd kun je gewoon van het uitzicht genieten, omdat het licht is. Dus de fjorden, het water daar, de besneeuwde bergtoppen, dat vond ik wel echt prachtig om mee te maken. En het was nog wel grappig dat op dat moment was Nederland-Zweden aan de gang. Dus ik was op de radio naar Nederland-Zweden aan het luisteren. Liep ook samen met een andere Nederlander. En onderweg vertelden we alle Nederlanders die we tegenkwamen hoeveel het stond. Dat was gewoon wel mooi om mee te maken. Het waren best wel veel Nederlanders die daar ook in liepen. Sowieso veel Europeanen volgens mij vooral. Er waren geen Kenianen aan de voorkant van de marathon. Het was meer een Europese aangelegenheid. Maar ja, hele mooie marathon om te lopen. En ook uitgelopen. Dus dat,
1: welke tijd?
0: 3:51 heb ik gelopen.
1: Ik vind multitasken tijdens een marathon.
3: Ja, vind ik wel next
1: foto's
3: level.
1: Maken, ja. Voetbal luisteren, converseren.
3: Ja, nee, ik vind het indrukwekkend.
1: Ja. En Tromsø, moeten we er allemaal naartoe?
0: Nou, het was best wel een leuk stadje, maar ik was mijn slaapmasker vergeten. Dat vond ik toch nog onhandig, dus neem die mee als je daarheen gaat. Zeker in deze tijd van het jaar, want het hotel had ook geen hele goede gordijnen. Maar verder is de stad is natuurlijk ook een soort uitvalsbasis voor mensen die bijvoorbeeld ook in de winter het Noorderlicht willen zien. Of huskytochten, dat soort dingen kun je daar ook doen. Dus daarvoor is het wel heel mooi en ook überhaupt die omgeving. En wat ik nog wel grappig vond, is dat in Tromsø eigenlijk op alles waar er maar één van is, daar plakken ze op. Dit is de noordelijkste van het ter wereld. Dus er is de noordelijkste McDonald's ter wereld. En de noordelijkste bierbrouwerij ter wereld. En de noordelijkste professionele voetbalclub ter wereld. En zo kun je nog wel even doorgaan. Allemaal om toeristen te trekken.
3: Maar zouden ze, want dit is moet een mega-hit worden. De reizigers of de vakantiegangers naar Zweden, Noorwegen en Denemarken nu veel meer aantrekken vanuit dit deel van de wereld, van Europa
0: en zo. Ja, dat zat ik inderdaad nog wel te denken. Want wij kwamen terug op afgelopen woensdag en toen was het hier al 30 graden. En toen was het echt, ik had echt het gevoel alsof je normaal vanuit Amsterdam naar Spanje vliegt. Ja. En zo die hitte voelt als je in Amsterdam hier landde, of dan in Spanje. Want ik kwam uit 20 graden of zo in Noorwegen, of 15 zelfs daar helemaal in het noorden. Ja. En dat was dus een stuk wel aangenamer dan dat het hier nu is, deze dagen.
1: Grappiger was, toen jij op vakantie was, Stefan, toen stonden we hier in de studio met Luc, Michal en ik. Ja. En toen hadden we het over klimaatverandering, die aflevering. Best beluisterd trouwens tot nu toe, van al onze mega XL's. En toen ging het al over hoe wij hier helemaal naar de kloten gaan. En dat Luc dus migratieplannen richting de Poolcirkel aan het maken is.
0: Ja. Ja.
1: En het geschieden.
3: Ik was 2 jaar geleden voor de Oostflank, nog steeds een fantastische podcast van BNR, te luisteren. Naar Gotland. Dat wordt enorm gemilitariseerd. Maar daar ik zat te denken, misschien ga ik daar volgende week naartoe met mijn kinderen. Want ik ga niet meer naar Frankrijk nu met dit weer. Maar daar is het nu lekker 25 graden. En daar hebben ze ook prachtige stranden. Dus ik vermoed toch echt wel een behoorlijke trek naar Scandinavië.
0: Ze allen naar Scandinavië. Ja.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. Check dus onze podcast voor een langer gesprek hierover. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Au revoir.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
1: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsten zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Het voorlopige vredesakkoord tussen Amerika en Iran staat weer onder spanning, nu Amerika gisteravond en vannacht weer aanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Iran. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Onder meer opslaglocaties voor raketten en drones zijn geraakt. Een automobilist op de A15 bij Gorinchem moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar 1 rijstrook open. En het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Dan het weer van Weer Online. Het kweek loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien met ook onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
5: Zo, de mussen vallen van het dak, Wouter. Het is heet.
6: Ja.
5: Niet hier in de studio. Wij zijn ijzig koel.
6: Hij zegt het zelf. Ja. Nee, alarmfase 1 ook voor bergers.
5: Voor bergers, want gestrande auto's moeten snel van de weg.
6: Maar pas op voor oplichters.
5: Oh ja?
6: Ja, ik heb nog niet het gevoel dat het in het Nederlands zoveel voorkomt. Maar
5: ben
6: misschien gaan we
5: niet zo heel vaak van de weg getakeld. Jij wel?
6: Nee. Ik heb wel inderdaad een fair share aan lekke banden gehad. Zeg maar statistisch gezien krijg ik er nu nooit meer een.
5: Nee, oké. Nee, ik ben wel eens een keer weggesleept. Met een oude Saab. Maar goed, verder hebben we een rijtest in de Alpine. De Alpine staat hier, de Alpine.
6: Alpine A390.
5: A390. We spreken zo met de Nederlandse Alfa Romeo-designer Bob Roemkes. Maar eerst...
2: Het autonieuws.
5: Ja, groot nieuws uit Duitsland, hè? Want Volkswagen wil het aantal ontslagen nog eens verdubbelen richting 2030. Van 50 naar 100.000.
6: Ze trappen gewoon iedereen eruit.
5: Ja, blijft er nog wat over?
6: Ja, op zich wel. Ze hebben wel een vrij grote concern. Maar ja, ze hebben natuurlijk... veel Europese fabrikanten hebben uiteindelijk te veel fabrieken in Europa. En te veel mensen. Die vaak ook weer waar vakbonden zeg maar, heel goed onderhandelen over alle voorwaarden.
5: Heel veel van die mensen zitten toch een beetje in een gouden kooi daar ook.
6: Hè? Ja, dat zou je best wel zo kunnen zeggen. En ik weet niet zo goed waar Volkswagen echt op uit wil komen. Dit kan natuurlijk ook zijn van, joh, ik leg de lat maar weer eens verder verder. En dan kunnen we vanaf daar weer terug onderhandelen.
5: Ja. Nou, vaak gaat het natuurlijk wel zo. Ja. Maar goed, ze geven nu aan 4 fabrieken moeten mogelijk dicht.
6: Ja. Ja,
5: dat was onbespreekbaar.
6: Ja, en dat is waarschijnlijk nog steeds onbespreekbaar. Het is wel belangrijk om goede keuzes te maken. Maar het probleem is natuurlijk, de Duitse bondsdeelrepubliek is aandeelhouder in Volkswagen. Ja, en die gaan natuurlijk voor allerlei dingen liggen. Dat is altijd het verhaal. Het is een vraag of dat werkelijk zo is. Maar ja, die hebben natuurlijk wel duidelijk, ook het belang van het personeel nog hoger staan. Dus dat is een lastig discussiëren. Ja.
5: Maar goed, de leiding zal ook gewoon wel eens met plannen moeten komen die ze daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Hè? Want als je dit steeds doet en je plannen weer moet afzwakken omdat andere stakeholders het niet willen, dan word je ook niet geloofwaardig op een gegeven moment. Een van die plannen is bijvoorbeeld het afsplitsen van het merk Volkswagen. Zodat je de andere merken misschien ook naar de beurs kunt gaan brengen.
6: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. Weet je, uiteindelijk, als je dat echt gaat doen, dan krijg je een beetje zoals Philips. Weet je, wat is Philips nu nog? Weet je, ja, eigenlijk zeg maar een schim van wat het ooit was. Hè? En individuele bedrijven doen het supergoed. Alleen ja, de
5: ASML vraag is van, bijvoorbeeld.
6: Ja, noem maar zo een voorbeeld. Nee, maar weet je, tuurlijk, tafelzilver verkopen levert je veel op. Hè? Dus je zegt, ik heb hier een. Kijk, Skoda gaat supergoed, wil je het kopen? En dan is er waarschijnlijk iemand die zegt, ja, doe maar. Ja.
5: Zou het ook wel onder de grote koepel kunnen houden, maar het wel apart naar de beurs kunnen brengen, misschien?
6: Ja, en dat soort construct vind ik altijd wel weer een beetje moeizaam. Want dan krijg je ook weer die governance problemen. Dan heb je misschien nog 80% aandeelhouderschap vanuit de Volkswagen groep en 20% externe aandeelhouders. Ja, ik op termijn geloof ik daar niet in. Ik denk dat het goed is om na te denken over, stel dat elementen niet meer bij je passen, dat je er wel afscheid van kan nemen. Mm-hmm. Maar dat ja, het is een beetje monopolieachtig. Ik verkoop dit straatje en dat straatje koop je er weer bij en zo. Als je ook ziet in de chemische industrie doen ze dat ook allemaal heel veel. Dan denk je, ja jongens, ja. Maar uiteindelijk zijn die bedrijven gewoon weg. Dus waarvoor hebben we dat dan gedaan? Misschien creëert het wel weer meer aandeelhouderwaarde. Dat zou kunnen hoor. Maar
5: ja.
6: Ik zou het voorlopig nog even bij elkaar houden.
5: Ja, nou, hoe dan ook. Het wordt ongetwijfeld een hete zomer in Wolfsburg.
6: Ja, dat denk ik ook, ja.
5: Ja. En voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
6: Ja. Dat als de reactie van luisteraars mag geloven, was het één grote klaagzang. Ja, nou, volgens mij hebben we het over belasting en zo gehad. Ja. Nou, vind ik niet dat we daar dan zo positief over mogen zijn. De plannen die uit de
5: overheid.
6: Nou, dat vind ik nog steeds. Daar sta ik wel achter dat ik denk, nou, ik zie weinig lekkere dingen in die plannen. Even los van dat het niet gaat om korting voor 9-11 rijders of zo. Maar gewoon van, joh, hè, hebben we een strategie, zet daar nou eens goed op in. En maak niet alleen maar alles duur. Ja, maar dat is feitelijk wat ze aan het doen zijn nu.
5: Nou ja, elke woensdagochtend uiterlijk, dan kun je in onze podcastfeed onze klaagzang horen. Maar we zullen ook gewoon weer eens uitzendingen maken.
6: Volgende week woensdag doen we alleen maar leuke dingen.
5: Leuke dingen over auto's. Ja. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker automatisch in je podcastfeed.
7: Vanuit de Nationale feed, Autoshow.
5: Ja, precies. Ja. Alfa Romeo is Italiaans, maar een Nederlander bepaalt het ontwerp. De buitenkant dan. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. Leuk dat je er bent. Chief Exterior Design betekent dat je dus ook echt alleen maar de buitenkant doet?
8: Ja, inderdaad. Dat betekent dat ik ben verantwoordelijk voor al het exterieur design van Alfa Romeo.
6: Ja.
8: Dus, dus alle modellen. Ook concepten,
6: alle modellen.
8: Concepten, productie.
6: Ja.
8: Alles wat we met Alfa Romeo designen.
6: Ja. Het is ook weer niet heel veel wat er afgelopen jaar is gekomen. toch?
8: Nou, er is niet heel veel te zien wat uitkomt, inderdaad. Yeah. Klopt. Maar dat betekent niet dat wij in de studio niet veel doen.
6: Nee.
8: We zijn met ontzettend veel dingen bezig. Natuurlijk achter de schermen.
6: Yeah.
8: Met ook voorstellen maken vanuit het designteam zelf.
6: Yeah.
8: Op die manier proberen we natuurlijk ook de directie te overtuigen. Nieuwe projecten te doen. En
6: yeah.
8: Dus we zijn volop bezig in de studio.
6: Als het feit dat je alleen het buitenkant doet, waarom staat dat los van interieurdesign? Want uiteindelijk is het toch hetzelfde product? Of?
8: Het is een specialisatie. Dus het exterieurdesign is het principe natuurlijk wat je het eerste ziet in een auto. Dat was ook wat mij daarin aantrok. Het sculptuur, de proporties van de auto.
6: Ja.
8: En het interieurdesign is iets meer gericht op eigenlijk een soort van productdesign.
6: Ja.
8: Dat is wel echt een andere specialisatie. En dat is ook een ander team. Wat wel binnen ons team zit, binnen onze studio. En zij zorgen echt daarvoor met hun designers.
6: Ja. Hoe groot is jouw team?
8: Mijn directe team zijn 10 designers.
6: Ja.
8: Dus exterieurdesigners. En dan heb je natuurlijk interieur ook 10 designers. En daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel projectmanagers, de ingenieurs en dat soort mensen die er ook mee meewerken natuurlijk aan een project.
6: Ja. Ja, ja, wat jij ontwerpt moet ook nog wel gemaakt kunnen worden, toch?
8: Klopt, ja. Ja, dat was wel enigszins.
6: Enigszins
8: ja. Vooruit.
6: Ja, gaat dat soms mis of valt dat... Ja, mis, je komt er natuurlijk snel genoeg achter. Maar je hebt als dingen ontworpen waarvan zei... Ja, leuk idee, Bob. Maar dat kan niet.
8: Nou, natuurlijk hebben wij af en toe innovatieve ideeën... die we heel graag willen bestuderen. En het
5: kun je een voorbeeld geven?
8: Nou, dat zijn vaak kleine dingen. Over het algemeen weten we natuurlijk heel goed wat we nu doen. Alles wordt natuurlijk ook in groot overleg gedaan met de ingenieurs, met de aerodynamica. Nu zijn er zoveel regels qua veiligheid, qua dat soort dingen, dat er heel veel dingen ook al vast liggen.
5: Ja.
8: Dus de ruimte voor innovatie is in principe kleiner dan vroeger. Dus maar af en toe hebben we wel ideeën. Ik kan nu niet 1, 2, 3 een idee bedenken. Maar het kunnen kleine dingen zijn die wij proberen. Door te drukken.
5: Ja. Is het ook frustrerend dat het zoveel vaststaat aan de voorkant... dat je eigenlijk gewoon heel weinig bewegingsruimte hebt?
8: Ja en nee. Het is een frustratie soms. Omdat je natuurlijk een heel mooi idee hebt en dan moet je het aanpassen.
5: Ja.
8: Maar daarnaast is dat ook gewoon de baan. Of tenminste de uitdaging om natuurlijk juist binnen die limieten... iets te ontwerpen wat heel mooi is. Dat is natuurlijk ook wel een uitdaging en dat maakt het ook wel...
5: Nou, en het zijn er niet heel veel die dat heel goed kunnen... als ik zo af en toe kijk op... de Nederlandse wegen en de wegen in de rest van de wereld.
8: Qua designs?
5: Ja.
8: Dan geef je een voorbeeld.
5: Bijna elke willekeurige Chinees... heb ik het idee van dat hij door AI is ontwikkeld. Generiek.
8: Nee, dat klopt.
5: Ik vind van heel veel moderne auto's... maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt... dat het eigenlijk bijna niet meer uitmaakt welke badge erop zit. Het is gewoon inwisselbaar.
8: Ja, ik snap wat je bedoelt. Er zijn natuurlijk vanwege al die regels inderdaad, liggen heel veel dingen vast.
5: Ja.
8: Je moet natuurlijk met bijvoorbeeld voetgangers impact, heb je bepaalde hoeken van de voorkant van de auto. Die in principe eigenlijk vast liggen voor alle autofabrikanten. Daarnaast is het natuurlijk dat die Chinese merken veel EV's, dat het vaak vrijwel hetzelfde eruit ziet. Omdat die ook een soort van designtaal willen gebruiken die heel neutraal is.
5: Waarom zou je dat willen?
8: Nee, ik denk dat dat meer ook de markt is. Ik denk, in China is dat heel erg gewaardeerd.
5: Okay.
8: Dus die willen niet per se eruit springen op straat. Die willen gewoon één zijn met de rest.
5: Ja.
8: En gewoon functioneel. En ik denk dat juist het mooie is van Alfa Romeo... dat wij natuurlijk juist iets doen wat heel
6: niet
8: erg...
6: functioneel, onhandig. Het moet wel een beetje mooi zijn.
8: Ja. Het moet mooi zijn, het moet emotie. Het gaat om natuurlijk het plezier van het rijden. Wat je nu... misschien steeds minder ziet, maar wat voor ons nog steeds echt een van de pilaren is van waarom we het doen.
6: Ja. Aan hoeveel modellen werken jullie momenteel?
8: Hoeveel modellen? Ja, dat kan ik helaas niet zeggen. De nummers echt precies.
6: Ja. helaas. Meer dan één, minder dan zoiets.
8: Een paar.
6: Want Alfa Romeo kan wel een impuls gebruiken. Dat is mijn mening dan. Ik zie jou al, yo. Ik denk wel, wat? Wat? Nieuwe modellen, opvolger Giulia Stelvio, blijft op wachten, zeg maar. Ik denk dat we ook liefhebbers denken van, kom maar door met wat nieuwe Alfa Romeo's. Toch?
8: Nee, er komen wel wat dingen aan. Ik kan nog niet zeggen precies wat, helaas.
5: Nou, in ieder geval een C-segment SUV hè, komt eraan, dat wisten we al.
8: Ja, er is wel wat over aangekomen.
5: Ja, daar is precies. Ja. Tussen de junior en de tonale komt hij ergens in te zitten.
8: Ongeveer.
6: En wat is de designkoers die Alfa Romeo uitstippelt voor de komende jaren? Krijg je een opdracht mee? Waar ben je naar op zoek?
8: Je bedoelt wat nu in de verwachting ligt, of wat nu het plan is. Ja, het plan kan ik ook nog niet zoveel over zeggen.
6: Nee, dat snap ik, maar...
8: Maar we zijn, wij zijn met heel veel projecten bezig binnen de studio. Het is echt allemaal... ik kan nog geen specifieke projecten aankondigen.
6: Ja, dat is jammer. Maar blijft, ik bedoel, Alfa Romeo heeft natuurlijk een bepaald karakter. Wel sportiviteit, inderdaad, het moet mooi zijn. Dat is, daar beginnen jullie. Denk ik dan.
8: Ja.
6: En teruggrijpen op verleden is natuurlijk voor merken die historie hebben altijd een goed idee, lijkt mij. Dus dat,
8: Natuurlijk. Een van onze grote krachten is natuurlijk de historie. Dus de geschiedenis van het mooie merk.
6: Ja. Wat vind jij zelf de mooiste Alfa Romeo dan? Als we ons even...
8: Ik vind zelf de Bertone, de coupé 1750 vind ik heel erg mooi.
6: Ja. Uit de jaren, wat is het, jaren 60?
8: 69.
6: 68, 69. Ja. Ik dacht, is nou 70? Nee, goed, eind jaren 60. Ja.
8: Ja. Ja, maar daarnaast ook de Stradale, de 33 Stradale, die we natuurlijk nu net hebben herontworpen.
6: Ja.
8: Dat vind ik een van de mooiste, absoluut. De Scaglione ontworpen in de jaren 60. Ja, jaren 60 was een goed jaar. Ja, een goede jaar.
5: Maar toen waren er niet allemaal vervelende regels waar je aan moest houden en zo met voetgangers en dergelijke.
8: Ja. Vroeger was het een heel ander beroep eigenlijk.
5: Dat is wel echt enorm veranderd.
8: Ja.
5: Maar is het wel een beetje... Ja, je bent niet uit de jaren 60, denk ik. Dus toch waar ergens je fascinatie voor auto-ontwerp ontstaat... is wel met dat soort modellen waarschijnlijk.
8: Klopt, absoluut, ja. Toen ik jong was, hing natuurlijk mijn kamer vol met posters van dat soort auto's. Ferrari natuurlijk, Italiaanse sportauto's vooral. Ja, in die tijd was het natuurlijk fantastisch wat ze toen konden ontwerpen. Het was gewoon echt puur het idee van een designer... die gewoon eigenlijk bijna in zijn eentje zo'n auto helemaal ontwerpt. Ja, dat was natuurlijk de droom.
5: En je hebt nu je droombaan.
8: Ik heb nu mijn droombaan. Het is nog steeds een fantastische baan natuurlijk. Ja. Ik vind het heel leuk. Maar het is wel anders. Het is nu meer industrieel ontwerpen. Je moet echt... alles moet functioneel zijn. Alles moet perfect werken. Het is,
5: Bij Alfa Romeo denk je toch niet aan functioneel? Dan denk je aan dat Italiaanse hart dat klopt in de borst. Klopt. En dat alles aangespannen wordt. Die sportiviteit.
8: Ja, zeker.
5: Hoe ga je die er allemaal in krijgen in alles wat functioneel moet zijn?
8: Ja, dat is de uitdaging natuurlijk. Maar dat lukt nog steeds. Daar vinden we wel oplossingen voor. Dus dat is ook natuurlijk nog voor ons echt het meest belangrijke. Dat de emotie voorop staat. Het plezier van het rijden. Dat het sportief is. Dat het Italiaans is.
6: Ja. Wat is die Italiaanse autocultuur? Omschrijf het eens.
8: Nou, voor mij is het vooral de passie. Dus de emotie dat je iets kiest vanuit een soort instinct. In het Engels zeg je visceral. Ik weet niet precies wat het Nederlands woord is. Maar dat je echt gewoon een aantrekkingskracht voelt, maar je kan niet precies beschrijven waarom.
6: Ja.
8: Dus het is ook heel erg. Het design wat wij doen is ook vrij intuïtief. Dus het is niet zozeer gebaseerd op logica. Bijvoorbeeld, misschien Duitse merken zijn heel erg recht toe recht aan. Wat heel erg mooi is ook, heel functioneel en soort begrijpelijk. En wij proberen juist iets te doen wat soort ontastbaar is.
6: Ja, ik snap het niet, maar ik vind het wel mooi. Ja, oké. Okay. Nee, ja, ik snap het wel. Dat is
8: emotie.
6: Emotie, ja. Yeah. Ja. En die historie, hoe belangrijk is die historie voor Alfa Romeo?
8: Ja, heel belangrijk.
6: Ja.
8: Het is natuurlijk een van de meest belangrijke pilaren van Alfa Romeo. Dat we natuurlijk zoveel historie hebben. Dat we daar ook heel veel inspiratie uit kunnen halen. Voor de toekomstige modellen ook.
6: Ja. Ja. Ja. Betekent dat ook automatisch dat je fan bent van retro ontwerpen?
8: Ik ben sowieso echt een absoluut liefhebber van oude auto's, van klassieke auto's.
6: Mm-hmm.
8: Yeah. Klassieke Alfa's, zoals ik zei, veel Italiaanse merken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we retro design willen doen. Dus we willen wel gewoon vooruitstrevend zijn en op een bepaalde manier tijdloos ontwerp maken wat nu modern is, maar wel gewoon met de tijd meegaat.
6: Yeah. Ja.
8: Dus een beetje dezelfde filosofie toepassen eigenlijk.
6: Ja, best lastig, denk ik. Om tijdloos, maar toch ook modern. Is toch, weet je, hoe doe je dat? En zoals Meijner zei, heel veel Chinees meningen. Ja. Weet je, dus het is blijkbaar ook niet zo makkelijk.
8: Nou, het is zeker een uitdaging. Het is absoluut. Ik denk dat Alfa Romeo wel een van de merken is waarbij het meest gecompliceerd is om echt te vinden waar de balans ligt. Er zijn natuurlijk zoveel fans ook. Dat is ook wel heel mooi natuurlijk. Ja. De Alfisti, de cultuur.
9: Dat krijg je ook wel te horen van die fans.
8: Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. Ja. We lezen van alles online. En dat maakt ook niet uit. Dat is ook prima. Het is ook goed dat het juist emotie veroorzaakt. Dat mensen er ook op reageren. Dat is goed.
5: Ja. Hoe werd er gereageerd op de nieuwe Stradale?
8: Ja, heel positief. Gelukkig. De 33 Stradale, we zijn natuurlijk heel intensief mee bezig geweest. Het was een heel kort project. Waarbij we juist inderdaad die balans... De 33 Stradale. Dus we wilden daar die balans heel mooi vinden. Van wat is nou... Hoe ver gaan we met een ontwerp maken wat heel progressief is.
6: Ja.
8: Wat toch gewoon aanspreekt ook aan nieuwe klanten. Mensen die het merk nog niet goed kennen. En juist natuurlijk de Alfisti. Die echt een soort bepaalde verwachting hebben ook van zo'n soort auto. En ik denk dat we juist de juiste balans hebben gevonden. Ja. Wat vinden jullie van de auto?
5: Ja, schitterend. We moeten er nog eens mee rijden. Hè?
8: Nou, hij staat dit weekend op Zandvoort.
6: Zandvoort klinkt vrij goed. Dus wat ik lastig vind met de 33 stradalen. Volgens mij is 33 ook het aantal wat je lichaam bouwen. De afstand tussen zeg maar tonale, junior en de 33 stradalen. Daar zit zo'n gigantisch stuk tussen. En ik mis. Ik heb zelf best een heleboel Alfa Romeo's gehad. Zeg maar eigenlijk eind jaren 90, begin 2000. Dus een paar 156, 147, noem maar op. En ik van die 33 stadalen denk ik, ja, oké, jongens. Maar kom nu dan ook eens met zeg maar, ja, een beetje een sportieve auto die bereikbaar is, zeg maar. Hè? Want dit is, ja, weet je, al heb je het geld, dan moet je nog een van de 33 gelukkigen zijn. Dus dat vind ik dat geeft voor mij een beetje stress in mijn hoofd, zeg maar. Dus ja. Ik wil er iets tussen, zeg maar. Ik wil eigenlijk wat sexy Alfa Romeo's die...
10: Nou, en Bob gaat nu weer vertellen dat gaat komen, denk ik.
6: Wilde je net doen, hè?
8: Ja. Nou, ik kan in ieder geval vertellen dat we dat heel graag willen doen. Dat is absoluut de ambitie. Het is natuurlijk de bedoeling dat we auto's maken voor iedereen. Dat is ook het mooiste van Alfa Romeo. Ze zeggen in Italië, bellezza per tutti. Dus het is mooie schoonheid voor iedereen. Dus iedereen moet eigenlijk toegang hebben tot een Alfa Romeo. Een mooie Alfa Romeo. En de 33 stradalen hoort daar ook bij. Dus dat is natuurlijk het uiterste einde. Ja. En daarnaast hebben wij ook een B-segment junior. En dat is natuurlijk ook het mooie van het merk. Dat je zo breed kan spreiden. Dat is vrij uniek. Er zijn niet veel merken, denk ik, die van B naar supercar gaan.
6: Nee.
8: Dus dat maakt het juist uniek. Maar ik snap wat je bedoelt. Dat er misschien nog wat tussenin kan.
6: Ja.
8: En daar zijn we hard aan het werk.
6: Ja. Wat zijn de belangrijkste markten voor jullie? Weet je, waar willen jullie... Zullen we succesvol zijn met Alfa Romeo?
8: Dat is ook misschien niet de vraag per se voor mij direct. Maar nu zijn we natuurlijk gewoon voornamelijk in Europa. Zijn we gewoon in Italië natuurlijk is het ontzettend groot.
6: Ja.
8: Maar voornamelijk Europa nu. Ja.
6: En heeft dat dan ook impact op het design? Want als je natuurlijk wereldwijd wat meer verweer, ga je dan ook andere dingen kiezen als je ook in een andere markt actief moet zijn?
8: Nou, dat zou kunnen, maar in ons geval is dat niet het geval.
6: Nee.
8: Er zijn wel merken natuurlijk die daar heel erg mee bezig zijn. Dat je voor speciale delen van de wereld ook speciaal soort design levert. Wij doen dat niet.
10: Nee. Ja, in ieder geval de 33 stradalen dus dit weekend in Nederland te zien. Hè, op het Spettacolo Sportivo. De nationale clubdag van Alfa Romeo op circuit Zandvoort. Ontzettend mooi om daar, want er zullen ongetwijfeld heel veel mensen met een Alfa komen, denk ik.
8: Absoluut, ja.
6: Ja, dat lijkt me wel. Ja, toch?
10: Ja, wel leuk. Ja. Echt leuk. Ik ben eigenlijk
8: heel veel klassiekers.
10: Ja, heel veel klassiekers. Ja, tof. En dus een hele moderne 33 stradalen. We hebben het al over wat er... We hopen op zoveel meer van Alfa Romeo. En ik kan er niet veel over zeggen wat er allemaal aankomt. Maar kunnen we wel iets zeggen van wanneer er wat komt? Van Alfa. Ja, er wordt even door het glas heen gekeken.
8: Volgend jaar.
6: Volgend jaar kan je meer zeggen. Dat
8: hou ik even.
6: Mijn vraag ook voor van weet je welke markt heb. Bijvoorbeeld Giulia. Ik had de 165 Sportwagen. Ja, en van de Giulia is nooit een station gebracht. En ik zou bijna waarschijnlijk heeft een van jullie en misschien jij zelf ook wel een keer zo'n auto getekend. En daar zit natuurlijk een.
8: Ja, ik denk dat wij in de studio hebben denk ik alles al getekend.
6: Ja.
8: Absoluut. Wij zijn ook natuurlijk constant bezig met nieuwe dingen bedenken. Zo'n beetje alles wat je kunt bedenken hebben wij al op papier staan.
6: Is dat dan ook lastig? Omdat weet je, Alfa Romeo natuurlijk kleiner merken. Dat je dan denkt, wij kunnen meer verzinnen. We zien ook dat er misschien wel vraag is naar meer modellen dan dat wij kunnen ontwikkelen.
8: Ja, zeker. Dat is absoluut iets wat lastig is voor ons, voor de designafdeling. Wij moeten natuurlijk... Je moet natuurlijk, het moet werken. Het moet ook gewoon financieel moet het interessant zijn voor het bedrijf. Dat zijn zoveel factoren die meespelen.
6: Yeah.
8: Wat natuurlijk logisch is binnen zo'n groot ecosysteem. Dus wij kunnen niks anders doen dan gewoon ons best doen en proberen mooie dingen te ontwerpen. En Ja.
10: Ja, laten we hopen dat dat in ieder geval gaat lukken. Want Alfa Romeo blijft natuurlijk een merk dat harder doet kloppen. We zijn uiteraard benieuwd wat er allemaal aan zit te komen. Maar daar gaan we allemaal volgend jaar dan ongetwijfeld in ieder geval iets van zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Bob Romkes, Chief Exterior Design bij Alfa Romeo. En zometeen...
6: De directeur van Bergnet over extreme hitte, de opmars van nepbergers. Die had ik echt serieus nog nooit van gehoord. Maar dat is tenminste niet in Nederland. En de verkoop van zijn bedrijf. Dan kan die mooie Alfa Romeo 33 stralen van koop waarschijnlijk. Dus dat hoop ik voor hem.
10: Ja, en Wouter Of, kan ook een Alpina A390 kopen.
6: Ja, precies. Iets voordeliger.
10: Ja, precies. Wouter heeft hem getest.
6: Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsten zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Het voorlopige vredesakkoord tussen Amerika en Iran staat weer onder spanning. Nu Amerika gisteravond en vannacht weer aanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Iran. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Onder meer opslaglocaties voor raketten en drones zijn geraakt. Een automobilist op de A15 bij Gorinchem moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar 1 rijstrook open. En het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Dan het weer van Weer Online. Het kweek loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien met ook onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Alpine pakt uit met de A390, het derde model. Hè, is een sport fastback. Ja. Wouter test de auto straks in de rijimpressie, maar eerst.
9: Ja, door de extreme hitte hebben we meer pech gevallen. Bergen staan paraat, maar let op, oplichters liggen op de loer.
8: Ja, ik ben ook heel benieuwd naar dat verhaal.
9: Wel, ja.
8: Sander Vlaar is directeur van Bergnet, bekendste berger van Nederland.
9: Ja, met die welkom. Gele auto's.
8: Ja. En dat terwijl de code rood is. Ga niet de weg op, maar ja. De bergers moeten sowieso wel, hè, denk ik.
10: Ja, wij kunnen geen nee zeggen tegen Rijkswaterstaat. We kunnen geen auto's laten staan op de A10. Dus ja, wij moeten er altijd zijn en ook nog eens een keer supersnel.
8: Ja, maar nou zegt Rijkswaterstaat of zegt de overheid... Komt met het advies, ga gewoon niet de weg op. Wordt dat een beetje goed opgevolgd?
10: Nou, toen ik net in het parkeergarage kwam hier... zag ik dat hij half leeg was. En ook onderweg hier naartoe was hij best wel rustig. Ja. En ik heb nog heel even gecheckt natuurlijk... hoe druk het was bij ons op de zaak vandaag. Even voor dit moment. En het valt vandaag ook echt heel erg mee met de druk op de weg. Okay. Met onze meldingen.
9: Nou, dat was mijn route Rotterdam-Amsterdam ziek. keur niet.
8: Oh, okay.
9: Afgebrande auto de andere kant op. Pechgeval, een lekke band, nog een pechgeval. Op de A4 allemaal best veel file. Nee, okay. Ik vond het extreem druk.
8: Ik kreeg ook een alternatieve route voorgeschoteld. Ja. Ik heb natuurlijk de keuze om ook op de fiets te gaan, maar het was echt te warm.
9: Je wilt harder fietsen met die
8: regen. Ja, nou, en dan hier kletsnat aankomen. Nee, dank je de koekoek.
9: Ja.
8: Nee, ik heb lekker in de airco-auto gezeten. Maar goed, dus ik heb het advies ook niet opgevolgd. Maar hebben jullie deze week wel drukker gehad dan normaal?
10: Nou, afgelopen woensdag was het wel echt heel veel drukker dan normaal. Maar gisteren viel het eigenlijk ook wel mee. Vandaag was het gewoon rustig. Nou, rustig, ja. Jullie bewijzen het tegendeel, maar bij ons was het rustig. Misschien vanwege die snelle berg in onze regio.
8: Ja, precies.
10: Goed, niet extreem voor ons.
9: Nee. Nee. Wat komen jullie dan zo al tegen aan pechgevallen? Mensen die slecht voorbereid ook zijn? Of ja, hoe moet je voorbereiden op hitte trouwens? Maar
10: ja, nou ja, goed. Het meeste is lekke banden, lege accu's. Maar lege accu niet zo vaak langs de snelweg natuurlijk.
9: Nee.
10: Maar mensen die een lege tank rijden of een lege accu rijden als ze met een EV rijden.
9: Ja.
10: Dat soort dingen komen nog genoeg tegen.
8: Maar dat heeft niet zozeer met de hitte te maken. Maar vooral de hitte wat het lastig maakt is dat je natuurlijk in lastige omstandigheden zit ook.
10: Nou ja, het is natuurlijk bloedverziekend heet. Toen ik hier net naartoe reed, gaf mijn display aan 39 graden. En dat asfalt, dat wordt al gauw 50 of 60 graden op zo'n moment. En dat sta je niet lekker. En dat hete weer, dat zorgt ook voor wat verminderd alertheid bij de weggebruiker. Dus je wilt dan eigenlijk niet langs die snelweg staan. Nee. Eigenlijk nooit, maar met dit weer helemaal niet.
9: Nee. Want Bergnet, jullie doen alleen berging op de snelweg. Hoe moet ik het zien? En waar zijn jullie actief?
10: Nee hoor, nee, wij doen eigenlijk voor een heel groot deel snelweg dat wel. We zijn een van de grotere IM-bergers, zoals dat heet, dus de werkzaamheden op die snelweg.
9: Ja.
10: Maar daarnaast zitten we met vestigingen in Amersfoort, Haarlem, Amsterdam, Flevoland. En alles daar, al die plaatsen daaromheen, daar verzorgen wij werkzaamheden. En dat kan zijn voor een inbeslagname, voor een deurwaarder. Pechhulp voor een hoop
9: Repo Man, dit zijn er wel een hele serie van gemaakt, toch?
10: Ja, zeker. Maar ik kan je vertellen, de meeste mensen zijn blij met onze komst.
9: Echt?
10: Ja toch wel. Meestal komen we helpen. Met die repo niet zo. Met die foutparkeer is ook vaak niet blij. Nee, maar de rest van de mensen die zien ons wel graag komen.
8: Ja. Nou, je vertelde je net over je ritje hier naartoe. Maar in het verleden heb je ook zelf nog wel op de vrachtwagen gezeten, toch?
10: Ja, dat is wel ver terug hoor. Maar ik ben er zo wel begonnen. Ja, bij mijn schoonouders op die takelwagen.
8: Wat lachen, man.
10: Ja.
8: Ja. Veel beleefd?
10: Ja, je maakt gekse dingen mee. En wat ook heel leuk was in die tijd, maakte het best wel hele lange ritten. Dan haalden we mensen op, die waren gestrand en konden de ANWB niet maken. En dan ging je met die mensen gelijk door naar Groningen of naar Zeeland of naar Maastricht. En dan zat je 2,5 uur met die mensen in de auto. En dan hoor je een heel levensverhaal. Net een beetje als het programma Taxi, dat kennen jullie nog wel.
8: Als je eigen camera's op moeten zetten.
10: Dat is briljant, dat is hartstikke leuk. Ja.
9: Ja, maar dat gebeurt nu niet meer. Hè? Nu is het gewoon bij de dichtstbijzijnde depot gedumpt en succes ermee, toch?
10: Ja, gedumpt, dat klinkt heel aardig. Ja. En mensen die krijgen bij ons een bakje koffie, die worden geholpen met een schadeformulier en die helpen in een vervangauto en die gaan met een vervangauto vervolgens een reis. Ja.
9: Ja. Nee, maar het is niet meer naar Groningen. Je brengt niet meer de hele auto en plusgezin.
10: Dat wordt allemaal planbaar gemaakt. Dat mag de volgende dag mag de auto door naar Groningen dan.
9: Ja. Ja, oké. Okay. Dat is wel een verandering van hoe het vroeger was. Dus vroeger was het, zeg maar, wat dat betreft romantischer.
10: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, de hele keten vind ik nog steeds wel vrij traditioneel hoor. Ik ben nu 25 jaar actief in het vak.
9: Ja.
10: En als ik kan zien wat er allemaal is gebeurd in die 25 jaar, dan denk ik, dan zijn er niet echt revolutionaire dingen gebeurd.
9: Ja. Maar heb jij dan nog ideeën die je had willen uitvoeren? Of die waarvan je denkt, dit zou de branche moeten gaan doen?
10: Nou, er komen best wat ideeën die op dit moment branchebreed worden gebruikt uit onze koker. Dus dat is wel leuk. Dus we laten ook nog wel een stukje legacy achter als Bergnet. Of tenminste, Bergnet gaat dan door, maar zo zie ik het zelf.
9: Ja.
10: En wat je ziet, we hebben een enorme drive om meer te automatiseren. Maar in sommige zaken ben je dan ook afhankelijk hoe je partner is geautomatiseerd. Of je kunt koppelen of niet. Je moet wel een beetje meegaan allebei met die techniek. Om dat maximaal te verzilveren, zeg maar, de mogelijkheden.
8: Ja. Oké, en daar zijn dus andere partijen traditioneel in nog?
10: Ja, best wel, jammer genoeg.
8: Oké. Okay. Je trekt vandaag mede namens de Vereniging Bergings- en Mobiliteitsspecialisten, de VBM, aan de bel. Want we moeten, zeker met deze hitte, oppassen voor oplichters.
10: Ja, nou goed, nu met die hitte dan zie je nog vaak omdat toch meer mensen stranden. Maar überhaupt is de tendens, in ieder geval die wij signaleren, dat er partijen zijn die zich online profileren als erkende hulpdienst.
8: Ja.
10: En wat je ziet is, mensen hebben vaak geen referentiekader. Hè? Je strandt één keer in de 6-7 jaar een keertje met autopech.
8: Ja, ja.
10: Je weet niet goed waar je recht op hebt, wat je moet doen. Moet je nou de ANWB bellen? Ja, ik ben geen lid. Of wat is nou wel verzekerd? Is het met pech verzekerd? Nou goed, allemaal dingen, dat weten mensen gewoon niet. Mensen hebben een telefoontje bij, ze gaan gelijk googlen, komen op een website en denken, nou, dat ziet er goed uit.
8: Mm-hmm.
10: En daarbij zie je dat er gewoon nu partijen zijn die met een hoop AdWord-campagnes fantastische hulp beloven. Maar daar eigenlijk misbruik maken van die gestrande weggebruiker, die eigenlijk een beetje makkelijk prooi is op zo'n moment. Ja. Want die heeft hulp nodig en die denkt, nou, zij gaan me helpen.
8: Ja. Maar help, neem aan dat ze ook wel echt daadwerkelijk helpen.
10: Ja, helpen. Ja, nou misschien wel. Wij zien in ieder geval voorbeelden. Wat je ziet, een aantal van die websites zijn een soort lead-generators.
8: Okay.
10: Dus die proberen werk op te halen van mensen die stranden. En dat gaan ze op hun beurt uitbesteden. En wat ze doen, ze sturen een tikkie naar die weggebruiker. Zeggen, je moet eerst heel even betalen. Ja, ja. En dan gaan we hulp inschakelen. En vervolgens komt die hulp en die gaat ook nog afrekenen met die mensen. En,
9: dat is wel heel wat die hulp überhaupt, überhaupt komt.
8: Oh, we hebben even wat hulp nodig
9: hier. Ja, ik ga water een beetje gooien. Nee, maar je zou kunnen zeggen, een tikje komt en er komt helemaal niet meer.
10: Nee, dat
9: komt helemaal niet meer. Dus.
10: Ja, nou, maar er komt wel hulp. Ja. En mensen schromen ook niet om bedragen om 4, 5, 600 euro te vragen dan.
9: Ja.
10: En mensen, nogmaals, omdat ze dan geen referentiekader hebben. Die denken, nou, dat zal wel.
8: Want wat kost het normaal?
10: Nou, als wij pechhulp verlenen en we doen het in opdracht voor Toyota bijvoorbeeld, daar doen we alle pechhulp voor. Nou, dan zit je op een bedrag van, wat zal het zijn, 125 euro extra btw of zo.
8: Oh ja, dat scheelt aanzienlijk.
10: Ja, dus dat is echt heel anders.
9: Yeah.
10: Dus dat is wat er gebeurt. En wij zeggen van jongens, dat is eigenlijk heel schadelijk ook voor onze branche. We hebben al het eerder hebben we dit in de media teruggezien dat er mensen waren die een beklag deden, ook bij onze branchevereniging, dat wij een stelletje boeven waren.
8: Ja.
10: Maar mensen kunnen het verschil niet maken.
8: Nee, precies. Ja. Ja, lastig. Is hier wel iets aan te doen?
10: Ja, best wel lastig.
8: Al waarschuwen dus.
10: Ja, nou ja, dus ik ben heel blij dat ik dit verhaal hier mag doen. Maar voor de rest, die partijen zijn vogelvrij. En ik probeer partijen ook al op aan te spreken. Want ik zie ook websites. Hebben ze letterlijk foto's van mijn website afgehaald?
8: Nee.
10: Hebben ze foto's van de entree van onze vestiging erop staan?
8: Maar daar kun je wel wat aan doen, toch?
10: Nou ja, ik heb gebeld en gemaild. Of vooral gewhatsappt. Want ze werken vooral via 06 en WhatsApp berichten. Heel bijzonder. Yeah. Ook zie je bijvoorbeeld reviews met de meest mooie scores. Als je dat bij mij op mijn website aanklikt, dan zie je alle reviews die eronder liggen.
8: Ja.
10: Doe je dat bij dit soort partijen, dan merk je dat alleen maar een plaatje is. Dus dat wekt misschien vertrouwen als je dat niet snel of goed genoeg bekijkt.
9: Ja, je staat in het donker langs de kant van de weg. Dit is natuurlijk wel mensen die hulp nodig hebben. Zijn een prooi tegenwoordig. Hè? Dus je met slotenmakers, loodgieters. Dus
10: schoorsteenvegers.
9: Schoorsteenvegers. Dus ja, daar moet je actie op. Maar wat kunnen we de mensen daaraan doen? Altijd via je verzekeraar of altijd via de AMB?
10: Schade is altijd verzekerd. Dus zo gauw je WA verzekerd bent in Nederland, dan is die berger, die wordt altijd betaald. Het gaat niet ten laste van je no-claim, het kost geen eigen risico. Dus bel het nummer wat op je groene kaart staat. Als het goed hebt, heb je die groene kaart heb je in je auto. Ja. Staat een telefoonnummer op.
9: Dat hoeft tegenwoordig niet meer, hè? Dat is heel mooi.
10: Er zijn natuurlijk ook partijen die inmiddels met een mooi appje werken.
9: Ja.
10: Dat kan ook. Maar maak daar vooral gebruik van. En met dit weer helemaal, als je strandt met pech langs de snelweg, maar eigenlijk is dat altijd, en je staat gevaarlijk, bel met 112. Heel veel mensen weten niet dat dat mag.
8: Oh.
10: Maar je mag dan gewoon 112 bellen. Die schakelen door met de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. En die schakelen een berger in.
9: Ja.
10: En dan word je kosteloos verplaatst naar de eerst veilige locatie.
9: Ja.
10: En dat is wat dat hitteprotocol nu doet.
9: Ja. Laat je afzetten bij waar ze koffie en wat de dingen hebben, is mijn tip. Dat is serieus. Dat is echt handig. Want anders zit je bij de eerstvolgende parkeerplaats waar niks is. Dan word je ook niet gelukkig.
8: Nee, dan
9: word
8: je niet blij.
9: Ja, ja. Maar dus eigenlijk belangrijke boodschap van goh, de berging van als je schade hebt, ook al ben je WA-verzekerd altijd gedekt, kost je in principe niks, zit er gewoon mee in.
10: Ja.
9: Dus doe het via je verzekeraar. En bij pech, weet je, vaak natuurlijk pechhulp of op een andere manier.
10: Ja, als je lid bent van de ANWB, kun je natuurlijk, of bel je natuurlijk de ANWB, maar op die snelweg, mensen hebben gewoon geen benul aan wat voor gevaar ze blootstaan, hè, zolang ze die snelweg staan.
9: Mm-hmm.
10: Dus bel gelijk 112 Rijkswaterstaat. Die geeft opdracht aan een erkende berger om je weg te slepen. En nog heel even terug naar die dubieuze partijen. Die zeggen ook tegen de klant van, ja, maar u krijgt een factuur van ons en die kunt u gewoon indienen bij de verzekering. Maar heel veel verzekeraars die zeggen, als de hulpverlening niet op een juiste manier tot stand komt, dan hoeven we dat niet te betalen. En als zij contractueel tarief hebben afgesproken met erkende bergers van 200, 300 euro, en nu komt opeens een bonnetje van 1500 of 1700 euro, dan moet je dat echt een goed verhaal hebben naar je verzekeraar. Wil die dat goed aan jou?
8: Ben je dubbel zuur dus.
10: Ja.
8: Je hebt Bergnet bijna 25 jaar geleden opgericht samen met je vrouw. En we mogen vandaag dan bekendmaken, je deed het eigenlijk al maar goed, dat jullie het bedrijf onlangs volledig verkocht hebben. Eerder had je al een deel verkocht, hè?
10: Ja.
8: Nou ja, mogen we je feliciteren?
10: Jazeker, ja. Wij zijn heel erg blij met het resultaat. Ook met de partij die Bergnet heeft overgenomen. Ja,
8: je hebt al op je bankrekening gekeken.
10: Ja, zag goed uit.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Laat eens kijken of er een partij is die Bergnet zou willen kopen.
5: Ja. En, 5 jaar geleden al, maar dat heeft, ja. Is een lang traject geweest.
4: Ja, maar dat duurt ook best wel heel lang. Als je denkt van ik ga morgen mijn bedrijf kopen. En het gekke is, wij hadden een omvang dat we niet meer een logische overnamepartij waren voor een collega Berger. Wij hebben in die afgelopen jaren hebben we ook bedrijven overgenomen. Ja, ja. Maar dan nam je een bedrijf over met 10 man of een keer 25 man. En dat konden wij prima handelen. Maar wij zijn een van de grote spelers, of Bergnet is een van de grote spelers in de markt. Ja, en er zijn dan geen collega's meer die denken van oh, we nemen Bergnet even over. Dus we moesten echt even uitvinden wat een partij zou zijn die belangstelling zou hebben voor een bedrijf als Bergnet.
5: Ja. Welke partij is dat geworden?
4: Ja, uiteindelijk is een hele grote infra-aannemer geworden, De Jong Suurmond uit Beest. En nou, we vonden het heel mooi, hè, want we dachten van oh, straks komen we bij private equity terecht. En dan krijgen we allemaal van die rekenmeesters achter ons aan die zeggen het moet beter en het moet meer. En nu hebben we eigenlijk een meer strategische partner gevonden in De Jong Suurmond. Bij De Jong Suurmond is de grootste opdrachtgever Rijkswaterstaat, net als bij ons. En zo hebben ze nog een aantal bedrijven die onder De Jong Suurmond hangen. Mm-hmm. Die allemaal de grootste gemene deler is Rijkswaterstaat. En zij hebben als doel om een soort one-stop-shop, 1 loket te bieden voor Rijkswaterstaat. Voor alles wat zich op de snelweg afspeelt. En dat voelde voor ons ook als een goede match.
6: Ja, ja. Ja, maar jij blijft nog heel even actief, maar jullie gaan wel afbouwen en jouw vrouw dus ook qua werkzaamheden.
4: Ja, ja, ja, Nicole die bouwt dit jaar nog af, die is aan het overdragen. En ik ga langzaam ook wat zaken overdragen. En in principe heb ik contract tot Q1 2027. En het ligt er helemaal aan hoe dingen worden opgepakt, hoe het allemaal gaat. Ik wil me helemaal niet vastpinnen op die datum. Het kan eerder zijn dat ik wegga als het blijkt dat ik bij mensen voor de voeten ga lopen. Uh-huh. Maar als ze straks nog zeggen van goh, wil je nog een wat langer blijven? En misschien met 1 dagje in de week of 2 dagen in de week. Ik wil er gewoon op een leuke manier uitkomen. Ja. Tot nu toe werkt dat allemaal hartstikke fijn. Dus dat gaan we gewoon op een elegante manier doen.
6: Ja. Ja. Hoe gaat deze markt zich verder ontwikkelen?
4: Ja, we zien dat er best wel een enorme slag plaatsvindt, dat consolidatieslag in het land. Want je ziet meer partijen groeien. En op een gegeven moment, want ik ben ook op een gegeven moment bij al mijn collega's geweest om eens koffie te drinken, heb je belangstelling om te verkopen. En ik liep op een gegeven moment een beetje vast, omdat de collega-bedrijven mij toch een gevaar vonden of te groot vonden. En die wilden dan niet meer. En nu zie je dat wij hebben verkocht, dat er een hele andere dynamiek in die markt ontstaat. Dat partijen mij bellen en die zeggen van goh, wat zou er gebeuren als ik ook bij De Jong Suurmond op dat treintje stap? En je ziet andere marktpartijen ook van, oh, moeten we ook niet groter worden? En een ander probleem waar ik tegenaan liep was dat mijn opdrachtgever, die voelde het ongemakkelijk dat wij een te grote speler werden. Want die willen natuurlijk graag een gezonde marktwerking houden in het land. Ja. Dus als je te groot wordt. Ja, vonden ze ongemakkelijk, maar die consolidatie is iets wat je niet kunt tegenhouden. Dat gaat gewoon door, dat dendert door. Dus we zien nu dat onze opdrachtgevers langzaam zich daar ook een klein beetje in kunnen berusten. Dat ze zien, oké, die partijen worden groter. We kunnen in de weerstand gaan, maar dat helpt niet. Laten we nou die partijen, die grotere partijen, wat meer omarmen en meer zien als partner. Ja. Want dat is de kant die we op moeten met elkaar.
5: Ja. En die grote partijen kunnen misschien ook wat efficiënter werken. Is er nog een heel goede verbetering? Want ik denk dat het in Nederland redelijk goed is geregeld. Hè? Er zijn altijd wensen ongetwijfeld. Mm. Maar kan het allemaal nog beter, sneller?
4: Nou, of het nog beter en nog sneller gaat, dat betwijfel ik. Maar wat we wel zien, en dat zien we ook bij de partijen die zich aanbieden om overgenomen te worden, is dat we worden allemaal wel een beetje regelmoe. En helemaal voor kleinere bedrijven is dat gewoon heel erg lastig. Als je van alles moet weten over Arbo, over, nou ja, goed, allemaal zaken. Mensen die zeggen van, oh, die werken in een team met 4 of 5 mensen. En dan komt er eentje en die zegt, ja, ik krijg een kleintje, ik wil ouderschapsverlof. Ja. Ja, dat is voor hele kleine bedrijven is dat lastig op te lossen. En dus we zien dat dat ook wel erbij aan toe bijdraagt dat ze op de trein willen stappen bij een grote partij.
6: Ja. Nou, jij hebt tijd om
5: precies. Te passen.
6: Of kleinkinderen.
5: Of als overnameadviseur op te treden. Ja, dat kan ook nog natuurlijk.
4: Ja, wie weet. Nou ja, we gaan het zien.
5: Precies, geniet er in ieder geval van. Dankjewel, Sander Vlaar, directeur van Berg.

0: wegnet. Nog eventjes dus.
1: De rijimpressie.
0: Ja, en Wouter testte Alpine A390.
2: Het eerste echte elektrische model van Alpine. En natuurlijk wel gebaseerd op een platform van de Renault-groep. Het Ampère Medium platform. Dat is een 400 volt platform. Maar ze melden wel expliciet tot 1200 ampère kan die leveren aan de elektromotoren. Inderdaad, het zijn er meerdere. En het zijn er meer dan je denkt. Dus dat is in ieder geval wel leuk. Tot 345 kilowatt. Nou, dan gaan we zo allemaal wel eventjes de details oplepelen. Dat accupakket is 89 kilowattuur groot. Dat is eigenlijk best fors. Aan de ene zijde. Aan de andere kant. Ja, we zien nu natuurlijk vooral Duitse auto's en Chinese auto's. En soms hele grote Chinese auto's met hele grote accupakketten. Ver boven de 100. 108, 110, 120, 140. En soms wel meer kilowattuur. Nou, dan valt dit misschien een toefje tegen. Dat betekent een WLTP-range tot 557 kilometer. Nou ja, dat is dus... Oké, maar weet je, niet baanbrekend. Het is een 400 volt auto, dus dat betekent snel laden. Nou ja, niet super, super snel, maar nou ja, oké. 150 kW voor deze GT. En er komt ook een GTS versie, die mag ook wat sneller laden nog. 190 kilowatt. En dat betekent 15 tot 80%. Ja, serieus, Alpine. Weet je, communiceer gewoon 10 tot 80, net zoals iedereen. Why not? Gewoon, het is ook niet een sprint van 0 naar 95 km per uur. En dat je zelf maar moet uitvogelen hoe hard hij dan van 0 naar 100 gaat. Maar goed, dat scheelt terzijde. 29 of 25 minuten. Nou, ja, weet je, het is oké, maar het kan beter. Dat weten we ook. Er is ook een GTS. Die GTS heeft iets meer spice. 70 pk extra en dik, bijna 200 Nm extra. En dus, nou ja, dat kan misschien wel helpen. Mochten we denken dat dit niet genoeg is. Qua sprint en zo, is wel prima. 400 pk, 661 Nm aan koppel. Betekent sprint naar 100, 4,8 seconden. Ja, kan sneller, ja, natuurlijk kan sneller. Maar eigenlijk is het rap genoeg. Topsnelheid 200 km per uur. Maar Alpine is natuurlijk Alpine. Alpine wil dus iets bijzonders maken van deze auto. Hij heeft daar best wel wat energie in gestopt. En nou is het wel zo, het onderstel is eigenlijk niet zo heel supersonisch. Gewoon standaard schroefveren, schokdempers. Niet super adaptieve gekke dingen of luchtvering of iets dergelijks. Maar qua aandrijving hebben ze wel echt iets anders gedaan. Namelijk één motor op de vooras. Tot zover nog niks bijzonders. Maar twee op de achteras. En dat is wel heel bijzonder. Het voordeel van deze keuze om het zo te doen is dat hij wel gewoon heel veel grip. En het is ook wel een beetje een hufterproof apparaat. Gewoon lekker vol op het gas. Hier een drempel af. Het is hier alweer droog, het asfalt. Maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Niks engs. Ik wil niks spannends, maar dat is dan weer in het negatieve. Maar er, ja, hij doet, weet je, hij gaat gewoon wel de kant op die je wil. Ja, op het moment dat die vooras grip heeft gevonden. Nou, heeft deze testauto, de Alpine A390 GT, heeft onder andere Chabot kuipstoelen, carbon en dat soort zaken. En dat is een automatisch bruggetje naar de prijs. Hij heeft ook het pack driving. 22 kilowatt lader. Dat vind ik overigens echt top als hij dat heeft. Hè. We gaan gewoon naar dikkere aansluitingen, zowel op straat als potentieel thuis en op de zaak. Dus het is mooi als het kan. Devialet sound, een ander sound systeem. Nou, dat allemaal bij elkaar is 3600 euro. Nee, dat is niet waar. Dat is zonder de stoelen. Die Sabelt stoelen, elektrisch verstelbaar, die overigens niet laag genoeg kunnen. Dit is namelijk de laagste stand. Kijk hoe ik zit. Ik kijk eigenlijk een beetje tegen de dakrand aan, dus dat is jammer. En massage. Die zijn ook weer 2500 euro. En dan is er nog carbon wielen, kleur, vlaggetjes op de zijkanten. Ja, dat is dan zo'n 9 mil. En als jullie heel snel hebben gerekend vanaf 82.900, had ik het al gezegd, weet ik eigenlijk niet eens. Dat is de prijs van deze testauto overigens. Dan is dat toch wel een hoop geld voor wat Jack. Ook een hoop geld voor deze auto. Dan zit je te dicht in mijn ogen, daar, nou ja, dit is geen gedoodverfde concurrent, want nou ja, misschien nog wel een klasse groot. Porsche Macan. Dan heb je zwengelramen, stoffenbekleding, en geen laadkabel, en geen ramen. Nou ja, allemaal niks. Je krijgt helemaal niks met Porsche, maar ja, dan heb je wel een Porsche. Of je wilt net iets minder uit te leggen dan een Alpine. Maar goed, terug naar de basisprijs. Hè, want dat is dan misschien deels interessanter dan zo'n behoorlijk opgespekte demo, zeg maar, te behandelen. De basisprijs: €67.900. En ik ga een beetje pijnlijke conclusie trekken voor Alpine. Ik denk dat dat te duur is. Eigenlijk weet ik het een beetje zeker dat dit te duur is.
0: Ja, dat moet je dan ook maar even uit gaan leggen. Te duur.
1: Ja, nee, het is te veel euro's. Ja. Nou, nee, weet je, ik vind het een leuke auto in de basis. Want ja. Het is niet spannend genoeg rijden, maar je kunt ook nog de versie boven GTS. Ik denk dat die wat leuker is. Maar met deze prijzen zit je gewoon in het territorium van nou ja, ja. Volvo X60, BMW X3, Mercedes GLC. Nou, dan moet je nog niet eens naar Tesla kijken. Dat vind ik echt een heel ander product, maar... Mm-hmm. Dit is sportiever, maar ja, wel op heel veel vlakken. Gewoon qua range, laden en andere dingen. Ja, ja, de mindere god. En dan dat maakt het lastig. En als je die prijs gewoon ietsjes lager is, ja, dan concurreer je opeens daar niet meer mee. Want dan zit je er gewoon onder. En denk, ja, ik heb iets leuks, maar...
0: Leuks inderdaad wel. Hè? Het ziet er wel tof uit.
1: Ja. Ja, nee, absoluut. Absoluut. En het is wat anders. Ja. Dus overigens wel, merk ik wel, in mijn omgeving dan, als je dan zoiets hebt, is dan mensen, oh, is dat Chinees? Weet je? En omdat er zoveel nieuw is, dat is echt een nadeel voor merken die niet gevestigd zijn. Wat is Alpine eigenlijk niet? Is dat je wel een beetje ondersneeuwt in wat dat de rest ook van alles lanceert.
0: Maar goed, nu een paar modellen, 3 modellen.
1: Ja.
0: Dus begint het nu wel toch echt een merk te worden? Durf je dat al te zeggen?
1: Nou ja, ze moeten natuurlijk wel doorpakken. Weet je, moet ook zorgen dat er natuurlijk wat auto's op de weg komen. Ja. En de basis is nog steeds wel smal. Dat maakt het lastig, denk ik. Maar dat geldt voor al die merken. We hebben het net over Alfa Romeo gehad.
0: Yep.
1: Hebben die 3 modellen? Nou, net als je het bij elkaar schraapt, zeg maar. Omdat ze gewoon modellen niet uit productie nemen die misschien al over de datum zijn. Maar goed, nee, ja. Weet je, een mooie poging.
0: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
1: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
0: Ik ben Meinert Schut.
1: En ik ben Wouter Karsen.
0: Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn twee mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de eerste twee WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. Automobilisten op de A15 bij Gorkum moeten rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar één rijstrook open en het is er extra druk, omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Dan het weer van Weer Online. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is alweer het slot, deel 4, grip op de systemen. Het gebeurde een paar maanden geleden nog. Een hack bij één leverancier raakte een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen. De zorg leunt steeds zwaarder op digitale systemen en die worden vaak geleverd door een handjevol grote IT-bedrijven. En juist dat maakt natuurlijk kwetsbaar. Dus hoe houden we de zorg digitaal overeind in vredestijd en in crisis? Bij mij om daarover te praten zijn Bert Moorlach, Corporate Information Security Officer, oftewel CISO, bij het UMC in Groningen en voorzitter van het Samenwerkingsverband voor Digitale Veiligheid tussen alle UMC's. Welkom Bert, fijn dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: En tegenover jou Suzanne Bakermans, adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. Veel kortere titel, maar minstens zo belangrijk. Welkom Suzanne, fijn dat jij er ook bent.
8: Dankjewel.
7: Om met jou te beginnen, er is inmiddels best wel wat angst, hè, voor hackers, voor hacks bij ziekenhuizen. Omdat je toch wel een beetje het gevoel hebt van, kan dat zorgsysteem echt plat? Nou, we zagen in april eigenlijk een soort voorproefje, een grote hack bij Chipsoft. Neem ons even kort mee in de notendop, wat gebeurde er toen?
8: Ja, wat er toen gebeurde was dat er dus een ransomware aanval is gepleegd bij Chipsoft. En dat heeft ertoe geleid dat heel veel ziekenhuizen op dat moment dat daar de alarmbellen dus afgingen. Mm-hmm. Want er is data gestolen. En uiteindelijk is er niet hele grote schade geweest, gelukkig, binnen de ziekenhuizen. Maar wat wel met name getroffen is, is eigenlijk de aanloop vanuit de eerste naar de tweede lijn. Ja. Dus de communicatie, zeg maar, vanuit huisartsen naar ziekenhuizen toe.
7: Ja, het ging bijvoorbeeld om het elektronisch patiëntendossier, hè? Want dat doet Chipsoft. Die levert dat aan 70% van de ziekenhuizen.
8: Ja,
7: als dat plat ligt en er is dus niet meer een dossier over mij, terwijl ik misschien zo meteen het ziekenhuis in moet.
8: Ja.
7: Dat is vrij ingewikkeld.
8: Dat is zeker vrij ingewikkeld, want dat is uiteindelijk het belangrijkste systeem in het ziekenhuis. Want wat je zegt, alle informatie staat daarin. En ook zeg maar de portal, als het ware, waar patiënten bijvoorbeeld ook hun afspraken maken. Ja. Of inzage hebben in hun eigen gegevens.
7: Klinkt voor mij dan wel als systemen. Ja, tuurlijk onhandig dat je niet bij het dossier kan. Ja. Aan de andere kant, een ziekenhuis lag niet plat. Hè? Ik bedoel, de spoedjes konden nog steeds gedaan worden in de ziekenhuizen.
8: Ja, klopt. Gelukkig heeft die hacker niet voor gezorgd dat alles plat lag. Ziekenhuizen hebben uit voorzorg dus maatregelen getroffen om bijvoorbeeld de VPN-verbinding te verbreken.
7: Ja, dus gewoon die systemen offline gehaald, zodat de hackers nergens meer bij kunnen, hè?
8: Ja, klopt inderdaad.
7: Ja. Dus dat was dan eigenlijk de impact. Zeg je dan, dit is echt een hele heftige gebeurtenis? Of denk je, dit had veel erger kunnen zijn?
8: Dat laatste sowieso, denk ik, vooropgesteld. Wel heeft het er denk ik voor gezorgd dat het awareness in de zorg met name denk ik wel echt behoorlijk is toegenomen.
7: Ja. Dat is eigenlijk een positieve kant van het hele verhaal.
8: Zeker. Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel in dit geval.
7: Ja.
8: Dus dit heeft er wel voor gezorgd dat alarmbellen echt zijn afgegaan. En ik denk dat ieder ziekenhuis nu wel echt goed nadenkt, nog meer dan dat het al deed. Hoe hebben we de boel georganiseerd? Hoe afhankelijk zijn we van bepaalde leveranciers? Mm-hmm. En hoe kunnen we de afspraken zo maken dat we dit in de toekomst, dat we daar weerbaarder voor worden.
7: Ja, precies. Nou, daar maken we ook deze aflevering over. Bert, jij bent verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van het UMC in Groningen. Jullie werken niet met Chipsoft. Had jij dan ook helemaal geen last van die hack die toen in april was?
9: We gebruiken een andere EPD inderdaad, een andere leverancier. We doen wel uitwisselingen natuurlijk voor informatie met elkaar. En daar zat zeg maar onze aandachtspunt met betrekking tot de andere ziekenhuizen. Hoe kunnen we goed blijven uitwisselen tussen de verschillende EPD's?
7: En daar hadden jullie dus wel degelijk last van, want dat kon niet toen. Die systemen bij de andere waren offline.
9: En daarvoor werden dan de noodprocedures gebruikt en andere systemen om die uitwisseling wel tot stand te brengen.
7: Ja, super irritant dus, want dan denk je, je hebt het zelf goed geregeld. En dan ligt toch al je collega's liggen dan eigenlijk plat, waardoor je er toch wel last van hebt. Als UMCG, hebben jullie zelf ook vaak te maken met cyberaanvallen?
9: Cyberaanvallen worden altijd gedaan op organisaties. En wat je ziet is dat bij de veranderingen in de maatschappij, en je ziet al in de oorlog, een van de podcasts hiervoor werd er ook over genoemd van, zorg wordt aangevallen gewoon.
7: Ja, in een crisistijd, in oorlogssituaties.
9: Ja, in oorlogssituaties, maar ook in, wanneer is de oorlogssituatie, hè, in de digitale wereld? Want ook vandaag de dag worden alle ziekenhuizen gewoon aangevallen.
7: Ja, dus digitaal is het eigenlijk altijd oorlog, zeg je?
9: Digitaal moet je altijd rekening houden dat je aangevallen wordt. En dat wordt je ook dagelijks gedaan.
7: Oké, weet jij wie daar dan meestal achter zitten die jullie aanvallen?
9: Nee, niet altijd. Soms weet je het en zie je zeg maar waar het wegkomt. Maar je kunt in de digitale wereld kun je natuurlijk niet altijd zien van, als iemand uit een bepaald land komt, dat die ook daadwerkelijk die persoon is uit dat land.
7: Nee, dat snap ik.
9: En dat maakt het gewoon heel erg lastig met digitale. Ja.
7: Maar soms zie je het wel. Heb je een voorbeeld? Door wie zijn jullie getarget de laatste tijd?
9: Nou, niet echt een voorbeeld. Wat we wel zien is dat partijen zeg maar namen op het internet zetten. En daarmee zeg maar een lijstje maken van, hier gaan wij targeten. Of hier gaan we dus, of hebben we wat gedaan. Mm-hmm. Ook in de situatie een paar jaar geleden met DDoS op UMCG.nl, UMCG.nl. Ja. Onze
10: Gewoon een site platleggen. Ja.
9: Platleggen, ja. En dan zie je dus dat het heel erg gericht is op een organisatie.
10: Ja, ik zie dat dus heel erg als een beetje cyberpesten. Want ja, het feit dat je website plat ligt, ja, is balen. Maar is niet meteen cruciaal, denk ik, voor je bedrijfsvoering, zou ik zeggen. Ja, aan de andere kant, als jij zo vaak dit soort hacks of eigenlijk pogingen tot hacks voorbij ziet komen, je weet soms ook wie erachter zitten, dan wil je het ook graag voorkomen. Lukt het inderdaad steeds om die hackers buiten de deur te houden tot nu toe?
9: Nou, het is een wedrace, hè, in dat opzicht, want zij zien nieuwe mogelijkheden en wij zien dan weer nieuwe mogelijkheden om weer tegen te houden.
10: Ja.
9: Daarnaast is het ook zo dat we dat in samenwerkingsverband doen. Ik ben niet voor niks voorzitter rondom.
10: Een heel verband, hè, met tussen de universitair medisch centra.
9: Ja, universitair medisch centra, tussen de ziekenhuizen. Ook in Noord-Nederland hebben we een CISO-groep die met elkaar samenwerkt. Dus je probeert ook met elkaar te kijken van, hey, welke informatie kun je met elkaar delen, zodat je van elkaar kunt leren en ook die weerbaarheid kunt versterken.
10: Ja.
9: Want het is niet een omgeving waar je alleen werkt.
10: Nee, precies. Nou, Suzanne zei het net ook al mooi. Er is wel iets veranderd in die mindset, eigenlijk sinds die grote Chipsoft-hack. Bert, jij maakte ook een dreigingsbeeld voor alle UMC's. Een dreigingsbeeld. Wat is dan de grootste digitale dreiging wat jij hebt gezien in het ziekenhuis?
9: Nou, wat we zien is natuurlijk, er worden al heel veel dreigingsbeelden gemaakt, hè, door ZCERT, door SURF, want wij zijn ook aangesloten bij SURF.
10: Ja, ZCERT is een soort computerbewaker.
9: Computer Emergency Response Team, die wij als ziekenhuizen, maar ook vanuit NVZ, UMCNL en Actie hebben opgezet in 2027 om informatie te wisselen. Nou, zij maken ook een dreigingsbeeld. Zij hebben een dreigingsbeeld gemaakt vanuit, zeg maar, de aanvallen, hoe worden aanvallen gedaan.
10: Mm-hmm.
9: Wij hebben juist daarop aangesloten en een dreigingsbeeld gemaakt van, hey, wat zijn de consequenties voor ons als organisatie?
10: En wat zie je dan als grootste zorgelijke punt?
9: Nou, de grootste zorgelijke dingen die er zijn, zijn natuurlijk de continuïteit van je zorg. Is een belangrijk aspect, maar ook de kwaliteit van je zorg en je kerntaken. Maar we zijn natuurlijk niet alleen een ziekenhuis, maar we zijn een onderzoek instelling en opleidingsinstelling. Dus we hebben veel breder. En je ziet dat die kwaliteitsaspect ook een heel belangrijk onderdeel is, zeg maar, van je continuïteit.
10: En maak dat eens concreet. Hoe kan de kwaliteit dat die eigenlijk onder druk staat als je een hackersaanval hebt?
9: Nou, als je bijvoorbeeld een hackersaanval hebt en ze zouden data aanpassen in je EPD, dan is de EPD prima beschikbaar. Je data lijkt allemaal
10: maar
9: correct.
10: Maar ze gaan klooien met je cijfers.
9: Maar je cijfers zijn anders. En als je een andere bloeddruk of een andere bloedgroep hebt,
10: dat is vrij levensbedreigend. Oké. Maar dus dit zijn dingen die gebeuren, die jullie zien gebeuren, dat hackerscollectieven dit soort dingen willen doen. Dus het is niet even, we zetten je ransomware, onderdrukken weer de geld. Nee, we gaan daadwerkelijk kloten met jullie gegevens.
9: Ja, dat zijn natuurlijk de situaties die naar voren komen. Hè, dat je steeds meer ziet dat men kijkt van, hoe kan ik aanpassing doen? Het makkelijkste is, en wat je het meest ziet, is hit and run. Hè. Dus dat zeggen van, hey, we komen binnen, we gaan de data kopiëren en we gaan weer weg.
10: Mm-hmm.
9: Want dat is het meest makkelijke.
10: Mm-hmm.
9: Daarnaast zie je natuurlijk van, hey, hoe ga je met kwaliteitsaspecten om? En het derde punt is natuurlijk spionage. Welke informatie
10: gegevens
9: kun je gebruiken?
10: Stelen. Om jou misschien ook weer onder druk te zetten of iets van invloed uit te oefenen.
9: Of sancties tegen te gaan, of te omzeilen. Hè? Want sommige informatie wordt natuurlijk niet meer vrijgegeven in verband met sanctiebeleid van Nederland. Ja, daar moeten wij ons ook aan houden.
10: Ja.
9: En dat zijn wel de dingen die natuurlijk naar voren komen. En dan krijg je wel vanuit kennisveiligheid.
10: Ja. Suzanne, wat vind jij de meest enge risico's eigenlijk die je in dit soort dreigingsbeelden ziet voor zorginstellingen?
8: De meest enge risico's, ik denk dat Bert inderdaad net al het een en ander heeft genoemd. Zelf vind ik het ook nog best wel risicovol dat er natuurlijk heel veel zorgprofessionals werken in een zorgorganisatie en natuurlijk dagelijks in de systemen zitten. Maar dat je dus ook de insider threats hebt. Dus bijvoorbeeld mensen die toch met verkeerde bedoelingen bijvoorbeeld het een en ander aanpassen. Of phishing.
10: Gewoon van je
8: eigen
10: medewerkers. Ja.
8: Dat zou inderdaad kunnen.
10: Ja.
8: En uiteindelijk is denk ik een van de grootste risico's ook vanuit de ziekenhuizen natuurlijk dat je zit in een bepaalde keten. Dus je hebt een bepaalde ketenafhankelijkheid.
10: Ja.
8: En op het moment dat één leverancier wordt getroffen, dan kan het, nou, dat zag je dus bij Chipsoft, dan zie je dat
10: één
8: dus
10: schakel breekt, hè?
8: Precies, ja.
10: Ja.
8: En hoe sterk is je hele keten? Je kan nooit de hele keten goed beveiligen.
10: Nee, precies. En verandert ook de manier waarop de medische sector wordt aangevallen, Bert? Dus wordt het groter met nieuwe doelen vanuit die hackers? Dus meer dan inderdaad even dat losgeld regelen?
9: Ja, de grootste gedeelte zit hem wel in het hit-and-run rondom die losgeld. Mm-hmm. En dat zie je toch wel ontstaan.
10: Van ransomware.
9: Van ransomware, ja, dat klopt. Maar daarnaast wat ik net zei, van hey, kennis, veiligheid, dus het ophalen van informatie.
10: Ja, met dat spionage.
9: Essentieel, de spionage.
10: Ja.
9: Als je kijkt naar de aanvallen, zeg maar, dan gaat het natuurlijk steeds makkelijker en sneller.
10: Hoe kan dat?
9: Nou, dat is ook... Wij gebruiken heel mooi in onze ziekenhuis AI om dingen efficiënt en effectiever te maken.
10: Maar de hackers gebruiken dat ook. Ja, ja.
9: En dan gaat het wel een stuk sneller. En er zijn natuurlijk vanuit Amerika een aantal methodes vanuit AI.
10: MITOS is nu natuurlijk MITOS enorm in het nieuws. Waarmee echt hackers heel eng en heel snel binnen kunnen komen.
9: Klopt. Dus dan zie je ook van wat wij doen met AI om tijd te besparen. Doen zij ook om tijd te besparen. Maar dat betekent ook dat wij geen tijd hebben om te reageren. Omdat je veel sneller moet acteren.
10: Oké, en dat zie jij ook, Suzanne, dat het inderdaad een verschuiving is voor een ziekenhuis. Want die dreiging is dus niet alleen maar meer gewoon puur gericht op geld. Het kan ook echt spionage zijn met hele nare doelen.
8: Zeker, zeker. Ja, en zelfs uiteindelijk op het moment dat... Kijk, eigenlijk hetgeen wat Bert inderdaad beschrijft, hè, is dat je zeg maar de criminelen die... data stelen voor geld. Hmm. Daarin zie je een verschuiving plaats. Dat criminelen niet alleen geld willen, maar die hebben bijvoorbeeld andere bedoelingen erbij.
10: Ja.
8: Dus data corrupt maken, of zelfs in het ergste geval met wiperware. Dus zeg maar ervoor zorgen dat data zo corrupt is dat je ook als ziekenhuis niet meer bepaalde dingen kunt herstellen. En ik denk dat dat het. Ja, dat is
10: dan leg je dus wel een ziekenhuis plat.
8: Dan kan je inderdaad bedrijven echt wel platleggen. Of in ieder geval de bedrijfscontinuïteit ernstig verstoren.
10: Ja. Heeft elk ziekenhuis dezelfde kwetsbaarheden? Want jij stelt ook dreigingsanalyses op. Maar jij doet dat breder dan alleen de UMC's. Je doet dat ook voor zorginstellingen. Is dat heel erg gelijk voor al die zorginstellingen?
8: Ik denk dat een groot deel wel overeenkomt met elkaar. Het zijn wel ook op digitaal gebied vaak wel dezelfde onderwerpen die je aanstipt. Daarnaast, als je kijkt naar de fysieke weerbaarheid, zal dat natuurlijk altijd verschillen.
10: Mm-hmm.
8: Of een ziekenhuis nu eenmaal naast de Maas staat of ergens midden in het land met geen water eromheen, dat verschilt.
10: Omdat je dan ook kijkt naar overstromingen bijvoorbeeld?
8: Bijvoorbeeld, ja. Ja, klimaataspecten, dat is ook een onderdeel van fysieke weerbaarheid.
10: Ja.
8: Pandemie, hoe ga je daarmee om? Hoe afhankelijk ben je? Hoeveel zorgorganisaties zit er in je omgeving die eventueel bepaalde zaken kunnen overnemen op het moment dat iets gebeurt? Dus daarin verschilt het dreigingsbeeld per zorginstelling.
10: Precies, maar als we puur kijken naar het digitale stukje, dan heeft eigenlijk iedereen met dezelfde dreigingen te kampen. Want je kan gewoon, wanneer je bedenkt van ja, maar ik word echt geen slachtoffer. Iedereen kan slachtoffer zijn.
8: Iedereen kan slachtoffer zijn,
10: ja.
8: Zeker.
10: Ja. Zie je ook echt dat de zorg nu meer getarget wordt dan vroeger?
8: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk dat Bert dat vanuit zijn beroep beter kan zien. Ik vermoed wel dat de target groter wordt. Hè? Want uiteindelijk, als we meer richting een oorlogssituatie zouden gaan en die dreiging toeneemt, dan zien natuurlijk statelijke actoren of andere kwaadwillenden.
10: Ja, Rusland, China, denk je dan wel heel snel.
8: Precies,
10: aan.
8: Ja. Mm-hmm. Daarmee wordt de gezondheidszorg, zoals ook in eerdere podcasts al werd genoemd, alleen maar een groter target, want je ontwricht daarmee wel de hele maatschappij.
10: Ja, en dan zei ik ook, Bert, aan het begin dat eigenlijk het Nederlandse zorgsysteem van een handjevol grote IT-bedrijven afhankelijk is wat betreft die systemen. Is dat nou goed of is dat totaal niet wenselijk hoe we dit hebben ingericht?
9: Heeft beide kanten in dat opzicht. En we maken heel veel gebruik van dezelfde middelen. Dat geeft ook aan dat het makkelijker te koppelen is. En met elkaar uit te wisselen. Ja, dus dat is heel positief. Je bent ook wel kwetsbaar. Want er zijn maar een beperkt aantal partijen. Maar die partijen hebben ook wel heel veel kennis. En dat is ook weer het voordeel natuurlijk van de ontwikkeling en de doorontwikkeling van zo'n softwareplatform. Dat je daar ook wel dan de goede dingen weer terugziet.
10: Ja.
9: Dus het is niet altijd dat je zegt van oké, we hebben maar een handje voor leveranciers, dus dat is niet handig.
10: Nee.
9: Soms is dat heel handig omdat je dan gewoon kennis bundelt.
10: Ja, maar daarmee maak je je ook kwetsbaarder. Dat is...
9: Nou, daarmee maak je je zover kwetsbaar, of eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de leverancier leg je zo groot neer dat hij ook een rol heeft in het hele zorgveld van Nederland.
10: Mm.
9: En dat het dus niet meer alleen is het leveren van een platform, maar ook het ondersteunen van de zorg in de totaliteit.
10: Ja, maar ja.
9: En die moet je dan ook wel positioneren als Nederland.
10: Ja, ja, maar dan denk ik, als je al een chipsoft plat kan leggen, als je die al kan hacken, die weten, ze werken voor de zorg. Zij moeten supergoed die beveiliging op orde hebben. daar komen hackers dus doorheen. Dan denk ik, nou, dit is toch gewoon vechten tegen de bierkaai?
9: Het belangrijkste wat iedereen moet weten is dat we doen heel veel om veilig te werken en veilig te zijn. Maar dat we nooit gehackt zullen worden, dat is een illusie.
10: Ja, ja.
9: We zullen altijd een keer rekening moeten houden dat je aangevallen wordt en dat ze er doorheen komen. We doen ook niet voor niks oefeningen daarvoor om te kijken van hoe ver kunnen potentiële hackers komen.
10: Ja, ethisch hackers. Hè?
9: Ethisch hackers, we doen red teaming. Dus dan doe je een gecoördineerde aanval op je eigen organisatie. Om te zien waar kan je komen en hoe kunnen we
10: en
9: dat
10: wat
9: dan
10: gebeurt
9: weer.
10: Er dan?
9: Ja, kunnen we dat signaleren? Kunnen we daarop acteren? Wat zijn dan de verbeterpunten? Dus we proberen ook daar wel op in te spelen. En ook te kijken, als het wel gebeurt, hoe kan je dan vanuit de crisisoefeningen die je hebt. Hè, want elke organisatie, elke zorginstelling is bezig met crisisoefeningen altijd. Al vanuit de zorg. Al heel lang. En vanuit de digitale wereld weerbaarheid doen we dat nog eens een keer extra.
10: Ja.
9: Om te zien van, hey, hoe kunnen we daarop reageren als organisatie?
10: Ja, dan is het denk ik heel belangrijk, Suzanne, en daar kijk jij ook naar. Hoe ga je als ziekenhuis ermee om op het moment suprem dat het gebeurt? Stel, het patiëntendossier valt morgen weer uit. Gewoon wat we in april hebben gezien. Wat gebeurt er dan concreet op de werkvloer?
8: Op het moment dat het EPD in dit geval dus niet meer inzichtelijk is, hè, men kan dus niet meer op de computer inloggen als het ware in het EPD, dan betekent dat op verschillende afdelingen dat je niet meer bij patiëntengegevens kan. Mm-hmm. De dokter kan, die staat eigenlijk blind aan het bed. Die ziet de patiënt voor zich liggen, maar heeft er verder helemaal geen gegevens bij.
10: Want het is niet op papier. Er zijn gewoon geen papieren dossiers meer.
8: Er zijn geen papieren dossiers. Als het goed is, niet meer.
10: Nee. Ja, je snapt dat het wenselijk is, maar op zo'n moment denk je, oh, had ik maar een backup.
8: Ja. Dus dit is wel denk ik een van de dingen waar je als ziekenhuis echt over na moet denken. In hoeverre ben ik. Eigenlijk gaat het over drie dingen. Eén, wat is het inzicht en welke kritieke processen heb ik? Mm-hmm. Dus daar moet je denk ik goed over nadenken. Wat zijn de processen die ten alle tijde door moeten gaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar als het ware maatregelen
10: intensive op care,
8: kan?
10: Spoedeisende hulp,
8: bijvoorbeeld, beademingsapparatuur. Ja. Echte zorg die de kritieke patiënten moeten hebben. Vervolgens ga je nadenken over wat moet ik aan beheersmaatregelen treffen om te zorgen dus dat dat goed door kan gaan. Maar soms betekent dat bijvoorbeeld ook nadenken welke processen hebben voorrang ten opzichte van een ander.
10: Ja.
8: Heeft een SEH voorrang ten opzichte van bijvoorbeeld vrouwen die in een spoedkeizersnee krijgen?
10: Ja.
8: Dus daar moet je denk ik als organisatie over nadenken. En wat is je herstelvermogen? En bij dat herstelvermogen, daarin zit ook bijvoorbeeld een backup van je EPD. Hoe snel kan je het een en ander toch weer up and running krijgen, waardoor je de zorg kan continueren.
10: Ja, is dat nu ook wat er gebeurd is na de Chipsoft-affaire? Dat je ziet dat mensen beter die EPD's backuppen, dat ze toch offline nog ergens bij kunnen? Of is dat nog niet gebeurd?
8: Ik kan niet natuurlijk voor ieder ziekenhuis dit zo uitspreken, maar ik vermoed wel dat dit wel een agendapunt is wat op heel veel agenda's in de top zeg maar hoog geagendeerd wordt.
10: Ja.
8: Dus dit is denk ik wel het gesprek van de dag voor veel ziekenhuizen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat je de zorg kan continueren?
10: Ja. Bert, je had het al over Z-Cert, hè, landelijk computercrisisteam noem ik het maar even. Die kun je dus bellen als dit gebeurt.
9: Ja.
10: Wat kunnen zij doen op het moment dat het misgaat?
9: Zij kunnen ons helpen aan informatie. Ze kunnen ons helpen om te zien van hey, waar wordt die aanval uit voortgekomen? Waar komt die uit voort? Wat zijn zeg maar ook dan de IOC's?
10: IOC's?
9: Ja, de indicators of compromise. Mm-hmm. Dat betekent van, hey, hoe is iemand nou binnengekomen of wat gebeurt er nou eigenlijk op jouw organisatie? ZZ heeft straks ook een wettelijke taak en scant ook van buitenaf, zeg maar, de partijen die daaronder vallen. En daarmee ook helpen om, zeg maar, weerbaar te blijven. Dus op die manier kan ZZ heel goed helpen. En in de chipsop verhaal kunnen zij ook een rol spelen, zeg maar, als intermediair en als belangrijke partij voor ons als ziekenhuizen. Om bij een hack wil je niet altijd direct de informatie aan iedereen delen.
10: Nee.
9: Maar je wil wel naar een vertrouwde persoon iets delen. En wij willen wel weten.
10: Je hebt duizend vragen.
9: Wij willen wel weten van, hey, is het op orde? Is het niet op orde? Waar lopen we tegenaan?
10: Ja.
9: Ik snap ook dat een organisatie die gehackt is, dat niet direct naar alle 100 ziekenhuizen doet. Maar naar ZZ wordt dat wel gedaan. En wij kunnen dan leunen op ZZ om op hun besluitvorming te kijken van, oké, is het voldoende? Kunnen we daarmee verder? Of hebben we nog vragen? Dan kunnen die via ZZ, zeg maar, stellen.
10: Wat kan een gewone zorgmedewerker zelf doen om te zorgen Dat die in elk geval bijdraagt aan het verkleinen van de kans dat dit kan gebeuren, Suzanne.
8: Ja, dus dan heb je toch over hoe kan je in ieder geval een stukje preventie als het ware verzorgen. Ik denk dat het allereerst begint met alert zijn, bewustzijn. Dat begint bij bijvoorbeeld mailverkeer. Hè. We krijgen natuurlijk als zorgprofessionals veel mails van buiten. Als je bestanden opent, kijk goed naar de bronvermelding. Waar komt het vandaan? En ook een stukje onderbuikgevoel van in hoeverre is dit pluis ja of nee? Daar begint het mee. En op het moment dat er dus wel iets zou gebeuren, dan is het denk ik goed om na te denken, wat nou als de stroom hier zou uitvallen, wat zou ik dan doen? Stel dat ik op een OK sta te opereren en de stroom valt uit. Wat is dan het plan?
10: Wat is mijn rol ook? Ja.
8: Wat is wie's rol? Ja. Vaak heb je daar een rood koffertje staan, om een voorbeeld te noemen. In dat rode koffertje zitten de plannen. Dus als het goed is, als het zeg maar wat Bert ook al zei, hè, van planvorming en het is echt goed doorvertaald naar alle haarvaten van het ziekenhuis. Weet als het goed is iedereen, wat is mijn rol? Wat moet ik doen? En hoe kunnen we de continuïteit van de zorg in stand houden?
10: Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie analyse en jullie verhaal hier. Suzanne Bakerman, senior adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. En Bert Moorlag, corporate information security officer bij het UMC Groningen, oftewel CISO. En ook voorzitter van het CISO-netwerk van UMC NL. Dit was BNR Beter en dit was ook meteen de laatste aflevering van onze serie Zorg in tijden van crisis. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je langer doorluisteren. Dan praten we namelijk verder over hoe ziekenhuizen hun digitale weerbaarheid verder op orde kunnen krijgen. Je kan doorluisteren via bnr.nl/beter of in de BNR-app. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
6: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
5: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
5: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn twee mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de eerste twee WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. Automobilisten op de A15 bij Gorkum moeten rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar één rijstrook open en het is er extra druk, omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Dan het weer van Weer Online. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
13: Naam van jullie bedrijf?
14: Not Branded.
13: Wat was het moment waarop jij dacht, dit kan nog wel eens heel groot gaan worden?
14: Toen we internationaal gingen verkopen.
13: Groeien doet soms pijn. Waar lig jij 's nachts wel eens wakker van?
14: Personeel.
13: Wat is je allergrootste fout die jij als ondernemer hebt gemaakt?
14: Niet snel genoeg beslissen.
13: En, beste Monica, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
14: Wij lossen het probleem op van een merk waarvan ik dacht dat dat nog niet bestond. Voor iedereen, een sieradenmerk waar iedereen zich mee kan identificeren.
13: over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl. Onze gast is Monica Westerveld van Not Branded. Monica, welkom.
14: Dank je.
13: In de studio. Dat allereerste sieraad van Not Branded, hoe is dat eigenlijk destijds tot stand gekomen?
14: Dat is tot stand gekomen eigenlijk bij mij aan de keukentafel, zeg ik altijd. Maar dat
13: echt letterlijk
14: is,
13: ja, dat bij is jou ook in de keuken? Ja?
14: Met kraaltjes een sieraad gemaakt. En dat is inderdaad hoe dat is gegaan, ja, destijds.
13: En was dat al een hobby van jou? Of was je ook echt bewust bezig met het idee, hier ga ik een business omheen bouwen?
14: Nee, het is eigenlijk een beetje een combinatie van een aantal dingen. Ik werkte voordat ik Not Branded begon in e-commerce. Daar had ik mijn baan in opgezegd en toen ben ik gaan reizen. Ik had wel altijd al affiniteit met mode, met sieraden. En toen ik eigenlijk terugkwam van die reis, ben ik eigenlijk een beetje daar geïnspireerd. En heb ik eigenlijk bedacht om, het stuk e-commerce is dus online verkoop en mode, fashion, sieraden, om dat samen te gaan voegen door inderdaad een eigen bedrijf te starten.
13: En die hobby die is een beetje uit de hand gelopen.
14: Ja, klopt.
13: Want hoe groot zijn jullie inmiddels?
14: Het is aan te geven in, we verkopen in 28 landen onze producten op dit moment. Ik doe dit nu 8 jaar. Afgelopen 3 jaar pas eigenlijk echt met collega's ook erbij. Dus ik heb het best wel lang nog klein gehouden. Maar inderdaad, de afgelopen jaren zijn we ontzettend, vooral internationaal gegroeid. Heel hard, heel snel. En inmiddels dus ook met fysieke locatie sinds afgelopen november.
2: Ja, Not Branded is eigenlijk een vette knipoog hoe het nu gaat in de sieradenbranche. Waar je eigenlijk heel vaak natuurlijk een hoop geld betaalt voor het logo.
14: Ja.
2: En kun je aangeven hoe dan die prijs van het sieraad tot stand komt?
14: Hoe de prijs van het sieraad tot stand komt? Ja, dat is dat we kijken natuurlijk naar wat de kosten zijn van een product.
2: Ja, ja, ja.
14: En dat moet dan ook inderdaad binnen ons merk passen. We zijn een betaalbaar merk. Dus we kijken natuurlijk gewoon dat moet betaalbaar blijven. Dat is het allerbelangrijkste.
13: Is het veel handwerk?
14: De producten maken, er wordt heel veel gebruik gemaakt van kralen, kleine onderdeeltjes. Dus er zit wel veel handwerk in, ja, absoluut.
13: Ja. En Patrick geeft al aan, vaak bij bekende merken betaal je voor het logo.
14: Klopt.
13: En jij zegt, ja, dat doen wij bewust niet. Het is eigenlijk een...
14: Ja.
13: Daar is ook de merknaam vandaan gehaald. Not Branded.
14: Not Branded. Het is bij mij meer ontstaan. Ik krijg deze vraag natuurlijk wel eens vaker.
13: Uiteraard.
14: Van waar komt Not Branded vandaan? Het is eigenlijk... wat ik eigenlijk daarmee wilde doen is dat... ik zag heel veel bij concurrenten dat vaak... als een sieradenmerk hadden of een modemerk... dan stond er in jewelry of...
13: My jewelry
14: bijvoorbeeld. Terwijl in een bepaalde fase soms zo is... dat je een hele andere kant op wil gaan. En ik dacht dat in combinatie met inderdaad, de mensen vragen zich soms nog steeds af van wat is dat nou? Een brand blijft hangen. En met het feit dat je alle kanten op kan gaan. Zo is dat brand het eigenlijk een beetje in mijn hoofd gepopt eigenlijk. Het is ook niet dat ik daar heel lang over heb gedacht.
2: Nee. Maar wel nog lastig. Hè? Want als je bijvoorbeeld zegt dat je niet 4 tot 6 keer over de kop gaat qua marge, maar dat bijvoorbeeld 2 keer doet.
14: Ja.
2: Dan is het ook nog best wel lastig om je te onderscheiden ten opzichte van bestaande merken. Bijvoorbeeld de Ticento of iets.
14: Ja.
2: Hoe zie je dat dan?
14: Nou kijk, wij hebben alsnog een hele goede marge. Hè? Dus het is niet zo dat onze marges heel erg laag zijn. Alleen, ik durf wel te zeggen dat de kwaliteit van de producten vergelijkbaar is met inderdaad merken die daar inderdaad meer voor vragen. Wij zijn er ook wel in geëvolueerd, moet ik zeggen. Want we begonnen echt heel laag. Dat was ook omdat alle kosten veel lager waren. Dus ik zat in mijn eentje
2: met
14: de hele toko
2: ja.
14: te runnen. En ja. Dat was allemaal nog veel kleinschaliger. En ik moet zeggen dat we hebben daar natuurlijk wel stappen in gemaakt. We zijn ook wat duurdere collecties gaan doen. Uitgebreidere producten. Dus er is wel wat in veranderd. Maar we proberen het nog steeds inderdaad betaalbaar te houden. En dat is een keuze, ja.
13: En soms ook is het dan zo, omdat jij minder geld uitgeeft aan dure reclamecampagnes, niet in luxe winkels ligt, ook geen de tussenhandel er echt uitgesloopt.
14: Klopt.
13: dat zijn de redenen waarom jij goedkoper bent dan die grote bekende merken.
14: Ja, wij verkopen denk ik als een van de heel weinige online merken echt alleen maar via ons eigen kanaal. En dat is echt altijd al zo geweest. We staan ook niet op Amazon, we staan niet op bol.com. Het geld wat verdiend wordt, dat wordt bij ons verdiend. Dus daar zit inderdaad geen tussenschakel tussen. En wat wij heel erg doen, denk ik, en dat is al vanaf het begin hoe ik werk, is gewoon heel erg data-gedreven werken. Ik begon eigenlijk met niks. Dan komt op een gegeven moment geld binnen. Dan ga je kijken hoe je weer van hetgeen wat binnenkomt weer meer kunt maken. En daar hebben we gewoon hele strakke doelstellingen op.
13: En maak het eens concreet, want helemaal in het begin, dan heb je nul bekendheid.
14: Klopt.
13: Je hebt een aantal sieraden, je doet een webwinkel, open je.
14: Ja, klopt.
13: Niemand kent je, dus dan moet je online iets aan marketing gaan doen.
14: Ja, dit was in de periode, dit was 8 jaar geleden toen Facebook en vooral ook Instagram paid ads een beetje opkwam. Dat was er toen nog niet echt. En vooral Instagram was toen nog relatief goedkoop vergeleken met nu. En ik begon daar inderdaad gewoon met €1 of €2 betaald adverteren. Nou, daar kom je nu helemaal niet meer zo ver mee, maar toen kon dat nog. En inderdaad met dat verkeer wat ik kreeg en de aankopen die er gedaan werden. Ja, ik zat vanuit mijn huis met nul kosten. Ik kon eigenlijk gewoon de hele tijd dat geld weer terugstoppen. En dat is eigenlijk ook hoe dat steeds gebeurd is. En dan is het gewoon een regel van iedere euro die ik erin stop moet dit opleveren. En zo werken we eigenlijk nog steeds.
2: En Monica, als je zegt over data gedreven, kijk je dan aan de achterkant van je website van deze doet het deze week heel goed. Dit valt af. Of hoe doe je dat?
14: Nou, we hebben daar heel veel verschillende fasen in gehad. Het is bij ons nu zo dat we ook echt een eigen data warehouse hebben. Dus dat we echt heel erg. Kijk, ik zeg ook altijd, wij verkopen sieraden, maar we zijn eigenlijk een soort techbedrijf. Waarbij we dus nu inderdaad ook een data warehouse gebouwd hebben, waar we eigenlijk alles kunnen zien. Dus inderdaad, doorlooptijd van producten. Wat gaat er ineens heel erg hard? Wat moeten we bijkopen? Maar ook hoe sturen we op onze marketingkosten, op andere kosten ook inmiddels in het bedrijf. Dus dat is ook wel, zeg maar, dat is eigenlijk echt hetgeen wat we doen.
2: Ja, want John, eigenlijk zie ik een patroon in onze uitzendingen, maar ook natuurlijk in het bedrijvenlandschap, zoals een Joep die dan met Matt sleeps eigenlijk vanuit een hele frisse nieuwe blik. Die hele stoffige markt opschudt en die zegt, ik kan het met andere marge doen omdat ik het slimmer organiseer.
14: Ja,
2: dus dat is bij jou eigenlijk ook zo.
14: Ja, nee, ik ken Joep ook en wij hebben een beetje vergelijkbare opzet, denk ik, qua team ook. Hè, relatief klein team. Ik denk dat heel veel bedrijven die zijn heel erg bezig met van hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aannemen. Ik krijg ook heel vaak de vraag, maar hoeveel personeel heb je dan? Alsof het daar om gaat.
13: Nou, Monica, hoeveel personeel heb je?
14: hoeveel personeel? We hebben nu 16 mensen op kantoor.
13: En je bent in 28 landen actief?
14: Ja, in de zin van wij adverteren in 28 landen, waarvan er 7 of 8 heel erg succesvol zijn. Maar inderdaad, 16 man en dan die zijn echt op kantoor. Maar dan werken we ook nog met een aantal bureaus. Dus zijn uiteindelijk wel echt wel wat meer mensen mee bezig. Maar ja, inderdaad.
13: En influencers? Werkt dat ook nog?
14: Nou, dat is dus ook heel grappig. Dat hebben wij ook nooit gedaan. Dus een beetje,
13: echt niet?
14: Nee, echt nooit.
13: En hoe vaak krijg
2: jij... Monica komt.
13: Nee, hoe vaak krijg jij van influencers een mailtje? Of van, kunnen we iets doen samen?
14: Ja, nou, micro-influencers krijgen we echt wel veel berichten van. Dus dat zijn gewoon wat mensen met iets kleiner bereik. Die overigens wel heel vaak meer geld opleveren, denk ik, tegenwoordig dan echt de hele grote namen. Maar... Ja, dat misschien komt ook een beetje voort uit hoe ik heel graag werk. Is inderdaad toch heel erg data gedreven en heel erg feitelijk. En ik vind dat met influencers soms heel lastig. Omdat je niet heel goed weet wat je nou precies gaat krijgen. Dus je moet het altijd maar afwachten. Je kan het ook tussentijds heel lastig monitoren. Dus wij hebben gewoon altijd gekozen voor veilige marketing. Waarvan we gewoon gelijk zien wat het resultaat is. En daarop ook actief kunnen opschalen. En dat kan je eigenlijk met een influencer gewoon een stuk minder.
2: Ik ga nog een vergelijking maken met een ander bedrijf.
14: Ja.
2: Milan met Stelz.
14: Ja.
2: Die weet eigenlijk heel goed wat die doelgroep wil en waar ze op zitten te wachten.
14: Ja,
2: hoe doe jij dat? Dus wat is voor jou zeg maar bepalend dat klantinzichten wil leiden tot een nieuw sieraad of een nieuw...
13: Stelz, het bekende drankje inmiddels in de horeca, hè? Ja. Heel populair.
14: Ja, nee, zeker. Lekker drankje ook. Hoe wij dat doen, kijk, we vragen natuurlijk ook heel veel aan klanten. Maar uiteindelijk kijken we ook heel goed naar trends. En dat is denk ik ook wel een van de speerpunten die we hebben. Wij reageren heel snel op. We hebben relatief korte lijnen ook in productie. Dus als ik vandaag iets bedenk, dan is het er denk ik over een week of vier. Dus we kunnen daarin gewoon heel snel schakelen. We hebben ook echt iedere week nieuwe producten. Kijken ook, loopt een product goed? Waarom loopt het wel goed? Waarom loopt het niet goed? Moeten we het misschien een andere kleur doen, wat meer bij dit seizoen past? Daar kunnen we heel snel op schakelen. Dus ik denk vooral inderdaad heel goed kijken wat het gedrag is van mensen in hun aankopen. Dat ook uitvragen, want we betrekken daar klanten ook echt wel in. Maar vooral heel snel kunnen reageren op trends in de markt.
2: Dus jij hebt eigenlijk helemaal niet een zomer- of winterseizoen of zelfs tussenseizoenen.
14: Dat is heel grappig. We zijn ook daarin dus heel anders. Want wat heel veel fashionmerken inderdaad hebben. Oké, we hebben een winterseizoen, zomerseizoen. Dat is wat we doen. Dan doen we 4 drops in het jaar en dat is het. Terwijl bij ons is het gewoon echt een soort van geoliede machine van constant kijken. En dat gaat ook heel snel. Maar daar moet je ook gewoon heel snel bij zijn. Want over 4 weken heeft iemand anders jouw product weer.
13: En als het bijvoorbeeld heel warm is, zoals vandaag, dan zien we op de website 10% korting op alle zomerkettingen.
14: Ja.
13: Ja. En dit zijn hardlopers. Ik bedoel, dit slaat aan.
14: Ja, dit slaat aan. Want mensen, dit is voor ons is denk ik ten opzichte van heel veel bedrijven de zomer altijd een super goede periode. Want iedereen gaat op vakantie, gaat op het terras zitten, wil leuk oorbelletje in, leuke ketting. Dus wij spelen daar inderdaad, daarop in. Door toch inderdaad dat zomerse gevoel een beetje naar voren te krijgen. Ja.
13: Jij bent dit avond.
15: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
16: Geen last meer van.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Aan te bieden baan en veel filmen in plaats van dat je zelf de etiketten pakt.
3: Ja,
2: en
3: nou, dat heeft nog langer geduurd. Maar inderdaad wel gewoon hulp erbij nemen, weet je wel, in plaats van denken van ik doe dat allemaal zelf wel. Dan had ik misschien nog veel eerder nog kunnen groeien. Maar inderdaad het fulfillment stuk, want dat is inderdaad wel een hele belangrijke. We hebben tot vorig jaar maart hebben wij inderdaad alle hadden wij ons eigen warehouse nog. En de, zeg maar de kerst daarvoor, dat was echt een hel. Waarbij we kwamen er gewoon niet meer doorheen. We stonden op een gegeven moment gewoon 8 dagen achter in orders. En in een voor door mij zelf gefabriceerd warehouse proces.
2: Weten dat iedereen al betaald heeft.
3: Ja,
2: en zit te wachten op jou.
3: En dat werkte heel goed, maar wij deden toen volgens mij iets van 200.000 pakketten. En dat ging in een heel per jaar dan. In een heel klein magazijntje. En achteraf, ik heb dat later ook wel besproken met verfilmende partijen. Die zeiden van, het is eigenlijk echt idioot. Ook wel heel knap dat het is gelukt, maar het is bizar. Het is eigenlijk niet normaal.
4: En nog een Excel-sheet om het allemaal bij te houden? Of?
3: Nou, het zat dus allemaal wel een beetje in mijn hoofd.
4: In jouw hoofd? Ja, 200.000 pakketten?
3: Nou ja, in de zin van, ik had gewoon een heel gangpad gemaakt met, hè, we hadden toen ook al best wel veel SKU's, ik denk een stuk of 1500. En dan ABC tot en met Z. En dan allemaal bakken keer 24. En ik wist precies, in deze bak zit dit. En mijn collega's wisten dat ook. En ja, dat,
4: ja, het is mooi, ja, maar het is natuurlijk niet houdbaar.
3: Het is niet schaalbaar. Het is niet, nee, klopt. Dus op een gegeven moment moesten we door.
4: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Not Branded. Het is weer tijd voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Salen.
5: Vandaag wil ik het graag hebben over de Britse start-up Joyvee Health. Een bedrijf met echt een supersterke founder story. Namelijk Zoe Robinson verloor in 2025 haar vader na de diagnose van darmkanker. En hij overleed binnen 11 weken. En in die laatste weken verloor hij de controle over zijn lichaam. Dus veel van de laatste herinneringen zijn met schaamte en ongemak voor incontinentie. En heel veel druk op zijn moeder als primaire zorgverlener. Dus natuurlijk een super tragisch proces waarbij alles komt kijken. En daarom heeft zij nu de missie, die super simpel is, maar eigenlijk heel groot, incontinentie menselijk te maken. En dat doet ze door de ontwikkeling van een nieuw soort ondergoed. Het grootste probleem bij incontinentie is eigenlijk ontlasting op de huid. Nou, dat zien we bij baby, maar ook bij oudere mensen. Alleen oudere mensen herstelt de huid vaak niet goed. En ze hebben het vaak dus in combinatie met ziektes in zorginstellingen en ziekenhuizen. Dus het brengt een hoop ongemak met zich mee. En zij ontwerpt nu eigenlijk een onderbroek die dat opvangt, waardoor er dus geen contact is met de huid. Het is een ontwikkeling, maar ze is vrij ver. Dus je kan je aanmelden op de wachtlijst. En ze heeft recent funding opgehaald om de eerste pilot echt rond te krijgen. Dus ik verwacht dat het vrij snel in de eerste zorginstellingen gebruikt gaat worden. Want daar worden al wel echt pilots in gang gezet.
4: En dat zei Nikki Salen. Wij praten verder met Monica Westerveld, de drijvende kracht achter Not Branded. Over hoe zij met nuchterheid en design een miljoenenbedrijf uit de grond stampte. Monica, als je jouw bedrijf vergelijkt met hoe het er 8 jaar geleden voor stond, in de kern, is er veel veranderd?
3: We zijn denk ik veel meer gaan focussen nog op kwaliteit. Weet je, aan het begin wel, wist ik daar ook allemaal niet zoveel van. En ik ben me daar natuurlijk door de jaren heen ook veel beter in gaan verdiepen.
4: Want als je een ketting verkoopt, wil je niet een week later van bij de klantenservice een mailtje krijgen.
3: Precies.
4: Hey, hij is kapot.
3: Ja, of en wat vaak met sieraden ook vaak een probleem is, het niet kunnen douchen of zwemmen met producten. Dus dat het verkleurt, et cetera. Dat zijn voor ons echt hele belangrijke punten waar we. En als je een merk bouwt, dan kun je daar niet mee wegkomen. Dus dan moet je gewoon echt wel focussen op kwaliteit.
4: En als je ook naar de website kijkt, dan zie je hele, ja, toch wel opvallende designs.
3: Ja.
4: Doe jij dat nog steeds zelf?
3: Ja.
4: Ja, dat is iets dat vind ik grappig.
2: R&D,
4: dit is dus de ziel van een bedrijf. Ja. Dat zit echt nog in jouw hoofd.
3: Ja, dat zit zeker in mijn hoofd. Dus en dat vind ik ook eigenlijk, want ik ben natuurlijk ook mijn eigen rol constant aan het evalueren. Dat is wel heel grappig, omdat je natuurlijk, je maakt van alles mee. En op een gegeven moment ben je ineens een soort van CEO toch van je eigen bedrijf. En dan denk je wel eens van ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Vind ik dat eigenlijk leuk? En uiteindelijk kom ik er nu steeds meer achter dat dit toch voor mij wel, hè,

0: Ik heb heel veel interesse, dus ik vind ook echt het technische stuk marketing vind ik allemaal heel leuk. Alleen het product en ja, dat, alles wat daarbij zit, vind ik uiteindelijk wel dat is wel wat het is. Inderdaad, dat is wel het hart van wat we doen.
1: En wat is nou echt bij jou van dat je zegt mij niet bellen? Wat, waar heb je
0: ja, mij niet bellen over mijn kat is dood. Oh. Nee, gewoon van die stomme dingen. Daarom zei ik net ook personeel. Maar niet per se dat ik niet van personeel hou. Want het zijn natuurlijk mijn collega's. En ik ben super blij dat ze er zijn. En ik zou ze echt niet meer willen wegdenken. Maar het liefst, en dat hoor ik van heel veel best wel collega-ondernemers, zit ik gewoon het liefst gewoon de hele dag achter mijn computer. En word ik niet gestoord. En gewoon bezig
2: maar dat
0: met...
2: kan natuurlijk niet meer.
0: Nee, dat
2: in deze
0: kan
2: fase.
0: Niet.
2: Van je bedrijf.
0: Nee, klopt.
2: Want we hoorden net al hoe, ja. Hoe jij de operatie hebt moeten professionaliseren.
0: Ja. Ja.
2: Jij hebt ook jouw eigen rol steeds tegen het licht aan moeten houden. Ik bedoel, in hoeverre lukt het jou nog om dat toch misschien die frivole speeltuin aan het begin, in die begintijd, dat het bedrijf was. Het moet allemaal een stuk serieuzer.
0: Ja. Ja, het moet serieuzer. Maar aan de andere kant denk ik dat zeg maar het DNA van ik zeg ook al tegen iedereen van ik wil eigenlijk een beetje ondernemerschap ook bij de mensen zelf zien. Dus dat betekent gewoon dat je altijd probeert kansen te zien en ook niet uren met elkaar gaat vergaderen. Maar ook gewoon echt dingen gaan doen. Dus ik zit zelf echt bijna nooit in een meeting. En ik zie eigenlijk mijn collega's dat ook heel weinig doen. Dus dat is denk ik wel iets wat heel erg geworteld is. En wat dus nog steeds heel erg is zoals het in het begin. Maar ja, je werkt met steeds meer mensen. Worden heel veel dingen gevraagd. We zetten bijvoorbeeld iedere week 50 verschillende advertenties live. Ja, daar moet structuur in. Iedereen moet weten van wat wordt er van mij verwacht. Dat kan niet zonder structuur. Dat hebben we,
2: En dat betekent ook dat naarmate het bedrijf groeit, dat je dingen moet loslaten.
0: Ja, klopt.
2: En dat was ingewikkeld.
0: Nou, ja, ik weet niet. Ik vind het dus niet ingewikkeld, maar ik vind het wel heel ingewikkeld als je met mensen werkt, bijvoorbeeld die ownership niet pakken. Dat heb ik ook wel gehad. Nu hebben we het echt wel op orde, maar dan wordt het vervelend. Want dan ben je niet meer echt verantwoordelijk, maar toch ook weer wel aan het eind van de dag. Dus dan ben je zelf een beetje van ik wil me eigenlijk niet met jou bemoeien, maar het gaat ook niet helemaal goed. Dus ik moet me eigenlijk toch wel met jou gaan bemoeien. En dat is denk ik vooral de irritante fase van het wel of niet los kunnen laten. Maar ik denk dat als je dus de juiste mensen hebt, dat je dat ik in ieder geval dat graag doe.
1: Ja, en nu zei je bij de nieuwkomers zoals jij, die meteen succesvol zijn, zien we dat er een rode draad is.
0: Ja.
1: Dus een paar dingen tegen jou. Nou, één is, als je het hebt over welk probleem je oplost, welk probleem los jij op voor jouw consumenten?
0: Ja, nou kijk, ik vind altijd, wij verkopen een consumentenproduct. Dus ik ga hier niet een heel verhaal over houden van, we hebben de wereld gered met een nieuw idee. Dat is gewoon niet zo. Wat ik wel denk is dat we gewoon in de manier waarin we ons product in de markt zetten, echt een merk proberen te zijn voor een hele brede doelgroep. Dat doen we ook heel erg uitgesproken. Als ik kijk
1: dus dan
0: naar...
1: maak je een duidelijke keuze en heb je ook een duidelijke boodschap die aanstaat.
0: Ja, als ik kijk naar de andere merken in de markt, dan zijn dat vaak echt producten voor bijvoorbeeld meisjesachtige meisjes of een bepaalde doelgroep. Daarmee sluit je soms ook mensen uit. Wat wij bijvoorbeeld voorbeeld daarvan is, Pride Month hebben we nu bijvoorbeeld. Dan zeggen we echt, dan laten we mannen zien die ook bijvoorbeeld vrouwelijke sieraden dragen. We maken echt wel als merk daar statement in. Dus ik denk vooral, dat doen we denk ik echt anders. Natuurlijk, betaalbaarheid is hartstikke belangrijk. Kwaliteit is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat de herkenbaarheid van eigenlijk een hele groep mensen daarop in kunnen spelen met de juiste producten en trends, dat maakt waarom we succesvol zijn.
2: En die groep mensen, de kernklant, wie is dat? Zijn dat inderdaad de jonge meiden tussen 18 en 30?
0: Jonge 25, 35 is onze grootste groep. Dus dat is
2: vrouwen.
0: Wel vrouwen. We hebben ook wel mannen producten. Maar 18, 25 is ook echt nog wel een relatief grote groep. Maar dat is precies ook wat we zijn. Want we hebben ook 40-plus klanten. Dus je ziet echt bij ons. Kijk, ik durf wel echt mijn hand voor het vuur te steken dat wij concurrenten hebben die echt weinig 40-plus klanten hebben. Tenzij ze voor hun dochter kopen. Zeg maar, weet je wel. Dus onze doelgroep is daardoor ook wel gewoon heel breed.
2: Monica Westerveld van Not Branded. Monica, veel dank voor nu, maar blijf er nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast. En dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen, die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan, terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden, schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. Wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Dan het weer van Weer Online. Wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
9: Als je hem in de koker deed van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken. Ja, zeg het maar.
10: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
11: Dankjewel, Wout.
10: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, je zat net al een beetje te spieken in het draaiboek, maar ik ga het je toch nog even vragen. Ben jij een beetje een vogelmens?
11: Nee, echt totaal.
10: Nee, je houdt niet van vogels?
11: Nou, ik hou niet van vogels. Kijk, ik vind dus bijvoorbeeld dode vogels doodeng. Ik vind ze iets engs hebben, iets smerigs hebben. Als er dus wel eens bij mij in de tuin een dode duif gelegen was, dat volgens mij. Ja, die kan ik dus niet opruimen. Dat kan mijn geest niet aan. Nee, echt, ja, dat is gewoon een soort
10: maar
11: ding.
10: Maar wat heb je? Je hebt een soort Birds, Alfred Hitchcock-achtige.
11: Ja, ik denk het inderdaad.
10: Maar waar komt dat vandaan?
11: Ja, dat zal wel trauma uit mijn jeugd zijn.
10: Kan je je voor laten behandelen?
11: Ja, nou goed, ik ga het met mijn therapeut over hebben. en levende vogels. Ja, kijk, ik kan net een duif van een mus onderscheiden.
10: Ik haat duiven.
11: Oh, oké, nou vertel het. Ja, nee, waar komt dat vandaan?
10: Ja, ik weet niet. Ik vind duiven echt, dat vind ik vliegende ratten. Dat vind ik vreselijke beesten. Verder vind ik alle vogels eigenlijk wel leuk.
11: Maar ik was laatst met mijn jongste kinderen was ik in Artis. Of nee, met al mijn kinderen trouwens was ik in Artis. En heb je daar die grote vogelkooi met die roofvogels.
10: Die gieren.
11: Ja. Jezus, hè, dat zijn beesten. Ja. Dus, en dan vind ik ze eigenlijk ook doodeng.
10: Ja, dus, u hoort hem al. Want bij ons in de studio aangeschoven vandaag is advocaat Tom Nieuwburg. Welkom, Tom.
12: Dank.
10: Jij bent eigenlijk al jarenlang strafadvocaat. Ja. Hè? Ja. Maar even je doopcel. Waar ben je begonnen?
12: 20 jaar geleden bij Moskowitz begonnen, Bram.
10: Oh, wauw. Jij mag Bram zeggen?
12: Daar denk ik een jaar of 4, 5 gezeten. Toen ben ik bij Fiek Advocaten terechtgekomen. Ik denk daar ook 3, 4, 5 jaar gezeten.
10: Toen jij daar zat, Chris?
12: Nee. Net daarvoor.
11: Net daarvoor.
12: Toen wij weggingen, we zijn met z'n drieën daar weggegaan. Goed weggegaan.
10: Samen met 2 andere advocaten.
12: Met 2 andere advocaten. En toen.
11: Daar is 1 advocaat van teruggekomen.
12: Juist, dat was die de capaciteit had om dat alle 3 te vervangen.
10: Ja, ja, ja.
12: Het omzetkanon.
10: Ja. En nu altijd lang gewoon voor jezelf.
12: Voor mezelf
10: bezig.
12: Aangesloten bij JKR Advocaat heb ik het heel erg naar mijn zin. Maar dan een beetje je eigen winkel.
10: We gaan even naar de zaak van vandaag. Ja. Want dat is er nog wel even eentje. Een man en een vrouw fokken samen haviken. Want ze zitten in de verkoop van vogels. Vooral de witte havik is exclusief en daardoor duur. De dieren worden voor zo'n 10.000 tot 20.000 euro per stuk verkocht. Op enig moment wordt tijdens bloedonderzoek ontdekt dat er geen verwantschap is tussen de jonkies en de haviken die zijn opgegeven als hun ouders. Waar een gemiddelde havik zo'n 1 tot 5 eieren legt, komen op deze fokkerij uit 3 nestjes wel 31 jonkies. Het stel wordt ervan verdacht 's nachts eieren uit nestjes te stelen om zo de jonge haviken zelf op te kunnen voeden en ze vervolgens te verkopen. En daarnaast wordt het stel vervolgd voor valsheid in geschriften. Ze zouden de zogenaamde CITES-verklaring die nodig is om te laten zien dat een beschermd dier legaal is, gefokt en verkocht mag worden, hebben vervalst. Nou, wat is dit een zaak, Tom? Wat vind jij van vogels?
12: Ik ben gek op vogels.
10: Ja, ja. Wij vragen altijd aan onze gasten, welke zaak is je altijd bijgebleven?
11: Waarom dacht jij, ik kies voor de vogels?
10: De haviken.
12: Ja, eigenlijk omdat winkeldiefstallen, woningenbraken, drugszaken, ze komen eigenlijk allemaal wel voorbij. Ja. En dit was eigenlijk ook wel een zaak waar een uitdaging in zat. Wat je al zei, er was geen verwantschap aangetoond. Dat stond ook vast.
10: Tussen die havikjes.
12: Juist, dus je hebt een ouderpaar. En als je een CITES-verklaring wil hebben, we hadden het net over Artis. Alle dieren daar zijn in gevangenschap geboren. Die mag je hebben of je kan een dier kopen wat in gevangenschap is geboren. En om aan te tonen dat je deze haviken mag hebben, moet je de verwantschap met het ouderpaar wat al in die foyère zit, moet je kunnen aantonen.
10: Even voor mijn beeld, waarom is zo'n CITES-verklaring belangrijk bij dieren?
12: Ja, het gaat eigenlijk om de bescherming van planten, dieren, de illegale handel tegen te gaan. En ik denk ook wel om het een beetje te kunnen reguleren, dat beschermde diersoorten, dat die op de goede wijze worden behandeld.
10: Ja, het is ook eigenlijk natuurlijk dat je weet van, als ik een pandabeer zie in de dierentuin, dan is die in gevangenschap geboren en dan hebben ze hem niet gevangen ergens in een bamboebos in China.
12: Juist.
10: En op de boot gezet en in Artis neergegooid.
11: Nou ja, nee, je moet even realiseren dat zeg maar ik heb niet zoveel met vogels, maar
10: wel met pandaberen.
11: Wel met
10: gifkikkers.
11: En koalabeertjes.
10: Ja.
11: Rondom dat hele, zeker als het beschermde diersoorten betreft, net zoals hier haviken. Daar zit een hele wet en regelgeving achter. He, dus je hebt de Flora en Fauna Wet. He, dat is de Nederlandse wet. Maar je hebt ook allemaal EU-richtlijnen en regelgeving. En dat zijn eigenlijk... We hebben het al vaak hier inderdaad over moord, doodslag, verkrachting. Dat soort dingen. Dat is communestrafrecht. Maar alles wat om dieren gaat, om flora en fauna gaat... dat noemen we het bijzonder strafrecht. En dan heb je dus te maken met allerlei regelgeving... op allerlei gebieden die wel een link hebben met het strafrecht. Maar die het ook wel weer complex maken. Omdat we er eigenlijk allemaal vrij weinig van weten.
10: Laten we eens even beginnen bij het begin, Tom. Ja. Hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
9: Ja, eigenlijk is hij gewoon bij kantoor destijds terechtgekomen.
10: Dat was Moscovici.
9: Nee, dat was bij Moscovici.
10: En die mensen hadden gezegd, wij willen Bram.
9: Ja, en dan doe je een intake en meestal deed je dat samen. En zo gaandeweg krijg je een klik met die mensen. Dan verdwijnt Bram wat naar de achtergrond. En dan spar je natuurlijk nog wel steeds over zo'n zaak. Maar dan trek je zo'n zaak ook een beetje naar je toe.
10: Wat vertelden die mensen jou of jullie bij die intake?
9: Die zeiden, wij zijn dierenliefhebbers en zijn ons van geen kwaad bewust. En het lastige vond ik wel een beetje, wat Chris ook zegt, is dat dit... je hebt te maken met gespecialiseerde ambtenaren die hier onderzoek naar doen. En eigenlijk als je normaal een verdachte consulteert... dan weten wij van de hoed in de rand in de standaardzaken. Dan weet je wat voor vragen je gaat krijgen, juridisch. Hoe ziet een verhoorplan eruit? En hier wist ik dat eigenlijk niet. En maar dat maakte het ook wel spannend.
10: Het Openbaar Ministerie die heeft besloten dit echtpaar te volgen. Ja. Hoe waren ze eigenlijk bij hun terechtgekomen?
9: Je hebt om een CITES-verklaring te krijgen, moeten we dat verwantschapsonderzoek wordt gedaan. Gewoon een DNA-test, bloed van papa, bloed van mama. En dan heb je een nest en komen die nakomelingen overeen, ja of nee. En als die overeenkomen, geboren in gevangenschap. En dan blijkt in 2007 dat er een test wordt gedaan. En dan uit dat bureau, wat is aangedragen voor de CITES-verklaringen, die zegt, hé, dit zijn geen nakomelingen, dit klopt niet. En die doen een melding en dan gaan ze verder terug in de tijd. En dan zien ze, hey, in 2005 was er een nestje van 15. In 2006 was er een nestje van 9. En dan begint die zaak te rollen.
10: Ja, want eigenlijk zeg je dan dus van... hey, er zijn dus eitjes ergens anders vandaan gehaald. Ja. Die zijn er eigenlijk een soort koekoesjong, hè, noem je dat geloof
9: Juist.
10: Ik.
11: Eventjes voor mij, een hele domme vraag hoor, verjaarsvraag, Tom.
9: Ja.
11: Leefde er in Nederland havik in het wild, zeg maar?
9: Ja, en ze vonden bij deze mensen...
10: Echt geen vogelman, hè?
9: Nee. Ze vliegen zelfs over de A2.
11: Ja, ja, nooit gezien. Ja. Nee, ze op de telefoon.
9: En het Openbaar Ministerie, zoals je al zei, die zei van... dit kan dus niet gekweekt
10: dit klopt
9: zijn.
10: Niet. Nee.
9: Die moeten ergens anders vandaan komen.
10: Oké, en dan gebeurt dit. En dan zegt het Openbaar Ministerie... nou, hier klopt iets niet, laat ik het zo maar zeggen. En ze hebben die ook een inval bij hun gedaan? Zijn ze opgepakt? Wat is er met hun gebeurd?
9: Ja, dus ze zijn daar ter plaatse gegaan. Ook om daar gewoon te kijken, wat zijn de omstandigheden waar dan deze kweek zou plaatsvinden?
10: Want die mensen hadden een fokkerij.
9: Eigenlijk. Die hadden eigenlijk een fokkerij.
10: Ja.
9: Ja. En dan komen ze daar, en dat is natuurlijk best wel... En dan komen we, het zijn er niet twee die daar binnenvallen. Ja. Er komt een mannetje of 10, 12 binnen. Best wel intimiderend. En dan word je gebeld dat je zegt, er is een inval geweest. We willen graag langskomen. Dan heb je natuurlijk nog niet alle informatie. En gaandeweg blijkt dan dat je denkt, ja, dat ziet er aan het begin niet zo heel fraai uit.
10: Dan heb jij zo'n gesprek met die twee mensen, met dat echtpaar. Samen met Bram zit er ook bij. Wat voor mensen waren dit?
9: Ja, een beetje Noord-in-Wolking-achtige mensen. Gewoon wel van die
10: outdoor-typjes.
9: Outdoor-typjes, maar wel, dat proefde je wel echt. Die waren ook wel van een stuk gebracht. Die zeiden, wij doen dit met de beste bedoelingen. En wij leven wet en regelgeving na.
10: En dan is het natuurlijk een van de eerste vragen die jij en Bram dan stellen. Van, hebben jullie eitjes ergens vandaan gehaald en bij die nestjes gelegd?
9: Klopt.
10: En wat zeiden ze daarop?
9: Dat hebben wij niet gedaan. En dan was het wel wat wij gaandeweg hoorden. Dat er attributen waren gevonden waarmee je dat, als je die redenering zou willen volgen, zou kunnen doen.
10: En wat voor attributen moet ik
9: dat dan zeggen? Dat waren klimsporen. Waarmee je eenvoudig de bomen in kon gaan. Die werden gevonden tijdens de doorzoek.
10: Okay. Aha.
11: Mag ik even iets op een rij zetten? Want ik ben het zelf een klein beetje niet zien kwijt. Of ik ben niet kwijt. Maar ik het even helemaal scherp
10: Chris gaat er even in vogelvlucht doorheen.
11: Precies. Ja. Deze mensen, allereerst, die fokken dus haviken. Ja. Waarom fokken zij haviken? Voor wat is dat?
9: Je hebt mensen die hebben als beroep valkenier. En die hebben een getrainde valk nodig om vuilstortplaatsen, vliegtuigen veilig te laten vliegen. Dus daar zou je een deel van die haviken voor kunnen gebruiken. En het is, wat een beetje bij de intro werd gezegd. Het is denk ik ook gewoon, net zoals met honden fokken, er kan geld in verdiend worden.
11: Ja, dat is big business wel, hè? Ja. 10 tot 20.000. Ja.
9: Maar dan heb je wel over een exclusief exemplaar. Maar gewoon het hele trainen van zo'n havik, voeding, foyeren. Het is een kostbaar proces.
10: Ja, ja, want je in Saoedi-Arabië is een roofvogel. Dan zie je die sheiks, die zie je daar staan met zo'n handschoen aan. En die hebben dan van die roofvogels. En ja, die gaan dan jagen daarmee. En dat is echt een heel prestige ding daar. Hè?
11: En als ze dan wit zijn, dat is de top de bil qua vogel.
9: Ja, heb je een 6 gegooid.
11: Ja,
10: Oh, dat zit ook nog een gradatie in welke vogel?
9: Ja, die witte, dat maar dat is natuurlijk ook wel weer het leuke van die zaak. Dat je gaandeweg leer je andere dingen waarvan je zou zeggen van, bijvoorbeeld wat de officier zegt van, het zijn maar weinig, normaal 1 tot 5 nakomelingen. Ja, daarvan zag je wel dat je zegt, is dat nou een feit van algemene bekendheid of hoe moeten we daar onderzoek naar doen?
10: Zij fokten die witte.
9: Ja, nee, zij fokten gewoon haviken en als er een witte tussen zat,
10: jackpot.
9: Juist, was je gelukkig.
11: Ja. En hoeveel haviken hadden ze dan, zeg maar, die kindjes kregen? Kleine havikjes.
9: Dat is ook wel een beetje een plot twist.
11: Nee, dat ook. Ja, nee, maar goed, maar in zijn algemeenheid.
10: Ja. Oké. Okay. Jij bent volgens mij niet een valkenier, Tom.
9: Nee.
10: Je weet meer van vogels dan Chris, maar daar is niet zo heel veel voor nodig.
11: Nee, heel weinig.
10: Maar jij gaat dan dus je verdiepen in
9: De flora, de faunawet en in de havik. Ik ben daar ook ter plekke gegaan.
10: Naar hun fokkerij. Ja,
9: om gewoon eens Je wil toch ook wel, als je bij de rechtbank aankomt of tijdens zo'n verhoor, ik heb gewoon een kennisachterstand. Ik wist niks van die EG. Ik wist niet eens wat een CITES-verklaring was. Dus daar duik je in. En je wil dat ook voor jezelf een beetje beeldend maken.
11: Maar kun je dan uitleggen, ook voor de luisteraar, even, zeg maar, hoe dat juridisch, wat is dan de regelgeving? Even in het kort.
9: Kijk, eigenlijk komt het erop neer als je een. Er zijn verbodsbepalingen dat je gewoon bepaalde dieren mag je niet hebben.
11: Nee.
9: Tenzij je een vergunning hebt eigenlijk, een CITES-verklaring. En die CITES-verklaring zegt, het wordt gedoogd dat jij dat dier hebt, omdat het in gevangenschap gefokt dier is. Dat is eigenlijk gewoon de kern.
11: Ja.
9: En als je dat kan aantonen, dan mag je dus die nakomelingen hebben.
11: En je mag ze ook verkopen.
9: En je mag ze dus ook verkopen.
11: Ja, maar je moet dus altijd eigenlijk 2 havik hebben. Een mannetjeshavik en een vrouwtjeshavik.
10: Zo werkt dat, Chris.
11: Ja, precies. Ook in de natuur werkt dat zo.
10: Als je jonkies wil, dan moet je een mannetjeshavik en een vrouwtjeshavik.
11: Ja, nou, niet anders dan bij pinguïns misschien. Maar goed.
9: Of wormen.
11: Of wormen. Die moeten allebei in gevangenschap zitten eigenlijk.
9: Ja.
11: En die kunnen kindjes krijgen in gevangenschap. En die mag je verkopen. Maar je mag geen haviken van buiten halen. Kleine havikjes, babyhavikjes, noem ze maar even.
9: Ja,
11: klinkt heel lullig. Maar ik heb er echt geen stand van. En die zeg maar uit het wild halen en die verkopen. Daar komt het eigenlijk op.
9: Daar komt het op.
10: Dat mag dus niet.
11: En dan moet je dus aantonen dat de jonge haviken die jij verkoopt, dat die een DNA-verwantschap hebben met de 2 haviken die jij in je vogelfokkerij hebt rondfladderen.
10: Ja. Eigenlijk zijn het allemaal gedetineerde havikjes.
11: Ja. Ze kwamen er dus achter. Ja, dan ben ik het even helemaal. Ja. Ze kwamen erachter. Er zitten daar jonge havikjes. En die geen verwantschap met een van de grotere havikjes. Dat stond vast.
9: Ook voor ons.
11: Ja.
9: Ja.
10: Dan ga je naar die fokkerij. En dan ben ik ook benieuwd wat je zegt al. Mijn cliënten, dat waren een beetje van die outdoor types. Een havik, dat is natuurlijk ook gewoon een volle roofvogel.
9: Ja.
10: Hoe ziet zo'n fokkerij eruit?
9: Reusachtig eigenlijk, want die kooien zijn groot. Ze eten allemaal levende muizen, ratten. Dus het is fabriek doe ik het misschien te kort, maar het is gewoon wel een heel proces wat je daar ziet. Schoon, verzorgd. Dat zie je natuurlijk ook wel eens die beelden op tv, dat de Nederlandse voedsel en warenautoriteit ergens binnenkomen en dat het uitwerpselen en een bende is. Dit zag er verzorgd en mooi uit. En eigenlijk best wel indrukwekkend.
11: Ja. Maar goed, deze mensen, jij gaat met hun spreken.
9: Ja.
11: Het staat vast dat er jonge haviken zijn die geen verwantschap hebben met de grotere haviken, om het zo maar te zeggen.
9: Klopt.
11: Zij zeggen, maar wij hebben niet haviken van buiten gehaald.
9: Ja.
11: Maar er zijn wel goederen gevonden, klimsporen. Ja. Hè, waardoor je mogelijk in een boom kan klimmen en havikseieren kan pakken. Wat was hun verklaring dan naar jou toe van wat hier gebeurd zou kunnen
9: zijn? Zij zeiden, wij zijn naar een bureau gegaan. Of een DNA-lab, laten we het zo noemen. Wat is aangedragen door het CITES-bureau. Die zeggen, dit is een gecertificeerde organisatie. Daar moet jij je bloed laten testen. Dan komen zij daar, dan in 2005 en 2006 wordt die verwantschap afgegeven. Dan voor het eerst in 2007 blijkt dat er geen verwantschap is. Dat geen van die nakomelingen matcht.
12: Als zij dat toen hadden geweten, zeiden zij, dan hadden we, we hadden meerdere vogels in die foyer en wij deden dan egg pooling. Dus als er een ei werd gelegd, haalden we die gelijk weg en die legden we in een broedmachine. Dan hadden we een andere moeder kunnen opgeven. Of eigenlijk een andere vader kunnen opgeven. Om te kunnen zeggen, hey, was het dan misschien wel dit de vader van de haviken? Maar omdat dat zo laat uitkwam, konden wij wel aantonen dat er meerdere haviken waren, maar je kon niet een hernieuwd bloedonderzoek doen, want die beesten waren letterlijk gevlogen.
11: Welke beesten?
12: Die ouderparen en die jonkies.
11: Ja, dus zij zeiden eigenlijk, ja, ik probeer het echt goed te volgen, ja. Tom. Want ze hadden zeg maar een mannetjes- en een vrouwtjeshavik die in principe dit deden.
12: Ja.
11: Maar we hebben meer mannetjes- en vrouwtjeshaviken, ja, hier rond fladderen, ja, om het zo maar te zeggen. En er is wel mogelijk geen verwantschap tussen de babyhavik en die twee die wij opgegeven, ja, hebben. Maar mogelijk is er wel verwantschap met die andere die we daar hebben.
12: Zeker. En dan werd het, en zij deden dan ook nog, om het nog wat ingewikkelder te maken, ook aan kunstmatige inseminatie. Dus zij kochten bijvoorbeeld in Engeland bij een andere havikfokker kochten zij sperma.
10: Vogelzaad.
12: Letterlijk, ja. En dat werd dan vervolgens ingebracht met een pipet. Dat konden zij zeer gedetailleerd verklaren hoe dat ging. Alleen die meneer in Engeland, die zei dat klopt, ik heb sperma opgestuurd. Maar let wel, die vogels van mij, die zijn nooit Engeland verlaten. Maar er was een dierenarts, die had bloed afgenomen en die had het ringnummer van die havik gecontroleerd met het bloed. En die zei, kan niet anders dan dat die havik wel in Nederland is geweest. Dus er zaten ook.
11: Maar hoezo, dat kan ik niet volgen. Hoezo kan dat niet anders?
12: Omdat hij zei, ik heb zelf fysiek het bloed bij deze havik met dit ringnummer heb ik afgenomen. En dat ringnummer correspondeerde met een unieke havik in Engeland. En die havikman in Engeland, die zei, dat beest heeft Engeland nooit verlaten, maar ik heb wel sperma opgestuurd.
11: Maar juridisch, hè, eventjes, mag je vogelzaad uit Engeland halen van,
12: ja,
11: een havik?
12: Ja.
11: Dan hier in een vrouwtjeshavik insemineren.
12: Ja.
11: En dan komt daar een nakomeling, ja, uit. Er is een verwantschap zeg maar met de moeder. Ja, ook met die vader. Maar die vader zit niet in hetzelfde gevangenschap. Maar dat mag wel.
12: Dat mag wel. Want dat
10: maar,
12: was een...
10: Als je maar geboren en opgegroeid is in gevangenschap.
12: Juist.
10: En waar dat is, maakt niet uit. We gaan even terug naar de volière. Jij staat daar bij die mensen.
12: Ja.
10: Vind je het een indrukwekkende vogel, een havik?
12: Ja. Ze kijken je met van die priemende ogen aan. Het is ook echt een roofvogel. Ik heb ook gezien hoe ze muizen opeten. Die verslinden elkaar ook. En dat was bijvoorbeeld ook een reden waarom ze zeiden, wij gaan voor kunstmatige inseminatie. Omdat ook bij het paringsritueel wordt er gestoeid.
10: Ja, dus eigenlijk vertellen zij daar, jij komt daar op bezoek. En zij gaan gewoon uitleggen, hoe gaat dat fokken? Want Precies. Dat wil jij natuurlijk weten.
12: Juist.
10: En wat vertelden ze jij nou daarover? Want kijk, ik denk gewoon, je gooit een heleboel vogels in zo'n volière, die gaan met elkaar knuffelen en dan op een gegeven moment zijn er eitjes.
12: Ja.
10: Nou, dan heb je jonkies en die kun je verkopen en of dan kun je weer, die kun je ook weer doorfokken. En dat moet je wel onder administreren. Maar dat is denk ik een te simpele voorstelling van zaken. Leg jij eens uit, hoe gaat dat fokken nou in zijn
12: werk? Je ziet dat denk ik ook gewoon in dierentuinen. Dat je een panda en een panda bij elkaar hebt.
10: Ja, die zijn heel moeilijk.
12: Die zijn moeilijk.
10: Dat is heel lastig.
12: Maar er zijn meer dieren, ja, denk ik. Dus zij zeiden, de kans op nakomelingen is groter met kunstmatige inseminatie. De kans op letsel bij beide dieren, dat voorkomen wordt, is ook groter.
10: Al, want het minnenspel verloopt nogal ruig.
12: Verloopt nogal ruig.
10: Oh ja, oké. Okay.
12: En zij hebben gezegd, als we de kans willen vergroten op nakomelingen en op een veilige manier, dan doen we dat op deze manier. En dat gaat letterlijk dat je dat inbrengt met een pipet bij de vrouwtjeshaving.
10: Dus daarvoor heb je dat zaad van de vogels die in je eigen volière rondfladderen. Maar halen ze dat zaad ook nog elders vandaan?
12: Ja, dat haalden ze dus ook uit Engeland. En dat bevestigde die havik fokker uit Engeland ook. Die zei dat zaad is naar Nederland toegekomen.
10: Oké, wat je dus hebt is, je hebt in die volière heb je Nederlandse vogels, die worden geïnsemineerd met buitenlands zaad. Maakt dat uit voor de administratie? Dat administreer je, neem ik aan, ook allemaal, toch?
12: Juist.
10: Waarom is dat relevant?
12: Omdat die CITES-verklaring heeft een uniek nummer. Maar ook de vogelring heeft een uniek nummer. Ja. Om gewoon aan te kunnen tonen, dit is ook een in gevangenschap opgegroeide vogel en daarmee mag je fokken.
10: Ja, dus het is zo, kan ik me voorstellen, daar zit zo'n kuiken, zo'n havikkuiken. Daar wordt bloed van afgenomen. Dat wordt getest met bloed of DNA van het van de moeder en van de vader.
12: Juist.
10: Is het daarvoor noodzakelijk dat beide vogels aanwezig zijn, dus de ouders, als die test plaats heeft?
12: Ja, die dierenarts die heeft gezegd, ik ben daar ter plaatse gegaan. Ja. Ik heb van die jonkies 15 buisjes van het eerste nestje afgenomen met 15 afzonderlijke spuiten. Ik heb van papa bloed afgenomen, van mama bloed afgenomen, naar dat lab gestuurd. En het bleek een match te zijn.
10: Van alle kuikens?
12: Juist.
10: Oké, en dan op enig moment is die match er niet meer?
12: Nee, dan blijkt het een ondeugdelijke onderzoeksmethode.
10: Oké.
12: Dus geen van de 31 nakomelingen had verwantschap met het door mijn cliënten opgegeven ouderpaar.
10: Graag, hè, Chris?
11: Wat ik me dan een beetje afvraag, als jouw cliënten zijnde, als jij zaad haalt uit het buitenland, hè, en dus niet een vogel die je zelf hebt, en je bevrucht daar een van jouw vrouwtjes haviken mee, dan weet je toch als jouw cliënten zijnde van, ik moet nu andere vogels gaan opgeven voor die test, voor die citusverklaring.
12: Ja, alleen was het zo dat het een ondeugdelijke onderzoeksmethode was, bleek pas in 2007. En die nestjes waren uit 2005 en uit 2006. En die waren allemaal verkocht.
11: Ja.
12: Dus er was geen havik meer. En zij hebben gewoon steeds gezegd, als jij in 2005 had gezegd, dit is niet het oude koppel, dan testen we een andere oude koppel. Alles wat bij ons in de foyer heeft gezeten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast en dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan, terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden, schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. Wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Dan het weer van Weer Online. Het wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Tom, ik was op middelbare school echt stinkberoerd in biologie. Leg mij eens even uit hoe de biologie van een havik in elkaar zit. Hoeveel jonkies kan zo'n stel nou precies krijgen?
9: Dat is misschien ook een beetje het lastige. Daarom ben ik daar ook veel met die mensen gesproken. Om je een beetje in te lezen. Dat was voor mij natuurlijk ook abracadabra.
8: Ja, dat wat was, weet jij van havik?
9: Niets.
8: Ik bedoel, dat is nogal niche. De biologie van een havik. Ja. Hè? Daar heb jij natuurlijk heel erg in verdiept. Hoeveel nakomelingen kan een havik echt maar krijgen? Wist jij dat?
9: Nee, wist ik niet. Ik heb natuurlijk gewoon openbare bronnen geraadpleegd. En daar kom je tussen de 1 en de 5, tussen de 1 en de 6. En dat is wel de max. En hier waren eigenlijk 3 dubbele cijfers bij het eerste nestje.
10: Ja, daar zit natuurlijk ook het initiële verwijt dan in. He, dus het initiële verwijt zit natuurlijk dan in het feit dat het Openbaar Ministerie zegt, hey, je hebt hier een Havik-echtpaar, om het zo maar te zeggen. Die hebben wel hoeveel kinderen gekregen.
9: 31 in totaal.
11: Een broedfabriek.
10: Dat kan feitelijk niet. En dat had jij moeten weten dat het niet feitelijk, dat is dan het verwijt wat gemaakt wordt.
9: Klopt. Alleen hier waren dan argumenten dat de fokker zei, ja, maar door de kunstmatige inseminatie en de juiste voeding, die beesten moeten jagen en roven. En wij voeden ze zo dat de productie hoger kan zijn.
11: Ja. Aha, ze zeggen eigenlijk, bij ons in die volière waren de leefomstandigheden veel zo beter. Ideaal, dat dus die hogere nakomelingencijfers, dat verklaarbaar is.
9: Juist.
11: Ja. Wauw, het lijkt mij, weet je Chris, het lijkt me zo moeilijk om als advocaat, kijk, ik heb het als journalist, maak je dit ook wel mee, dat je in die materie moet gaan verdiepen waarvan je eigenlijk niks begrijpt. En ik ben dan altijd heel erg bezorgd dat je fouten gaat maken.
9: Klopt.
10: Ja, maar het is ook super lachen natuurlijk. He, als advocaat, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg leuk is. Dat je al die regelgeving induikt. Want het zijn natuurlijk twee dingen. Enerzijds heb je de regelgeving, daar moet je induiken. En anderzijds heb je de feitelijke situatie van het vogelfokken, havikenfokken. Waar je ook niks van weet. En dat moet je bij elkaar zien te brengen. Op een manier dat je vrijsprekende verweren gaat creëren voor
9: en
10: jezelf.
9: En dat je dus ook een beetje de regie op zitting kan houden. Ja. Dat je kan corrigeren of kan inspringen. Dat je een beetje boven de materie staat.
10: En dat je
9: staat.
10: Cliënten nog snapt wat ze zeggen.
9: Juist.
11: Hoe was jij goed in biologie op de middelbare school?
9: Nee, die puzzel met je hebt een gestipte kip en een zwarte kip. En wat komt eruit? Daar faalde
11: een kip
9: ik voor.
11: Ja. Ja. Een kip komt eruit.
9: Nee, dus ik ben wel ouderwets terug naar de studiebanken gegaan. Om je wil natuurlijk naar je cliënten goed beslagen ten ijs komen. Je wil bij die vorige verbalisanten. Wil je ook in ieder geval dat zij het gevoel hebben dat je kennis van zaken hebt. En veel belangrijker nog, dat je op de zitting, dat je weet wat je zegt.
11: In de voorbereiding op die zitting. Hè? Want dus jouw cliënten die zeggen, nou ja, wij hebben gewoon optimaal eigenlijk die havikken gefokt. We hebben eigenlijk de beste omstandigheden gecreëerd. We hebben zaad uit het buitenland gehaald. Ja, wij weten het eigenlijk ook niet hoe het zit. Dan ben ik naar één ding benieuwd. Wat hadden zij gezegd over die klimspullen? Waarmee je toch die bomen in kon duiken. En,
10: om daar eitjes weg te halen.
11: Ja.
9: Die zeiden, dat is gewoon om te snoeien. Oh. Dus dat is gewoon takken weghalen. Kijk, zij woonden ook landelijk. Hè? Dus die zo'n foyer die zit niet in een volkswijkje.
11: Nee, was daar heb je die duiven.
9: Ja, daar heb je die duiven. Dus zij woonden landelijk. Dus daar hadden zij ook een, als je hem in de koker deed, van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken. Ja, zeg het maar.
10: Dit soort feiten, ik heb ook geen flauw idee. Want ik heb nog nooit iets met vogels gedaan. Zijn het nou strafbare feiten? Wout moet meteen lachen. Zijn het nou strafbare feiten waar hoge strafbedreigingen op staan?
9: Ja.
10: In zijn algemeenheid?
9: Ja, en je ziet ook gewoon dat het gaat ook om de bescherming van dieren. Ja. En je ziet ook dat er wordt geld mee verdiend. Dus er zit een financiële component, kun je opgelegd krijgen. Maar je kunt ook
10: gewoon tegen, heel veel mee kan verdienen.
9: Juist, en je kunt ook gewoon tegen aanzienlijke gevangenisstraffen aanlopen.
11: Oh, echt?
9: Ja.
11: Oh, wauw.
9: Ja.
11: Wat weet je, kan jij je nog herinneren van de zitting?
9: Ik weet dat we hadden 2 zittingsdagen. En cliënten hebben zich tijdens die zittingsdagen verklarend opgesteld. En
11: die gingen praten.
9: Die gingen praten. Die gingen,
11: was ook jouw advies, neem ik aan. Van ja, joh, als je het aan mij allemaal uit kan leggen.
9: Er zaten elementen in die gewoon schreeuwden om een verklaring. Dat je zegt, hoe kan het nou? Jij zegt, dit is het oude paar en het is 0 keer raak.
10: Had je nou het idee dat die rechters de materie snapten?
9: Ik denk wel dat zij het ook een interessante zaak vonden. Gewoon echt eens wat anders. Goed ingelezen waren. Maar er was zo nu en dan bij cliënten zulke specialistische kennis over hoe gaat dat insemineren. He, bijvoorbeeld als je je hebt doorgereden naar een ongeluk en je zegt, nee, ik ben gestopt en ik heb nog gereanimeerd. Doe eens reanimeren voor. En je zakt daarvoor, is het een ondernemelijk verhaal. En hier was het natuurlijk ook dat die rechters oprecht geïnteresseerd waren in de lezing van cliënten, maar ook wel op heel erg detailniveau zaten. Hoe gaat dat dan? En hoe doe je dat? En wanneer doe je dat? En onder welke omstandigheden? En dat was voor mij spannend, maar het was voor mij ook dat je daar zo nu en dan zat, dat je niet wist van welke kant gaat het op, omdat je natuurlijk ook niet alles wist.
11: Ja, dat lijkt me dus inderdaad spannend. Je hebt natuurlijk ergens zit je ook in een soort Bermuda-driehoek van kennis over de havik.
9: Ja, je bent een procesbewaker, maar soms komt er een zijslag dat je denkt... willen we die kant op gaan, ja of nee?
11: Eigenlijk had je gewoon twee van die haviken mee moeten nemen. Daar zit ik zo. Mag dat eigenlijk, als je dat wil?
9: Je mag voorwerpen meenemen.
10: Kunstmatig laten bevruchten.
11: Ja, nee, ik weet het niet.
10: Ik heb hier een pipetje. Zo werkt het. Nu insteken.
9: Of een YouTube-filmpje kunnen laten zien.
10: Mag ik nog heel even een beetje juridisch opstijgen? Ja. Want ik snap het verwijt van het Openbaar Ministerie. Ja. Die zeggen, wij denken eigenlijk dat u eieren van buiten heeft genomen... en daar jonge haviken uit laten broeden en heeft verkocht.
11: Gewoon echt klassiek koekoekswerk. Dus je zet een ei uit een nest, dat leg je erbij en hopsakee.
10: Ze hebben natuurlijk een fors probleem, want dat verwantschapsonderzoek niet deugt. Nee. Hè? En daar blijkt niks uit. Ze hebben een soort verhaal over. Hè? We hebben vogelzaten uit Engeland laten komen. Even los van je pleidooi. Maar wat is nou het kernverdedigingspunt dan voor jou?
9: Dat is eigenlijk dat er moest een alternatief zijn. Want niet ter discussie stond dat er geen verwantschap was. En dat moet verklaard worden. Ja. En dat kon maar op één manier verklaard worden. Dat ofwel we moesten een second opinion doen van dat verwantschapsonderzoek. Maar dat ging niet meer, want dat bloed was niet meer voorhanden. Nee. Dus dan moest het zo zijn dat er andere mannetjes, haviken, in die foyer aanwezig waren. En die paper trail moesten wij inzichtelijk maken. Want de enkele stelling, ik heb daar nog twee mannetjes, zaten daar. Is natuurlijk volstrekt onvoldoende.
10: Ja.
9: Dus wij hebben getuigen meegenomen naar de zitting. Die heeft verklaard, ik werk hier ook. Ik kom hier veel.
10: Een werknemer.
9: Ja. En ik weet dat hier meerdere haviken hebben gezeten. En door dat bloedonderzoek van die huisarts van die havik uit Groot-Brittannië, konden we ook vaststellen, die moest in Nederland zijn geweest.
11: Ja, want heel even terug. Er was dus zaad uit het buitenland gehaald. Was dat bloed van die havik, was dat ook getest?
9: Ja.
11: Want daarvoor moet die havik die dat zaad levert, moet fysiek aanwezig zijn in Nederland.
9: Precies.
11: Toch? Was dat gebeurd?
9: Ja. En er was een dierenarts, die had dat bloed afgenomen.
11: Ja.
9: En die had gekeken naar het ringnummer. En die zegt, deze havik is die havik. En die havik verbleef feitelijk in Engeland. Maar die verbleef ook in Nederland. Want anders had hij dat bloed niet kunnen afnemen.
11: Ja, precies. En wat zei die Engelse fokker daar dan over?
9: Die heb ik niet als getuige opgeroepen. Ik was gewoon blij met een vaststelling van een dierenarts. Die zegt, ik heb het gecontroleerd. En het klopt, dat beest moet hier geweest zijn. Ja. Dus ik heb dat gelaten en gewoon gezegd. Ja. Wat de motieven van deze fokker ook zijn. Het kan niet kloppen met de vaststelling van de dierenarts.
10: Nee, kijk, dat is het mooie. Kijk, als we los hebben van de vogels. Als het gaat om een alternatief scenario wat je moet brengen. Hè, als verdachte in zo'n zaak of in wat voor strafzaak dan ook. Dat scenario moet je aannemelijk maken. Je hoeft het niet wettig en overtuigd te bewijzen. Als het maar een aannemelijke verklaring is, een alternatieve verklaring is, hè, voor de feiten die het Openbaar Ministerie juist in belastende zin uitlegt. Kan je me volgen? Dus je hoeft het niet helemaal rond te krijgen.
9: Niet dicht
10: te timmeren. Als het maar aannemelijk wordt. Ja. Op een manier waardoor een rechter uiteindelijk er niet zomaar even omheen kan zeggen, nou, vinden we niet geloofwaardig.
9: En dat vind ik ook wel gewoon een van de leukste dingen in ons vak. Dat je belastende puzzelelementen hebt, maar dat jij die puzzel kan leggen. Dat er een ander scenario mogelijk is dan de belastende puzzel van het OM.
10: Gelooft jij je cliënten?
9: Gaandeweg ja. In het begin dacht
11: ik... Ja, want ik zou ook denken, nou, er klopt helemaal niks. Van jullie hebben die stijgbeugels en dan gaan jullie mee die bomen in.
9: En
11: ja,
9: ik vond dat ook nog wel
11: kan ook een ladder gebruiken.
9: Avontuurlijk. Hè? Ja. Dat ik dacht van, ja, dat zou goed kunnen. Maar doordat je op een gegeven moment interactie hebt met je cliënt, je dat daar plaatsen komt en zij de toets der kritiek eigenlijk konden doorstaan, heb ik ze geloofd, ja.
11: Had het feit dat zij werden aangeklaagd in deze zaak, had dat gevolgen voor hen? Deed dat iets met hen?
9: Zeker, omdat vergunningstechnisch moet je natuurlijk die CITES-verklaring moet je hebben. Maar je zult ook je papieren op orde moeten hebben om die beesten in gevangenschap te mogen houden. En dit was wel een behoorlijke smet op de fokkersreputatie.
10: Ja, op hun business gewoon.
9: Ja.
10: En had je nou het idee dat je gedurende dat proces, hè, want ze hebben natuurlijk ook verklaringen afgelegd eerder, ook dat je het Openbaar Ministerie een beetje meekreeg in
9: jouw
10: verhaal? Oh, nul. Echt,
9: nul.
10: Ja.
9: Nee. Ja. Nee. Dus die... En ik denk ook dat misschien ook wel een gemiste kans is. Die hebben gewoon eigenlijk gezegd nee. Maar die nee niet verder onderbouwd of gezegd, oké, je komt nu met iets. Daar willen we de onderste steen boven hebben. Dat hebben zij nagelaten.
11: Wat eist het Openbaar Ministerie?
9: 15 maanden vijf voorwaardelijk. Echt, en een boete die opliep in de duizenden.
11: Mijn god, maar dat is echt ook gewoon een gevangenis straf.
9: Is gewoon naar binnen.
11: Maar dat is best, dat vind ik best wel een hoge straf.
9: Ja.
11: En wel een strafeis. Ja.
10: Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit, hè, dat je dus met deze business zoveel geld kan verdienen. Ja, los natuurlijk van de bescherming van een beschermde diersoort. Maar ja, als je een havik kan verkopen voor, wat was het, 10 tot 20.000 euro. Ja, dan is het gewoon big business. Kijk, heel simpel gezegd, hoe meer, ja, dan in de openbaar ministerie, hoe meer crimineel geld jij verkrijgt, hoe ernstiger dat delict eigenlijk op wordt.
9: En misschien ook wel als je het zou bekijken naar 31 havikjongen, en je zou dat een beetje isoleren, en zou zeggen, hey, dat zijn dus 31 afzonderlijke strafbare feiten,
10: ja.
9: Dan kan het op optellen.
11: Ja, maar ik vind, zeg maar, 31 havikjongen. Kijk,
9: ik had ook gedacht, taakstraffen werk.
10: Ja, precies,
9: dus dat is ook wel weer lastig. Hè? We hebben natuurlijk die LOVS-richtlijnen of OM-richtlijnen.
10: Ja, nou, leg maar uit.
11: De LOVS-richtlijnen.
9: Ja, dat zijn richtlijnen tussen rechtbank en hoven. Dat als je in Assen een woninginbraak pleegt, dat je het ongeveer hetzelfde krijgt als dat je die in Rotterdam pleegt. Want anders krijg je gewoon rechtsongelijkheid.
10: Ja, kijk, nu weet je in het commune strafrecht. Kijk, als jij een poging doodslag hebt, of een doodslag, of een moord, of een diefstal, of een winkeldiefstal, dan kun je je cliënt een beetje voorbereiden van dit zal wel de strafeis worden.
9: Een bandbreedte.
10: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat jij, je had natuurlijk ook nog nooit zo'n vogelzaag gedaan, dat je denkt 15 maanden waarvan 5 mijn hemel.
12: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
13: Dat is

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Naar voren gebracht. Een pijnpunt wel een beetje in deze zaak was dat de man die dat verwantschapsonderzoek deed, eigenlijk de dokter. De dokter.
5: De dierendokter, ja.
4: Die was ook gehoord als getuige. En die had gezegd, die zijn hier geweest, ik heb die onderzoeken gedaan. Dan wordt hij vervolgens nog een keer gehoord en dan zegt hij, trouwens, ik heb nog 2 gespreksverslagen. En in het eerste gespreksverslag staat dat hij wist dat de test ondeugelijk was. En in het tweede gespreksverslag van een week later zegt hij tegen mij, zou je alsnog niet die oude test kunnen gebruiken? Want dan krijg ik mijn verwantschap voor het nieuwe nestje wel.
6: Dus hadden jouw cliënten tegen hem gezegd?
4: Ja, dat was best lelijk om terug te lezen.
6: Ja, omdat ze daarmee zou je kunnen vaststellen, zij wisten
4: dat het wel wisten.
6: Dat het onderzoek niet deugde.
4: En dat was ook wat het Openbaar Ministerie zei. Wij hebben deze man bij de rechtercommissaris gehoord. En in het verhoor bij de Algemene Inspectiedienst zegt hij, ik weet niet of ik gespreksverslagen heb opgemaakt. En dan rept hij met geen enkel woord over deze 2 best wel belastende, maar ook misschien wel als je dat werk doet, dan is dat natuurlijk wat je bijblijft. Ja. Dan zeg je, hey, dit stinkt, dit is gezegd, dit is toen gezegd.
6: Ja, dus initieel had hij dat niet gezegd?
4: Nee, met geen woord over gerept. En dan wordt hij bij de rechtercommissaris gehoord en dan zegt hij ook nog, die gespreksverslagen heb ik een uur nadat ik dat gesprek met hun heb gevoerd, dus vrij betrouwbaar, heb ik dat allemaal opgeschreven. Terwijl die, als hij gehoord wordt door de AID, zegt, ik weet niet of er gespreksverslagen zijn gemaakt.
5: Wat is de AID?
4: De Algemene Inspectiedienst.
5: Ah ja. Ja.
4: En die valt nu onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die is daarin opgegaan. Maar dat waren eigenlijk de specialisten die toezicht hielden op de naleving van de Flora- en Faunawet.
5: Chris, als rechters een toch ook een, als je kan vermoeden van, nou, die hebben misschien niet alle kennis op een rijtje over deze haviken. Is dat een kans of voor de verdediging? Of is dat juist extra lastig?
6: Er zit wel een kans in. Maar tegelijkertijd, kijk, als je deze zaak helemaal afpelt, dan kom je eigenlijk gewoon weer bij de juridische vragen die je altijd hebt.
4: Ja.
6: He, en dat komt hier, kijk, dat er geen verwantschap was, dat was helder. De vraag is meer, hadden zij opzet, hadden zij wetenschap, of hebben ze het voorwaardelijk opzet, dus hebben ze willens en wetens daar meer kans aanvaard dat die verwantschap er niet was. Dat is gewoon een rechtsvraag die je in elke strafzaken terugziet. Dus in die zin, het kan een kans zijn. Maar tegelijkertijd, juridisch gezien, is het afbelt, maakt het ook niet meer zo heel veel uit. En zit je dus met een verklaring van een onderzoeksman, die eigenlijk in feite zegt, ze wisten donders goed dat het niet deugde.
4: Klopt. Alleen die, in de chronologie der dingen, was dat raar.
6: Ja.
4: En ik heb mij ook wel afgevraagd, hoe kan het nou dat dat nu oppopt? Terwijl dat is eigenlijk als iemand daar komt en neemt dat bloed af, en dan is het natuurlijk iets wat je bijblijft als iemand zegt, kun je dat even onder de oude methode doen?
6: Ja.
4: Want dan slaagt het wel. En trouwens, ik wist dat dit niet deugde, want ik heb jou een keer nepbloed gegeven en toen kreeg ik mijn verwantschap ook.
6: Ja.
4: Dat zijn natuurlijk dingen, als je daarnaar wordt gevraagd, of althans, dat zou ik vinden, zo belangwekkend dat je dat noemt.
6: Ja.
4: Maar dat was niet gebeurd.
6: Los van het feit, waarom werk je daar aan mee als je dat weet?
4: Juist. Ja. Dus, en daar zat misschien dus ook wel een element dat hij dacht, hey, hoe moet ik hier nu mee omgaan als blijkt, stel nou dat mijn cliënt had gezegd, hij zat in het complot.
6: Ja.
4: Dus die zat denk ik ook wel in een spagaat met zichzelf mogelijk, maar dat is gissen. Het was wonderlijk dat het een
6: ezel. Maar hoe ben je daar in pleidooi mee omgegaan dan?
4: Ik heb gewoon de tijdslijn gezegd, toen niet, toen gehoord door verbalisanten. Daarna, en hij zegt, er zijn geen gespreksverslagen. En daarna draait het 180 graden en komt dat wel naar boven. En ik heb bepleit, die verklaring is daarmee onbetrouwbaar. En in ieder geval niet betrouwbaar genoeg om als bewijsmiddel te kunnen worden gebruikt in deze zaak. En dat was, ik denk, het lelijkste, of het was in ieder geval een pijler, een belangrijke pijler van het Openbaar Ministerie, om te zeggen, daar kun je als rechtbank de wetenschap van deze cliënt aan ophangen.

0: Wat werd het uiteindelijk?
1: Ja, dat was een beetje lastig. Het werd voor het overgrootste gedeelte een vrijspraak. Er waren wat knalpatronen gevonden. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden in de strafmaat. Omdat ze waren een keer eerder voor een boete veroordeeld voor dat gaspistool. En waren die patronen toen meegenomen. Was het op niets uitgekomen. Maar in het, ja, eigenlijk meer het bestuursrechtelijke traject hadden ze gezegd, die CITES-verklaringen waren met terugwerkende kracht, hadden nooit verleend mogen worden. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld. Omdat er werd gezegd, hé, die verklaring had je, maar die is later ingetrokken. En dat is een intrekking ex tunc met terugwerkende kracht. Dus die CITES-verklaring is er nooit geweest. En dat was ook ten laste gelegd. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld.
2: Maar voor het kernverwijt?
1: Vrijgesproken.
2: Ja. En hoe is de rechtbank dan omgegaan met die belangrijke getuigen die bij de RC had verklaard? Deze mensen wisten donders goed dat er geen verwantschap was.
1: Ja, daarvan heeft de rechtbank, heeft de rechtbank eigenlijk het verweer gevolgd. En die hebben ook naast elkaar gezet hoe de chronologie der feiten was. En die hebben gezegd, als we dat naast elkaar leggen, hebben we eigenlijk twee tegenstrijdige verklaringen, of eigenlijk innerlijk tegenstrijdige verklaringen van één bron, namelijk deze meneer, en die gaan we niet gebruiken.
0: Aha.
2: Dus mooie staat.
1: En die werd eigenlijk gewoon als bewijsmiddel weggestreept.
0: Aha.
1: En dat was
0: het belangrijkste bewijsmiddel.
1: Het belangrijkste bewijsmiddel. En dat is natuurlijk, soms is zwijgen goud, maar niet in dit geval, ook meegegaan in de zeer gedetailleerde verklaringen van cliënten, hoe het zover had kunnen komen.
0: Waren je cliënten opgelucht?
1: Ja.
2: Jij vloog de rechtbank uit.
1: Ik kreeg vleugels. Zonder Red Bull.
0: Zonder haven. Ja. Heb je daarna nog wel eens contact gehad met deze cliënt?
1: Ik ben nog wel eens een keer terug geweest ook. Ik vond het ook een fascinerend, een fascinerend bedrijf ook wel. En ook wel eens dat je soms zo'n aha-erlevenis hebt. Dat je, wat ik net zei, over de A2 vliegt en je ziet een roofvogel. Of het nou een havik is of een valk. Dat onderscheid zou ik niet direct meer kunnen maken. Maar dat je dan denkt, oh ja, wat was dat mooi. Want er zaten elementen.
0: Denk je dan ook altijd weer aan die zaak als je zo'n vogel ziet?
1: Ja.
0: Oh ja, wat grappig.
1: Ja. En misschien niet bij iedere vogel, maar wel eens in de zoveel tijd. En daarom popte deze ook wel op als een die me echt is bijgebleven. Want er zaten elementen in waarbij je zou kunnen zeggen, we volgen het Openbaar Ministerie. Maar er zaten ook elementen in, de verdediging heeft gelijk. Of de cliënten hebben gelijk.
0: Tom Nieuwburg, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn te volgen via Instagram ook daarnaast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
5: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
0: BNR Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben weer een regionale superhittegolf te pakken, meldt Weer Online. In het Limburgse El is het warmer dan 30 graden en daarmee is sprake van een superhittegolf. Daarvoor moet het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden zijn, waarvan 3 boven de 35 graden. De laatste regionale superhittegolf was in 2020 in Zuidoost-Nederland. In Den Haag is de aangepaste Veteranendag begonnen. In de Grote Kerk is nu een bijeenkomst met koning Willem-Alexander en premier Jette houdt een toespraak. Vanwege de hitte zijn alle buitenactiviteiten afgelast. Een manifestatie op het Malieveld en ook het traditionele défilé met duizenden veteranen gaan niet door. Apple wil geheugenchips kopen bij een chipsfabrikant in China die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips zegt Apple dat MacBooks en iPads ook duurder worden. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen, die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. En voetballer Wout Weghorst verhaalt Ajax voor FC Twente. Op de eigen site meldt Twente dat hij een contract tekent voor 2 jaar. Trainer Erik ten Hag zegt enorm trots te zijn dat hij bij zijn club gaat voetballen. Nu zit Weghorst met het Nederlands elftal op het WK. Zelf noemt hij de transfer een buitenkans. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm vandaag met 30 tot 36 graden. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Later vandaag stijgt vanuit het zuiden de kans op flinke onweersbuien met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
9: Eerst verkochten ze ons goedkope plastic rotzooi. Toen concurreerden ze onze groene industrie kapot. Daarna was de auto-industrie aan de beurt. En nu is China's klim op de waardeketen compleet en verkopen ze ons hele dure plastic rotzooi in de vorm van het gehypte pluche knuffeldiertje Laboeboe.
10: De Laboeboe, ik neem als voorbeeld, hè. Exciting Macaron, heb je daarvoor sleutelhanger, €41,99. En dan heb je nog niks bijzonders. De bijvoorbeeld Laboeboe Popmart, die wil je. De Monsters Big Into Energy series, Rock the Universe. €134,99. En voor de Laboubou Mococo Close to Sweet leg je al 220 ballen neer. Hoogste tijd om hier aandacht aan te besteden bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereld. Wacht even hoor. Zo. Met de gast Sander Terwaar, hoofdeconoom van de denktank Center for European Reform in Parijs. Welkom Sander. Als je dit zo hoort, denk jij, zijn we nog te redden?
11: Nou, ik dacht in eerste instantie, misschien moet ik in de internationale handelsdata de Laboubou-categorie nog inbouwen.
10: Zou ik
11: zodat
10: doen?
11: We de auto's van de plastic knuffeldieren kunnen scheiden.
10: Lijkt mij wel belangrijk.
11: Zijn we nog te redden? Zijn we nog te redden? Ik denk van wel. Maar de enorme exportvloed die er uit China komt, is wat mij betreft naast de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wel het grote verhaal in de wereldeconomie van de afgelopen maanden en kwartalen. Want die exportvloed die neemt nog steeds in vaart toe.
10: Ja, gesproken wordt over echt een China-shock 2.0. Europa heeft een handelstekort, hoorde ik laatst bij een paniekerig aandoende vergadering van 1 miljard euro per dag. Door oneerlijke concurrentie, zegt men dan Europa natuurlijk. Maar ja, dit is toch eigenlijk niks nieuws? Wat maakt dat dit nu zo opspeelt?
11: Er zijn denk ik wel echt een aantal hele nieuwe aspecten. Er zijn in de geschiedenis wel vaker economieën geweest die groeiden op basis van de export. Ook Duitsland deed dat in de 2010e jaren. En dat leidde ook tot frustratie en soms woede bij de Fransen en de Amerikanen. Maar de schaal waarop China nu echt groeit puur op basis van netto-export, dus heel veel exporteren, bijna niet meer importeren, is wel echt van een nieuwe orde van grootte die we eigenlijk in de wereldgeschiedenis zelden, misschien wel nooit hebben gezien. Dus het overschot op de Chinese handelsbalans is inmiddels $1200 miljard. Het overschot puur in de industriegoederen is $2000 miljard. Oftewel, China exporteert meer dan het importeert, orde van grootte, de hele Italiaanse economie. En daar zitten wel hele diepe ook, ja, onevenwichtigheden in dat Chinese economische model aan ten grondslag. Ja. Een ondergewaardeerde munt, veel te weinig vraag, veel te veel aanbod. En subsidies, hou je vast, ter waarde van $800 miljard per jaar in die industrie. En ja, dat levert gewoon heel veel marktverstoring op in de hele wereld. Vanochtend kwam Volkswagen met het bericht dat ze 100.000 banen gaan schrappen. Ja. Dus daar ga je. Het is wel echt een enorme klap. En ja, het is uiteindelijk niet op basis van eerlijk macro-economisch handelsbeleid. Dus ik begrijp heel goed dat Europese leiders en de leiders van de G7 geallieerden, inclusief Donald Trump, waar we een moeilijke band mee hebben, dat die zich nu echt zorgen maken en tegenmaatregelen willen treffen.
12: Waarom doen die Chinezen dat eigenlijk? En is het zo dat die binnenlandse economie gewoon niet zo goed draait? Als ik kijk naar de vraag van de gemiddelde Chinees, dan is het niet zo hoog. Dus dat moet allemaal gecompenseerd worden met exporten. Of willen ze helemaal autonoom worden op een behoorlijk aantal gebieden? We zien natuurlijk dat ze aan het rommelen zijn met de export van kritieke grondstoffen. Dus dat willen ze in belangrijke mate voor zichzelf houden. Maar ja, als je dit gaat doen, dan eindig je ook denk ik in de situatie dat de rest van de wereld zich tegen gaat keren. Hoe moet ik hier nou tegenaan kijken, Sander?
11: Nou, de afgelopen jaren heeft de rest van de wereld zich daar dus niet voldoende tegen gekeerd. China heeft 6% BBP-groei uit de export gehaald. Dat is een exceptioneel hoge bijdrage van export aan een BBP-groei. Met name voor een economie die de grootste of één na grootste van de wereld is. Maar de logica daarachter is denk ik zowel economisch als politiek. De economische logica is dat China in de 2010e jaren een enorme vastgoedzeepbel heeft opgeblazen. Dus de investeringen die werden gestoken in het bouwen van steden en wegen en huizen. En die vastgoedbel die is uit elkaar gevallen 5-6 jaar geleden. En in plaats van te kiezen voor een macro-economische aanpassing door het steunen van consumptie, heeft China ervoor gekozen om vol op de netto-export te gaan. En daarmee exporteert het eigenlijk indirect die kosten van die ingestorte vastgoedzeepbel op ons.
12: Maar nog even,
11: dat is de economische logica.
12: Ja, oké. Okay.
11: En dan is er een politieke logica die jij al aanstipte, dat China al 20, 25 jaar lang in ieder 5-jarenplan er heel erg op uit is om haar importafhankelijkheid te verminderen. Geen auto's meer importeren, geen batterijen meer importeren. kritische grondstoffen ze allemaal zelf doen. En maar wel exporteert, waardoor je een steeds onevenwichtiger verwevenheid krijgt, waar wij heel erg afhankelijk zijn van Chinese waardeketens en China steeds minder afhankelijk is van Europa, de VS en andere handelspartners. Maar ja, dat is ook een politieke keuze. Het geeft macht natuurlijk.
12: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dus kijkt wat er met de Verenigde Staten is gebeurd, daar is een tarievenoorlog mee losgebarsten. Nou, die is nu een beetje tot bedaren gekomen. Ik heb het gevoel dat ze nog steeds veel minder naar de Verenigde Staten aan het exporteren zijn dan, laten we zeggen, 2 jaar geleden. En dat dat gecompenseerd wordt door extra exporten naar Europa en naar Afrika.
10: De tarieven zijn wel hoger dan ze waren voor Trump. Ik geloof het dubbele of iets dergelijks.
12: Ja.
10: Niet meer die enorme pieken van vorig jaar.
12: Goed, als je gewoon kijkt, dan is Amerika die staat op nummer 1 als uitdagers. Voordat ze zich een keer met Europa gaan bezighouden, dan vinden ze dat eerst die Oekraïne-oorlog moet ophouden. En ze moeten ook die Europeanen ophouden met iedere keer het vingertje te wijzen. Dus hoe zit het dan? Want ik zei net, de hele wereld die kan zich tegen zich keren. Maar als wij als Europeanen dat toch ook gaan doen, dan ontstaat er toch een onoverzichtelijk probleem voor China?
11: Ja, dat is inderdaad het risico. Ik zal je één feit meegeven die jouw these onderbouwt. Mm-hmm. Vorig jaar hebben 50 van de 72 grootste economieën ter wereld handelsbarrières opgeworpen tegen China. 50 van de 72. Dus een aanzienlijk deel van de internationale gemeenschap heeft gezegd, het is genoeg. Maar toch gaat die stortvloed aan goederen door. Dat komt ook omdat die importheffingen, het is geen perfect wapen, je gebruikt ze liever niet. De Amerikanen hebben ook wel aangetoond dat ze hun directe afhankelijkheid van China enorm hebben afgebouwd. Dus inderdaad, de VS importeert een stuk minder uit China dan wij. Indirect via derde landen komt er dan natuurlijk nog steeds een hoop binnen. Maar ik denk dat het grote politieke verhaal van dit moment, uiterst opmerkelijk, is dat de Amerikanen onder Trump ervoor kiezen om mooie toppen te hebben met Xi Jinping, de leider van China. En die willen eigenlijk even die geopolitieke race met China even op rust hebben. En ook de Amerikanen zijn niet bereid geweest om bijvoorbeeld de Chinese onderwaardering van de munt met 20-40%, er zijn verschillende inschattingen, maar hij is fors ondergewaardeerd, om het daarover te hebben in de G7. Sterker nog, die rol werd toebedeeld aan bondskanselier Friedrich Merz om dat probleem stevig op tafel te leggen. En dat is echt nieuw in de geschiedenis. Misschien ook een beetje geïnspireerd door mijn werk met mijn Amerikaanse co-auteur Brad Setzer. Dus de Fransen en de Duitsers nemen nu echt de leiding. Terwijl van oudsher de Amerikanen echt de leiding hadden in het aanspreken en proberen dit soort macro-economische problemen internationaal op de agenda te zetten. En de Amerikanen zijn er op dit moment niet.
13: Eigenlijk zit Europa dus echt in een hele slechte positie. Eerst hebben we een waanzinnig slecht handelsverdrag met Amerika gesloten. Dat hebben we gedaan omdat we heel graag hoopte nog Amerikaanse wapens te kunnen kopen om naar Oekraïne te sturen. Echt een heel eenzijdig handelsverdrag. En nu hebben we dus een hele eenzijdig, zeg maar niet een verdrag, maar een situatie met China. En dat verbiedt Amerika gaat ook niet helpen om die imbalances tegen te gaan. En we zijn ook nog eens een keer vreselijk afhankelijk van de kritische metalen. Dus dan blijft de vraag, komt dan dus terug van welke kaarten hebben we nog, om het even in de Trumpiaanse termen te doen. Which cards are we still holding? Ik weet alleen nog maar ASML, toegang tot onze gemeenschappelijke markt. Maar ja, als wij daarmee gaan lopen zeuren, dan gaat China gewoon die kritische nog verder terugschroeven. Wat kunnen we eigenlijk nog doen?
11: Ik denk dat je een drietrapsraket moet bouwen als Europa. Ten eerste, jij noemde het al, je eigen markt toch een beetje afschermen. Dus dat vergt het gebruik van importheffingen of importquota. Er zijn verschillende opties. En die gewoon echt wat breder en steviger inzetten dan we tot nog toe doen. Europa heeft bijvoorbeeld importheffingen gezet op elektrische auto's, maar we zijn de hybrides vergeten. En grote verrassing, nu komt er een stortvloed van hybrides uit China op ons af. Ja, ja. Dat soort gaten moeten we dichten. En dat kan, ja, dat is een beetje, dan push je wel het WTO-recht, de Wereldhandelsorganisatie. Maar daar zijn misschien toch wat creatievere oplossingen in te bedenken. Dat is stap 1. Dat geeft je ook, denk ik, een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van China. Want China heeft de Europese markt echt wel heel hard nodig. Als je vooral groeit dankzij de export. En Europa is de grootste open markt ter wereld.
12: Ja, dat lijkt me ook.
11: Nou, dan hebben we een kaart te spelen in het pokerspel. De tweede stap is het doorgaan en echt enorm versnellen van het afbouwen van de afhankelijkheden die we kennen. Ik noem er eentje die heel Nederlands is. Het testen en verpakken van Nexperia-chips bleek ook helemaal in China te zijn beland. En ook dat bleek een wapen. En dat zouden Duitsland en Nederland, Nexperia zit ook deels in Duitsland, gewoon natuurlijk terug naar Europa moeten halen met misschien een paar honderd miljoen subsidie. Maar die kritische metalen is het moeilijkst. Dat gaat jaren, misschien wel een decennium duren voordat we dat weer opbouwen. Het kan wel. In 1990 was het Westen nog volledig zelfvoorzienend in het verwerken van die metalen. Dus het is niet dat we dit nooit hebben gekund, van zeldzame aarde. En het derde, en dat is misschien het meest ongemakkelijke, maar dat is wel een realiteit, is als je dat soort maatregelen gaat nemen, dan slaat China natuurlijk terug. Mm. Als ze terugslaan op wat er nog over is van Europa's export naar China, ik noem luxe handtasjes uit Parijs, waar ik vandaag ben, dan is dat wel op te lossen. En dan moeten we daar gewoon een compensatiemechanisme voor verzinnen. Maar als zij beginnen met het afknijpen van die zeldzame aardmetalen, hebben we echt een groot probleem. Dat kun je alleen voorkomen met deterrence. Dat is een onderwerp waar jullie allebei beter in geschoold zijn. Maar dan ook echt dreigen met, ja, dan stoppen wij ook met de export van vliegtuigmotoren, waar China nog helemaal afhankelijk is van Europa. Met de export van hoogwaardige gasturbines. Heel belangrijk voor de KI-boom, want het heeft energie nodig. En uiteindelijk, als je echt een hele agressieve kaart wil spelen, stoppen wij met het onderhoud van ASML-machines in China. Ja. Die kaarten wil je liever niet spelen. En dat doe je dan alleen maar om te zeggen, we willen de relatie herbalanceren. Maar als jullie met grof geweld komen, komen wij ook met grof geweld. En dan komen we weer terug aan tafel. Dat is een beetje het idee met een aantal opties die je hebt. En ik zie daarin wel een kans voor Europa. Het is niet dat de Europese industrie ten dode is opgeschreven. We hebben 30 miljoen mensen in Europa die in de industrie werken.
14: Een mooie drietrapsraket, laten we die lanceren na het jingeltje.
15: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
14: In reactie. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Sander Todwar van het Center for European Reform in Parijs over de handelsspanningen met China. En Sander, dus je hebt wat mooie opties voor Europa gegeven. Maar dit is echt het recept voor een handelsoorlog natuurlijk. Dan krijg je tit voor tat.
12: Wat ik het meest opmerkelijk vind is dat Europa, dus je zet die dingen mooi op een rij, wat je allemaal zou kunnen doen, maar Europa doet toch wel relatief weinig op dit ogenblik. Ik zie dat de Spanjaarden eigenlijk gewoon helemaal niks willen. Ja. En ik heb het gevoel dat Duitsland een klein beetje om is. Die zegt wel, nou oké, dan moeten we maar wat doen. Maar wat is hier nou aan de hand, Sander?
13: Is het zo dat de Spanjaarden heel graag Chinese investeringen willen hebben en daardoor heel opportunistisch zijn?
11: Ja, ik denk dat ze zich laten verleiden door wat investeringen die dan heel mooi ogen. Maar ook de Spanjaarden hebben op lokaal niveau al best wel ruzie met een aantal Chinese bedrijven die dan vervolgens alle werknemers invliegen vanuit China. En alle inputs ook uit China halen. Dus of dat nou zo'n soort wit is, vraag ik me een beetje af. En daarnaast speelt gewoon een rol dat de Spaanse economie gewoon de afgelopen jaren heel goed draait. Waardoor de China-schok, die je ook in de data ziet voor Spanje, dat is ook wel echt een effect van 0,1-0,2% groei per jaar die eraf gaat in Spanje op basis van Goldman Sachs modellen. Maar ja, als je 2-3% groeit, voel je dat minder. En Duitsland stagneert al 5 jaar. En die voelen enorme pijn in de industrie. Dus je ziet daarin een beetje de divergenties een rol spelen. En uiteindelijk zijn een aantal lidstaten ook angstig voor Chinese vergelding. Dus dat maakt het natuurlijk in een unie van 27 landen altijd moeilijk. Je hebt een zwakke schakel ergens waar druk op wordt uitgeoefend. En die zwakke schakel heeft
12: Maar dit is toch gewoon handelspolitiek? Of ben ik nou gek?
11: Ja, dit is gewoon handelspolitiek.
12: En handelspolitiek is toevallig een verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. Dus waarom liggen die landen dan dwars? En kan de Europese Commissie dat dan niet overroelen?
13: Dat is nog steeds.
11: Ja, ik denk de facto wel. Maar, sorry.
13: Dat de facto kunnen ze doen, maar ik denk dat het zo werkt. Het is natuurlijk een supranationaal gedeelte van Europa. Maar de Europese Commissie probeert ook een beetje te dealen met Spanje, Duitsland en Frankrijk. Een beetje te trekken en te rukken. En als je dus een oekase geeft, dan kan dat soms nog erger uitpakken. Het is wel het meest harde deel van de Europese Unie.
12: Brussel kan gewoon bepalen, punt uit. Zo hebben we dat geregeld met z'n allen. En dat heeft Brussel niet opgelegd. Maar dat hebben de lidstaten zelf bepaald. Ja. Dat supranationaal wordt.
14: Dus is er in plaats van een handelsoorlog starten... ook misschien een andere manier via de industriepolitiek... die natuurlijk ook helemaal is herontdekt in Europa... en dat we een beetje het Chinese spelletje zelf ook gaan spelen? Of dat je bijvoorbeeld... er wordt wel gesprongen over technologie... overdracht, maar dan de andere kant op afdwingen, zoals de Chinezen eerder bij Europese en andere
12: Made in Europe is er zo eentje. De Industrial Accelerator Act is een prachtig voorbeeld. Maar de Chinezen hebben ook gezegd: als jullie dat gaan doen, Made in Europe, dan gaan wij daar voor liggen. Hoe ze dat dan zouden willen doen, is mij onduidelijk. Of weet jij dat wel, Sander?
11: Dat is dan een kwestie van vergelding op Europese bedrijven die in China opereren, voor zover die er nog zijn. Want de Europese export naar China loopt snel terug. Best moeilijk om goederen en diensten te verkopen in een markt die helemaal gesatureerd is en vol staat met veel te veel capaciteit. Mm-hmm. Ik maak een kleine aantekening. Het concept dat Europa hier een handelsoorlog zou starten lijkt mij enigszins misleidend. In feite voert China al een soort handelsoorlog tegen ons.
14: Ja. Ja, okay.
11: Dus als je reageert, begin je geen oorlog, wat mij betreft, dan verdedig je jezelf.
12: Nee, maar zij zijn niet blij met wat wij aan het doen zijn. Dus Made in Europe heb ik net genoemd. Jij weet ook niet precies hoe daarop gereageerd wordt. Dat denk ik dat niemand dat weet. We hebben natuurlijk nu eigenlijk de afgelopen weken gezien dat er een nieuw initiatief is. En dat is tech sovereignty. Dus je moet op technologisch gebied zo soeverein mogelijk worden. Is ook gericht, interessant genoeg, tegen de Verenigde Staten, want het voorziet nu in Europese clouds en dat soort dingen. En er zit een boost voor de Chips Act in. Hè? Dus we moeten nog meer halfglijders hier gaan produceren. Maar daar zijn ze natuurlijk ook niet blij mee, Sander.
11: Nee, de vraag is altijd van wat doe je en hoe reageert de andere partij? Ik denk wel dat de urgentie heel hoog is. China's export is dus de afgelopen jaren met meer dan 40% gegroeid. Import is min of meer op nul gebleven. Kortom, des te langer je wacht, des te minder kaarten je in het pokerspel hebt en des te meer kaarten China heeft. En word je daarmee dus nog kwetsbaarder voor dit soort economische en politieke dwang.
12: Ja, dat vind ik dus ook.
11: En dus is de rationale dag om te handelen is vandaag en niet morgen.
12: Ja, dat vind ik dus ook. Want ik heb het gevoel, kijk, we zijn nu nog rijk, we hebben nu nog geld. Maar dit holt hier natuurlijk gewoon uiteindelijk uit.
13: Ja.
12: En je wordt door Rusland word je qua veiligheid uitgehold. En economisch word je uitgehold door China, maar eigenlijk door Amerika ook. En wat mij nou zo opvalt, is dat eigenlijk, er is wel een soort van sense of urgency. Maar er is niet een mogelijkheid op dit ogenblik om te zeggen van oké, nou is het genoeg. En nu gaan we implementeren van wat er eigenlijk allemaal al ligt. He, want er liggen pakketten, ideeën, voorstellen, wetten om dit voor elkaar te krijgen. En we doen het niet. Of ben ik nou al te somber, Sander?
11: Ja, we misschien iets te somber. Het is niet. Je noemde al de Industrial Accelerator Act. Er zijn echt wel een aantal.
12: Ja, maar die is er nog steeds niet.
11: Politieke project.
12: Ja, die is er nog steeds, die is nog steeds niet aangenomen.
11: Nee, dat gaat een paar maanden duren.
12: Ja.
11: Zo niet een jaar. Dus we zijn laat. Het is ook niet dat de commissie, die inderdaad sterke handelscompetenties heeft, stil heeft gezeten. Ze hebben in 2024 en 2025 jewels 30 tariefonderhandelingen zijn ze gestart. Dus echt volgens het WTO-boekje. Dan kijken ze naar subsidies en dan komt er een heffing. Mm-hmm. De elektrische auto's heffingen waren de meest prominente, maar er waren veel meer. Dus Europa beweegt wel, maar inderdaad te langzaam en te weinig. En ik denk ook dat het gewoon lang heeft geduurd, eerlijk gezegd, voordat Duitsland om was.
12: Ja,
11: de Fransen hebben dit langer begrepen. Ook Nederland heeft dit vanwege onze ASML, Nexperia, Perikle en Machine hebben wij die boodschap al een paar jaar binnen. En Duitsland heeft toch nog lang gedacht dat China te redden was. En de Duitse export naar China is al met 1% van de Duitse BBP gedaald. Die zijn al 1% van hun economie kwijt.
12: Ik heb ook gezien dat deze ongein, die kost, heeft Duitsland vorig jaar 143.000 banen gekost.
13: Ja.
12: Ja, dan wil je op een gegeven moment al wel omgaan. Ja, in de industrie.
13: En Sander, je zei net van Volkswagen heeft 100.000 mensen ontslagen. Hè? Maar wat ik je wil vragen is dit. Ik heb gelezen dat BMW en Volkswagen, die hebben dus joint ventures met BYD en anderen, om daar dus elektrische auto's in China te ontwikkelen. En dan kunnen ze de kennis met elkaar delen. Dat is ze proberen daarmee te overleven. Hè? Het probleem is natuurlijk dat experts mij dan uitleggen, ja, dat lukt dan allemaal wel, maar dan vervolgens gaan de Chinezen, duwen je dan uit die eigen markt. Is dit wel de manier waarop Volkswagen kan overleven, wat ze nu doen? Of hebben ze geen keuze?
11: Ja, die zit echt in de spagaat tussen wat ze nog in China over hebben en wat ze hier hebben. En ik denk dat de les van China is toch succesvolle industriepolitiek. Je wilt niet alles kopiëren, maar één les is als je je eigen markt verdedigt, dan kun je ook eisen stellen aan de investeringen die China bij ons doet. Dus China heeft al heel lang een 25% importheffing op auto's. Alle subsidies die China geeft zijn by China. En als je daar een bedrijf wil starten, in dit geval in de autosector, dan moest je inderdaad een joint venture aangaan met een lokale partij. Daar kunnen wij ook wel wat van leren. Ik denk als Europa blijft zitten en hoopt dat investeringen komen en er technologie wordt overgedragen, met name in de batterijsector is dat belangrijk voor ons. Ja, dan kun je lang hopen en zitten. Maar als je een aantal eisen stelt en je zegt, je komt de markt niet op, tenzij je inderdaad technologie overdracht doet, en dan ben je welkom en dan kun je ook samenwerken met Volkswagen Europa of een Nederlandse partij. Dan heb je denk ik een veel sterker verhaal.
13: En dat is ook belangrijk, want die Chinese elektrische auto's zijn gewoon geavanceerder dan wat wij op de mat leggen.
12: Nou, dat kun je zo niet zeggen. Als je nu ziet wat BMW aan het doen is, Dat dwingt toch wel alle respect af. Ook met de technologie die erin zit, uiteraard. Want het zijn elektrische auto's. Dus dat kun je, zo niet.
14: Die elektrische auto's uit China zijn tegenwoordig ook gewoon hartstikke goed. Hè?
12: Dus ja, ze zijn heel goed. Ja. Maar het is dus niet zo dat wij dus per definitie achterlopen in Europa. En het is ook per definitie niet zo dat die producten slechter zijn in Europa. Dat is dus gewoon niet meer zo.
13: Maar ze zijn worden duur.
14: De radio moeten we afronden. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio en dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl. Daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg. Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen en de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en DAB+.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
18: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: BNR Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen vooral problemen op de A12. Van Duitsland naar Arnhem staat file tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verderop staat file richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een afgevallen lading is de verbindingsweg naar de A50 richting het zuiden dicht. Dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben weer een regionale superhittegolf te pakken, meldt Weer Online. In het Limburgse El is het warmer dan 30 graden en daarmee is sprake van een superhittegolf. Daarvoor moet het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden zijn, waarvan 3 boven de 35 graden. De laatste regionale superhittegolf was in 2020 in Zuidoost-Nederland. In Den Haag is de aangepaste Veteranendag begonnen. In de Grote Kerk is nu een bijeenkomst met koning Willem-Alexander en premier Jette houdt een toespraak. Vanwege de hitte zijn alle buitenactiviteiten afgelast. Een manifestatie op het Malieveld en ook het traditionele defilé met duizenden veteranen gaan niet door. Apple wil geheugenchips kopen bij een chipsfabrikant in China die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips zegt Apple dat MacBooks en iPads ook duurder worden. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen, die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. En voetballer Wout Weghorst verhaalt Ajax voor FC Twente. Op de eigen site meldt Twente dat hij een contract tekent voor 2 jaar. Trainer Erik ten Hag zegt enorm trots te zijn dat hij bij zijn club gaat voetballen. Nu zit Weghorst met het Nederlands elftal op het WK. Zelf noemt hij de transfer een buitenkans. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm vandaag met 30 tot 36 graden. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Later vandaag stijgt vanuit het zuiden de kans op flinke onweersbuien, het hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
20: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Aan het belang van strategische onafhankelijkheid op het gebied van grondstof en energievoorziening twijfelt niemand. De vraag is hoe we die strategische onafhankelijkheid kunnen waarmaken. 1 punt wordt daarbij vaak vergeten. We hebben in onze ondergrond ook stoffen zitten. Hoe kunnen de stoffen in de Nederlandse bodem bijdragen aan de energietransitie? En hoe verhouden we ons daarbij tot landen als China? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Jeff Ambrich Ritou, strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Marco Waes, hij is directeur technologie en duurzaamheid van Nobian, producent van hoogzuiver zout en vicevoorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Jeff, laten we beginnen natuurlijk met wat precies wordt bedoeld met die Nederlandse ondergrond. Want dat woord is niet echt gangbaar.
21: Ja, daar wordt eigenlijk bedoeld alles wat er onder de grond zit. Hè, wat je dus ziet hier op straat. En dan als je zeg maar tot 500 meter diepte een kuil zou graven, dan spreekt men over de bodem eigenlijk. En alles daaronder, dat is dan al de aardkorst, zeg maar. Dus dat is een beetje wat men bedoelt met de Nederlandse bodem. Maar dat valt bijvoorbeeld ook onder alles wat onder de Noordzee ligt.
20: Ja, dat is een belangrijke toevoeging. Ja. Want daar gaan we het allemaal over hebben. En dat is een vrij rijke bodem, kunnen we wel zeggen. Want we denken bij Nederland vaak, Marco, toch aan zand en klei. En meer hebben we niet.
22: Olie en gas natuurlijk, hè. Maar dat is natuurlijk de spullen waar we andere materialen voor kunnen vinden. Maar wat mensen niet weten is dat wij gezegend zijn met hele hoge kwaliteit zout. En dat komt eigenlijk doordat het hier in zee heeft gelegen, 250 miljoen jaar geleden. Over Noord-Duitsland, Noord-Nederland en Denemarken. En daar is op sommige plekken, en met Groningen is daar een hele belangrijke plek in, is daar eigenlijk een soort Mont Blanc. Hè, van ongeveer 2,5 kilometer dik ligt er een zoutberg.
20: Ja, dat is toch heel stevig. En heel belangrijk ook. Want zout is belangrijk, zout is de nieuwe olie. En we kunnen er allerlei clichés op loslaten. Maar die clichés zijn waar in dit geval, of niet?
22: Nou, het is al heel lang zo dat zout, dat weten vrij mensen ligt misschien ook in ons, dat we het niet voldoende hebben uitgelegd. Maar als je kijkt dat zout, 40% van alle materialen die je omheen ziet, hebben iets met zoutchemie te maken. En 50% van alle kunststoffen. Maar daar blijft het niet bij. Hè. Dat zout, dat gebruiken we voor materialen die we om ons heen zien, zoals ik net aangaf. Maar als je wij zout winnen, dan doen we dat door zout te laten oplossen, door water in de grond te spoelen, dat zout laten oplossen en naar boven te halen. Dan blijft er uiteindelijk in die hele grote zoutberg blijft er een holte achter waar zout water in zit. Maar je zegt, water kan je eruit drukken en dan kan je bijvoorbeeld olie opslaan. Dat gebeurt al. Je kan er gas in opslaan, gebeurt ook al. Maar je kan er in de toekomst ook waterstof in opslaan. Dus het is een heel belangrijke rol. Dus het zout wat we gebruiken is heel erg belangrijk voor de dagelijke dingen die we moeten doen. En daarnaast is de holtes die ontstaan heel belangrijk als onderdeel van de energietransitie.
1: Moet je kijken, dat is een hele mond vol, zou ik bijna zeggen. Bovendien heel veel belangrijke informatie, ook gunstig voor Nederland tot dusver. Ik weet niet of dat verder zo kan blijven, want ja, misschien zijn er ook nog wel verrassingen als we het toch over die ondergrond hebben, want we hebben nu een paar dingen gehoord. Maar kan het zijn, als je flink gaat zoeken, dat we ook nog ergens op stuiten waar we nu niets van weten, Jeff? Of is alles wel redelijk in kaart gebracht?
21: Nou, ik denk niet dat we veel... Laten we het zo zeggen, ik verwacht niet dat we opeens dingen gaan vinden die we nu niet weten of kennen.
1: Ik heb het over dingen van echt economische waarde.
21: Ja, kijk, de Nederlandse bodem en aardkorst is eigenlijk best wel goed in kaart gebracht. En het heeft te maken met het feit dat wij al in de jaren 50 een hele actieve gasindustrie hebben gehad. Er is enorm veel onderzoek gedaan, dus die samenstelling die kennen we wel. Wat wel zo is, is dat wat we zien, is dat wat bijvoorbeeld decennia geleden niet economisch rendabel te winnen was, misschien nu en in de toekomst wel economisch rendabel te winnen is. Ja, dus om als voorbeeld te nemen, de cavernes die dus ontstaan nadat er zout water uitgehaald is. TNO is bijvoorbeeld bezig om te kijken of daar in die zoute wateren... of daar bijvoorbeeld ook lithium uitgehaald kan worden.
1: Dat zou gigantisch zijn voor de duidelijkheid. Lithium is ontzettend belangrijk. Ja. China heeft daar bijna alles van. Daar willen wij ook wat van hebben.
21: Ja, en het is mogelijk. Je moet alleen altijd kijken naar de economische business case, om het maar zo te zeggen. Een van de dingen waar TNO bijvoorbeeld naar kijkt, en dat vond ik wel een interessante, is dat ze dus kijken naar, kunnen we misschien uit verschillende putten zoutwater halen en dat naar een centrale plek brengen om daar verwerkt te worden, om lithiumhydroxide uit te maken bijvoorbeeld. Dat is een stof die in batterijen gaat. Ja, en zo moet je toch elke keer kijken, wat is economisch haalbaar? Je kunt van alles vinden, maar het moet wel economisch eruit te halen zijn.
1: Nee, natuurlijk. Maar die combinatie is te maken. Dat is van belang. Ja, Marco, die zit te popelen, zie je.
22: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja, goed zo. Goed tegen altijd.
22: We moeten kijken naar Nederlandse grond. We moeten ook naar de buren kijken. De buren iets verder weg. Hè. Want als we praten over lithium, dan is er in de Nederlandse bodem relatief weinig lithium. Ja. Ik ben geen geoloog, ik ben een chemisch technoloog. Ja. Maar ik begrijp, dat heeft te maken met het feit hoeveel vulkanische grond je hebt. En in Duitsland en in Frankrijk, met name in de Rijnvallei, maar ook in Noord-Duitsland, daar vinden ze veel hogere lithiumconcentraties. Er zijn verschillende partijen, Vulcan is een partij, Neptune is een partij, Lithium de France. Die kijken nu of ze die lithiumchloride uit de grond kunnen halen. En wij hebben net een patent ingediend om die lithiumchloride met nieuwe technologie om te zetten in lithiumhydroxide. Dat is de kennis die we hebben, die we met natriumzouten hebben ontwikkeld de afgelopen eeuw. Die kunnen wij ook toepassen op dit soort praktijken. Dus dan hebben we zelf de lithiumchloride niet, misschien. Hè, misschien is de concentratie in Nederland te laag. Maar in landen om ons heen is die er wel. En kunnen wij een rol spelen om die waardeketel mee op te zetten.
1: Nou ja, en net een patent voor ontwikkeld in deze tijd, waarin veel meer mensen nu kennis krijgen, of in ieder geval misschien zelfs ook kennis hebben van dit onderwerp, zien hoe belangrijk het is. Dat wordt dus nu wel goed ingepeperd. Waarom is het geen grote opening overal, dat jullie dat patent hebben?
22: Nou, wij doen er wel ons best voor om dat naar buiten te brengen.
1: Nee, bedoel, dat was kritiek, maar het is eerder juist van de andere kant van de media. Ja. Waarom is dat niet doorgedrongen? En zou dat terecht zijn om hier echt een veel groter verhaal van te maken?
22: Ik denk
1: de opening van de populaire talkshow tijdens het WK voetbal.
22: Ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is. Ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is dat we in Europa kijken, iets breder dan Nederland, kijken naar onze duurzaamheidsstappen. Maar hoe kunnen wij ook meer onafhankelijk worden, weer weerbaar worden? Zowel defensief als zeg maar in onze hele maatschappij, maar ook verdienvermogen. En dit is natuurlijk een manier waarop ook ons geld in de toekomst weer kunnen verdienen.
1: Ja, niet alleen de energietransitie, maar inderdaad de digitale economie, de defensieindustrie, alles heeft daarmee te maken, is er van afhankelijk natuurlijk. Over duurzaamheid gesproken trouwens, die stoffen, liggen die gewoon voor het oprapen? Kun je er zo bij? Of moet er toch wel een proces worden bedacht waar we niet allemaal even blij van worden?
22: Nou, wat ik het mooie vind van zeg maar onze zoutwinning, heb ik uitgelegd, dat doen we door water naar beneden te pompen. Daar zie je aan de bovenkant relatief weinig van. Ook lithium, dat vinden ze in zeg maar ondergrondse aquifers, ondergrondse meren. Dus ook dat kan je redelijk makkelijk door pijpen erin naar beneden te brengen en dan naar boven zeg maar te halen de lithium en dan eruit te halen. Het is vrij lage concentraties, dus dat moet wel economisch kunnen. In alle gevallen zullen we heel goed met de buren, hè, met de mensen die daar rond die mijnbouwactiviteiten wonen, heel goed contact mee hebben. Want dat hebben we denk ik geleerd. Hè.
1: Hebben we inderdaad.
22: We moeten niet, zeg maar, kijk, mijnbouw, niet elke mijnbouw is hetzelfde. Hè, maar de manier waarop we zijn omgegaan met de mijnbouw in Groningen, met de gaswinning, heeft natuurlijk wel het beeld gekleurd. Hè. Dus we zullen elke keer moeten uitleggen dat mijnbouw op deze manier, hè, met zeg maar water naar beneden brengen of water omhoog brengen, dat een ander type effect is op de.
1: Maar dat is zo belangrijk om te doen. En ik ben het helemaal mee eens. Het is heel moeilijk om het dan, zonder dat het mensen afhaken, om dat toch te doen. Want je krijgt ook heel vaak op redacties, ik heb het niet over deze redactie, maar ik ken genoeg redacties waar bijvoorbeeld het woord deep mining, er is altijd wel eentje die erop schande, dat kan niet. En niet nadenken, hè, maar even denken van kijk, hoe kunnen we daar wel wat mee doen? Ik wil maar zeggen, het zit nog steeds bij veel mensen, misschien ook mediavertegenwoordigers, in het verdomhoekje. Is dat terecht of niet? Nee.
22: Ik vind het niet terecht. Ik denk ook dat we hebben laten zien, als Nobi, als bedrijf, met name in gevoelige gebieden in Haaksbergen, waar we nu zoutmijnen aan het maken zijn, die overigens niet voor waterstof geschikt zijn, want daar is de laag van zout te dun van. Maar in Groningen, waar we nu al aardgas wordt opgeslagen in zoutcavernes, zijn we nu de eerste waterstofcaverne hebben gemaakt voor de gasunie of potentiële waterstofcaverne. Door met die mensen te spreken en uit te leggen, hebben we daar geen bezwaren bij die mensen gekregen.
1: In Groningen, notabene, kun je nagaan. Want die Groningers denken, alles komt hierheen natuurlijk. Ja. Het is,
22: Dus dat heeft te maken met goed proberen uit te leggen. En dat kost heel veel tijd, kost ook begrip van de bewoners die daar zitten. Meeluisteren, meedenken.
1: Maar wat is een goed argument? Want dat vind ik altijd interessant. Mensen die daar bovenop zitten weten dat veel beter dan degene die daar alleen maar stukken over lezen. Ja. Wat is dan een doorslaggevend argument waardoor mensen het begrijpen?
22: Doordat ze dat al jarenlang hebben meegemaakt. Dus ze hebben al jarenlang wordt er gas opgeslagen in zoutcavernes. De zoutwinning doen we in Groningen al sinds 1960. In Hengelo al sinds 1918. Dus ja, vaak zie je niet de defensie ontstaan of de weerstand ontstaan bij de mensen die rechtstreeks wonen waar het al gebeurt. Het zijn vaak de mensen die wat verder weg wonen en die nog niet bekend mee zijn en waar dan nu die activiteit.
1: Nou ja, of Groningers die denken meteen alles is hetzelfde als gasboren. Dat kan natuurlijk ook, maar je moet toch even duidelijk een onderscheid maken. Het is totaal anders gebaseerd op wat in het verleden gebeurd is. Nu is het zo dat het woord opslaan gebruik je ook heel vaak. En Jeff, ik denk dat dat belangrijk is. Het is niet alleen maar vinden, maar ook opslaan. Wat is het belang van het opslaan?
21: Nou, je kunt een caverne kun je eigenlijk gebruiken om energiedragers in op te slaan. Maar je kunt het ook gebruiken om kritieke grondstoffen op te slaan. En daar zit wel een verschil tussen. Een energiedrager is bijvoorbeeld waterstof. Wat je dan eruit kan halen en kunt gebruiken als brandstof. Maar een kritieke grondstof is bijvoorbeeld een product waarvan je uiteindelijk lithiumhydroxide van kunt maken, wat in batterijen gebruikt wordt. Hè. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over lithiumchloride. Ja. En dan wil ik even het bruggetje maken naar zeg maar stakeholder management en het publiek meekrijgen. Ik denk dat wat een hele belangrijke opdracht is voor iedereen die zich bezighoudt met dit soort projecten, of het nou beleidsmakers zijn, een ambtenaar of een bedrijf zelf, is dat je begint met uit te leggen waarom het heel bijzonder is dat we dit in Nederland kunnen. En zout, ik ben een jurist, maar ik hou me hier dagelijks mee bezig. Dus ik denk dat ik wel iets meer weet dan een gemiddelde jurist hiervan. Maar je hebt dus, zout is natriumchloride. En als je mensen uitlegt dat als je die twee uit elkaar haalt en wat je dan met een chloride element kunt doen, namelijk je kunt er PVC van maken wat uiteindelijk in de buizen gaat, waardoor je schoon drinkwater kunt vervoeren, of je kunt er isolatie van de kabels van maken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook gassen van maken die uiteindelijk bijdragen aan het etsen van wafers die gebruikt worden voor het maken van chips, die uiteindelijk cruciaal zijn in technologie en AI. Als je dat uitlegt of probeert uit te leggen waarom het zo bijzonder is dat wij die technologie in Nederland hebben, dan wordt het misschien ook al een beetje acceptabel. En dan krijg je een beetje het gevoel van oké, trots, we zijn met iets goeds bezig hier.
1: Nee, ik begrijp het. Nee, als ik dit verhaal hoor, dan denk je al, daar begint het zeker mee, natuurlijk. Om mensen gewoon letterlijk in mee te nemen, zoals het heet. En dan kun je ook zeggen, luister even, we willen allemaal onafhankelijk worden. Vragen in een zaal ook van wie van u wil het niet. Dan zijn er weinig vingers die tegenwoordig omhoog gaan. Dan heb je alweer een argument en een hele hoop mensen mee, denk ik ook. Maar is dat inderdaad ook waar? Kun je dat waarmaken dat we langzamerhand ook, gezien de rijkdom die we hebben en de mogelijkheden om met die rijkdom om te gaan, dat we ook onafhankelijker worden?
21: Nee, ik denk het wel. Kijk, onafhankelijker. Hè? Dus ik wil daarmee niet zeggen dat we 100% onafhankelijk zijn. Maar de rijkdommen die we hebben en hebben gehad in de bodem, die hebben zich in de loop der decennia omgezet in rijkdommen die we hebben in onze kop nu. Dus de gasindustrie is daar een hele belangrijke voorbeeld van. De kennis en de expertise die we hier in Nederland hebben opgebouwd op het gebied van geologie en op het gebied van het ontwikkelen van een gasveld. Dat is dezelfde kennis en expertise waarmee we de Noren uiteindelijk hebben geholpen om hun gasindustrie op te bouwen. De expertise van Nobian wordt nu gebruikt in Duitsland met Vulcan om daar bijvoorbeeld dus lithiumhydroxide te maken, wat bedoeld is voor de hele energietransitie en batterijen. Dus die expertise die we hier opbouwen, dat wordt op een gegeven moment een exportmodel, waarbij we dus in internationale context, in EU-verband, samen kunnen optrekken met andere mensen.
1: Economisch sterk verhaal, maar voor ieders welvaart ook van belang. De koek wordt daardoor groter, er is meer te verdelen voor alles en iedereen. Daar kun je ook leuke dingen mee doen voor mensen die misschien er helemaal niet aan gedacht hebben. Ja. Waarom slaat het verhaal dan toch niet overal meteen aan? Nee, maar echt, ik bedoel niet om een flauw, maar ik weet dat je er zelf ook heel vaak mee bezig bent. Het is namelijk heel interessant om te weten hoe je dit bij veel meer mensen. Hier in de Strateeg weten wij dat we hele betrokken luisteraars hebben die dit allemaal heel interessant vinden. En daarom praten we er graag langdurig over. Maar ik begrijp ook heel goed dat een grote talkshow er niet makkelijk aan wil. Ik vind het doodzonde. Ja. Ik denk dat je wel dat lef moet nemen, maar dat is wat anders. Ik ben dan geen directeur. Zou ik het wel doen. Maar hoe kun je ze overtuigen om dat ook daar naar voren te brengen? Om tegen mensen te zeggen, neem hier kennis van, het is niet saai, hier ga je allemaal van genieten.
21: Ja, nou, even heel gechargeerd, zeg maar. Begin maar met een Siri-spotje, bij wijze van spreken, van waar komt mijn iPhone vandaan? Ik kom maar iets.
1: Ja. Nou, moet je kijken, dat is ook meteen een geweldig idee, want zomaar komt oppoppen.
21: Ja, of waar komt schoon drinkwater vandaan? Er moet veel meer aan uitleg gedaan worden, denk ik. Dat is één deel van het verhaal. Een ander deel is dat beleidsmakers en politici ook zeg maar het lef moeten tonen om niet gelijk bij het kleinste protest te zeggen, oké, we krabbelen terug, we doen het niet meer. Heb ook het lef om te staan voor dit soort projecten en te zeggen van ja, maar dit is gewoon nodig.
1: Dat is veel gevraagd inderdaad, lef. Er zijn veel boeken al over geschreven, maar ik begrijp dat het zeker nodig natuurlijk. En heb je ook nog iets anders nodig, namelijk antwoord op de vraag, hoe schoon is deze energie? Want juist
2: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Maar vergis niet, zon is maar, zeg maar een derde van de tijd. Ja? Wij hebben hier langer, maar in Saudi-Arabië zit het ongeveer op 8 uur, 9 uur zon. Dus dan moet je 9 uur moet je opwekken. Dus dan moet je, zeg maar, voor het, om de hele nacht door te komen, moet je 3 keer zoveel panelen neerleggen die je voor de dag nodig hebt. Dan moet je batterijen neerleggen. Als je die kosten vergelijkt met een systeem in Nederland waar windenergie is ongeveer 55% levert dat, zeg maar, de optimale energie op. Zonnepanelen in Nederland maar 10% en in Saudi-Arabië ook maar 30%. Dus we hebben, als wij een mix hebben met zon en wind, ja, kunnen wij met een competitief systeem hier aan de gang. En daar is waterstof en wateropslag een belangrijk element bij.
4: En Marco, hoe uniek is die Nederlandse ondergrond? Want we hebben daar vorige kwartier uitgebreid over gesproken, maar hoe uniek is die Nederlandse ondergrond vergeleken met omringende landen? Ja,
3: ik denk dat hij is heel erg uniek. En daar is TNO ook weer een rapport over gedaan. Als je kijkt naar het hoge kwaliteit zout, wat we in Nederland kunnen vinden, ook in Duitsland en Denemarken, dat is enorm. Specifiek in Groningen, en nogmaals, ik ben geen geoloog, maar een chemisch technoloog, maar ik begrijp dat als je ook in de bergen loopt, dan zie je soms ook van die golf in die berg, hè, dat die grond bewogen heeft.
4: Zeker.
3: Nou, dat is in Groningen met zout ook gebeurd. Dat is onder hele druk, is dat wat een beetje plastisch, het beweegt. En daar zijn hele grote bergen ontstaan. En wat ook gebeurd is in 250 miljoen jaar, dat is een beetje scheikundig wat ik ga vertellen.
4: Maar
3: in de zee zitten heel veel verschillende zouten. Er zit natriumchloride, er zit magnesiumchloride, er zit kaliumchloride. Ja. Als je die uit de zee haalt, heb je dat allemaal bij elkaar. Wat de natuur voor ons gedaan heeft in al die miljoenen jaren, is het natriumzout en het kaliumzout en het magnesiumzout al gescheiden. Dus als wij het zout naar boven halen, is het al 98% zuiver. Dus dat hoeven we nog maar op te werken naar 99,9. Hè, om het in de chemie te kunnen verwerken. Want daar hebben we die zuiverheid nodig. Is maar een kleine stap. Dus het is echt heel uniek. En nogmaals, die grote bergen die geven juist die mogelijkheid om water op te slaan. We hebben net gehad over water opslaan in voor het energiesysteem. Ja. En waterstof hebben we ook nodig als we naar een meer duurzame en circulaire koolstof-economie willen. Dus als wij gaan recyclen met koolstof, dus vergassen, heb je ook waterstof nodig. Nu maken we waterstof uit aardgas. 1 kilo waterstof levert 10 kilo CO2 op. Ja? Als je dat maakt uit water, nou, dat is helder, dan is het zuurstof en waterstof. En dus als je de groene waterstof gebruikt voor de chemie. Die heb je überhaupt nodig als je gaat vergassen plastic en dat weer naar elementen wil terugbrengen of componenten van de chemisch systeem. Dan heb je ook waterstof nodig. Dus dat is denk ik, die combinatie is denk ik heel goed. En we hebben de kennis, werd al net aangegeven dat we heel veel weten van de ondergrond. Nou, van Groningen weten we echt heel veel. Hoe die nog goed in
4: elkaar. Ja, dat mag ook wel langzamerhand. Ja, dat is iedereen zeker ook in die contrainen gerustgesteld.
3: Die kennis, als je daar nu naar andere gebieden moet gaan, moet je die kennis weer ontwikkelen. Dus dat is ook een enorme plus die wij hier in Nederland hebben.
4: Die plus heb je, plus de uniciteit. Heb je net beschreven. Ja. Die mag wel degelijk zeggen dat de Nederlandse ondergrond uniek is. Maar als we even kijken naar China, Jeff, dat is een ander verhaal natuurlijk. Een van de hoofdrolspelers, het gaat over de grondstoffen. En we kennen het verhaal van de nieuwe zijderoute. China is er heel lang mee begonnen, kon dat ook doen. Wij niet, ze hebben lang voor uitgekeken. Maar toch zijn de meningen daar wel redelijk verdeeld nog steeds over. Er komt ook wel af en toe wat kritiek. En dat Chinezen misschien daar niet zo heel goed mee omgaan als ze denken. Of is het gewoon waar dat China echt een totale voorloper is en het bijna alles in handen heeft? En dat iedereen dus ook uiteindelijk afhankelijk is van China.
5: Ik denk dat op dit moment is er een zekere mate van afhankelijkheid van China.
4: Nee, zekere mate? Nee, maar dat is nog heel voorzichtig.
5: Of nee, het is inderdaad voorzichtig, maar ik hou het positief, omdat we van de Chinezen ook kunnen leren. En wat we kunnen leren van de Chinezen is meer te denken in ecosystemen. Dus wat China nou bijzonder maakt is niet zozeer dat ze de beste bodem hebben of de meeste knappe koppen. Met 1,4 miljard mensen heb je vast wel een aantal knappe koppen, ongetwijfeld. Maar wat het zo bijzonder maakt is dat zij al vanaf het begin af aan heel bewust zijn gaan aansturen op het creëren van ecosystemen. Ze hebben gekeken van oké, wat wil ik bereiken en welke ondersteunende facetten heb ik nodig om daar te komen. Nou, en ik vind dat we dat te weinig doen in Nederland en Europa. Ik heb net het voorbeeld genoemd van

0: natriumchloride. Als je dus denkt in ecosystemen, dan ga je veel meer kijken. Oké, wat kan ik nu precies met die hoofdproducten die er komen uit het Nobian-proces bijvoorbeeld. Ja. De bijproducten en de restproducten. En daar zit echt een hoop. En daar kun je een heel ecosysteem mee voeden.
1: Maar kunnen we dat nog steeds? Is het zo dat je het nog steeds kan? Of, want er zijn ook mensen die zeggen, en dat is veel minder positief, China loopt zo ver vooruit, er is geen beginnen aan.
0: Nee, je kan het nog steeds. Alleen je moet niet verwachten dat je gelijk de schaal gaat hebben die China vandaag de dag heeft. Hè? Ja. En daarom is het zo belangrijk om in Europese context na te denken en samen te werken. Want dan heb je die schaal wat meer.
1: Maar we weten dat we in een tijd leven waarin er een grote roep is op veel gebieden om samen te werken, waar de aanleidingen ook steeds groter en groter worden, maar het steeds toch ideologisch wordt teruggedreven en teruggeduwd. Dat maakt het heel erg lastig. Of valt het wel mee als het over deze concrete praktische onderwerpen gaat?
0: Nou, ik denk dat het op op bedrijfs, individueel bedrijfsniveau, dan heb je andere krachten vaak. We noemen nu Nobian in Duitsland als voorbeeld. Maar zo zijn er nog een paar andere voorbeelden. Hè. Shell is ook zo'n bedrijf dat internationaal opereert. Shell heeft bijvoorbeeld een heel petrochemisch cluster in Rotterdam-Moerdijk. Opereert internationaal. De producten die daaruit komen als resultaat van een chemisch proces, die worden vervolgens weer gebruikt om kritieke grondstoffen te winnen en te verwerken. We hebben in Nederland gewoon heel veel kennis in huis, met name als het gaat om chemische processen. We onderschatten het belang van die kennis en ook van de rol die die producten in chemische processen spelen.
1: We onderschatten dat nog steeds.
0: Ja, we onderschatten dat nog steeds. Sterker nog, we schoppen er tegenaan. We vinden het smerig in 9 van de 10 keer. We onderschatten ook de rol die wij als Nederland hebben in een Europese context. Laat me het zo zeggen, als er vandaag de dag een stop zou zijn op alle chemische activiteiten in Nederland, dan heeft heel Europa een probleem. Dat is gewoon zo. Dan heeft heel Europa een probleem. En dat moest je. Dat is een bewustwordingsproces. En daar mag je best trots op zijn. En dat mag je ook uitetaleren, zeg maar.
1: Maar ook daar is dus lef voor nodig om dat te doen. Want je kunt dat gaan etaleren en je kunt het uitdragen. Maar dan krijg je natuurlijk heel snel een hele hoop kritiek over je heen. Met name op social media, maar niet alleen daar natuurlijk.
0: Ja, en dan kom ik toch weer terug bij het sierensportje. Waar komt mijn iPhone vandaan? laat me het zo zeggen, zonder De base chemicals, dus de basischemische elementen die bijvoorbeeld uit een installatie uit Rotterdam komen of Moerdijk. Dat soort stoffen worden gebruikt om de kritieke grondstoffen chemisch te verwerken, zodat ze uiteindelijk gebruikt kunnen worden in een batterij.
1: Ben je al bezig met dat idee van dat sportje? Want het is nu de tweede keer dat het voorbij komt. Zo, en je denkt steeds van ja, alsof het al bestaat.
0: Ja, nou ja, weet je, het is wel. Je moet het uiteindelijk uitbeelden voor mensen. En ik denk dat we dat te weinig doen.
1: En als we het gaan uitbeelden, dan wordt het ook duidelijker dat samenwerking niet anders kan, dat het niet ideologisch gedreven is, maar dat het gewoon een praktisch inzicht is. Marco, het woord uitleggen is ook al een aantal keer gevallen. Het kan ook vervelend zijn. Uitleggen, dat is de meest slechte leerling.
2: Mijn ouders waren allebei docenten, dus ik vind uitleggen vaak niet vervelend.
1: Nou, daar kun je natuurlijk ook een tik van mee krijgen. Maar nee, maar dat is een ander verhaal van een ander interview ook. Nee, maar het kan natuurlijk zo zijn dat uitleggen, dat mensen denken, ja, wacht even, iemand die weet het en die vertelt even hoe het zit en zo. We nemen niet meteen weer alles aan deze tijd. Dus het is belangrijk om een goede reden te vinden waarom die samenwerking echt vruchten afwerpt.
2: Ja, ik denk dat we mensen mee moeten nemen. We letten vaak op dingen die we niet hebben. Oké, China heeft dit, dat en anders. Nog even terug naar natriumzout. We gebruiken nu meer batterijen met lithium gebaseerd. Maar je kan ook batterijen maken op natrium gebaseerd. Daar zijn we bezig, ook met een pilotplant die we aan het bouwen. En wat ik zeg eigenlijk, ja, China is de vijand. Hè? We zijn in oorlog. Hè? Niet een normale oorlog, maar een economische oorlog.
1: Een machtsstrijd in ieder geval.
2: Maar zijn zij nou wel de vijand? Of zijn we onze eigen vijand? He, door gewoon niet te zeggen, wat kan er allemaal? En inderdaad wat langer te kijken. En ook die balans te leggen van, jongens, hoe gaan we nou duurzaam worden, maar met zorgen dat we weerbaar zijn in de samenleving en dat we verdienvermogen hebben. En die puzzel is te leggen.
1: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. Wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staan files tussen de afrit Beek en Duiven, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Verderop tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord, 8 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een afgevallen lading. De verbindingsweg naar de A50 richting het zuiden is dicht. Van de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette heeft in zijn toespraak op Veteranendag in Den Haag stilgestaan bij het niet doorgaan van het defilé vanwege de hitte. Ik kan me voorstellen dat jullie wel voor hetere vuren hebben gestaan, maar zorgen voor elkaars veiligheid betekent soms ook moeilijke keuzes maken, zei Jette. Ook de koning was bij de bijeenkomst. Niet eerder was er zo vroeg in het jaar een regionale superhittegolf als nu. In Limburg steeg het kwik rond 10 uur boven de 30 graden, waarmee de superhittegolf een feit was. Daarvan is sprake bij 5 dagen van minstens 30 graden, waarvan 3 van minstens 35. De laatste regionale superhittegolf was 6 jaar geleden, toen in augustus. Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen blijft maar stijgen. Bijna 17.500 hebben zich nu gemeld. Dat is een forse stijging van wat we normaal zien, zegt de Noorse orgaandonatiestichting. Het komt allemaal door kroonprinses Mette Marit. Zij heeft pas een longtransplantatie gehad. Apple wil geheugenchips kopen bij een Chinese chipfabrikant die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips worden MacBooks en iPads ook duurder, zegt Apple. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. En FC Twente is trots op de komst van aanvaller Wout Weghorst. De Ajax-spits tekent een contract voor 2 jaar bij de club uit Enschede. Hij zit nu bij het Nederlands elftal op het WK. Weghorst was ooit Twente-supporter. Dat ik daar nu mag voetballen maakt de cirkel rond, zegt hij op de site van FC Twente. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm met vanmiddag 30 tot 36 graden. Aan de kust minder warm. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanavond kans op flinke onweersbuien met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
9: Hoeveel vliegverkeer zouden we realistisch, Carlo, kunnen vervangen door andere modaliteiten?
10: 5%.
11: Ik kan mij het leven zonder vliegen eigenlijk nauwelijks voorstellen.
10: Als je dat allemaal meerekent, zijn de maatschappelijke kosten van een trein per reizigerkilometer hoger dan van het vliegen.
11: Ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
10: Echt de enige manier om dit ooit op te lossen. En ik weet nog niet hoe, maar ik weet wel zeker dat dat ooit de oplossing gaat zijn. Hoe we daar komen, weet ik niet. Is dat wij brandstoffen hebben die circulair zijn.
9: In 2026, dit jaar dus, worden we als wereld met onze neus op de feiten gedrukt. Ondanks alle inspanningen zijn we nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. En met alle ellende rondom de straat van Hormuz, waarvan we niet meer weten of hij nou open of dicht gaat, merken we het allemaal in onze portemonnee. Waarschijnlijk de komende maanden ook nog wel. En niet alleen de ritjes met de auto blijven voorlopig duurder, ook de kosten voor het vliegen zijn de pan uitgeschoten. Amerikaanse bedrijven gaven in april 78% meer uit aan brandstoffen dan een jaar eerder. Air France KLM verwacht in 2026 alleen al zo'n 2,4 miljard dollar extra aan kerosine uit te geven dan vorig jaar, op een totale brandstoffenkostenpost van 9 miljard. En vluchten moeten omvliegen, zorgt natuurlijk ook weer voor stijgingen. Uit onderzoek blijkt dat de goedkoopste tickets zo'n 24% zijn gestegen, met uitschieters van meer dan 70% als je naar Hongkong of Melbourne moet. En daar wilde het in deze uitzending over hebben. Want soms, als je zo geconfronteerd wordt met prijsstijgingen, dan is het ook wel een moment om nog eens na te denken over alternatieven. Zijn die er eigenlijk? Welke dan? En wat gebeurt er als vliegen onbetaalbaar wordt? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
11: Dag Rens.
9: Mijn naam is Rens de Jong. Edin is er deze week niet, dus we doen het met z'n tweeën, Han.
11: Heel goed.
9: Jij vliegt regelmatig op en neer naar Ierland, ja, want daar woon jij.
11: Dat klopt.
9: Is het nog een beetje te betalen of niet?
11: Nou, het is merkbaar duurder geworden. En ik moet ook zeggen, toevallig heb ik gisteren nog weer eventjes een op- en neertje geboekt. Wat me ook was opgevallen was, ik vlieg meestal Aer Lingus, de Ierse maatschappij. En daar moet je ook voor, als je een stoelkeuze. Gratis stoelen doen ze niet meer aan. Dus ook de goedkoopste stoelen, daar moet je een paar euro voor betalen. Maar ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
9: Ja, ergens moest het vandaan halen natuurlijk.
11: Ja, kennelijk ja. Ja.
9: Ja. Ja, vliegen is volgens mij niet een hoge marge business.
11: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ook als je belegger bent en je bent zwaar belegd in luchtvaartmaatschappijen, dan dat is niet de beste strategie om heel rijk te worden.
9: Ik hoorde ooit Richard Branson zeggen, de makkelijkste manier om miljonair te worden is miljardair te zijn en dan een vliegmaatschappij te beginnen. Dan raak je je geld snel kwijt. We hebben het over de economie van het vliegen in deze uitzending. Wat zou jij willen weten, Han?
11: Nou ja, wat de toekomst van het vliegen is. En,
9: Goed, het belang van de luchtvaart lijkt me helder. Maar dat betekent niet dat we het op zijn minst deels kunnen vervangen met ander vervoer. Gaan we het straks over hebben. Eerst een korte commerciële boodschap. Tot zo. Nou, we zijn er weer. Fijn dat je nog steeds luistert naar Het Grote Plaatje. Deze keer over het belang van de luchtvaart voor de wereldeconomie. Te gast is mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Is tegenwoordig directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute aan de TU in Eindhoven, maar al jarenlang actief als mobiliteitsexpert bij de TU Eindhoven. Carlo, welkom.
10: Ja, dankjewel.
9: Vliegen is wel. Mobiliteit is sowieso iets wat jij al jaren volgt, toch? Dit is een soort hobby ding bijna.
10: Ja, ik bemoei me gevraagd en ongevraagd met het debat en vandaag gevraagd. Ja. Dus, dankjewel.
9: De aanleiding voor deze uitzending was eigenlijk een uitspraak van het Internationale Energieagentschap. Eind april of midden april. Die zeiden toen, Europa heeft misschien nog maar voor 6 weken kerosine beschikbaar. En ik dacht, ja, we zijn nu 8 weken verder. Ik zie nog steeds op Schiphol de vluchten gewoon gaan. Wat is er gebeurd? Heb jij enig idee?
10: Ja, er is natuurlijk wel een rimpel geweest. Maar dat drukt zich vooralsnog alleen in kosten uit dan in de onbeschikbaarheid. Daar is nog geen sprake van. Wij zijn ongeveer voor 20% van onze vliegtuigbrandstoffen afhankelijk van wat er vanuit Iran komt in de straat van Hormuz. En dat gat wordt redelijk goed en adequaat gedicht door bronnen vanuit Amerika, Nigeria. Dat maakt het iets duurder, maar vooralsnog. Kijk, alle prijzen stijgen natuurlijk, dus daar merken we wel iets van.
12: Ja. Maar dan valt er dus ergens anders iets af. Dan zijn er gewoon, dan is iemand anders het haasje, maar niet de kerosineverbruiker.
10: Dat zijn vooral de voorraden in andere landen dan in Iran. Mm. Die nu aangesproken worden. En dat leidt tot een prijsverhoging. Überhaupt stijgen de prijzen. En het is inderdaad wat je in de inleiding zegt. Het is een goede reminder dat wij toch wel heel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dus laten we het daar ook voor gebruiken. Het zal iets duurder zijn tijdelijk. Voor zolang als het duurt. Maar het is niet zo dat het op is.
12: Nee. Han, wat dacht jij toen jij het Internationaal Energieagentschap dit hoorde zeggen?
11: Nou ja, het was niet de eerste keer dat ze kwamen met een nogal uitgesproken waarschuwing. Hè, want de baas van dat IEA, de Turkse meneer Fatih Birol, die heeft ook gezegd dat dit de ergste energiecrisis is. Erger dan die van 1973, 1979 en 2002 bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Nou volg ik de energiemarkt al eigenlijk vanaf het moment dat ik professioneel econoom ben. En ik moest ten eerste eens eventjes opzoeken wat nou de energiecrisis in 2002 was. Dus die hele uitspraak verbaasde mij. En toen ben ik eens aan het rekenen geslagen. In 1973 verdrievoudigde de energieprijzen ongeveer. Nu hebben we te maken met een prijsstijging van 50% of zo op olie. Het is wel zo, in 73 waren de olieprijzen zo laag dat we verbruikten toen relatief minder olie. Als percentage van onze economie gaven we aan olie minder geld uit. Maar in 79 gingen de prijzen meer dan over de kop. Iets van 130% prijsstijging. En toen gaven we een groter deel van het BBP uit aan benzine of aan olie, dan nu. Dus ja, ik begrijp zo'n uitspraak niet. Misschien bedoelt hij iets heel anders, maar ik probeer uit te rekenen wat is nou de schok op onze economie. En dan vermenigvuldig ik gewoon de procentuele prijsstijging maal welk deel van het BBP geven we aan olie uit. En daar kom ik nu veel en veel lager uit dan in 79, laat staan, dan in 73, 79 en 2002 samen. Dus dit soort paniekverhalen.
12: Maar waardoor komen dit soort paniekverhalen dan? Hebben we enig idee, Carlo?
11: Nou ja, goed, ik weet het niet. Kijk, wat ik wel weet als econoom ook. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En als je dan de krant wilde halen. Als je dan met een positief verhaal kwam. Nou, dan haalde je de krant niet over bladzijde 28. Maar als je zei. De werkloosheid gaat sterk stijgen. Of de inflatie loopt helemaal uit de hand. Ja, dan had je toch wel kans om op de voorpagina te komen.
10: Dat klopt. In de evolutie hebben wij geleerd om 5 tot 10 keer meer aandacht voor negatief nieuws te hebben, omdat dat dodelijk zou kunnen zijn. Als er een leeuw om de hoek staat, dan wil je dat weten. Als er een tros bananen ergens ligt, dan als je dat mist, dan is het jammer, dan heb je wel lange honger, maar dan ga je niet dood.
12: Ja, oké.
10: Okay. Dus, dat is het. Dus het is inderdaad, het is een beetje paniekzaakrijden. Ja. En het valt op als je zoiets zegt. Ja. We hebben het er nu ook over.
12: Maar is het dan zo, kijk, ik heb elke keer het idee, naar aanleiding van deze uitspraak, van joh, als dit probleem niet snel wordt opgelost, dan hebben we een groot probleem, onder andere met inderdaad onze internationaal transport. Dat is dus niet zo, begrijp ik, Carlo?
10: Nee, het wordt duurder, maar het blijft mogelijk te vliegen de komende tijd.
12: Ja.
10: En het gaat dadelijk ook weer dalen, waarschijnlijk vroeg of laat. Ja. En dan zijn we in ieder geval even aan herinnerd dat het op lange termijn wel een probleem is.
12: Hmm.
10: Want het is een keer op en het wordt ook steeds duurder op een gegeven moment om te winnen.
11: Carlo, als er minder beschikbaar komt, hè, doordat die staat van Hormuz is afgesloten, en dan zeg je het wordt duurder, maar daardoor moet eigenlijk, hè, een stijging van de prijs heeft economisch als functie om de vraag ook wat terug te drukken. Als wij zeggen, en als Rens zegt, ik zie op Schiphol al die vluchten nog gaan, er moet toch in de rest van de wereld ergens een reductie van de vraag plaatsvinden.
10: Klopt, er is vraagelasticiteit. Dus als je inderdaad, als het duurder wordt, gaan er minder mensen vliegen. Dus er zullen inderdaad sommige mensen nu beslissen toch weer met de auto op vakantie te gaan of anders, omdat het gewoon te duur wordt. En dan zul je inderdaad wat minder mensen aan het vliegen krijgen. Dus dat zie je ook al, dat effect, dat er iets minder gevlogen wordt vanwege dat het duurder wordt. Maar dat gaat geen vliegtuigen. En zeker in een land als Nederland is die elasticiteit wat minder, omdat wij het wel een keer wat duurder kunnen maken.
12: Ja, wij kunnen het nog wel betalen, maar misschien de kerosinemarkt is denk ik een redelijke, misschien wel internationale markt. Dus dan gaan anderen niet vliegen, begrijp ik.
10: Ja, dat zal inderdaad wel merkbaar zijn. Ja. Maar niet extreem, we worden ook steeds rijker stiekem, dus dat dempt het ook een beetje af.
12: Laten we even kijken naar de impact van vliegen sowieso op de wereldeconomie, hè? Stel je voor, dit gaat niet gebeuren, maar stel je voor, alhoewel we hebben het wel een keer gehad met corona, nou, we stoppen namelijk met vliegen.
10: Ja.
12: Is dat, want met corona hebben we een tijdje even niet gevlogen, of is dat niet zo?
11: Nou, het is heel sterk teruggevallen.
12: Ja, toch? Ja.
11: Enorm teruggevallen.
12: Ja. Waar merken we dat aan als we opeens niet meer gaan vliegen?
10: Dan worden we een stuk ongelukkiger. En het is, als het tijdelijk is en de mens kan best een stap terugzetten in levenscomfort als je denkt dat het tijdelijk is. En daar gingen we toch wel vanuit met corona. Maar een significante en structurele stap terug in levenscomfort, daar worden mensen echt diep ongelukkig van. Mm-hmm. Dat acht ik zelfs onhaalbaar. Dus we kunnen zonder vliegen, maar dat gaat in een steeds meer verweven wereld ook steeds meer problemen opleveren. Het is niet voor niks dat wij elk jaar op jaar 4% meer vliegen op wereldschaal.
12: 4% per jaar meer?
10: Dat is ongeveer een constante stijging die ook voorspeld wordt voor de komende 20, 30, 40 jaar.
12: Maar hoe komt dat?
10: Omdat mensen rijker worden en dat wij vanuit de biologie gewoon proberen met ons reisbudget van een uur en een kwartier per dag dat wij onderweg willen zijn. Dat hebben we ook vanuit de evolutie geleerd. Proberen zo ver mogelijk te komen. Dat lijkt bijna een constante te zijn. En zo gauw mensen het kunnen, dat zie je in elk land als ze wat rijker zijn. Zo gauw ze het kunnen, willen ze vliegen. En dat zie je dus nu met de opkomende landen. Want Han noemde zichzelf net een boomer, dat hij zoveel wilde vliegen. Maar de generatie, de Generation Y, de millennials, dat zijn met afstand de meest vliegende generatie. En dat is de generatie die de vliegschaamte heeft uitgevonden. Maar die vliegen echt met afstand het meeste. En generatie Z zit daar heel kort achteraan. En die hebben eigenlijk het budget nog niet om te vliegen. Dus je kunt er gewoon niet aan denken. Het is van een elite, hè, van de jet set was het eigenlijk ooit, die alleen kon vliegen. Zie je nu eigenlijk dat het wijdverspreid is. En het is ook eigenlijk, wat je ook doet om dat vliegen weer in te perken, het is vaak juist die nieuwkomers die nu ook kunnen vliegen, die je dan het vliegen weer gaat. Je gaat het weer elitair maken als je het probeert te verminderen.
11: Ja, weet je, dat klopt natuurlijk wat Carlo zegt. Hè. En over die 4%, hè, vergeet natuurlijk ook niet dat de wereldeconomie groeit elk jaar. Nou, ruim 3%, dus dan is 4% meer vliegen. Dat past daar dan ook wel in. Mm-hmm. En wat hij natuurlijk zegt, dat is ook zo. Hè. Toen ik jong was, ja, ik ging op Interrail op vakantie. Ik bleef binnen Europa. In 78 ging ik voor de eerste keer naar Amerika. Nou, dat was een big deal. Maar mijn kinderen, die allemaal, inmiddels allemaal dertigers zijn trouwens. Die gaan heel ver op vakantie. En overigens de... Mijn oudste dochter is met Pasen getrouwd. En die zou op huwelijksreis gaan naar Bali. En die zou vliegen via het Midden-Oosten. Ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus die huwelijksreis is naar Parijs geweest.
12: Nou, en even leuk? Of
11: kennelijk wel. En heel gelukkig. Dus dat is ook goed. Ja. Maar ik geloof dat ze alsnog wel een keer naar Bali zullen gaan.
10: Zo is het dan. Hè. De Bali, dat was ook tijdens de pandemie. Ze zijn allemaal niet op vakantie gegaan. Maar dat is daarna heel erg snel ingehaald. Ja, dat is toch...
11: Ik heb twee dochters. Dus het verhaal is nu niet afgelopen, want mijn tweede dochter die is op het ogenblik op vakantie in Korea. Maar die was ook geboekt door het Midden-Oosten. En die kon dat omboeken en die is nou via Scandinavian is er denk ik noordover gegaan.
10: Nou, los van het vakantiegeluk wat het ons brengt, wat ook wel aantoonbaar is, want hoe verder je gaat, mensen worden er toch echt gelukkig van, is het ook zo dat de wereld steeds verwevener is, omdat je vroeger trouwde met iemand uit het dorp en dat is de laatste decennia is dat al iemand uit een dorp verder of uit de stad geweest. En tegenwoordig zie je voor heel veel internationale relaties ontstaan. Mm-hmm. Ook omdat mensen steeds vaker in het buitenland gaan studeren, in het buitenland gaan werken, daar iemand tegenkomen. Dus het is steeds meer internationaal verweven. En die mensen willen hun familie zien. Dus je hebt een categorie, je hebt de zakenreizen, je hebt de vakantievluchten. Maar de derde categorie is de VFR, Visiting Friends and Relatives. En dat is met afstand de sterk stijgende groei vliegtuigpassagiers.
12: Ja.
10: Dat is iets wat niet terug te draaien is. Dat je zegt, je mag vanaf nu alleen nog maar met iemand...
12: Niet door vliegschaamte terug te draaien of door te hoge prijzen terug te draaien?
10: Vliegschaamte terugdraaien of
12: vliegschaamte door vliegschaamte, dat mensen zeggen, nee, ik kan die vrienden dus niet meer opzoeken.
10: Laten wij het vliegschaamte-experiment even als mislukt zien. Het is gewoon de generatie die het uitgevonden heeft, die vliegt het meeste. Maar met prijzen opvoeren... kun je dat inderdaad wel doen. Maar op een gegeven moment is de rechtvaardiging om die prijzen verder op te hogen compleet afwezig. Dus ja, je moet een eerlijke prijs voor betalen, voor je reizen betalen, dat je ook externe kosten en zo meeneemt. Maar zelfs als je dat eerlijk zou belasten, denk ik niet dat het ons weerhoudt van vliegen. Dat is eindig.
12: Even dat handelgedeelte, want we hebben het nu over passagiers. Hoeveel vracht vervoeren wij eigenlijk via de lucht?
10: Dat is procentenwerk, 5-7%. Maar dat is in waarde wel een 30%. Hmm. Dus het zijn over het algemeen wel de wat duurdere zaken. Dat zijn de medische zaken die niet te lang kunnen wachten. De elektronica, de iPhones. Maar vooral ook medicijnen en dat soort zaken. Dat is ook wel echt urgente dingen die over de lucht gaan. Dus in totaal heb je het wel over 30% van de waarde.
12: Ja. Dus eigenlijk hoor ik hier zeggen, wij kunnen niet zonder vliegen. Een wereld zonder vliegen.
10: Nee, dat is,
12: gaat gewoon niet gebeuren.
10: Is geen optie. Nee.
12: Is geen optie.
10: Nee, dat gaat niet in deze. Of je moet met dingen komen dat je in een virtuele wereld kunt gaan stappen.
12: Of geteleporteerd kunt worden.
10: Dat
12: of zo.
10: Soort zaken.
12: Ja. Ja.
10: Dat wordt aan gewerkt via kwantumtechnologie. Daar heb ik een keer een column over geschreven in het FD.
12: Ik weet niet of wij dat nog aan meemaken.
10: Dat denk ik niet.
12: Nee.
10: Of we zijn er al, dat we het niet in de gaten hebben.
12: Ja, dat we allemaal in simulatie weer leven.
10: Dat is een serieuze optie.
12: Er zijn mensen die dat vinden, ja.
10: Maar goed, zonder dat is er geen wereld zonder vliegen.
12: Ja. Even over corona, hè, want dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd. Wat is de impact daarvan geweest op de vliegeconomie?
10: Er werden natuurlijk wel vliegtuigen afbesteld of tijdelijk en het personeel werd ontslagen en de veiligheidsmensen werden ontslagen die we daarna niet meer terug konden krijgen. Dus dat was een enorme rimpel in die twee kanten op werkte. Eigenlijk is het verrassend snel weer hersteld. Dus je ziet dus eigenlijk met die toename van vliegen, dat is dus die 4%, hoeveelheid vluchten storten in, maar is weer bijna terug op die lijn. Dus als je die lijn had doorgetrokken, zitten we daar op die lijn. Dus het is niet zo dat het voor horizontaal en weer door is gegaan.
11: Het was wel een verademing, moet ik eerlijk zeggen.
10: Ja.
11: Ik vlieg dus vrij veel. En in die coronacrisis, haast niet, maar toch af en toe ook nog wel eventjes. En die luchthavens, die waren heerlijk rustig.
10: Ja, oh ja, maar jij ging nog wel vliegen, toch?
11: Af en toe. Niet in het begin, hè, want toen mocht het helemaal niet. Maar toen het weer een beetje mocht. Maar de mensen waren natuurlijk heel angstig. En je moest afstand houden. En ze mochten die toestellen niet zo vol zetten, et cetera. Dus die luchthavens die waren een stuk leger. Nu breekt de vakantieperiode weer aan. En ja, die toeristen, dat zijn mijn vijanden op luchthavens.
12: Is het niet zo, want dat had ik wel verwacht, dat wij in corona ontdekten we het videobellen.
10: Ja, klopt.
12: En ik dacht bij mezelf, die zakenreizen, dat zal wel een stuk minder gaan worden.
10: Ja, dat is ook wel gebleken, dat zie je ook wel. Daar zit wel een vergissing onder dat zakenreizen een relatief bescheiden deel is van 12%. Maar het is wel een veel groter deel van de omzet en de winst vooral. Mm-hmm. Dat zit natuurlijk allemaal voorin. Maar het wordt wel eens vergeten dat zakenreizen is eigenlijk ook gewoon toerisme met een pak aan of met een mantelpak. Ja, dat is die mensen zijn heel graag onderweg. Dus en dat zien we ook aan de studenten bij ons op de universiteit. Die kiezen bij hun baan, is het internationale aspect dat ze op reis kunnen echt een significant aandeel van hun in hun beslissingsproces.
12: Dus je zou het wel kunnen vervangen, maar je verzint gewoon een smoes om te zeggen.
10: Dat is één ding. Ja. En de andere ding is, als je echt een deal wil maken, dan komt het toch op vertrouwen wat moeilijker via video te doen is. En we hebben ook altijd, we dachten ook toen het internet uitgevonden was, dan hoeven we niet meer op reizen, kunnen we allemaal veraf in dorpjes gaan wonen. Maar het is juist door dat internet dat we ineens weer vrienden van veel verder kregen, die we dan uiteindelijk ook weer fysiek wilden ontmoeten. Dus daar zit wel een effect van, maar het is vaak ook dat je sneller mensen leert kennen die je dan uiteindelijk ook weer een keer wil zien. Als de deal gemaakt moet worden, is het toch altijd een live meeting.
12: Ja.
10: Dus ja, het is een effect, maar het is wat weinig zeker ten opzichte van die enorme groei van dat VFR dat we net noemden.
12: Ja.
10: Dus een rimpeltje meer is dat niet. En corona is wat ook wel fijn was. Het was een beetje bizar, maar er vlogen bijna net zoveel vliegtuigen. Omdat ze, als ze niet zouden vliegen, hun slotrechten kwijt zouden raken.
11: Kwijt. Ja, dat klopt,
10: was heel bizar. Maar heel veel mensen zeiden van, we hadden eigenlijk geen strepen in de lucht. Want het was echt een hemelsblauwe lucht voor een paar maanden. Maar dat kwam gewoon omdat wij toevallig ook 2 maanden oostenwind hebben gehad toen. Ah. Met de oostenwind heb je droge lucht en dan krijg je geen vliegtuigstrepen. Er waren net zoveel vliegtuigen. Maar de lucht was blauw vanwege die 2 maanden oostenwind die we in het begin van toevallige wijze hebben gehad.
12: Ja.
10: Dus iemand zegt van, in de corona had ik een strepen. Ja, dat ligt iets anders.
12: Dat ligt anders, ja. Okay. Even, ik begrijp dat de supply chain voor die vliegtuigen wel behoorlijk verstoord is geraakt door corona. En dat zij daar nog steeds last van hebben.
10: Ja, dat klopt. En dat zag je ook bij fietsen en bij alle. Want mensen die gingen dus niet op vakantie, niet meer uit eten, niet meer drinken, niet meer op stap. Bijna niemand is er in het salaris op achteruit gegaan. Dus ze hadden in zijn vakantiegeld over. Dat is bijna allemaal naar badkamers, fietsen, caravans, campers, weet weet ik het allemaal gegaan. Dus iedereen kocht ineens spullen in plaats van diensten. En spullen zijn veel materiaal intensiever, dus je zag heel die supply chains ineens overspannen worden. En als iedereen ging nog extra's paniek aan inkopen doen. Naar de hand, want we hadden zoveel fietsen verkocht, toen kwam de kater. Want toen waren er ongeveer 5 jaar geen fietsen bij de badkamers. Want ja, dat doe je niet elke 5 jaar. Maar heel die supply chain raakte ook de vliegtuigen. Want ook zijn er even de vliegtuigen afbesteld. Daarna moesten ze weer hebben. Op dit moment heeft alleen India al 1500 vliegtuigen in bestelling staan.
12: Zo.
10: En heel de wereld heeft er bijna 17.000 in bestelling staan op dit moment. Het aantal nieuwe vliegtuigen.
12: Ongelooflijk zeg.
10: Ja, dat is echt
11: en wat is de productiecapaciteit in een jaar?
10: Dat zit iets tussen 1000 en 2000. Ik vanaf dat. Maar ze zitten echt voor jaren vol, laat ik het zo zeggen.
12: Wauw.
10: Ja, en dat is
12: voor een industrie die dus ogenschijnlijk zo onder druk staat, ja, in de publieke opinie van je mag eigenlijk, je moet gewoon, eigenlijk is het niet goed om de hele tijd te gaan vliegen.
10: Nee, dat klopt.
12: Dus ze zeggen met elkaar in de media van...
10: Ik wil ze zeker niet ontkennen dat er wat klimaatproblemen aan vliegen zitten. Alleen ja, hopen dat automatisch voorbij gaat. Dat zou je hier enigszins kunnen beperken met wat slotbeperkingen op Schiphol en dat soort dingen. Maar het is een marginale discussie ten opzichte van wat er wereldwijd gebeurt, als je weet dat er zoveel vliegtuigen er nog extra bij komen. Ja.
12: Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
10: Dat is nu iets van 25. En dat was 20 toen het laatste officieel gemeten is. Maar dat is
12: 25% nog niet gevlogen?
10: Nee, sorry. 25% van de wereld heeft gevlogen. 75% van de wereld. Want dat vind ik ook, want we kunnen minder.
12: 75% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
10: Nee.
12: En jij zegt, die gaan ooit een keer
10: 75% van de wereld vliegen. Gaat wel ooit vliegen. Ja, dat zijn die 17.000 toestellen die eraan komen. En dat is ook dat je, ja, als je naar oplossingen denkt, dat het minderen, waar je natuurlijk nooit tegen kunt zijn. Maar ja, als het al lukt hier met die generatie die er zelf niet aan wil, ga je dan ook verplicht dat die 75% die er nooit in een vliegtuig heeft gezeten, niet meer moet beginnen. Dus het is een beetje elitair om te denken dat die mensen ook niet gaan vliegen. Die kunnen we het van achter. Ja. En daar zit de groei.
12: Ja, we zijn door de tijd heen gevlogen. Helaas kunnen we op de radio niet verder. De rest van dit grote plaatje vind je in de BNR-app. En natuurlijk in andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven, ook namens Han de Jong. Tot volgende week. Dag.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
6: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
8: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
9: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
8: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
9: Luister daarom naar De Grote Tech-Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
8: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
9: Op BNR en als podcast.
10: De Grote Tech-Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Zevenaar 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Duitsland tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met daar een kwartier oponthoud. A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Bilthoven 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette heeft in zijn toespraak op Veteranendag in Den Haag stilgestaan bij het niet doorgaan van het defilé vanwege de hitte. Ik kan me voorstellen dat jullie wel voor hetere vuren hebben gestaan, maar zorgen voor elkaars veiligheid betekent soms ook moeilijke keuzes maken, zei Jette. Ook de koning was bij de bijeenkomst. Niet eerder was er zo vroeg in het jaar een regionale superhittegolf als nu. In Limburg steeg het kwik rond 10 uur boven de 30 graden, waarmee de superhittegolf een feit was. Daarvan is sprake bij 5 dagen van minstens 30 graden, waarvan 3 van minstens 35. De laatste regionale superhittegolf was 6 jaar geleden, toen in augustus. Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen blijft maar stijgen. Bijna 17.500 hebben zich nu gemeld. Dat is een forse stijging van wat we normaal zien, zegt de Noorse orgaandonatiestichting. Het komt allemaal door kroonprinses Mette Marit. Zij heeft pas een longtransplantatie gehad. Apple wil geheugenchips kopen bij een Chinese chipfabrikant die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips worden MacBooks en iPads ook duurder, zegt Apple. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. En FC Twente is trots op de komst van aanvaller Wout Weghorst. De Ajax-spits tekent een contract voor 2 jaar bij de club uit Enschede. Hij zit nu bij het Nederlands elftal op het WK. Weghorst was ooit Twente-supporter. Dat ik daar nu mag voetballen maakt de cirkel rond, zegt hij op de site van FC Twente. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw erg warm, met vanmiddag 30 tot 36 graden. Aan de kust minder warm. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanavond kans op flinke onweersbuien met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
15: Wij waren toen helemaal niet thuis in dat soort... Gaat dat dan? En ja, we waren veel te open daarin.
16: Ik weet van jou, David, dat is niet altijd zo, hè?
17: Oh, van mij? Of van mensen?
16: Ja. Nee, niet van jou persoonlijk.
15: Ja. Ja, eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden als zijnde van... Oké, weet je, als ooit het moment komt... dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben... die kunnen we meteen bereiken.
18: Het personeel inklokken, maar dan online.
16: met een slimme tool. Met dat product timmert de Noord-Hollandse ondernemer Fred al flink aan de weg. Dat zien ook andere bedrijven en op een dag komt er een e-mail binnen van het grote Visma. Of hij tijd heeft voor een kop koffie. Nou, denkt Fred, laten we dat maar doen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Fred Al. Die vertelt over het moment waarop hij besefte... dit wordt de deal van mijn leven.
15: Nou, het verschil tussen het moment van bedrijven kopen en de deal van mijn leven, daar zit een heel stuk tussen. Dus ik denk dat als ik dacht, dit wordt de deal van mijn leven, was dat eigenlijk pas op het eind.
16: Ja, dat is een lang proces geweest.
15: Dat is een lang proces geweest. Dat gaat dan niet over één nacht ijs. Eén, nee. Je moet eerst beslissen van oké, gaan we dit verkopen, ja of nee? En twee, voordat je daar pas bent, zit er heel veel voorbereiding tussen.
16: Ja. En je zegt, voordat we dit gaan verkopen... dit slaat in dit geval op Timechimp.
15: Ja.
16: Dat was jouw bedrijf.
15: Ja.
16: Wat leverden jullie precies?
15: Ja, we begonnen met urenregistratie en uiteindelijk ging daar veel meer omheen. Werd het ook een stuk project met administratie... en uiteindelijk de hele administratie omtrent uren, uitgaven en ritten... En projectadministratie.
16: Want jij had al bij een multinational gewerkt en gezien hoe houtje-touwtje dat daar ging.
15: Ja, nou ja, inderdaad. Ik werkte bij een multinational en mijn compagnon die werd gedetacheerd. Kwam met eigenlijk allerlei tools in aanraking. En ja, we dachten dat kan beter, makkelijker, sneller.
16: Zo beginnen bijna alle ondernemersavonturen toch, David?
2: Ja, dat lijkt er wel op. Ja, dit kunnen we beter, dit kan handiger. Let's go.
16: Dat werd Timechimp en dat bedrijf dat groeide als kool. Wat zorgde daarvoor? Want jullie waren niet de enige speler in de markt.
15: We waren absoluut niet de enige speler in de markt, maar wel op de manier waarop wij het aanpakten. Dus we waren toen 100% cloud. Toen was nog de cloud was nog een heel happening. En we deden eigenlijk alles online. Vanuit klantwerving. Puur Google.
16: Dat klinkt nu heel normaal, maar...
15: Toen was dat wat minder normaal.
16: Ja.
15: En wij hebben daar gewoon volop ingezet. We deden geen klantbezoeken, we deden alleen alles online... waardoor we heel veel afspraken konden doen. We waren maar met z'n tweeën in het begin natuurlijk.
16: Maar jij was een echt saleskanon, toch?
15: Juist, ik heb een commerciële achtergrond. Ik heb altijd in de sales gezeten, dus ja, ik weet wel een beetje wat van verkopen.
16: En uit een echt ondernemersnest.
15: Juist, ja. Mijn ondernemersnest is eigenlijk... mijn hele familie is eigenlijk bijna ondernemend. En dat begon vanaf mijn opa, mijn vader, mijn broer, mijn zus. Iedereen eigenlijk, nu. En daaruit is het eigenlijk ook bij mij geboren. Ik wist eigenlijk al dat ik jong was, dat ik ondernemer wilde worden.
16: Ja, en zit hem dat dan in van ik wil rijk worden of ik wil iets gaan bouwen?
15: Nee, ik al zakelijk...
16: Je mag het eerlijk zeggen, hè?
15: Ja, nou, beide natuurlijk.
16: Ja.
15: Financiële vrijheid is echt wel een groot ding in dit verhaal natuurlijk. Tweede is, ik kan slecht... Ik heb veel ideeën en die wil ik dan graag zelf ten uitvoeren brengen.
16: Zo begint dat dan. En Timechimp groeit dan uiteindelijk door naar zo'n 40 mensen. Dat werden er later weer wat minder.
15: Ja.
16: Jaaromzet van om en bij de 5,5 miljoen.
15: Zoiets, ja.
16: Ja. Wanneer dachten jullie, we verkopen de tent?
15: Nou, eigenlijk bij het begin al, dat we ermee begonnen... is ooit van, ja, dit gaan wij niet ons hele leven lang doen. Maar dat we het echt wilden verkopen was eigenlijk na een jaar of 5, 6, 7. Ook de eerste gesprekken gaande met een bepaalde overnamekandidaten. Toen was het zaakje eigenlijk gepland. En toen zijn we eigenlijk bij de eerste gesprekken zijn we ook meteen bezig geweest... met van, oké, weet je, als we dit ooit willen verkopen, wat willen we dan...
2: En waarom wilde je het verkopen, Fred? Want ik kan ook zeggen, ik heb eindelijk dat bedrijf... wat ik als kleine jongen wilde. Het loopt goed, het groeit.
15: Ja, daar ben ik dan toch weer te ondernemend voor. Want kijk, ik vind als het een bedrijf wordt, zeg maar... wordt het ook een stukje manager en minder ondernemen. En ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En dit wordt ook, het werd ook werk. En dan,
16: dan moet je op gaan passen.
15: Nou ja, voor mij wel. Ik vind dan wordt het, dan wordt het een sleurtje. En elke dag naar de kantoor toe.
16: Ja. Betekent wel dat je een bedrijf nodig hebt dat ook door kan zonder jou. En dat is voor heel veel ondernemers een struggle volgens mij, David. Is dat je jezelf misbaar maakt.
2: Ja, dat is een grote struggle. En ook altijd een belangrijk punt in dit soort verkooptrajecten. Want een koper wil eigenlijk gewoon een machinekamer die lekker doorgaat. Ook als de ondernemers er niet zijn. En vaak denken ondernemers dat het al redelijk verkoop klaar is en dat het ook zonder hen wel goed gaat. Maar dat is meestal niet het geval nog bij een bedrijf van deze omvang.
16: Nee. Jullie zijn daar wel vanaf dag 1 heel bewust mee bezig geweest, toch, Fred?
15: Ja. We hadden bijvoorbeeld als een medewerker ziek was en kwamen erachter, oké, er blijven dingen liggen. Dat we al dachten van, ja, dat kan niet. Dus we hebben eigenlijk altijd alles dubbel uitgevoerd, inclusief mezelf. En we zijn altijd mee bezig geweest. Op een gegeven moment dat we wat groter werden, hebben we een managementteam opgebouwd, proberen op te bouwen. Daar hadden we wat geluk mee en wel wat minder geluk mee. Maar wel omdat we het traject op tijd hadden ingezet, konden we snel bijsturen. En was dat eigenlijk perfect voor de verkoop.
2: En heb je daar de koper dus ook van kunnen overtuigen dat het goed doordraait, ook zonder jullie aandacht?
15: Ja, dat was eigenlijk het hele verhaal. Hè? Want wij wouden eruit, vooral mijn compagnon wou er eigenlijk per direct uit. En ik zou er nog wel aanblijven, maar ook niet voor een langere periode. Dus het hele verhaal was eigenlijk van, oké, we hebben één persoon. Die geven wij aan, dat wordt de nieuwe CEO. En dat verhaal hebben wij moeten verkopen eigenlijk, richting kopende partijen.
16: We gaan even naar het moment, ongeveer 7 jaar. Zo lang bestaat jullie bedrijf. En je gaf net inderdaad aan, hè, ik en mijn compagnon, wij wilden wel langzaam maar zeker gaan kijken om de boel te verkopen. Mm-hmm. Toen kwam Visma bij jullie koffie drinken.
15: Ja.
16: Hoe ging dat?
15: Ja, dat gaat eigenlijk. Visma, nou is het.
16: Een van de grootste bedrijven, opkopers van de afgelopen jaren, denk ik zo ongeveer, David.
2: Ja, die kopen heel veel, doen heel veel deals.
16: Zo zeg. Ja.
15: Ja, nu helemaal. Vooral in onze tak.
16: Ja. Gaan wel richting een beursgang, is de verwachting ook. Ja,
15: ja en. Dat was eigenlijk via LinkedIn een berichtje. Kunnen we een keer praten?
16: Vanuit jullie dus?
15: Nee, vanuit Visma.
16: Ah, oké.
15: Ja, die hebben natuurlijk een team die daar nou achteraan zit.
16: En wat denk je dan als zo'n grote partij aanklopt?
15: Nou ja, weet je, ik vind altijd een gesprek kan je altijd aangaan. Daarin hebben wij het eerste keer meteen wel foutjes gemaakt, hoor. Van bijvoorbeeld veel te veel data gegeven.
2: Oh, meteen al.
15: Ja? Nou ja, wel data die je eigenlijk achteraf niet zou willen geven.
16: Maar zoals bijvoorbeeld?
15: Gewoon omzetten, churncijfers.
2: En hadden jullie een NDA getekend?
15: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat hadden we wel getekend toen.
2: Ja.
15: Wel opgelet, maar dat zijn wel dingen die je eigenlijk niet moet doen natuurlijk.
16: Twee onervaren, enthousiaste ondernemers gaan met een groot bedrijf in gesprek, zijn eigenlijk veel te open.
15: Ja. Ja, wij waren eigenlijk veel te open. En inderdaad, dat was eigenlijk de fout die we maakten.
16: Maar wist je toen, na dat eerste gesprek, je drinkt koffie, je gaat naar huis, je belt elkaar terwijl je in de auto zit, van dit gaat wat worden, of juist niet?
15: Nee, nou kijk, eerst wouden we wel eens weten van, oké, wat is het eigenlijk waard? Want op dit moment. En toen verder waren we in gesprek, toen zeiden we ook van, gewoon zeiden we tegen Visma, joh, wat is het dan een beetje waard? Wat zouden jullie ervoor bieden? En toen kwamen ze met een aanbod waarvan we alle twee wel dachten van, oké.
16: Het is toch interessant, want jij stelt deze vraag dan aan iemand die jouw bedrijf misschien gaat kopen. Ja, weet je, dat is net als iemand die mijn huis gaat kopen, die zal altijd lager bieden dan ik zou verwachten. Zou je zo'n vraag niet aan iemand als David moeten stellen?
15: Ja,
16: dat is best wel handig geweest.
15: Ja, maar wij waren toen helemaal niet thuis in dat soort, gaat dat dan? En dat was ook het eerste gesprek. En we waren ook veel te open daarin. En,
16: het kwam niet tot een deal.
15: Nee, en dat kwam meer vanuit onze kant ook. Want wij van, we wilden eigenlijk gewoon weten van, wat is het nu waard? Dus we gebruikten Visma eigenlijk ook wel een beetje daarin.
16: Ja.
15: En,
2: ze luisteren mee, hè?
15: Ja. Daar was wel meteen het zaadje geplant. Van, dat is wel echt iets wat levensveranderend is.
2: Misschien interessant ook bij jullie, Fred. Want we noemden eerder je omzet. Maar je bent een softwarebedrijf. Dus je businessmodel is SaaS, denk ik, hè? Licentiefees. Ja. Mm-hmm. Op welke manier wordt er dan gekeken naar een waardering?
15: Ja, naar groei.
2: Ja.
15: En naarmate hoe hoog je groei is, zeg maar, dan wordt er ook nog wel gekeken naar EBITDA. En die twee eigenlijk. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel dingen belangrijk. Churn, cijfers, groei over de afgelopen jaren. Het zijn heel veel dingen belangrijk.
16: Ja, de vraag of je als ondernemer wel of niet doorgaat.
15: Juist,
16: nog 3 jaar.
15: Ja.
2: Dat is allemaal mee in de waarde. Wat hier echt relevant is dat bij groeiende softwarebedrijven er vaak ook wordt gekeken naar een multiple op je omzet. Hè? En dat is een aanzienlijk hogere waardering vaak dan een klassiek B2B-model waarbij alleen naar winst wordt gekeken.
15: Ja.
16: Ja. Ja. Ja. Visma werd het hem dus niet. Dan bel je ze op en dan zeg je, jongens, dank jullie wel. Fijn dat jullie even langs zijn gekomen, maar voorlopig niet. Maar jullie onderhielden nog wel contact.
15: Ja, we hebben eigenlijk bij toen afgesproken. En dan was het met één specifiek persoon van Visma. Van oké, laten we gewoon elk jaar gewoon even bellen. Hoe gaat het ermee? En dan laten we elkaar gewoon up-to-date houden. En dat hebben we ook gedaan.
16: Ja. Ja,
15: en eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden. Als zijnde van oké, weet je, als ooit het moment komt, dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben, die kunnen we meteen bereiken.
16: Maar toch interessant, want zij bieden dan een bepaald bedrag. Dan kijk je je compagnon toch ook even aan van, als we dit nu aannemen, hoeven we waarschijnlijk nooit meer te werken. Zijn we ook af van het gedoe. En toch zeg je heel bewust, we houden de boot nog even af.
15: Ja, omdat we op dat moment toch nog, ja, ik in ieder geval ook en mijn compagnon ook, van ja, we waren er nog niet klaar mee. En we zagen nog echt wel kansen. En ja, kijk.
16: Tegelijkertijd kan de wereld er morgen ook heel anders uitzien.
15: Ja, maar goed, dat is toch wel een beetje. Kijk, het was best wel korte termijn. Dus hè, we konden altijd wel bijsturen en meteen het gesprek aangaan wanneer we dachten dat het een andere kant op zou gaan. Ja, we zagen ook nog zoveel kansen en zoveel groeikansen. En we waren nog met zoveel dingen bezig die nog niet afgerond waren. Waardoor we dachten, nou, oké, misschien moeten we het nu nog niet doen.

0: Nog even niet dus. Fred ruikt kortstondig aan het grote geld, maar neemt de biljetten op dat moment niet aan. We zetten de klok een paar jaar vooruit. Het is begin 2024 en de tijd is er volgens hem nu wel rijp voor. Fred zet zijn bedrijf in de etalage. Je kunt het vergelijken met een woning die je wilt verkopen. En ja, wat doe je dan? Die zet je op Funda.
1: Ja, je doet mooie foto's maken van je woning. Net zoals bij je bedrijf. Je geeft cijfers, heel groot is de woning, et cetera. Wel wat dieper dan dat, bij het bedrijf natuurlijk. En dat stuur je eigenlijk naar een x aantal potentiële partijen op.
0: Je maakt in feite een one-pager.
1: Ja.
0: Met al je gegevens, althans de gegevens die je wilt delen. En die stuur je dan naar een aantal partijen van wie jij denkt dat ze geïnteresseerd zijn.
1: Zonder naam erbij, hè? Dus ga je niet van oké, dit is het bedrijf.
0: Dat is dus anoniem feiten.
1: Ja, en dan daaruit zeggen ze oké, ik zou dit misschien wel interessant vinden. En dan komen ze terug bij die partij die wij toen ingehuurd hadden daarvoor. En dan, dan kunnen ze daarop oké, ik ben geïnteresseerd en ik wil meer informatie weten. En dan moeten ze een NDA tekenen. En dan krijgen ze toegang tot een dataroom.
0: Is dit wat je vaker ziet?
2: Ja, dit is de perfecte route. Dus je maakt een anonieme one-page, zodat ook partijen die dat te zien krijgen, die gaat naar veel partijen. Partijen die dat te zien krijgen, ook niet meteen weten wie het is. En het hele dikke boek met informatie is dan voor partijen die ook een geheimhoudingsklaring hebben getekend. En dan alle informatie krijgen. Ja.
0: Dus dan stuur jij zo'n one-pager naar verschillende partijen. En daar kwam reactie op.
1: Ja.
0: Van hoeveel?
1: Ja, ik geloof dat we er 40 aangeschreven hadden en 38 waren uiteindelijk geïnteresseerd
2: En hadden die potentiële kopers enig idee van de omvang van dit traject?
0: Ja, maar...
1: Ik weet niet hoe... Ja, het enige wat hun hebben is die one-paper. Ja,
0: maar weten toch ook wel, als ze even een beetje hun best gaan doen, dat het om jullie bedrijf gaat? Of...
1: Ja. Nou, waarschijnlijk wel.
0: Ja, nou, in ieder geval
1: weet ik eigenlijk niet.
0: In ieder geval bij Visma.
1: Ja.
0: En toen heb je een partij in de arm genomen om dat te begeleiden.
1: Nou, dat was al voor dit traject. Dus alles wat er gedaan is, dat is al met die partij geweest.
0: En dan volgende.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Soms gaan wij een gesprek aan met de ondernemer en dan wil die ondernemer spreken. En dan is de M&A-adviseur aan het woord. En dat was bij ons juist andersom. Wij deden het verhaal en niet de M&A-adviseur.
5: Die stuurde hier en daar een beetje bij. Je noemt net de naam Visma, want die komt weer terug in dit verhaal. Ja. Want uiteindelijk werd dat de partij die, waarmee jullie in zee gingen.
4: Ja, dat is wel een mooi.
5: Hoe is dat gegaan?
4: Nou ja, uiteindelijk hadden we wel verwacht dat Visma één van de partijen zou zijn. Hadden we gehoopt eigenlijk ook wel natuurlijk. Want ja, daar hadden wij wel een goede connectie mee. En het was natuurlijk een van de partijen waar wij ook een koppeling mee hadden. Waar we al wat dieper mee waren. Waar we van vonden van oké, dit zou op de langere termijn voor Time Gym de juiste overnamekandidaat zijn. Ja, en die kwam toen ook wel gewoon bij de laatste ronde.
6: Er is ook de betere bieding in het proces.
4: Ja, want we hadden wel met z'n allen besloten ook gewoon van oké, wat vinden we belangrijk? Hè? Dat moet je ook van tevoren wel bespreken van oké, wat vinden we belangrijk in zo'n deal?
6: Ja, en wat vond je belangrijk op hoofdlijnen? Ja,
4: één, geld natuurlijk. Ja. En twee, dat we er ook alle twee gewoon niet te lang aan hoefden te blijven.
6: Ja. En dat komt bij deze partij blijkbaar?
4: Ja, dus daar waren ze alle twee heel goed in. En vooral ook op het laatste, op het tweede punt is gewoon van oké, weet je, accepteren dat mijn co-founder direct eruit ging en ik wat later ook gewoon afscheid zou nemen.
5: Fred, en dan begint ook het boekenonderzoek. Hoe heb je dat ervaren? Heb je daar nog veel energie in moeten steken? Of?
4: Wij hebben dat uiteindelijk van tevoren zelf voorbereid. Dus wij hebben zelf die partijen benaderd om een boekonderzoek te doen. Zodat we die ook in de dataroom konden stoppen, zodat iedereen daar toegang toe had. In ieder geval de laatste kandidaten. Ja, en dat heeft voor ons uiteindelijk heel veel voordelen gebracht. Eén, omdat je best wel laat pas een keuze hoeft te maken met wie je echt doorgaat. Je wist ook wel van tevoren ook een beetje van oké, dit staat nog niet zo heel goed. Kunnen we daar nog wat aan doen? Ja, of nee?
6: Ja, dit is Vendor DD.
5: Even uitleg hier, David.
6: Ja, na het tekenen van een letter of intent of term sheet, dat is eigenlijk het eerste contractuele item wat je hebt in zo'n deal, ga je het boekonderzoek in. En je weet, dan ben je echt even aan de beurt. Dan krijg je echt honderden vragen. Wat je vaak ziet bij wat grotere deals is dat verkopers dat met hun adviseur goed voorbereiden. Zodat je eigenlijk je eigen boekenonderzoek doet. Nadeel is, dat moet je ook zelf betalen. Maar als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een Deloitte je financiële DD laat doen. En je laat ook je legal DD doen, soms commercieel. In dit geval waarschijnlijk ook technisch. Dan heb je al een heleboel documenten met logo's van goede partijen die heel serieus naar jouw bedrijf hebben gekeken. En het is ook niet zo dat die een goed rapport schrijven omdat je ze betaalt. Want die verbinden wel hun naam eraan. En dit heeft heel veel voordelen. Want alle onregelmatigheden of dingen die je wil verbeteren, daar kom je heel tijdig achter en het geeft je de gelegenheid om bij te sturen. Maar potentiële kopers weten ook, als jij al dit als voorbereiding hebt en je hebt al deze dossiers, dan gaan heel veel partijen dit zien. Het is super professioneel. Dus als we mee willen doen, ja, dan moeten we ook echt het achterste van ons tong laten zien en met betere biedingen doorkomen. Dus ik vind dit een heel verstandige en professionele manier om het aan te pakken.
5: En hoe gingen die voorbereidende handelingen en ook die gesprekken? Wat staat je die periode het meest bij?
4: Dat het heel goed voorbereid is. Dus wij hebben met onze M&A echt heel goed voorbereid. En ook echt een aantal keer geoefend. Voor meerdere personen.
5: En wat geoefend? Dus een soort rollenspel speel je dan?
4: Ja.
5: Oh ja? Ja. Is dat gebruikelijk, David?
6: Ik weet niet hoe andere adviseurs dat doen. Ja, ik doe dat ook wel.
5: Oh ja?
6: Ja, echt goed voorbereiden wat je gaat zeggen. Vaak gaan die eerste gesprekken helemaal nog niet over geld, maar over waarom wil je verkopen? En in dit geval, waarom willen jullie eruit?
5: Dus dan ben jij in feite een soort interviewer. Ja. En jij legt dan, Fred in dit geval, het vuur aan de schenen. En jij stelt hele lastige vragen en je gaat kijken hoe hij reageert.
6: Nou zeker, je moet je realiseren dat een koper is geïnteresseerd omdat ze veel potentie zien. Maar in zo'n proces moet je ook wantrouwen wegnemen dat je het om de verkeerde redenen zou verkopen. Of dat je zelf ziet van we gaan naar het eindpunt toe, de groei gaat eruit. Dus dat goed voorbereiden is wel van heel groot belang, ja.
5: Ja, was het emotioneel? Was het ingewikkeld? Was het een gedoe?
4: Dat hele proces bedoel je? Nou, sowieso, kijk, het is jouw bedrijf, dus je staat er sowieso emotioneel in. En dat is iets wat je weg moet nemen, denk ik, in zo'n gesprek. Ja, je moet niet emotioneel reageren wanneer er een kritiek geleverd wordt op een aantal punten in jouw verhaal.
5: Daar ben jij door jouw adviseur op voorbereid?
4: Jazeker, want ik ben nog wel iemand die heel emotioneel kan reageren.
5: Ah, oké.
4: En dan werd er wel op gewezen, oké, hou dat in.

0: Visma begint over die hoge churncijfers, dan rustig blijven.
1: Ja, dan dacht ik wel van ja, weet je, ik weet het toch.
0: Ja. En dan ga je, laten we zeggen, vanaf het begin, toen jullie die veiling zijn gestart, tot en met de laatste onderhandelingen, de perikelen daarvan. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd?
1: Nou, de voorbereiding, ik denk dat we, even kijken hoor, want we zijn toen in het nieuwe jaar gestart, dus dat is eigenlijk gewoon januari geweest, denk ik. En uiteindelijk na mijn vakantie zijn we in de laatste fase terechtgekomen en we hebben uiteindelijk 6 december.
0: Bijna een jaar.
1: Dat is bijna een jaar.
0: Oh mijn god. Ja. En ja, wat doet dat met je?
1: Je zit wel in een rollercoaster. Ja.
0: Dan raak je er ook wel een beetje klaar mee, toch, David?
2: Ja, een bekend verschijnsel is deal fatigue. He, dat alle partijen.
0: Oh, even wachten. Deal fatigue.
2: Ja, deal fatigue. Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Dat partijen letterlijk moe worden, er klaar mee zijn, geen zin meer hebben aan het eind. En zoals ik het ervaar in dit soort trajecten, is het niet alleen dat ze er klaar mee zijn. Soms vinden ondernemers het ook spannend en kopers ook. Gaat het nog door? Want je hebt wat getouwtrek aan het eind. Je hebt altijd nog wat gezeik en gedoe. En iedereen vindt het spannend, is moe. Je hebt het boekonderzoek achter de rug. Ja, en dan wil je gewoon naar die eindstreep. Dus dit is een heel bekend verschijnsel.
0: Zoals David dat nu uitlegt, dat gold ook wel voor jou.
1: Ja, zeker. Vooral op het eind. Ja, kijk, er vallen ook wel partijen af. Mensen worden minder geïnteresseerd ook. Hè. Dus en dan zijn bepaalde partijen blijven wel geïnteresseerd. Maar ja, die pool van 38 bedrijven, ja, dat worden er maar een aantal. En je kiest er maar een aantal. En als daar een van wegvalt, ja, dan word je wel zenuwachtig.
2: En als je dan terug moet, hè, het wordt hem niet met je nummer 1. En je moet naar nummer 2 of 3. Ja, die weet ook hoe dat is gegaan. He, dat is niet goed voor je onderhandelingspositie.
0: Nee. En dan komt de deal uiteindelijk rond.
1: Ja.
0: Met Visma dus. Uh-huh. En ik zie dat dan zo voor me. 2 ondernemers met een vulpen. Die zetten dan de handtekening. Er is champagne, proostend, een klein feestje.
1: Ja. Nou, dat was DocuSign. En,
2: Ja, dat is vaak zo trouwens.
0: Oh, echt waar, zo onpersoonlijk.
1: Nou, bij ons wel. Ja. Ik weet niet hoe een ander het doet, maar wij zijn echt. Ik stond op de betelbaan te pedellen.
0: Jij was aan het pedellen? Ja. Oh, wauw.
1: En mijn compagnon ook. Alleen ergens anders.
0: Ja. Ja. En toen werd je gebeld door de adviseur?
1: Ja, nee, gefeliciteerd. Die waren allemaal feest aan het vieren en ik stond te zweten.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar was er geen closing dinner of iets georganiseerd?
1: Ja, achteraf hebben we dat wel gedaan. En ik ben uiteindelijk de dag daarna ben ik naar mijn compagnon toe gegaan en hebben we een flesje champagne opengetrokken. Maar het was eigenlijk, wij zijn eigenlijk ook niet zo.
0: Echt een nuchtere Noord-Hollander hier.
2: Ja,
0: nuchtere
2: Noord-Holland. Ja, zo klinkt het wel
0: dat is duidelijk.
2: Ja.
0: Maar dan komt wel het moment waarop het geld op je rekening staat.
1: Ja.
0: Pak je dan je random reader, ga je dan toch even kijken om te zien of het klopt?
1: Heb ik een screenshot van gemaakt.
0: Ja.
1: Want inderdaad, dat geld staat erop, maar het wordt ook heel snel minder meteen. Want ja, je gaat natuurlijk investeren en zo'n soort dingen. Ja,
2: nieuwe auto kopen.
1: Nieuwe auto gekocht, ja.
0: Ja, het heb je meteen gedaan?
1: Niet veel later. Niet eens voor mezelf, maar voor mijn vriendin.
0: Mag ik weten wat er op de oprijlaan kwam?
1: We hebben een Range Rover gekocht.
0: Oké. Okay.
1: Oh, ja.
0: Maar nu woon jij in een dorp in Noord-Holland, Limmen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ik ken het toevallig een beetje. Mm-hmm. Dorpje niet ver van Alkmaar. Iedereen kent elkaar. Mm-hmm. En ben jij dan in één klap een soort lokale bekendheid?
1: Ja. Nou ja, er wordt wel over je gesproken. Je wordt wel over je gesproken. En je deelt het via LinkedIn en dat gaat natuurlijk de ronde in. En dan wordt er over je gesproken. Ja.
0: En hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik vond dat lastig, want er wordt ook heel veel geroddeld.
0: Ja, zo gaat dat in een dorp.
2: Wat voor dingen dan?
1: Nou, over wat voor bedrag het is geweest.
2: Ja, precies.
1: En,
0: was dat inderdaad de meest gestelde vraag? Die je kreeg?
2: Dus mensen dronken waren, toch?
1: Ja, niet direct, weet je wel. Maar wel van, ja, wat ik zei. Ben je klaar nu? Of je gaat er nog wel werken? Of moet je niet werken? Of wat?
0: En dat bedrag, want ik ga je die vraag natuurlijk ook stellen.
1: Ja.
0: Want wij zijn hier, het is een interviewprogramma. Mm-hmm. Voor hoeveel hebben jullie het verkocht?
1: Dat zeg ik niet.
0: Nee.
2: En dat wist jij al.
0: Hoe vaak denk je dat wij dit antwoord gaan krijgen in deze serie, David?
2: Ik vrees best vaak. Het is ook Nederland, hè?
0: Tot slot. Een tip, jouw tip aan andere ondernemers die nu staan waar jij, laten we zeggen, ruim een jaar geleden stond.
1: Ja, ik zou toch nog meer terug willen trekken, zeg maar. Dus een aantal jaar geleden, als je al überhaupt het gevoel hebt van ik ga het ooit verkopen, ga er meteen mee aan de gang. En dan gaan we ook meteen dat plan maken. Inderdaad, als je denkt van oké, ik wil de organisatie uit. Ik wil niet aanblijven na de verkoop. Dan ga er nu mee aan de gang en ga een managementteam opbouwen waardoor je niet meer noodzakelijk binnen een organisatie. Dat
0: maak jezelf misbaar.
1: Maak je jezelf misbaar, inderdaad. En 2 is, ga dan echt wel een partij inhuren die van de hoed en de rand weet omtrent exit. En ik denk dat dat compliment is naar onze deal toe. Maar ook voor een andere zou ik dat adviseren.
0: Fred al over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer. BNR
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files die niet zo heel veel vertraging veroorzaken, een opvallende file op de A12 vanaf Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Voor 4 provincies geldt vanaf 8 uur vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Volgens het KNMI kunnen de buien met grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen voor overlast en schade zorgen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is vannacht aangekomen in Venezuela. Met 8 speurhonden gaan ze helpen zoeken naar slachtoffers van de aardbeving van deze week. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar zal naar verwachting flink oplopen. Er zou nog naar 50.000 slachtoffers worden gezocht. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig dicht. Wordt eerst gekeken of de constructie nog stabiel is, zegt de gemeente. De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg over naar 4 andere auto's. Zo'n 150 bewoners van de flat erboven werden geëvacueerd, maar vrijwel iedereen is weer thuis. Koningin Alexander heeft in zijn militaire uniform de uitgeklede Veteranendag in Den Haag bijgewoond. Het was in de Koninklijke Schouwburg waar hij luisterde naar een speech van premier Jette. Die bood zijn excuus aan voor het afgelasten van het defilé. Anders had Willem-Alexander dat afgenomen. En de Pathé-bioscoop hebben gisteren dankzij de hitte een topdag gedraaid. Veel mensen pakten een filmpje in de met airco gekoelde zalen. Pathé verkocht zo'n 65.000 kaartjes, het dubbele aantal van een normale vrijdag. Omdat veel scholen dicht waren, waren er tientallen extra middagvoorstellingen. Dan het weer van Weer Online. Tropische temperaturen, 30 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten en een mix van wolken, zon en een enkele bui. Vanavond in het zuiden en oosten hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Daar geldt code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De Senaat probeerde vergeefs de president terug te fluiten vanwege de oorlog in Iran. De eis was dat Trump met de oorlog stopt of het congres toestemming vraagt om door te gaan. Ook een aantal republikeinen stemden voor deze zogenaamde War Powers Resolution. Maar dat pikte Trump niet. Hij riep de republikeinse fractie bijeen in het Capitool, hield een donderspeech, waarop de republikeinen hun steun voor het wetsvoorstel weer introkken.
1: Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise we just go back and do what we have to do. Thank you very much.
0: Ja, zijn de republikeinen nu weer in het gelid? Of is dit ook een teken dat Trump de controle over zijn partijgenoten toch langzaam een beetje aan het verliezen is? Dit is aflevering 352 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, weer vanuit Washington DC met een lichte jetlag en dus een zware grote kop koffie.
2: En ik ben Bernard Handelburg in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Nienke en Jean en Luc. Hele luxe beweging
0: zo
2: hier vandaag.
0: Ja, joh. Wauw. En ja, hoe warm hebben jullie het, Bernard?
2: Ja, nee, ik heb dus een glaasje water naast me staan in plaats van een grote bak koffie. Sommige mensen zeggen dat het warm is. Ik geniet ervan, zoals je weet. Dus,
0: ja. Jij hebt voor hetere vuren gestaan,
2: ja,
0: toch?
2: Zo is het. Ja. Het kind is tevreden, zal ik maar zeggen. Hey Jan, vertel, wat heb jij voor mooie verhalen te vertellen deze week?
0: Ja, ik wil je even meenemen naar de Trump-rally gisteravond in Washington DC. Wij spreken elkaar op donderdag, hè, zoals altijd. Woensdagavond was die rally. Aftrap van de Great American State Fair, waarbij alle staten zichzelf gaan presenteren op de National Mall midden in Washington. Daar zat eerst ook een concertreeks bij. Maar bijna alle artiesten die zegden af. Die zeiden van dit wordt de politiek. En toen zei Trump, nou dan doe ik het zelf wel even. Met de beste rally ooit. Dan gaat het er helemaal vol staan. Ik was heel benieuwd hoe dat zou gaan. Want dit is natuurlijk ook weer in het kader van de verjaardag van Amerika. Dus dat zou een feest moeten zijn voor alle Amerikanen. Maar tegelijkertijd zegt Trump dus ook heel duidelijk, ik organiseer een feestje voor mezelf. En ja, je moet je voorstellen, voor Trump was het zo dat hier nou zijn halve kabinet aanwezig was. Die hielden allemaal een praatje. Die werden ook allemaal nog even genoemd. Iedereen applaudisseren. De muziek was grotendeels uit Trumps campagne-playlist. Dus Elton John en Ave Maria. Allemaal van die liedjes waarvan je denkt, hè, waarom? Maar dat kwam allemaal voorbij. Het volkslied werd gezongen door de vriendin van FBI-baas Cash Patel. Ook bijzonder. Er werden rode Trump-petjes verkocht met de tekst America is back. Ook t-shirts met die tekst. En Trump stond daarbij. Dus alles was Trump. En het werd nog een keer omlijst met flyovers van een B-2 bommenwerper. De Freedom Dorito hoorde ik nu als bijnaam. Vind ik mooi. Hij heeft een beetje de vorm van zo'n chipje. Ja. F-35's, een F-16 was er. Mariniers stonden natuurlijk op podium. Dus ook echt allemaal militairen. En ja, de bezoekers ook, Bernard. Dit waren allemaal Trump-supporters. Ik heb echt gezocht van zijn hier democraten of meer neutrale toeschouwers ook. Ik heb ze niet gevonden. En ik heb ze ook gevraagd van ja, is dat niet een beetje veel Trump dit? Voelt dit ook niet een beetje ongemakkelijk? Maar ze zeiden eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Fantastische president. Wij vinden dit feest ook fantastisch. Dit is een verbindende avond. Dit is Amerika. Als je dit niet mooi vindt, inclusief Donald Trump, dan ben je gewoon geen Amerikaan. Dan hoor je hier ook helemaal niet. En ik wil je even Clint laten horen. Hij komt uit Pearland, Texas. En zo'n foto zal ik nog even op mijn Instagram zetten, want dat is wel heel mooi, helemaal in Trump gear. En hij was hier omdat zijn zoon bij het leger gaat. En daardoor voelt hij extra veel trots, want er ook een klein snikje bij in zijn stem. En ik vroeg hem, ja, waarom denk je dat hier geen democraten zijn?
3: Well, unfortunately you have some folks that just don't agree with the way that the country was founded. And they've gone far too towards the other side, and if you don't really appreciate the country, I can understand why you wouldn't want to be here. But
0: so they're more un-American.
3: Yeah, I mean, you know, you have truthfully, I've seen more patriotism, more love for America from guys like you and folks from Scotland, folks from Japan, folks from the UK, folks from Italy, folks from Spain. People are coming over here for the World Cup, and they're showing more love for America than our own citizens do. Right. And that's a shame. It really is.
0: Ja, en dat hoor ik meer. Democraten zijn dus onpatriotistisch. Nou ja, als die er niet bij willen zijn, iedereen mag hier zijn. Hè, het is hun keuze, maar dan zijn ze eigenlijk on-Amerikaans. En ja, we hadden het eerder over die Europese supporters, hè, in Amerika, die zo positief over Amerika zijn. Ik zie nu echt, in MAGA-kringen wordt dat nu gebruikt als argument. Zie je wel, de media daar in Europa liegen ook. De media hier in Amerika liegen. Dit is het mooiste land ter wereld. Dit is de beste president. En wie kritiek heeft, ja, die snapt het gewoon niet. En is dus duidelijk geen Amerikaan.
2: Ja.
0: Dus dat is de kick-off, Bernard. Ja. In een verdeeld Amerika en onder het mom van dit is verbinden.
2: En ik pak het even op, het verhaal. Omdat ik heb inderdaad ook het een en ander gelezen. Ook in een Nederlands medium. Ik ben vergeten wat, maar het was een leuk stuk. Over een hele grote groep Nederlanders in Amerika. En die waren allemaal dolgelukkig. Hè? Dus allemaal supporters, fans van Oranje. En die zeiden, we vinden het zulke aardige mensen en we worden overal zo ontzettend aardig ontvangen en begrijpen helemaal niets van dat negatieve beeld van de Amerikanen. Dus er zit wel een punt in, hoor. Wat is die guy, heette die, geloof ik, wat hij net zei.
0: Clint, ja. Ja.
2: Maar dat is nog een ander verhaal, dat moeten we ook even, het is gewoon om te lachen. Al die Europese fans, die zwermen natuurlijk door de grote steden, ook vooral door New York, ze zijn heel veel in New York geweest. En dus de horeca liep over van de fans. Alleen, die fans zijn buitenlanders en die laten niet of nauwelijks een fooi achter. Dat is natuurlijk echt een Amerikaans verhaal. In Amerika behoor je 20% fooi te betalen. En als je dat tegen een Nederlander moet zeggen, dan kijkt hij aan of hij water ziet branden. Zeg, je denkt nog niet dat ik gek ben. Maar het is nu eenmaal een gewoonte. En of dat nou in een restaurant of een bar is, of in een taxi of bij de kapper, 20% fooi is normaal. En in de horeca leven die mensen daar ook helemaal van. Dus die hebben niet of nauwelijks salaris. Dus als je ze dat onthoudt, dan hebben ze geen inkomen. Maar in elk geval, het was een heel geestig stuk in de New York Post. En er waren natuurlijk een heleboel barkeepers en restauranthouders die een beetje de pest in hebben. Maar er waren er ook wel een heleboel die zeiden, we vinden het toch wel leuk zo overspoeld te worden door buitenlandse gasten. En ook het idee dat ze ons land best leuk vinden. Dat is natuurlijk ook wel een kick als je steeds maar moet horen dat wij met minachting op dat vreselijke land van Trump neerkijken. Wat we overigens niet doen, jij en ik. Maar goed, dat beeld bestaat. En dat het dus wordt tegengesproken als er echt contact is tussen buitenlanders en Amerikanen. Dan vinden ze elkaar toch nog steeds best leuk. Dus ik vond het een leuk verhaal om even te vertellen, Jan.
0: Ja, en het is me uit het hart gegrepen. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik moet tot op de dag van vandaag, ik ben het voor je aan de ene kant wel gewend, aan de andere kant blijft het altijd moeilijk. Want jij zegt 20%, nou, bij een restaurant doe ik dat ook. Maar als je bijvoorbeeld een Uber neemt, ja, dan krijg je tegenwoordig ook een tipoptie. Dat was vroeger niet zo. Geef je dan ook 20%, ja, dan wordt het een stuk duurder. En in eerste instantie was dat niet in de app dat je dat hoefde te doen. Dus daardoor voelt het ook een beetje toch van, ja, moet ik het nou doen of niet? En de kapper hier is best duur. Nou. Ja, ik hou ook maar 20% aan, maar het voelt ook wel eens. Dan denk je van, jemig, dan betaal ik ineens zomaar $15 extra. Twijfel jij nog wel eens of weet jij altijd precies zoveel moet ik tippen?
2: Nee, ik ben door die barrière heen, omdat ik het al zo lang meemaak. Dus ik doe het gewoon automatisch overal altijd. Het enige wat ik weiger is bij bedrijven als Starbucks of zo, waar je naar een counter loopt en dan iets bestelt en dat geven ze dan aan. En dan willen ze ook een fooi, dat verdom ik. Want het enige wat ze doen is inschenken, die koffie is bijna onbetaalbaar. En daar staat ook een optie, no tip, hè, in plaats van tip. Als je dat gaat allemaal met van die klikdingetjes. En ik zie dat een heleboel Amerikanen dat ook doen. Dus ik voel mij gerustgesteld. Maar voor de rest, ik weet niet anders. Dus ik ben er helemaal aan gewend.
0: Daar is ook wel wat veranderd. Hè. Toen met COVID, toen ging iedereen extra tippen. En daarna, nu hoor ik steeds vaker om mij heen ook van, nou ja, bijvoorbeeld bij de koffie, maar ook als je gewoon iets koopt, weet je wel, ja, waarom zou je dan tippen? En sommige bedrijven, ik dacht dat Starbucks dat ook was, weet ik niet helemaal zeker, maar die hebben best een redelijk uurloon. Ja. Dus ja, moet je dan ook.
2: Nee, precies. En overigens, ik herinner me nu, ze hebben het over corona. Voor corona was de gemiddelde tip 15%. Tijdens corona is dat omhoog gegaan naar 20%. Nou, dat gaat natuurlijk nooit meer naar beneden.
0: Nee, en dat is ook iets. Want soms op die, op die schermpjes dan krijg je ook 25%. Weet je wel. Dan denk je, jemig, ja, dan gaan we wel echt... Nou goed, dit blijft denk ik iets. Volgens mij elke Nederlander die naar Amerika gaat, voetbalsupporter of niet, moet hier over nadenken van hoe doen we dit? Dus ja. Nou, als jullie ervaringen hebben, jongens, laat het weten.
2: Ja.
0: Laten we eens even naar het serieuzere werk gaan. We hadden het er al, of ik noemde het net al even in het begin. De Senaat heeft vergeefs geprobeerd Trump tot beëindiging van de oorlog met Iran te bewegen. Trump duwde nog harder terug, kan je zeggen. Zelfs een symbolische tegenstand kwam er niet. Die War Resolutions Act. Dat kwam onder meer door een grote ruzie tussen Trump en senatoren gistermiddag bij de lunch. Daarbij schreeuwde Trump en bijvoorbeeld senator Bill Cassidy naar elkaar. Hij werd omschreven, Trump, als being mad as a murder hornet. Dus een hele boze wesp, stel ik me maar even voor. En ik hoorde die Cassidy, die zei steeds tegen Trump, my brother, take it easy, my brother. Waarop Trump zei, ik ben je broer helemaal niet. En nou, de oorlog werd alleen maar verder. Ging alleen maar verder. Die stemming die er was geweest om een resolutie in te stellen, dat Trump dus zijn macht werd ingeperkt over de oorlog in Iran, ja, die is onderuit gehaald. Wat is nou de conclusie, Bernard? De onrust blijft bij de Republikeinen een beetje, maar Trump blijft gewoon de basis.
2: Het was wel een beetje een teken aan de wand. Hè, want het is een soort motie, hè, die er in stemming is geweest. Dat was al een paar keer eerder gebeurd. In het Huis van Afgevaardigden is hij wel al aangenomen. Dat heet een War Powers Resolution. En die zegt dat de president 2 maanden de tijd heeft. Of om een oorlog te beëindigen, of om officieel aan het congres toestemming te vragen om hem te voeren. En dit duurt al 3 maanden en dan zegt Trump, nee, want er is nu helemaal geen oorlog, er is een bestand. Enfin, dat is een interessante discussie. Maar tot nu toe is in de Senaat dat die War Powers Resolution geblokkeerd door de Republikeinen en nu stemden ze mee. Nou, dat heeft hij dan kunnen herstellen. Maar er zit toch opnieuw weer een klein scheurtje in de MAGA-beweging. Dat mag je wel concluderen. En dan hangt het er dus vanaf, Jan, hoe de Amerikanen en de Israëliërs en de Iraniërs en de Libanezen de komende tijd deze kwestie gaan afwikkelen. Hè? Want er is nu een wapenstilstand. Dat is gewoon zo, of een staakt het vuren. En daar houden ze zich aan. Wat Hezbollah en Israël betreft is dat heel ingewikkeld. Want Israël bezet een stukje grond in Libanon. En Israël wordt geacht om dat natuurlijk weer terug te geven. En in die overeenkomst gingen ze er klaarblijkelijk uit van de veronderstelling dat dat ook zou gebeuren. He, in dat staakt het vuren. Maar volgens het oorlogsrecht hoeft dat niet. Dus het oorlogsrecht zegt, we bevriezen de zaak op het moment dat zo'n staakt het vuren wordt gesloten, bevriezen we de zaak zoals die is. Dus dat heet, in het Latijn heet dat geloof ik de status quo en dan na een oorlog. Post bellum. Staat er in de wet. En dat betekent de status quo zoals die op dat moment is en die wordt bevroren. Nou, daar is een hele discussie over. En Hezbollah blijft schieten op dat deel. Israëliërs schieten dan weer terug. En dat is een enorm gevaar dat daardoor die hele overeenkomst in gevaar komt. Ja. Mijn eigen indruk, Jan, is dat ze het eens gaan worden gewoon omdat ze geen keus hebben. Iran niet en Amerika helemaal niet. Want Trump moet af van deze oorlog. Hij wilde het conflict met... Dit was toch een teken aan de wand, hoor. Die War Powers Resolution.
0: Ja.
2: En hij is niet voor niks zo tekeer gegaan. Maar dat hij tekeer moet gaan tegen zijn eigen kompanen in het congres is een slecht teken. Dus hij moet er vanaf.
0: Ja, zeker. En ik denk ook... we zien wel dat de olieprijzen naar beneden gaan. Maar de prijs aan de pomp is ook wel gedaald, maar nog niet op het punt waar Trump het zou willen. Inflatiecijfers zijn nog steeds niet goed. Dus hoe vaak Trump ook zegt dat dat allemaal niet uitmaakt, hij staat onder druk. Hij moet wel. Het blijft voor mij ook wel een heel moeilijk proces, omdat je zo weinig ervan meekrijgt wat er nou precies wordt besproken. De Amerikanen steeds heel positief, maar dat zijn ze al tijden. Net in jouw programma De Wereld zei je ook alweer, ik geloof 39 keer toch, dat Trump heeft gezegd, we zijn dichtbij.
2: Ja, nee, 39 keer zei hij, we zijn eruit.
0: We zijn eruit. Ja, ja. Nou, kijk. Ja. Dan was er een, iemand die we allebei heel graag lezen. Thomas Friedman, voormalig Midden-Oosten correspondent, New York Times. Die werd geïnterviewd in zijn eigen krant. En die zei van, dat vond ik interessant, dat de Amerikanen en de Iraniërs, die hebben gewoon een hele verschillende manier van communiceren.
4: Middle East is a funny place. It's kind of the opposite of Washington. In the Middle East, people lie to you in private and tell the truth in public in their own language. In Washington, people tell the truth in private and lie in public.
0: Dat is een hele mooie, hè? Nou, als ik Friedman dus mag geloven, telt voor de Iraniërs wat ze zeggen buiten de onderhandelingen, in de media, dus ja, publiekelijk. En voor de Amerikanen telt juist voor wat gezegd wordt in de onderhandelingen, zeg maar privé. Als ik dat dan hoor, dan word ik gelijk heel pessimistisch toch over zo'n deal. Want dat is heel moeilijk.
2: En gelijk heb je, want het zijn soms compleet elkaar tegensprekende verhalen. En als je bijvoorbeeld de Iraanse verhalen letterlijk laat vertalen, persbureaus en zo, dan zijn dat hele andere dingen dan ze zeggen in het openbaar. Dus je moet maar hopen dat de bemiddelende landen, dat zijn Pakistan en Qatar in dit geval, in staat zijn om dat mechanisme te beheersen en te zorgen dat dit staakt het vuren toch wordt voortgezet en misschien ook wordt uitgebreid. We moeten maar kijken.
0: Hey, en de belangen van Netanyahu hierin zijn ook belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. Is dat lijnrecht tegenover Trump op dit moment eigenlijk? Kan je dat nog even neerzetten? Want Trump staat onder druk, maar Netanyahu dus ook.
2: Ja, en dat heeft ermee te maken dat de redenering van Netanyahu is, en daarin wordt hij, Netanyahu staat ook enorm onder druk. Die is zeer impopulair aan het worden. Maar de Israëliërs van links tot rechts zijn het er wel over eens dat hij moet blijven knokken tegen Hezbollah. Omdat Hezbollah niet stopt met het beschieten van Israëlische stellingen. In dat bezette stukje Libanon. Dat begrijpen we dan misschien nog wel. Maar je kunt zeggen dat sinds de ongeregeldheden begonnen, deze oorlog begon, het noorden van Israël bijna onbewoonbaar is geworden door de continue raketaanvallen van Hezbollah. En dus schiet Israël terug. En dat doet dat op een manier die volgens het internationaal recht zeer dubieus is. Want er worden heel veel burgerdoelen geraakt. Maar toch zeggen de meeste Israëliërs, daar moet je mee doorgaan. We kunnen ons niet veroorloven om het niet te doen. En daar ligt Netanyahu nu mee overhoop met Trump. Die zegt, ja joh, je moet niet zo zeuren. Het gaat maar om tamelijk kleine aanvallen en helemaal niet zo grote. Dus je moet je neerleggen. En Trump gaat deze wedstrijd winnen. Dus voor Netanyahu wordt het een enorme afgang uiteindelijk. Maar je kunt zeggen dat wat ze in gemeen hebben, en dat is eigenlijk wat Friedman betoogde, is dat Trump en Netanyahu allebei ten onrechte hebben gedacht dat die oorlog gewonnen kon worden. Mm-hmm. Dat is de conclusie. En dat is heel zuur, maar het is waar.
0: Ja, ik vind het ook zo bijzonder dat Netanyahu, die zit ook, die kijkt ook vooruit naar verkiezingen. En ja, die is ook bang dat er onderzoeken en rechtszaken tegen hem gestart worden. Ze lijken erg op elkaar, die twee, hè?
2: Zeker. Het vooronderzoek in die rechtszaak tegen Netanyahu is nu net afgesloten. Dus we gaan nu getuigen horen en zo. Dus het ziet er niet goed voor hem uit. Dus dat is voor hem ook reden om politicus te willen blijven. Want dan ben je onschendbaar volgens de Israëlische regels.
0: Hey, en Trump heeft een volle agenda, dat weten we. Want ook bijvoorbeeld NAVO-baas Mark Rutte, die was op bezoek gisteren in het Witte Huis. Dat waren bijzondere scènes die we weer zagen op tv. Hij kwam met grafiekjes met gouden letters erop. Probeerde Trump ervan te overtuigen dat de NAVO-landen wel degelijk hun steun hebben geuit voor Trumps oorlog tegen Iran.
5: I know. There have been isolated cases about which you are really disappointed. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point.
0: Ja, en later ging hij dus nog eventjes, stond hij op, zei hij tegen Trump, blijf maar even zitten. Ga ik het even uitleggen. Toen ging hij een soort PowerPoint-presentatie, maar dan met twee grote kartonnen borden met Trump Trillion stond er geloof ik boven. Al het geld wat de bondgenoten extra hebben uitgegeven aan militaire zaken dankzij Donald Trump. Complimentenstroom eigenlijk voor Donald Trump natuurlijk, zoals we dat kennen. Maar Bernard, ik zag een sceptische Trump zitten eigenlijk. Hoe zag jij dat?
2: Ik ook. Dat liet hij allemaal over zich heen gaan. Het maakte geen indruk. En hij behoudt zijn vooroordeel tegenover Europa. En ja, Mark Rutte probeert echt alles wat hij maar kan om het Trump bij wijze van spreken te remmen, af te remmen. Maar ik vond het een beetje. Het was denk ik. Dit duurde ook te lang. Hè? Hij bleef 6,5 minuten aan het woord. En dat is veel te lang voor zoiets in het algemeen, hoor.
0: Ook voor Donald Trump.
2: Ook voor Donald Trump, maar dat begrijp ik nog wel. Die denkt, man, hou eens op. En ik begrijp wat je zegt. Een heleboel landen betalen wel, en andere landen betalen niet. Maar dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil horen dat ze me komen helpen in de staat van Hormuz. En daar hoor ik je niet over. Zo zat hij echt te denken, kon je zien.
0: Ja, en ik vond het ook echt wel, als je Trump daarna toch ook weer hoorde, hij interrumpeerde Rutte ook op een bepaald moment toen Rutte iets zei van, we helpen u echt wel. Dan zei hij, helemaal niet.
2: Nee.
0: Eigenlijk zoals Rutte dat ooit eens een keer bij Trump deed trouwens. Maar je zag daar toch, Trump is echt nurks en nog steeds een beetje gefrustreerd daarover.
2: Ja.
0: Richting Italië, Groot-Brittannië, Spanje. Dit blijft ook volgens mij. En ik heb het gevoel, Bernard, hij is altijd negatief over de NAVO geweest. Dat blijft ook.
2: Dat dus, blijft ook, ja.
0: Daar kan geen Rutte wat aan veranderen, lijkt mij.
2: Nee, dat blijft een hele kwetsbare affaire. Hé, Jan, nog even. We hebben, weet ik veel, een minuutje nog in de eerste ronde. Maar even over die reflecting pool.
0: Oh ja,
2: geweldig.
0: De soap van Washington.
2: De soap van Washington. Jij noemt dat gewoon een vijver. Nou, ik ga erin mee. Maar die wilde Trump opknappen, dus hij heeft hem laten leegpompen en vervolgens blauwe verf in laten smeren. En toen ging er weer water in en binnen de kortste keren was die verf loste op. En kwamen er allerlei algen en nu is het allemaal groen. Vertel ik het goed?
0: Ja, nee, dat is goed. Ja. En wat er dus ook nog bij kwam, alles gaat dan kapot, lijkt het. Er komen allemaal stukken verf naar boven, allemaal van die coating. En Trump zegt dan van, ja, maar dit is vandalisme. En er zijn echt mensen gearresteerd.
2: Ja.
0: Ik zag ook beelden van een Zweedse verslaggever, die deed haar handen in het water. En daar stond de Nationale Garde daaromheen. Er staan camera's op. En in de speech gisteravond ook begon Trump daarover. Van, ja, dit wordt door democraten, mijn vijver wordt kapot gemaakt. Terwijl ik het zo mooi heb opgeknapt. Dit is gewoon obstructie of vandalisme. Ik word tegengewerkt. En ja, ik weet niet of dit echt vandalisme is. Ik heb daar niet duidelijke bewijslast voor gezien. Dus het klinkt ook als een heel raar verhaal eigenlijk. En het klinkt ook een beetje alsof Trump dus nu weer zijn alternatieve narratief geeft voor iets wat eigenlijk een beetje een mislukking is geweest, volgens mij.
2: Ja.
0: En waar het mij aan doet denken, tenslotte, Bernard, ik heb ooit eens op het Huis voor Kennis in Miami gepast. Daar zat een zwembad bij. Het is daar super warm. En elke keer als het een keer regende, dan is de volgende dag je hele zwembad groen. Ben je de hele dag chemicaliën erin aan het gooien. Het helpt allemaal niks. Je wordt er helemaal gek van. Zo voelde dat een beetje bij die reflecting pool. Dit blijft toch een Washingtonse soap met ook denk ik wel een kleine les voor. Dit is hoe het werkt. Er gebeurt iets en er is altijd een Trump-versie van wat er precies gebeurd is.
2: Volgens mij komt het allemaal door Biden, ook dat zwembad van jou in Miami. Maar goed, okay.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Zometeen in de Amerika-podcast. De president heeft een assistent die de hele dag achter hem aan huppelt om positieve nieuwsberichten te laten zien. Dat lezen we in een nieuw boek over de tweede termijn van Trump. Maar er staan nog veel meer saillante details in. Blijf luisteren.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen in de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
5: Belisol. Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan een paar korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Wat opvalt is onder andere de A7 Heerenveen richting Hoorn voor Den Oever bij de Afzijdijk 5 minuten oponthoud. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N57 is druk. Rotterdam-Middelburg voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging met 3 kilometer file. En op dezelfde N57 van de Haarlem-Vliedam naar Goedereden, daar staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met bezoekers voor Concert at Sea. En tenslotte de N307, Hoorn richting Lelystad, bij de Houtdijkbrug 3 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Voor 4 provincies geldt vanaf 8 uur vanavond code oranje vanwege zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Volgens het KNMI kunnen de buien met grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen voor overlast en schade zorgen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is vannacht aangekomen in Venezuela. Met 8 speurhonden gaan ze helpen zoeken naar slachtoffers van de aardbeving van deze week. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar zal naar verwachting flink oplopen. Er zou nog naar 50.000 slachtoffers worden gezocht. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig dicht. Wordt eerst gekeken of de constructie nog stabiel is, zegt de gemeente. De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg over naar 4 andere auto's. Zo'n 150 bewoners van de flat erboven werden geëvacueerd, maar vrijwel iedereen is weer thuis. Koningin Alexander heeft in zijn militaire uniform de uitgeklede Veteranendag in Den Haag bijgewoond. Het was in de Koninklijke Schouwburg waar hij luisterde naar een speech van premier Jette. Die bood zijn excuus aan voor het afgelasten van het defilé. Anders had Willem-Alexander dat afgenomen. En de Pathé Bioscoop hebben gisteren dankzij de hitte een topdag gedraaid. Veel mensen pakten een filmpje in de met airco gekoelde zalen. Pathé verkocht zo'n 65.000 kaartjes, het dubbele aantal van een normale vrijdag. Omdat veel scholen dicht waren, waren er tientallen extra middagvoorstellingen. Dan het weer van Weer Online. Tropische temperaturen, 30 graden langs de kust tot 36 in het zuidoosten en een mix van wolken, zon en een enkele bui. Vanavond in het zuiden en oosten hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Daar geldt code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
9: Welkom terug bij de Amerika-podcast. President Trump versiert zijn kantoor met goudkleurige ornamenten die hij zelf met superglue op de schoorstenen plakt. En op de vooravond van de oorlog met Iran hadden veel belangrijke ministers, zoals Scott Bessent, de minister van Financiën, of Chris Wright, de minister van Energie, en Tulsi Gabbard, de directeur Nationale Veiligheid, geen idee wat er die dag erna stond te gebeuren. Dat blijkt uit het nieuwe boek Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, dat een inkijkje geeft in de tweede termijn van Donald Trump. Even samengevat, denk ik een hoop juice, heel leuk, maar ook wel inzichten in hoe Trumps Witte Huis werkt in zijn tweede termijn en waarom de dingen gaan zoals ze gaan eigenlijk.
10: Ja. Geschreven door Maggie Haberman en Jonathan Swan. Dat zijn echt New York Times veteranen. Ik vind ze steengoed altijd, hoor, hun verhalen. En vooral Maggie Haberman, die zich helemaal concentreert op het Witte Huis. Die is zo ontzettend goed geïnformeerd.
9: En nog steeds vanuit New York, hè? Dat vind ik zo knap. Ja. Die heeft zulke goede contacten.
10: Ja. Ik zit ook vanuit Nederland met een hele goede bron in Washington te praten op dit moment. Dus, ja, precies. Dus het kan, hè? Ja.
9: Ja. Ik heb regelmatig iemand in New York zitten, dus op dat punt kunnen we elkaar een hand geven.
10: Dat is allemaal waar. Nee, maar dat is waar. Maar het is een... Ja, ik denk dat heel veel mensen dit met belangstelling gaan lezen. Want er staan echt, de meest wonderlijke verhalen in.
9: Weet je, Bernard, waar ik meteen aan dacht? Weet je nog Michael Wolff, die boeken schreef over Trump, en die schreef eigenlijk op wat hij hoorde. En als dat één bron was, dan schreef je het ook gewoon op. Ook als het te mooi was om waar te zijn. En deze twee mensen, die checken alles. Je weet dat het waar is. Jarenlange ervaring. En wat ik ook heel grappig vind, je ziet op tv ook, als zij interviews doen, dan zitten ze daar als echt een paar saaie krantenmensen, zeg ik even met alle respect, ben er zelf ook een, maar dit zijn echte nieuwsjagers, geen showmensen. Dus ik vind dat echt fantastisch. Dan zie je dat ze daar zitten, er kan geen lachje vanaf. Puur op de inhoud. Dus ik denk, dit is een dreamteam eigenlijk, toch?
10: Wat heel belangrijk is, er staan heel veel feiten in. We komen zo direct nog een paar noemen, gewoon omdat het leuk is. Maar ze hebben ook keurig netjes met Trump zelf gesproken. Die hebben ze ook geïnterviewd.
9: Ja.
10: Dus ze hebben keurig gehoor en wederhoor toegepast. Wat ik in zo'n geval bijzonder vind. En eerlijk gezegd ook wel waardeer van Trump. Want die wist, denk ik, toch wel een beetje wat hem boven het hoofd hing. Ja. Dit zijn bepaald niet zijn vrienden. Hij is helemaal niet gesteld op de New York Times, want dat is links fake news, hè, wat zegt hij altijd.
9: Ja.
10: En toch is hij met deze mensen gaan zitten en heeft ze uitvoerig te woord gestaan. Dus dat maakt de geloofwaardigheid, denk ik, in dit geval nog wat groter. Hè. Dit is echt in tegenstelling tot wat jij vertelt over Wolff, die helemaal dit niet deed aan meerdere bronnen. Maar goed. Jij hebt dingen gezien, ik heb gezien. Wat vond jij de meest opmerkelijke of belangrijkste dingen?
9: Wat ik een mooie vond. Er zitten een paar dingen in die echt heel erg illustreren wat er nou in dat Witte Huis gebeurt. En we hadden al eerder al gehoord, hebben we het ook over gehad, hè, dat in de Situation Room over de Epstein-zaak werd gesproken. Dat is al zoiets dat je denkt van zo. Maar een mooie scène die beschreven hoorde worden. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen in de afgelopen 24 uur. Maar bij Morning Joe hadden ze het erover, ochtendshow in Amerika. En dat ging erover, China dreigde met tegenmaatregelen voor Trumps importheffingen. En Trump denkt dan, oh ja, dat moeten we niet hebben. En vraagt dan aan, weet ik veel, met wie die aan het praten is, wat voor heffingen hebben we eigenlijk aan China gegeven? En dan antwoordt diegene van, ja, 125%. En dan zegt Trump, holy shit. Dus Trump die wist niet eens meer hoeveel importheffingen hij aan China had gegeven. Dat was hij gewoon een beetje vergeten. Ja. En dat is eigenlijk hoe je een beetje ook wel vermoedt hoe het gaat als je Trump hoort praten. Maar dat is dus echt zo. En wat ik ook wel een mooie vond, op een bepaald moment ging het over, ik geloof, Pete Hegseth. Die had wat problemen. Zou die nou goedgekeurd worden door de Senaat? En dat Trump dan zegt, we need plot twists. We hebben verhaallijnen nodig. We moeten echt even het verhaal helemaal omdraaien. Of iets anders hebben, iets geks. En ik dacht, ja, dit is letterlijk hoe Trump denkt. Hij geeft ook ons constant plot twists. Nou, dat zegt echt wat. Wat was jouw, wat vond jij de mooiste?
10: Nou, er zijn een paar dingen die ik, daarvoor zeggen, belangrijk vind, en een paar dingen die ik gek en leuk vind. Het gekste verhaal was natuurlijk het feit dat hij spookt 's nachts. Dus hij is een slechte slaper. En dan loopt hij rond, dan overal. Hij is aan het snacken, dus hij neemt een zakje chips en dan gooit hij het lege zakje gewoon op de grond. Dat doet hij ook met zijn cola blikjes. Dat moet de staf allemaal maar weer opruimen. En dat zie ik dan voor me. En dan gaat hij heel boos op het True Social berichten zitten zetten, midden in de nacht. En het meest hilarische, en dat wordt nadrukkelijk beschreven, is dat hij inderdaad met een tubetje snellijm van die vergulde dingen boven de schoorsteenmantel plakt. En denk ik, wat voor een soort groot kind. Ik zeg er nadrukkelijk bij, Jan, en dat zul je ook met me eens zijn, dit zijn leuke roddels, maar het betekent niet of hij een goede of een slechte president is. Hè. Dit zijn alleen maar echte grappige roddels.
9: Maar Bernard, het zegt ook wel weer iets, toch? Want dit is ook, denk ik dan, een man die hoofd en bijzaken niet van elkaar kan
10: precies,
9: scheiden, toch?
10: Ja, dat klopt. En die dingen lopen ook door elkaar heen. Kijk naar alles wat zich heeft voorgedaan, in de opmaat vooral, naar de oorlog tegen Iran. Jonathan Swan, die een van de twee schrijvers die in een interview was, die benadrukt ook dat de regering heel goed is in het bewaken van geheimen.
11: Actually, they're very good at keeping secrets when they want to. The perfect example most recently is this memorandum of understanding to end the Iran war. Very senior people in the government had not seen that document. Very, very senior people. Only the tiniest number of people had seen it.
10: Ja, en dan wordt het plotseling toch wel serieus, Jan. Want wat hij zegt is dat er waren een paar hele belangrijke mensen. Scott Bessent en Chris White. Dat waren dan de ministers van Financiën en Economische Zaken. Maar ook Tulsi Gabbard. Toen op dat moment nog de directeur van de veiligheidsdiensten, Homeland Security. Dat zijn mensen die absoluut noodzakelijk waren bij het nemen van dit soort beslissingen. En die wisten het helemaal niet. Ik had de indruk dat ze het in de krant lazen. Toen het al was gebeurd. Of op BNR Nieuwsradio moesten horen. Maar in elk geval, ze wisten van niks. En dan denk ik, nou is het niet meer alleen maar grappig en roddel. Nu gaat het echt ook over ons en over de wereld.
9: Ja, want ik denk dan ook, Bernard, hè, die straat van Hormuz, dat leek echt als een verrassing te komen voor de Trump-regering. Dat Iran dat inzette als wapen. Terwijl, ik ben niet eens, mijn specialisme is niet het Midden-Oosten, maar ik kon het verzinnen. Jij zei het ook meteen. Dit hadden ze aanzien kunnen komen. Maar dan, als de benodigde kennis niet aanwezig is, ja, dan kan het dus zijn dat ze dat echt over het hoofd hebben gezien.
10: Ja. Nou ja, er zaten ook mensen wel bij. De directeur van de CIA was erbij. Die wist dat misschien wel.
9: Die zal het even genoemd hebben, neem
10: ik
9: aan.
10: Die zal het ongetwijfeld genoemd hebben. De chefstaf van de krijgsmacht zat erbij. En dat meest interessant, J.D. Vance, dat is zelf logisch hoor, dat hij erbij zit, de vicepresident. Maar dat is eigenlijk, dat was in elk geval, en is dat waarschijnlijk nog steeds, die was mordicus tegen die oorlog.
9: Ja. Absoluut.
10: En dat moet in die gesprekken ook uitvoerig zijn behandeld. Maar in dit gremium zat dus niemand klaarblijkelijk die zei, wacht even, we moeten even de risico's wegen. Mm-hmm. En vooral, wat zou dit betekenen als de olietoevoer in gevaar komt? En daar heb je ministers van Financiën en Economische Zaken bij nodig. Want wat er nu gebeurt, hè, met die olieprijs en met de benzineprijs en alle ontwrichting die je ziet in de wereldeconomie, en dat wordt Trump zeer kwalijk genomen, ook internationaal. Dat dit soort bewindslieden horen erbij te zijn om dat te kunnen schetsen voor de president. Zeggen, als je dit gebeurt, dan is dat, en die straat van Hormuz gaat dicht, dan is dat en dat en dat het gevolg. Wil je dat risico wel nemen? He, want zo gaan die gesprekken dan. Maar dat heeft hij dus helemaal niet gedaan.
9: En daar wordt het dan inderdaad ook gevaarlijk. Hè? Want dan zie je dus dat de normale structuren en procedures die je in het Witte Huis hebt, die bestaan gewoon niet. Die heeft Trump eigenlijk allemaal afgeschaft. En normaal gesproken is dat hele systeem erop gericht. De president moet niet overbodige informatie krijgen. Die moet zich niet bezighouden met dingen die niet belangrijk zijn. Heel specifiek, alles wat hij, precies wat hij nodig heeft, dat moet hij krijgen. En het moet gewoon zo efficiënt mogelijk eigenlijk. Ja. En wat je op dit moment ziet is, denk ik, kabinetsleden, die zijn, zijn minister vanwege hun naam, hun gezicht. Zo'n Tulsi Gabbard, die kan een hoop, maar dat is niet meteen een inlichtingenexpert. Die zit daar niet vanwege de kennis, en zo zijn er wel meer. Dus dan denkt Trump volgens mij, ja, waarom zou ik een minister erbij hebben? Ik weet het zelf veel beter, en iedereen ik heb toch altijd gelijk. En dan wordt er zo toch behoorlijk geïmproviseerd een oorlog in. Dat is het een beetje,
10: dat
9: toch?
10: Dat is het een beetje. En het systeem is zo bedacht, precies zoals jij beschrijft, dat de president een aantal adviseurs heeft, ministers en anderen. En die moeten een beetje tekeer gaan. Die moeten ruzieën met elkaar en ook met hem. Ik wil niet zeggen, er moet geen slaande ruzie wezen, maar er moeten stevige discussies voorafgaan aan een besluit. Dat moet hij goed tot zich door laten dringen. Dan stuurt hij iedereen weg. Dat is de traditionele manier. En dan neemt hij een besluit. Ik doe iets wel of ik doe iets niet. En ik doe het op die manier of op een andere manier. En dat is in dit geval helemaal, die hele, laat ik zeggen, traditie is weg. Er staat nergens in de grondwet of waar dan ook dat het zo moet. Maar het is door die bijna 250 jaar toch wel traditie geweest om het zo te doen. En daar breekt hij mee. Als dat over een binnenlandse aangelegenheid gaat, kun je zeggen, nou ja, dat moet hij zelf weten. Maar dit gaat ook over ons. En in die zin ben ik wel blij dat dit boek verschijnt. Ik ben ook reuze benieuwd naar de reacties die er gaan komen.
9: Ja, zeker. En tenslotte, Bernard, voor we naar de luisteraarsvraag gaan. Niet alle Trump-boeken lees ik meer, want er waren een tijdje zoveel. En ze zijn ook achterhaald voordat je het weet. Maar deze, deze ga ik lezen. Jij?
10: Absoluut, ja, natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Hij is officieel dinsdag uitgekomen. Dus jij kunt om de hoek bij Cramer Bookstore, waar jij vlakbij woont, kun je hem zo halen, denk ik. Ja.
9: Zeker, dan ga ik daar lekker zitten met een kopje koffie.
10: Met een kopje koffie,
9: ja, precies.
10: Ja. Oké, luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Die was stuk, maar die doet het weer. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
9: Ja, en als je zover gekomen bent in de podcast, dan zou ik zeggen, abonneer je ook eventjes en laat misschien even een review achter in Spotify of Apple Podcasts, wherever je ook maar wil. Dat helpt ons ook weer. En gelijk ook heugelijk nieuws, want het is dan wel anoniem geweest. Iemand heeft in ieder geval ook een vraag voor ons ingesproken.
12: Ik heb twee vragen over de midterms van november. De eerste vraag gaat eigenlijk over de aanloop naar de midterms. Hoe verhoudt dat tot de reguliere verkiezingen? Zijn er dan ook allemaal campagnes waarbij ze het land ingaan en door de staat heen trekken om dan campagne te voeren voor hun kandidaten? Of gaat dat op een andere manier?
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Verdeeld, dus dat zijn eigenlijk tamelijk kleine gebieden. Waar die, en daar zijn gewone campagnes, net als met reguliere verkiezingen, ook met reclame op radio en televisie en in de sociale media, en met mensen die je opbellen, zeg, vergeet niet op mijn kandidaat te stemmen. Precies. Nou, en wat de Senaat betreft, er zijn 2 senatoren per staat, dus dat betreft dan de hele staat, niet districten. Inderdaad, een derde van de Senaat wordt opnieuw gekozen, maar dat is inderdaad per staat. En hoeven niet tot een verdeling te komen, want die staat in de grondwet. 2 senatoren per staat, die zitten 6 jaar. Als hun termijn verloopt, dan moeten ze zien dat ze opnieuw worden gekozen, of er komt een concurrent die het wint. Zo simpel is het.
6: Ja, en ik had eventjes gekeken. Op dit moment, deze keer zijn er 35 senaatzetels die op het spel staan. Dat heeft dan weer met special elections, als iemand opstapt of dat soort dingen te maken. 13 zijn democratische staten, dus die moeten door democraten verdedigd worden. Daar hebben ze dus iets te verliezen. 22 worden verdedigd door republikeinen, dus daar hebben republikeinen iets te verliezen. Dan zou je zeggen, nou, goede kaart voor democraten dus. Die kunnen minder kwijtraken en meer winnen. Maar de democraten moeten juist wat meer kwetsbare zetels verdedigen. In Georgia bijvoorbeeld en Michigan. Dus het wordt nog wel een harde dobber, denk ik, voor democraten.
5: Ja.
6: Nou. Hey, Tijl dan, die zegt, ik luister altijd met enkele dagen vertraging naar jullie extra aflevering. En ik hoorde Bernard zeggen dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Nu is mijn beeld van de VS dat er grote giften gaan naar het mecenaat. Dat is een mooi woord. Maar ook naar allerlei sociale goede doelen. Is mijn beeld dan verkeerd? Of zijn dergelijke giften meer gemotiveerd door bijvoorbeeld fiscale optimalisatie? Dus dat je lekker van de belasting af kan trekken.
5: Ja, hallo Tijl. Tijl schrijft vaker, hè?
6: Ja, uit Portugal.
5: Ja, nou fijn om van je te horen. Ik weet niet of ik precies zo heb gezegd dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Ze hebben bijna geen sociale voorzieningen. Dat is denk ik wat ik heb gezegd. Het is terecht, een hele terechte opmerking. Ze zijn wel heel vrijgevig. Alle musea in de Verenigde Staten die draaien inderdaad op wat Tijl heel terecht het mecenaat noemt. Maar dat zijn gewoon hele rijke mensen die giften doen. Waardoor zo'n. En dan praat je niet over een paar duizend dollar, maar dan praat je over miljoenen. Er zijn ook allerlei, inderdaad, alle mogelijke goede doelen. De Amerikanen zijn heel vrijgevig als het gaat om collecteachtige dingen. Er zijn ook heel veel organisaties, bijvoorbeeld kerken, die erg veel doen aan sociale noden. Bijna alle soup kitchens die je daar hebt zijn verbonden aan een kerk. Dus ze zijn in het algemeen wel sociaal van aard, maar niet van wetgeving.
6: Nee, eigenlijk de rijke mensen die springen in dat gat. En soms is dat ook om fiscale redenen. Toch, ze kunnen het soms
5: zeker
6: aftrekken.
5: Ja, ik weet niet helemaal zeker. Maar volgens mij kun je een grote gif, bijvoorbeeld aan het museum, die kun je voor 125% aftrekken. Dus dat betekent dat je er, als je maar voldoende geld hebt en zo'n hele grote gif kunt doen, dat je er fiscaal aan verdient. Dus iedereen is gelukkig, zou ik maar zeggen.
6: Die en jouw naam staat mooi op de Hamelburg-vleugel van moderne kunst.
5: Ja, mooi. Zo is dat,
6: Nou, mooi. Maar goede vraag, vertel. Ja, het is, die sociale aspecten zijn er ook echt wel, maar de overheid, die hoeft het niet te doen in ieder geval. Jelle Krijnders, die zegt dan, ik luister met plezier en verbazing. Nou, dat is altijd goed. En hij wil wat weten over George Conway. Ik zie een aantal video's voorbij komen op Facebook, waarin hij uithaalt naar Trump. Ik begrijp dat hij van republikein overgestapt is naar de democraten. En hij vecht nu voor een plekje in het congres. Nou, ik geloof dat zijn gevecht inmiddels alweer voorbij is. Vrij roemloos ten onder gegaan. Maar hij vraagt zich af, Jelle, van hoe verander je van partij? Verander dan gewoon je biografie op je social media en dat is het? Of moet je je nog aanmelden? Hoe gaat

0: Ga je van republikein naar democraat?
1: Ja, heel simpel. Of gewoon door van de ene op de andere partij te gaan stemmen. Dat is de eenvoudigste manier. Maar je kunt ook lid worden. Bekend voorbeeld, Ronald Reagan. Die was democraat. En die is toen hij in de strijd ging voor gouverneur van Californië, is hij van partij veranderd. En die maakte daar in de loop van zijn carrière ook heel veel grappen over. Dus dan zei hij in een debat of zo, zei hij, ja, en ik weet best hoe de democraten denken, want ik was er zelf een. dus dat kan heel makkelijk. Het kan trouwens bij ons ook heel makkelijk, eerlijk is eerlijk. Je kunt van partij veranderen. Tenminste, gewoon als burger, hè, kun je lid zijn van een partij. Je kunt lid worden van een andere partij. In de politiek is het wat lastiger in Nederland. Want als je eenmaal gekozen bent, kun je wel eruit, maar niet naar een andere partij. Maar je kunt je wel liëren aan een andere partij. Dus je kunt meestemmen met een andere partij. Het is eigenlijk wat dat betreft, je weet, in de Nederlandse en in de Amerikaanse grondwet komt het woord politieke partij niet voor. Die bestaan niet. Het zijn geen grondwettelijke dingen. In geen enkel democratisch land in de wereld is dat het geval, met uitzondering van Frankrijk. Dus het partijlidmaatschap is iets wat omgaat buiten eigenlijk de wettelijke kaders. Dus het organiseren van gekozen leden, en dat doen ze zelf in een partijvorm. Maar dat is er zit geen juridische kant aan.
0: Je moet je in veel staten ook registreren om voor een partij, in ieder geval in de primaries. Dus ik neem aan dat heeft George Conway ook gedaan waarschijnlijk. En je moet toch ook ontvangen worden door die partij, toch? Ze moeten je maar willen.
1: Ja.
0: Dat is denk ik ook.
1: Ze moeten je maar willen, ja, dat klopt. Ja.
0: Oké, ik moet ook even aan Trump denken. Die is ook meerdere malen van partij gewisseld. Hè?
1: Ja.
0: René Frederiks nog eventjes dan. Ja, ik hoor heel veel over UFO's, zegt hij. Ik vind het wel opmerkelijk dat deze buitenaardse wezens na langdurige reis door het universum duidelijk een voorkeur hebben om in Amerika voet aan land te zetten. Want ja, daar zijn de meeste UFO-sightings natuurlijk. Waar ligt dat aan, denk je? Zijn dat de Big Macs van McDonald's of toch die sappige Texan barbecue steak waarvan de geur inmiddels tot alle hoeken van het universum is doorgedrongen?
1: Ah, geweldig. Ja, dat moet het zijn. Ik zou geen andere verklaring hebben.
0: Nee.
1: Het is een leuk verhaal, hoor. Omdat dat is iets wat altijd terugkomt. Buitenaardse wezens. En er zijn hele plekken waar mensen in New Mexico is zo'n plek.
0: Roswell, hè?
1: Ja, Roswell ben ik ook wel eens naartoe geweest. En daar heb je dan allemaal gelovigen die gaan naar een plek waarvan vast staat dat daar ooit een UFO is geland. En er is nu ook van regeringswegen zijn ze er iets minder cynisch over. Hè? Er is dus nu ook officieel onderzoek naar meldingen. Dus ze nemen het wel serieus.
0: Denk je dat de Amerikanen iets goed geloviger zijn dan Europeanen? Of zijn het die afgelegen plekken daar in Amerika dat je toch wat andere dingen ziet?
1: Nou, ik denk dat je het anders moet zeggen. Amerikanen zijn in het algemeen geloviger dan wij. En dat kan in van alles zijn. Dat kan een godsdienst zijn. Het kan ook bijgeloof zijn. Maar ze hebben de neiging om dingen graag te geloven. Vandaar dat complotten daar ook zo ontzettend populair zijn. Ja, denk.
0: En een president heel, heel, heel populair kan worden, wat hij ook doet.
1: Zo is het.
0: Om het even rond te brengen. Ja. Zullen we daarmee afsluiten, Bernard?
1: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp, want die doet het weer. 06-28-13-5020. En wie weet win je dan zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
0: Ja, waar ook heel goed een koud drankje in kan trouwens. Bernard, ik zou zeggen, geniet nog even van die hitte. Jij houdt ervan, dus maak er nog even wat moois van deze week.
1: Ja, oké, en pak direct jouw winterjas uit de kast, Jan.
0: Tot volgende week. Ja. Hoi.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is toch altijd weinig aan de hand op de wegen in Nederland. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten op onthoud. Wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daarom in beide richtingen afgesloten voorlopig. Daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. De N57 dan, Rotterdam-Middelburg. Voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging. En op de N57 voor Goede Reden. Ook daar nog eens 20 minuten op onthouden. Dit heeft te maken met bezoekers aan Concert at Sea. En verder is het erg druk bij Leidschendam op de N14. Hou rekening daar in beide richtingen met zeker 20 minuten op onthoud. En dit heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De tijd dringt voor de Nederlandse reddingswerkers die afgelopen nacht zijn aangekomen in Venezuela. De 64 leden van het USAR-team zoeken met 8 speurhonden naar slachtoffers van de aardbeving van donderdag. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar tienduizenden mensen worden vermist. In de 4 provincies waar nu nog code rood geldt vanwege de hitte, geldt vanaf 8:00 vanavond ook code oranje voor zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kunnen zware buien vallen met grote hagelstenen, windstoten en veel regen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Tientallen mensen moesten vannacht in Assen even een camping af omdat er iets was ontploft. Volgens RTV Drenthe raakte een man daarbij gewond. Er is explosief materiaal gevonden, maar wat precies is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. Een zwembad in Volendam blijft het hele weekend dicht nadat gisteren een zwemmer was verdronken. Het slachtoffer was een 19-jarige Amsterdammer, meldt regio Omroep NH. Het zwembad spreekt van een tragisch ongeluk en doet onderzoek naar de toedracht. Mensen die getuigen waren kunnen slachtofferhulp krijgen. En JA21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op het partijcongres in Ede. Volgens Eertmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snolle bollekes, van links naar rechts. Dan het weer van Weer Online. Het is opnieuw warm met 30 graden langs de kust tot 36 in het zuiden, met een mix van wolken, zon en een bui. Later vanavond in het oosten en zuidoosten dus veel regen in korte tijd, met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
12: Bijna weekend, nog 25 minuten aan BNR Beurs te gaan. Die van vrijdag 26 juni, code rood voor Nederland en ook code rood voor internetproviders.
13: SpaceX has told investors it plans to launch a new Starlink mobile service for US consumers. The move could upend the multi-billion dollar mobile phone market.
12: Gaat SpaceX die markt helemaal opschudden en gaan ze daarna ook KPN en Ziggo aanvallen? Je hoort het in deze aflevering.
14: Hebben we het ook over Volkswagen? Dat kan toveren en maakt van 50.000 in één keer 100.000.
13: Volkswagen is reportedly planning sweeping job cuts and factory closures. The automaker could slash as many as 100.000 jobs.
14: Of dit bezuinigingsplan wel gaat lukken, hoor je straks. En er is ook weer een nieuw hoofdstuk in alle techgekte van deze week. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere. Goed dat je er bent.
15: Hallo, hallo.
12: Ja, welkom. Ik wil gelijk beginnen met de machtigste bankier ter wereld. Nu is dat nog Jamie Dimon, de topman van JP Morgan. Maar de zakenbank die is al bezig met wie dat als volgende moet worden. Er gebeurt een hoop in het management van de bank, zoals het plotselinge vertrek van een van de topkandidaten voor die opvolging.
16: Marianne Lake, long seen as one of the key successors to JP Morgan CEO Jamie Dimon, is departing the firm. And the other two candidates, Doug Petno and Troy Rohrbaugh, will become co-presidents and CEOs of the company's two largest businesses. Petno will run the commercial and investment bank division, while Rohrbaugh will lead the consumer side.
12: Het is niet helemaal duidelijk waarom die Lake nou precies vertrekt, maar volgens CNBC komt haar vertrek nadat haar verteld zou zijn dat die twee mannen, van wie ik de namen niet nog zelf eens een keer ga uitproberen te spreken, op de shortlist voor die opvolging staan. Ze moeten wel nog even wachten, want Jamie Dimon heeft nog helemaal niks gezegd over zijn pensioen en wil, als ik het goed begrijp, nog wel eventjes doorgaan.
14: Ja, 2026, het zou een historisch beursjaar worden met een hattrick van gigabeursgangen. Nou, de eerste van die drie is natuurlijk gelukt. SpaceX en Anthropic is ook al een heel eind, maar op Open AI moet je nog even wachten. Volgens bronnen van de New York Times is CEO Sam Altman een beetje geschrokken van deze volatiele week bij SpaceX. Dat aandeel is nu 2 weken beursgenoteerd, maar de koers is eigenlijk weer terug bij af. En dus heeft Sam Altman ook niet zo heel veel haast meer met die beursgang van OpenAI. Ze mikken nu op z'n vroegst op eind dit jaar, maar de kans is groter dat het volgend jaar wordt. En dat kan een probleem worden, zegt deze analist bij Bloomberg.
17: They do need access to capital because we know they burned through a considerable amount of cash. Their losses last year were an 8-fold increase on the previous year. And as you mentioned, given these memory costs and the component cost increases taking place, that we know that those costs and therefore OpenAI losses are not going to slow anytime soon.
14: Ja, Jean-Paul, snap jij dat ze wat voorzichtiger zijn geworden bij OpenAI?
15: Ja, ik snap dat wel, want het loopt gewoon niet zoals ze willen of zoals ze gedacht hadden. Ik denk dat dat precies de kern is van wat je op dit moment in de techsector ziet. Aan de infrastructuurkant wordt er gewoon enorm veel geïnvesteerd, zelfs zoveel dat wij ons ook al weken, maanden afvragen van gaat dat ooit worden terugverdiend? Ja, OpenAI die zit aan de consumentenkant. Ja, en daar komen gewoon niet genoeg inkomsten binnen. En je hebt dat wel nodig om een goed prospectus te schrijven en het vertrouwen van beleggers te houden.
14: Ja, ik heb het er met jou en met collega's van je wel eens over gehad. Of dat die beursgang van SpaceX en dat aanvankelijke succes nou goed of slecht is voor OpenAI en ook Anthropic. Is het toch nu dan misschien zo dat het die twee, in ieder geval OpenAI, toch een beetje tegenwerkt dat het allemaal zo kort op elkaar moest, die beursgangen?
15: Ja, weet ik niet. Het is lastig. Ik denk dat het twee kanten heeft. Je kan toch, als je ernaar kijkt, SpaceX, ja, die beursintroductie vanuit het perspectief van SpaceX is natuurlijk gewoon waanzinnig geslaagd. Die koers is heel hard daarna nog opgelopen, omdat allemaal mensen die aandelen willen, ja, nu zijn ze weer terug op het punt waar ze het zelf hadden neergezet. Maar ja, beleggers kunnen hun geld natuurlijk maar één keer investeren. Als je helemaal aan het einde zit, ja, dan wordt de spoeling natuurlijk wel iets dunner. Dus moet je verhaal extra sterk zijn. En dat is het bij OpenAI op dit moment niet.
12: Ja, het aandeel van groot belanghebber SoftBank daalde 12% vandaag van OpenAI. Niet best dus. Een ander aandeel dat een dramatische opening had was dat van Polestar. De elektrische autobouwer opende zo'n 7% lager. Ze mogen namelijk geen nieuwe modellen meer verkopen in de VS. Het gaat om de auto's die ze vanaf volgend jaar maken. Een flinke tegenvaller dus. En vanuit de VS een volgende stap in de strijd tegen Chinese autobouwers. Polestar is al misschien een Zweeds bedrijf, maar met het Chinese Geely als groot aandeelhouder. En na BYD wil de VS de eigen markt beschermen tegen goedkope Chinese auto's en dus ook goedkope Zweedse auto's kennelijk. Polestar geeft aan dat ze hun huidige modellen wel nog blijven verkopen in Amerika.
14: Gaan we naar Zalando. Dat heeft een onderzoek van de Duitse toezichthouder aan de broek hangen vanwege missende informatie in de boekhouding.
18: Now BaFin, the German financial regulator, is reporting that they have opened an audit into Zalando. And again, we can see this year they've had again sort of kind of an up-down year, but again really recovering recently.
14: Het gaat om een overname die ze vorig jaar deden. Concurrent About You namen ze toen over. Maar Zalando vergat in het jaarverslag te melden dat zijn grootste aandeelhouder, dat is een Deense miljardair, ook in dit bedrijf een groot belang had. Ja, dat hadden ze dus wel in dat jaarverslag moeten zetten. Zalando moet dat in ieder geval gaan rechtzetten. Of er dan ook nog sancties of boetes bij gaan komen, dat is nog niet bekend. Het aandeel kreeg een klap en stond vanochtend bijna 11% lager, maar herpakte zich later op de dag wel een beetje.
12: Moet ik het nog even hebben over onze collega Donner Bakker. Die besteedt de laatste maanden veel tijd op dating apps. Ja, we wensen hem daar sterkte mee. Maar er is ook zakelijk nieuws voor hem. Bumble overweegt de hele boel te verkopen. Dat meldt Reuters. De dating app weet al een tijd lang niet meer hoe ze nog aan nieuwe gebruikers moeten komen. Behalve Donner dus. Ja, de groei daar valt tegen en mensen laten betalen voor die app. Dat wordt steeds moeilijker. Laatst besloten ze zelfs om te stoppen met gebruikers te laten swipen en ze met AI aan elkaar te matchen. Ja, je moet wat. Sinds de piek is het aandeel ook al 95% gedaald. Ja, dat is wel de piek tijdens de COVID-pandemie. Maar goed, die mogelijke verkoop die zouden beleggers dan ook wel heel erg fijn vinden. Gisteren na het bericht van Reuters won het aandeel gelijk 8%.
14: Straks hebben we het over Volkswagen. Dat verdubbelt zijn geplande aantal ontslagen en dreigt weer met sluitingen van Duitse fabrieken. En je hoort ook eindelijk wat de oorzaak is van die hardschommelende tech-aandelen deze week.
12: En wat je daarmee aan moet. Maar eerst naar SpaceX, of specifiek naar Starlink. Het satellietennetwerk van Musk wil meer geld gaan binnenhalen. Het moet namelijk de consumentenmarkt op. Dat meldt de Financial Times met een mobiel netwerk.
19: The FT says Starlink would need to build a new retail offering by selling mobile contracts to customers competing directly with Verizon, AT&T en T-Mobile.
12: Ja, Starlink wil in de VS dus de strijd aangaan met service providers. Wat een flinke uitbreiding zou zijn van het huidige aanbod, waarbij je juist via telecomproviders toegang kan krijgen tot het Starlink-netwerk. Jean-Paul, hoe hard gaat dat die providermarkt op de kop zetten als zo'n enorm bedrijf als SpaceX zich daar echt actief in gaat moeien?
15: Ja, dat is natuurlijk zekere partijen om rekening mee te houden. Tegelijkertijd doen die aanbieders die nu het grootste deel van de markt hebben, die je net noemde, die doen het allemaal hartstikke goed. Dus het zal niet 1, 2, 3 zo makkelijk zijn om vanuit zo'n satellietnetwerk met die providers samen te werken, die trouwens ook niet stilzetten. Maar ja, het is wel weer een extra concurrent erbij.
12: Ja, want hoe verhouden zo'n Starlink, SpaceX dus zich tot die andere partijen? Hoe groot is Starlink, kan Starlink zijn in vergelijking met die andere?
15: Ja, die percentages die heb ik niet meteen zo voor de hand. Maar Verizon, AT&T en Deutsche Telekom, die hebben die markt gewoon behoorlijk onder controle. Ja, en wat ik zeg, die zullen dat niet zonder zorg of stoot laten gaan. Dus ik denk dat het wel een tijdje duurt voordat Starlink daar echt serieus marktaandeel heeft.
12: Kan Musk met Starlink die uitbreiding qua klanten ook aan? Want het lijkt me best wel, als het een beetje populair wordt, dat je daar ontzettend veel klanditie krijgt, dat dat heel veel van jouw satellietennetwerk gaat vragen.
15: Ja, dat zal dus moeten blijken. En bijvoorbeeld wordt er dan natuurlijk ook gekeken naar de kwaliteit van de verbindingen. Kijk, waar Starlink eruit springt, is dat ze eigenlijk gewoon de propositie hebben van, ja, weet je, als je ons gebruikt, dan heb je nooit meer geen bereik. Ja. Dat kunnen die anderen niet in alle gebieden van Amerika aan. Ja, dat zal natuurlijk ook moeten blijken bij de mensen die wel bereik hebben, dat het daar op zijn minst dezelfde kwaliteit is. Het liefst nog wat beter.
12: Ja, want Starlink heeft daar best een goede reputatie in, dat zij eigenlijk altijd wel ergens een verbindingje kunnen leggen als je het nodig hebt. Maar blijft dat ook als zij heel Amerika als klant krijgen?
15: Ja, niemand die het weet, Maxime. Dus kijk, je mag ervan uitgaan dat ze daar goed over nadenken voordat ze dat gaan aanbieden. Hè. Dat ze natuurlijk niet een flater willen slaan. Aan de andere kant speelt daar toch een beetje de track record van Musk een beetje tegen ze. Want ja, die heeft al eens vaker gezegd, nee hoor, komt allemaal wel goed en het is er volgend jaar. Ja, we gaan het zien.
12: Ja, dan willen die beleggers in SpaceX natuurlijk weten, wat betekent dit voor ons aandeel? Wat voor bedragen qua inkomsten voor SpaceX zou je moeten denken als ze die markt, een stukje van die markt in ieder geval te pakken zouden kunnen krijgen?
15: Nou ja, kijk, het is een hele grote markt. Maar de verdiensten zitten er met name in dat als mensen bij wijze van spreken eenmaal overstappen naar een Starlink, ja, dat ze dan tot in lengte van dagen niet meer weggaan, omdat ze heel erg tevreden zijn. Ja. Dus ja, ook hier, ik heb het niet op de rekenmachine staan hoeveel ze dan precies gaan verdienen. Maar dat de telecommarkt natuurlijk ontzettend groot is en in belangrijkheid toeneemt als het gaat over AI en datacommunicatie, dat leidt natuurlijk geen twijfel.
12: Nou, we hadden het ook al over dat die hype van SpaceX, ja, die heeft toch een beste slechte beursweek achter de rug. Is dit misschien ook een soort poging om nog een keer de aandacht naar zich toe te trekken? Zeggen, nou, kijk, ja, dit gaan we ook nog doen. Onze stabiele inkomstenbron voor de toekomst.
15: Nou ja, dat is natuurlijk een van de kritiekpunten. Dat ze torenhoog gewaardeerd zijn zonder dat ze de omzet ook maar in de buurt komt bij wat je zou willen zien. Dus ze zullen uiteindelijk ook die mobiele diensten in de VS willen ze beginnen. Maar ze willen daar natuurlijk in principe de hele wereld mee. Ze willen ook naar Europa, naar andere locaties. Ja, en daar ligt misschien op een gegeven moment wel meer te halen. Omdat daar natuurlijk nog wel meer gebieden te vinden zijn, ja, waar gewoon geen bereik is. Dus ja, dat is de propositie waar ze het van moeten hebben. Ja, dat is wel interessant om te volgen.
12: Hoe lang geef je dan Musk voordat hij de stap naar Europa gaat wagen met Starlink?
15: Dat hangt ook een beetje vanaf hoe Europa zich opstelt. Hè. De push zal er ongetwijfeld zijn, nu al. Maar ja, dat is natuurlijk een ontzettend gereguleerde markt. Dat zal misschien een onderhandeling zijn. Dus ik denk op het gebied van zomaar even toegang. Ja, dat zal de EU denk ik niet snel laten gebeuren. Ook het, weet je, gaan we dit ook nog aan de VS geven, sentiment. Ja, dat gaat ook niet helpen. Maar het is natuurlijk onmiskenbaar waar. Als je in afgeleden gebieden kijkt, bijvoorbeeld in Oost-Europa, in de Alpen, om maar wat te noemen. Daar zijn veel gebieden. Dat als daar niet heel snel door de bestaande aanbieders wat wordt neergelegd, dan liggen daar natuurlijk wel kansen.
12: Ja, nou is zo'n Verizon, zo'n AT&T is een enorm bedrijf nog steeds. Wat nou als ze aankloppen bij KPN en bij Ziggo als concurrentie? Of denk jij dat dan Europa inderdaad er wat voor gaat liggen en gaat zorgen dat die bedrijven niet uit de markt worden geduwd?
15: Ja, dat denk ik wel. En Nederland is ook niet het eerste land waar ik aan zou denken. Want wij zijn natuurlijk hartstikke klein. En de service die we hebben is over het algemeen goed. Dus we hebben niet zoveel plekken waar geen bereik is, zeg maar. Ja, en dat in combinatie met misschien toch wat industriepolitiek maakt het denk ik lastig. Dus ja, je komt meer uit bij de gebieden die ik net noemde.
20: BNR Beurs.
14: Door een Volkswagen, 50.000, dat was het aantal ontslagen waar ze op mikten. Want volgens het Duitse Manager Magazine maakt topman Oliver Bloom nu plannen om dat te verdubbelen. 100.000 banen moeten er dan dus uit. En er gaan ook fabrieken sluiten, waaronder in Duitsland. En dat is een aderlating, zegt ook onze collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
21: Volkswagen lijkt nog meer te willen bezuinigen dan eerder bekend was. Dat komt ook niet echt als een verrassing. Maar een verdubbeling van het aantal ontslagen zou echt wel aanzienlijk zijn. En ook het sluiten van 4 fabrieken is serieus. De vraag is wel of de vakbonden daarin mee zullen gaan. Beloofd was om in ieder geval geen fabrieken te gaan sluiten in Duitsland. Van die afspraak lijkt Volkswagen nu toch echt wel weer af te willen zien. Wat dat betreft belooft het dus een hete zomer te worden in Wolfsburg, daar waar het hoofdkantoor van Volkswagen staat.
14: Ja, 100.000 man eruit, het is geen half werk in ieder geval. Maar is het dan wel genoeg nu om Volkswagen eindelijk weer een beetje de goede kant op te helpen?
15: Ja, dat is alles behalve gegarandeerd, Jorik. Je zou het kunnen zien als een soort achterstallig onderhoud. Ik denk de getallen die nu genoemd worden, ja, dat is gewoon onderhandeling. Wat je nodig hebt, omdat ze gewoon lijnrecht tegenover die vakbonden staan. Dus of de soep zo heet gegeten wordt, dat er van de 650.000 mensen er inderdaad 100.000 weggaan. Ja, dat is wel fors. Maar ja, als je van 1 fabriek sluiten al naar 2 zou willen, ja, misschien is het dan wel de tactiek om te zeggen, nou, we denken aan 4, om dan op een gegeven moment ergens anders uit te komen.
14: Het is gewoon een keiharde openingsbod richting de vakbonden.
15: Ja, wat het in ieder geval wel duidelijk maakt, is dat gewoon het traditionele model, waar met name de vakbonden heel lang aan vast hebben gehouden, van joh, weet je, zo slecht is het toch niet. Dat geeft Volkswagen hier wel mee aan. Dat is gewoon definitief gebroken, zeg maar. Er is zoveel internationale concurrentie, dat gaan we niet droog houden. Er moet wat anders gebeuren. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je uit dit nieuws haalt. Maar ja, of dat genoeg gaat zijn, ja, dat zal moeten blijken.
14: Het plan was eerst 35.000 man, dat ging al moeizaam. Wat is dan een realistisch getal als je kijkt naar wat haalbaar is en ook wat wenselijk is voor Volkswagen?
15: Het is misschien een logische vraag, maar dat is natuurlijk niet aan mij om daar een getal op te plakken. Waar het gewoon om gaat, is dat de productie gewoon te duur is. Ja, en daarom het gewoon aflegt tegen de concurrentie. in China, hebben we het denk ik ook wel eens over gehad, zijn ze gaan samenwerken. Onder andere met Xpeng en nog een andere partner. Die ook helpen bijvoorbeeld met de software die nodig is in de moderne auto's. Ja, en ze zullen in Duitsland naar een andere setup willen, waar ze minder misschien zelf doen, ook meer samenwerken met partners. Ja, die ook een deel van het risico op zich nemen.
12: Ja, want is zo hard afschalen, is dat dan de oplossing?
15: Ja, het kostenniveau is gewoon te hoog. En als je ziet dat je gewoon elke keer niet meer kan winnen vanwege dat kostenniveau, dan moet je daar wat aan doen. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Maar ja, omdat de vakbond, de deelstaat, heeft natuurlijk een aanzienlijk belang in Volkswagen Groep, is dat al jaren eerder niet gebeurd. Ja, en daarom willen ze dat nu versneld doen om te zorgen dat ze de continuïteit waarborgen.
14: Het aandeel doet nog niet zo heel veel door dit nieuws. Schommelt een beetje rond de slotstand van gisteren. Snap jij dat beleggers hier zo luikjes op reageren?
15: Jawel, want er is natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven. Het zal niemand verbazen dat dit nu naar boven komt. Maar zoals het altijd gaat op de beurs, het zijn geen feiten. Het zijn getallen die worden genoemd. Volkswagen heeft die 100.000 ook helemaal niet bevestigd. Ja, dus die zeggen, ja, wij doorlopen het proces. Dus wat dat betreft kijk je gewoon als belegger natuurlijk gewoon toch naar de financials. En ja, heel simpel, gewoon naar de verkopen van de modellen. Zitten nog heel veel nieuwe modellen aan te komen. Ja, daarmee zullen ze moeten laten zien dat ze een vooraanstaande positie kunnen blijven behouden.
14: Ja, er ging een derde van de koers af, alleen dit jaar al. Wat heeft Volkswagen nodig om het vertrouwen van beleggers een beetje terug te winnen? Het nieuws van vandaag heeft dat in ieder geval niet gedaan.
15: Nee, goede verkopen. In de nieuwe modellen, bijvoorbeeld die China-strategie, die is nog heel erg vers. Ja, daar wordt nu gewoon elke maand gekeken van hoe loopt het. Dat zou natuurlijk een opsteker zijn, waarbij je dan gaat denken van, ja, weet je, als die modellen maar bij de consument aanslaat, dan is misschien een soort van samenwerking met een andere partij in Europa, alhoewel dat natuurlijk vloeken in de Volkswagen-kerk is. Ja, kan dat misschien toch helpen? Kijk, aan het merk en de merkperceptie ligt het niet. Want er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag Volkswagen rijden.
12: Nog even een korte terugblik op de beursweek. Een week waarbij twee sectoren een uitglijder maakten. Om te beginnen met de techsector.
1: Selling across in Asia, almost 10% coming off that South Korean market. And also on Wall Street, where some concerns have been raised around the AI trade.
2: En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. ASML 3,8%. BESI staat 3,2% lager.
12: En defensieaandelen, die deden ook niet lekker mee. Allemaal omdat de Duitse politiek minder geld wil uitgeven.
22: Germany's defense minister Boris Pistorius now wants smaller ships for the German Navy rather than the planned world's largest frigate.
14: Het was ook de week dat Heineken eindelijk een nieuwe topman vond.
23: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als de nieuwe topman.
14: En een warm welkom krijgt hij in ieder geval niet van de VEB. Dat is woest omdat Heineken hem voor bijna 25 miljoen aan aandelen geld geeft. Geld dat hij misloopt omdat hij vertrokken is bij zijn vorige werkgever.
24: Wat hier gebeurt is dat hem de gouden handboeien zijn aangedaan door zijn vorige werkgever en ze de sleutel hebben verkocht aan Heineken. Nu zit hij bij Heineken aan de gouden handboei vast. Maar dit is niet de manier.
12: Niks zo veranderlijk trouwens als het weer en als tech-aandelen. Want toen was daar toch opeens Micron dat stuntte met de cijfers.
25: European chipmakers are now soaring. After late last night, Micron delivered a blowout set of numbers. The largest US maker of computer memory chips reporting a quarterly sales forecast that crushed pretty much all of Wall Street's estimates.
14: Ja, en om die achtbaanrit compleet te maken, kwam er vanochtend toch weer een einde aan met een dramatische beursdag in Azië.
26: We are seeing tech stocks broadly down, with Kospi here leading losses down almost 8%, while the tech heavy Nikkei 225 in Japan also down almost 5%.
12: SK Hynix verloor 8%, Samsung 5%. En dat terwijl Samsung met een enorm investeringsplan komt. Ze gaan de komende 10 jaar dik $650 miljard steken in chips, datacenters, batterijen en beeldschermen. Jean-Paul, eerst even dat laatste. Een enorme investeringsronde van Samsung dus. Lopen ze misschien wat te hard van stapel met $65 miljard per jaar?
15: Ja, dat is bizar. Dat is ook ontzettend moeilijk rond te rekenen. Dat is ook een enorm risico voor de Zuid-Koreaanse economie. Maar ja, ik denk toch dat Samsung wat dat betreft, de manier waarop je het kan verklaren, dat ze in het hoekje zitten. Ze zien allerlei andere partijen gewoon ook enorme investeringen doen. Ze hebben bijvoorbeeld op het gebied van die memory chips hun landgenoten van SK Hynix toch wel heel hard zien gaan. Intel is bezig. Je hebt Nvidia natuurlijk nog. TSMC investeert voorop. volop. Dus ja, ik denk dat ze de afweging hebben gemaakt. Als we het niet doen, is het risico groter dan dat we het wel doen.
12: En waar gaan ze dat geld vandaan halen? Want ja, kijk, die geheugenchips, dat verdient heel erg veel. Die prijzen zijn hartstikke hard gestegen. Samsung is daar groot in. Maar ja, je hebt ook nog je medewerkers die een bonus willen vanwege die hoge winsten en dergelijke. 65 miljard tover je niet zomaar uit je broekzak, toch?
15: Absoluut. En dat is ook voor beleggers iets om rekening mee te houden. Ja, en dat is ook waarom dat je die beurs zo enorm zenuwachtig ziet zijn. Met uitslagen waardoor om de havenklap de Zuid-Koreaanse beurs wordt stilgelegd.
12: Ja.
15: Omdat je dus aan de ene kant ziet dat met name de Amerikaanse partijen gewoon ontzettend vastberaden zijn om die AI-infrastructuur uit te rollen. Kijk maar naar die cijfers van Micron. Maar ja, aan de andere kant precies dat beleggers denken, ja, waar gaan ze dat in vredesnaam van betalen? En is daar wel genoeg klandizie voor?
12: Ja, sowieso was er deze week al een en al gekkigheid onder techbedrijven. Wat is er nou aan de hand dat die volatiliteit zo enorm hoog is?
15: Ja, ik denk dat we in deze uitzending de twee grote stromen wat mij betreft wel hebben gehad. Die ene net, hè. Dus Amerika is echt zo vastberaden. Ik denk als je gewoon een aantal gebeurtenissen achter elkaar zet, hè, dat SpaceX, die beursgang, daardoor heeft nu Musk ook genoeg geld voor zijn TerraFab. Apple, die waarschijnlijk na 6 jaar terugkeert bij Intel, die dat dan ook op eigen bodem gaan doen, dat Micron wat cijfers had. Die gaan extra fabrieken bouwen in de VS. Ze willen daar qua deel van hun productie van onder de 5% naar uiteindelijk 40%. Dus dat gaat allemaal goed. Maar ja, laten we gewoon het karakteristiek nemen dat eventuele uitstel van die beursgang van OpenAI aan de consumentenkant, ja, loopt het gewoon zo hard nog niet. Dus ja, dit is een beetje hinken tussen twee gedachten. Gaat het nou wel snel aanslaan, dat AI, of gaat het nou niet?
14: Ja, wat moet je daar nou mee als techbelegger met al die volatiliteit?
15: Nou, heel erg voorzichtig zijn. Want dat laatste, ja, dat is op dit moment, ondanks dat je die bewegingen wel ziet, maar toch nog een beetje ondergesneeuwd. Kijk, de bredere economie, dus de grote zakelijke bedrijven en uiteindelijk de consumentenmarkt, die moeten op een gegeven moment dat bonnetje gaan betalen. Ja, en die lijken daar op dit moment toch nog niet helemaal klaar voor te zijn. Dus het risico zit erin dat er nu zoveel geïnvesteerd wordt, dat er op een gegeven moment toch gewoon, dat de markt zegt, dit is gewoon echt te veel, nu moet het ophouden.
14: Nou, dan was dit hem voor deze week. Laten we kijken naar de volgende beursweek die er ook alweer aankomt. De week begint gelijk met jaarcijfers, die van AEX-bedrijf Prosus om precies te zijn. Dit zijn de definitieve cijfers, maar een inkijkje kregen beleggers anderhalve week geleden al. En dat inkijkje zag er goed uit. Prosus groeit steeds meer op eigen kracht en is daardoor wat minder afhankelijk van het enorme belang dat ze hebben in het Chinese Tencent. Ook zijn er nog de kwartaalcijfers van Nike. CEO Elliot Hill werd daar bijna 2 jaar geleden uit zijn pensioen gehaald om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Maar kwartaal op kwartaal weet hij dat nog niet klaar te spelen. Het is dus te hopen dat er nu eindelijk weer echt wat herstel gaat plaatsvinden bij Nike. En als je van economische cijfers houdt, zit je deze week ook goed. In ons eigen land komt het CBS namelijk met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. En in de VS komen de cijfers over de huizenmarkt daar en de arbeidsmarkt.
12: Dit was hem dan, de beursdag van 26 juni en de beursweek die eraan vooraf ging. We danken Jean-Paul van Uitheusten van eToro en natuurlijk de man achter Markets Are Everywhere. En de man die eigenlijk een soort conclusie helemaal aan het einde van onze aflevering als de perfecte tease om door te luisteren op ons bordje oplepelde. Dankjewel.
15: Graag gedaan.
14: En jij bedankt dat je weer luisterde vandaag en ook de rest van de week. En als je dat leuk vindt, heb je geluk, want je hoeft maar 1 dag per week zonder ons te overleven. Dat is morgen, want zondag zijn we er weer met een nieuwe beurs in zicht, samen met Jean-Paul. Dus dat is extra leuk. In de podcast-app en op YouTube. Dus hopelijk zien we je daar.
12: Tot zondag.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in 1 keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De tijd dringt voor de Nederlandse reddingswerkers die afgelopen nacht zijn aangekomen in Venezuela. De 64 leden van het USAR-team zoeken met 8 speurhonden naar slachtoffers van de aardbeving van donderdag. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar 10.000 mensen worden vermist. In de 4 provincies waar nu nog code rood geldt vanwege de hitte, geldt vanaf 8 uur vanavond ook code oranje voor zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kunnen zware buien vallen met grote hagelstenen, windstoten en veel regen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Tientallen mensen moesten vannacht in Assen even een camping af omdat er iets was ontploft. Volgens RTV Drenthe raakte een man daarbij gewond. Er is explosief materiaal gevonden, maar wat precies is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. Een zwembad in Volendam blijft het hele weekend dicht nadat gisteren een zwemmer was verdronken. Het slachtoffer was een 19-jarige Amsterdammer, meldt regio Omroep NH. Het zwembad spreekt van een tragisch ongeluk en doet onderzoek naar de toedracht. Mensen die getuigen waren kunnen slachtofferhulp krijgen. En JA21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op het partijcongres in Ede. Volgens Eertmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snolle bollekes, van links naar rechts. Dan het weer van Weer Online. Het is opnieuw warm met 30 graden langs de kust tot 36 in het zuiden, met een mix van wolken, zon en een bui. Later vanavond in het oosten en zuidoosten dus veel regen in korte tijd, met hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
9: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nou, het is dus officieel. Die extreme hittegolven in Europa van de afgelopen weken komen echt door klimaatverandering. Wetenschappers hebben uitgezocht dat zo'n bizarre hitte zonder de opwarming van de aarde nagenoeg onmogelijk was geweest. Het is echt een keihard signaal dat het klimaat in een sneltreinvaart aan het veranderen is en dat we de gevolgen nu al volop merken. Europa warmt bovendien een stuk sneller op dan het wereldwijde gemiddelde, wat de situatie hier extra zorgwekkend maakt. Als we niks doen aan die CO2-uitstoot, worden die temperaturen die we deze week voelen in de nabije toekomst gewoon het nieuwe normaal. En dan het Nederlandse offshorebedrijf Allseas. Dat ligt onder vuur vanwege plannen voor diepzeemijnbouw via een Amerikaanse vergunning. Volgens een juridisch advies, opgesteld in opdracht van Greenpeace, zijn die plannen in strijd met het VN-zeerechtverdrag. Allseas wil samen met een partner, namelijk TMC-metalen en mineralen... nee, die heet de TMC, willen ze metalen en mineralen winnen van de diepzeebodem, terwijl daar internationaal nog geen regels voor zijn vastgesteld. De vergunning loopt via de Verenigde Staten nadat president Trump diepzeemijnbouw onder Amerikaanse wetgeving mogelijk maakte. Greenpeace en 5 andere organisaties roepen het kabinet nu op om in te grijpen. En daar sluit ik me helemaal bij aan. We hebben geen idee hoeveel onherstelbare schade dit gaat aanrichten in een ecosysteem dat al staat te shaken van ellende. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En als groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
10: Hallo.
9: Muriel, ja, toch nog vrolijk. Europese consumentenclubs, waaronder onze Consumentenbond, pikken het niet langer dat grote energiebedrijven aan greenwashing doen.
10: Dat klopt, Harm. En ze hebben een officiële klacht ingediend, omdat reuzen zoals Shell en Vattenfall fossiel gas verkopen alsof het een schone en duurzame keuze is.
9: Ja.
10: Terwijl dat gas in werkelijkheid bijdraagt aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Er wordt ons bijvoorbeeld voorgespiegeld alsof een piepklein beetje groen gas de boel ineens klimaatvriendelijk maakt. En ook beloven ze CO2-compensatie via bomen en planten, maar daar is volgens onderzoek helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor.
9: Mm-hmm.
10: Consumenten worden zo misleid. Goed dat dit aangepakt wordt door de Consumentenbond. Als je energie koopt en een contract afsluit, dan moet het wel kloppen, toch?
9: Ja, en het is ook hoog tijd dat deze schaamteloze misleiding keihard wordt aangepakt, want we kunnen in deze klimaatcrisis geen tijd meer verliezen met sprookjes van vervuilende multinationals.
6: The Green Quest.
9: Praten over het klimaat. Veel mensen ervaren het als dodelijk vermoeiend. Zeker als ik er ook bij ben. We strooien met CO2-budgetten en transitiepaden alsof het pepernoten zijn. Geen wonder dat de burgers daarom de hakken in het zand zetten. Dat is althans de stellige overtuiging van Jens van der Welen van Transitietaal. Het is hoog tijd om die taal te verduurzamen, Jens.
11: Ja, of in elk geval te veranderen en wat te vereenvoudigen. Want we praten, zeker duurzaamheidsprofessionals praten behoorlijk ingewikkeld, vol jargon, zodra het gaat over de transities.
9: Ja, laten we eerst even die klik maken, taal en duurzaamheid. Wanneer heb jij die twee zaken met elkaar verbonden, dat je ineens dacht, hey, daar zit iets?
11: Eigenlijk al lang geleden tijdens mijn studie, toen las ik een boek van Frank Luntz, een Amerikaanse taalstratege, dat heette Words at Work. En hij was een taalstratege, dus ik dacht, oh wauw, je kan dus daar je werk van maken. Maar hij
9: Machiavelli was er ook zo eentje, hè? Dus het was al eens eerder bedacht. Maar,
11: juist, ja. En, maar hij adviseerde allerlei oliebedrijven over taal die voor hun doelen slim werkte. En daar vertelde hij heel triomfantelijk over. Een voorbeeld was Drilling for Oil. Daarvan merkten ze toen de tijd, 20 jaar geleden, dat mensen dachten aan schade, boren. Dat kan niet goed zijn voor het milieu. En dat hij... Hij ging allerlei woorden testen en ik kwam erachter dat energy exploration veel fijner klonk.
9: Ja.
11: Hè? We gaan eens even verkennen. Het klonk veel voorzichtiger.
9: Klinkt veel voorzichtiger. Het is namelijk ook gewoon liegen.
11: Ja, dus, juist. En ik dacht enerzijds, oh wauw, wat slim en wat tof dat je dat kan worden. Maar ik dacht ook, kunnen we dat niet ook voor het goede inzetten?
9: Ja, dat ben jij gaan doen. Als we dan naar die energietransitie kijken, dan struikelen we zo'n beetje over de technocratische termen. Hoe is dat ontstaan? Waarom praten we eigenlijk zo saai wat jou betreft over zoiets cruciaals?
11: Ja, wat ik vooral om me heen zie, zijn heel veel duurzaamheidsprofessionals. Hè, dus mensen die in hun werk bepaalde doelen te halen hebben.
9: Mm-hmm.
11: En vaak gaan we dan ook zo praten. Hè, dus we hebben het klimaatakkoord van Parijs te halen. Of we hebben klimaatdoelen. Of we moeten nou eenmaal de klimaatwet naleven.
9: Maar wat zit daar voor diepere logica onder? Ben je daarachter gekomen? Is dat omdat ze eigenlijk weten dat het op hun manier en met hun aanpak het helemaal niet gaat lukken? Of het veel complexer is dan ze in woorden kunnen vatten? Dus plakken ze er maar plaatjes op en dan begrijpen we elkaar min of meer wel en dan laten we elkaar met rust. Zoiets?
11: Ja, ik denk dat verschillende dingen meespelen. Eentje is ook van dat we heel erg vanuit ons eigen perspectief praten. We hebben bepaalde doelen te halen.
9: Mm-hmm.
11: En daarmee, dus dat is een ander aspect ervan, maak je het ook wel, plaats je het een beetje buiten jezelf.
9: Ja.
11: Wij als gemeente willen liever ook niet, maar het moet nou eenmaal van Brussel of het moet van Parijs.
9: En dan gooien we de jargon op en dan lijkt het alsof het zo is.
11: Nou ja, een ander aspect is dat ze er ook superveel van weten. Dus echt vaktaal zit dan in de weg.
9: Ja. Ja.
10: En wordt het daarom dan ook zo ingewikkeld? En nog een vraag daarbij. Stel nou de klimaatwet, daar is natuurlijk niks slechts mee. Maakt de overheid dan een communicatieplan? Hoe ga ik dat dan doen eigenlijk met mensen?
9: Hoe breng ik dat voor het voetlicht?
11: Ja. Ongetwijfeld, maar vanuit de overheid zijn er een heleboel verschillende teams, afdelingen, bestuurders die allemaal woorden nodig hebben. Die allemaal een keer een persbericht of een website of een social media post hebben. Die gaan allemaal opnieuw hun woorden verzinnen. En die vertellen dan, ja, wij hebben dit doel te halen. In plaats van dat dat allemaal op elkaar afgestemd is.
9: Weet je een voorbeeld van een belachelijk woord van je zegt, nou, dat kwam uit de hoge hoed, zeg.
11: Nou, het zijn een heleboel containerbegrippen vooral. Ja, ik zit er intussen zo vuistdiep in.
9: Nee, maar die kennen wij ook allemaal. Ja. Maar ik vond die energy exploration, wat zei je? Ja, ja. Dat vind ik wel een hele mooie ook. Heb je nog een Nederlands voorbeeld?
11: Zoals klimaatadaptatie, eiwittransitie, biodiversiteit. Zijn een heleboel.
9: Dat is gewoon mijn leven, hoor. Ja. Daar praat ik elke dag over. Ja.
11: Dus. Ik ben een keer op de markt gaan staan en mensen vragen, wat betekent dit?
9: Ja, ja.
11: Maar 8 op de 10 heeft geen idee wat het überhaupt is.
9: En je noemt er nu een paar. Zijn dat nou ook precies de woorden waar de gemiddelde Nederlander klimaatvlekken van in de nek krijgt? Of begrijpen ze het gewoon niet?
11: Nou, die vlek in de nek ontstaat vooral bij woorden als moeten, niet meer mogen, minderen. Die 3 M's eigenlijk. Hè? Dus waarbij je het gevoel krijgt, of veel mensen krijgen dan het gevoel dat hen iets wordt opgelegd of afgepakt. En dat het hun eigen vrije keuze in de weg zit.
9: Ja, ik denk ook met Muriel even die kant. Dat herkennen wij. Ik noem er even een paar. Ik had op een gegeven moment heel veel schaamtes. Hè? Dus vliegschaamte, vleesschaamte, bladblaasschaamte, barbecue-schaamte, tegelschaamte. Het ging maar even door. Ja. Maar we moeten consumeren. Tweedehands kleding moet. Nou, je moet van alles inleveren, je zei het al. En dat zijn ook allemaal woorden die, waarvan jij zegt, die moeten we niet meer gebruiken.
11: Ja, daar zou ik op zijn minst mee oppassen. En wat we vaak vergeten is.
9: Noem maar eens een alternatief voor consumeren.
11: Nou, ik verzamel van die voorbeelden. Ik bedenk het ook niet allemaal zelf. Maar eentje is genieten van genoeg. Dat is een heel ander verhaal.
10: Ja, even hoor.
11: We hebben echt een overvloed aan spullen. En dat kunnen we gebruiken, delen, uitlenen, noem het maar op.
9: Ja. Maar het punt is vaak dat bij die overconsumptie 3/5 van alle kleding die we binnen een jaar aanschaffen gooien we met z'n allen ook weer weg. Soms met de kaartjes te nog aan. We weten helemaal niet meer wat genoeg is.
11: Ja.
9: Dus jij maakt ook weer gebruik van woorden. Die zijn wel leuk, maar weten we eigenlijk wel wat jij bedoelt.
11: Ja, ja, wat ik probeer te doen met transitietaal is laten zien wat de nadelen zijn van onze huidige manier van doen. Hè. En dat voorverpakken in woorden. Hè, dus fast fashion, supersnel, superveel kleding. Wat is daar het nadeel van? Nou, dat die kleding van abominabele kwaliteit is. Dat
9: en
11: is
9: uit China fashion. Moet komen en de hele kledingketen heeft verwoest.
11: Ja. Dus wat je wil laten zien is, je kan het kopen, maar na 2 wasjes kan je het weggooien. Ja. Dat is eigenlijk je geld ook niet waard.
9: Hoe noem jij het dan? Ultra fast fashion noem jij
11: het? Flut fashion of het is wegwerpmode. En dan wil je daarna laten zien dat het alternatief juist heel erg positief is.
9: Maar wacht even, je zegt dus af en toe ook wel degelijk nare dingen. Want ik had bij jou zo'n soort aura van het is een en al sugarcoating. Maar je af en toe zegt gewoon flut fashion. Wat loop jij nou in een flutjurk van flut fashion? Vind ik wel een mooie.
11: Het transitie gaat eigenlijk om 2 situaties. Hè. Dus van waar we nu staan, waar we vanaf willen. Dat mag je best een beetje pijnlijk maken. Mm-hmm. En de nieuwe situatie waar we naartoe willen, dat wil je juist fijner maken. Dat unieke vintage fashion items zijn.
10: Ik vind het heel leuk bijvoorbeeld, want hij heeft het niet over afdankertjes, maar een doorgeefjas.
9: Afdankertje kan ook niet meer.
10: Maar dan heb ik het gevoel dat ik iets positiefs doe. En dan zet dat natuurlijk wel aan tot een goede actie, toch?
11: Ja, het is een mooi voorbeeld,
10: ja.
9: En dat kan ook in een heel kleine kring, hè? Ik draag bijvoorbeeld op dit moment een doorgeefbroek van mezelf van 30 jaar geleden.
10: Ja. Nou,
11: precies. Dat is geen wegwerpmode.
9: Nee, die vond ik gewoon te zonde, te mooi om weg te gooien. Nu is die weer hip. Ik las een woord in de voorbereiding bij jou en dan moest ik toch even heel diep ademhalen. Treintrots.
11: Oh ja, ja, wat riep dat bij jou op?
9: Nou ja, jeuk.
11: Oh ja.
9: Ja, want ik moest als kind al met de trein, geen auto. Dus ik heb een haat-liefdeverhouding met de fiets en de trein. Maar werkt dat? Daar gaat het veel meer om.
11: Nou, het gaat allemaal om associaties. En die kunnen best wel verschillen per persoon of per doelgroep. Dus het belangrijkste tip is misschien ook wel dat je. Dat het niet gaat niet om wat je zegt, maar wat de ander hoort. Het is heel goed blijven luisteren, testen, je afvragen. Hoe komt het over op de ander? Mm-hmm. Op degene die ik mee wil krijgen.
9: Ja.
11: Vandaar ook mijn vraag aan jou. En wat roept dat bij jou?
9: Ja, ja, ja.
11: Het gaat niet om wat ik ervan vind.
9: Nee, maar ik ben natuurlijk ook van de generatie uit de jaren 60. Toen hadden we niks en kregen we niks en waren we met heel weinig tevreden. Dus dat kan ik nog steeds heel goed. Maar als je nu kijkt, want dat doe jij, de psychologie achter communicatie. Waarom roept het zoveel weerstand en vlekken op? Dat zijn allemaal die dingen van mag niet, moet niet. Of moet wel, dat we willen ons in deze verwende tijd niks meer laten zeggen. Terwijl ik denk, die urgentie is heel hoog. Die moeten we wel degelijk ook echt communiceren. Er zijn ook wel onderzoeken die dat aantonen. Hoe ga je met dat soort wetenschap om?
11: Ja, ik had het net al over die 2 staten. Hè? Dus de huidige situatie, daarvan mag je best wel op de pijn drukken. En de mensen herinneren aan, ja shit, het is nu 42 graden in Frankrijk. Hoe warm is die? 35 graden. Dat komt door klimaatverandering. En daarna wil je laten zien, waar gaan we dan naartoe? Wat is daar aantrekkelijk aan? Wat is daar fijn aan? Oh ja, dus het heeft ook allerlei voordelen. En vaak negeren we die wat de voordelen ervan zijn. En wat je daarna wil laten zien...
12: Ja, want de nadelen benadrukken we namelijk ook niet. We doen net alsof het wel weer overgaat, maar dat is niet zo. Ja. Dus wat zou je dan... Je constateert wel met een soort strengheid hoe het nu is. Namelijk, het is flirt fashion, het is veel te heet, klimaatverandering. Maar dan moet je op een gegeven moment ook benoemen wat we dan moeten veranderen. Hoe pak je dat aan?
11: Ja, eigenlijk wil je laten zien hoe we van de huidige staat naar die andere staat kunnen komen. Dus daar help ik veel organisaties mee met hun verhaal ontwerpen. En dan komt daar meestal op neer dat je bedenkt, oké, hier kunnen we niet blijven, daar willen we naartoe. Mm-hmm. En dan wil je laten zien hoe jouw initiatief, project, idee, plan, waar je ook aan werkt als groene veranderaar.
12: Ja, maar de enige die ik zo uit mijn hoofd vind, on the way to planet proof. Dat is nou letterlijk dat proces.
10: En hij helpt je. Ik sta hier al jaren naast jou. Ja. En dan hoor ik altijd, dit mag niet meer, dat mag niet meer, zes mag niet.
12: En dit mag ook niet. Mij een peer,
11: maar wat winnen we er dan mee? Hè? Er zijn allerlei voordelen aan dat het juist, weet ik het, dat je straat groener is, dat het koeler is, dat je je buren vaker ontmoet als je dingen gaat. Er zijn een heleboel voordelen die we vaak al inslikken.
12: Die zijn mooi.
11: Over durven te beginnen, omdat we bang zijn dat we worden gezien als een moraliserend vinger.
12: Ja. Nee, maar die groene straat zal wel moeten, want je hebt meer hittestressdoden dan coronadoden in het heetste jaar tijdens de crisis. Dus we zullen iets moeten doen. Aan de andere kant willen we ook van dat hele klimaatprobleem af. En als ik dan zo'n taalding eruit pik die ik dan onthoud, on the way to planet proof, het eerste wat ik aan Friesland Campina vroeg, en wanneer komen we er dan? In het jaar Sint-Juttemis? Of weet je, het is zo vrijblijvend als wat. Ja. Is het niet ook allemaal taalversluiering waar jullie aan doen?
11: Ja, ik zit me af te vragen of je dat niet ook in een categorie greenwashing kan stoppen. Hoor.
12: Letterlijk voor mij.
11: Ja. Als je zegt, heel groot planet proof. En dan de kleine lettertjes on the way to. Dat je de associatie krijgt van, oh, dit zal wel goed zijn.
12: Dus het is niet een advies uit jouw koker?
11: Nee, dat niet.
12: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik vind dat allemaal toch een beetje greenwasherig.
11: Ja, zeker. Ja, wat ik vooral wil laten zien is dat de vervuilende, fossiele, oude manieren van doen, daar mag je gerust negatieve termen voor verzinnen. Ja. Juist die gevoel.
13: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamheid...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dat moeten we met elkaar onderzoeken. Maar die taal die het ondersteunt, hoe duidelijk mag je ook zeggen wat er uiteindelijk niet wenselijk is? Mag je alleen de mooie dingen benadrukken? Of mag je ook zeggen, we moeten gewoon minder vliegen, want anders wordt het niks?
2: Ja, voor mij mag je dat gerust zeggen.
1: Maar jij vindt dat het niet werkt.
2: Ik zou vooral vertellen wat je juist wel bent gaan doen.
1: Ja, zie,
2: als jij juist wel een superleuke internationale treinreis hebt gemaakt, dat waren mijn mooiste vakanties persoonlijk.
1: Hier.
2: Vertel dat dan, hoe leuk en avontuurlijk dat is. En hoe mooier je herinneringen zijn dan 6 uur lang opgesloten in een metalen buis door de lucht vliegen.
1: Ja, ik moet dat toch gaan oefenen.
3: Ja, is een les voor jou vanmiddag.
1: Ik heb zo'n fijne treinreis gemaakt naar München. En dan ben ik daar naar een heel mooi. En dan zeg ik, lekker niet met het vliegtuig, zeg ik dan toch nog. Aan het eind. Dus ik moet dat leren, ja.
2: Een beetje uit wie het zegt. Hè? Dus van mensen, van jou weten mensen intussen. Ja, okay, die komt uit de groene hoek en van mij ook. Ja. Dus soms is het handig om een onverwachte boodschapper te hebben. Hè? Dus dat je medestanders krijgt. Buurman of een kennis. Die dat ook gaat zeggen. Die daar ook voor uitkomt. Ja.
1: En werkt dat dan uiteindelijk ook bijvoorbeeld voor een overstap naar een andere, en in mijn geval een circulaire economie? Want daar willen we naartoe. Dat het zo in taal weten te vatten dat ook de bakker op de hoek denkt, ja, daar wil ik ook naartoe.
2: Nou, met één keer dat zeggen maakt het geen verschil. Hè? Maar het mooie van taal is dat we het allemaal gebruiken dag in dag uit. En dat is tegelijkertijd een hele grote kans. Want hoe we hierover praten met z'n allen vormt ook hoe we hier met z'n allen over denken.
1: En gewoon volhouden.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: We praten verder over de kracht van woorden in de klimaatcrisis, want woorden doen ertoe. De gast is nog altijd Jens van der Welen van Transitietaal, en ook ons groene geweten is hier Muriel Arts. Wat is het ergste wat jij zegt over klimaat, Muriel?
3: Wat ik zeg over klimaat? Als ik een woord gebruik, bedoel je?
1: In de meest negatieve zin, want heb je ook van die dingen waar je helemaal op los gaat? Dat je zegt,
3: ik probeer het altijd dan maar niet te zeggen, maar ik denk het wel.
1: De vraag is, hoe praten we onszelf nou echt die duurzame toekomst in? Daar gaat het om. Als jij vandaag de baas zou zijn, Jens, van alle klimaatcommunicatie in Den Haag, in de politieke cirkels, wat is dan de allereerste term die jij subiet verbiedt?
2: Ik hoorde laatst een term en daarvan dacht ik, dat zou ik niet zo zeggen. Dat was iemand van Naturalis, volgens mij, die had het over, we zijn als Nederland kampioen in biodiversiteitsverlies. En toen dacht ik, dat is niet handig, want dan plak je allerlei positieve associaties. Mensen scrollen door hun nieuwsfeed en die zien kampioen en dan een lastig woord.
1: Kampioen, dan ga je toch klikken, dan wil je zien. We zijn het beste.
2: Ja. Ik zou daarbij vooral onder ogen komen wat er echt aan de hand is. We zijn de grootste verliezer, we zijn een sulletje, we bungelen onderaan in Europa.
1: Dat mag wel.
2: Ja, juist. Dus,
1: Je weet het, biodiversiteitsverlies is de grootste killer voor de mensheid. En in Nederland staan we echt heel laag. En als we niet snappen hoe die nature tipping points in elkaar haken met al dat verlies, ja, dan komen we er nooit natuurlijk.
2: Ja, precies. Je wil juist laten zien wat de effecten daarvan zijn. Hè. Dus niet de natuur als iets ergens anders van, dat is ook nog nice to have, leuk voor recreatie. Maar
1: essentieel,
2: maar daar zijn we afhankelijk
1: basis van.
2: Dat zorgt ervoor dat wij kunnen eten en drinken.
1: Letterlijk, wij zijn het. Ja. Als je het nou hebt over klimaatdoelen, voor jou ook niks. Dat is abstract. En dat gaan mensen niet in beweging zetten. Hoe zouden we dat anders kunnen noemen? Ik zat na te denken, designing the future, volhoudbaar naar 2050 en verder. Zeg het maar, heb je alternatieven?
2: Ja, er zijn een heleboel termen die ervoor zijn bedacht, van toekomstbestendig of volhoudbaar of groen. Zo zijn er nog meer.
1: Nou, groen is ook een beetje uitgelubberd, alles is groen.
2: Ja, dus, de Green Quest neemt ons mee over.
1: Ja, maar wij zijn echt. Wij waren eerst en echt zijn wij. Wij liegen niet. Dus,
2: je kunt een heleboel woorden voor verzinnen, maar daar is ook wel risico van dat het zijn waarde verliest. Hè? Dus je kan een heel mooi nieuw woord verzinnen, maar als mensen daar ook weer negatieve associatie bij krijgen, dan
1: schiet het ook niet op.
2: Schiet het niet op.
1: Nee. Je merkt dat bij duurzaam heel erg, dat was op een gegeven moment op. Alles is duurzaam.
3: Maar jij zegt eigenlijk, er gaat dus heel veel mis, hè, over die communicatie en klimaat. Maar hoe ziet het er nou concreet uit? Als jij mag het helemaal bepalen, hoe ziet het er dan uit? Hoe gaan we dan communiceren?
2: Ja, ten eerste veel simpeler, eenvoudiger, dus echt in gewone mensentaal. Het gaat niet om zero-emissie-zones, maar het gaat om schone luchtstraten. Dus noem de voordelen en noem die in de woorden. Want het is vervolgens heel moeilijk voor mensen, als dat het woord is, te gaan zeggen, ik ben tegen schone luchtstraat. Ben je daarvoor, vieze lucht? Dus dat, als je het in één woord weet voor te verpakken, is dat superkrachtig.

0: Het scheelt weer.
1: Oppassen met die verliesframes, dus consumeer minder, maar maak daar genieten van genoeg van.
2: Genoeg, die vind ik leuk.
0: Maar het is ook weer gewoon toch niet het monster in de bek kijken. Hè? Terwijl de Universiteit van Bath 2 jaar geleden liet gewoon het hele monster aan de jeugd zien. En dat mocht niet, want die slaan depressief in de achteruit. En die kwamen keihard in beweging. Geen gelul, je moet gewoon minder, je moet anders, je moet ophouden. Je moet een toekomst maken, ook in positieve zin. Dus soms werkt het weer wel.
1: Super mooi. Als dat voor die groep heel goed werkt,
0: heel goed.
1: Moeten we daar ook onderscheid in maken. Hè? Ja. Dus,
0: zure vijftigers, die hebben dat van jou nodig.
1: Juist, ja. Welke groep wil je meekrijgen? En ga het ook vooral testen. Hè? Dus het is lastig. Ik probeer nu een soort van simpel drie.
0: Ik snap wat je zegt. De groep die misschien het minst weet en het meeste verliezen heeft, die slaat het hardst in de achteruit van alles wat er moet en niet mag. En we hebben er zo hard voor gewerkt, we hebben er recht op. Ja, ik snap dat wel, ja. Dus, is er ook een groot verschil in hoe je praat met de directie van de multinational versus de consument in de supermarkt?
1: Bij alles probeer ik de brug te slaan naar waar zijn zij mee bezig. Wat is voor hen belangrijk? Kun je op een of andere manier een haakje vinden met hun eigen waarden en hun eigen opgaven? Mm-hmm. Dus dat kan ook betekenen dat voor CEO's of voor beleidsmakers je andere woorden kiest.
0: Toch andere woorden. Ja. En in de kern is het wel grappig dat als je analyseert waar we heen willen ontwikkelen, dat verandering gaat altijd ten koste van pijn en frictie en het moet op de chaos worden bevochten. Die mist heel erg in die communicatie, ook bij jou weer. Is dat niet iets wat je toch af en toe moet leren ook? Gaat wel pijn doen, maar we komen erdoor, mensen.
1: Ja, dat vind ik een hele goede boodschap.
0: Of zo, ik zeg maar wat.
1: Dus die pijn zit aan twee kanten. Hè? Dus de pijn van niks doen. Dus van de status quo, die we ergens stiekem allemaal wel weten. We voelen die urgentie wel.
2: Ja.
1: En de obstakels die in de weg staan. Hè? Dus mm-hmm. de barrières, de dingen die lastig zijn. En die erkennen is heel vaak ook deel van mijn werk. Hè? Dus waar kijken mensen tegenop? Waar zien ze tegenop? En kun je dat benoemen? Want vaak is dat al heel krachtig.
0: En bij mij is het ook weer andersom. Het ook een beetje hangt het aan wie ik ben. Maar dingen heel erg zeggen, dan een beetje vals bij glimlachen. Nou, misschien valt het nog mee. Werkt ook heel goed. Want dan zit de boodschap er wel in. Maar dan.
1: Ja, wie weet heb je toch een zaadje geplant.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Dus jij zegt eigenlijk, woorden creëren de werkelijkheid. Heb je een mooi voorbeeld van een bedrijf of een organisatie die daar heel goed in geslaagd is? En dat je toen ook de verandering zag gaan. Ja, gebeuren.
1: Een klassieker is de plofkip. Wat echt een woord is dat volgens mij de wereld veranderd heeft.
0: Ja.
1: Bedacht door Wouter Klootwijk van de Kunstdienst van Waarde. Ja, ja, ja. En daarna door Wakker Dier heel groot gemaakt.
0: Maar sloopmelk vind ik ook een goeie, hoor.
1: Ja, sloopmelk is de opvolger. Hoor ik ook steeds vaker omheen.
0: Ik vind hem heerlijk.
1: Dat staat niet op dat pak, hè. Op dat pak staat gewoon weidemelk on the way to planet proof. Ja. Maar als mensen het gaan overnemen, gaan vragen bij hun supermarktmanager of het bij hun vrienden zeggen of in het café, dit is toch geen plofkip of sloopmelk.
0: Ja.
1: Dan heb je op een gegeven moment helemaal die spotjes niet meer nodig. Dan gaat het
2: gewoon. Dat was een goeie. Ja,
0: vind ik mooi. Ja. En dan heb je ook gewoon de waarheid en waar het heen moet, heb je eigenlijk in 1 of 2 woorden weten te vatten. En daar gaat het volgens mij voor om. Jens van der Welen van Transitietaal, dank dat je hier was.
1: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
0: Mooi. Ik ben benieuwd wat onze evaluatie voor woord krijgt. Muriel, elke week delen we in dit programma een impactpluim uit. Ja. Iemand die echt het verschil maakt. Wie krijgt hem?
2: Deze week krijgt Dirk Lodewijk dat. Hij is CEO van Royal Koopmans. Al heel lang, 15 jaar. En dat is juist goed, zegt hij. Ik heb hem vorige week nog gesproken. Dan kan je echt iets voor elkaar krijgen. Het heeft te maken met hun inspanningen met nedertarwe en de langjarige beweging die ze maken met Nederlandse boeren, bakkers en burgers.
0: Mm-hmm.
2: Nederlandse tarwe was jarenlang vrijwel uitsluitend bestemd voor veevoer. Terwijl ons brood werd gebakken van graan dat duizenden kilometers had afgelegd en ook niet altijd duurzaam was geproduceerd.
0: Ja.
2: Het draaide uiteindelijk alleen maar om veel en de laagste prijs. En zij zeiden, Nederlandse baktarwe moet weer terug in ons brood. En 5 jaar na de lancering, let op, is het uitgegroeid tot een beweging van meer dan 150 boeren, 35.000 ton duurzame Nederlandse baktarwe per jaar.
0: Mooi woord, hè?
2: Ja, heel mooi. En het mooie is ook, Jens, mooi woord, baktarwe. En het mooie is ook boeren verdienen er letterlijk een betere boterham door met een meerprijs van 22 euro per ton.
0: Ja,
2: dat
0: is mooi.
2: Dat is toch helemaal goed?
0: En dan noemen we dat oude, vergehaalde graan noemen we bloostarwe. Want dat moesten we eigenlijk maar niet meer doen. Uiteindelijk willen ze bij Koopmans dat 100% van het graan duurzaam van Nederlandse bodem komt. Dat vind ik heel erg mooi. Het gaat een enorme boost opleveren voor de Nederlandse natuur-inclusieve landbouw. Hulde. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
5: kozijnen. Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
5: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
5: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor rijstrijd Plasbroek-Polder 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En de N325 Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Op Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium. Volgens een regionale krant raakten mensen in paniek en renden ze naar het strand. Er kwam rook achter het podium vandaan na de klap en het geluid deed het niet meer. Het eerste optreden van de dag begint nu wat later. Bij de zware aardbevingen in Venezuela eergisteren zijn ook buitenlanders om het leven gekomen, maar er zijn nog geen berichten dat er ook Nederlanders bij zitten. De meeste kwamen uit Portugal, dat 28 doden meldt. Spanje lijkt ook zwaar getroffen, dat heeft 5 doden en naar 85 mensen wordt nog gezocht. In China vloog gisteren een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber in Peking en nu is bevestigd dat daarbij 1 dode viel. Het is de piloot van het vliegtuigje die alleen in het toestel zat. 13 mensen raakten gewond, waarschijnlijk op de grond. Delen van het vliegtuigje vielen namelijk naar beneden. JA21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op een partijcongres in Ede. Volgens Eertmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snollebolletjes van links naar rechts. En werk aan de winkel voor Max Verstappen, die straks aan de kwalificatie begint voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij kwam tijdens de laatste training niet verder dan een teleurstellende 6e tijd. George Russell was de snelste. Max had waarschijnlijk op meer gerekend, want zijn auto heeft een update gekregen. Het weer van Weer Online? Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
11: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het geval van deze ondernemer komt er ook heel veel gehakt en kruiden aan te pas. Want mijn gast van vandaag zat in de put nadat zijn lunchrooms failliet gingen. Hij besloot een hobby op te pakken, Brabantse worstenbroodjes bakken en dat als echte ras-Amsterdammer. Dat bleek een schot in de roos te zijn. Welkom Remco.
12: Dankjewel.
11: Wie ben je, wat doe je?
12: Ik ben Remco Beekman en ik maak worstenbroodjes met de hand.
11: Waar heb jij het goed gedaan?
12: Ik heb het goed gedaan door dit bedrijf te bouwen met een keimooi team. Naar het niveau dat we inmiddels misschien wel de grootste worstenbroodbakkerij ter wereld zijn.
11: Waar heb jij het ook zo fout gedaan?
12: In mijn vorig ondernemersleven heb ik het heel fout gedaan. Iets te veel ego, iets te veel te snel groeien. En dat resulteerde in een persoonlijk faillissement in 2012.
11: Mijn naam is Rens de Jong. Dit is Bloed, Zweet en Zaken. Remco, jij bent Amsterdammer?
12: Ja.
11: En je verkoopt Brabantse worstenbroodjes.
12: Ja.
11: Hoe zijn die in jouw leven gekomen?
12: Ik verkoop... Ik ben vanuit Amsterdam naar de hotelschool gegaan in Maastricht. En daar de Brabantse vrouwen leren kennen. Dus vanwege de liefde eigenlijk naar Brabant verhuisd. En in Brabant kom je dan... Dat kan niet anders dan dat je in aanraking komt met Brabantse worstenbroodjes, die ze overigens in Amsterdam niet kenden. Ja, en dan blijf je daar hangen.
11: Ja,
12: En dan zo kom je in aanraking met worstenbroodjes.
11: Bij ons zijn worstenbroodjes alleen maar met kerst en Pasen. Is het in Brabant echt de hele dag door worstenbroodjes?
12: Nou, ik zou zeggen dat inderdaad in de Brabantse cultuur is het zeker met kerst, zeker met carnaval en Pasen ook. Dat zijn ook onze drie drukste periodes van het jaar. Maar ik kan wel zeggen, Brabanders vieren alles met worstenbroodjes. Tot een uitvaart aan toe, hè. Overal zijn worstenbroodjes. Ja.
11: En doe je alleen worstenbroodjes of ook saucijzen?
12: Nee, alleen worstenbroodjes. Focus. Ja.
11: En wie is jouw doelgroep?
12: Nou, eigenlijk iedereen. In die zin dat iedereen die van een lekker ambachtelijk product houdt, kan een worstenbroodje eten.
11: En waar verkoop je dan bijvoorbeeld?
12: We verkopen heel veel aan de zakelijke markt. Picnic, Albert Heijn, maar ook de sportvereniging in het dorp en de kaaswinkel. Mm-hmm. En ook rechtstreeks aan de consumenten. Eigen bakkerijtjes waar de consument binnen kan lopen. Waar we staan te bakken en ze kopen ze recht uit de oven.
11: Waar staan die bakkerijen en hoeveel zijn het er?
12: Nou, inmiddels hebben we 4 kleine bakkerijen. Dus 1 in Den Bosch waar ik ooit ben begonnen. In Vught. Recent in Tilburg geopend. En als klap op de vuurpijl 1 april in Amsterdam.
11: Omzet?
12: We gaan dit jaar over de 6 miljoen. En we hebben vorig jaar net boven de 5 miljoen gedraaid.
11: Ja. Winst?
12: Vorig jaar een kleine bescheiden winst van 30.000 euro. Ik verwacht voor dit jaar niet veel spectaculair meer. Maar ik verwacht voor volgend jaar wel veel.
11: En waarom denk je dat?
12: Nou, dat heeft te maken met de investeringen die we hebben moeten doen. De nieuwe bakkerijtjes, de 2 kleine bakkerijen. We hebben ook een nieuwe grote bakkerij gebouwd 2 jaar geleden, die helemaal gecertificeerd is en zo. Ja, dat kost toch altijd wel wat. Dan is alles duurder. Ja. Tot aan de afvalafvoerverzekeringen. En dat had ik misschien niet helemaal goed ingeschat.
11: Ja.
12: Dus dat heeft even nu een. Dat vraagt even een tijdje om weer orde op zaken te stellen.
11: Krap je dan ook meteen achter je oren? Oh.
12: Ja.
11: Ben ik nou dezelfde fout aan het maken als vroeger, of
12: ja,
11: niet?
12: Ja, zeker. En dat is best wel een trauma, moet ik eerlijk zeggen. Dus bij elke grote investering, tot voor kort deed ik ze ook niet. Dus 2 jaar geleden is de eerste grote investering geweest met in de bouw van een nieuwe bakkerij. Maar nu gingen we naar Tilburg. En vrij vlak daarna hadden we een buitenkansje voor Amsterdam. Ja, dan lig ik echt wel wakker van: Remco, ben je nou niet weer in dezelfde valkuil? En ga je niet weer te hard? En ik vind dat doodeng, als ik heel eerlijk ben. Ja.
11: Laten we eens even teruggaan naar dat moment waar dat trauma toch wel is ontstaan.
12: Ja.
11: Ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. 2005 begin jij. Een lunchroom. Vertel even, wat was je idee daar?
12: Ja, ik begon die lunchroom in 2005. En ik begon die lunchroom met het idee dat het een keten moest worden. Ik wist al toen ik daar dus het eerste broodje smeerde, dit gaat niet heel lang duren, want ik wilde een keten. We hadden toen, hoe heet hij ook weer, Sjoerd Kooistra, bekend horecaondernemer. Hij leeft niet meer, maar hij had ongeveer heel Amsterdam en alles was van hem. En ik dacht, daar word ik wel de nieuwe Sjoerd Kooistra. Dat vond ik belangrijk, want ik wilde ook een BMW 5-serie rijden. Dus dan moet je wel veel horecazaken hebben. Dus ik heb die zaak ook op die manier ingestoken. Dat het over te dragen was. Dat de processen helder waren. Met die achtergrond. En dat lukte ook aardig. Dus vanuit die ene lunchroom in Den Bosch zijn we uiteindelijk gegroeid naar 11 horecaplekken. Mm-hmm. En destijds ook ongeveer 100 personeel. Mm-hmm. Dus je zou kunnen zeggen, op het hoogtepunt waren het 11 zaken.
11: Ja.
12: Maar het was ook meteen het dieptepunt. Want dat begon ik in 2005. En in 2009 ging het hard achteruit.
11: Ja, want je bouwt dus naar 11 zaken toe in een paar jaar tijd, begrijp ik.
12: Tussen 2005 en 2009 is het gegroeid. Ja.
11: En hoe deed je dat?
12: mijn concept was, ik kom met horeca op een plek waar jullie horeca willen hebben, maar waar niet per se horeca de hoofdtaak is. Dus denk aan een tennisvereniging, of in een meubelboulevard, of in een sportcentrum. Je komt om te sporten, maar het is wel fijn dat je dan ook iets gezonds kan eten. En mijn idee was dat ik daar dan een concept voor had. Dat werkte op zich wel, want de mensen waren wel geïnteresseerd. Alleen ja, dus de groei kwam er wel. Alleen ja. Ik had mijn zaakjes niet zo goed op orde dat het winst maakte.
11: Nee, want dan ga je bij de tennisclub. Nou, de tennisclub zegt natuurlijk, ja prima.
12: Ja.
11: Dan pacht je eigenlijk van de tennisclub, kan me zo voorstellen.
12: Ja.
11: Dat levert ook wat cash op.
12: Ja.
11: En dan daarmee open je dan de volgende zaak?
12: Ja, exact. Wat ik heel interessant vond om te doen was, we hadden een geavanceerd kassasysteem waar je ook op te goed kon kopen. En met name in de sportwereld was dat handig. Hè? Als je ergens 3 keer in de week sport, heb je een keer geen geld bij. Je wil je gewoon. Dus op je clubpas kon je bij ons te goed storten. En met dat te goed kon je dan later afrekenen. Hmm. En dan zei ik, als je nu 50 euro betaalt, dan zet ik 75 euro te goed.
11: Oh ja.
12: Had ik mooi 50 euro cash.
11: Had je alweer van tevoren gehad.
12: Exact. Ja. En daarmee kon ik mooi een volgende zaak openen. Maar goed, uiteindelijk werd die zaak natuurlijk, die 75 euro, ooit ingelost.
11: Ja.
12: En de marge in de horeca, dat was niet die 25 euro die er bovenop zat.
11: Maar dat was wel een manier om eigenlijk die financiering rond te krijgen.
12: Exact.
11: Voor die volgende zaak, zeg maar.
12: Exact.
11: Ja.
12: Ja, want als ik voor de financiering bijvoorbeeld naar een bierbrouwer ging, dan keek hij naar mijn cijfers en dan zei hij, wat denk je zelf?
11: Oh.
12: Dat
11: heb je wel geprobeerd.
12: Zeker, en dat lukte in het begin ook. Dus op die manier heb ik ook wel financiering op kunnen halen. Of goede leaseafspraken kunnen maken. Maar richting het eind ging dat natuurlijk niet meer.
11: Nee.
12: En durfde ik dat ook niet meer te delen, moet ik eerlijk zeggen.
11: Nee, want je loopt op tot 11 zaken.
12: Ja.
11: Bij welke zaak dacht je, het begint wel een beetje kielen te worden allemaal?
12: Ik denk dat dat was in 2008. Toen heb ik in 1 keer... 5 of 6 horecazaken tegelijk geopend. Ik vond ook heel belangrijk dat die allemaal op dezelfde dag overgingen van de uitbaten naar ons. Dat was al niet zo heel verstandig. Maar dan krijg je dus in 1 keer 6 zaken waar het qua exploitatie erbij. Ja, daar was ik helemaal niet op berekend. Ik had niet goed
11: mijn voordeel onderzocht. Hoe merk je dat?
12: Nou, dat je merkt gewoon dat je sowieso je cashflow heel hard achteruit gaat. Hè, dus dat het er echt hard achteruit loopt. Je merkt dat als ik in Amsterdam wegreed naar Rotterdam om daar mensen weer een beetje te motiveren, dat het in Amsterdam, voordat ik in Rotterdam was, was het in Amsterdam alweer gekelderd met de vreugde. En ik kreeg het ook niet op die afstanden waren ook niet handig. Dus dat ging echt in een korte tijd.
11: Begon het te schuiven, zeg maar.
12: Ja, en financieel, personeel was niet meer zo blij.
11: Maar dat is 2008. Dus dan,
12: ja.
11: Dan daarna groei je nog door? Of?
12: Nee, dat was wel. Er is nog inderdaad een tennisbaan, geloof ik, bijgekomen in die tijd. Maar er is daarna niet meer veel inderdaad bijgekomen.
11: Dus dan begin je een beetje de controle te verliezen en dan heb je eigenlijk een te groot stuk afgehapt. En dat moet je nu gaan doorslikken. Dat is eigenlijk waar je zit. Ja. Wat doe je dan? Want je denkt, ja shit, ik heb het gekocht.
12: Ja.
11: Nu moeten we door. Wat voor maatregelen probeer je te nemen om controle te houden?
12: Nou ja, inderdaad, je gaat meer gas geven zelf, harder werken. En hopen dat iedereen in jouw flow meegaat. En misschien nog meer gekke acties te bedenken om het toch de dag van morgen weer te redden. En te
11: wat voor gekke acties waren
12: dat? Nou ja, zo wat ik net zei, over een tegoed. Of nu een wortelappelsmoothie in de aanbieding. En dan het idee hebben dat door de wortelappelsmoothie je hele jaarrekening zou veranderen. Dus niet met terugwerkende kracht. Echt niet de juiste dingen gedaan eigenlijk die iets hadden kunnen redden. Ik had veel beter met partners kunnen gaan praten of mensen zoeken die hier meer ervaringen daarover kunnen helpen. Of zeggen, stop eens met die zaak of in die hoek, zeg maar.
11: Wanneer gaat het kantelen dat het echt misgaat, dat je dus dat je het niet meer houdt?
12: Ja, dat is echt. Dat moment is als uiteindelijk je personeel niet meer kan betalen.
11: Hmm.
12: Ik bedoel, de Heineken's of de grote leveranciers, daar kan je afspraken mee maken die ik nooit nakwam. Die kan je rekken. En mee in gesprek gaan met personeel niet natuurlijk. Dus het moment dat de telefoontjes binnenkwamen, dat door jou Remco kan ik mijn huur niet meer betalen, door jou Remco heb ik nu een relatiecrisis enzovoort. Ja, dat was het moment dat ik echt dacht, nu moet ik echt, dit gaat niet goed. Nu moet ik echt stoppen, want nu ga ik er te veel mensen schade aan brengen. Maar hier kan ik zelf ook niet mee omgaan. Nee. Die last was te groot.
11: Dus bedrijf, je hebt faillissement aangevraagd.
12: Ja, dan ga je naar de rechtbank en dan vraag je faillissement aan. Dan stelt de rechter wat vragen. En dan zegt hij, het faillissement is uitgesproken. Je loopt naar buiten in je blote kont. Want vanaf dat moment kan iedereen zien dat je failliet bent. Hè, dat staat direct op internet.
11: Was dat voor jou een opluchting of een verlies? Of hoe voelde dat toen je naar buiten ging?
12: Nou ja, weet je, dat is in alle opzichten een verlies. Want je droom is niet gelukt. En ook een verlies omdat je als ondernemer mislukt bent. En misschien zeggen mensen andere dingen. En zeker op dat moment hoor je dat überhaupt niet. Maar je bent gewoon mislukt als ondernemer. En tegelijk is het een opluchting. Omdat je de fase net voor je faillissement is misschien wel de ergste. Omdat je dan aan het liegen en bedriegen bent. En dat weet je. Hmm. Dus je zegt tegen de mensen, het komt goed. Terwijl je ligt in je bed en je weet, het komt helemaal niet goed.
11: Nee.
12: En dus dat is echt de vervelendste periode.
11: Of je krijgt telefoontjes van mensen die zeggen, kom met het geld.
12: Zeker.
11: En dan zeg je ook, het komt goed, maar je denkt,
12: exact, je zegt heel vaak, komt goed. En ik zat ook op een kantoor, net zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Daar zat Wendy, die deed de boekhouding. En Wendy zei, nee hoor, Remco is er niet. En dan mocht ik niet niezen of hoesten, want ik zat natuurlijk minder dan een meter afstand. Want elk telefoontje was duidelijk waar het over ging. Dus je kon ook je telefoonnummer opnemen.
11: Ja.
12: En dan kom je buiten bij die rechtbank. En dan sta je wel in je blote kont. Maar iedereen die je belt, heb je in één keer wel een antwoord. En ook een antwoord wat geldig is, namelijk, ik ben failliet. Ja. Er is niks meer te halen. Je wordt straks gebeld door de curator. Dus dat is op de een of andere manier wel een soort van bevrijding.
11: Ja.
12: Maar ook, het is ook niet gelukt, hè? Dus je bent ook mislukt voor je gevoel.
11: De BV gaat al failliet.
12: Ja.
11: Maar jij zei net, ik ben ook persoonlijk failliet verklaard. Hoe kan dat precies?
12: Ja. Ja, dus ik had inderdaad, ik ben ooit begonnen in Den Bosch toen als een eenmanszaak. Het was één zaakje, investeringsaftrek, allemaal was dat wat slimmer, dachten we. Daarna, toen het groot werd, een BV begonnen. Maar nog wel een aantal zaakjes waren in die eenmanszaak actief. Ja. En ik had natuurlijk niet zo heel goed al die zaken gesplitst. Ik betaalde de rekeningen waar het geld was en niet of dat nou de juridisch juiste entiteit was. Dus met als gevolg dat de BV failliet ging. En toen kwamen nog mensen die zeiden, ja, maar de eenmanszaak heb ik die vordering op. Dus ik kom nog een keer terug. Toen hebben we nog een jaar geprobeerd om dat te redden. En dat lukte uiteindelijk ook niet. En toen kon ik weer naar diezelfde rechtbank voor het persoonlijke faillissement.
11: Heb je het dan heel veel over je eigen schuld? Of kijk je dan vooral naar buiten en denk je, ja, als anderen het goed hadden gedaan, dan had ik hier niet gezeten.
12: Ja, ik heb wel vaak gezegd dat 2008, 2009 begon het fout te gaan. En dat was precies ook toen de bankencrisis was. Dus dat had er vast mee te maken. Hè, dat door die bankencrisis mensen niet bij mijn tosti geitenkaas gingen kopen. Dat heb ik best lang volgehouden eigenlijk. Maar weet je, als ik eerlijk ben, daar lag het natuurlijk niet aan. Hè. Het lag gewoon aan mij en hoe ik ondernam en welke risico's ik nam en wat ik belangrijk vond op dat moment. Ja. Dat waren niet allemaal de meest pure keuzes. Ja.
11: Ervaar je er nu nog gevolgen van?
12: Goeie vraag, want dat is echt slecht geregeld in Nederland wat dat er gaat. Ik kan nog steeds geen creditcard op mijn naam. Ik kan nog steeds geen telefoonabonnement afsluiten op mijn naam. En tot, ik geloof, anderhalf jaar geleden kon ik geen hypotheek krijgen. Terwijl ik dus een bedrijf had met winst. En toen veel betere winsten dan dat ik net zei. Dus op mijn bedrijf kan ik 5 creditcards, 29 telefoons. Maar Remco Beekman als privépersoon
11: is nog steeds niet boven Jan, eigenlijk, volgens de banken.
12: Ja, ja, nog steeds
11: staat er een BKR-kruisje.
12: Exact. Ja. Ja. Echt gek.
11: Laten we kijken naar het keerpunt. Dus jij zit persoonlijk aan de grond. BV is failliet.
12: Ja.
11: Je loopt virtueel je blote kont door de straat.
12: Ja.
11: Wat ga je doen?
12: Dat is dan de vraag waarmee je zit. Want je zit ook een beetje te huilen in het hoekje van, wat moet ik nou met mijn leven? Nergens in mij komt op, ik ga weer ondernemen. Want dat was wel afgevinkt en mislukt. Hè. Ik ben geen ondernemer, dus laat de ondernemer maar zitten. Dus was meer, ga ik nou bij de Sligro of de Jumbo werken? Want food is wel wat ik leuk vond. Hotelschool, dus in die hoek zou ik het gaan moeten zoeken. Dus dat was een beetje de keuzes waar ik over nadacht. En in die fase van nadenken ben ik ook met worstbroodjes begonnen.
11: Maar als hobby?
12: Zeker als hobby. Nou, eigenlijk niet eens als hobby. Gewoon om geld te verdienen.
11: Oh.
12: Dus je gaat naar de supermarkt, je koopt voor 2 tientjes ingrediënten en dan verkoop je het voor 4 tientjes. En als je leefgeld 40 euro in de week is, dan heb je dat al bijna 50% aan toegevoegd.
11: En aan wie verkocht je dan?
12: En de buurvrouw en vrienden van de buurvrouw en iedereen die maar wilde, ja.
11: Oh, wauw.
12: Ja, en ik kon alleen tegen contante betaling.
11: Ja, nee, want anders komt er natuurlijk de schuldsanering, daar komt er even langs.
12: Ja.
11: En hoe is dat dan voor jou? Want dan ben je dus eigenlijk een beetje stiekem worstenbroodjes aan het fabriceren.
12: Ja.
11: Om maar niet een cash af te rekenen, om maar niet nog een keer die schuldeisers op je dak te hebben.
12: Ja, nou ja, ja, ja precies. Want uiteindelijk, ik ben niet in de schuldsanering gekomen omdat mijn zaakjes dus niet zo goed geregeld waren. Dus bleven alle schuldeisers gewoon in de lucht. Dus had ik inderdaad een nieuw bedrijf begonnen wat niet kon. Hè, maar of een boot gekocht en had daar natuurlijk meteen beslag op gelegd. Dus ja, die worstbroodjes waren handig om toch wat bij te verdienen. En dat waren kleine bedragen. Maar wel net genoeg om toch nog een beetje te kunnen leven, zeg maar.
11: Ja. En sloeg aan, dus begrijp ik.
12: Ja, precies. Dus ik maakte er dan, om te beginnen 20 op een avond. En dan zei de buurvrouw, als je weer gaat maken, dan wil mijn zus ook. En dan moet het er 40 worden. En nou, kan je vertellen, als je 50 worstbroodjes thuis maakt, dat is best veel. Dus dat wordt al snel dat je denkt, nou, hier moet ik een slimmere oplossing voor gaan verzinnen. Maar ik dacht nog steeds, wordt het nou de Sligro of de Jumbo?
11: Ja.
12: Ik dacht nog steeds niet, ik ga iets in de worstbroodjes.
11: Maar goed, dan wordt het de buurvrouw gaat bestellen, de buurvrouw van de buurvrouw gaat bestellen. Wanneer dacht je, ja, maar dit begint uit de hand te lopen. Dit begint misschien toch een handeltje te worden. Ja.
12: Nou, dat was het moment dat ik dus dacht, het wordt thuis wat krap. Ik kon een heel klein anti-kraakpandje vinden in Den Bosch, waar ik worstbroodjes kon bakken. Dus met mijn oventje en mijn deegkuipje daar naartoe. Opzegtermijn van een maand, €300 kost. Ik denk, nou, dan ga ik daar bakken voor de buurvrouw en de vriendinnen van de buurvrouw. En elke klant die binnenloopt, is mooi meegenomen. Dat was ook echt achter het station. Niet de beste wijk van Den Bosch. Maar laten we daar maar beginnen. Geen logo op het raam. Is sterk nog. Ik had niet eens een naam. En daar kwamen mensen binnen met een hele grote glimlach op hun gezicht, die heel blij werden van die worstbroodjes die ik aan het maken was. En ik werd daar ook echt heel blij van. Die mensen zaten allemaal te lachen. Oh, dit is zoals vroeger. Oh, mijn opa maakte zo. Mag ik met je op de foto? Of mag ik een foto maken? Dus nou, dat maakte mij. Dat zorgde al voor dat je weer wat beter in je vel kwam. Dan kwam er een dame en die zei, deze worstbroodjes wil ik bij mij op het werk. Ik vroeg waar u werkt, waar die mevrouw werkte. Nou, bij Jeroen Bosch ziekenhuis. Die verkocht 1000 worstbroodjes in de week. Ik maakte er toen 300. Dus ik was een mega scale-up geworden. Want ik moest die mevrouw van worstbroodjes voorzien. Ja. Maar en zo meer van dat soort verhalen, dat ik iedereen, de bossen van ook een mooie, de bossenbollen van Jan de Groot kent iedereen.
11: Ja.
12: De bakkers van Jan de Groot kwamen bij mij worstbroodjes kopen, want die vonden die zo lekker. Dus die kwamen die in een bakkersbroek uit de bossenbollenfabriek bij ons worstbroodjes halen. Ik zei, waar werken jullie? Nou, bij Jan de Groot. En waar is je reiskast, Remco? Reiskast? Heb je een reiskast nodig voor worstbroodjes? Ik heb natuurlijk nooit een bakkersopleiding gedaan, dus ik had geen idee. Ik deed maar wat.
11: Ja.
12: Maar ze vonden ze allemaal heel lekker.
11: Wow.
12: Ze bleven komen. Ja, dat was wel een punt ergens dat ik dacht, wacht even, misschien moet ik toch Sligro Jumbo uit mijn hoofd zetten en misschien toch een bedrijf beginnen in worstbroodjes, wat er niet zoveel waren op dat moment.
11: Ben je veranderd als ondernemer? Want dit is dan de tweede keer.
12: Ja.
11: Ben je veranderd?
12: Ja, zeker. Zeker. Ik weet zeker dat dit me niet nog een keer gaat gebeuren. Ik weet zeker dat ik anders onderneem, veel meer behouden, misschien soms zelfs een beetje in een scheiterd. Ik vind het helemaal niet meer belangrijk om in de kroeg te vertellen waar ik allemaal zaken open. Alhoewel, Amsterdam is wel heel erg leuk om te vermelden natuurlijk. Maar daar gaat het me niet meer om. Ik wil echt een mooi, gezond bedrijf maken nu, wat continuïteit gaat bieden. Wat misschien wel naar mijn kinderen gaat, of waar in ieder geval waar mensen nog heel lang plezier aan beleven. Mm-hmm. En dat had ik vroeger echt wel anders.
11: Ja.
12: Ja.
11: En die cashflow? Ben je daar nu, zit je daar nu bovenop met anderen of wat dan ook, weet je wel?
12: Ja, zeker. Dus ik heb veel minder financiële problemen nu dan ik toen had. De grap is wel, nu je groter wordt, krijg je ook weer de cashflow-problemen van de seizoensproduct wat wij zijn. Hè? Dus in de zomer hebben we altijd even wat last. En de eerste keer dat je dat dan kenbaar maakt en dat de bank zegt, nou, dan geven wij jou dat geld, toch? Dan sta je ook even met je oren te klappen. Want er was nog nooit iemand natuurlijk die geld wilde geven. Wij hadden in 3 uur tijd een crowdfunding gevuld. Dus in 1 keer was dat even anders. Maar goed, tegelijk moet je dan ook wel weer voorzichtig zijn. Dat je
11: en waar ben je dan scheiterig heen?
12: Nou ja, dat ik nooit meer in diezelfde situatie wil zitten. Dus, dus ik.
11: Maar wat doe je dan nu niet?
12: Ik in ons bedrijf, ik denk dat ik morgen ook prima naar Eindhoven, Breda, Uden, Roosendaal zou kunnen groeien met bakkerijen. En op elk feestje waar ik sta, krijg ik tips wat ik allemaal wel niet zou kunnen doen met mijn bedrijf. Maar wij groeien 20% per jaar, al jarenlang. En dat vind ik mooi. En goed genoeg.
11: Mm-hmm.
12: Ik wil niet meer dan dat. Dus alle goede ideeën om nog meer sales te hebben, doen we niet. Breda moet ook nog heel even wachten op keilekkere worstenbroodjes. Maar ooit gaan we het wel doen, maar wel in stapjes.
11: In stapjes, ja. En je hebt 100 man.
12: Ja.
13: Om die worstenbroodjes te maken. Het moet met de hand. Ja. Nou zei je net, nou, 5, 6 miljoen euro omzet en 30.000 euro winst. Dat klinkt mij niet als een hele enorme dikke marge.
12: Nee.
13: Dat ligt aan investeringen die je hebt gedaan, denk ik.
12: Ja.
13: Maar toch, dat moet wel meer worden. Want anders kom je straks toch weer in hetzelfde
12: probleem. Nee, zeker. Dat is ook zo. Dus de marge is nu te dun en dat weten we ook. En nu is het ook fijn dat je dus dat ik nu veel meer deel met wat ik aan het doen ben. Dus dat er ook mensen zijn die mij hiervoor waarschuwen. Zoals jij dat ook doet, dank je wel daarvoor. Maar dus het is veel belangrijker nu, of we hebben nu veel meer inzicht in waar we heen gaan. En de marge op dit moment is te dun. Dat heeft echt te maken met de investeringen die we gedaan hebben. Dat wordt beter. Maar een worstenbroodje is wel een product wat nooit echt een mega marge zal kennen. Omdat het handgemaakt is, zit die factor arbeid is heel groot.
13: Ja.
12: De lonen in de bakken CEO zijn rigoureus verhoogd de afgelopen jaren. Misschien ook wel terecht. Ja, dat maakt gewoon dat een worstenbroodje. En niemand wil 5 euro voor een worstenbroodje betalen. Maar dan zou ik er wel meer aan verdienen.
13: Ja. Of ga je ooit machinaal worden?
12: Nee, nooit. Dat beloof ik hier plechtig. Ik ga nooit machinaal. Want ik ben nu, ik zeg voor de grap, ik denk dat wij de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij van Brabant zijn. En als je dat bent met een worstenbroodje, ben je dat ook van Nederland. Maar dat zijn we ook ter wereld. Dus wij zijn de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij ter wereld. Tada. Ga ik machinaal, ben ik waarschijnlijk weer de kleinste.
13: Ja.
12: Dus dit is ook een hele lekkere positie, denk ik. Om gewoon lekker ambachtelijk de grootste te zijn. En het is ook echt het allerleukste. Dus het is het lekkerste, maar het is ook het leukste voor de mensen. Het leukste werk. Ik wil geen operators, ik wil bakkers die blij worden van wat ze doen. Ja.
13: Remco, als geboren Amsterdammer, maar nu Brabantse worstenbroodjesmaker, mag jij een Amsterdamse tegeltjeswijsheid voor ons uitzoeken?
12: Ja.
13: Wat zou die zijn? Wat moet erop?
12: Wat moet erop tegen? Nou, wat ik net even zei, delen. Ik ben veranderd door in mijn ondernemerschap vooral te delen. Ik deel alles nu, mijn successen, mijn twijfel, mijn angst. Alles delen, en dat verbindt ook mooi. Dus op mijn tegeltje zou zeker staan deel met een uitroepteken. Maar als Amsterdammer zou ik daar dan wel iets aan toevoegen. Dus daar deel, goochemert, zou op mijn tegeltje mogen staan. Ja.
13: Mooi. Dankjewel, Remco Beekman was dat, van kei lekker Brabantse worstenbroodjes. Fijn dat je er was.
12: Dankjewel.
13: Volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Toen Marjolein van Tilburg zag hoeveel berichten haar dochter in het midden van de nacht kreeg, besloot ze in te grijpen. Ze bouwde Chat License. Dat is een soort digitaal rijbewijs voor kinderen en ouders. Maar net als het succes begint, volgt een flinke tegenvaller. De techniek onder haar app blijkt onhoudbaar te zijn. En alles moet opnieuw. Over ondernemen in een digitale opvoeding, pionieren en opnieuw beginnen. Volgende week meer. Tot dan.
14: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files. Wat opvalt is de A4, daarna richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dit komt door een storing in de Corbulo-tunnel. En de N325, Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Hou rekening daar ook met 10 minuten op onthoud.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Op Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium. Volgens een regionale krant raakten mensen in paniek en renden ze naar het strand. Er kwam rook achter het podium vandaan na de klap en het geluid deed het niet meer. Het eerste optreden van de dag begint nu wat later. Bij de zware aardbevingen in Venezuela eergisteren zijn ook buitenlanders om het leven gekomen, maar er zijn nog geen berichten dat er ook Nederlanders bij zitten. De meeste kwamen uit Portugal, dat 28 doden meldt. Spanje lijkt ook zwaar getroffen, dat heeft 5 doden en naar 85 mensen wordt nog gezocht. In China vloog gisteren een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber in Peking en nu is bevestigd dat daarbij 1 dode viel. Het is de piloot van het vliegtuigje die alleen in het toestel zat. 13 mensen raakten gewond, waarschijnlijk op de grond. Delen van het vliegtuigje vielen namelijk naar beneden. JA21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op een partijcongres in Ede. Volgens Eertmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snollebolkes, van links naar rechts. En werk aan de winkel voor Max Verstappen, die straks aan de kwalificatie begint voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij kwam tijdens de laatste training niet verder dan een teleurstellende 6e tijd. George Russell was de snelste. Max had waarschijnlijk op meer gerekend, want zijn auto heeft een update gekregen. Het weer van Weer Online? Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen, met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorrestein.
15: Goed dat je luistert. De toekomst van de grootste cryptobeurs Binance hangt aan een zijden draadje in Europa. Maar er is een laatste strohalm om hier te blijven. En bitcoinminers komen moeilijk rond, steeds meer. Je hoort zo meteen wat dat betekent. Welkom in de CryptoCast 435. Daniel is nog een week op vakantie en dus presenteer ik hem vandaag met als co-host gelukkig Mauro Halve, voorzitter bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Mauro, welkom.
16: Dankjewel.
15: Leuk dat je tot twee keer toe eventjes naar de studio komt.
16: Want absoluut.
15: Onze B-aflevering, alvast een teaser, staat al online, dus luister eerst deze helemaal en dan kan je direct door. Die hebben we alvast even opgenomen. Een special over de Dutch Blockchain Week. En daarin hoor je ook welke bijzondere gasten daar komen die niet op het programma staan.
11: Dat was echt leuk.
15: Ja, dat is, jij gaat er ook naartoe, toch?
11: Ik ga er ook naartoe, zeker. Dus,
15: het is deze week. Ja, cryptobeurs Binance moet misschien wel zijn spullen pakken. Het bedrijf dreigt geen Europese vergunning te krijgen, nu de aanvraag daarvoor in Griekenland niet lijkt te lukken. Het voldoet nog steeds niet aan de eisen voor die MiCAR cryptovergunning in Europa. En de deadline daarvoor nadert snel. Mauro, welke deadline?
11: Ja, dat is de deadline van 30 juni van dit jaar, dus eind van deze maand, waarop iedereen eigenlijk zijn MiCAR-vergunning moet hebben. De MiCAR is al in werking getreden eigenlijk 30 december 2024, maar elk land had zijn eigen overgangsperiode. Ja. En in Nederland was dat 6 maanden, in heel veel lidstaten is dat 12 maanden, en in sommige dus nog, tot het eind van deze maand, 18 maanden, waaronder Griekenland inderdaad. Ja. Nou, die deadline die geldt dus eigenlijk al voor alle partijen die ook al onder het vorige regime een registratie hadden. Dus alle nieuwe partijen moeten al lang een vergunning hebben, die mogen niet door onder de overgangsperiode. En Binance heeft dus nog, wat is het, hoeveel dagen, hoe zitten we nu?
15: Oh,
11: ja, nog een week. Nog een week de tijd
15: om een Europese vergunning te krijgen.
11: Ja, en ze zijn niet de enige, hoor. Maar, dat is niet. Maar zonder die vergunning heb je dus geen toegang tot het hele continent, als het ware.
15: Nee, want het is zo in Europa, als je in één land een vergunning krijgt, dan heb je het voor de hele Europese Unie.
11: Ja, we hebben dus nu Europees brede regels, een single rulebook noemen ze dat dan. En als je dus in één lidstaat je vergunning haalt, dan voldoe je aan alle eisen en mag je dus paspoorten naar alle andere lidstaten.
15: Ja. Maar waarom lukt het dan niet Binance om die vergunning in Griekenland te krijgen?
11: Nou, dit is niet hun eerste poging. Ze hebben dat ook al in andere landen geprobeerd. Ze hadden al in een hoop andere lidstaten ook zo'n registratie, dat oude regime. Dus ze mochten ook in meerdere landen die vergunning of dat traject bewandelen. Uiteindelijk zijn ze dus bij de Helleense toezichthouder in Griekenland gekomen. En eigenlijk leek dat dossier al helemaal klaar. De goedkeuringen waren er binnen het bestuur. Zelfs de AML, de anti-witwas officieren daar, hadden het helemaal doorlopen en eigenlijk stonden alle seinen op groen. 2 juni zou ESMA nog een laatste call hebben. Dat is dan de Europese overkoepelende toezichthouder. Mm-hmm. Maar toen, vorige week bleek er toch ineens een omslagpunt.
15: En is het dan nu ook klaar in Griekenland? Of hebben ze daar dan ook nog een klein kansje?
11: Nou, dat omslagpunt had hem vooral te maken. En dat zijn dus bronnen van de Big Whale.
15: Dat is het platform dat het meldt, het nieuws.
11: Ja. Die hebben dus dat er druk vanuit Brussel en vanuit Europa is uitgeoefend. Hoogstpersoonlijk Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, zou zich ermee hebben bemoeid met de Griekse premier, moet ik het even opzoeken, Mitsotakis. Mm-hmm. Die zouden contact hebben gehad en zou Lagarde hebben laten weten dat Binance niet welkom is in Europa. Nou, de minister van Financiën in Griekenland, die tevens Eurogroepvoorzitter is, die was wel voor, maar kreeg de premier dus niet mee, volgens de bronnen.
15: Okay.
11: En ook de aankomende Griekse verkiezingen maken het voor de premier extra voorzichtig om niet tegen de ECB in te willen gaan, naar verluid.
15: Ja, oké, maar wacht eventjes. De president van de Europese Centrale Bank belt dus in één keer naar Griekenland. Binance staat op het punt om een vergunning te krijgen. Steek er alsjeblieft eventjes een stokje voor. Wij willen dat niet. Waarom niet?
11: Nou, ze is er zelfs langs gegaan. Volgens mij stond dat wel al op de planning. Maar ze hebben dat dus volgens die bronnen toen opgepakt. Waar het vermoedelijk mee te maken hebben is dat Binance natuurlijk ook een van de grootste aanbieders is, of liquiditeitspoort voor stablecoins. Mm-hmm. Volgens mij is er vandaag ook weer een stemming over de digitale euro van de ECB.
15: Ja.
11: Want de ECB is niet de toezichthouder voor MiCAR. Die ziet natuurlijk op hele andere dingen toe. Er wordt een beetje een vergelijking ook getrokken met een oudere Revolut-zaak. Natuurlijk de Neobank. Ja. Die natuurlijk ook in groot tempo nieuwe producten over heel Europa uitrolde. Waarbij de ECB dat ook probeerde af te remmen. De vraag is ECB nou MiCAR-toezichthouder aan het spelen of vooral de banken aan het beschermen?
15: Nou ja, want die stablecoins die willen zij dan denk ik via de traditionele banken laten verlopen.
11: Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus MiCAR voorziet ook in een stukje stablecoin-wetgeving, waarbij banken, credit institutions en ook elektronisch geldinstellingen, EMI's, die mogen stablecoins uitgeven. Nou, daar is natuurlijk een groot bankconsortium ook mee bezig. Kivalis, waar onder andere ING, Rabobank en ABN ook bij aangesloten zijn.
7: Ja, we gaan het zien. Geen idee.
15: Want die digitale euro, op het moment dat het dan niet via die banken gaat lopen... Ja, dat is nog een heel andere zaak, hebben we ook aflevering over gemaakt. Dus ja. Luister die vooral ook eventjes terug. Maar kan het dan zo zijn dat Lagarde dit eigenlijk niet wil? Omdat zij via de banken wel controle heeft... en op het moment dat die stablecoins via platformen als Binance gaat... dat zij dan niet de controle heeft, maar dat die ergens anders in Europa ligt?
7: Ja, of het nou via Binance gaat of via een andere microgereguleerde partij... die controle is er denk ik sowieso niet. Dus het lijkt me ook sterk dat dit het enige argument is. Ik denk dat het een stukje imago is wat Binance heeft natuurlijk... om echt op basis van anti-witwas toezicht gewoon heel lang niet compliant te zijn geweest. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk echt extreem groot. Dat kun je niet voorstellen in volumes natuurlijk.
15: Nee.
7: Je kan me ook voorstellen...
15: De grootste van
7: de wereld, absoluut, op heel veel metrics. Ja, het is een beetje gissen. Het is veel speculatie. Er zijn dus wel bronnen die dat dus melden bij de Big Wheel. Goed.
15: Maar zou het dat kunnen zijn? Gewoon de grootte dan eigenlijk? Dat op het moment dat je geen controle hebt over Binance... en ze zijn zo groot, dan weet je niet wat die stablecoin-markt gaat doen.
7: Ze zijn natuurlijk met pek en veren überhaupt al een hoop landen. Nederlanders kunnen al heel lang niet meer op Binance... omdat ze dus hier niet aan de regels houden. Er zijn veel boetes uitgekeerd. Het kan met de grootte, het kan met de omvang daarvan... te maken hebben. Het kan bescherming van de Europeanen zijn, het kan bescherming van de banken zijn. Misschien wel een beetje van alles.
15: Maar heeft Binance nog een kans dan om aan die vergunning te voldoen? Ze hebben nog een week.
7: Ze hebben nog een week en dat zou dus inderdaad in een aantal lidstaten nog kunnen waar dan de overgangsperiode loopt en waar ze dus al een registratie hadden. Frankrijk wordt ook genoemd. Nou, nu weet ik dat volgens mij Frankrijk juist hun eerste keuze was, maar dat ze dat daar uiteindelijk niet hebben kunnen halen. Ondanks een vrij forse donatie aan het Paleis van Versailles.
15: Oh.
7: Ging toen om 100 miljoen euro's of dollar.
15: Dat is inderdaad
7: een
15: forse donatie.
7: Zij hebben, en ook in Litouwen weet ik dat bijvoorbeeld de groep Binance of wat erachter zit, meer belasting betaalde dan de grootste bank in Litouwen. Dus ook daar waren, in Litouwen waren ze vrij ontvankelijk in het begin. Maar ook daar zullen in de achtergrond dingen hebben gespeeld, waardoor ze het uiteindelijk daar ook niet hebben gehaald. Ik zag op LinkedIn wel eens dat in één keer heel veel vacatures, bijvoorbeeld in Amsterdam, voor Binance, voor compliance medewerkers opengingen. Die gingen ook vlak daarna ook weer dicht. Dus
15: Ze zullen
7: een aantal pogingen hebben gedaan. En ja, ik durf voorzichtig wel te stellen dat ik de kans heel klein vind dat ze het nu nog op tijd gaan halen. Ze kunnen natuurlijk wel nog na de deadline. Maar dan is de vraag. Ze moeten dan al hun activiteiten stoppen tussendoor. Ja. En wat gaat er dan met de klanten gebeuren? Wat gaat er met de klantgelden gebeuren? Dus daar wordt een afwikkeling van.
15: Ja, inderdaad. Maar... wat ze nu dus eigenlijk moeten doen is land vinden dat nee durft te zeggen tegen Lagarde.
7: Ja, succes.
15: Ja,
7: naar verluid. Ja, nee, dat kijk, en los daarvan, al zou er een welwillend land zijn, nu je vergunningstraject opstarten, dat hebben ze in Griekenland, heeft het een jaar geduurd, het traject. Nou, we hebben natuurlijk bij onze vereniging ook partijen die tussen de 8 maanden, soms wel 1,5 jaar erover hebben gedaan. Ja, dat gaat niet in een week meer lukken. Ook al heb je alle documentatie naar verluid al op orde. Ja, ik heb daar een hard hoofd in.
15: Hoe staat het verder met die laatste fase van de MiCAR-implementatie?
7: Ja, dus we hebben echt wel ruim 200 vergunningen die zijn verleend in Europa. Nederland staat op plek 2 met de meeste vergunningen verleend. 26 is best wel fors.
15: 26 partijen,
7: ja,
15: netjes.
7: We weten ook wel dat er nog een aantal partijen in de vergunning zitten. Maar zoals gezegd, nieuwe partijen kunnen natuurlijk ook na de deadline gewoon nog hun vergunning halen. Mm-hmm. Mogen niet actief zijn totdat ze de vergunning hebben. Duitsland heeft bijvoorbeeld wel meer dan 50 vergunningen, die staan op 1. Mm-hmm. Wat daar opvalt is dat ook de helft van de vergunningen zijn verleend aan traditionele financiële instellingen, aan banken. En dat zien we in Nederland eigenlijk nog niet.
15: De Duitsers dus ook verder dan de traditionele instellingen.
7: Ja, dat heeft ook wel te maken met het feit dat ze ook voor MiCAR eigenlijk al verder waren. Dus daar de acceptatie of de bereidheid misschien wat groter waren. We hebben ook al wat mailtjes gezien van bijvoorbeeld Maxi naar al hun Nederlandse klanten. Dat ze, zij noemden dan 23 oktober. Vond ik een beetje een rare datum. Mm-hmm. Maar dan kan je geen klant meer zijn. We zien mondjesmaat nu de afronding van wie er... is dat spreekwoord dat je in je onderbroek blijkt te staan als het water is gezakt.
15: Ik zit even naar dat spreekboek. Spreekwoord. Die ken ik niet. Maar ik vind het een hele mooie om te introduceren bij deze. Kan het nou nog wel zo zijn dat je je crypto's ergens kan hebben waar een bedrijf niet die vergunning krijgt en dus moet stoppen?
7: Op het moment dat volgende week de partij waar jij je crypto hebt staan geen vergunning blijkt te hebben, dan moeten zij stoppen.
2: In ieder geval met alle Europese klanten.
15: Ja.
2: Ja, en hoe dat dan gaat werken in een soort juridische afwikkeling of een commerciële afwikkeling met een overname of met een klant. Ja, jij zal waarschijnlijk een tijd niet bij je assets kunnen.
15: Nee.
2: Dus ik zou ook wel direct oproepen van ga in ieder geval op zoek naar een partij met een vergunning. Nou, het liefst denk ik ook gewoon een Nederlandse partij wat dat betreft. Dan val je onder de consumentenbescherming, onder de vermogensscheiding om alle bescherming. Want MiCAR is een consumentenbeschermingswet. Ja, die is er voor jou. Dus
15: ja.
2: Ja, ik zou daar ook vooral gebruik van maken.
15: Maar welke Nederlandse partijen hebben die vergunning nog niet dan?
2: Een aantal partijen hadden dus wel de registratie en niet de vergunning. Ja, je hebt nog een week, dus het kan nog gebeuren. Ik zal het nog geen namen noemen, maar je kan in ieder geval in het AFM-register. Op de website kan je gewoon kijken welke partijen netjes een vergunning hebben.
15: Zometeen gaan we het hebben over een bank die internationale betalingen via stablecoins mogelijk gaat maken. Via het Solana-netwerk. Maar eerst naar Bitcoin, want dat ligt al 5 maanden lang onder de prijs die miners betalen voor de productie ervan. Dat blijkt uit een analyse van JP Morgan. De bank schat dat 20% van de miners niet winstgevend is. Ja, hoe kan het dat zij niet winstgevend zijn? Ja, de prijs denk ik dan. Maar waar zit dat dan in als je de rekensom maakt?
2: Ja, inderdaad. Het verdienmodel van miners is een vaste beloning voor elk blok wat gemined wordt, ongeveer elke 10 minuten. En de transactiekosten die daarbij zitten. Maar de stroomkosten die zijn vrij vast.
15: Ja.
2: Een stroomcontract wat je hebt bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat dus de bitcoinprijs enorm gedaald is, zoals de afgelopen periode, ja, dan jouw opbrengsten die zijn in bitcoin. Dus die dalen ook. Dan wordt het steeds lastiger om inderdaad je stroom te betalen. Nou, JP Morgan meldt dus dat de gemiddelde productiekosten van een bitcoin nu rond de $78.000 ligt.
15: Mm-hmm.
2: De koers op dit moment, alvast een de prijsanalyse, maar rond de $62.500 ligt.
15: Ja.
2: Nou, dat is 19% onder die kostprijs, al best wel een aantal maanden. Nou, voor een korte periode maakt dat op zich niet uit als de koers daarna natuurlijk ook weer stijgt.
15: Ja.
2: Maar je ziet dus nu, dat noemen ze de hashprijs, wat levert nou één stukje stroom jou op aan bitcoin minen. Ja, die ligt historisch laag. En dat is voor zeker de oudere apparatuur gewoon verre van winstgevend.
15: Omdat die veel energie verbruiken.
2: Ja, dus die werken minder op voor dezelfde hoeveelheid stroom dan een nieuwer, efficiënter model.
15: Ja, inderdaad. Maar het ligt er dan ook maar aan wanneer je energiecontract hebt afgesloten. Alhoewel de afgelopen jaren loopt de energieprijs natuurlijk al flink op.
2: Ja, absoluut. Nou, nu zie je dat de miners natuurlijk vooral in regio's zitten waar de stroom heel goedkoop en heel duurzaam is.
15: Mm-hmm.
2: Maar inderdaad, ze melden dat zo'n 15-20% van de miners wereldwijd nu verliesgevend is. En ja, op het moment dat dat langer aanhoudt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Nou, je kan natuurlijk de machines uitschakelen. Nou, ook is er elke ongeveer 2 weken de difficulty adjustment. Dat is eigenlijk het in het protocol ingebouwde mechanisme wat ziet dat als er dus heel veel miners uitschakelen, de puzzel eigenlijk ook weer makkelijker wordt, waardoor het weer iets meer zou kunnen verdienen. Op het moment dat er veel minder miners zijn, wordt ook de taart die je met z'n allen verdeelt over minder miners. Dus dat is ook weer een incentive om misschien wel weer te kunnen minen. Andere optie die je hebt om al je kosten te kunnen doen, is je reserves verkopen.
15: Ja.
2: Nou, en dat hebben we ook, en dat meldt JP Morgan ook, een enorme hoeveelheid bitcoin die de markt op is gegaan in Q1 van de miners om dus de lampen aan te houden.
15: Dat drukt dan de koers ook weer naar beneden.
2: Ook
15: dus eigenlijk snijden ze zichzelf daarmee in de eigen vingers.
2: Ja, dus dat zijn natuurlijk zelfversterkende effecten wat dat betreft, die zowel omhoog soms werken, maar ook omlaag inderdaad kunnen werken.
15: Hoe lang kunnen deze miners die dus verlies draaien nog doorgaan?
2: Ja, dat is natuurlijk volledig afhankelijk van hoeveel van die reserves ze nog hebben. Hoe lang de prijs laag blijft, et cetera. We zullen misschien in de komende tijd wat overnames, wat fusies of wat stoppers zien. En daarnaast zien we ook dat een aantal van de miners wat diversificeert in de inkomstenstroom. En dat ook AI natuurlijk nu een ontzettend hot topic.
16: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Elke 4 jaar die halving plaatsvindt, die blokbeloning wordt gehalveerd. Ja, doen we dus heel lang over dat laatste stukje.
3: Ja. De Zuid-Koreaanse Tosbank dan is begonnen met het testen van internationale betalingen met stablecoins. Dat schrijft Digital Today. De bank gaat daarvoor in zee met de Solana Foundation. Heel even, ik denk dat heel weinig luisteraars de Tosbank kennen. Wat voor partij is dat?
2: Ik ken het ook niet, maar dat is de 3de grootste Zuid-Koreaanse internetbank. Ze hebben geen fysieke kantoren. Denk een beetje aan een Bunk of een Revolut inderdaad. Ze hebben wel 15 miljoen klanten, dus het is wel van een aardige omvang. Ze zijn ook bezig met een Amerikaanse beursgang, waar de waardering nu op zo'n 10 miljard ligt. Dus het is zeker geen kleine speler.
3: Waarom willen zij met stablecoins gaan werken?
2: Ja, zij zeggen voornamelijk dat het te maken heeft voor cross-border betalingen. De blockchain is een stuk efficiënter dan de banksystemen die zij hebben. En zij kunnen daarmee zowel de kosten als de tijd voor een internationale overboeking tot secondes en fracties van centen terugdringen. Mm-hmm. En dat vinden zij natuurlijk ontzettend interessant. En zij hebben daarmee dus een soort partnership aangekondigd met Solana zelf. Ja. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, wij gaan een stablecoin op Solana. Ze hebben echt een partnership met de blockchain om de infrastructuur daarin verder te brengen en ook echt te gaan integreren in hun interne banksystemen. Dat maakt het wel, denk ik, een iets ander experiment dan dat we tot nu toe veel gezien hebben.
3: Nou, inderdaad. En wat betekent dit voor Solana?
2: Nou, kijk, er zijn misschien niet heel veel opties om te kiezen voor stablecoins of tokenization qua blockchains. Ethereum wordt natuurlijk ook al wel veel gedaan. Solana is heel populair en Canton wint ook wel aan ruimte daar. Maar dit is natuurlijk, wat dat betreft, goed nieuws voor de blockchain Solana. Het zegt natuurlijk niet dat het ook positief moet zijn voor het muntje Solana op het netwerk. Maar ik denk dat het heel positief is. We zagen ook al dat natuurlijk Western Union een stablecoin op Solana uitbrengt. Andere grote banken. Maar goed, ik denk dat dit de eerste bank is met een soort directe exclusieve deal. Mm-hmm. En dat zal naar meer smaken voor ze.
3: Ja, zie je het al terug in de koers van Solana? Of is dit toch te klein?
2: Nee, maar ik denk dat het ook nu dermate een punt in de bearmarkt is dat dit soort nieuws überhaupt natuurlijk niet zo heel veel doet. Bearmarkt zo voor building wordt vaak gezegd. Nou, dit is daar wel een typisch voorbeeld van, de infrastructuur. En omdat dit natuurlijk allemaal over stablecoins gaan en over het netwerk, heeft dat ook weinig verder te maken met de cryptomunten daarbij.
3: De Zuid-Koreaanse Centrale Bank heeft gisteren dan ook weer een experiment met crypto aangekondigd. Wat houdt dat dan in?
2: Ja, die zit dus vooral over hun nieuwe Central Bank Digital Currency, een CBDC. Dat is dan wel meer een wholesale CBDC, dus dat moet vooral betalingen tussen banken gaan faciliteren. Het komt in de tweede fase project Hangang. Ik denk dat ik dat wel goed uitspreek.
3: Ik denk het ook.
2: Maar dit gaat dus vooral over getokeniseerde bankdeposits. Tokenized deposits zijn dan eigenlijk meer dat de bank de goederen die nu al bij een bank staan, dat ze die tokenizen om ook daarmee betalingen te kunnen doen. Mm-hmm. Terwijl een stablecoin natuurlijk iets is wat volledig gedekt is door een reserve.
3: Oké, dus die twee zitten elkaar niet zo in de weg.
2: Nee, die zijn eerder complementair aan elkaar, denk ik, dan dat ze elkaar heel erg in de weg zitten. Nou, er zijn 9 banken die hieraan mee gaan doen. En die gaan hiermee testen met een soort, ze noemen dat dan overheidssubsidies via digitale vouchers. Dus eigenlijk tokenized deposits, waarbij 9 banken dat gaan testen onderling.
3: Toch, dan denk ik wel, zijn er genoeg stabiele stablecoins om dit te kunnen doen? Of zit er dan ook nog een risico aan vast?
2: Nou, ze noemen dus inderdaad zelf ook wel dat het project voor de Tosbank, dat er nog wel meer regelgeving nodig is om ook echt die Bong stablecoin ook echt te gaan laten draaien. Ja. Maar zij gaan dus in ieder geval de partnership aan met de infrastructuur om dat allemaal al klaar te hebben. Oh, dus ze zitten inderdaad nog wel wat haken en ogen om hier volledig voor al die klanten dat in de bank-app te gaan gebruiken.
3: Dus dit kan nog een paar jaar of maanden, waar hebben we het dan over duren?
2: Iets ertussenin zal dat misschien zijn.
3: Kwartalen, dat zit er dan tussenin.
2: Ja, dat zit er dan tussenin. Ja, misschien een paar jaar. Ja.
3: Oké. Nee, want dat wil je natuurlijk wel stabiel hebben. Dus ook voor Solana gaat dit pas over langere tijd uitbetalen. Als dit al groot wordt.
2: Precies, en we zien gewoon de afgelopen tijd heel veel van dit soort stappen. Of ik wil het misschien niet eens meer experimenten noemen. Het zijn echt gewoon stappen waarbij we gekeken wordt hoe kunnen we nou de infrastructuur er klaar voor hebben? Hoe kan de treinrails

0: liggen, zodat straks inderdaad de trein eroverheen kan.
1: En ik weet niet of je dat weet, zijn er dan andere banken in de wereld die dit eigenlijk ook al aan het doen zijn? Aan het kijken van hoe kan ik die infrastructuur goed hebben door met partijen in de cryptowereld samen te werken om, als dit echt kan gaan werken, het ook klaar te hebben.
0: Nou, dit gebeurt echt heel veel al. Bijvoorbeeld JP Morgan, waar we het net over hebben, die hebben dan met Zero Hash ook zo'n treinrails laten bouwen om voor hun eigen stablecoin, voor interbankaire zaken. Zoals gezegd, in Europa 37 grootbanken die dus samen ook onder één project, onder één naam, dat aan het doen zijn. Dus ja, dit is wat er nu in heel de wereld bij alle financiële systemen gebeurt.
1: Tot zover deze CryptoCast. Dank aan co-host Mauro Halve. Dankjewel, Mauro. Voorzitter bij de Verenigde Bitcoinbedrijven in Nederland. Als je meegaat naar het podcastgedeelte, nou, dan vinden we dat natuurlijk hartstikke leuk. Een special over de Dutch Blockchain Week met een paar namen die nog niet op het programma staan. Maar als je daar bent, dat ze echt wel onstage staan. Dus dat je daar alvast van op de hoogte bent. En anders, tot de volgende CryptoCast. En blijf hier lekker op benen.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de grote tech-show.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
6: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Een paar files vallen op. De A9 Amstelveen richting Diemen. Voorknopend Diemen een klein kwartier oponthoud. De N325 Duitsergrens richting Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N434 Schoeterwoude-Wassenaar. Dat is de Corbulo-tunnel. Die is op dit moment in beide richtingen dicht door technische problemen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Franse media melden dat de hittegolf in Frankrijk veel mensenlevens kost. Alleen al in Parijs zijn de afgelopen 24 uur meer dan 100 mensen overleden door het extreme weer. Het is bijna niet uit te houden in Parijs. Ook nu weer is het boven de 35 graden en dat is de 10e dag op rij. En het einde is nog niet in zicht. Noodweer bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland vanmorgen. Er trok regen, hagel en onweer over het festival. Vlak voor het eerste optreden sloeg ook de bliksem nog in op het hoofdpodium. Er was schade, maar alles doet het nu weer. Het optreden van de bankzitters begon bijna 3 kwartier later. Van over de hele wereld zijn reddingsteams naar Venezuela gekomen om te zoeken naar mensen onder het puin na de zware aardbevingen eergisteren. Er zijn al meer dan 1600 mensen ingevlogen. Volgens de overheid komen er nog meer reddingsteams naar Venezuela en wordt dat aantal nog meer dan verdubbeld. Nederland heeft ook hulp gestuurd. Turkije pakt in aanloop naar de NAVO-top aan de lopende band mensen op. Ze worden verdacht van terrorisme. Zo'n 180 mensen zitten voorlopig vast, maar niemand weet hoe lang. Het kan zijn dat de Turken ze pas na de top vrijlaten, ook al is die pas over een kleine 2 weken. President Trump komt ook. En in Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van Vespa, de iconische scooter die het straatbeeld bepaalt in Italië. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder een tocht door de stad langs het Colosseum. De eerste Vespa rolde in 1946 van de band en werd een groot succes. Er zijn er bijna 20 miljoen van verkocht. Het weer van Weer Online? Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
11: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ditmaal vanaf een heel bijzondere locatie. Als het gaat om quantum computers. Namelijk een exclusieve bijeenkomst voor investeerders daarin en kenners en ontwikkelaars. Georganiseerd vanuit Ground State Ventures in Amsterdam op locatie. En dus willen wij alles weten over wat er nu speelt in de wereld van quantum. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
12: En Ben van den Burg.
11: En Ben?
12: Ja, Joe.
11: Elke donderdag hebben we het ook nog over wat er niet met quantum computers te maken heeft in de wereld. Maar wel met andere vormen van digitale.
12: Belangrijk, hè? Technieuws. Doornemen.
11: Precies, dat doen wij. Elke donderdag luister daarom de Grote Tech Show als podcast in je favoriete app. Dan mis je daar helemaal niks van. Nu dan gaan we praten over investeren in quantum computing. Want op deze avond heb ik net nog gehoord, 90% van investeringen gaat in AI. Dus Oké, waarom zou je dan wel of niet in quantum investeren als het nog zo onbewezen, maar toch ook veelbelovend is? Waarom doen mensen het wel of waarom doen mensen het nog niet? Dat gaan we bespreken met Ton van het Noordende, general partner bij Ground State Ventures. Goed dat je bent.
13: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
11: Ja, fijn dat wij hier kunnen praten. Waarom hebben jullie als GSV er eigenlijk voor gekozen, wij gaan alleen maar in quantum investeren?
13: Ja, toen ik dit 5 jaar geleden op een one-pager zette, op 1 papiertje, verklaarden mensen me ook voor gek. Maar we hebben een soort traject gezien van ontwikkeling van lab naar fab. En actually de technologie die daadwerkelijk uit het lab commercieel kan worden gemaakt. Mm-hmm. En dat zagen we aankomen in de periode rond 2024-2026. En daar zitten we nu middenin. En daarom zie je ook die groeispurt in de industrie momenteel.
12: Ja. En is dat precies wat je had voorspeld? Of is het exponentieel? Of is het vlak? Wat is die grafiek?
13: Ja, nou, die grafiek is allemaal logaritmisch. Dus allemaal op grote schaal. En als je kijkt naar de investeringen in de industrie, ook gewoon 2-3 keer per jaar groeit het nu jaar op jaar. En dus 10 keer over de afgelopen 3 jaar. Sneller dan ik had verwacht. Maar in ieder geval in lijn met wat ik dacht dat mogelijkerwijs zou kunnen. Dus het is heel bijzonder en ook best wel een spannend moment voor ons, ons bedrijf, het fonds en voor de markt.
11: Ja, want het is natuurlijk wel interessant om te benadrukken dat de AI-race compleet waanzinnige vorm heeft aangenomen. Hè?
13: Zeker.
11: We zien wat er is gebeurd met de beursgang van SpaceX. We verwachten wat van OpenAI en Anthropic dit najaar. Ja. Je zou kunnen zeggen het window om nog serieus in AI te investeren is een beetje gesloten. Is dat ook de reden waarom je nu zo hard inzet op investeren in quantum naar voren halen?
13: De waarde van AI ligt volledig achter ons. Om nu nog in te kunnen stappen heb je $1 miljard nodig tegen een waardering van 100 miljard. En een Elon Musk discount of een plus of een premium, hoe je het ook wil noemen. Dat is echt voorbij. Mm. Als je echt return wil maken, moet je kijken naar een nieuwe technologie. En een technologie die net van fundamenteel naar echt meer een engineering risico gaat, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is kwantumtechnologie. En die is veel breder dan mensen denken. Het gaat veel verder dan compute. Het gaat over de toekomst van communicatie, de toekomst van IT-infrastructuur. Het gaat over het kunnen meten van ultragevoelige data. En dat gaat gebeuren over de komende 10 tot 20 jaar. En dat moment is nu. En daar zit dus ook de waarde nog volledig voor ons. En dat is interessant.
11: Ja, maar hoe komt het dan dat we de quantumcomputer toch nog steeds in de mainstream media en zelfs bij ons, geef ik toe, associëren met iets dat ergens in de komende 8 tot 20 jaar gebeurt en vooral met rekenkracht te maken heeft?
13: 2 dingen, denk ik. Enerzijds is het een soort onzichtbare technologie. Het gaat niet snel op onze smartphone staan. De lagen van abstractie tussen hoe wij met een telefoon omgaan en met een quantumcomputer is totaal verschillend. Mm-hmm. En het andere is, die systemen die worden straks geïntegreerd in datacenters. Die gaan we niet eens zien. Dus men gaat dat gewoon via de cloud afroepen. Grote corporaties gaan uiteindelijk die systemen kopen. Dus het is een ander type technologie. Het is, zoals dat heet in het Engels, een enabling technologie. Dus het gaat heel veel andere dingen ontsluiten. Maar op zichzelf zul je niet snel de huiskamer tegenkomen.
12: Ja, nog even over die financieringen en het geld. Is het geld niet uit de markt gehaald door al die AI-investeringen, ja. 3000 miljard? Of zit er nog voldoende geld om dus bij jullie te investeren in quantum?
13: Nou ja, dat is een heel, heel terecht punt. Ik bedoel, de bedragen die er rondgaan zijn duizelingwekkend. Maar de industrie op zichzelf, die semicon-industrie, of die semiconducting-industrie waar we het over hebben, waar ASML onderdeel van uitmaakt, en TSMC, en Lam Research, en Micron, en Nvidia. Die waarde, die is ook gigantisch. Die industrie is ik moet even kijken wat het echt in Nederlands is, maar 7 trillion. Mm-hmm. Dus wat is het?
11: Dat is 7000 miljard. Ja, dankjewel, Ben.
13: Daar hebben we het over. En waar wij naar kijken is in de komende 5 jaar, en daarom praat ik ook met grote institutionele partijen en mutual funds, als wij daar 3-5% van pakken, hebben we toch een gigantische industrie. En op dit moment, ja, hebben we het over 7, 8, 9 miljard die dit jaar wordt geïnvesteerd. Misschien wordt het 18 eind van het jaar. Mm-hmm. Vergeleken met 400 miljard in dezelfde kant van AI. Maar dat is altijd.
12: En dat vind ik altijd interessant. Is geld de limiter of zijn het andere elementen?
13: Geld was de limiter.
12: Niet meer, hè?
13: Niet meer. Dat is nu retail, zoals dat heet op de publieke markt. De retailmarkt, de consument is zeer geïnteresseerd. Die stapt vol in die quantumbedrijven ook. Die quantumbedrijven die gaan in alle keer best wel met een hoge revenue multiple op dit moment. Maar het verschil is, als je hebt ook met Chad gesproken. Chad Rigetti, mijn co-founder. Mm-hmm. Die man heeft een $500 million opgehaald in 2012 in de Bay Area in San Francisco.
12: Ja, 13 miljoen omzet. Dat begrijp ik ook allemaal niet.
13: 13 miljoen omzet in een tijd waarin er geen infrastructuur was. Er was geen supply chain. Ik bedoel, ASML heeft 60.000 componenten met leveranciers over de hele wereld. Dat is het verschil. Vandaag is die cleanroom space er. Het is uit de universiteit gegaan. Er zijn honderden bedrijven die kleine onderdelen leveren. Onder ons bedrijf Quantware, die net de grootste ronde ooit heeft opgeleverd. Nee, die ken je goed.
11: Zeker.
13: Meer dan $180 million opgehaald. En dat bedrijf maakt de chip. Je kunt je als hardware provider, speler, focussen op iets heel specifieks. En daarmee kun je die schaal gaan bereiken.
11: Dit moet je toch nog iets meer uitleggen, Ton. Want als we het hebben over omzet, zag ik ook een hele mooie grafiek van Dealroom hier vanavond. Ja. Die zeggen, dit groeit nog sneller, de omzet in quantum, dan cybersecurity notabene. En ook dan AI. Ja. Cyber gaat harder, weten we, dan AI. Maar leg dat nog even uit. Want het is nog allemaal heel erg prospectief, denk ik. En niet echt in de praktijk.
13: Nou ja, de cijfers van Dealroom en van York zijn de cijfers van Dealroom.
11: Ja, oké.
13: Hij heeft wel even de beste databases ter wereld.
11: Maar goed, maar licht even toe. Want het is heel moeilijk te begrijpen.
12: Ja, precies. Waar zit die omzet dan?
13: Nou ja, op meerdere fronten. Ja, dus misschien de analogie of het voorbeeld wat ik zou kunnen noemen is de analogie met de AI-wereld. Hè, waarbij je moet je nadenken dat een Elon Musk destijds, ik weet even het jaartal niet meer, die kocht daar de eerste GPU, zeg maar, eigenlijk een datacenter in de vorm van een chip.
12: Die kwam met die mechanische bringen met zo'n karretje. Precies, weet je nog?
13: Erop.
12: Nou, maar 2015 was het.
13: 2015, mooi. Die kostte ook 10, 50 miljoen, ik weet het niet.
12: Maar Nvidia helemaal trots.
13: Maar ja. Elon was ontzettend slim in dit opzicht. Kijk, hij heeft een relatie gebouwd met een infrastructuur, een hardwarepartij. En dat verwacht ik ook dat gaat gebeuren in quantum. Want als jij een grote corporate organisatie bent en je hebt een fundamentele technologie die afhankelijk is van de ontwikkeling van bijvoorbeeld voor snelheid en je hebt meer compute power nodig, dan wil je nu investeren in zo'n product wat misschien niet helemaal klaar is, met het gevolg dat je straks voor in de lijn staat. Want het is namelijk zo, als het moment daar komt, gaan we niet in één keer 1000 quantumcomputers kunnen bouwen.
12: Ja, en relatief is natuurlijk een hele kleine investering. 3-5% zijn er. Dus voor die bedrijven is het niet zoveel.
13: Het is marginaal.
12: Maar de vraag die we hadden is, waar zit die omzet nu? Zit dat bij die grote bedrijven die dan zo'n elementje kopen?
13: Onder andere. Hè, dus we zijn een ontwikkeling doorgemaakt en daar zijn we ook mee begonnen. Investeerden in zogenaamd in de picks and shovels, in de gold race, investeerden in Nvidia's. Die zijn nog steeds, kunnen de orders niet aan. Dus gewoon volgeboekt tot 2030 en daardoor en daarvoorbij.
11: Ja.
13: Waar we nu naartoe gaan is eigenlijk dat we meer gaan investeren in de software en applicatielaag. En niet onbelangrijk, mensen als Chat en anderen in onze industrie, die worden steeds ook creatiever. Dus ze zijn steeds beter in staat om hele specifieke niches te ontdekken. Waarbij je het verschil met AI, waarbij je zeg maar een student kunt zijn van 15 jaar of 16 jaar oud, met een toegang tot een GPU en dan 100 miljoen ARR kunt bouwen, maar ook meteen in een week kapot kunt worden gemaakt, want iemand de knop dichtzet.
11: Ja.
13: Quantum is anders. Je hebt de hardware component, je hebt de defensibility, je hebt de IP, de patenten. En dat is zeg maar waar we naartoe gaan. En die markt is gigantisch. Het is een bedrijf in Quantum. Niemand kent hem. En hoef je per se de naam te noemen. Het is een Spaans bedrijf. Komt uit San Sebastian. Er zit goed onderzoek overigens in Spanje ook. En dat bedrijf heeft een pivot gemaakt van financiële simulaties naar eigenlijk het doen van compressie voor training van inference en AI. Zodat je op je smartphone kun je lokaal die data draaien.
12: Ik hang aan je lippen.
11: Mooi.
13: Van 0 naar 100 miljoen in 12 maanden.
11: Ja.
13: Annual recurring revenue.
11: Ja.
13: En dit is één voorbeeld van één bedrijf. Die heeft een niche gevonden, die heeft gepakt. En daar gaan we er vele, vele van zien.
12: Ja. En dan bouwen ze dus in die GPU. Hebben ze dus iets toegevoegd?
13: Het bijzondere is dat ze gebruik maken van een klassieke, zoals dat heet, de GPU.
12: Ja, precies. Een H100 hebben ze.
13: Precies, die hebben ze.
11: H200.
13: Exact. Maar ze maken gebruik van een compressietechnologie. Zoals dat dan heet, een quantum geïnspireerd algoritme.
11: Mm-hmm.
13: In dit geval gaat het over tensornetwerktechnologie. Bestaat al heel lang.
11: Ja.
13: En daarmee draaien ze quantum algoritmes op een GPU met een versnelling van soms tot 50.000 keer. Waarbij soms in sommige van die compilaties heb je...
12: En ontploft die niet?
13: Ontploft die niet. Het gaat er nog steeds goed. En je kunt dus zeg maar in plaats van met 1000 of 10.000 GPU's op één GPU dezelfde berekening.
12: Ik ga gelijk opzoeken dit.
13: En daar bereik je schaal mee. En dat is ook precies de reden dat bedrijven als beursstudiebedrijven als Nasdaq van Cadence en ook bijvoorbeeld Synopsys, de concurrent daarvan, die zijn hele complexe simulaties doen voor aerodynamica rondom vliegtuigvleugels, moet je denken.
11: Ja.
13: Denk, hoe groot is die markt? Nee, die zijn giga is die markt. En die zijn allemaal helemaal ingesteld op die oude technologie. En dat is eigenlijk die transitie waar we naartoe gaan. En het interessante van die bedrijven waar wij naar kijken en die ook nu gebouwd worden, die draaien dus al, kunnen rendement draaien, dit soort rendement op klassieke hardware, om het zo te zeggen, maar zijn ook quantum ready. Dus zodra die systemen er zijn, schakelen ze gewoon over.
12: Hey, maar dus dat hele verhaal met de min 270 graden en een grote kast en zo, Dat is allemaal maar fictie.
13: Nou, dat is echt.
12: Ook, dat is echt.
11: Dat moet ook nog even opgelost worden.
13: Nee, maar het juiste punt in het hele al is in de chips die worden gebouwd door Quantware. Dat is op dat moment nog steeds reëel. Ja.
12: Ja, dus dat is er ook.
13: Dat is er ook.
12: Ja,
13: maar die ontwikkeling vindt er parallel plaats.
11: Ja, maar dat moet dus ook nog even opgelost worden om echt los te gaan met quantumcomputer. Of heb ik dat verkeerd?
13: Wat bedoel je precies?
11: Nou, het gaat om de koeling en gewoon de staat om qubits echt goed te laten opereren.
13: Ja, die dingen zijn heel gevoelig.
12: Ja, minder fouten.
13: Minder fouten, maar dat heeft Google wel in 2024 met een chip aangetoond. Ja. Waar de stockprice voor Google meteen met 2% omhoog ging. Nou, daar heeft Microsoft en IBM ook weer gespeeld. Ja, IBM dus investeert nu 10 miljard. 10 miljard is net zoveel als alle dollars die nu wereldwijd in onze industrie ingaan.
11: Nee, dat wil ik zeggen, dat is het nieuws van deze maand. Dus het is goed om dat te benadrukken.
13: Dat is denk ik gewoon nieuw. Ja. Ja, dus de schaal, de investeringsgrootte, het feit dat er nu wel cleanrooms en partijen zijn. En ook het feit dat men dus vanuit de klassieke semiconductor-industrie nu interesse begint te tonen. Dus de Lam Research, de Microns, die zijn trouwens ook 3 of 4 of 5 keer over de kop gegaan afgelopen maand op de beurs. Nvidia, die voor investeert, gaat van Nvidia, zoals dat heet, hun interconnect-technologie, waarmee ze eigenlijk de klassieke GPU's koppelen naar een quantum variant daarvan.
11: Ja, dat heeft Jensen Huang inmiddels ook wel met een draai toegegeven dat hij daar ruimte voor zit.
13: Een enorme draai, kun je wel stellen. Ja. En dat is echt het verschil. En het interessante is, de waarde wordt nu al gecreëerd. En het is nog een fractie van wat we kunnen verwachten dat er gaat komen de komende 10 tot 20 jaar.
11: Ja. Overigens, het gesprek met Chad Rigetti voor onze luisteraars, dat is in onze podcast feed later te luisteren. Zeker doen, want het gaat over zijn bedrijven en ook de betrokkenheid bij Ground State Ventures.
12: Ja. Misschien wel even daar vooruitlopend. Is natuurlijk interessant, daar hebben we het met hem over. En mensen gaan het later luisteren, dus daarom vertel ik het jou. Weet je moet natuurlijk, de waardering zit heel erg op van de technologie vooruitgang. En ook de risk assessment, zei hij, hoe je dat moet doen. Ja. En dat is voor heel veel mensen wennen. Want ze willen gewoon revenue growth. Ze willen,
11: harde cijfers zien, zeker in nuchtere Europa.
12: Hoe ga jij daarmee om?
13: Nou,
12: en dan horen we later in de podcast hoe Chad ermee omgaat.
13: Ja, nou, het hangt er helemaal van. Hoe ik ermee omga, of onze investeerders binnen het fonds mee omgaan.
12: Wat verkoop je ze?
13: Nou ja, op
11: hoe
13: dit moment,
11: overtuig je ze?
13: Op dit moment is het in alle eerlijkheid een belletje van 10 minuten. En dan komt er een miljoen bij voor het fonds. En dat is de schaal waarop het nu gebeurt.
12: Maar ik had net heb ik een college gevolgd. Nou, en het moest echt aapnoodmis zijn. Ik begreep er helemaal niets van. Het ging over Bob en Alice. Fantastisch was het. Maar, weet je, dus als je investeert, moet je het vaak snappen. Als je het niet snapt, dan moet je het niet doen.
11: Of mensen gaan al mee op de belofte. Juist door wat we met de AI-race afgelopen jaar.
13: Nou, laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen zijn eigenlijk, misschien hebben we één stap terug. Quantummechanica, het klinkt allemaal heel erg exotisch. Is het ook. De wetten van de natuur, zo wordt er dan berekend feitelijk gezien. Transistors uit de jaren 60, lasers. Het zijn allemaal ook effecten van de kwantummechanica. Je huidige processor in je telefoon. En trouwens, wie weet eigenlijk hoe een chip eruit ziet.
12: Nee.
13: Met 60, 80.000 transistors.
12: Je moet gewoon blind in Elon Musk geloven. En gewoon volgen.
11: Het is niet helemaal wat mensen, hier zeggen.
13: Ik weet niet of dat maar...
12: Dat doen ze met SpaceX.
13: Ik zou misschien niet tegen hem wedden. Maar dat is een beetje hetzelfde. Het is wat spannender omdat het verder weg is. En je hebt natuurlijk die rare effecten die op die atomische schaal plaatsvinden. Maakt het minder herkenbaar. Maar de technologie op zichzelf is... is al heel
11: dus we zijn geneigd 100 jaar, het spannender en ingewikkelder te maken dan het eigenlijk is, zeg jij.
13: Nou, ik zeg niet dat het een triviaal probleem is om die dingen te kunnen bouwen. Ja. Maar het is meer, als het dan heet, een engineering risico dan een fundamenteel technologie risico.
11: Ja, ja.
13: Het is een kwestie van investeren, zorgen dat die infrastructuur komt en dan wordt het opgelost.
11: Ja,
13: dat is waar we nu zijn.
11: Wat ik ook interessant vind van jullie fonds, Ton, is jullie investeren full stack. Als ik kijk, een heel mooi lijstje van de applicatielaag tot aan de grondstoffen. Hoe kies je die uit? Want het zit ook over de hele wereld, juist ook in Nederland een heleboel. Ook stel in Amerika, andere Europese landen. Ja. Wat zijn je criteria om te zeggen, die kwantumbedrijven wel en die niet? Want er zijn er wel heel veel al.
13: Er zijn er heel veel en er komen er nu zo'n 40 per maand bij uit heel de wereld. Kijk, dat is de reden waarom het team ook, we zijn zeker een Nederlands fonds. Ik ben best ook wel toch wel trots op dat we vanuit Nederland uiteindelijk naar Londen en ook San Francisco zijn gegaan, waar we team uit zijn bereiden zijn.
11: Mm-hmm.
13: We hebben 6 investeringen in de US momenteel, zowel aan de East en West Coast, in bedrijven van Yale, Harvard, Stanford, MIT, USC.
11: Ja, allemaal spin-outs.
13: En kijk, hoe waarderen we dat nu, of hoe bepalen we dat nu? Kijk, het is sowieso een uniek model. We stappen in voordat de inkt in de incorporatiedocumenten al droog is.
11: Ja.
13: En de IP-transfer van de universiteit die helemaal nog niet is klaar.
11: Het is allemaal pre-seed.
13: Het is pre-seed, avant de lettre. Maar het verschil is dat dit geen bedrijven zijn die een laptop hebben met toegang tot een GPU. Dit zijn bedrijven met onderzoek 15 jaar. Een cleanroom met tooling van $100 miljoen. Die in één klap met alle onderzoekers in zo'n bedrijf gaat.
11: En dit is waarom je een paar hoogleraren als speciaal adviseurs aan je fonds hebt gekoppeld, zodat je heel goed je zintuigen hebt.
13: Exact.
11: Waar zitten de talenten?
13: En ook die ook, dus een zoals dat in de US heet, een bunkbed hebben gedeeld in Harvard. Of de Harvard faculty hebben opgebouwd. En dus ook al bekend zijn met die top researchers.
11: Ja.
13: Onderzoek gaat heel snel, maar ook heel langzaam. En die fundamentele, die transfer van fundamenteel naar commercieel, daar willen wij als eerste in zijn. En het interessante is, omdat we dus wereldwijd kunnen investeren, kunnen we die vergelijking ook maken. Dus we kijken, is die Deense groep van DTU interessanter dan de groep van München uit Thun? Of is het toch toch? De Stanford Group. Nou, dat is uniek, zeg maar, aan wat we doen. En, ja. En waarom we ook op dit moment in ieder geval goed draaien.
12: Ja, ik wil toch even geïnspireerd worden. Je gaf net een fantastisch Spaans voorbeeld. Heb je nog zo'n verschrikkelijk mooi voorbeeld? Van een bedrijf wat iedere luisteraar zit in de auto en denkt van wow.
11: Nou, ja. Wat ik even van jou wil horen. Ja. Want jullie hebben dus in Quantware geïnvesteerd.
12: Hoor.
11: Ja, zometeen. Quantware hebben we, Matthijs Eilersdam hebben we hier meermaals gesproken. Juist ook toen ze die investeringsronde van meer dan 150 miljoen euro hebben binnengesleept.
13: Ja, ja.
11: Maar hoe belangrijk is hun positie en het feit dat Nederland, in mijn perceptie, het altijd best goed in quantum doet, omdat jullie ook een Nederlands fonds zijn? Of zeggen we, nou, leuk Nederland, maar wij zijn al veel verder aan het kijken dan de landsgrenzen en wat Quantware toevallig in Delft gevestigd aan het doen is?
13: Ja, het is niet toevallig dat we in Quantware hebben geïnvesteerd, maar we kijken wereldwijd. Ja, dus onze portfolio gaat zich ook zo ontwikkelen. We hebben een Zwitsers bedrijf inmiddels, een bedrijf in Spanje, 5 in de US.
11: Ja. Hoe staat Nederland ervoor?
13: Nederland staat er op dit moment ontzettend goed voor. Alleen onze portfoliobedrijven hebben de afgelopen 15 maanden, let wel. En daarom zitten we ook, het is best wel interessant. Ons fonds heeft een, zoals dat dan heet, een graduation rate. Wat vergelijkbaar is met Bay Area fondsen. Dus de topfondsen in San Francisco, die hebben een bepaalde snelheid.
12: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
13: Ja, door onze bedrijven $440 miljoen in 15 maanden te laten ophalen. Dat is ongekend.
11: Okay. Ja.
13: En dat doen onze founders.
12: Maar hoe is dat gebeurd? Hoe kan dat?
13: Dat is onder andere voor Quantware. De relatie die ik persoonlijk had met Intel heeft uiteindelijk geleid tot introductie in 2023. En geleid tot een investering van een significant bedrag in die ronde in 2026. En zo doe je dat. Ik bedoel, dit is niet iets wat je, zeg maar, over een jaar opbouwt.
12: Nee, maar de vraag van Joe was de positie van Nederland. En daarna krijg ik dat hele mooie voorbeeld.
13: Positie van Nederland, we zitten er op dit moment uitstekend voor.
11: Ja.
13: Uitstekend voor. Maar de concurrentie is moordend. En dat betekent ook dat er een aantal dingen in Nederland moeten gaan gebeuren. 1. Het moet makkelijker zijn voor bedrijven te kunnen uitbreiden. Er moet meer capaciteit vrij worden gemaakt. Meer energie vrij.
11: Het is een bekende issue.
13: Ja, bekende in die zin van, kijk, op dit moment is het zo dat in het park waar Quantware zijn bedrijf heeft, waar ook ons andere bedrijf Q-Block zit, moeten de elektrische de
11: aansluitingen.
13: Auto, die moeten uit worden gezet als iemand een chip wil opdraaien. Nou, dit kan natuurlijk niet waar zijn dat een beperking wordt voor Nederland om een grootmacht te zijn en blijven in quantum.
11: Ja, okay.
13: En daarnaast moeten we realistisch zijn. We gaan geen volledige computers bouwen. We gaan, net zoals ASML,
11: kritieke,
13: belangrijke economische afhankelijkheid creëren via die bedrijven. Nou,
11: en nu mag je het voorbeeld geven van dat fantastische bedrijf
12: geïnspireerd worden
11: in de stack waar je zegt, dat is zo goed.
12: Ja.
13: Ja. Ze zijn allemaal bijzonder, maar één bedrijf waar ik zelf...
12: Maar je kan ook iemand een bedrijf niet in je fonds, hè? Dat kan ook. Dus het maakt niet uit.
13: Ja, nou, daar zijn we iets voorzichtiger mee. Want zodra we een naam noemen van waar we niet in zitten, dan gaan we er meteen 100 investeerders op af.
11: Okay.
13: Ja. Dat kan helaas niet meer, maar... Diffraction, bedrijven Boston, MIT, oorspronkelijk onderzoek 15 jaar van Saikant Guha uit Arizona. Ongelooflijk een goede kerel die het leidt. En we hebben Christine hier vandaag. En lang verhaal kort, het bedrijf zit, zoals dat heet, in space-based intelligence. Dat is dual use. Ze kunnen de meest krachtige telescopen, zeg maar, sterker nog, vorige maand in California was de krachtigste telescoop de telescoop waar de quantumcamera van Diffraction in zat. En die kon het verst kijken om exponenten te kunnen meten. En dat kan ook worden gebruikt om vanuit het heelal, en ze gaan in 2027 vanuit Artemis lanceren, een kwantumcamera te kunnen bouwen die hele kleine objecten met hele snelle hoogsnelheden kan volgen, die momenteel niemand anders kan volgen. En wat zij doen is, ze zijn in staat om voorbij de diffractielimiet te gaan. En zij kunnen 20 keer verder kijken en 1000 keer sneller kijken. En dat is een ongekend. Dat is best wel fenomenaal.
11: Tof.
13: Heel bijzonder bedrijf.
11: In hoeverre is, zeg maar, de kwantumwereld nou eigenlijk het Wilde Westen? Want als ik jou nu de afgelopen 20 minuten hoor, heb ik het idee dat het zich eigenlijk al best wel snel aan het uitkristalliseren is. En je heel goed kan identificeren, maar dit gaat het worden en dit niet. En cowboy heeft al geen zin meer. Of zie ik dat verkeerd?
13: Voor ons zeker wel. Maar elke markt gaat dat krijgen. We gaan bedrijven ontwikkelen. Mensen gaan er ook op inspelen. Dus je gaat ook onderzoeken krijgen die niet, zeg maar, van hoogste kwaliteit zijn. Er is een bedrijf heeft behoorlijk wat geld opgehaald met iets op te lossen wat gewoon tegen de wetten van de fysica ingaat. Dus gewoon helemaal niet kan. Dat wordt over een paar jaar wordt dat debunked.
12: En wat dan is dat dan?
13: Nou ja, ik wil het bedrijf niet nu...
12: Nee, maar tegen de wetten van de fysica in, denk ik van, ja, hallo, wat is dat voor...
13: Dit gaat dan over ik ben sorry voor de Engelse term, heb natuurlijk een hele Engelse dag gehad, maar de law of preservation of the conservation of energy, daar gaat het in het geval.
11: Okay.
13: En dat is iets wat een chip bouwen die dat... Nee, dat kan gewoon fundamenteel niet.
11: Mm-hmm.
13: En voor ons is dat in die zin niet een probleem.
12: Nog niet, hè? Je weet het nooit.
13: Sommige dingen weet je niet. En sommige dingen...
12: Als het gewoon een wet is, een natuurkundewet is lastig.
13: Is het lastig. Dat kunnen wij ook niet verbreken.
11: Ja.
13: Maar hoeveel geld we ook ophalen.
11: Nee, precies. Oké, tot slot dan nog. Jullie hebben voor mij hele grote ambities.
13: Ja.
11: Kun je die nog eventjes concreet maken? Waar gaan we
12: leuk.
13: We hebben 16 bedrijven nu, 14 bedrijven erbij. Team in San Francisco verder uitbreiden. Over 2 jaar wil ik op $400 tot $500 miljoen nieuw vermogen zitten om te investeren. In dan de beste bedrijven. En over 6 jaar zitten we op 1 miljard. En dan hopen dat we zowel iets hebben bijgedragen voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe industrie, onze bedrijven ontzettend rijk gemaakt hebben, onze investeerders ook, en dat we dan door kunnen schalen.
12: Nee, en de mensheid geholpen. Dat heb je ook gedaan door die bedrijven.
13: Is een effect. Juist. Maar laten we niet vergissen, dat is uiteindelijk alleen maar mogelijk door economische waarde te creëren. Ja. En daar moeten we ook ons in Europa van bewust zijn.
11: Ja, maar toch, we hebben vaak, ook als het gaat over van blijft een bedrijf in Nederland of niet, weet je wel. Nou, daar hebben we inmiddels wel geleerd, dat kan haast niet anders. Je moet kantoren elders ter wereld, juist in de VS openen. Hoe hou je ook dat als invloedrijk quantum investeringsfonds een beetje bij elkaar, weet je wel? Welke waarde, welke verantwoordelijkheid kun je daarmee nemen?
13: Wij hebben daar natuurlijk in principe, in beginsel, is dat niet waar wij voor zijn opgericht, maar wat gebeurt doordat wij voor investeren en ook in Nederland nu een kernspeler zijn geworden, waardoor die bedrijven een kernspeler zijn geworden wereldwijd, is dat er infrastructuur wordt opgebouwd en die verplaats je minder makkelijk. Maar dan moeten we wel zorgen dat infrastructuur gebouwd blijft worden. En ik heb het er niet over gratis geld. Mm. Ik heb het gewoon over harde investeringseuro's. Maar plekken, mogelijkheid, energie en dat eigenlijk.
12: Ja, ruimte, energie, regelgeving, netwerkcongestie, dat allemaal oplossen.
11: Ja. Wat saai, dat zijn de bekende problemen. Ja.
12: Nee, maar dat is toch mooi, want we weten heel helder wat het probleem is. Maar ik denk wel even hoe lang we al praten over dat het moet gebeuren. Zeker. En nog steeds niet, je wordt helemaal gek van. Ja. Oké, maar daar hebben we het heel vaak over. Hebben we hem?
11: Ik denk dat we het wel hebben. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen, Ton? Deze avond is jullie heel belangrijk geweest, volgens mij.
13: Het is een mooi nieuw punt voor het fonds.
11: Maar neem ons ook even, wat gebeurt er na zoiets? Krijg je dan al die belletjes van 10 minuten de volgende 3 dagen en is er opeens 15 miljoen of 50 miljoen bij?
13: Dat gebeurde nu al. We waren gewoon vol, dus we zijn niet in de fondsen ook gesloten. We gaan dat straks op een bepaald moment weer openmaken, maar dat zal vanavond zeker gebeuren. Maar het idee is dat je natuurlijk ook een netwerk opbouwt van investeerders, institutioneel en privé, en dat uiteindelijk ook met onze bedrijven gaat werken. Dus je bouwt toch een ecosysteem op als investeerder. En dat gebeurt op zo'n event wel. En dat er is geen verplaatsing voor, geen kwantumtechnologie. Dat moet in persoon. Dat is toch belangrijk. En daar moeten we ook voor kunnen reizen.
11: Ondanks de
13: Schiphol.
11: Ja, ondanks de digitalisering van de wereld blijft het dus heel erg gewoon mensen bij elkaar over de hele wereld in één pandje in Amsterdam brengen en dan vertellen wat er volgens jullie belangrijk is.
13: Ja, in dit geval een symbolisch pand dan ook nog in het West-Indische huis. Wat zeg maar toch, hè, bedoel, Apple en Nvidia waren minder waard dan wat dat bedrijf uiteindelijk had. Ja, daar zitten we dan vandaag.
11: Ja, nou, en dat is dus hoe ver de ambities gaan. En waar we nog in de toekomst zeker nog meer van gaan horen, zoals we dat nu hebben gehoord van Ton van het Noord en de general partner bij Ground State Ventures. Dankjewel. Tot zover de grote techshow. We praten natuurlijk nog veel meer over quantumcomputers, zoals gezegd met Chad Ragetti. Luister die aflevering als podcast door je te abonneren op de Grote Tech Show in jouw favoriete podcast app. En volg die ook omdat je dan elke week de analyse van Ben en mij hoort over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot de volgende, de Grote Tech Show. Dag.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
6: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
5: Nigaio Wijnen
6: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
5: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niet aan de hand op de weg op dit moment. Een korte vertraging op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 1 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de N434, Zoetewoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen dicht door technische problemen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Franse media melden dat de hittegolf in Frankrijk veel mensenlevens kost. Alleen al in Parijs zijn de afgelopen 24 uur meer dan 100 mensen overleden door het extreme weer. Het is bijna niet uit te houden in Parijs. Ook nu weer is het boven de 35 graden en dat is de 10e dag op rij. En het einde is nog niet in zicht. Noodweer bij Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland vanmorgen. Er trok regen, hagel en onweer over het festival. Vlak voor het eerste optreden sloeg ook de bliksem nog in op het hoofdpodium. Er was schade, maar alles doet het nu weer. Het optreden van de bankzitters begon bijna 3 kwartier later. Van over de hele wereld zijn reddingsteams naar Venezuela gekomen om te zoeken naar mensen onder het puin na de zware aardbevingen eergisteren. Er zijn al meer dan 1600 mensen ingevlogen. Volgens de overheid komen er nog meer reddingsteams naar Venezuela en wordt dat aantal nog meer dan verdubbeld. Nederland heeft ook hulp gestuurd. Turkije pakt in aanloop naar de NAVO-top aan de lopende band mensen op. Ze worden verdacht van terrorisme. Zo'n 180 mensen zitten voorlopig vast, maar niemand weet hoe lang. Het kan zijn dat de Turken ze pas na de top vrijlaten, ook al is die pas over een kleine 2 weken. President Trump komt ook. En in Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van Vespa, de iconische scooter die het straatbeeld bepaalt in Italië. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder een tocht door de stad langs het Colosseum. De eerste Vespa rolde in 1946 van de band en werd een groot succes. Er zijn er bijna 20 miljoen van verkocht. Het weer van Weer Online? Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: De Nederlandse vastgoedmarkt pelt uit van de regulering, waardoor veel beleggers over de grens kijken. Misschien kijken ze wel om zich heen in België. Daar lijkt de markt dynamischer, maar goed, ook daar zijn flinke tekorten. Wat zijn de kansen? De vraag van deze week. Wat kan de Nederlandse vastgoedsector leren van de situatie in België? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR en natuurlijk altijd online als podcast. En dan kun je je abonneren en ook steeds meer Zuiderburen Belgen doen dat. Dat is ongelooflijk leuk. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij in deze speciale aflevering bij Kasteel Braschaat in Braschaat met een vol terras met publiek. Ja, Maarten, over vastgoed gesproken.
13: Ik vind ze zijn hier enthousiaster als in Nederland.
12: We hebben al veel locatieuitzendingen in Nederland gemaakt. Dit is er wel een.
13: Absoluut.
12: En dit kasteel.
13: Maar schitterend. Ja, het is een mooie plek.
12: Check de foto's op onze socials. Een buitenverblijf voor rijke Antwerpse families uit de 18e eeuw. En het is aangekocht door de gemeente Braschaat in 1949. Ze wilden het behouden.
13: Ja, dat vind ik dan toch meteen weer toch wel bijzonder dat dan de overheid zoiets koopt.
12: Ja, blijkbaar zag er geen particuliere vastgoedbelegger.
13: Wordt verhuurd voor feesten en partijen.
12: Feesten en partijen en dit soort dingen. We gaan het nieuws doornemen. Jij stuurde een artikel rond van Samuel Hutches. Should American housing politics be American? Be Americanized.
13: Ja, interessant. Nou, ik moet er meteen bij zeggen, het werd mij doorgestuurd door Jesse Frederik.
12: Vriend van de show.
13: Vriend van de show en natuurlijk toch wel een van de meest interessante journalisten in Nederland om te volgen. Het gaat er eigenlijk over dat het met name een kwestie is van bestemmingsplannen.
12: Ja.
13: Dus hij zegt, de centrale boodschap van deze man is dat de Europese wooncrisis voor een groot deel het gevolg is van bestemmingsplannen en ruimtelijke regels die de hoeveelheid woningen kunstmatig beperken.
12: Ja, dat is natuurlijk waar.
13: Dus zonder fundamentele versoepeling van die regels blijft elke betaalbaarheidsmaatregel symptoombestrijding. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel wat wij zelf natuurlijk ook allemaal al de hele tijd zeggen en wat een heleboel onderzoeken zeggen. Maar het is toch wel interessant. En een van de interessante termen die daar de hele tijd in voor terugkomt bij de Amerikanen is YIMBY.
12: YIMBY. En YIMBY staat voor Yes in My Backyard. Ja. En wij kennen natuurlijk het NIMBY, namelijk Not in My Backyard. En in Amerika, schrijft het artikel, is er een hele beweging van mensen die in de YIMBY zitten.
13: Ja.
12: En die dus eigenlijk uitleggen, je moet wel binnenstedelijk uitbreiden en dat mag in mijn backyard, want we hebben woningen nodig.
13: Ja, maar het gaat er dus, de kern van het artikel is toch wel, ik vond het is, kijk, Jesse is denk ik toch, die is net iets intelligenter dan ik, dus ik kom er wat makkelijker doorheen. En dan Engels vind ik ook alweer moeilijk. Maar het gaat natuurlijk wel heel erg dat we het helemaal juridisch vast hebben gekaderd. Hè? Dus overal, met name in Europa, maar nou ja, wij weten dat in Nederland, zit het gewoon juridisch helemaal vastgekaderd in bestemmingsplannen die je eerst allemaal moet wijzigen. Dus ja, eigenlijk is alles gericht op de rechten van de mensen die natuurlijk al een woning hebben en ergens al zitten.
12: Ja, dus het roept op tot minder juridisering, minder regulering.
13: Ja.
12: En dus ook een YIMBY-trend.
13: Ja.
12: Dan nog even een onderzoek van Pararius.
13: Ah, dat YIMBY hebben we natuurlijk wel. Alleen,
12: nee, NIMBY hebben we.
13: Ja,
12: YIMBY
13: maar YIMBY hebben we ook wel. Totdat het toch, we zijn allemaal toch voor meer. En eigenlijk ook wel in je eigen. Niemand heeft een probleem met een straatje er meer bij. Ja, totdat het dan dus echt wel
12: jouw uitzicht
13: lijkt op. Ja, precies.
12: Ja, nou, dat is dan toch echt.
13: We vinden allemaal dat we recht op uitzicht hebben. Maar
12: een onderzoek van Pararius dat we even moeten aanhouden. De vrije sector is onbereikbaar geworden voor een groot deel van de Nederlanders. En dat is vooral te wijten aan falend overheidsbeleid. Punt.
13: Ja, dat is wel de verkorte versie. Maar ja, het interessante is natuurlijk, want we hebben het heel vaak eigenlijk over woningen die uit de huurmarkt verdwijnen doordat ze in het middensegment komen. Ja. Maar hier wordt dus ook aangetoond dat na de invoering van de wet betaalbare huur in 2024, dat het aantal beschikbare vrije sectorwoningen ook enorm daalde. Dus bijvoorbeeld in het derde kwartaal van...
12: Vrije sector huurwoningen, ja.
13: Vrije sector huurwoningen. Ja. Dus in het derde kwartaal van 2024 bijvoorbeeld was er landelijk bijna 40% minder aanbod dan een jaar eerder. Nou, en de grootste terugval zie je natuurlijk in de grote steden. 50% Den Haag, 50% Utrecht, Rotterdam 40%. Ja, dus de verhuurders verkopen ook allemaal massaal hun vrije sectorwoningen. Terwijl natuurlijk we richten ons meestal op die middensegment. Ja, en die vrije sector, dus een heel groot gedeelte die niet in dat middensegment terechtkomt. Nou, bijvoorbeeld in Amsterdam moet je 1,8 keer modaal verdienen voor de middensegment. Dus als jij politieagent bent en jouw partner die werkt bij de Ethos, Dan zit je daar al in.
12: Maar dat is dus interessant.
13: Maar die moeten dus al dat hele kleine stukje hebben. En dan komen ze natuurlijk niet meer terug.
12: Dus de nieuwstoevoeging is, je ziet dus ook dat er veel wordt verkocht in die vrije sector. Omdat gewoon die vastgoedbeleggers eigenlijk uit die markt willen stappen.
13: Ja, en feitelijk zegt Pararius zegt dat die combinatie van regulering, fiscale maatregelen en die wetbetaalbare huur, die heeft geleid tot een forse krimp van het vrije sectoraanbod.
12: Ja,
13: maar ja, dat... Ja.
12: Dan moet ik je tot slot in één zin nog kort vragen naar het feit dat jouw naam inderdaad door Sita Pels genoemd is in de Amsterdamse gemeenteraad, Maarten de Gruyter. Wat is er gebeurd in het kort?
13: Ja, in het kort, ik zat op het podium tijdens de Provada. En toen zei ik dat Sita Pels vast niet durfde te komen op de Provada. En het was heel vervelend, want zij stond al te wachten in het panel na mij. En dus dat heeft zij aangehaald in de gemeenteraad. Dat Maarten de Gruyter had gezegd dat ik niet durfde te komen. Maar Ja, ik was in het panel daarna.
12: Ik zag dat jij op in LinkedIn een mea culpa hebt
13: gedaan. En daar heb ik in LinkedIn wat over. Nou, ik zat een beetje te denken, moet ik nou de aanval kiezen? Maar vond ik in dit geval geen verstandige. En dus ik heb mijn verlies genomen.
14: Vastgoed gezocht.
12: Van de wet betaalbare huur tot een reeks fiscale maatregelen. De Nederlandse vastgoedmarkt zucht onder overregulering. Logisch dus dat beleggers kijken naar andere landen. Naar onze zuiderburen bijvoorbeeld. Hoe staat de Belgische vastgoedmarkt er momenteel voor? We bespreken het met Christophe Thijs van het Belgische vastgoednetwerk CIB. Christophe, van harte welkom. Fijn dat u er bent.
15: Bedankt voor de uitnodiging.
12: Welkom in de uitzending. CIB, niet elke Nederlandse luisteraar weet precies wat jullie doen. Waarmee moet ik jullie vergelijken met de Nederlandse evenknie?
15: Ja, de NVM van België, zeg maar.
12: Okay.
15: Met dat verschil dat wij naast vastgoedmakelaars ook syndici, gebouwenbeheerders, vertegenwoordigen. En dat wij geen platform als een Funda hebben in beheer.
12: Nee, dus dat scheelt ook een hoop ruzie binnen de vereniging, hoor.
15: En dat scheelt een hoop geld vooral.
13: Dat scheelt een hoop geld. Ja. Beetje geld mag wel een beetje ruzie kosten, toch?
12: Dat is ook waar. Hoe zou je het sentiment op de Belgische vastgoedmarkt omschrijven?
15: Tot eind vorig jaar zat dat behoorlijk goed. Nu dreigt de markt wel wat stil te vallen. De eerste signalen zijn daar ook over.
12: En heb je het dan over de koopmarkt? Die valt een beetje stil.
15: De huurmarkt, daar zit sowieso, maar daar zullen we misschien straks nog wel even over hebben. Daar zit sowieso weinig beweging in, omwille van schaarste. Maar ja, de koopmarkt...
12: Valt een beetje stil?
15: Valt... Een beetje veel stil.
12: Met welke oorzaken dan?
15: Tal van oorzaken. Voornaamste oorzaak is de stijgende rente. Maar ook buitenlandse spanningen, duurdere bouwmaterialen. Mensen die afwachtend worden. Typisch Belgisch, denk ik dan. Economisch wat onzekerheid. Dus dan gaat de Belg even in zijn schelp kruipen, zoals wij dat dan zeggen. En afwachten wat de markt gaat doen. Terwijl ik al jaren en maanden aan het verkondigen ben van dat net niet te doen op zulke momenten.
13: Maar is er wel aanbod?
15: Ja, er is voldoende aanbod.
13: Er is voldoende aanbod.
15: Maar er is een groot probleem wat het aanbod betreft. Ik bedoel daarmee, een Belg is stuk op kant-en-klaar vastgoed. Ik bedoel daarmee, meteen bewoonbaar, likje verf en ik kan erin trekken.
12: Is dat zo? Want een Belg is toch ook opgevoed met het idee dat ze zijn eigen huis moet bouwen in het leven?
15: Ja, bouwen, dat gebeurt al een tijdje niet meer bij ons. Het nieuwbouwprojecten liggen echt wel stil bij ons. Het gaat heel lastig. Dat heeft alles te maken met de 21% btw die bij ons nog altijd geldt op nieuwbouw.
12: Ja.
15: Ongelooflijke beslissing trouwens van de overheid om dat niet terug te draaien, want die nieuwbouwmarkt die heeft het heel, heel moeilijk. Geen goed nieuws voor projectontwikkelaars bijvoorbeeld. Maar onze renovatiemarkt, en dat is een 70% van het totaal aanbod zijn panden die licht tot wel zwaar moeten gerenoveerd worden. Ja, die renovatiemarkt die heeft het heel, heel moeilijk. Dat heeft te maken met, wij hadden tot vorig jaar... wel wat subsidiëringen lopen op die renovatiepanden. Dat betekent als je zwaar zou renoveren en je EPC, je energielabel, kon je omhoog trekken. Ja, dan werd dat interessant. Dan kreeg je daar de nodige subsidie voor. Ja, we hebben het federaal en Vlaams wat moeilijker. De vinger staat op de knip. Op de knip staat op de vinger. Ik kan er even niet bij komen. Begrotingsmoeilijkheden, waardoor dat er... Ja,
12: en de subsidie is er dus ook af. Ja. Maar als je dan kijkt, want dit zijn particuliere kopers, maar professionele investeerders in vastgoed, zie je daar ook minder enthousiasme om te kopen en te handelen?
15: Ja daar is... Het is niet volledig weggeëpt. Het is minder dramatisch dan momenteel op de residentiële markt. Maar ik blijf het zeggen, wij hebben die investeerders. En ik ben heel blij dat er hier wel hopelijk een aantal rondom mij staan. We hebben jullie heel hard nodig. Omdat onze huurmarkt zit ook totaal anders in elkaar dan bijvoorbeeld in Nederland. 90% van het aanbod wordt gecreëerd door kleine investeerders.
12: Ja.
15: Mensen die een pensioentje willen opbouwen, die 50 zijn geworden, de woning is afbetaald en die investeren in een pand om te verhuren.
13: Maar jullie, de huurmarkt is überhaupt maar heel klein, hè?
15: Ja, we hebben 70% van de Belgen is eigenaar van een woning, 30% huurt.
12: Ja. En dat is inclusief de sociale sector?
15: Dat is inclusief de sociale sector. Ja. Maar ja, die sociale sector die bij ons, die hinkt wel wat achterop. Wij hebben 200.000 mensen die aan het wachten zijn, recht hebben op een sociale woning, maar ja, het aanbod is er niet.
12: Ja, daar kun je van alles over zeggen. Want
13: waarom worden die niet gebouwd?
12: Een woning wacht iedereen natuurlijk.
13: Wat is de reden dat die niet gebouwd worden?
15: Die sociale woningen?
13: Ja.
15: Er zijn weinig gemeenten in Vlaanderen die sociale woningen en het type publiek dat die gaat bewonen graag ziet komen.
13: Dat is de reden.
15: Dat is het NIMBY.
16: Ja, daar hebben wij een regiewet voor. Die wordt volgende week aangenomen. Komen we nog even op terug. Ja. Nog even terug naar de koopmarkt. In Nederland zijn de prijzen van koopwoningen de afgelopen 10 jaar grofweg met 90% gestegen. Ja. En dat lag in 2015 op €250.000. Gemiddelde verkoopprijs, ondertussen is het €490.000. Is dat in België ook gebeurd?
15: Ja, niet in die mate. Wij hebben traditioneel een relatief rustige markt. Maar wij zitten op 10 jaar tijd met een prijsstijging van rond de 45%. Dus wij zitten nu op gemiddelde prijzen. Moet ik even op mijn papiertje, want die weet ik niet van buiten. Ja, voor een gemiddelde woning zitten wij op 380.000. En voor een appartement op 280.000.
16: Ja, en datgene wat bepaalt waar het duur is, dat is zoals overal in de wereld locatie.
15: Locatie, locatie, locatie. Ja, we bevinden ons op een hele dure locatie momenteel.
13: Maar het is, wat wel interessant is natuurlijk dat toch het verschil tussen België en Nederland. Want jullie zitten op gemiddeld tussen de €2.500 en €3.000 per vierkante meter, volgens mij.
15: Ja.
13: En dat is in Nederland iets boven €4.000.
15: Ja.
13: Dus hoe...
15: Maar wij bouwen groter dan jullie.
13: Ik geloof 3 meter, vierkante meter per persoon in België meer dan in Nederland.
15: Ja, die cijfers weet ik niet.
13: Dat valt mee. Dus wij zitten op 55 en jullie geloof ik op 58. Maar hoe kan dat dan toch lager zijn? Want jullie hebben net zo'n tekort.
15: Ja, wij moeten tegen 2050 500.000 woningen bijkrijgen om aan de vraag te voldoen.
13: En dan zou je toch denken dat die prijs omhoog zou gaan, toch?
15: Ja, dat zien we voorlopig niet gebeuren. Heeft heel vaak te maken. Prijzen worden bij ons een beetje bepaald. Enerzijds door de relatief rustige markt. Maar ook door het feit dat lonen in België geïndexeerd worden jaar na jaar. Dat is een fenomeen dat wij als enige kennen in België.
16: Ja.
15: En wat zie je heel vaak? Dat woningen jaar na jaar stijgen op het niveau van de indexatie van de lonen.
16: Ja, maar dat gaat over de huurwoningen natuurlijk.
15: Nee. De koopwoningen zien we dat ook. Dan zien we dat ook. En als er... Jullie hebben soms in jullie woningmarkt pieken van 10%. Dan halen jullie weer.
16: Ja, dat is ongelooflijk.
15: Bij ons is dat altijd 2-3% jaar na jaar.
16: Dus dat is een hele,
15: wij hebben een hele stabiele, maar daarvoor weinig sexy markt. Hè.
16: Nou, er is ook nog iets anders aan de hand. Dat is namelijk fiscale stimulering. Dat heeft enorme invloed in de prijsontwikkeling. In Nederland hebben we natuurlijk hypotheekrente aftrekken. We hebben jubeltonnen gehad. Nou, daar krijg je dus al die pieken in die markt. Maar in België is er een woonbonus geweest. Dat leek een beetje op die hypotheekrente aftrek. Ja, die is in 2020 afgeschaft.
15: Ja.
16: Kunnen we daarvan leren als Nederland?
15: Ja, dat is in 2020 afgeschaft onder het mom van we gaan de woonbonus afschaffen. Dan gaan we de prijzen van de woningen wat drukken. We zijn ondertussen 6 jaar later en de prijzen zijn evenveel gestegen dan voor de woonbonus.
16: Oh, dat is een argument voor je Zilgus. Om die hypotheekrente aftrek heeft geen zin om hem af te schaffen.
15: Onze ervaring in ieder geval niet. Nee. Maar dat heeft alles te maken en dat gaat bij jullie ook zo zijn. Zolang dat er schaarste is op de markt, gaan prijzen blijven stijgen.
13: Ja, maar dat vind ik dus zo apart. Want het stijgt dus niet zo hard bij jullie. Volgens mij zit in Brussel zelfs een gemiddelde tussen de 4 en de €6.000 per vierkante meter.
15: Ja.
13: Dus dat vind ik niet zo hoog.
15: Zou jij in Brussel willen wonen?
13: Ik heb 2 jaar in Brussel gewoond. Hartstikke mooi.
15: 90% van de woningen in Brussel dateert van voor 1960. Dus ja.
13: Ja, maar dit dateert ook van voor Nederland.
15: Ja, maar dit is lekker opgeknapt. In Brussel is er nog werk aan de winkel.
13: Okay.
16: Dan nog even terug naar de huurmarkt. Die barometer die jullie hebben, die laat zien dat het aantal verhuringen onder de kritieke grens van 50.000 is gedoken.
15: Ja.
16: 16% daling in vergelijking met voorgaande jaar. Wat betekent dat? Dat zijn het aantal transacties dat er een nieuwe huurder in is gekomen. Daar gaat dat over.
15: Ja, ja.
16: En waarom is dat een kritieke grens? Hoe werkt dat?
15: Omdat wij hebben een zuiver vrije markt. Hè. Onze huurmarkt, wij kennen zo'n systemen als middenhuur en dergelijke. De prijzen worden vrij bepaald. Vorig jaar is daar in Brussel verandering in genomen met het zogenaamde referentiehuurprijzenraster. Dat is een heel moeilijk woord om te zeggen. Je mag je huurprijs tussen die vork houden. En als ga je daar toch boven, dan kan de huurder of een kandidaat huurder klacht indienen.
16: Maar wel op basis van een referentie. Dat lijkt een beetje op het Duitse systeem met de mietelhuur.
15: Ja, maar het grote probleem in Brussel... De Brusselse regering heeft geen gemiddelde huurprijzen. Dus die zijn teruggevallen op voor hun referentiehuurprijzenkader te bepalen. Hebben zij prijzen van 5 jaar geleden genomen. Nu moet je weten, ja, de prijzen in Brussel zijn gigantisch doorgestegen. Ja, de referentiehuurkader stopt.
16: Maar welke invloed heeft dit? Oké, maar dit is interessant, want dit lijkt een beetje op ons Hugo de Jonge debat van de afgelopen 5 jaar. Welke invloed heeft dit dan, dat wat Brussel dit gedaan heeft, op de huurmarkt? Zijn mensen blijven zitten? Zijn mensen juist wel of niet veranderd?
15: Wat dat Brussel, en dat is anders dan in Vlaanderen. In Vlaanderen zien we dat fenomeen niet. Maar in Vlaanderen zien we een gelijkaardig fenomeen, maar niet in die dramatische mate. Maar in Brussel beginnen investeerders stelselmatig hun vastgoed te verkopen. Simpelweg, van zodra dat er overheidsinmenging in een vrije markt is, zie je de investeerders massaal gaan lopen. En daar waarschuwen wij al jaren voor. En ja, Brussel, ik mag het misschien niet zeggen, het is een beetje politiek uitgedrukt, socialistische regering, socialistische
13: invloed. In dit programma mag je dat rustig zeggen.
15: Ja, okay, ja.
13: Geen enkel probleem.
15: Ik zou zeggen, in België let ik wel meer op mijn tellen, maar ja, we zijn hier buiten België.
13: Ja.
16: Maar dat is dus interessant, dus je ziet de overheid wil gaan...
17: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Lindert, tegen 2030...
2: De energy label A of B of zo, wat we in Nederland zouden
1: zeggen. Tegen 2030 mag een huurpand dat niet minimum een EPCD heeft... mag niet meer verhuurd worden.
3: Nee, maar ik neem aan dat nieuwbouw daar sowieso allemaal binnenvalt.
1: Ja, nieuwbouw.
3: Maar goed, als er zo weinig... Want toch even interessant voor beleggers vanuit Nederland... of investeerders of ontwikkelaars. Als die huurmarkt zo klein is dan, en die prijzen zo aan het stijgen... en er wordt zoveel uitgepompt... dan moet het toch heel erg interessant zijn... om juist hier te gaan investeren en te gaan ontwikkelen?
1: Absoluut, ja. Daar pleit ik heel sterk voor. Maar ja, de prijzen spelen daar wel een rol. Wij zien fenomenen momenteel op onze huurmarkt. Als je morgen een huurpand in Antwerpen te huur zet... dan heb je 24 uur later 200 kandidaten.
2: Ja, en mensen tekenen zonder het gezien te hebben.
1: Ja, dat is nu wel heel uitzonderlijk. Dat dateert eigenlijk vanuit de coronaperiode. Omdat wij daar geen huisbezoeken mochten doen.
2: Maar die krapte is echt hetzelfde als in Nederland, de huurmarkt.
1: Maar wij zien echt wel dramatische toestanden.
3: Maar is het een soort van vrije sector huurmarkt?
1: Het is een vrije sector.
3: Ja, dus ik mag vragen wat ik wil als huur.
1: Je mag vragen wat je wilt.
2: Ja, en dan is het nog krapte, Maarten. Dus dat is interessant. We zijn te gast in Vlaanderen, prachtig kasteel in Braschaard, het kasteel van Braschaard. Zeg maar het Wassenaar van Antwerpen. En we werpen een blik op die Belgische vastgoedmarkt. Zoals je hoort, Christophe Thijs is bij ons te gast, Belgische vastgoednetwerk CIB. En Christophe, we moeten het echt even hebben over die particuliere belegger. De investeerders, die ook om ons heen staan hier. Die Belgische huurmarkt is van oudsher een private markt. Hè? Dus zo'n 90% van de huurwoningen is in handen van particuliere verhuurders, kleine beleggers. En die noemen jullie de wafelbakbeleggers. Waarom is dat?
1: Ja, dat dateert de huidige generatie, waaronder dat ik mezelf nog altijd... wij kennen dat fenomeen niet van de wafelbakbeleggers. Maar vroeger werd er tussen pot en pint op familiefeesten. En terwijl er al eens een wafeltje werd gebakken, werd er gezegd onder familie van... ja, je moet investeren in vastgoed en dergelijke meer. En dan ging men zonder veel kennis van die vastgoedmarkt, dat is ondertussen gelukkig wel wat veranderd, ging men investeren in een woning en dergelijke meer. Dus dat dateert eigenlijk...
2: Is dat een succes voor veel van dit soort beleggers van vroeger? Of zijn er ook veel mensen nat gegaan zonder kennis?
1: Nat gegaan niet, want wij hebben... Zolang dat er schaarste is op een huurmarkt, kun je niet nat gaan.
3: Nou ja, als je fiscaal natuurlijk het om je oren krijgt, zoals nu in Nederland. Dus
1: huurinkomsten worden in België niet fiscaal belast.
3: Nee, maar er zijn heel veel dingen die in Nederland ook niet zo waren. Maar komt een nieuwe regering en die hebben ineens allerlei dingen aangepast.
1: Ja, men is op zoek bij ons ook naar een slordige, denk ik, 17 miljard. Dus, en in een van de voorstellen, de Belgische regering heeft een aantal experten bevraagd. En een van die experten, in de expertennota staat dat de huurinkomsten gaan belast worden in België. Dus ik hou mijn hart vast als dat gaat doorgevoerd worden. Want
3: dan wordt er nog meer verkocht natuurlijk.
1: Dan wordt er nog meer verkocht en nu... Tot vorig jaar konden investeerders bij ons hun rente inbrengen of een deel van hun interesse inbrengen in hun belastingen en was dat aftrekbaar voor investeerders. Dat heeft men vorig jaar afgeschaft. Stel men dat men die huurinkomsten zou gaan belasten, dan garandeer ik u, dan spreken we van een gigantisch probleem op onze huurmarkt.
2: Maar dat doen we in Nederland gewoon in box 3, toch? Dat is toch het belasten van de huurinkomsten? Ja. Dat doen jullie dus niet?
3: Waarom is er in België geen institutionele beleggingsmarkt?
1: Ja, dat zal historisch zijn. Wij hebben geen grote spelers die hier ook een warme oproep om dat wel te doen. Maar wij kennen dat traditioneel niet. Waarom dat niemand die stap al heeft gezet?
3: Maar er zijn geen pensioenfondsen in België die investeren in huurwoningen. Waar investeren die dan in? Of zijn er geen pensioenfondsen in België?
1: Mij zegt dat totaal niks. Nee.
2: Oh. Nou, die zijn er vast wel, maar die zitten blijkbaar niet in grote vesteden zoals in Nederland.
3: De vraag is of hij zo goed zit in een pensioenfonds.
2: Ja, dat is ook zo. De overdrachtsbelasting moeten we het ook even over hebben. Want toen in Nederland er een beetje gejaagd werd op de particuliere vastgoedbelegger, toen was buy to let, 10% aan de slag. Ja. Hebben we dat hier?
1: Wij kennen geen overdrachtsbelasting, maar we kennen wel de registratierechten.
2: Wat is dat dan?
1: Registratierechten. Als je een pand koopt en het is je eerste woning, betaal je daar 2% registratierechten op aan de overheid. Is het je tweede woning of alle woningen die daarna komen, betaal je 12%
3: Maar dat is ook feitelijk hetzelfde. En dat is toch bij commercieel vastgoed toch ook zo?
1: Dat geldt altijd.
2: Ja, dus het heet anders, maar het lijkt op elkaar.
1: Het lijkt op elkaar, ja. Dat jullie,
2: is het nog wel interessant om in België te investeren? Want de mensen luisteren naar, die zitten in Nederland.
1: Ik kan alleen maar heel

0: sterk oproepen om net wel te investeren in onze markt. We hebben elke investering gelet op het feit dat wij echt wel nood hebben aan die kleine investeerders om die huurmarkt zuurstof te geven. En wij heel veel nood aan investeerders.
1: Christophe Thijs van CIB, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinancieringen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: De Nationale Autoshow.
3: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
4: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
3: Bijna de helft.
4: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
5: Het kwartje valt nu pas.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: BNR Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagmiddag. Geen vertragingen te melden. Wel een wegafsluiting, de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen nog altijd dicht door technische problemen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er is een landelijke storing bij Rijkswaterstaat dat het verkeer regelt op onze snelwegen. Dat gaat nu een stuk moeilijker, want op meerdere plekken doen de camera's het niet meer. Daardoor is het ook niet mogelijk om een rijbaan af te sluiten met een rood kruis bij een pechgeval. Er zijn ook problemen bij tunnels en bruggen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela is na aankomst meteen begonnen met zoeken naar mensen onder het puin na de aardbevingen eergisteren. Het basiskamp is tussen de ingestorte gebouwen van een zwaar getroffen kustplaats. Vanuit daar wordt gekeken waar de kans het grootst is om mensen te vinden. Op een vliegveld in Thailand is een man opgepakt die verdacht wordt van moord. Het slachtoffer is een meisje van 17. Hij zou haar lichaam daarna in een koffer hebben gedaan en gedumpt hebben bij een spoorbaan niet ver van zijn hotel. De man stond op het punt om op het vliegtuig te stappen en naar het buitenland te vluchten. De Duitse spoorwegen roepen op om dit weekend niet met de trein te reizen als het niet hoeft. Het is in Duitsland nog steeds boven de 40 graden op veel plaatsen en dat kan het spoor niet aan. Net over de Nederlandse grens werd vandaag het treinverkeer deels stilgelegd door de hitte en ook bij Stuttgart reed niets door een bermbrand. En Australische kinderen van onder de 16 mogen niet meer op Snapchat en Instagram, maar daar is nog weinig van te merken. Daarom neemt de regering extra maatregelen met een verdubbeling van de boete voor techbedrijven die het verbod structureel omzeilen. Het bedrag kan oplopen tot zo'n 60 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Er zijn grote verschillen. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met ook hagel en onweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Nederland en Europa kunnen heel veel leren van de manier waarop Zuid-Korea, Japan en Taiwan omgaan met geopolitieke dreigingen. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker schreef er samen met Casper Witz een boek over. Ik spreek hem straks. Maar nu eerst, meer dan 90% van de Israëlische bevolking vindt dat Iran de oorlog heeft gewonnen. Netanyahu ziet dat heel anders.
10: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb, to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger.
9: Ondertussen keldert de populariteit van Netanyahu. Ik praat erover met Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad. Over het Israël na 7 oktober. Welkom terug, moet ik zeggen.
11: Ja,
9: fijn
11: dankjewel.
9: Weer te zien. Ja. Hoe benard is de situatie van Netanyahu?
11: Zeer, zeer benard. Maar, dat hebben we wel eens vaker gezegd in dit programma en in andere programma's op deze zender. Bibi heeft ook een ongelooflijk vermogen om zelfs onder de meest stringente omstandigheden nog weer op te staan en groot te worden. Maar op dit moment ziet het er heel slecht uit. En dat is eigenlijk een combinatie van meerdere factoren. Je zei het net al, Israël heeft deze oorlog verloren. En ook al hoor je op dat fragmentje dat hij met zijn hand op de tafel slaat, het viel me nu op toen nog een keer liet horen, dat heeft niet de meerderheid van de Israëli's weten te overtuigen. Maar wat ook meespeelt is dat zijn de opiniepeilingen voor de verkiezingen die als het goed is eind oktober plaatsvinden er niet al te best uitzien. In elk geval niet ook om een coalitie te vormen met andere partijen. En ten derde, en dat is in Nederland niet echt in het nieuws geweest, logischerwijs, maar hij heeft ook begin van deze week zijn ondervragingen bij het gerechtshof af moeten ronden of afgerond. Dat kruisverhoor, dat is maanden bezig geweest vanwege de oorlog, steeds weer uitgesteld. Maar nu is het toch ongeveer ten einde. Er komt nu een fase waarin allerlei andere getuigen moeten optreden. Maar wat opvalt is dat hij ongelooflijk vaak gelogen heeft, zichzelf heeft tegengesproken, iets anders heeft gezegd dan dat hij bij de politie verhoor heeft verteld. Het ziet er dus zeer slecht voor hem uit in juridische zin.
9: Ja, reden voor hem om te denken, ik wil zo lang als het kan premier blijven, want ben ik onschendbaar, hè?
11: Exact. Ja. En ook als hij de verkiezingen verliest, maar de oppositie het niet voor elkaar krijgt om een coalitie te smeden, dan blijft hij een soort van premier, een tijdelijke premier.
9: Demissionair in elk geval voor een tijd. Exact. Maar daar zijn volgens het Israëlische systeem limieten aan, hè? Dus bij ons kan dat eindeloos duren, maar daar niet. Ik geloof een maand of 6 weken en dan moet het gepiept zijn. Anders
11: dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. En zolang er we hebben dat natuurlijk ook gezien tussen 2020 en 2023, waarin er 5 verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dat was precies om deze redenen. Zowel de Bibi-blok als het oppositieblok konden maar geen regering smeden. En als ze dat wel deden, dan viel het ook heel snel, omdat ze eigenlijk veel te weinig support hadden.
9: Ja, hoe zit het onder zijn eigen aanhang? Hoe met zijn populariteit onder de Bibiisten, zal ik maar zeggen.
11: Ja, je zei net even dat getal van 92%. Nou, diezelfde poll werd ook gevraagd aan specifiek Netanyahu-aanhangers. Heeft hij de oorlog of heeft Iran de oorlog gewonnen? Dat was 93% van zijn aanhangers vindt
9: dus
11: dat
9: meer Iran dan het landelijk gemiddelde.
11: Ja. Exact, meer dan. Maar wat ook apart is, is dat ze daarbij toch niet allemaal Netanyahu de schuld geven. Wie ze wel de schuld geven, dat is 1, meneer Trump. He, dat is alsnog een idioot. Hij werd een paar maanden geleden nog als held en bevrijder geloofd in alle studio's. Nu is hij ineens een sukkel, een idioot, of hoe je het ook maar wil noemen. G.D. Vance is een antisemiet, want die is er op uit om Israël ten val te brengen. Jared Kushner en Witkoff, de envoys die bezig zijn met daadwerkelijk die deal sluiten, werden zelfs Jewboys genoemd.
9: Ja.
11: Joodse jongens die alleen maar op het geld uit zijn. Nou, dat is echt een antisemitische kreet waar vervolgens ADL, organisatie in Amerika die antisemitisme aan de kaak stelt, ook meteen aan de kaak stelde. Dat vond ik wel heel sterk van ze.
9: Nou, in elk geval, hij staat er dus niet goed. Die verkiezingen komen eraan. Wat voor model heeft hij nou in zijn hoofd? Hoe hoopt hij te werk te gaan? En dan wil ik ook even praten met het alternatief, namelijk oppositie. Want die is er ook.
11: Ja, precies. Nou, dat is precies het probleem. Kijk, ik heb vanochtend nog even zitten rekenen met allernieuwste gegevens, opiniepeilingen over de verkiezingen. Dan ziet het er zo uit. De huidige coalitie, dus de partijen van Likud, van Bibi Netanyahu en zijn partnerpartijen, krijgen samen 47 zetels.
9: Je hebt er 61 nodig.
11: Exact, je hebt er 61 nodig, dus dat is niet genoeg. Maar de oppositie zonder de Arabische partijen krijgt er 50. Ja. Dus die hebben ook niet genoeg zetels. De Arabische partijen hebben er samen 10. Dus dat zou net aan moeten kunnen.
9: Ja.
11: Maar dat willen ze niet.
9: Nee, maar dan denk ik toch aan wat Bennett heeft gedaan. Er is een hele korte periode geweest dat Bibi geen premier was. En dat was toen Naftali Bennett,
11: 2022.
9: Een zeg maar modern orthodoxe politicus. een coalitie heeft gevormd met 8 partijen, meen ik, waaronder de Arabische partijen, alleen maar om die koet buiten de deur te houden. En ik denk, als de mensen maar boos genoeg worden, dat Bennett is nu weer kandidaat, samen met Lapid, leider van de oppositie, en nog anderen.
11: Ja.
9: Misschien dat zoiets weer gebeurt en dat er toch een soort overeenkomst komt met die Arabische partijen.
11: Nou, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat Israël heel erg gebaat is bij verandering, hoe dan ook. Dat het tijdperk Netanyahu mag wel ten einde komen. Daar is inmiddels iedereen het over eens. Maar er is wel een addertje onder het gras. Kijk, we zitten natuurlijk één. Is 2022 was echt een andere tijd. He, voor Israëli's is 7 oktober 2023 een breuk. Een breuk ook met de gedachte dat je met Arabieren kan samenwerken. He, ik zeg het nu even zoals ze dat in Israël zeggen.
9: Ook de 21% Arabieren in eigen land?
11: Ook de 21% Arabieren in eigen land. Eisenkot, de runner-up, die dus nu 21 zetels zou halen, terwijl Likud er 22 zou halen. Dus hij komt dicht in de buurt. Eisenkot heeft gezegd, ik ga niet met de Arabieren samenwerken. Dus als de grootste oppositiepartij dat zegt, dan wordt het dus heel ingewikkeld. Een ander model zou kunnen zijn dat ze werken met de religieuze partijen. Hè, dus de echte orthodoxe, niet de nationale Ben-Gvir-achtige extremisten, maar juist de echt ultra-orthodoxe partijen. Maar dat levert ook weer een probleem op bij het electoraat. Want die zeggen, hey, wij dienen in het leger, maar die jongens met baarden niet. En dat kunnen we niet toestaan. Dus wat gaat Bibi doen? Dat vroeg je, en ik ben het niet vergeten dat je die vraag hebt gesteld. Wat hij gaat doen, is dat hij op alle mogelijke manieren de Arabische partijen gaat zwartmaken. Zodat de oppositie het onmogelijk wordt gemaakt om daar alsnog een coalitie mee te vormen. Want als die dat doet, dan is er een impasse. Dan is er dus die periode dat die formatie niet lukt. En dan moeten er weer verkiezingen komen. En dan weer, en dan weer.
9: Ja, dat is al een aantal keer eerder gebeurd. Het is een coalitiesysteem. Het lijkt erg op het Nederlandse systeem. Het kost ook altijd zo'n moeite om een coalitie te vormen.
11: Absoluut.
9: Ja.
11: En in die zin zijn dus twee partijen eigenlijk heel gek in de fringes van de Israëlische samenleving. Dat zijn de kingmakers. Dus ofwel de Arabische partij, ofwel de ultra-orthodoxe, die eigenlijk allebei door de midden-Israëli's niet worden gezien als serieuze partners.
9: Ja. Even de kwestie Libanon of Hezbollah, want dat is eigenlijk een apart hoofdstuk in dit geheel. Mijn indruk is dat de meeste Israëliërs zeggen van alle kanten, in deze kwestie heeft Netanyahu absoluut een punt. Als hij dat stukje van Libanon niet bezet houdt en als hij niet continu het land weet te verweren tegen aanvallen van de Hezbollah, vooral op het noorden van het land, dan gaan we helemaal naar de bliksem. Dus we moeten hem daarin wel steunen. Terwijl Trump duidelijk aan het zeggen is, joh, als je niet naar mij luistert, haal ik je onderuit. Dus wat dat betreft staat hij wel sterk, ook in eigen land.
11: Dat klopt. Dat is ook heeft weer te maken met 7 oktober. Sindsdien is de doctrine veranderd. Er is nu een veiligheidsdoctrine die eigenlijk zegt, we moeten om Israël heen een veiligheidszone maken. Of dat nou in Libanon is, in Gaza, en wie weet ook wel in Syrië en in Jordanië, die ons moet beschermen tegen een herhaling van Zetten. En dat, die angst is zo groot dat de meeste Israëli's dat wel prima vinden. Toevallig belde ik vanochtend met een vriendin. Haar zoon werd opgeroepen om in Libanon te dienen. Dus die zit nu weer in Libanon. Zij kan daar uiteraard niet van slapen, want ik weet niet of je dat hebt bijgehouden, maar ongeveer elke dag wordt er een soldaat omgelegd. Dat betekent dat ook in die gezinnen ontstaat ook discussie. Want haar zwager en haar schoonzoon, ook jongens in de leeftijd van reservedienst, die hebben geweigerd. Die zeggen, we gaan hier niet meer aan meedoen, want als wij meedoen met deze bezetting van het zuiden van Libanon, dan spelen we Netanyahu in de kaart. En dat willen we niet.
9: Nee.
11: En dat zijn echt niet, dat zijn geen linkse jongens. Dat zijn hele gewone Israëli's die al heel veel reservedienst hebben gedaan. En die zeggen, galas, in het Arabisch, genoeg.
9: Ja.
11: We zijn er klaar mee, we doen het niet meer.
9: Wow, is hoogverraad, hè?
11: Ja.
9: Niet naar oproep luisteren is ook verraad.
11: Nou, het gebeurt heel veel.
9: Ja,
11: het gebeurt buitengewoon veel.
9: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël na 7 oktober. Israël houdt op dit moment ook nog iets van 60% van Gaza bezet. Netanyahu wil dat zelfs opvoeren naar 70%, las ik. Hoe kijken de Israëliërs daarnaar?
11: Ik denk dat daarvoor hetzelfde geldt als Libanon. Ze zien natuurlijk net zo goed als wij allemaal dat Hamas niet is verslagen. Sterker nog, dat hij zich weer aan het hergroeperen is. In dat stukje van 40%. Dus ook daar zie je dat er heel weinig tegenstand is tegen het idee dat Gaza verder moet worden geannexeerd. Dus ook daarin zie je dat, dat Netanyahu nog wel haakjes heeft om weer populair te worden. Ware het niet dat dat natuurlijk onmogelijk is. Eén, hè, want we zeiden even voor de uitzending, je kunt zo'n terroristische organisatie niet alleen maar met wapens verslaan. En ten tweede, Trump wil het niet. Nee. Dus Trump wil alsnog daar natuurlijk wel iets doen. Hij wil daar een real estate visie verwerkelijken. En dan kunnen alle Israëli's nog zo roepen dat Kushner een Jewboy is. Maar ondertussen is het ongeveer het enige plan wat er überhaupt is. En er is ook al heel veel over te zeggen over dat plan. Maar dat plan is alsnog beter dan niks.
9: Oké, een kwestie die misschien nog meer reuring oproept en ook verontwaardiging in Israël, in de Arabische wereld en maar eigenlijk overal. Dat is wat op de westelijke Jordaan-oever gebeurt, waar naar mijn idee kolonisten, maar het zijn een soort hooligans, bezig zijn om allerlei gebieden die volgens de Oslo-regels niet vallen onder Israëlisch bestuur, om die gewoon in te pikken en mensen te vermoorden. Keihard en zeer controversieel. Hoe staat de Israëlische bevolking daar nou tegenover?
11: Ja, daar liggen de kaarten toch anders geschud. Ik denk dat ongeveer alle het hele oppositieblok daar zich tegen verzet. Ja. Het is namelijk zo, en dat is best wel, want je zegt het zijn hooligans, maar daar is natuurlijk nog wel daar zijn nog wel wat vragen over. Hè. Arit kwam deze week met een heel diepgaand onderzoeksrapport over het noorden van de gebieden. Dus dan zit je rondom Jenin. Ja. Area A en B, hè, voor de luisteraars, dat is dus gebied van de Palestijnse autoriteit. En daar zijn in het afgelopen half jaar tientallen nieuwe nederzettingen gebouwd, maar ook legerbasis. Ja. Dus of het leger nou ze achterna komt, of dat het leger er eerst gaat zitten en dan vrijbaar, dat weten we niet, dat zegt het onderzoek niet. Maar het lijkt er toch wel op dat de minister die over de gebieden gaat, hè, dat is natuurlijk Smotrich, dus dat is zelf ook een kolonist, dat hij dat ook echt op een semi-officiële manier doet, waardoor het ook veel moeilijker gaat worden om bij het Hoge Rechtshof, hè, dat proberen sommige organisaties, om daar dan een stokje voor te steken, om dat inderdaad weer terug te draaien. Ja. Het is een annexatie in het klein, maar het gebeurt wel degelijk.
9: Ja. In alles wat we bespreken komt het woord oplossing niet voor. De Amerikaanse vicepresident Vance, je had het al over, beet Israël laatst toe dat Amerika nog de enige vriend is die ze hebben.
5: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
9: Ja, leeft dat besef nou in Israël?
11: Ja, je ziet zeker onder strategisten en commentatoren dat besef heel, heel groot is. Mensen zijn heel erg bang dat inderdaad nu ze Amerika's sympathie en steun aan het verliezen zijn, dat op een dag ook zal uiten in geen wapens meer en geen geld meer. Ook geen veto's meer in de UN. Hè, die proberen om Israël tot orde te roepen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Maar je ziet ook dat Bibiaanse idee, hij noemde dat wel eens de villa in de jungle. Hè, wij zijn gewoon helemaal alleen. Op andere momenten noemt hij dat Sparta. Wij zijn alleen, we kunnen niemand vertrouwen. De hele wereld is tegen ons. Iedereen is een antisemiet in dop. En dus moeten wij gewoon onze eigen boontjes doppen. En dat gaan we ook doen. Ik hoorde vandaag op Roots 14, hè, dus het Bibi-propagandakanaal.
9: Ja, precies.
11: We kunnen dit prima alleen. We zijn slim. We hebben geld. We kunnen dit. Ja. Nou, ik heb daar zo mijn twijfels over.
9: Ja, maar goed, even terugkomen naar het uitgangspunt. Je zei 90%. Vindt dat Iran heeft gewonnen. En in Bibi's eigen partij zelfs 93%. Dat moet uiteindelijk toch tot iets concreets leiden. Mensen moeten dan toch zeggen, hoe het ook linksom of rechtsom, we zitten op het verkeerde spoor en we moeten de zaak redden. Ondanks wat kanaal 14 allemaal roept.
11: Ja, ja. Nou ja, er is één partij, zeg maar een relatief grote partij, die die kans van slagen heeft om boven de kiesdrempel te komen. Dat zijn de Democraten. Yair Golan is ook een ex-militair, maar dat is de groep, dat is een beetje wat vroeger Meretz en Avoda waren, de relatief linkse partijen. Die proberen nog op de een of andere manier een visie te creëren voor een ofwel twee staten oplossing of iets wat daarop lijkt. Maar daar is ontzettend weinig support voor. En dan heb je nog een groep, die is deze week een soort grassroots groep Standing Together. Die kennen jullie misschien wel, dat is iets wat je vaak op social media voorbij ziet komen, van die paarse hesjes. Die groep is nu heeft besloten om ook een partij te beginnen. Die partij staat echt voor één land, twee volken. Dus het zit een beetje tussen een één- en een twee-staten oplossing in. Een prachtig partijprogramma. Alleen, de kans dat die politiek iets in de melk te brokkelen hebben is zeer gering.
9: Het blijft ontzettend spannend. We zullen je ongetwijfeld deze dagen nog meer spreken. Dank Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël van na 7 oktober.
12: Blik op Europa.
9: Mark Rutte was deze week in de Oval Office en doseerde als vanouds. Dit keer was zijn student Donald J. Trump. Maar of die in aanloop naar de NAVO-top echt onder de indruk was van docent Rutte valt te bezien. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Rutte en een lessenaar, daar zette die dan met dik viltstift getekende grafiek op. En daarboven stond dan weer Trump's trillion.
13: Ja.
9: Ja.
13: Gouden letters.
9: Gouden letters. Helpt het?
13: Oeh. Mag ik eerst een kleine aanloop nemen?
9: Ja.
13: Mag ik eerst zeggen dat Rutte wel heel erg in zijn element was in de Oval Office. Dat ik hem weer zag als die leraar maatschappijleer aan het Johan de Witt College in de Schilderswijk, wat hij een paar uur in de week bleef doen als premier. En wat me ook opviel, Bernard, normaal als een leider in de Oval Office komt, dan kom je eigenlijk niet aan de beurt. Hè. Dan is het Trump en de Amerikaanse pers en veel binnenlandse kwesties.
9: Ja, en hij sprong op, hè?
13: Ja. Rutte dacht, ik pak gewoon aan het begin 6,5 minuut.
9: Ja.
13: Dat was ongekend. Docent Rutte die even de vloer pakt. En dat op deze manier ook voor het oog van de Amerikaanse pers liet zien.
14: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
15: Right.
14: Trump 45 plus Trump 47. A total of extra spend by the Europeans and the Canadians of 1.2 trillion.
13: Ik weet niet of de student Trump was afgehaakt nadat hij hoorde trillion Trump en dat het daarbij is gebleven met zijn focus.
9: Ja.
13: Maar ik weet wel dat afgelopen zondag sprak ik Jeffrey van Leeuwen, de rechterhand van Trump in het NAVO-kabinet. En die had dit eigenlijk al voorspeld.
16: We gaan de cijfers presenteren aan de president, laten zien waar we nu staan. En ik denk dat je om die cijfers niet heen kan. Dus ik denk dat we er op die manier heel constructief en positief in gaan.
13: Ja, en zo geschiedde, Bernard. En volgens mij belde ik jou deze week. En toen zei ik, grappend, dit wordt een PowerPoint-presentatie. Zie je het voor je?
9: Ja.
13: Alleen, ik had niet gedacht dat het zo letterlijk zou zijn dat Rutte zou zeggen, ik sta op, ik ga naar mijn lessenaar, ik heb hier een paar prachtige grafieken voor je en dit ga ik aan je uitleggen.
9: Ja, nou is natuurlijk de grote vraag. Dit is allemaal om indruk te maken op Trump. Stoop om de mond smeren, noem het maar op. Het is de methode Rutte in extremo, zal ik maar zeggen. Hoe kijkt Trump nou naar Europa? Helpt dit iets? Maakt het iets uit?
13: Nou, de eerste 10 minuten denk je, Trump vindt het wel leuk dat Rutte een beetje doseert. Hij geeft hem de ruimte. Hij haakte denk ik wel na een paar minuten af toen Rutte begon over hoeveel jobs dit opleverde. Dus hoeveel extra banen erbij kwamen. Nu de defensieindustrie in Europa op volle toeren lijkt te draaien. Want ja, dat ging om tienduizenden. Nou, daar draait Trump zijn hand niet voor om natuurlijk.
9: Nee.
13: Ik heb nog steeds de indruk dat Trump daarna dacht, ik ben niet zo happy met Europa.
17: It would have been nice if they said that. They didn't say it. But as Secretary General, and he's the boss of the whole operation, I think if I would have called him, he probably would have found a way to help if we needed it. I feel, you know, would have been a little bit different.
9: Yeah.
13: Hij zit nog vol met rancune over Iran, hè?
9: Ja.
13: En die in zijn ogen uitgebleven steun van de bondgenoten.
9: Ja. En het verhaal van Rutte is steeds, nee, dat zie je verkeerd. De NAVO is wel degelijk bereid en in staat om hulp te verlenen. Maar ja. er moet een soort ankerpunt komen, letterlijk en figuurlijk, om dat aan te binden. Bijvoorbeeld het bestendigen van dat 14-puntenplan of wat dan ook. Want onze schepen liggen klaar, zal ik maar zeggen.
13: Ja, zeker. Ik denk ook dat Rutte, hij is heel erg aan het balanceren. Hoe hou ik Amerika bij de NAVO, maar ook de Europese landen. Nu heeft hij weer ruzie met Meloni, omdat hij eigenlijk heeft gezegd dat Italië superveel aan die Epic Fury-operatie heeft meegedaan. Maar Meloni zegt nu in het Italiaans: questo è un tranello. Het is een valstrik. Wij hebben helemaal niet zoveel meegedaan. Wij willen helemaal niet deze illegale oorlog steunen. Dus je ziet dat Rutte op dat koord balanceert. Maar ja, hij weet misschien meer dan ik, bijvoorbeeld dat Trump serieus overweegt om anders niet naar de NAVO-top te gaan in Ankara.
9: Nee, dat zou heel vervelend zijn. De vraag is, denk al met al, hè, we hebben het bekeken, jij hebt bekeken, je analyseert het op een ontzettend grappige manier. Denk je dat die lezing of de presentatie of de Rutte-show nut heeft gehad?
13: Wij denken er misschien net iets anders over. Ik denk dat het nut heeft tot op zekere hoogte, omdat Rutte de scherpe randjes nu misschien van de ergernis van Trump heeft afgehaald. Hij gaat nu wel naar die NAVO-top in Ankara. Hij zegt ook, ik doe dat vanwege Erdogan. Hij zegt ook, Turkije is mijn grote vriend, misschien ga ik weer F-35 jets aan ze geven. Mogen ze weer onderdeel worden van het programma. Tegelijkertijd denk ik dat jij zou zeggen, Bernard, ja, volgens mij is Trump gewoon boos. Vindt hij Europa op dit moment niet collegiaal en blijft hij daarbij?
9: Ja, dat is inderdaad wat ik denk dat hij denkt. Tot slot, voor Trump is de oorlog in Iran belangrijker dan de oorlog in Oekraïne.
13: Ja.
9: Europese NAVO-bondgenoten kijken daar anders naar. Hoe kijkt Trump naar Zelensky?
13: Ja, elke keer weer een soort momentopname, dat houden wij in de gaten. En dit is wat hij in het bijzijn van Rutte zei.
15: You like winners. Do you think President Zelensky is winning right now?
18: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. But I think he's doing pretty well. You have to say he's courageous. He's got great equipment. But he's got great men. He's got fighters.
13: Ja, het goede humeur dat Trump had tijdens de G7-top vorige week heeft hij dus nu weer doorgetrokken als het gaat om hoe hij kijkt naar Oekraïne.
9: Ja.
13: Tegelijkertijd weten we dat Trump, als hij bijvoorbeeld weer met Poetin zou spreken, kan omslaan als een blad aan de boom.
9: Ja, de grap is steeds, elke 6 minuten denkt hij wat anders en dat deelt hij dan ook
13: en
9: mee.
13: 6,5 minuut van Rutte was dus net 1,5 minuut te laat.
9: Precies, dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
19: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
20: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
21: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
22: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
22: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
23: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
24: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
25: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. BNR Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer op dit moment te melden op de weg. Wel een wegafsluiting nog, de N434 Zoetewoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen nog altijd dicht door een technische storing.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is een landelijke storing bij Rijkswaterstaat dat het verkeer regelt op onze snelwegen. Dat gaat nu een stuk moeilijker, want op meerdere plekken doen de camera's het niet meer. Daardoor is het ook niet mogelijk om een rijbaan af te sluiten met een rood kruis bij een pechgeval. Er zijn ook problemen bij tunnels en bruggen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela is na aankomst meteen begonnen met zoeken naar mensen onder het puin na de aardbevingen eergisteren. Het basiskamp is tussen de ingestorte gebouwen van een zwaar getroffen kustplaats. Vanuit daar wordt gekeken waar de kans het grootst is om mensen te vinden. Op een vliegveld in Thailand is een man opgepakt die verdacht wordt van moord. Het slachtoffer is een meisje van 17. Hij zou haar lichaam daarna in een koffer hebben gedaan en gedumpt hebben bij een spoorbaan niet ver van zijn hotel. De man stond op het punt om op het vliegtuig te stappen en naar het buitenland te vluchten. De Duitse spoorwegen roepen op om dit weekend niet met de trein te reizen als het niet hoeft. Het is in Duitsland nog steeds boven de 40 graden op veel plaatsen en dat kan het spoor niet aan. Net over de Nederlandse grens werd vandaag het treinverkeer deels stilgelegd door de hitte en ook bij Stuttgart reed niets door een bermbrand. En Australische kinderen van onder de 16 mogen niet meer op Snapchat en Instagram, maar daar is nog weinig van te merken. Daarom neemt de regering extra maatregelen met een verdubbeling van de boete voor techbedrijven die het verbod structureel omzeilen. Het bedrag kan oplopen tot zo'n 60 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Er zijn grote verschillen. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met ook hagel en onweer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Middenmachten zoals de Europese Unie, Canada en Japan moeten samenwerken om een vuist te maken tegen de grootmachten in de wereld.
4: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation.
9: Dat waren de woorden van de Canadese premier Carney eerder dit jaar op het World Economic Forum in Davos. Maar wie daar al veel langer over praten zijn Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Daarover heeft hoogleraar Korea-studies Remco Breuker het boek De Kracht van Middenmachten geschreven, samen met universitair docent Oost-Azië-studies Kasper Wits. Welkom.
6: Dank je
9: wel. De ondertitel van jullie boek luidt: Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Waarom zijn die landen zo belangrijk voor ons?
6: Nou, ze zijn überhaupt al belangrijk voor ons, zeker in economisch opzicht nu. Maar wij denken heel sterk dat ze veel belangrijker zouden moeten zijn. Ook omdat je ziet dat landen, kleine middenmachten als Nederland, in toenemende mate geïsoleerd zijn geraakt in het geopolitieke. Ja, nog geen geweld op veel plekken, maar het zit er wel aan te komen, lijkt het.
9: Ja, het zit er dicht tegen, ja.
6: We zijn onze grote beschermer kwijt en we weten niet Amerika. En dat is waarschijnlijk blijvend. Nou, even afwachten natuurlijk.
9: Nou ja.
6: We gaan slecht om in China, denk ik.
9: Ja. Het boek leest als een soort pamflet, maar het is een boek geworden. Waarom?
6: Ja, nee, dat is volledig mijn schuld. Het was een pamflet en we konden niet stoppen met schrijven. Dat is ons aan te rekenen. Het was een pamflet en het is een boek geworden. Er moest heel veel in. Dat onderstreept eigenlijk ook weer ons argument dat we te weinig weten over Oost-Azië in Nederland. Er wordt te weinig aandacht aan besteed, het onderwijs en zo. Dus we moesten best wel veel gedachten introduceren om onze argumenten goed begrijpelijk te maken. Ja, en dat heeft woorden nodig.
9: Ja, en we kennen eigenlijk Japan en Korea en Taiwan alleen maar van de producten waar ze beroemd om zijn. Ja. Auto's of chips of zo.
6: Ja,
9: en voor de rest weten we er niet zoveel van. Hè. Dat is natuurlijk, je hebt een aantal aanbevelingen, daar komen we straks op. Eerst kijken we naar wat we kunnen leren. Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn drie hele verschillende landen met andere achtergronden en toch vinden ze elkaar hierin. Komt dat puur door die gemeenschappelijke vijand?
6: Nee, niet alleen. Ze hebben, het is ook een beetje een toeval, zou je kunnen zeggen. Het is hoe de geschiedenis loopt. Het zijn landen die op een eigen manier een enorme strijd ook hebben moeten vechten met hun eigen autocratie. Dit zijn landen die Taiwan en Zuid-Korea, althans in de jaren 80, nog dictaturen waren.
9: Ja.
6: Japan was een koloniale grootmacht die andere landen heeft onderworpen en ingelijfd. Nee,
9: waaronder Korea.
6: Waaronder Korea, ja. En Taiwan ook. En daar weten trouwens in Nederland natuurlijk ook echt wel wat van. Wat dat stukje geschiedenis. Zowel Taiwan als Japan als Zuid-Korea hebben dat overwonnen. En zeker Taiwan en Zuid-Korea hebben dat eigenlijk helemaal op eigen houtje gedaan. En dat is denk ik een van de belangrijke lessen die je eruit kunt trekken. Dat naast die economische bloei die je daar ziet, ook een democratische bloei ziet.
9: Ja, en dat is van binnenuit gekomen, zoals het hoort. Nooit van buitenaf opgedrongen, door wie dan ook. Laten we even praten over Taiwan. Dat land wordt bedreigd, eigenlijk. Hè, omdat China steeds zegt, vroeg of laat, dan pakken we het terug of in, of het hoort bij ons. Enfin, daar hebben we het vaak over gehad. Oorlog wordt gevreesd. Hoe gaan deze landen daarmee om? Met die dreiging. De dreiging dat Taiwan gevaar loopt.
6: Ja, alle drie anders. Kijk, voor Taiwan is het natuurlijk een existentiële kwestie, want als dit fout loopt, is er geen Taiwan meer.
9: Nee.
6: En wat je ziet, en hier praat ik Casper helemaal na hoor. Casper is de Taiwan-expert. Taiwan eigenlijk een hele robuuste democratie heeft weten te creëren, juist om die dreiging van buiten te weerstaan. Wat je vaak ziet is juist de reflex de andere kant uit. We moeten ons nu verdedigen tegen het buitenland, dus nu zijn even alle vrijheden opgeschort. Wat er in Taiwan is gebeurd is dat al die groepen die denk ik zich zorgen kunnen maken of ze in vrijheid kunnen verder leven als China de zaak zou overnemen. Kijk maar wat er in Hongkong is gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld natuurlijk de democratieactivisten, maar ook de LGBTH-gemeenschap. Die maken nu deel uit van een samenleving die zich verzet tegen die dreiging. Die zich daarvoor wapent eigenlijk om dat niet te laten gebeuren.
9: Ja.
6: Dat is denk ik iets heel erg waardevols om in te zien dat een bedreiging van buiten zou moeten leiden eigenlijk tot een sterkere democratie in het land, waarin iedereen, omdat iedereen wat te verliezen heeft, zijn of haar of hun steentje bijdraagt.
9: Ja, het is op zichzelf knap, want toen Chiang Kai-shek, de eerste president van Taiwan daar kwam, toen was het echt een rabiate dictatuur en daarna toch ook nog heel lang.
6: Ja, nee, Chiang Kai-shek was niet de meest democratische
9: aangelegde
6: man. Nee, klopt, ja.
9: We hebben dat zelf bij Rusland lang niet gedaan. Pas bij de Russische invasie van Oekraïne werden we wakker, namelijk wat is hier eigenlijk aan de hand en is dat nou wel een soort bevriend land of niet? Trump zijn we ook nog steeds een beetje aan het pleasen.
6: Ja.
9: Is dat de vergelijking die jullie ook willen maken? Dat wat wij doen niet werkt.
6: Ja, we slaapwandelen, denk ik, geopolitiek gezien nog steeds. En dan ben ik nog optimistisch. Want een deel van mij denkt ook dat we nog steeds aan snurken zijn.
9: Ja.
6: Dat we gewoon niet in de gaten hebben wat er gebeurt en hoe alleen landen als Nederland kunnen komen te staan. En dan moet je tegen wapenen. En daar moet je 24 uur per dag mee bezig zijn. En ik weet niet, als we dat zijn, dan zie ik de resultaten niet.
9: Nee.
6: Ja, en dan moet je vertrouwen op eigen kracht. En dan kan je niet vertrouwen op de kracht van een Amerika of een China of welke andere grootmacht ook. En dan moet je dan is de alliantie met andere middenmachten die gelijkgestemd in de wereld staan eigenlijk de enige optie die je hebt. En binnen de EU heb je natuurlijk een aantal van die landen, maar ook buiten de EU zullen we toch echt verder moeten kijken.
9: Ja, maar wat wij natuurlijk hebben, en dat komt omdat wij al een hele tijd democratieën zijn, natuurlijk in dit deel van de wereld, is dat we narigheid vermijden. We willen geen confrontaties. Nee. En als ik jou goed begrijp, zeg je maar dan moet je het lef hebben om die wel aan te gaan.
6: Ik denk niet dat we. Ja, als wij ze niet aangaan, dan worden ze aangegaan voor ons.
2: Ja.
6: En dat is denk ik wel, als ik in één zin het verschil zou moeten karakteriseren tussen hoe Taiwan, Zuid-Korea en Japan de bedreigingen, de crisis die er nu zijn in de wereld bekijken en hoe wij dat in Nederland doen. Wij leven toch nog een beetje in de wereld zoals we die graag willen zien.
2: Ja.
6: Een wereld waarin Trump uiteindelijk wel tot zijn zinnen komt. Rutte houdt hem onder controle tot hij aftreedt, zodat zijn termijn erop zit.
2: En daarna komt er weer een gewone president.
6: Dan kunnen we weer gewoon verder.
2: Ja.
6: Terwijl in deze drie Oost-Aziatische landen men leeft in de wereld zoals die is. Ja. Namelijk in een zeer instabiele, onzeker geworden wereld, waarin je maar beter voor jezelf kunt zorgen, want niemand gaat het voor jou doen.
2: Nee. Dit is BNR De Wereld. De gast is Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits schreef hij het boek De Kracht van Middenmachten over het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor ons.
5: So let me say this clearly. Taiwan is not just relevant. It is indispensable to the global conversation on peace, prosperity and the future of democracy.
2: Ja, dat was de vicepresident van Taiwan, mevrouw Shao, als ik het goed uitspreek, op bezoek in Brussel vorig jaar. Jullie komen met een hele reeks aanbevelingen. Er zijn er 18. Die kunnen we niet allemaal behandelen. Okay. We gaan er een paar van doornemen. Ja. Welke vind je zelf de belangrijkste?
6: Oh jee, gewetensvraag. Ja. Oh, ik zou het echt niet weten.
2: Okay. Zullen we het omdraaien? Ja, pakken we er een paar uit. Maak een vriendencoalitie vanuit de Tweede Kamer met Taiwan. Verschillende andere Europese landen hebben dit ook gedaan. Waarom moet dit?
6: Nou, als je kijkt, mocht er oorlog komen met Taiwan, en die kans is er, dan zou dat rampzalig zijn voor, laten we eerst even naar de economie kijken, naar onze economieën. Aanvoerlijnen via de Zuid-Chinese Zee worden verstoord. Japan wordt geïsoleerd, Zuid-Korea ook. We worden volledig afhankelijk van China. Dat zou iets doen met het echt een negatieve invloed hebben op het machtsevenwicht in de wereld. Richting autocratie gaat het dan. Dat wil je voorkomen. Je wil daar geen oorlog vechten. De beste manier om dat te voorkomen is niet om elke keer als China een stapje zet verschrikt naar achter te springen, maar om precies het tegenovergestelde te doen. Wat we bij Oekraïne niet hebben, of te laat hebben gedaan, namelijk steunen tegenover de bullebak aan de andere kant van de grens.
2: Ja.
6: Laten zien dat als het oorlog wordt, dan is het niet alleen oorlog met Taiwan.
2: Dus dat betekent dus steun aan de landen die jullie beschrijven. Taiwan, Japan, Zuid-Korea.
6: Ja.
2: In plaats van steeds maar mopperen op of tekeer gaan tegen China. Dus ja, dat
6: of bang zijn voor China, omdat jij wil China niet uitdagen. Natuurlijk wil je China niet uitdagen. Maar ik vermoed dat escalatie het best kan worden voorkomen door krachtig te staan voor jouw partners. En daar hoort dan Taiwan bij, wat mij betreft.
2: Ja, de samenwerking op economisch gebied is prima.
6: Ja.
2: Die hebben we.
6: Ja.
2: Denk maar aan de chips. Ook politiek gezien hebben wij voor Taiwan wel enige sympathie. Maar wat we niet doen, is wat we naar mijn mening gewoon zouden moeten doen, namelijk het land erkennen.
6: Ja.
2: Dat hebben we allemaal. We hebben het allemaal laten vallen in 1979, omdat Taiwan uit de VN was en China erin. En dan had je die eenlandspolitiek. Hebben we allemaal gezegd: oké, doen we dan aan mee. Maar als je zo consequent wil zijn, zeg je dan moeten we daar maar eens een streep onder zetten en Taiwan erkennen. Wat is er eigenlijk op tegen?
6: Ja, ik denk de onvermijdelijke ruzie die zal volgen met China. De sancties die China zal opleggen aan landen die Taiwan erkennen. Ik kan me voorstellen dat het een hele pijnlijke situatie gaat zijn.
2: Dat weet ik niet, maar je waarschuwt zelf tegen de angst.
6: Absoluut. Ja. Ik denk dat je dat serieus moet overwegen. En dan kijken wat het beste werkt. Als dat erkenning is, dan zonder meer voor erkenning kiezen.
2: Ja, en gewoon weer een ambassade neerzetten.
6: En in voorbereiding daarop de relaties aanhalen.
2: Ja.
6: Taiwan doet het al met ons. Hè? 650% meer investeringen in de afgelopen jaren in de EU door Taiwan.
2: Ja. Ander punt. Bouw aan een veiligheidsdivisie met Zuid-Korea, Japan en Taiwan en let daarbij vooral op het beschermen van aanvoerlijnen en cruciale grondstoffen. Zeg je dan maar eigenlijk, we moeten geen Europese China-strategie maken, maar eentje die we samen ontwikkelen met deze drie landen?
6: Nou, we zullen wel een Europese China-strategie moeten hebben, ben ik bang. Maar ik denk dat het verstandig is om dat met deze landen ook te ontwikkelen. Deze landen weten hoe ze met China moeten omgaan. Zijn onafhankelijk gebleven, ondanks soms enorme druk. Over het algemeen zonder oorlog te voeren. Dus daar kan je wel best wat van leren. En ja, het zwakke punt, een van de krachtigste punten waar China natuurlijk een bijna monopolie op heeft, dat zijn die zeldzame mineralen en aardmetalen, al wat die is meer zei.
7: Ja.
6: Dus ja, je moet die aanvoerlijnen beschermen. Aan de kant moet je ze ook wel misschien investeren in andere manieren om eraan te komen.
2: Maar het heeft veel te maken, alles wat je vertelt heeft veel te maken met lef. Valt mij op. Het gaat gewoon om te zeggen, we durven dingen te doen of te zeggen.
6: Nee, klopt. We zijn
2: laat ze dan maar komen met hun woedende reactie. Hupsakee.
6: Ja. Nee, dat is zo, ja.
2: Een paar andere punten die met elkaar samenhangen. Bestrijd het anti-Aziatische racisme.
6: Ja.
2: En verstevig de kennis over Oost-Azië in het onderwijs. Hoe groot zijn bijvoorbeeld in Nederland de vooroordelen?
6: Extreem. En werkelijk, ik heb het zelf ook onderschat, wat notabene mijn werk is.
2: Ja.
6: Toen met corona zag je dat de rare dingen die er opeens over China werden verteld.
2: Ja.
6: En Chinezen.
2: Dat kwam ook door Trump, hè? I call it the China virus.
6: Ja, ja, dat kun je zeker. Maar
2: heeft ook niet geholpen.
6: Heeft ook niet geholpen.
2: Nee.
6: Maar ja, we zijn allemaal mensen die zelfstandig kunnen denken. Dus dat kan je verwerpen. De manier waarop er lacherig werd gekeken naar hoe Taiwan en Zuid-Korea het virus te lijf gingen. Terwijl dat veel rationeler, wetenschappelijker en uiteindelijk ook veel beter is geweest. Er zijn minder doden gevallen relatief in Zuid-Korea dan hier. 3 keer zo weinig.
2: Ja. En doen we ook nog steeds dingen als ze zijn niet van elkaar te lijken allemaal op elkaar?
6: Ja, nou, laatst ook met voetbal, vrees, toch?
2: Hè?
6: Rafael van der Vaart met voetbal.
2: Oh ja.
6: Grapje.
2: Ja,
6: ja, kijk, en als er voor de rest dat racisme niet is, kan je zo'n grapje maken. Zolang het er wel is, is zo'n grap gewoon, het helpt allemaal niet.
2: Nee. Nee, maar bovendien, ik hoor altijd van Aziaten dat ze van ons precies hetzelfde
6: vinden. Ja, nee.
2: Dat is zo. Jullie doen ook oproep aan de media om meer aandacht te besteden aan Oost-Azië, onder meer bij de publieke omroep. We zitten hier niet bij de publieke omroep.
6: Nee, maar jullie besteden ook wel meer aandacht.
2: Dat is ook zo. Ja. Nu hebben we een paar jaar geleden de serie Squid Game gehad uit Zuid-Korea. Dat was een mega uit op Netflix. Ja. Wat moet erbij komen?
6: Van alles. Waar het uiteindelijk om gaat, is denk ik dat het belangrijk is voor ons om landen als Zuid-Korea, Japan, Taiwan te zien als Frankrijk, Duitsland en België. Ja. Landen die heel iets eigens hebben. En toch landen waarvan je heel veel herkent van jezelf.
2: Ja.
6: Wat menselijk is. Dat is raar dat ik dat moet zeggen. Maar wie gaat er in godsnaam Duitsers en Fransen door elkaar halen en op één hoop gooien? Dat doe je niet. Je weet dat hun geschiedenissen anders zijn. Dat de samenlevingen anders zijn. Kunnen prima met elkaar de één deur. Daar gaat het niet om. En datzelfde niveau van kennis moet je hebben, denk ik, ten opzichte van ons.
2: Nou, vind ik dat met ik ken die landen wel. Ik vind dat met Japan en Korea moeilijker. Eerlijk gezegd.
6: In welke zin?
2: Om die als volkeren uit elkaar te houden.
6: Oh, maar goed, dat leer
2: dat
6: vanzelf.
2: Dat kunnen ze zelf vaak niet eens zo goed.
6: Nee, maar dat is ook niet het belangrijkste. Zeker niet omdat er natuurlijk ook best wel wat over en weer heel veel kruisbestuiving is geweest.
2: Ja.
6: Maar als het gaat om cultuur is dat niet zo moeilijk om ze uit elkaar te halen. En geschiedenis ook niet. Maar goed, dat is ook niet het punt, denk ik. Het punt is, denk ik, dat je ernaar moet kijken wat de jeugd veel meer doet, de echte allerjongste generatie, als gewoon landen.
2: Ja.
6: Gewoon, en waar niks raars aan is, wat wel anders is, wat leuk kan zijn, spannend kan zijn, waar je wat van kan leren.
2: Ja.
6: Dat.
2: Ik ken wel een hele hoop mensen die de laatste tijd die naar Japan en Korea zijn geweest, gewoon met vakantie. Ja. Of dat had ik daarvoor nooit gehoord. Nee. Plotseling in opkomst. Heel goed dus.
6: Absoluut.
2: Heel goed dus. We zien ook in Japan een vrouwelijke premier. Wij hebben in dit land nog nooit een première gehad. Alleen maar premiers.
6: Ja.
2: En zij hebben notabene in dat land met de positie van vrouwen toch niet zo vanzelfsprekend.
6: Nee, klopt.
2: Ook dat is iets om naar te kijken, toch?
6: Absoluut.
2: Ja,
6: ja, en ook iemand die, ondanks de verwachtingen die er waren, ze komt van de conservatieve tak van een vrij conservatieve partij.
2: Ja.
6: Die toch echt verrassend
2: zeer opmerkelijk
6: werk doet. Ja.
2: En die
6: staat
2: er vooruitje, zo gezegd.
6: Absoluut. Ja. Ja.
2: Nog eentje. Ja. We hebben tijd voor investeren in gezamenlijke wetenschappelijke onderzoekprojecten. En daarbij noem je meerdere disciplines. Werken we nu nog niet genoeg samen?
6: Nee, we werken nog niet genoeg samen. Er wordt samengewerkt hoor. En er is ook belangstelling aan beide kanten. Bijvoorbeeld met Zuid-Korea. Dat ken ik zelf het best als voorbeeld. Maar er kan veel meer worden gedaan. En dan kan het over geesteswetenschappelijk onderzoek gaan. Maar ook op het gebied van de biomedische wetenschappen. Op het gebied van defensie. Er is zoveel meer om te doen. Nederland is natuurlijk ook een land waar veel aan technologie en hoogwaardige wetenschap wordt gedaan. Zuid-Korea ook, Japan ook, Taiwan ook. De synergie die daaruit zou kunnen ontstaan is enorm. En dat is, moet ik ook wel zeggen, daar zijn we nou wel, denk ik, op het goede pad. Omdat deze landen, en Taiwan dan niet, maar ook bij de Europese onderzoeksprojecten worden betrokken.
2: Ja.
6: Dus die vanuit de EU worden gefinancierd.
2: Ja, en ik denk dan ook, Nederland was niet het eerste, maar tweede land in de geschiedenis dat een handelsrelatie had met Japan, al in de 17e eeuw.
6: Ja.
2: Met een eigen handelspost op Decima. Moeten we een beetje meer denken in die richting? Upskate, terug naar wat we toen deden.
6: Ja, maar dan we mochten dat eilandje helaas niet afdoen.
2: Ja, één keer per jaar.
6: Inderdaad. Ja. Ja, nee, de reis naar de Shogun, naar het Hof. Ja. Nee, maar goed. Ja, inderdaad. Maar dan overal kleine eilandjes. En ook hier vooral. Laat ook hier de aanwezigheid van Japanse, Zuid-Koreaanse en Taiwanese bedrijven, instellingen, kennisinstellingen, noem maar op. Gewoon duidelijk zijn. Hoe meer we met elkaar doen, denk ik, hoe beter we er uiteindelijk van worden.
2: Oké. Okay. Dank Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en co-auteur van het boek De Kracht van de Middelmachten over het belang van Japan, Zuid-Korea en Taiwan voor ons.
7: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij was gisteren bij de aftrap van Great American State Fair. Dat is ter gelegenheid van de Amerikaanse 250ste verjaardag. Trump hield daar een grote toespraak. Hoe was dat?
10: Nou, dat voelt een beetje gek, Bernard, want dit is dus een nationale viering, hè, voor alle Amerikanen, maar Trump maakte er natuurlijk echt een Trump-rally van. En je weet nog wel, denk ik, hoe dat ontstond. Eerst zouden er artiesten optreden voor die State Fair. Nou, die zeiden op een bepaald moment, die zegden allemaal af, één na één. En toen zei Trump op een bepaald moment, nou, weet je wel wat, ik ga het gewoon wel doen.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dus ik zou zeggen, pas maar op Cuba. En Iran gaat nooit een nucleair wapen krijgen. Het is allemaal al geregeld. Die onderhandelingen die zijn alleen nog maar voor de vorm, want we weten het al. En om allemaal wat kracht bij te zetten, flyovers van een B-2 bommenwerper, F-35's, F-16's. Nou ja, je snapt het gevoel.
5: Ja, geweldig. Ik moet ontzettend lachen over dat. Dat was meteen geregeld. Hij heeft 39 keer tot nu toe gezegd dat er een akkoord was met Iran, hè?
4: Ja, dus ik denk inmiddels wel meer. Hij blijft het zeggen. Ja. En je merkt er wel voor die mensen daar, wat vooral Trump-supporters waren, alleen maar eigenlijk. Daarvoor is dat ook gewoon waar.
5: Ja, Trump maakt van Amerika's verjaardag helemaal zijn eigen Trump-feestje. Hoe regelde die dat?
4: Ja, je krijgt bij veel van die festiviteiten echt Amerika's geschiedenis en cultuur, maar dan met een MAGA-sausje. Dus niet woke, wel veel Trump-verering, veel militairen, dat soort dingen. Nou, wat ik net ook noemde, de 4th of July geeft hij weer een toespraak. Dit is heel anders dan hoe dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden werd gevierd toen Amerika 200 werd. En dat deed hij door eigenlijk de officiële feestcommissie voor Amerika 250 buitenspel te zetten. Er zijn nu twee feestcommissies tegelijk. Eerst de oorspronkelijke, die heet America 250. Dat is een non-profit, 10 jaar geleden opgericht door het congres, geleid door mensen uit beide politieke partijen. Daar zitten dus ook democraten in. Maar Trump bracht daarbij Freedom 250. Wat erg hetzelfde klinkt. Dat is van de Trump-regering, publiek, privaat. Dus daar zitten ook veel sponsors bij die daar een bijdrage aan leveren. Die zijn ook niet altijd openbaar. Dat is bij die eerste America 250 is dat wel openbaar. Dus er zijn veel zorgen over belangenverstrengeling en ook buitenlandse donoren. En wat je eigenlijk ziet is dat Freedom 250, dus de feestcommissie van Trump, die heeft het eigenlijk helemaal overgenomen.
5: Ja, en die Freedom 250 die heeft dus ook veel meer budget dan America 250.
4: Ja, en daar zie je dus heel duidelijk hoe dit gegaan is. Want America 250 zou $100 miljoen krijgen van de overheid. Heeft uiteindelijk maar $25 miljoen gekregen. Ze hebben nu ook een flink tekort. Ook omdat er minder sponsoren komen. Wat me wel logisch lijkt. Want ja, je hebt nu ook een organisatie van de president. Daar kan je ook geld aan geven. Daar heb je waarschijnlijk als bedrijf meer aan. Hè? Freedom 250, dus Trumps feestcommissie, die kreeg inmiddels al zo'n $70 miljoen van de Trump-regering. Dat moet naar $100 miljoen gaan. Dus veel meer dan de oorspronkelijke feestcommissie. En daar gaat het financieel goed mee. Maar hoe dat dan kan, dat Trumps feestcommissie dus meer geld krijgt dan de oorspronkelijke, dat zegt de Trump-regering niet. Dat is niet transparant. Welke bedrijven of donateurs erachter zitten, dat weten we. Sommigen weten we daarvan, maar in grote lijnen ook niet. En daarvan zeggen democraten dus, ja, wat als dat buitenlandse bedrijven zijn? Belangenverstrengeling, corruptie, hoe zit dat? Dus verdeeldheid.
5: Ja, even heel kort nog, Jan. Wat vinden de Amerikanen van de verjaardag?
4: Nou, wat ik wel heel interessant vond, hier is ook verdeeldheid over. Amerika is natuurlijk gesticht door de Founding Fathers. Die worden enorm geïdealiseerd. Hè? George Washington, Thomas Jefferson, de helden van dit feest, naast Trump. En wat blijkt nu? Maar 19% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers blij zouden zijn met hoe Amerika nu is geworden. 77% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn over dit Amerika. Dus 250 jaar Amerika, een land met daddy issues, Bernard.
5: Oké, dankjewel, Jan Post. Correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
2: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn twee auto's op elkaar gebotst. 5 mensen raakten gewond, 1 zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook 2 traumahelikopters werden ingezet. 1 van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succes voor reddingswerkers in Venezuela. Dat werd getroffen door 2 aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen. De moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. In het noorden van Afghanistan is een aardbeving geweest met een kracht van 6.0. Het is nog niet bekend hoeveel schade en slachtoffers er zijn, maar vorig jaar bij een aardbeving die net zo zwaar was, kwamen duizenden mensen om het leven. In Afghanistan komen vaker aardbevingen voor. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de 5e plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. Het weer van Weer Online. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
12: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite.
13: Shares in the satellite company Eutelsat were up 20% on Monday.
14: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn al 60 bij 80 zo groot als wasmachine.
15: European officials grow increasingly distrustful of Elon Musk.
16: Vergeleken met Starlink is dit Frans-Britse bedrijf nog geen grote speler. Maar hun koers schoot de afgelopen maanden omhoog.
17: Wat begon als een manier om lekker veel tv-zenders te kunnen ontvangen, is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel in de moderne oorlogsvoering. Satellieten. Wie daar echt groot in is, is Starlink. Maar nu we onze veiligheid steeds minder toevertrouwen aan de Amerikanen, wordt Eutelsat gretig genoemd als het Europese alternatief. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het satellietbedrijf uit Frankrijk, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eutelsat-aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk Jim Theo Poering, analist en één vermogensbeheerder bij Eén Vermogensbeheer.
18: Hoi.
17: Je bent ook één vermogensbeheerder, hè?
18: Eén ja, zo van de velen. Zeggen, hoor.
17: Ja. Goed, wij gaan weer een bedrijf doorlichten. Dat is gepitcht bij ons door een van onze luisteraars. Ilja, dankjewel voor je mailtje. Hij vroeg zich af, kan Eutelsat een alternatief zijn voor Starlink, hè, de satellieten van Elon Musk? Ja. Uiteraard gaan we het daarover hebben. Mocht jij nou zelf ook een suggestie hebben, dat je denkt, oh, ik zou heel graag willen dat dit bedrijf een keer wordt doorgelicht. Moet wel een groot bedrijf zijn, echt wel een market cap van ruim een miljard. Dan kan je ons mailen, doorgelicht@bnr.nl. We horen je graag.
18: Ja, heel leuk zelfs, want zo komen we dus ook op namen die misschien wat minder voor de hand liggend zijn. Zoals Eutelsat heeft een marktwaarde van 3,5 miljard op dit moment. En dit zijn ook niet bedrijven waar wij direct alles van weten. Dus voor ons ook extra leuk om door te lichten en daar tijd aan te besteden. Maar goed, voordat we naar Eutelsat gaan, wat ik niet in portefeuille heb, wel even een belangrijke disclaimer voor de podcast. We geven geen beleggingsadvies en beleggen is risicovol. Je kan je inleg verliezen. En uiteraard die resultaten. Resultaten uit het verleden, al zijn ze nog zo mooi, geen enkele garantie voor de toekomst.
17: Nee, precies. Wel leuk om te weten. Eutelsat is ooit begonnen dus als een satelliet-tv-aanbieder. Hè. Dan moest je zo'n schotel aan je gevel hangen. Kon je tv krijgen vanuit over de hele wereld. Een van mijn eerste echte bijbaantjes was op de klantenservice van Kanaal Digitaal.
18: Kijk.
17: Was ook zo'n schotel-aanbieder. Kreeg ik allemaal belletjes in het zomerseizoen van mensen. Ja, we zitten weer lekker op de camping, maar de schotel doet dit niet. Wat moet ik doen? Nou, ontzettend leuk. Dus heb ik met veel plezier trouwens gewerkt. Maar was gewoon een geinig bijbaantje wat je dan doet tijdens je studie.
18: Nou, die kennis van toen komt nu vast van pas.
17: Nou, enorm. Daar heb ik heel veel aan. Oké, we komen natuurlijk ook al wat tijd met een leuk feitje. Ja. Jij in elk geval aan het begin. Vertel.
18: Ja, het is druk rondom de aardbol. Want daar zijn zo'n 14.000 actieve satellieten. Die cirkelen daar rond. En we gaan het straks nog over hebben. Over de Leo's en de Geo's.
17: Ja.
18: Maar er komen er steeds meer Leo's. En daarvan zijn er 10.000 van Elon Musk en Starlink. Maar wat denk je hoeveel er van Eutelsat zijn?
17: Geen idee.
18: Nou, zo'n 700 stuks. En het waren daarvoor
17: 700
18: nog wat minder.
17: 700 maar?
18: Ja.
17: Oh. Ja, dat dus, is wel echt heel veel minder dan Starlink.
18: Ja, dat klopt ook wel. Alleen Starlink heeft eigenlijk een nieuwe technologie en daar probeert Eutelsat nou ook op in te spelen. Maar vooralsnog had Eutelsat vooral satellieten die zo'n 35.000 kilometer van de aarde afstonden. Mm-hmm. Maar tegenwoordig heb je dus LEO's, Low Earth Orbits. Mm-hmm. En die zitten op zo'n 160 tot ongeveer 2000 kilometer van de aarde af. Alleen dat zijn er een heleboel. Dus je hebt er veel meer nodig om overal bereikbaarheid te hebben. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. Maar toch leuk. 10.000 satellietjes van Starlink van Elon Musk. En de vraag natuurlijk is, ja, is Eutelsat een goed alternatief?
17: Inderdaad. We gaan eens even kijken naar de geschiedenis van Eutelsat. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1977. De tijd van de disco en deze iconische film met het bijbehorend dansje. Hartstikke leuk. Eutelsat staat voor European Telecommunications Satellite Organization. Het wordt dan opgezet door 17 Europese landen. En dat doen ze als een zogenoemde intergouvernementele organisatie, een IGO. De organisatie wordt gevestigd in Parijs, dus krijgt daar echt het hoofdkantoor. Het doel is om voor Europa een telecominfrastructuur met satellieten te gaan bouwen. In 82 leidt dat in samenwerking met de European Space Agency, de ESA, tot satelliet-tv.
19: This program is coming to you from London via the Orbital Test Satellite, and I'm here to tell you something about our service. Satellite television first came on the air in April 1982 and is now being relayed to approximately 400,000 homes via cable companies in Malta, Norway, Switzerland and Finland.
17: Mooi. In 1983 lanceert Eutelsat de eerste eigen satelliet. Daarmee kun je dan met een schotelantenne tv-zenders uit heel Europa krijgen. Dat was toen revolutionair. Want op dat moment was er echt alleen maar Nederland 1 en 2 op de tv. Satellite television wordt trouwens in 1989 omgedoopt tot Sky Channel. En nu, vandaag de dag, kun je dat nog kennen als Sky One. Eutelsat, even terug naar hun, dat richt zich in het begin nog op telecommunicatie in West-Europa. Maar het breidt zich vanaf de val van de muur, de Berlijnse muur in 1989, uit naar Oost-Europa en daarna ook naar andere delen van de wereld. In de jaren 90 komen ze echt op stoom. Ze lanceren dan hun Hot Bird satellieten, waardoor honderden zenders tegelijk kunnen worden uitgezonden. En de wereld verandert, de telecommarkt wordt geliberaliseerd, het internet komt op en in 2001 wordt daarom de IGO Eutelsat omgezet in een privaat bedrijf, Eutelsat SA. Daar hoort een beursgang bij, Jim, in 2005.
18: Ja, dan is het zover. De beursnotering, want anders waren ze natuurlijk niet terechtgekomen in Doorgelicht. En in dit geval is dat in Parijs. Overigens niet Eutelsat SA, maar een nieuwe holding. En die heet Eutelsat Communications. Mm-hmm. Nou, dit bedrijf dat gaat naar de beurs op 2 december 2005... tegen een prijs van €12 per aandeel. Nou, daarmee wordt nieuw geld opgehaald. 860 miljoen euro komt er binnen en daarmee worden schulden afgelost. Nou, de marktwaarde op dat moment is 2,5 miljard. En wat wel even gezegd moet worden, het is 2005... maar eigenlijk waren er al heel lang plannen om naar de beurs te gaan. De CEO heeft daar heel lang mee geworsteld. Want 2000 had je natuurlijk de internetbubbel die klapte. En daarna kreeg je een recessie, Twin Towers. Dus het was niet het goede moment om naar de beurs te gaan. Maar in 2005 toen was het wel zover. Mm-hmm. €12 per aandeel. 5 jaar later stond het al 27,5. Dus de eerste jaren voor Eutelsat waren heel goed.
17: Nou, Eutelsat verlegt daarna ook steeds meer de focus van tv naar internet natuurlijk, vanwege de opkomst daar en telecom. In 2010 lanceren ze KSAT, op dat moment een van de meest geavanceerde internetsatellieten van Europa. Ze gaan dan breedband internet aanbieden via de ruimte. Ja, je kunt het eigenlijk zien als een soort enorme digitale snelweg, hè, die boven de aarde dan ontstaat. Dat werkt technisch gezien goed, maar satellietinternet blijft in die tijd wel relatief duur. En soms toch ook wel traag vergeleken met de vaste verbindingen op de grond. Maar een tijdje later begint de markt voor satelliet-tv totaal te veranderen. Want je kan ook wel bedenken, streamingsdiensten komen erbij. Die kapen een hoop traditionele kijkers weg. Er wordt gekeken via glasvezel, niet meer via satelliet. Daardoor zie je dat het tussen 2010 en 2020 niet zo lekker gaat bij Eutelsat. En dan komt in 2019 de echte grote concurrent om de hoek kijken. En dat is natuurlijk Elon Musk met SpaceX, met zijn plan voor de Starlink-satellieten. Jarenlang draait satellietcommunicatie vooral om de grote Astra-satellieten. Die hangen op grote hoogte, Jim zei het al, zo'n 36.000 kilometer van de evenaar. Dat is het model waar Eutelsat groot mee werd. Maar Musk die schudt de sector wakker met Starlink, duizenden kleinere satellieten. Zo'n 250 kilo per stuk maar, die veel lager dus om de aarde cirkelen. Daardoor wordt internet sneller, de vertraging is veel kleiner. Dus ineens oogt zo'n satelliet van Eutelsat toch wel behoorlijk ouderwets en log. In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden komt Eutelsat dan uit bij een bedrijf dat heet OneWeb. Dat heeft juist honderden satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. Dus ja, nemen we over, denkt Eutelsat. Perfecte aanvulling. In 2023 volgt er een fusie tussen die twee. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen op de beurs, Jim.
18: Ja, de aandeelhouders van OneWeb die krijgen de helft van de aandelen in het vergrote Eutelsat. En dat blijft weliswaar Parijs genoteerd, maar krijgt er ook een notering bij op de London Stock Exchange. Wat wel belangrijk is, dat beide bedrijven, of eigenlijk de fusiebedrijven samen, worden zowel gesteund door de Britse overheid als ook door de Franse overheid. Dus dat geeft wel een extra stukje soliditeit aan deze twee bedrijven. En OneWeb, die heeft eigenlijk, ik noem het maar weer even, de LEO's, dus de satellieten dicht bij de aarde.
17: Ja, die lagen.
18: Ja, daarom nemen ze het ook over.
17: En Eutelsat, die Astra-satellieten.
18: Exact.
17: Ja. Nou, volgens toenmalig CEO Eva Berneke verandert er door die fusie toch wel veel voor de aandeelhouders.
20: With this move, we're moving the joint company of OneWeb and Eutelsat much more into the high-growth tech space area. We're announcing that we'll pause dividend for a couple of years. And we also announced we'll need to invest CapEx around 700-800 million annually, coming up from around 300-400 million annually. So it's a very big shift in what we have been discussing with our investors.
17: Met OneWeb erbij wordt Eutelsat dus ineens een grote speler in de moderne satellietbusiness. Maar de 600 satellieten die er dus dankzij OneWeb bijkomen, die vallen nog altijd in het niet. Bij wat Elon Musk even voor elkaar bokst, tienduizenden satellietjes van Starlink. lijkt eigenlijk gewoon een niet te winnen strijd. Totdat er dan ineens vraagtekens komen bij de betrouwbaarheid van Starlink. Want ja, er is maar één man de baas en dat is toch echt Elon Musk. En die gaat op een gegeven moment toch behoorlijk gekke dingen doen als hij vlak na de verkiezing van Donald Trump vaste gast wordt in het Witte Huis, zich met politiek gaat bemoeien, allerlei bizarre uitspraken doet via zijn nieuwste speeltje X, het oude Twitter. En dat leidt wereldwijd tot grote zorgen, want Starlink is voor Oekraïne cruciaal in de oorlogvoering met Rusland. Ja, totdat Musk zich ermee gaat bemoeien.
0: Elon apparently is personally intervening in the war and vetoing access to its services for Ukrainian military to facilitate operations that he personally does not approve of.
17: Ja, en heel Europa begint nu dus toch wel tot het besef te komen dat we voor onze veiligheid niet langer helemaal afhankelijk willen zijn van Amerikaanse systemen. En al helemaal niet als die onder controle staan van een wispelturige ondernemer of een wispelturige president. Eutelsat wordt dus steeds meer gezien als een logisch en bovendien Europees alternatief voor Starlink. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Eutelsat heeft dus nog altijd veel minder satellieten dan Starlink. En het kan ook niet zomaar op tegen het kleine, strakke lichtgewicht ontwerp van die Starlink-ontvangers. Dat zegt Philip Schoonjans van Space Expo bij Nieuwsuur.
14: De ontvangers van de Eutelsat die zijn veel groter. Die zijn wel 60 bij 80 zo groot als een wasmachine. En wegen veel meer. Ze wegen tot tussen de 25 en de 50 kilo. En zijn ook veel duurder.
17: Toch zegt Eutelsat dat ze echt kunnen opschalen en kunnen innoveren. Dus dat ze echt een alternatief kunnen zijn voor Starlink. De Franse overheid steunt die gedachte. Daarom besluit president Macron in 2025 om het belang in Eutelsat uit te breiden tot 30% met een investering van meer dan 1 miljard. Nou, wat gaat de geopolitieke situatie brengen voor de toekomst van Eutelsat? Hoe robuust is dit bedrijf? Kan het opboksen tegen Elon Musk en Starlink? Dat gaan we horen in de fundamentele analyse. En dan doen we eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Eutelsat. Jim, sterke punten.
18: Nou, wat wel uniek is, dat ze dus zowel die oude geosatellieten ver van de aarde bezitten, die heel belangrijk zijn voor tv-uitzendingen en stabiele zakelijke verbindingen, als dus ook die LEO's dicht bij de aarde. Dus ze doen,
17: ja, die zijn ver weg. Oh, die LEO's zijn dichtbij, ja klopt. Ja.
18: Ja. Die zijn dichtbij, onder andere voor internetverbinding. Dus eigenlijk is het wel de enige speler ter wereld die een mix kan aanbieden van veiligheid met die satellieten ver weg, maar ook snelheid met de satellieten dichtbij. Want het nadeel, dat heb jij misschien bij je Canal Plus, was tv digitaal.
17: Kanaal digitaal. Okay. Ja, Canal Plus worden er ook bij. Kanaal digitaal en Canal Plus. Ja.
18: Ja, dan had je een soort latency. Hè, dus dat zie je met oude uitzendingen ook van tv. Dat iemand stelt een vraag. En dan duurt het een tijdje voordat er een antwoord komt.
17: Ja, precies.
18: Dat is dus die satelliet die 37.000 kilometer verderop staat. En waarbij het weer terug moet komen, het signaal. Mm-hmm. Wat denk ik overigens ook zo is. Is dat, hebben we niet benoemd. Maar de reden dat Eutelsat het goed deed op een gegeven moment op de beurs. Was omdat er een defensiefonds zou komen binnen de EU, dat fors zou investeren met 150 miljard. Mm-hmm. En dan was de gedachte, daarvan gaat misschien wel een paar procent naar Eutelsat.
17: En dus die koers schoot omhoog.
18: Exact. Ja, en het is een beetje een soort GameStop-achtig aandeel geweest. Meme-stock zou je misschien kunnen zeggen. Die koers die schoot om van 1 euro, dat is meer dan een jaar geleden, naar 8.
17: Dat is wel veel.
18: Dus zo
17: alleen vanwege die belofte dat er NAVO-geld wellicht
18: naar Eutelsat. Ja, belofte, misschien zelfs fantasie.
17: Ja, maar hoezo? Want we hebben nu een 5% NAVO-norm.
18: Ja.
17: Al die budgetten zijn omhoog gegaan, dus waarom zou het niet waar zijn?
18: Ja, maar ze kunnen ook naar Starlink of een andere leverancier. Maar daar werd natuurlijk wel gezegd, hey,
17: Starlink moeten we vanaf, die Amerikanen.
18: We willen Europees, precies. Ja. En dat is ook waarom de Britten en de Fransen hierin investeren en in geloven om onafhankelijk te zijn.
17: Mm-hmm.
18: Nou, en dat is dus een belangrijke. Ze zijn eigenlijk de enige Europese strategische, ik noem maar eventjes LEO-aanbieder, van die satellieten dichtbij. En dat heeft Macron ook bewust genoemd op het moment dat hij die 1 miljard investeerde. Hij zei van ja, het is of China, of Amerika, of Eutelsat. Nou, wat ook wel lastig is, is dat ze misschien wel wat klein zijn om echt met Starlink te kunnen concurreren.
17: Dat is, dit is een zwak punt, denk ik. Ja. We gaan naar de zwaktes. Ja. Okay.
18: Ja, dus krimpende video-omzet.
17: Ja.
18: Nou, nog een belangrijk punt. Ze moeten heel veel investeren. Het gaat echt om miljarden. En aandeelhouders die krijgen vooralsnog geen dividend.
17: Okay, dus dan hebben we al de zwakke punten gehad. Laten we eens kijken naar de kansen.
18: Ik denk dat de echte kansen liggen bij overheidsinvesteringen. Want er is een project dat heet Iris 2.
17: Iris 2, ja.
18: Ja, waarmee ze dus inderdaad honderden satellieten in omloop willen brengen, waardoor een netwerk voor communicatie beschikbaar komt vanaf 2030. Nou, dat betekent dat er 600 miljard omzet zit aan te komen die eigenlijk al onder contract staat. Want die moet natuurlijk terechtkomen bij Eutelsat. Mm-hmm. Dus ze hebben echt wel de, nou, hoe zou ik het zeggen, de Europese strategische autonomie, als je het zo mag noemen, als wind in de rug. Duitsland investeert ook fors daarin in militaire ruimteprojecten.
1: Ja, het gaat om ambitie, hè? De echte ambitie van Europa om te zorgen, wij willen niet meer van die Amerikanen of van wie dan ook afhankelijk zijn. We moeten het zelf doen.
18: Ja, dus het is Verenigd Koninkrijk heeft contract gesloten. Frankrijk, als dat die trend doorzet, is het in het voordeel van Eutelsat.
1: Bedreigingen.
18: Daar is hij.
1: Starlink,
18: SpaceX.
1: Maar goed, dat was te makkelijk.
18: Ja, maar ja, die zijn wel dominant. Hè? Elke dag worden er elke dag, dat is wat overdreven, maar er gaan 10.000
1: van die melkpakken gaan de lucht rond, in, hè? Ja.
18: En Starlink heeft al 6 miljoen particuliere klanten. De prijzen liggen naar zo'n 10%, op 10% van Eutelsat. Dus ja, eigenlijk is Starlink echt wel miles ahead in dit geval op Eutelsat als het gaat over de particuliere markt. Dan heb je ook nog dat er in de komende jaren meerdere bedrijven bijkomen die dezelfde diensten eigenlijk gaan aanbieden. En dat is een Chinese partij, nog een Amerikaanse partij. Amazon die is ermee bezig. Wat je ook nog wel zou kunnen vergelijken is CES. Dat is een Luxemburgs bedrijf. Maar met name vanuit China, Canada en dus ook Amazon komen er nieuwe partijen die vanaf 2027, 2028 in dezelfde markt actief gaan zijn.
1: Oké, dus meer concurrentie op stapel. Laten wij de boeken eens openen van Eutelsat. Wat zien we?
18: Nou, het eerste wat we moeten noemen is dat Eutelsat een gebroken boekjaar heeft. Mm-hmm. En dat loopt van juli tot en met juni. Dus eigenlijk zit 2026 er al bijna op voor Eutelsat.
1: Ja, alleen wij nemen dit helaas 20 mei op. Dus wij kunnen net niet kijken naar de cijfers over het afgelopen boekjaar.
18: Nee, die komen begin augustus.
1: Maar je hebt wel een idee.
18: Ja. Jazeker, en dan zie je eigenlijk, de koers die doet het niet goed. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. De omzet die is gedaald van 10 jaar geleden 1,5 miljard. Tot in 2024 was het nog 1,2 miljard. Nou, dat klinkt alsof het maar 300 miljoen af is. Maar dat is wel 20%. Mm-hmm. 1,2 miljard was het ook in 2025. En de verwachting is dat het dit jaar nog iets lager is. Maar in 2027, 2028, dan zou het moeten gaan gebeuren. En zou er weer sprake moeten zijn van omzetgroei.
1: En hoe verklaar je dat die omzet toch gewoon niet hard stijgt, terwijl ze nu eigenlijk zo de wind mee hebben in orders, et cetera?
18: Ja, maar die omzet is nog niet binnen. Dus de contracten liggen wel daar. Hè, dat noemen we dan de backlog. Maar dat geld is er nog niet. Daarvoor moet Eutelsat eerst leveren.
1: Ja.
18: Dus dat geld moet allemaal nog komen. Nou, de marges die zijn ook behoorlijk gedaald. In 2021 was het nog een EBITDA-marge van 75%. Nu is die 55%. Dus ja, zo goed gaat het niet bij Eutelsat. En dat zie je ook terug in de koers natuurlijk, die misschien wel even een opleving heeft gehad. Maar als je zegt van ja, wat blijft er nou onder de streep over? Het is alweer een paar jaar geleden dat ze winst hebben gemaakt. 2024 maakten ze 300 miljoen verlies. Vorig jaar 1 miljard. Dit jaar is de verwachting dat ze 250 miljoen verlies maken. Mm. Dus dat geld van de Franse overheid, ja, dat was ook wel hard nodig. Nou, dividend hoeven we niet over te hebben. Laatste keer dat de dividend werd uitgekeerd was in 2022. De jaren daarna is geen dividend uitgekeerd. En door die grote kapitaalsinvesteringen die moeten gedaan worden, is er ook niet de verwachting dat de komende jaren er wel dividend aankomt. Je moet dus inderdaad echt de visie hebben dat communicatie in de toekomst alleen maar meer gaat toenemen en alleen maar meer via satelliet. Dat betrouwbare verbindingen zullen toenemen en dat de ruimte steeds belangrijker wordt en dat Eutelsat daar een rol in kan gaan spelen.
1: Mm. Oké, interessant. De grootste concurrent kennen we, maar die is dus nog niet beursgenoteerd. Hoewel, op het moment dat we dit uitzenden, half juni, is SpaceX waarschijnlijk wel beursgenoteerd.
18: Ja.
1: Is dat trouwens iets waar jij als vermogensbeheerder naar kijkt? Want dit wordt een hele grote beursgang, groot bedrijf, veel hoge verwachtingen.
18: Ja, nou, wij zitten indirect in SpaceX via een holdingbedrijf, dat heet Scottish Mortgage. En die heeft weer een groot belang in SpaceX. Mm. Dus op die manier hebben wij al best wel een tijdje exposure naar SpaceX. En ja, dat die beursgang er nu aankomt en dat de waarde op papier enorm is gestegen, dat heeft natuurlijk wel fors geholpen.
1: Mm-hmm. Maar zou je dan los SpaceX-aandelen overwegen?
18: Nee, want we zitten er al in. En ik hoop eigenlijk dat een deel van het belang wordt afgebouwd via de holding waar we in zitten. En dat is ook zeer aannemelijk. Maar ja, goed, er gaat maar 75 miljard geplaatst worden van de 1750.
1: Ja, dat is niet veel, hè?
18: Nee.
1: Nee.
18: Wat ik misschien nog wel even belangrijk vind om te benoemen.
1: Mm-hmm.
18: Dat dit aandeel, dat ja, als je kijkt naar de financials, is niet zo goed. Visibility is niet zo goed. Track record is niet zo goed. De markt is ook nog moeilijk. En er is een turnaround mogelijk. Maar als je dan kijkt naar van wat vinden analisten, die weten het eigenlijk ook niet. Er zijn er die heel positief zijn, die zeggen ja, dit aandeel dat kan wel verdubbelen. Er zijn er ook die zeggen ja, dit aandeel dat moet halveren. Dus dit is een hele moeilijke,
1: ja.
18: Waarbij natuurlijk wel zo geldt dat als er een event komt, bijvoorbeeld een groot contract of een groot budget dat vrijkomt voor defensie, dat Eutelsat dan wel een winnaar kan zijn.
1: Zal ik het stukje tekst van jou, wat je net hiervoor hebt gezegd, zal ik dat losknippen voor de
18: misschien
1: conclusie?
18: Beter, want, wat ga ik nou nog
1: dit
18: vertellen?
1: Dit is eigenlijk gewoon wat jij al een hele mooie round-up hebt gegeven. Voor wie kan een aandeel Eutelsat interessant zijn? Geef daar maar eens antwoord op.
18: Nou, voor de belegger die op zoek is naar de nieuwe GameStop, maar wel met fundament, want dat is Eutelsat wel. Het kan zomaar een keer een flinke spike laten zien. Daarmee is het wel een hele speculatieve belegging. Maar ja, als er dan goed nieuws komt over een aanbesteding of over grote budgetten, ja, dan kan Eutelsat zomaar ineens de winnaar zijn. En het staat wel als een paal boven water. Als je een Europees alternatief wilt voor Starlink, dan moet je naar Eutelsat.
1: Misschien hangt er wel winst in de lucht. Ergens op 36.000 kilometer hoogte. Je weet het
18: ja,
1: niet, hè?
18: Ja, of op 200.
1: Dit was Eutelsat doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan weet je dat de podcastversie een stuk langer is. Dan krijg je dus ook meer details over Eutelsat. Misschien heb je het al gezien in je podcast-app en heb je hem al geluisterd, maar wij hebben eigenlijk een cadeautje voor de luisteraars gemaakt.
18: Ja, vanaf een hele bijzondere plek, namelijk de Beleggersdag. Met daar wel zo'n 1000 beleggers, allemaal fanatieke doorgelicht luisteraars uiteraard. En die hadden ook speciale verzoeken. Namelijk wat kleinere aandelen die we normaal niet zouden bespreken, die komen nu aan bod. En Nina, jij weet welke?
1: Ja, we gaan het inderdaad namelijk hebben over de doorgelicht quickscan, hebben we het even genoemd. Dus in high speed, sneltreinvaart, rammen we er 4 bedrijven doorheen. Waaronder bijvoorbeeld bioscoopketen Kinepolis.
18: Belgisch.
1: Ja, we hebben een bedrijf dat heet Acomo. Dat
18: een van de oudste bedrijven van Nederland.
1: Ja, dat gaat dan over specerijen en noten en zaden en quinoa. We hebben Avantium.
18: Ja, heel innovatief. Zeker ook interessant. En als laatste nog CM.com.
1: CM.com, een ticketingbedrijf.
18: Ja, een paar jaar beursgenoteerd. Dus heel divers. Allemaal wat kleinere ondernemingen voor wat betreft beurskapitalisatie. Veel gevraagd en nu eindelijk besproken.
1: Ja, en hij staat dus nu al in je podcast-app. Hij heet dus doorgelicht de Quickscan. Cadeautje voor jou. Hopelijk heb je er veel plezier aan met luisteren. Doei!
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140 procent uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn twee auto's op elkaar gebotst. 5 mensen raakten gewond, 1 zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook 2 traumahelikopters werden ingezet. 1 van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succesvol reddingswerkers in Venezuela, dat werd getroffen door 2 aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen, de moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. In het noorden van Afghanistan is een aardbeving geweest met een kracht van 6.0. Het is nog niet bekend hoeveel schade en slachtoffers er zijn, maar vorig jaar bij een aardbeving die net zo zwaar was, kwamen duizenden mensen om het leven. In Afghanistan komen vaker aardbevingen voor. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de 5e plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. Het weer van Weer Online. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
9: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, welkom terug. Wat gaan we doen vandaag?
10: Nou, weet je nog, vorig jaar de NAVO-top, toen zei Mark Rutte het volgende.
11: Allies took a historic decision to raise defense investment to 5% of GDP.
10: Precies, maar ja, waar staan we nu? Op 7 en 8 juli, dus volgende maand, is er in Turkije in Ankara de NAVO-top van dit jaar. En wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel?
9: Ja, dat gaan we natuurlijk voor jullie uitpluizen in deze podcast. De komende 3 afleveringen staan in het teken van de top, met aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen toch wel een behoorlijke industrie. En is, als Amerika weg zou vallen, het op één na grootste NAVO-land qua manschappen. Dat is voor ons natuurlijk ook een onderwerp. Wat wordt de rol van de Verenigde Staten binnen de NAVO de komende jaren? Maar vandaag kijken we naar de positie van Turkije in de NAVO en de verhouding tot de Europese Unie. En dat doen we met oud-diplomaat Ron Keller, van 2013 tot 2015, als ik het goed heb, ambassadeur in Turkije, hier bij ons in de studio. Welkom Ron.
12: Dank jullie wel.
9: Wat staat er op het spel deze top in Ankara?
2: Ik denk dat het de eerste wat naar boven komt is... gaat de VS binnen de NAVO blijven? Dat is dezelfde vraag die we vorig jaar in Den Haag hadden. Die speelt natuurlijk nog steeds. Je merkt dat Trump en zijn regering wisselende signalen afgeeft... het afgelopen jaar. Ze zijn er niet uitgestapt. Ze doen nog steeds mee. Je hoort ze nu nog generaal zeggen... Nou, het is voor ons nog steeds ontzettend belangrijk. En dat is denk ik ook zo. De Amerikaanse troepen maken en alles maakt nog steeds deel uit van de NAVO. Dus zo bezien is er niks aan de hand. Maar tegelijkertijd merk je dat... bijvoorbeeld het conflict in de Golf. Trump heel boos was dat NAVO hem niet te hulp schoot. Nu heb ik de NAVO nodig en nu zijn jullie er niet. Ja, en dan blijkt dat hij ofwel zijn dossier niet goed kent... ofwel toch eigenlijk wel een beetje provoceert.
10: Ja.
2: En hij moet weten, hij moet gebriefd worden over de NAVO. Dus dat betekent dat de liefde bij de Trump-administratie voor de NAVO... is nog steeds heel, heel, heel erg dun.
9: Dus dat we weten nog steeds niet hoe ze zich dit jaar dan weer zullen gedragen.
2: Klopt. En ik vind eigenlijk al sinds vorig jaar, hoor, eigenlijk sinds Trump zo openlijk toch al kritiek heeft geuit op de NAVO. Kritiek uiten, dat is uitstekend, maar dat doe je dan binnenskamers. Maar het feit dat hij dat zo openlijk en zo provocerend vaak doet, betekent eigenlijk dat de eenheid in de NAVO er al niet meer is. En daarmee is de afschrikking, dat is het allerbelangrijkste wapen dat de NAVO heeft. Mm-hmm. Dat afschrikkingswapen is verzwakt, ernstig verzwakt. En dat weten helaas de Poetins van deze wereld. Dus ja, die schade is aangebracht. We zullen in de toekomst zien of de NAVO zonder de VS... zichzelf opnieuw gaat uitvinden. Of dat die VS toch weer terugkeert in dat bondgenootschap. Ja. Dat is in de toekomst is dat nog verborgen.
9: Daar gaan we het zo meteen ook eventjes verder over hebben. Maar nog eventjes over die Amerikaanse lijn. Vorige week had de defensieminister Pete Hegseth... of eigenlijk de Secretary of War, zoals hij daar wordt genoemd...
2: Precies.
9: Had bij de NAVO-vergadering van defensieministers... ook weer strenge woorden tegen de landen die wat hem betreft... niet genoeg bijdragen aan de NAVO. Wordt dat dan ook weer de Amerikaanse lijn op de top? Ja, Europa moet meer doen, ondanks de afspraken die we in Den Haag hebben gemaakt?
2: Het is misschien een afgezaagde plaat, afgedraaide plaat. Maar dat zal ongetwijfeld weer gebeuren. En er zijn natuurlijk ook landen... die een ander tempo hebben wat betreft de Polen en de Baltische Staten... zitten al op een hoger niveau en trekken nog sneller dat been bij. Andere landen zeggen, dan gaan we eens rustig naar kijken. Sommigen zijn nog aan het nadenken... wat kunnen we in die 1,5%, die zeg maar investeringsgerelateerde... defensiegerelateerde categorie van uitgaven doen. Kortom, een flink aantal landen is nog eigenlijk aan het bijkomen... of aan het verwerken, de schok dat dit teweeg brengt, die 5%... langerjarige begrotingsontwikkeling. Dat is namelijk een enorme klap. Er moeten heel veel zorguitgaven, onderwijsuitgaven, noem maar op, worden weggedrukt door dit. Dus daar mogen landen daar eventjes de tijd voor nemen. En ik heb, maar dat is even voor een andere podcast misschien, maar ik heb toch eigenlijk altijd gezegd, die 5% is absurd. En de Amerikanen hebben niet het recht om zo hard te schreeuwen. Want kijk, de Amerikanen hebben een hoger percentage defensieuitgaven, maar zij hebben ook een global reach. Mm-hmm. Ze zijn ook over de hele wereld, zijn ze met hun tussen 380 bases die ze in de lucht willen houden. Ja, dat kost wat geld. Maar wat geven ze nou echt aan de NAVO uit? Dat is dus veel minder dan het percentage waar ze mee op de borst kloppen. Dus om ons dan vervolgens aan hun totale uitgaven te spiegelen. Ik snap eigenlijk niet waarom we daar in Den Haag zijn, ik zou bijna zeggen, ingetuind. Maar goed, dat is in Den Haag gebeurd. Dat gaat in Turkije niet teruggedraaid worden.
9: En ze dragen niet alleen minder van hun percentage bij aan de NAVO. Ze dreigen ook de laatste tijd steeds meer om daar dat nog verder te verminderen.
2: Klopt. En daarmee zie je wel degelijk het signaal dusgevend. Voor ons is Europa en die NAVO niet meer zo belangrijk. Dat op zichzelf is niet zo onlogisch. Want de demografische ontwikkelingen... ik was een paar weken geleden in New York en loop je op straat... en dan zie je eigenlijk zoveel... je hoort Spaans overal spreken. En is dat maar een slechte steekproef, dat begrijp ik ook wel. Maar de soldaten en de gemiddelde Amerikaan die het in het leger dient... ja, die heeft zijn roots in Guatemala en in Mexico. Europa, zoek het maar zelf uit. En dat staat ook heel openlijk in die veiligheidsstrategie die we sinds de NAVO-top in Den Haag hebben gekregen. En die wel degelijk, denk ik, in Turkije op tafel ligt bij een aantal landen. Althans in het achterhoofd, of misschien wel in het voorhoofd. Wat betekent die veiligheidsstrategie die we in november zagen voor de NAVO? En daarin staat heel expliciet, De Amerika's, dat is onze zorg. Dat is onze geopolitieke, zeg maar, speelveld. En de rest van de wereld gaan we ons wat minder mee bemoeien. Ook niet met Europa. Dus vanuit die optiek is wat Hexet zegt consistent. En willen wij dat compenseren, zullen wij inderdaad dat been moeten bijtrekken als Europa en als andere NAVO-lidstaten.
10: Aanvankelijk werd ook gezegd na Den Haag van Ankara volgend jaar en inmiddels dit jaar, dat wordt een tussentop. We hebben grote afspraken gemaakt in Den Haag, die gaan we implementeren. We gaan in Ankara hooguit kijken hoe ver staan we daar nu mee. Ja. En voor de rest, dat zal niet zo belangrijk worden. Maar als we jou zo horen, dan wordt het toch belangrijker dan je denkt. Wordt het toch weer een Amerika-schop tegen Europa-top?
2: Ja, omdat ik denk dat ze niet eens zozeer dat geld en die afspraken, daar zal nog terwijl de Amerikanen weer mee komen van jullie zijn te traag. En ik snap dat snap ik ook wel.
10: Het is allemaal oneerlijk.
2: Ja, vanuit hun logica snap ik dat wel. En ze zullen ook signalen geven. Besef wel dat wij minder in Europa gaan doen. Dus we laten een gat vallen. Het is aan jullie om dat in te vullen, ja of nee. Dus dat snap ik ook allemaal nog. Wat denk ik anders is, dat hadden we niet kunnen voorspellen vorig jaar in Den Haag, is dat we nu de oorlog in het Midden-Oosten, de conflicten in het Midden-Oosten, zo zijn opgeleid dat ze inderdaad inmiddels wereldwijde consequenties hebben. Niet zozeer militair nog. We hebben nog geen derde wereldoorlog. En de NAVO is niet operationeel in het Midden-Oosten. Maar laten we eerlijk zijn, we praten over een conflict met wereldwijde consequenties. Daar zal de NAVO ongetwijfeld ook over praten. En ook, schat ik, in de Amerikanen zullen zeggen, en waarom hebben jullie ons niet geholpen? En wat gaan jullie als NAVO-partners doen om voortaan dat Midden-Oosten ook veilig te houden? Want een veilig Midden-Oosten is ook goed voor de NAVO. Dus dat zal dat gesprek daarover gaan. Kortom, die top die wordt wel degelijk interessant. En goed om die niet alleen goed voor te bereiden, maar ook goed te volgen. Dus ook vanuit BNR.
10: Helder. En als we nou kijken naar, je zegt het al, we zijn weer terug bij het Midden-Oosten. Dan zijn we ook terug bij Turkije, waarvan een groot deel van het land natuurlijk in dat Midden-Oosten ligt. Kun je iets vertellen over de rol van Turkije binnen dat bondgenootschap? We weten al dat ze het grootste staande leger na de Verenigde Staten hebben. Wat is nog meer hun rol?
2: Ze zijn eigenlijk in mijn beleving de afgelopen decennia, en misschien eigenlijk wel vanaf het moment dat zij lid werden van die NAVO, zijn ze heel stilletjes, zijn ze heel erg op de achtergrond. Ze lopen niet voorop. Ze lopen niet te zeggen van wij zijn het tweede land enzovoort. Dat heeft te maken met twee redenen. Ten eerste omdat ze een beetje, ik zou bijna zeggen, met de haren bijgesleept waren in die Koude Oorlogperiode, om die zuidflank af te dekken. Op dat moment bestond de NAVO ook uit allemaal democratieën. En dat was ook, als je de NAVO-charter leest, dan zie je ook dat het gaat niet alleen om verdedigen, maar wat verdedigen we dan? Nou, die democratische normen en waarden. Nou, daar had toen Turkije lid werd van de NAVO, had Turkije die niet. Het was een militaire dictatuur. Maar ze werden er toch bij gehaald. Dus je snapt wel dat ze zich niet een grote broek aanmeten op dat moment, omdat ze niet aan alle spelregels en de normen en waarden voldoen. Dus ze zijn altijd op de achtergrond geweest. En ten tweede, ja, die leidende rol die werd natuurlijk altijd door de VS gespeeld. En die zakt nu wat weg. En je zou kunnen verwachten dat dan dus er meer naar de tweede macht wordt gekeken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de afgelopen 2-3 jaar, nadat Trump aangetreden is, er meer en meer naar Europa wordt gekeken. Europa zichzelf toch heeft georganiseerd rondom het verdedigen van Oekraïne. Het eventueel ontwikkelen van een veiligheidsgarantie voor Oekraïne. In die Coalition of the Willing heeft Europa het initiatief genomen. En Turkije heeft weliswaar steeds proberen te bemiddelen, maar is eigenlijk een beetje op een zijspoor terechtgekomen. Dus ik denk dat het zwaartepunt in de opvolging van Amerika, als we even in die termen denken, ligt eerder in Europa dan bij Turkije.
10: Maar ziet Turkije desondanks niet een kans? Want we weten allemaal, Erdogan is natuurlijk een man met een ego. Die houdt erg van toppen, van uitstraling. Op die toppen die hij tot nu toe heeft bijgewoond van de NAVO komt hij ook binnen van hier komt de leider met hoofdletters. Ja, dit is toch koor op zijn molen, zou je zeggen.
2: Hij zal precies op diezelfde manier weer binnenkomen. Ja, dat ga ik zonder meer vanuit. Ik heb hem nooit op een andere manier zien binnenkomen. Dus dat zal weer gebeuren. Zit een beetje in de mans aard. En het is een trots volk. En het volk met een met heel veel complexen ook. Vroeger een super, super macht.
10: Ottomaanse Rijk.
2: Precies, het Ottomaanse Rijk. En dan praat je over honderden jaren van een hele grote, heel groot groot gebied en een hele grote, zeg maar, outreach die ze hadden. Dat heeft honderden jaren en dat is langzamerhand verschrompeld geraakt begin 20e eeuw. En uiteindelijk, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, was het zover dat Turkije bijna opgesplitst werd door de winnaars van de Eerste Wereldoorlog. Omdat Turkije aan de Duitse kant was gaan vechten, aan de Habsburgse kant. Dus Turkije is door een hele wilde rollercoaster gegaan. En dat heeft al wat gedaan met het zelfvertrouwen, zou je bijna zeggen, van de Turken. Enerzijds, en dat zie je, dat is typisch bij zo'n ex-supermacht. Enerzijds hebben ze nog steeds die grote broek aan van, let wel op, wij zijn die supermacht nog, hè? We zijn er nog steeds. En anderzijds beseffen ze dat ze niet meer die macht hebben van het Ottomaanse Rijk. Dus dat ze slechts Turkije zijn geworden. En dat gevoel van, ik wil niet zeggen van een minderwaardigheidscomplex, maar dat gevoel van, nou ja, op je nummer gezet zijn door de geschiedenis, dat zit ook in de Turken heel diep.
10: Ja. En dus gaan ze niet die rol van tweede macht pakken, mocht het zover komen dat Amerika daaruit stapt?
2: Nee, en ik denk het niet. En het is ook, weet je, de macht kan alleen uitgeoefend worden als ook degene waar de macht over uitgeoefend worden, zich daar eigenlijk naar schikken en dat accepteren. Dan pas heb je die macht. Anders dan ben je hooguit een zeg maar,
10: een ijdel haantje.
2: Ja, dan probeer je de macht.
12: Met een heel groot paleis, ja, is dat wel.
2: Dan heb je enorm veel ambities, maar je hebt pas echt macht als er iemand naar je luistert. Hè?
10: Ja.
2: En dat, ik denk eerlijk gezegd, dat Turkije nog steeds een gewaardeerd partner is, maar dat de agenda van de VS, van Europa en van Turkije, de agenda's zijn uit elkaar gaan lopen sinds 1990.
12: NAVO-landen moeten volgens het verdrag ook democratie, individuele vrijheden en rechtsstaat bevorderen.
2: Ja.
12: Dan denk je toch niet meteen aan het steeds autocratischer Turkije?
2: Ik weet niet of Turkije steeds autocratischer wordt. Het is altijd een mengvorm geweest van autocratie en, ja, elementen van democratie. Hè? Ik zei al, in de jaren 50 en 60 waren er toch eigenlijk gewoon militairen aan het macht. Militairen zijn altijd heel dicht bij de macht geweest. Atatürk, de grondlegger van het huidige Turkije, was zelf ook een hele succesvolle, trouwens, generaal in de Eerste Wereldoorlog. Heeft dus ook als generaal met zijn leger Turkije eigenlijk behouden. Dat is, als je in Ankara bent, dan moet je naar het mausoleum van Atatürk.
12: Ja, dat ook, hoorde ik al van
2: toen
12: heel.
2: Ik de ambassadeur werd, ik dacht, ik ga mijn geloofsbrieven aanbieden aan de minister van Buitenlandse Zaken of aan Erdogan. Maar er werd gezegd, nee, je gaat eerst een krans leggen bij Atatürk. Dat gaat altijd voor. Dus Atatürk is heel erg belangrijk. Maar dat was een militair. En hij had ook, hij hield ook van Britse sigaren en van bolhoeden. En van een drankje. Dus dus hij had die twee werelden had hij. En die zie je eigenlijk in Turkije tot de dag van vandaag aan toe. Autocratische, het gaat met golven in Turkije. En er is natuurlijk wat er nu met de oppositie gebeurt. Met de CHP is dramatisch. Dat is tegen alle normen en waarden van democratie in. Dus daar is geen twijfel over. Maar Erdogan heeft ook een heleboel losgemaakt in positieve zin. Toen hij begon, heeft hij heel veel economische welvaart gegeven. Dat is ook een vorm van beschaving brengen aan je eigen mensen.
12: Ja. Alleen beïnvloedt dit dan hun positie binnen de NAVO?
2: Ja, daarom zeg ik het. De mate waarop zij geaccepteerd zullen worden als onze leider binnen de NAVO, als je toch een ander norm- en waardestelsel hebt, die kans is erg gering.
10: En Mark Rutte, die moest vorig jaar toch even langs bij Erdogan om zijn baan veilig te stellen. Erdogan zei eerst, nou, dat dacht ik niet dat jij het gaat worden. Je hebt ons voor gek gezet daar in Nederland met onze verkiezingscampagne voor Nederlandse Turken. En de minister mocht niet komen spreken. Dus kom maar even op het matje, want anders gaat meneer Erdogan, gaat deze jongen niet akkoord.
2: Klopt, ja.
10: En Rutte ging op eigen kosten op zijn knieën. Moest nog lang wachten ook, begrepen we. Ja, dat is ook Erdogan. Hè? Wat zegt dat over de man?
2: Nou, dat zegt meer iets over de Turkse. Het is een trots volk. En als je je beledigd voelt, dan kom je daarop terug, om het zo maar te zeggen. Ik wil het woord wraken en revanche niet in de mond nemen. Maar het heeft het gedaan. Het is wel een volk met een kort lontje, als je begrijpt wat ik bedoel. En met een lang geheugen. Zo van, jij hebt ons ooit bekritiseerd. En nu toch, dat willen we toch nog een keer op terugkomen. Dat past wel in een, dus niet alleen toevallig Rutte hoor, dat past in een bredere traditie van laten zien van wie in Turkije in ieder geval de baas is. Dat is dat autocratische kantje.
10: En het is ook voor het eigen publiek eigenlijk dus.
2: Ja, en het is, ik denk, het publiek zal dat, ach, die zal niet zo daar opgewonden over raken. Maar het zit meer in de aard van het beestje, denk ik. Ja. Ja, trots volk, trotse mensen. Erdogan is onvoorstelbaar trots. Ja.
10: En toch is het ook een heel belangrijk land. Ze liggen aan de Bosporus, bij de Zwarte Zee, bij de Middellandse Zee, in het Midden-Oosten. Ja. Je wil ze er ook bij houden, want elk Russisch schip dat naar de Zwarte Zee vaart, dus richting Oekraïne en Rusland zelf, dat zien de Turken, en dat geven ze wel even door aan de NAVO-bondgenoten. Zeker. Dus knijpen we gewoon niet een oogje dicht met zo'n moeilijke, onbetrouwbare partner. Zo van, nou ja, dan hebben ze er in ieder geval bij.
2: Ja, moeilijk zijn ze wel, onbetrouwbaar zijn ze niet. Oh, ik heb de Turken ervaren als een uitermate betrouwbare partner. Ik denk dat de NAVO daar ook absoluut geen klachten over heeft. Maar ze zijn anders gebouwd. Anders, hun geschiedenis is anders dan die van ons. Hun belangen, ik zei het al, vanaf 1990 zijn de VS, Europa en Turkije in drie verschillende richtingen gegaan. Als het gaat om, hoe kijk je naar de toekomst? Dus ze zijn anders dan wij. Maar ze zijn binnen dat bondgenootschap een uitermate betrouwbare partner gebleken altijd. Ja, lastig, moeilijk. Maar goed, er zijn meer lastige landen. Ik bedoel, Frankrijk is ook niet in alle opzichten een makkelijk land. En Nederland wil ook wel eens dwars liggen en zo.
10: Maar hoezo betrouwbaar? Want we weten ook nog dat ze op een gegeven moment een luchtverdedigingssysteem van de Russen gingen kopen. Nota bene de Russen. Wat Amerika toch echt heel erg kwaad heeft gemaakt.
2: Klopt, dat kan ik me nog herinneren. Dat hing ook samen met het feit dat ze aanvankelijk de Patriots wilden kopen. En dat de Amerikanen zeiden, ja, sorry, maar wij gaan die Patriots dan wel leveren, maar je krijgt er geen handleiding bij, om het maar even simpel te zeggen. En de Turken zeiden, wat? En zeiden ze, ja, de Amerikanen zijn allemaal geheimen in over de technologie en zo. Dat willen we toch niet.
13: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Piet.
2: Ja, een land dat naast een aantal petten op heeft, hè, dat is me bijgebleven. Turkije staat op het lijstje van mogelijke EU-lidstaten.
3: Misschien, waarschijnlijk niet.
2: Nou ja, dat, als je dat Erdogan vraagt, zegt hij: ja, natuurlijk, wij hebben recht op EU-lidmaatschap. Hè, dus dat is één. Dat is één Turkije. Dan is er een Turkije dat dus toch een betrouwbaar bondgenoot is, wat stilletjes, maar betrouwbaar in die NAVO. Dan heb je hetzelfde Turkije dat ook een anti-westerse coalitie heeft lid van is geworden. De BRICS-groep die een paar jaar geleden door de Russen en de Chinezen is opgepoetst, ja, om een soort van tegendruk te geven naar het westen toe. En die BRICS-groep daar horen we nog niet veel van, maar hij is er wel en hij wordt sterker en sterker. Er komen steeds meer landen bij, Indonesië en Egypte, noem op. Ooit wilden daar ook Iran en Saudi-Arabië in. En toen, nou ja, goed, dat heeft uiteindelijk geleid tot het Gaza-conflict. Dat is weer van een andere podcast.
3: Het is een soort lesje wereldgeschiedenis eigenlijk.
2: Maar die BRICS-groep, daar zit Turkije dus ook. Nou, was een van de eerste die zei: ja, daar willen we ook wel bij horen. Mm. En dan denk je: hey, dat is toch een anti-westerse groep. En als je dan Erdogan zegt: en wat wilt u nog meer? Dan zegt hij: nou, wij zijn ook een regionale supermacht. Mm. En dan zeg ik: ja, maar wat bent u? Wat is nou het echte Turkije? En dan zei Erdogan tegen mij: ik hoef helemaal niet te kiezen, wij zijn dat allemaal. He, dus dat is, Turkije is heeft een hele grote ambitie. Wil heel graag lid worden van clubs en er dan bij zitten. En dan blijkt soms clubs elkaar, ruzie met elkaar te hebben of elkaar uit te sluiten. Turkije is een beetje eigenlijk vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog in verwarring van waar horen we nou precies bij. Ze willen nog steeds, eigenlijk diep in hun hart, willen ze die rol terug die ze in het Ottomaanse tijdperk hadden, van de leider in het Midden-Oosten.
3: Ja.
2: En dat was ook de belangrijkste drijfveer in de tijd dat ik ambassadeur was. Wij willen met heel veel landen om ons heen vriendschappelijke relaties aangaan. We willen met geen één land een conflict aangaan, maar we willen wel invloed uitoefenen daar. Nou, de eindresultaat van dit alles was dat er inderdaad heel veel conflicten gestopt waren, maar dat Turkije in plaats van heel veel vrienden geen enkel vriend meer over had.
3: Ja, want lukt dat, het zijn van een regionale grootmacht?
2: Nee, niet op de manier waarop Turkije dat doet. En dat is nog steeds vanuit, misschien wel die militaire achtergrond, maar vooral vanwege dat Ottomaanse verleden, vanuit het beeld van: wij zijn de natuurlijke leider in het Midden-Oosten, dus luister naar ons. Ja, en dat pikken de buurlanden niet. Dus die rol van leider, die wordt niet gepikt als je eigenlijk boven je gewicht bokst, om het zo maar te zeggen.
3: Dank, Ron Keller. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app, of abonneer je overal waar je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
0: kozijnen. Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. Vijf mensen raakten gewond, van wie één bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na één dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. In het noorden van Afghanistan is een aardbeving geweest met een kracht van 6,0. Het is nog niet bekend hoeveel schade en slachtoffers er zijn. Maar vorig jaar bij een aardbeving die net zo zwaar was, kwamen duizenden mensen om het leven. In Afghanistan komen vaker aardbevingen voor. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het? De 26e juni alweer. Met Leenert en Michiel, ik ben Mark. Vanuit onze Haagse studio vandaag weer eens een keertje. Trouwens, dat hebben we tijdens de corona-enquête eigenlijk elke keer. Dus zo bijzonder is het. Het begint alweer bijna gewoon te worden dat we hier zitten.
5: Het is wel heel bijzonder dat wij hier zijn. Want de rest van Nederland, code
4: blijf
5: rood,
4: thuis.
5: Blijft thuis.
4: Ja, maar dan kan je lekker luisteren naar...
5: Dat is absoluut waar. Dan kan je luisteren, ja.
4: Trefwoorden deze week, box 3... Stikstof. Het is een nationale stikstofdag vandaag.
6: Water. Moeten we het ook over hebben?
4: Water gaan we het zeker over hebben, Michiel. Volgt die enquête over corona? Nou, daar kunnen we het zeker even over hebben. Ik hoorde jou vanmorgen ook al eventjes over genderneutrale toiletten, Leendert. Ja. Ik wou zeggen bij Bas, maar het was bij Ivan en Nina. Daar moeten we het toch nog heel even over hebben. Over hoe belangrijk dat is of hoe erg. Want er zijn twee opvattingen over in dit kamergebouw.
6: Wat ook wel leuk is, is dat het in deze studio en ook in deze podcast feed, mensen die erop geabonneerd zijn, die zullen het misschien al gezien hebben. Het is hartstikke druk in de feed met wat er allemaal aan podcasts aankomt. Dat is het ministerie van voetbalzaken.
5: Ja, zeker. En daarom zit ik ook enigszins met slaapgebrek hier, omdat het Nederlands elftal gespeeld heeft. Maar we maken inderdaad met politici een podcast over voetbal. En de grap, het is begonnen met een grap. Als mensen als Johan Derksen en Jack van Gelder gewoon consequent over politiek blijven praten. Ja, die sportjournalisten, daar gaan wij lekker over voetbal praten. Dus we doen voor- en nabeschouwingen van het Nederlands elftal.
4: Gisteren zat er ook nog een aflevering over Moerdijk ineens tussen.
5: Ja, ook heel... Moerdijk kunnen we ook nog even benoemen.
4: Daar kunnen we het ook nog even over hebben. Een ander verhaal dan gisteren hoorde.
6: En heel Nederland heeft dus slecht geslapen vannacht. Wij ook allemaal. Ik dacht wel...
4: Ik probeerde binnen te komen en ik heb vandaag een beetje wallen onder mijn ogen. En nu heb je hier zo'n gezichtsscanner. Waar je moet je pasje moet je laten zien.
6: Maar die herkende jou al niet meer.
4: Dat apparaat weigerde mij te herkennen omdat ik een beetje wadden onder mogen heb. Wat zegt dat ik er normaal heel gezond uitzie.
5: Precies.
4: Vandaag dus.
6: Eerste wat ik wel dacht vanochtend, is dat ik heb ook niet goed geslapen, net als de rest van Nederland. Maar ik dacht meteen aan Jamie van Essen en hoe zou hij geslapen hebben vannacht?
5: Nou, we kregen wel vanuit het ministerie te horen...
6: Dat hij goed geslapen algemeen, heeft?
5: Nee, dat ondanks code rood de ministerraad gewoon doorgaat... dat ze voor de inloop van de ministerraad, dan staan we buiten... genoeg water hebben, zodat we kunnen hydrateren.
7: Maar geen schaduw.
5: Er is ook genoeg schaduw. En op het moment dat de uitloop van de ministerraad is... dan zitten we binnen bij algemene zaken. Nou, jij in dit geval, Michiel. En daar staat de airco aan. Dus doe een trui aan, zou ik zeggen. Ja, want die zouden ze even wat extra power geven.
6: Is ook in het Kamergebouw, zodat in de plenaire zaal... en in de commissiezalen en op de gangen en zo is het prima te doen. Maar
7: de redactie van BNR.
6: Op de redactie van BNR niet, maar ook in... Ik ben ook in de kamers van Kamerleden geweest deze week. Nou, die gaf ik het ook te doen. Zeker ook nog verdiepingen hoger. Wij zitten dan op de derde verdieping. Veel fracties die zitten nog verdiepingen hoger. Nou, dat is nog heter.
5: Ik zat een debat fiscaliteit te volgen in een commissiezaal. En ik had mijn jasje niet bij me, omdat het inderdaad op onze redactie en in onze studio zo heet is dat het echt niet mogelijk is om dat aan te houden. Maar in die commissiezaal dacht ik op een gegeven moment, nou, dit is te fris. En ik had een Instagram-post gedaan, wat ik niet zo vaak doe... van een heerlijke dag om binnen een debat fiscaliteit te volgen... wat aan de ene kant cynisch was, maar ik vind, zoals de luisteraars weten... fiscaliteit leuk. Ging over box 3, ging het onder andere over suikertax. En dan kreeg ik ook een berichtje terug van... nou, je zal het wel warm hebben. Ik zei, nou, helemaal niet. Ik zit een beetje te bibberen zelfs hier.
7: Gisteren was hier een debat over Moerdijk. En ik moest wat dingen voorbereiden voor vandaag. Ik heb de laptop gepakt. Ik ben in de plenaire zaal gaan zitten. Om daar lekker met een laptop op schoot een beetje tekstjes te typen. Daar was het echt heel comfortabel. En dan kon ik meteen zo met één oog en met één oor het debat over Moerdijk volgen.
5: Mag ik dan nog het laatste over het weer zeggen?
7: Ja, dan gaan we daarna naar de stikstof, want daar moeten we het heel kort over hebben.
5: In de ouder-app, want ik heb een kind, er kwam een berichtje. De school is morgen dicht vanwege code rood. Alle ouders die moeten werken... Kom naar de Bubble Jungle. Dat is zo'n kinderspeeltuin.
6: Bubble Jungle?
5: Dat is zo'n kinderspeeltuin. Want daar is airco en dan kan je dan lekker met je laptopje gaan zitten.
6: Een soort monkey town.
5: Ja, een soort monkey town, ja. En toen had ik al een heel sarcastisch berichtje gestuurd. Nou, ik zal de minister van Landbouw vragen... of die naar de Bubble Jungle wil komen... voor de presentatie van het stikstofpakket dan. Ik heb die weer gewist, want ik dacht... nou ja, dat is misschien ook niet zo aardig.
7: Ik denk ook niet dat de minister daartoe bereid zou zijn.
5: Nee.
7: Je heeft het al heel druk. En je zegt steeds eentje... Maar ze gaan er met z'n drietjes doen, toch? Van Essen en Garremans en debat.
5: Ja.
7: Om ook te laten zien, ik hoorde je vanmorgen op de radio al zeggen... Omdat het ook over INW, infrastructuur, waterstaat gaat en over...
5: Over water gaat, over klimaat en over stikstof.
7: Domein. Maar het is natuurlijk ook om te laten zien dat dit niet één D66-minister is... Ik zag bij
5: dat klopt, goed dat jij dat zegt. Van elke partij moest er iemand bij zijn.
7: Staan. Oh ja, dit zijn die sukkels van D66 weer... die dat plan over stikstof vandaag gaan presenteren. Maar ze hebben gewoon drie partijen, drie mensen. Het hele kabinet gaat het stikstofbeleid doen. En dat stralen ze uit onder andere door met z'n drietjes te komen... en niet Jamie van Essen in zijn eentje te sturen.
5: Ja, en ik hoorde al achter de schermen dat het inderdaad bewust zo gekozen is.
7: Ja.
5: Dat de hele coalitie aanwezig is.
7: Ik denk zelfs dat de ministerschappen zo zijn verdeeld... zodanig dat dit bij stikstof
5: dit debat is makkelijk regelen was. Is een staatssecretariaat.
7: Ja, dat is waar. Dat is geen minister. Maar dat is die houdt zich met klimaat en groene groei bezig. Nou ja, zit je ook midden in het stikstofdomein als je niet uitkijkt.
5: Precies.
7: Want als je het aan het rechterdeel van de Kamer vraagt, dan gaat dit... puur en alleen over energietransitie. En daarom hebben wij een groot probleem in Nederland, toch?
5: Ja.
7: Nou ja, dat was ook de Moerdijk-trend.
5: Zullen we even over stikstof praten?
7: En heel
5: niet?
7: Kort, want volgens mij alles is uitgelekt. Alles is al besproken. Maar wat gaan we vandaag nou horen wat nog nieuw kan zijn?
5: Ja, dat is dus een beetje de discussie. Is nou alles uitgelekt of niet? Mijn antwoord daarop is nee. Want, om gewoon eens een voorbeeld te geven... collega's van een grote krant kwamen van de week... de KDW, de kritische depositiewaarde, gaat uit de wet. Ja, dat is iets
7: niet
5: dat
7: uitgelekt.
5: Is simpel.
7: Dat staat in het regeerakkoord.
5: Ja, dat staat gewoon letterlijk in het regeerakkoord. Dus, en dat een kabinet gaat doen wat ze hebben opgeschreven in een coalitieakkoord is geen nieuws. Het zou nieuws zijn als ze het niet gaan doen. Ja,
7: dat zou uitlekken.
5: Maar dat even terzijde. Er is natuurlijk, ze gaan naar zonering kijken rondom Natura 2000 gebieden. 500 meter of een kilometer zones gaan er komen. Emissieplafonds, reductiedoelen, grondgebondenheid. Dus hoeveel koeien per hectare. De rekenkundige ondergrens wordt. Precies.
7: Dat kan 2,6 of 1,4 zijn. Maar dat, of weet ik veel wat voor getallen dat zijn, koeien per hectare. Maar die getallen gaan al heel lang rond.
5: Maar het gaat ook over de integraliteit van het beleid, zullen we maar eventjes zeggen. En wat dat betreft doen de getallen er wel toe. Maar die doen er pas toe op het moment dat je het hele pakket ziet. Dus als je één klein elementje eruit pakt, dan zegt dat eigenlijk nog niet zoveel. Zometeen, als wij op het ministerie zitten en we krijgen die technische briefing van ambtenaren, dan moeten we horen, nou, hoe verhouden de bepaalde maatregelen zich nou ten opzichte van elkaar? En waarom? Want het is allemaal te doen om natuurherstel, of in ieder geval dat het natuur niet verder verslechtert, het verslechteringsverbod vanuit Europa. En zodoende moet de vergunningverlening op gang komen, zodat we van het stikstofslot afkomen. Is dit nou genoeg, want dat is de grote vraag, om dat voor elkaar te krijgen? En ja, daar moet je het hele pakket voor zien. En uiteindelijk, als we het hele pakket gezien hebben, dan zullen we dat pas echt weten als dit eens een keertje bij de Raad van State, dus bij de bestuursrechter, komt te liggen. Want is dit
7: weer eens een keertje naar de rechter gaat over een vergunning voor iets wat met stikstof te maken heeft.
5: Ja, en we zullen zometeen vanuit verschillende belangengroepen zullen we horen, het is te weinig, of het is te veel, het is niet op de juiste plek. Dat kan je allemaal, kan je dat al invullen.
7: Ja, met wat ik hoorde over de verdeling over de verschillende sectoren, want je hebt natuurlijk landbouw, daar hebben we het heel vaak over, maar je hebt ook industrie en je hebt ook het vervoer. Die moeten allemaal een bepaald percentage omlaag.
5: Ja, in de landbouw 42-46%. En de industrie en de infra moeten 50% omlaag. Ook al bekend, hè, vanuit het beleid van Wiersma
7: dat is,
5: nog.
7: Dat is nog van de vorige regering. Maar dat is eigenlijk best fascinerend, want bij de landbouw, daar is de afgelopen jaren, die hebben in de afgelopen 40 jaar hebben die heel veel stikstofreductie al bereikt, maar in de afgelopen 15 jaar niet. Bijna niet. De industrie daarentegen, die is gewoon rustig doorgekacheld. Die heeft al die tijd nog steeds. Dus die draagt al heel erg veel bij aan.
5: Infra hetzelfde verhaal.
7: Infra stelt hetzelfde voor. Dus dit is wat de landbouwrellen van een paar jaar geleden wel heeft opgeleverd, is dat de landbouw een kleinere bijdrage levert, omdat nu weer iets nieuws gevraagd wordt, toch van de industrie en van het vervoer, denk ik dan.
5: Ja, maar dan moet je dus een onderscheid maken. En dat hebben we de vorige keer hebben we dat ook al gedaan, tussen gericht beleid en generiek beleid. En waar we het nu over hebben is generiek beleid. En dat gaat dan over die stikstof.
7: Dit is een percentage voor heel Nederland, voor alle bedrijven in de industrie.
5: Ja, en dat gaat, het percentage zoals we die net genoemd hebben, dat gaat over die stikstofdeken. En die stikstofdeken, dat zegt wordt ook, hoe noem je dat ook alweer, als je geen hoogleraar bent, maar nog wel verbonden aan de universiteit. Emeritus hoogleraar Leen Hoordijk, om er even eentje te noemen. Hij zegt van ja, we moeten vooral naar die stikstofdeek kijken. En want die wolk aan stikstof. En dat,
7: echt overal
5: dat,
7: vandaag.
5: Dat is overal.
7: Dat terecht komt, ja.
5: En dat moet omlaag. Het is generiek beleid. Maar we hebben ook dat gericht beleid in die zones. En daar is het dus heel erg de vraag van, nou, wat moet nou het aandeel gaan worden van de landbouw? En hoe groot gaat het aandeel zijn van vooral dan industrie in die zones? En hoe hoog worden die reductiedoelen daar?
7: Ja.
5: Want daar moet je dus wel extra beleid gaan.
7: Als je de Veluwe weg zou halen, maar je houdt, dat ik zo vast ook wel wat industrie nog achterblijven, dat zou natuurlijk heel gek zijn.
5: Ja, en dan krijg je wel, maar dan wordt het, daar heb ik gewoon simpelweg niet genoeg kennis voor.
7: Nee, vanmiddag gaat dat veranderen.
5: Ja, maar ook gewoon überhaupt. Want je hoort namelijk wel eens, ja, als je alle piekbelasters rondom Natura 2000 gebieden weghaalt, dan kan de vergunningverlening nog steeds niet op gang komen, omdat dat niet genoeg is. Als je met kritische depositiewaarde rekent, om dat het stand te laten houden bij de rechter. Ja, 21 zegt dat bijvoorbeeld. Maar dat ligt er natuurlijk aan, de combinatie van gerichte maatregelen rondom die Natura 2000 gebieden. En nou, hoe gaat dan in de rest van Nederland, dat weten we dus, hè, met die, maar hoe gaat dat vorm krijgen? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
7: NB zegt hier trouwens de overtreffende trap van, want die zegt, als we alle stikstof in Nederland uitstoot weten terug te dringen tot nul, dus we gaan alle mensen weghalen en alle industrie en alle boeren en alles weg, dan komt er nog steeds te veel stikstof uit Duitsland ons land binnengewaaid om aan de regels te voldoen.
5: Ja, en dat klopt dus
7: ik
5: niet.
7: Ik denk daar niet staat, dat klopt, maar dat is wel de overtreffende trap van wat jij zei, ja, de 20, geloof ik. Hè?
5: Ja, maar we hebben laatst een technische briefing hier gekregen, en daar zeiden ook de onderzoekers, we zijn een netto-exporteur van stikstof. Dus,
7: maar dat kan nog steeds zijn dat we te veel het land binnenwaait en dat we desondanks ook te veel exporteren.
5: Ja, dat is waar.
7: Ja, dat kan samen gaan. Maar goed, dan ga je vanmiddag mee horen. Want jij gaat naar de persbriefing, waarin journalisten worden bijgepraat door de minister en een paar ambtenaren waarschijnlijk.
5: Nee, minister is daar nooit bij.
7: Ik had vorige week over kerncentrales. Dat was Johannes de Wat, die deed dat persoonlijk. Dat ook nog wel eventjes zo aan de orde, denk ik.
5: Oké, ik vermoed dat hier alleen ambtenaren zijn. Ja, ik moet dan terugdenken aan 4 jaar geleden. Toen zat ik er ook bij. Toen het stikstofpakket van Christiane van der Wal naar buiten kwam.
7: Het stikstofkaartje moment.
5: Ja, toen er bleef eigenlijk niets. Ruim 200 pagina's over, behalve dat kaartje. Maar dus, dat stelt wel degelijk. Dat was het landelijk programma Nationaal Gebied. En dat was veel meer dan dat stikstofkaartje. Waar we het toenertijd heel veel over gehad. Dat werd helemaal gereduceerd tot een kaartje. En het zal nu aan de woordvoering van alle departementen, die zullen er meegekregen hebben, zorg ervoor dat het alles wat we presenteren niet uiteindelijk leidt tot alleen een kaartje.
7: Ja. Wat ik ook fascinerend vind, is de reactie van Gelderland al voordat het stikstofprobleem nu, de oplossing nu gepresenteerd wordt. Die van de week zeiden, wij zijn nu een paar jaar bezig met een bufferzone van 500 meter. In Den Haag hebben ze het ook wel eens over 1 of 2 kilometer. Wij gaan gewoon 500 meter doen.
5: Maar daarvoor wil ik wel zeggen, dat is bijzonder. Dat is maar dan moeten we eigenlijk eerst zien.
7: Misschien is dat het plan. Maar
5: het zou ook zo kunnen zijn dat zij veel effectiever in 500 meter zijn dan het kabinet voornemens is in een kilometer te zijn. Omdat ze daar zeg maar het beleid zo in die kilometer nog zoveel kan. Dat het helemaal niet zulke grote zoden aan de dijk stelt. Maar daarom heeft het geen zin om daarop op voor te sorteren.
7: Nee, iets waar we ook heel.
6: Ik ben ook helemaal geneigd om voetbalachtige voorspellingen te gaan doen. En dan toch al, ja, wordt het dan die kilometer of toch 500 meter? En als het dan 500 meter blijkt te zijn, dan is er dus eerder dat lek vorige week geweest.
5: Maar het gaat beide zijn, hè? Het is een beetje de vraag rondom hoeveel natuurgebieden wordt het een kilometer en om hoeveel natuurgebieden.
6: En het verschil grote natuurgebieden en kleinere.
5: Ja.
6: Maar goed, daar moeten we dus ver van weg.
7: Natuurgebieden halen de finale? Dat is nu jouw vraag. Ja. Maar dan moeten we even de achtste.
6: Daar moeten we dus ver van weg.
5: Mag ik hier nog één ding over zeggen?
7: Over voetbal.
5: Nou, het is natuurlijk ook een beetje de vraag. Wij gaan zo meteen kijken naar hoeveel mol de rekenen weten waar ik al ben. 0,5. Dat zegt mij al bijna niet, zeg maar. Daar moet je echt een wetenschapper voor zijn. Wil je echt kunnen begrijpen wat nou zo'n mol precies is en doet.
7: We hebben het nu niet over het diertje, maar over een hoeveelheid atomen.
5: Ja. En toch, zijn het atomen?
7: Moleculen.
5: Moleculen. En de gewone Nederlander, die wil gewoon op een gegeven moment weten, gaan we weer bouwen?
7: Ja.
5: Wordt mijn weg gerepareerd? Kan ik me zo meteen een ondernemer, kan ik mijn bedrijf uitbreiden? Krijg ik daar vergunningen voor?
7: Niet gerepareerd, daar is geen geld voor.
5: Dat is ook waar.
7: Nee, maar een ander
5: je snapt,
7: probleem.
5: Je snapt mijn punt.
7: Snap natuurlijk.
5: Alles wat wij zo meteen gepresenteerd krijgen aan cijfertjes en breedtes, dat heeft voor een hele kleine groep heeft dat echt hele grote gevolgen. Maar voor de rest van Nederland.
7: Voor de rest van Nederland niet.
5: Nou ja, behalve dan op het moment dat ze het daadwerkelijk voor elkaar krijgen om een juridisch houdbaar geborgd pakket te presenteren, waarbij de rechter zegt, ja, we kunnen weer vergunningen gaan uitgeven.
6: Ja. Vergunningen gesproken. Of wou jij naar iets anders?
7: Ja, ik wou naar iets anders. Maar als jij een vergunning wil, dan krijg je die van
5: mij. Ja, reduceert hij genoeg stikstof?
7: Maar wel blijf ademen.
5: Ja, scheid jij je poep en plas? Want dat is dan belangrijk, hè?
6: Wat smerig. Ja. Ik heb jou net voordat we gingen opnemen horen vertellen hoe jij vannacht naar het Nederlands elftal hebt.
5: Ja, dat laat maar. Dan hoeft de luisteraar niet te weten.
6: Dat realiseerde ik toen ook. Nee, ik wilde zeggen over vergunningen gesproken. We krijgen straks dus de presentatie onder andere van Vincent Karremans, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij als de man die over het water gaat. En daar ging het ook veel over deze week hier in Den Haag. Om het even ingewikkelder te maken, we hebben het net over de kritische depositiewaarde, de KDW, gehad. Het ging deze week ook veel over de KRW.
7: De kaderrichtlijn water.
6: Ja, inderdaad.
5: 2027.
6: Ja, en 2027 komt eraan. Dus even, waarom speelt dit nou? Inderdaad, die KRW, die is begin deze eeuw Europees vastgesteld. EU-landen moeten de kwaliteit van hun water verbeteren.
7: Ja, we moeten gewoon schoon water hebben. Ja. En dat hebben we niet. En vragen we hier ook elke keer uitsterven zelf voor.
6: Ja,
7: net als met stikstof.
6: En vooral niet verslechteren. En wat er dus inderdaad gebeurd is, dit is begin deze eeuw is dit vastgesteld. Maar daar hoeft een land dan niet de dag daarna aan te voldoen. Daar heb je heel wat jaren voor. Ruim 25 zelfs. Dat gaat dan gefaseerd allemaal. Maar,
7: ja, maar dat is binnenkort.
6: Dat komt er ineens aan. Eind volgend jaar, december 2027. Dan moeten we daaraan voldoen.
5: Nou, even een quizvraag. Weet je hoeveel december toevallig?
6: Volgens mij 22.
5: Ah, volgens mij 20. Dat gaan we uitzoeken. Volgende week zeggen we welke het is.
6: Dan weten we wie dat goed had.
7: Ik weet echt studio daarna gaat BNR.nl.
6: Trouwens, ik weet vrij zeker 22.
5: Ja, maar voor volgende week. Is een cliffhanger.
6: Debatten en rondetafelgesprekken hierover zitten volgen deze week. Er worden wel stappen gezet op die waterkwaliteit, maar niet genoeg om volgend jaar braaf aan die KRW te voldoen. Dat gaat niet lukken. En dus is er alweer de vrees, ook met stikstof nog vers in het achterhoofd. Misschien in een ideale wereld is binnenkort de stikstofcrisis opgelost. Maar dan bouwprojecten, andere economische activiteit, kan dat wel een vergunning krijgen als de kwaliteit van het water daardoor slechter wordt en die KRW dus in de weg komt te zitten.
7: Ja.
6: Zien we op ons afkomen. Nou,
7: dat is misschien wel een groter probleem, want er is veel meer water dan stikstof in Nederland.
6: Ja, inderdaad. En dat komt dus op ons af eind volgend jaar. Nou zijn er veel meer landen die doelen niet halen. Dus in Brussel wordt er ondertussen gesproken over versoepeling of afzwakking van die KRW. Ook ingegeven door de wens die is ontstaan dat Europa concurrerender moet worden, zelf grondstoffen moet gaan winnen in plaats van dat we ons afhankelijk maken van landen ver weg. Nou, dus dat klinkt dan misschien aanlokkelijk, afzwakken of versoepelen. Maar er was deze week een debat hierover en in aanloop daarnaartoe een ronde tafelgesprek. En daar zag je waterschappen, provincies, onderzoeksinstituten die eigenlijk allemaal zeiden, afzwakking, als dat zou gebeuren, dat is hartstikke nadelig voor Nederland. Want vervuiling uit andere landen, dat stroomt netjes via de Rijn Nederland binnen als het benedenstroomse land waar wij in wonen.
7: Steggelen we al sinds de jaren 60, denk ik, met de Fransen over.
6: Ja. Ja, en wat er daar dan uit de rivieren hier naar binnen komt, nog los van wat er hier in Nederland.
7: Wij doen ook weer een heleboel PFAS bij, geleerd.
6: Ja, PFAS vanuit de industrie, maar ook vanuit de landbouw, gewasbeschermingsmiddelen die in de grond en in de beken terechtkomen.
7: Een mooi gewasbeschermingsmiddel. Ik zeg altijd gif. Want dat is het.
6: Dat is een goed punt. Daar was donderdag dus een debat over. Nou, Karremans die vindt dat ook, net als de waterschappen, gaat daarin mee. Die zegt afzwakking niet wenselijk. Europese afspraken zouden er moeten komen om Nederland te helpen om dat tegen te gaan. Dus dat zien we ook op ons afkomen. En sowieso Vincent Karremans, hij had een drukke week en ik had het deze week druk met hem. Ja. Jij maakte er al een geintje over, Mark. Hij had nog een lang debat afgelopen dinsdag over zijn nieuwe afwegingskader voor infrastructuurprojecten. Er is tot 2040 80 miljard tekort voor wat er eigenlijk zou moeten gebeuren en alle wensen die we hebben voor nieuwe bruggen, het vervangen, het vernieuwen daarvan, het aanleggen van nieuwe wegen en van spoorlijnen.
7: Vooral ook gewoon het repareren, vervangen van asfalt, toch?
6: Ja.
7: En die simpele dingen waarvan je denkt, we zijn wel een redelijk rijk land, dat moeten we kunnen regelen.
6: Ja, en dus is het zo dat onderhoud, dat gaat voor op nieuwe projecten. Dat is dat afwegingskader.
5: Dat noemt hij toch terug naar de basis?
6: Ja,
5: dat klinkt dan mooi, hè? Maar
6: zo zegt hij dat
5: gewoon, we gaan niks nieuws doen. We gaan het achterstallig onderhoud gaan.
6: Er zijn echt plekken waar zoveel scheuren in zitten dat het echt gevaarlijk gaat worden en je bruggen deels af zou moeten gaan sluiten voor zwaar verkeer. Nou, dat moet voorkomen worden. En Karremans heeft het de hele tijd over terug naar de basis, inderdaad. Hij zei ook nog in het debat, desnoods moet het maar lelijk zijn. Hij komt uit Rotterdam.
7: Hij is wel wat gewend, wou je zeggen?
6: Hij zei, als Rotterdammer ga je lelijkheid vanzelf waarderen.
7: Oh god.
5: Ondertussen gaat Rotterdam niet blij mee zijn.
6: Nee, en bovendien is
5: mooie stad.
6: Ja, dat is helemaal geen lelijke stad. Anyway, de Kamer hartstikke verdeeld. Dat zag je ook tijdens dat debat. Pro dat dan zegt, eerst dijken en waterkeringen. En trouwens, er is zoveel geld tekort voor infrastructuurprojecten. Voer maar een kilometerheffing in. Ga op die manier geld ophalen.
5: CDA, tolwegen kan nog.
6: Ja, nou, Karremans zelf sluit dat niet uit. Hij komt in september, komt hij samen met staatssecretaris Annette Bertrand, komt hij met een lijst. En die gaat dan inzichtelijk maken wat waar nodig is en wat dat kost. En er wordt ook nagedacht over alternatieve financiering inderdaad. En Karremans zat deze week bij Sven op 1, bij de collega's van Radio 1. En toen werd hem gevraagd, ja, tolwegen, sluit u dat uit? Nou, nee, sluit helemaal niets uit wat dat betreft. CDA en BBB die ondertussen bang zijn dat de regio, dus alles buiten de Randstad, weer kind van de rekening wordt.
5: Ja, dat gaat natuurlijk een enorm, want zij wil prioriteren.
6: Ja.
5: En dat gaat natuurlijk een enorm gedoe worden in de Tweede Kamer. Want de een wil iets in het noorden, de ander wil iets in het zuiden, en iedereen komt op voor zijn eigen provincie. Nou, ga er maar aan staan.
6: Ja, ja. En dat is allemaal op het bordje van Vincent Karremans. Moeten we al naar een break toe?
7: Nee, we hebben nog wel een half minuutje. Oh. Als je het over, over leuke dingen wil hebben.
6: Ja, dan maak ik hem heel snel af. Want ik heb dus veel geluisterd en gekeken en ook gesproken met de persoon Vincent Karremans. Interessante politicus sowieso. Ja. Een van de coming men van de VVD. Als Dylan Jesselkus ooit van het toneel mogen verdwijnen, gaat ooit een keer gebeuren, dan is Karremans wellicht een van de mensen die klaarstaat. Heel veel voorkeursstemmen gekregen, ook bij de afgelopen verkiezingen. Hij was dus urenlang met de Tweede Kamer in gesprek deze week over de KRW, over onze infrastructuur. Maar toen keek ik van de week 's avonds op TikTok. En toen kwam ik terecht
7: weer bij Vincent Karremans.
6: TikTok-account van Vincent Karremans. Daar zag je niks over deze twee urenlange debatten. Maar daar zette Vincent Karremans wel iets anders van zichzelf neer.
8: Ja, kijk jongens, we staan hier in Hartje Den Haag. De Concrete Jungle. Kijk eens even wat we hier hebben. Een hele speciale, maar binnenkort bedreigde diersoort. De Fatbicus arilextus. Daar staat hij. Zorgt voor veel overlast in winkelgebieden zoals dit. En voor ontzettend veel ongelukken. Met hersenletsel tot gevolg onder jongeren. Kijk, daar gaat er weer eentje. Dat is wel een hele lijpe, zeg. Deze zie je nu nog heel veel in het straatbeeld. Straks als we een helmplicht hebben, minimum leeftijd en een aparte categorie waardoor gemeenten fatbikevrije zones kunnen instellen, vraag ik me af.
6: De Fatbicus arilextus.
7: Ja, Latijn is vast heel mooi, hè?
6: Ja, en als je het dus op sociale media een beetje zijdelings bijhoudt allemaal, of sterker nog, het via een algoritme automatisch naar je toe laat komen,
7: dan denk je dat hij hier de hele week mee bezig geweest is.
6: Dan denk je dus, Vincent Karremans is hier de hele tijd mee bezig met de Fatbicus arilextus. En ik vroeg me wel af, wat zouden mijn, met alle respect, iets oudere collega's die hier naast me zitten, wat zouden die daarvan vinden?
7: Ga daar even over nadenken tijdens de reclame. Dan gaan we daarna door met al die andere onderwerpen die we al besproken hebben, dat we die nog moeten gaan bespreken. Tot zo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats.
1: Geen politiek, maar popmuziek.
0: Geen nieuws,
1: maar non-stop muziek.
0: Muziek die helpt
1: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
0: Luister
1: via de BNR-app, bnr.nl
0: en DAB+.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. Vijf mensen raakten gewond, van wie één bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na één dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. In het noorden van Afghanistan is een aardbeving geweest met een kracht van 6.0. Het is nog niet bekend hoeveel schade en slachtoffers er zijn. Maar vorig jaar bij een aardbeving die net zo zwaar was, kwamen duizenden mensen om het leven. In Afghanistan komen vaker aardbevingen voor. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Studio Den Haag, tweede deel, met nog steeds Leenert. Michiel, ik ben Mark. We hebben nog een heleboel te doen, dus we gaan proberen tempo een beetje te verhogen, mannen.
8: Ja, oké. Okay.
7: Bijvoorbeeld moeten we het hebben over de parlementaire enquêtecommissie corona. We nemen dit om 10:05, over 10 is het nu precies. We zijn net begonnen weer met het vrijdagse eerste voor.
9: Op een dag dat er...
8: De scholen dicht zijn.
7: Allerlei... scholen dicht zijn, en dat is het thema van de week.
9: Scholen dicht zijn gegaan. Ja. Wel net anders, hè, want dit code rood natuurlijk afgegeven door het KNMI, maar het KNMI heeft niet besloten dat scholen dicht moeten.
7: Nee, dat is inderdaad anders gegaan. Maar het effect is toch dat je vandaag niet naar school gaat, op bijna geen enkele plek, dacht ik. En wat ik me afvroeg, want bij corona was het dus achteraf zo, ik wist helemaal niet in die tijd, maar ik had ook geen kinderen met problemen. Als je per se naar school wilde, dan mocht je altijd. Dus als je bijvoorbeeld thuis altijd gewelddadige ouders had en je wilde overdag even naar een veilige haven, dan was dat mogelijk. Ik weet niet of dat vandaag ook is. Als je vandaag denkt, ja, maar ik heb thuis zit ik in een huisje van 32 graden. 35, 36, wat wordt het? In sommige plekken bijna 40.
8: Het was bij het tropenrooster.
7: Airco wil ik.
8: Ja. Toen ze bij ons op school het tropenrooster tot 1 uur En je had geen opvang, kon je gewoon tot de na 3 uur gaat de school uit.
10: Ja.
8: Kon je je kind daar gewoon laten. Alleen, dat ik was gisteren op zoek, want ik dacht even, wij hebben een probleem.
10: Ja.
8: Ik moet natuurlijk hier zijn, ja, jullie kunnen mij niet missen.
9: Klopt.
8: ja, maar daar stond niet bij, Dus ik denk van niet.
10: Oké. Okay. Nou goed, maar zo komen we toch bij de corona. En jij vroeg een week of 2 geleden, Leen, levert dat nou eigenlijk al wat op, al die verhoren? En ik heb van de week weer een beetje te denken, want het gaat over de sluiting van scholen, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet over. Het gaat over hoe is Nederland nou bestuurd in die coronajaren? Bij wie haalde de regering zijn informatie? Was het echt puur en alleen het OMT-advies? Of werden er toch ook gewoon allerlei politieke afwegingen? En daar zijn deze week, bijvoorbeeld bij over hoe gekomen is tot die schoolsluiting, toch wel heel veel dingen over aan het licht gekomen. Dat het werd gepresenteerd, in elk geval door Mark Rutte, die altijd zei, het OMT-advies is heilig, of wij volgen dat zoveel als dat mogelijk is. Maar er is toch ook heel veel politieke afweging op de achtergrond geweest. En dat is dan uit de verhoren van Paul Rosenmüller, die van de VO-raad, dat is voor de onderwijssector. Die vertelde erover hoe dat dan werkte. En dat er bijvoorbeeld, hij ging mee met het idee van Rutte dat de wetenschap moeten we volgen. Maar toen zei het OMT, de scholen die kunnen open blijven. En een dag later zei de Federatie Medisch Specialisten, nou, die scholen kunnen beter dicht, dat is gevaarlijk als je die open houdt. En toen was ineens het hele land zei, oh, maar als er ook wetenschappers zijn die zeggen dat dit spannend is, dan moeten de scholen dicht. En toen kwamen er ook al berichten, dat herinner ik me van toen, dat ineens ouders zeiden, nou ja, er zijn dus kennelijk dokters die zeggen dat je niet naar school mag. Dan hou ik mijn kinderen thuis.
8: Er was toen inderdaad enorm veel druk vanuit ouders om de scholen te sluiten.
10: Maar dat kwam dus door 2 tegenstrijdige adviezen. En daarna is er dus in de onderwijspolder, zoals ik dat ergens benoemd kwam, tegenkwam, is er gezegd, ja, nou, er is geen houden meer aan. En Rosenmüller die had het over, dan heb je de keuze tussen regie of anarchie. En dan kan je beter proberen regie te houden en te zeggen, Oké, het land wil kennelijk dat we nu dicht gaan. Dan gaan we nu de scholen sluiten.
8: Om toch een brugje te maken naar nu het hitteprotocol, ja. Code Rood. Je hebt een school en daarboven zit een bestuur. De school van mijn dochter zit er ook wel 13 of 14 scholen onder. En het bestuur beslist dan, zodat jij als ouder niet de directeur kan gaan lastigvallen, wat ik wel van plan was. wat flik je me nou? Maar dat is zijn keuze gewoon niet. Hij kan dan gewoon zeggen, ja, sorry meneer Beekman. Ik ben ook maar
9: I don't make the rules.
8: Ik ben ook slachtoffer van het systeem geworden.
10: Ga je gewoon naar het hoofdkantoor?
8: Ja, weet ik niet of ze dan de deur voor mij open doen of de telefoon opnemen.
10: En wat ook deze week, want er zijn heel veel mensen inmiddels al verhoord over hoe het nou gegaan is met de onderwijssluiting. Iedereen zegt, dat was echt een heel slecht idee. Dat moeten we nooit meer doen, heb ik ook een paar mensen horen zeggen. Ik weet niet of we de volgende keer weer redden, want dat betekent dus de afweging die Mark Rutte nu niet expliciet in de politiek wilde laten maken, dat is natuurlijk in het katshuisoverleg wel gebeurd, maar niet voor de camera's. Kiezen we ervoor om kinderen vrijheid te geven, of kiezen we ervoor om de ziekenhuizen niet overbelast te laten raken die in de buurt van Code Zwart en uiteindelijk zaten. Dus dat is natuurlijk een politieke afweging die nooit expliciet op die manier bediscussieerd kon worden, op de een of andere manier. Dus daar heb je ook alweer zo'n voorbeeld, dat er toch veel meer politiek in het proces zat dan de politici wilden toegeven.
8: Dat is ook wel logisch.
10: En ook dan in het Onderzoeksraad voor Veiligheidsrapport staat. Want die hebben er ook een uitgebreid onderzoek gedaan. Hier in de kast ligt samen zo'n 10 centimeter papier van dat rapport. En daarin staat, ja, er was een medische tunnelvisie. Iedere regering die volgde gewoon het OMT ongezien. Andere aspecten die wogen minder zwaar. En uit deze verhoren blijkt dat OVV-rapport daar ook weer te kort door de bocht is. En dat er eigenlijk toch veel politiek is. En jij zegt dat is logisch.
8: Nou, als je dat het lastig is om de keuze te maken van, joh, gaan we voor het welzijn van kinderen of van ouderen?
10: Dat is een verschrikkelijk moeilijke keuze.
8: Ja.
10: Maar dat is niet een medische keuze. Dat is een politieke keuze.
8: Ja.
10: En die werd nu als medisch gepresenteerd. Maar die was toch in de praktijk wel degelijk ook eentje waarin politieke belangen niet in de grote vergaderzaal met al die mooie blauwe stoeltjes hier, maar achter de gesloten deuren van het katshuis en in het dagelijkse overleg wat de premier met een aantal ministers had in een kernteampje. Daar werd dat soort dingen besproken. Dus dat wordt nu langzaamaan uit die verhoren wordt dat wel duidelijk over hoe de OVV heeft echt een heel belangrijk rapport geschreven, maar dat hij toch ook weer nog iets te kort door de bocht is misschien geweest. En de nadruk van die rapporten, die onderzoeken, ligt ook een beetje anders. En wat ik toch ook wel echt een heel indrukwekkend voor vond, was van de kinderombudsman. Dat is een vrouw. De commissie had het steeds over de kinderombudsvrouw, maar zelf zei zij, ik ben kinderombudsman. Ja, dan ga ik daar ook maar in mee. En wat zij eigenlijk beschreef was dat er in de politieke besluitvorming nooit serieus is gekeken naar de belangen van de kinderen. Terwijl in het kinderrechtenverdrag, en daar hebben wij gewoon als land de handtekening onder gezet, staat bij elke besluit wat je neemt, moet je even afvragen welke consequenties kan dit hebben voor kinderen. Ook als je een brug bouwt, bij wijze van spreken. Daar is het waarschijnlijk niet zo relevant. Maar als je iets doet, moet je altijd even afvragen, wat kunnen kinderen hiervan van merken? Sterker, je moet te raden gaan bij die kinderen wat ze ervan vinden. Dat doen we ook nooit. Daar zijn wat kinderraden. Maar de kinderombudsvrouw die zei, of de kinderombudsman die zei, de kinderen werden gewoon genegeerd. En dan stuurden zij een brief. Want er zijn allerlei situaties waarin het misging. Kinderen die thuis in een moeilijke situatie zaten met heel veel kinderen in een klein huisje wat veel te warm was in de zomer. Of met gewelddadige ouders. Nou ja, al dat soort schrijnende gevallen.
8: Kinderen alleen?
10: Ja, precies. Die vereenzaamden ineens.
9: En ook de mate waarin je onderwijs kunt volgen, dat hangt natuurlijk ook helemaal af van je thuissituatie en of er laptops zijn. En het inderdaad gewoon een algeheel.
10: En van het afstandsonderwijs, wat van school tot school ook verschilde.
9: Ja.
10: Maar daar heeft zij dus een brief over geschreven naar een stuk of 7 ministers. En er is er eentje die de moeite heeft genomen om te zeggen, u heeft mij een brief geschreven, u bent notabene een hoger college van staat. Ik moet u denk ik serieus nemen, kom eens langs. Alleen Slob, die op dit ogenblik verhoord wordt, die heeft de moeite genomen. Terwijl Van Engelshoven, die de minister was van, maar dan niet voor het basisonderwijs, die zei, we hadden allemaal wel door dat het moeilijk ging met de kinderen. Had echt geen interesse in wat daar de kinderombudsman allemaal te melden had. Dat wisten we toch wel. Er klonk echt zo'n grote desinteresse uit. Ik had ook wel eens met kinderen gesproken. En dat, dat overigens, ze had een beetje een Mark Rutte-stijl van antwoorden. Dat viel zelfs collega's uit de Tweede Kamer van het personeel op. Dat zij allerlei dingen niet kon herinneren. Ze zei niet dat ze geen actieve herinnering had, maar iemand zei, had zij nou af en toe een actieve herinnering ergens aan of niet? Dus, dat is toch wel schrijnend als je op die manier. En dat is de eerste, want alle anderen verhoren tot nu toe. Iedereen heeft bijna overal wel antwoord op. Of soms zeggen ze, dat moet ik even nagaan. Of ik kan u achteraf nog even de exacte data vertellen. En of dat nou om 4:30 of om 4:30 was die dag, dat weet ik niet meer. Maar dit was de eerste die eigenlijk geen idee meer. Maar ja, die kreeg ook van de vragen van de commissie het gevoel dat zij het idee hadden dat Van Engelshoven er niet zoveel werk van gemaakt heeft destijds. In tegenstelling tot Slob. Die juist wel, dus onder andere met de kinderombudsman in Slob.
8: We moeten natuurlijk nog zien hoeveel Slob zich nog herinnert, hè, vandaag.
10: Ja, zeker. Ze werd ook steeds in allerlei verhoren afgezet. Oh ja, en dan bent u dan in gesprek. Oh ja, want we weten dat meneer Slob deed dat wel. En u deed dat niet.
8: Mm-hmm.
10: Dus ik kreeg heel het gevoel dat ze heel erg achterover is gaan leunen. De scholen zijn dicht. Klaar.
8: Ja, dan hoeft er ook niet gewerkt te worden. Ja.
10: Nee, en ze had zich ook nog niet al te veel mee bemoeid. Ze was één keertje was ze dan naar het katshuissessie geweest. En dat vond ze wel genoeg. En Slob was bij elke keer dat het over het onderwijs ging, was hij erbij geweest.
8: Bijzonder.
10: Ja, dus dat laatste, dat is dus wat de commissie zegt te weten. Maar dat is daarom, het begint wel echt wat op te leveren. Dat is zeker waar. Wat het ook opleverde, studiodenhaag@bnr.nl roep ik af en toe als e-mailadres. Het leverde een verhaaltje wat ik op de radio gehouden heb. Een hele lange mail op van Daan van de Boogaard.
9: Echt 3 pagina's of zo?
10: Het is 2 pagina's, want ik heb mijn eigen antwoord erbij geprint voor de zekerheid.
9: Oké.
10: En ik geef zijn hele naam er maar bij, want hij is namelijk gewoon het opperhoofd bij de Long Covid Nederland organisatie, vereniging, stichting, weet ik niet. Dus dat is een belangenclub die zich bezighoudt met Long Covid. En die maakt zich heel boos dat wij in onze verslaggeving geen aandacht hebben voor Long Covid. Dat is tot nu toe hebben we daar. Ik heb geen enkel moment gedacht, hier moet ik het over hebben. En hij maakt zich nog veel bozer dat de commissie daar geen aandacht voor heeft, want dat vindt hij. Ja, dit is de reden van het bestaan van zijn stichting of vereniging, dat weet ik niet eens. Ik heb daar geen aandacht voor gehad, omdat ik denk, ja, ik heb het niet zien gebeuren en ik heb het ook niet gemist. Want ik denk dat eigenlijk...
9: Nou ja, het is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee kampen. Ja. Maar het is wel zoiets dat ja, als je dat zelf niet hebt... of niet in je directe omgeving meemaakt... dat dat gauw aan je aandacht ontsnapt.
8: Ja, maar daar is de politiek om ook op te komen voor de belangen van kleine minderheden.
10: Ja, maar de commissie die doet onderzoek niet naar... of de juiste beslissingen genomen zijn... maar die doet onderzoek naar hoe zijn er beslissingen genomen. En dan is long-covid daar een consequentie van. Maar dat kan je dus ook via de schoolsluiting onderzoeken. En je kan het ook onderzoeken via hoe het OMT vergaderde. Dus je hoeft dat niet per se. Dat is dus Daan van den Boogaard niet met me eens. Dat is helder. Maar dat hoef je dus niet per se via long-covid te onderzoeken. Is mijn stelling.
9: Ik betrok het ook vooral op mezelf ook, hoor. En waarom hebben wij daar geen, aandacht
10: voor? Ik heb er in wat ik er op de radio over en in de podcast over gedaan... op geen enkel moment gedacht, ik moet het nu over long-covid hebben. Want daar gaat de commissie ook niet mee aan de slag. Ik had kunnen benoemen, ik heb het gemist. Maar dat was feitelijk niet zo.
8: Ja, dus, wij hebben als BNR het überhaupt heel weinig over long-covid gehad. Omdat we gewoon een aantal kerngebieden hebben... waarin long-covid en eigenlijk zorg...
10: We houden ons niet heel erg bezig met medische zaken.
8: Nee, dat is nou eenmaal zo. Wij hebben zo onze prioriteiten bij deze zender.
10: Ja.
8: En dat ook omdat we een klein team hebben. Dus we houden het in de gaten. Maar niet
10: genoeg, dat is wel heel helder. Want nadat ik had geantwoord, heb ik nog een twee keer zo lang antwoord teruggekregen.
8: Oké.
10: Wat overigens wel dus betekent dat als je een mailtje stuurt... dat de kans groot is dat je een antwoord terugkrijgt.
8: Ja,
10: en ook dat ik daarna soms weer nog een veel langer antwoord terugkrijg. En dat mag. Dank je wel daarvoor. Blijf ze mailen. Het is heel interessant. De mailtjes, ik heb twee mailboxen die ik beheer. Die van de technoloog en die van Studio Den Haag. Bij Studio Den Haag is het... Ja, ik ben het niet eens met wat jullie gezegd hebben. Dus daarom is er iemand dom. Wij of degene die wij bespreken.
8: Niet allemaal, hè?
10: Nee, maar dat is een soort gevoel. En bij de technologen is het... Hoi, ik heb een leuk AI-bedrijf. Mag ik komen vertellen?
8: Oh ja. Nou, je had laatst ook een leuke vraag gekregen, toch?
10: Jawel, er komen heel veel leuke dingetjes uit. De links en rechts.
8: Sneltoetsen. Maak eens een uitzending over sneltoetsen. Vond ik echt heel grappig.
10: Ja, maar had ik verkeerd gelezen.
8: Oh, nou, alsnog vind ik het goed idee.
10: Ik wil ook heel graag een aflevering maken in de technoloog. Niet in de studio.
9: Oh, dus in de technoloog. Ik denk sneltoetsen in de politiek.
8: Nee. Maar dit wordt. We dwalen af. Laten we naar een ander onderwerp gaan.
10: Box 3. Doen we ook even snel.
8: Ja, box 3 gaan we even snel doen. We hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid over gehad. En waar staan we nu? Het gaat nog steeds over de vermogensaanwasbelasting. Daar is politiek geen steun meer voor. Dan hebben we het over beleggingen. Hebben we het dan? En ze willen naar uiteindelijk een vermogenswinstbelasting toe. Dat je pas op het moment dat winst gerealiseerd is... de belasting over gaat betalen. Nou, dat gaat geld kosten. Vorige week vrijdag is staatssecretaris Ehrenberg van Fiscaliteit... met een menukaart gekomen. Aanpassingen om ervoor te zorgen dat de politiek in ieder geval... voor nu, zolang er geen vermogensaanwas, geen wet is om te belasten op vermogensaanwas... in ieder geval dit als tussenwet aan te nemen. Maar volgende week...
10: Maar die menukaart, weten we...
8: Oh, de menukaart, wat, ja.
10: Hoeveel opties zitten erin?
8: Er zitten 7 opties in. En de belangrijkste is de verliesrekening. En dat je dat ook kan doen. Je moet even kijken dat op het moment...
10: winst en dan betaal je daar belasting over. Maar als je het jaar daarna verlies maakt... dan mag je die 2 jaren met elkaar combineren, toch?
8: Nou, het gaat nu vooral om... terugkijken. Dus,
10: ja, 1 jaar terug.
8: Ja, een jaar terug. Want als dat stelsel nu begint... En je gaat over je winsten... ga je belasting betalen... kan je dat niet verrekenen met verliezen uit het verleden. Okay, alleen uit de toekomst. Nou, maar dat wordt heel technisch.
10: Ja.
8: De vraag is... wat gaat volgende week de Eerste Kamer doen? De Eerste Kamer gaat de wet...
10: Die ligt in de Tweede Kamer... En is ook tegelijkertijd in de Eerste Kamer?
8: Nee, let op.
10: Ook, ja.
8: Want de aanpassingen, de menukaart... daar wordt een keuze deze zomer over gemaakt. En daar komt een novelle uit, dus een aanpassing op de wet. Maar de wet zoals die nu is, ligt nog voor in de Eerste Kamer.
10: Ah.
8: En de Eerste Kamer gaat het volgende week behandelen. En dan de vraag van Ehrenberg aan de Eerste Kamer is... wacht u met stemmen totdat ik met de aanpassingen kom.
10: Ja. Want als de wet het sneuvelt in de Eerste Kamer... wat zomaar zou kunnen, want waarom niet?
8: 2,4 miljard.
10: Dan is er ook geen novelle meer, want die is een aanpassing... op een niet bestaande wet dan.
8: Ja, exact.
10: Toch?
8: Ja.
10: Dus hij hoopt om misschien in de zomervakantie... rond Prinsjesdag het op de een of andere manier te repareren.
8: Ja, en als dat niet gebeurt, dan moeten ze dus... daar wat vorige week over. Dan moeten ze over 2,4 miljard per jaar gaan praten. Komt er minder binnen om vanwege toch... Je kan tegen vermogen aanwas, aanwasbelasting zijn. Ze gaan in ieder geval beleggingen wat effectiever belasten. En dat levert, dat is het grootste deel, dat levert de staatskas geld op. Want box 3 moet ongeveer 10 miljard opbrengen. Nou, dat lukt dan niet. En dan moet je dus ergens binnen het vermogensdomein moet je een oplossing vinden dat je toch nog naar die 10 miljard komt. En nou hadden we het vorige week al over. Nou, hoe gaan ze dat dan doen? En
10: dat weten we nog niet. Want we weten nog niet eens of die in de Eerste Kamer sneuvelt.
8: Nee.
10: Laat staan of de novelle er komt. En laat staan of ze samenkomen.
8: Ja, en dan speelt Pro. Daar had ik...
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Dreigement van Pro, hè? Want ze willen deze zomer op meer punten met Pro gaan onderhandelen. Maar als Pro zegt, ja, ja. Wij gaan sowieso het belastingplan wegstemmen. Ja, dan kan je onderhandelen tot je ons weegt. Maar alles heeft een budgetair gevolg en een dekking nodig. Of het nou aan de inkomsten- of aan de uitgavenkant is. Maar vooral aan die inkomstenkant met het belastingplan.
3: En ik las gewoon vanmorgen in de Telegraaf dat over rechts kan helemaal niet. Het moet over links.
2: Ja, dat hadden wij toch al eerder geconstateerd.
3: Ja, dat hadden wij al eerder geconstateerd. Ja.
2: Dat BBB zo onzeker is dat niemand dat durft.
3: Ja, nee, dit was ook een vrij flauw grapje. Maar het was natuurlijk wel iets wat... ik denk dat de VVD hier even op scherp werd gezet, toch? Dames en heren, dit gaat u toch niet laten gebeuren? Door de Telegraaf.
2: Ja, dat denk ik ook.
3: Dat de Telegraaf even een campagne aan het voeren waren.
2: Ja, zeker.
3: Moet je af en toe doen natuurlijk gewoon. We kunnen, als jullie dat willen, door naar bijvoorbeeld Moerdijk en de kernenergie. Er valt ook nog wat een en ander over te zeggen. Er was dus een debat over Moerdijk. Dat was op donderdag. Ik zei net een paar keer gisteren, maar... dat is natuurlijk alleen als je op vrijdag luistert.
4: Alleen dan klopt dat, ja.
3: Ja. En anders was het misschien wel vorige week of vorig jaar.
4: Jij bent daar best even bij geweest. Dat had deels te maken met de...
3: Ja, maar dat was vooral vanwege de airco.
4: Temperatuur in het gebouw, maar ook natuurlijk inhoudelijk.
3: Ik vind het ook fascinerend. Het heeft ook te maken met... Ik ga me hier na de zomer weer heel erg veel bezighouden met energie. En dit is natuurlijk een van de redenen waarom Moerdijk als dorp zou moeten verdwijnen, is om plaats te maken voor aanlanding van wind op zee. Dus de stroomkabels die moeten daar komen. Er moet een hoogspanningscentrale komen, of zo'n zaak. Er moeten misschien waterstoffabrieken komen en grote batterijopslag voor opslag van stroom. Dat is nou net, die laatste twee zijn in het nieuwste plan van staatssecretaris debat misschien dan toch weer gesneuveld. Maar dus dat project is gewoon een energieproject. En in de zaal zaten trouwens ook twee van onze collega's die een prachtige podcast
4: hebben. Ja, geweldig.
3: Moerdijk, Dorp van de Rekening.
4: Jorik en Lennart.
3: Ja.
4: Shout-out naar jullie.
3: Die ook, dat is ook wel heel grappig. Die zijn dus heel veel in Moerdijk geweest. Ik zelf eigenlijk, ja, één keertje. Maar die zaten ook gewoon naast... Ja, dit is dus de wethouder. En die kennen we inmiddels, weet je. Dit was de mevrouw die deze organisatie... Nou ja, die kennen het halve dorp, was ook mijn indruk. Hoewel, het was echt vol op de tribune. En ik... Dus misschien halen we de inhoud halen we niet meer op de radio, maar dan moet je gewoon straks naar de podcast om de rest te horen. Er is altijd al gedoe als het publiek hier op de tribune komt zitten. Je hebt een vak voor, laten we zeggen, de gewone burgers. Dan heb je een vak met stoeltjes voor de pers. En dan heb je nog een vak met stoeltjes voor genodigden van de Kamer. En daar zijn bijvoorbeeld ook de schoolklassen die hier af en toe eventjes een rondleiding krijgen. Die worden daar ook neergezet. Normale mensen die gaan gewoon op een willekeurig stoeltje zitten, want die hebben helemaal niet door dat er onder dat stoeltje een plaatje geplakt is waarop je in hele kleine lettertjes kan lezen dat dit een stoeltje voor de pers is. Dus dan moet zo'n bodem moet er naartoe. Bent u van de pers? Nee, wilt u dan in uw vak van de burgers gaan zitten, van de bezoekers? Oh ja, nou, dat vak was op een goed moment vol, want half Moerdijk zat hier. Er waren echt een aantal busladingen mensen. Ik weet even met de bus waren gekomen, maar heel veel mensen waren
4: dat er. Dat hoorde ik Jorik en Lennart wel zeggen, inderdaad. Dat het een of meerdere bussen vanuit Moerdijk naar Den Haag waren geweest.
3: Ja, nou, het meerdere bussen, want dat kan niet allemaal in één bus geweest zijn. Dus dan loopt iedereen over naar het persvak. En dan wordt één voor één wordt iedereen weer teruggestuurd. Nou, u kan wel achter, dus de rij kan u staan. Op een goed moment werd dan het vak voor de genodigden... Ja, er kwamen helemaal geen genodigden vandaag. Dus dan kunnen we dat ook wel gebruiken. Dus daar was eigenlijk ook nog niet genoeg ruimte. Toen bleek dat dus Jorik en Lennart, dat zijn journalisten... maar die zaten in het vak van de waar dus de burgers...
4: Zij zijn ook een beetje Moerdijkers.
3: Ja, precies. Immers. Maar die hadden zich aangebeld als burger... want ze gingen hier helemaal geen journalistiek bedrijven. Ze wilden gewoon dat debat meemaken. Toen kwam dus die inwoners van Moerdijk zeiden... ja, maar jullie zijn toch journalisten? Gaan dan in je vak van journalisten zitten... Maar dat kon niet, want die hadden zich verkeerd aangemeld daarvoor. Wat heel veel gedoe, het heen en weer schuiven van al die mensen de hele dag. Ik zat te denken, eigenlijk moeten gewoon die stoeltjes... die moeten een kleur krijgen, dat je tegen de mensen bij ingang kan zeggen... u mag zitten op de groene stoeltjes. Die blauwe, die zijn van de pers. Daar blijf je af. Dat is veel simpeler. Maar nu lopen er dus de hele tijd mensen... met prachtige pakjes en heel beleefd. Het gaat
4: die zijn er heel druk mee.
3: Heel elegant.
4: Heel druk mee de hele dag.
3: Maar die zijn de hele dag bezig om mensen op het goede stoeltje te krijgen... op de tribune. En bij zo'n debat als gisteren met Moerdijk, waar dus veel...

burgers ook aanwezig zijn. Daar is de procedure eigenlijk niet op breken. Alle andere dagen van het jaar gaat het natuurlijk gewoon hartstikke goed. Zo komen we aan het einde van onze tijd op de radio. Dat betekent dat alles wat je over Moerdijk van mij te horen gaat krijgen, dan moet je even voor naar de podcast. Studio Den Haag, zoek hem even op, abonneer je meteen even. Dan gaan we daar lekker verder. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Tot daar en anders. Tot volgende week.

0: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn twee nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje, en bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Magyar had het verbod weer ingetrokken. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Panel. Heineken vertrouwt het bier toe aan een koffieman. Rafael Oliveira komt over van JDE Peet's. En hoe bond moet je dat maken als bestuur, als zelfs ambtenaren, je medewerkers het opgeven om actie te voeren? Bij het OM kunnen ze erover meepraten. Dat en meer bespreek ik met het Boardroom Panel. Inge Bakman is hier, partner van de bestuurskamer, toezichthouder bij verschillende organisaties, commissaris. En zij wordt vergezeld door Mijntje Lucra erover, hoogleraar Corporate Governance in Tilburg. Schrijver van het boek Morele Dilemma's in de Boardroom, ook commissaris en kroonlid bij de SER. Welkom, leden van het panel.
8: Goedemorgen.
9: Dankjewel.
7: Zullen we op deze warme dag maar beginnen met een koud pilsje?
9: Heerlijk.
7: Er is een topman benoemd bij Heineken. Rafael Oliveira heeft al veel tongen losgemaakt, want er is de afgelopen maanden al veel te doen geweest over zijn bonus bij zijn vorige bedrijf, JDE Peet's. Er was veel te doen over wie er bij Heineken de scepter moest gaan zwaaien. Moest dat een Nederlander zijn, een buitenlander zijn, iemand die het bedrijf kent of juist niet? Inge, de keuze is gevallen op Oliveira. Begrijp je dat?
8: Nou, ik begrijp het wel vanuit de discussie en de druk vanaf de beurs. Dus het is behoorlijk anglo-saxisch ingestoken, als ik daar gewoon alvast mee mag beginnen. Dus dat is, het gaat niet goed en dat is al een paar jaar zo. En Dolf van den Brink heeft eigenlijk zelf gezegd: ik ben misschien niet de persoon om dit te doen. En dit betekent saneren en op de kosten letten en er toch eigenlijk stevig doorheen te gaan. Is dat goed of niet? Ja, dat is, voor de beurs is het goed. En voor het bedrijf weet ik niet zo goed. Het zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf. En een pronkbedrijf. En het gaat niet zo goed, dus er moet wel wat gebeuren.
7: Wordt eerst in 162 jaar geen Nederlander?
8: Deze man, ja, dat geeft absoluut een totaal andere cultuur. Dat kan niet anders.
7: Deze man, je was op weg een aarzeling uit te spreken.
8: Nou, deze man gaat daar waarschijnlijk hard en rukzichtloos doorheen. Ik heb een beschrijving gezien. Steenrijk, poeslief en bikkelhard.
7: Nou, het hele palet.
8: Ja, zo is dat.
7: Maar aarzeling dus toch?
8: Een aarzeling voor de cultuur. Voor de cultuur van het bedrijf.
7: Maar die cultuur heeft er misschien ook voor gezorgd dat Heineken, zo zegt men, de criticaster een achterstand heeft opgelopen ten opzichte van bijvoorbeeld AB InBev.
8: Zo is dat. Dus dit is de internationale wereld. Maar moet je dat doen via een hele harde kostensanering of moet je innovatiever zijn? Hij wordt natuurlijk ook wel aangestuurd op innovatie. Ik weet niet of het snijden, dus hij staat eigenlijk bekend als een goede saneerder. Maar hij heeft wel verstand van dranken. Ik weet niet of dat het antwoord is of dat je meer naar de innovatiekant had moeten kijken.
7: Inge is nog op zoek naar antwoorden. Mijntje, jij hebt hem misschien al.
9: Ja, nee, helaas niet. En ik zou het ook nog wel iets breder willen trekken ook. Ik ben het helemaal met Inge eens, hè, dat voor het bedrijf kan ik nog best de keuze voorstellen, ook vanuit de aandeelhouder. Maar het is ook een type saneerder die inderdaad even de winkel komt verbouwen en dan weer weg is. Hè. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Als je bedenkt wat hij nu heeft, 50 miljoen bij zijn vorige baan meegekregen. Hij krijgt nu, geloof ik, 25 miljoen überhaupt om te komen, zonder dat hij nog iets gedaan heeft. Daar heb ik al een heel klein beetje moeite mee.
7: Dat was een flinke operatie bij JDE Peet's. Want dat moest naar Keurig Dr. Pepper. En moest daarna worden afgesplitst. En aan de hand van het succes en allemaal de ontwikkeling waar, van de waar. Beurskoers... Ja. Kreeg hij dan een fikse beloning. Ja,
9: allemaal waar. En ik denk ook inderdaad dat het best een goede keuze kan zijn voor de doelen die de aandeelhouder voor Heineken nu gesteld heeft en wat er moet gebeuren. Dus dat kan ik me allemaal best wel voorstellen. Wat ik best wel jammer vind in het grotere geheel is dat het vanuit het bedrijf goed zou kunnen zijn. Maar voor Nederland, het feit dat we nu zoveel buitenlandse CEO's gaan hebben. En ik heb niets tegen de individuele buitenlandse CEO, helemaal niet. We zijn er ook trots op als een Nederlander in het buitenland CEO wordt. Dus daar wil ik ook niet te nationalistisch in zijn. Maar wat ik wel echt jammer vind bij dit soort ontwikkelingen is dat je... Ik zie dat bijvoorbeeld bij de SER. Hè, daar proberen wij met een breed draagvlak te kijken naar problemen die Nederland beter maken met werkgevers, werknemers en de kroonleden en alle bedrijven die erachter zitten. En ik heb toch het idee dat de buitenlanders, die nu dan CEO zijn, die zijn minder betrokken bij dat soort discussies. En zeker als hij dan ook stelt dat hij even de winkel komt verbouwen en na 2 jaar weg is.
7: Nou, dat heeft hij zelf niet zo gezegd.
9: Nee, dat zal ongetwijfeld ook niet zo zijn. En hij zal ongetwijfeld ook langer blijven. Dus ik ben ook misschien te veel nu op de man. Maar het grotere geheel. Ik ben echt heel erg voor dat we met alle grote Nederlandse bedrijven samen proberen in Nederland, in Europa. Dus ik ben...
7: Maar kijk, Dolf van den Brink heeft daar in zijn afscheidsinterview bij het FD ook wel wat van gezegd. Want Heineken is een internationaal opererend bedrijf. Is, geloof ik, als je kijkt naar de omzet, voor 2% afhankelijk van wat er in Nederland allemaal gebeurt.
9: Ja, klopt.
7: En daarover zeiden, je krijgt wel alles over je heen. Je krijgt de politiek over je heen. Je moet alles verantwoorden. Terwijl Heineken is veel meer dan Nederland natuurlijk.
9: Ja, maar we zijn nog wel heel trots op het feit dat het een Nederlands bedrijf is. En wij moeten daar denk ik als Nederland ook voor zorgen dat dat zo blijft.
8: Je ziet dezelfde beweging bij Unilever en bij Shell eigenlijk. Dat zijn de buitenlandse CEO's opgezet. Hetzelfde verhaal, hè? De omzet in Nederland is eigenlijk minder. Maar wij willen heel graag wel een Nederlands bedrijf zijn. Want dan zit je ook dicht bij het Koningshuis. Je mag mee naar handelsmissie. Je hebt heel veel voordelen eraan. Ik vind, je gaat die hele cultuur die we toch wel hadden, de Europese cultuur, die wordt zo anglo-saxisch. Toch weer het shareholdersverhaal. En wij zijn... In wezen houden wij eigenlijk van het stakeholdersmodel, dat iedereen meetelt en dat je breed bent. Maar je ziet het al aan de Golden Hello, die 25 miljoen die krijgt om binnen te komen. Ik vind het echt een teken van armoede, eerlijk gezegd. Het is heel armoedig dat wij kwaliteit niet anders kunnen uitdrukken dan in miljoenen en strooien met geld, in plaats van dat we op een andere manier...
7: Het is vrij openlijk uitgevochten, ook door verschillende aandeelhouders die in verschillende kranten hebben laten weten wie zij het liefste zouden zien. Financial Times citeerde een paar weken terug nog een wat grotere aandeelhouder, ook weer overgenomen door NRC overigens voor de volledigheid. Zijn woorden, het is een Nederlandse familieonderneming, dus ze zullen iemand moeten aannemen die Nederlands is en ze zullen niet het salaris betalen dat nodig is voor een echt getalenteerde en erboven uitstekende leidinggevende. We zullen onvermijdelijk iemand krijgen die vrij middelmatig is. En dat is altijd al zo geweest bij dit bedrijf. Ja, wat vinden jullie van dat soort bewoordingen?
9: Dat is, ik vind ook de koppeling alsof als je iemand heel erg veel betaalt, dat hij dan daarmee meteen ook de allerbeste zou zijn. Kijk, hij is gewoon echt een saneerder. Dus hij komt een klus doen waar hij voor is aangenomen. En dan zal hij ongetwijfeld heel goed doen. En misschien dat ook maar weinig mensen het zo goed kunnen doen als hij het kan doen.
7: Van der Brink moest ook al saneren. En die is daar dus tegenaan gelopen dat hij dat niet zo goed kon of niet wilde doen.
9: Nee, en dat is ook zo, maar ik ben het helemaal eens met wat Inge zegt. En we moeten op zoek ook naar een balans, hè? Want aan de ene kant willen wij niet overstappen naar het aandeelhoudersmodel in Nederland, absoluut niet. Maar alleen maar ons richten op het stakeholdermodel zet ons op een achterstand. Dus we moeten inderdaad een balans zien te zoeken dat en de aandeelhouder blij is en dat we doen wat wij als Nederland vinden dat je als bedrijf zou moeten doen. Dolf van der Brink deed dat goed. Is voor het bedrijf misschien niet helemaal goed uitgepakt. Ja, er is ook nog een tussenweg tussen een hele harde saneerder en iemand met het hart op de goede plek.
7: Ja. Nu, Inge?
8: Ik denk dat wij sowieso, je voelt het aan alles. Hè? Je voelt het aan het zelfstandigheid ten opzichte van AI, van de tech, de grote techjongens. Wij zijn opnieuw aan het nadenken wat wij als Europa zijn. En onze waarden en normen zijn anders dan die in Amerika. Dus je ziet hier, op alle fronten zie je eigenlijk deze struggle in de boardroom, daaromheen, in hoe we om moeten gaan met onze eigen zelfstandigheid en hoe we kunnen samenwerken in Europa. En daar zijn we gewoon echt niet uit. Maar als we heel veel Amerikaanse invloeden binnenhalen, dan gaat dat ook niet de goede kant op.
9: Nee, ben ik het helemaal mee eens. En ik heb het volgens mij hier al vaker gezegd, dat ik noem mezelf altijd een groene kapitalist. Ik ben echt voor geld verdienen. En wel op een verantwoorde manier. Maar ik heb inderdaad ook de oplossing niet hoe we dat kapitalisme kunnen mengen met het goede doen. En dat is ingewikkeld, maar we moeten het blijven proberen. Ben ik echt van overtuigd.
7: Heeft een nieuwe bestuurder als Oliveira ook nog een boodschap aan een nog redelijk verse, eigenlijk fonkelnieuwe strategie tot 2030? Of kan die overboord? Want Dolf van der Brink heeft najaar van 2025 nog de route uitgestippeld richting 2030. Staat op papier.
9: Ik denk dat hij met een vers wit blaadje gaat beginnen.
8: Dat denk ik ook, ja. Die gaat overboord.
7: En is dat sowieso verstandig?
8: Nou ja, als je wil doen waar je voor bent aangesteld en dit wordt er van je verwacht, dan zal hij aan de slag moeten. Dan gaat hij dat doen, ja.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Inge Brakman en Mijntje Lukkeraad erover zijn de leden van het boardroompanel. Scheepsbouwer Damen verliest een enorm contract om 6 fregatten te bouwen. Daarover schreven Bloomberg en Der Spiegel als eerste gisteren. Die megadeal, waarvan de kosten ondertussen op zijn gelopen, werd in 2020 na een felle strijd binnengehaald door de Nederlandse bouwer. Maar al gauw verzandde het project in vertragingen, kostenstijgingen, politieke spelletjes. En dat contract gaat nu over naar de Duitse scheepsbouwer TKMS. En dus ook niet naar een van de partners die betrokken was bij dit project, Damen, is dat hoofdaannemerschap kwijt. En Mijntje, als ik het allemaal goed op een rijtje zet, dan is dat niet zozeer de verrassing, want de onvrede die was er al langer, toch?
9: Ja, volgens mij is dit een typisch voorbeeld wat ik in mijn colleges kan gaan uittekenen, waar volgens mij op een heleboel punten de mensen last hebben gehad van onze biases, onze vooringenomenheden. Denken dat iets op een bepaalde manier opbeweegt en dat is dan niet zo. Want ik begrijp dat er ook echt zelfs miscommunicatie was over de gebruikte taal. Ja. Over wie wanneer wat moest hebben, wie waarover ging. Wat ze wel heel goed hebben gedaan. Want een van de dingen om biases te voorkomen is dat je een pre-mortem doet, heet dat. Hè. We doen heel vaak een post-mortem. Dan zeggen we gewoon met de kennis van nu. En als je dan achteruit kijkt. Het lijkt alsof ze hier ook vooraf hebben gedacht, wat als het project helemaal mislukt, hè, de pre-mortem.
7: Ja, ze hebben er een hek omheen gezet.
9: Hoe sterk dat hek is, dat gaan we denk ik merken. Hè, want er zullen ongetwijfeld allerlei dwarsverbanden zijn met het bedrijf in het hek en het bedrijf buiten het hek. Maar dat is denk ik, als je het hebt over die biases, die vooringenomenheden, hebben ze daar in ieder geval op geanticipeerd.
7: Heb jij nog een kort college te geven over wat die misgegaan is, Inge?
8: Nou, er zijn denk ik twee dingen die interessant zijn voor andere bedrijven ook. Samenwerken met de overheid is heel ingewikkeld. Dat zie je nou met die Duitse overheid. Er zit zoveel bureaucratie tussen. En je moet op dit moment, omdat die AI zo snel gaat, omdat die technologie zo snel gaat, ga je eigenlijk samenwerken in plaats van een aanbesteding doen en zeggen, over 10 jaar is die zo af en dan is die goed. Dus dat betekent dat er een plan wordt ingediend. Maar als je dat met de overheid doet, dat weet ik ook van andere bedrijven, dan komen er 100 vragen terug, 5 maanden later. En die moet je dan allemaal gaan beantwoorden. Dus voordat je die aanbesteding hebt en voordat je bezig bent met bouwen, ben je met een heel lang traject bezig. En dat is het verschil tussen de tempo van bedrijfsleven en van de overheid.
7: Als je er 18 miljard mee kunt verdienen, heb je het er misschien ook voor over om er wat maanden voorbereiding te in doen. Te stoppen.
8: Ja, maar je ziet wel dat ik denk dat ze gestrand zijn in de Duitse bureaucratie. En tot en met de knopjes gingen, tot en met de tekeningen. Dus dan zit er ergens, is er een te hoog niveau van detail bij betrokken geweest om dat door te zetten. En wat natuurlijk ook zo is, is dat je elke dag wordt ingehaald door nieuwe technologie. Dus je moet snel zijn, veel sneller weer dan vroeger. En je moet dat voortdurend kunnen aanpassen. En dus, ze zouden met een Franse softwareontwikkelaar werken. Nou, het klinkt heel goed als een mooi Europees project. Er zit misschien nog een andere dimensie in. En dat is dat het in Duitsland natuurlijk niet goed gaat met de economie.
7: Nee. Dus en er waren sowieso al vragen vanuit het parlement. Waarom gaat een Nederlandse bouwer aan de haal met een Duitse opdracht? Terwijl dus we dat hier ook kunnen doen.
8: Het kan ook een politiek besluit zijn. Dat je denkt van nou, mijn toekomst die wordt ook niet zo zeker. En bovendien zie ik dat de auto-industrie andere industrieën afnemen. Ik moet er toch voor zorgen dat ik mijn Duitse industrie meer ga ondersteunen. Dat is niet direct de Europese gedachte overigens, dat is ook wel jammer. Maar er zitten dus ook heel veel factoren, denk ik, omheen. Het interessante is dat het dan afgeketst wordt op de prijs. En uiteindelijk, dat weten we van het Binnenhof ook, het wordt toch 3 keer zo duur. Ja,
7: want die fregatten die nu zijn besteld bij die Duitse bouwer, die zijn ook nog goedkoper. Zelfs als je meerekent dat er al kosten zijn gemaakt door Damen en de partners. Ik zei het net al, het komt niet terecht bij een van die partners van Damen. En ik heb begrepen dat dat ook iets te maken heeft met de mogelijkheid om de geleden schade nog te verhalen. Dus Damen moet zich schrap zetten.
9: Ja, dat denk ik wel. Ze zouden dus dat bedrijf wat binnen het hek staat. Hè. Ik heb begrepen dat je dat bij wijze van spreken failliet zou kunnen gaan. Maar daar houdt natuurlijk verantwoordelijkheid niet op. Hè. Dus bij aansprakelijkheid wordt er echt nog wel verder gekeken naar wie waar, wanneer wat te zeggen had. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen bijvoorbeeld die eraan werkten niet in het binnen het hek een contract hadden, maar in het bedrijf erbuiten. Dus volgens mij wordt dit juridisch best heel erg gecompliceerd. Ik denk ook echt dat Dame, dus waar de fout ligt, is natuurlijk super interessant. En iedereen wijst ook naar elkaar dat ze dit misschien niet hebben zien aankomen. En dat is natuurlijk ja, super sneu.
7: Wat betekent dit nu voor Damen en hoe de Nederlandse overheid, de staat, zich moet verhouden tot het bedrijf? Want er speelt van alles. Ze verliezen nu dus deze opdracht. Er was al een betalingsprobleem, want die Duitse overheid die wilde niet betalen zolang er zoveel getreuzeld werd. Er speelt ook nog een hele juridische strijd rondom Damen en wat er in het verleden verkeerd gegaan is. Nieuwsuur, dacht ik, kwam vorige maand nog met het bericht dat de staat een strategisch belang overwoog in Damen. Ja, ik gooi het even allemaal op één hoop. Maar het is allemaal ook onderdeel wel van dit verhaal. Hoe moet je hier nu als Nederlandse politiek of Nederlandse staat mee omgaan?
9: Ja, ingewikkeld. Misschien moet je er een staatsbedrijf van maken. Moet je het gewoon redden en het overnemen. Omdat het inderdaad voor Defensie ook heel belangrijk is. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar er zit natuurlijk wel. Het is een prachtig bedrijf. Er zit ongelooflijk veel kennis. Dat laat je natuurlijk gewoon niet verloren gaan. Dus ik denk dat het belangrijkste zal zijn. Dat ze zullen kijken of ja, die juridische kwestie, die moet natuurlijk opgelost worden. De mensen die daar fout hebben gemaakt, die moeten daar ook voor verantwoordelijkheid nemen. Maar dat je verder wel zorgt dat het bedrijf wat we hard nodig hebben in de toekomst, en alleen nog maar meer, dat gewoon overeind blijft. En je kan principieel zeggen, we willen dan niet mee samenwerken, of we laten het maar gaan. Wij hebben daar geen rol in als overheid, maar dat zullen ze niet doen.
8: Nee, kijk, ik denk dat de optie van 1% aandeel is prima. Een golden share. We hadden het net over de golden hello's en de golden shares. Maar goed, dat is niet helemaal de uitdrukking. Thales is ook zo, hè. De staat heeft 1% aandeel in Thales. Dat betekent dat je in ieder geval een informatiestroom hebt en een soort van relatie hebt en kunt ingrijpen op het moment dat het overgenomen wordt. Het is buitengewoon relevant voor ons eigen toekomst en defensie investeringen. Weet je, Dame hoeft zich voor over orders natuurlijk niet zoveel zorgen te maken als ze tenminste fatsoenlijk kunnen leveren. Want het geld bulkt tegen de plinten. Er is zo verschrikkelijk veel defensiegeld wat overal nog weggezet moet worden. Dus ik denk dat er heus weer nieuwe orders komen, mits ze dat bedrijf intern heel goed op orde hebben. Het andere was natuurlijk valsheid in geschriften, waar ze wat de juridische kwestie is met handelscommissies. Nou, dat gaat gewoon eigenlijk over steekpenningen. Dus dat moet uitgezocht worden, dat moet eruit. Je moet wel het gevoel hebben dat het goed geleid wordt. En het is een familiebedrijf wat het al zo lang zo goed doet en zo'n staat van dienst heeft. Dat moet het kunnen.
9: Maar dan moet je ook wel zeker weten dat dat, zeg maar, die defensieopdrachten, dat geld wat dan naar het bedrijf gaat, dat dat ook echt naar de opdrachten gaat waar het voor bestemd is. En niet voor de juridische nasleep als dat toch niet zo goed was afgehackt en het hek een klein beetje open stond, zeg maar. Dus
8: soms probeer je dat eerst op te lossen en ja, dan ga je doorbouwen.
9: Dat, ik denk dat dat ook nodig is, ja.
7: Gaan er andere oplossingen die dringend nodig zijn binnen het Openbaar Ministerie? Want medewerkers van het OM stoppen noodgedwongen met actievoeren voor verbeteringen binnen de organisatie. Dat laat de actiegroep weten via een mail aan de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Rinus Otte is dat. NRC schreef daar gisteren over. De medewerkers hameren al heel lang op een verminderde werkdruk die er zou moeten komen. De ICT-systemen, daar moet het nodige aan verbeteren. En bovendien zou er ook nog sprake zijn van onzichtbaar leiderschap. Je zou het maar gezegd krijgen. 3000 medewerkers scharen zich nu achter deze boodschap. Maar het actiecomité heft zichzelf op, want er moet ook nog gewoon gewerkt worden. Hoe moet je hier als leidinggevende mee omgaan?
9: Ja, ik heb heel erg gekeken ook naar deze casus. Hoe moet je hier als commissaris? Hè? Dus het onderwerp ICT, zeg maar, dat vind ik zelf ook altijd een onderwerp waar ik als commissaris heel vaak keep your fingers crossed gevoel heb. Van, ze kunnen mij alles wijsmaken wat nodig is. Systemen die uit moeten omdat we anders verouderd zijn en weet ik veel wel. Dus ICT is zo'n onderwerp waar je comfortabel bij moet voelen met een klein beetje van de informatie die je nodig hebt. En dat zie ik dus hier, als ik naar deze casus kijk, op dezelfde manier. Van hoe weet je nou, ben je nou voldoende comfortabel op dat die ICT-systemen dat wordt opgelost? En ik heb het idee dat het daar een beetje schort. Dat dat dan ook onvoldoende verteld wordt aan de werkvloer.
7: Ja, Rinus Otte heeft dat overigens op televisie kenbaar gemaakt bij WNL. Eind vorig jaar, net voordat hij herbenoemd werd voor 3 jaar. Hij zei, ik heb nog even teruggekeken, dat die ICT-systemen onvoorstelbaar brak zijn. En dat er daardoor ook wel sprake is van een telkens oplopende werkdruk. En dat daar ook de rechtsstaat bepaald niet mee gediend is. Dat het OM er helemaal niets meer bij kan hebben.
9: Nee, maar we kennen toch allemaal die problemen, dat als je binnen je eigen organisatie is, dat er een nieuw IT-systeem moet komen, dat moet dan weer gekoppeld worden aan het oude systeem. En voordat het oude kan worden uitgezet, moet het. Dus de complexiteit van dit soort vraagstukken is gigantisch. Dat ontslaat je niet als leidinggevende om daar alles aan te doen om het recht te trekken. Dus daar ben je nou eenmaal ook bestuurder voor of leidinggevende voor. Dus iemand moet zorgen dat het wordt rechtgetrokken met de juiste mensen op de juiste plek. Maar dat is al best wel ingewikkeld, omdat ICT'ers, mensen die de IT-afdeling leiden, die kunnen ook heel erg vanuit één perspectief bepleiten waarom we per se nu dit systeem nodig hebben, dat het per se dat geld is.
7: En dan moet jij dat maar aannemen.
9: En dan moet ik dat maar aannemen. En als je dan een beetje wil bezuinigen erop, dan zeggen ze nee, dat kan niet, want dan zijn we al onze data kwijt. Ja, dat geloof ik dan ook altijd maar meteen, want ja, wie ben ik om te controleren dat het klopt?
7: Het OM heeft natuurlijk al te maken gehad met een aanval.
9: Zeker.
8: En het heeft plat gelegen.
7: Ja.
8: Het heeft, en dat, daar heeft de advocatuur vreselijk veel last van gehad. De rechtspraak heeft er veel last van gehad. Ik denk dat 2 dingen zijn. Het is IT en het is cultuur. En cultuur valt natuurlijk als eerste de hoogste baas aan te rekenen. Je hebt een actiecomité in je bedrijf, dat is al heel wat. En als het actiecomité zichzelf gaat opheffen omdat ze geen poot aan de grond krijgen, dan is het wel in het kwadraat het probleem. Dus dan heb je hebt echt een probleem ook met je medewerkers. Het zijn loyale ambtenaren, daar kan je gerust van uitgaan. Dus voordat die zeggen dat dit niet functioneert en dan de helft van het personeel, dan is dat gewoon een heel groot probleem. Ik denk ook wat je ziet is dat juist het OM geen raad van toezicht heeft of een raad van commissarissen. Dat is natuurlijk interessant, het is zo belangrijk en het is logisch. Trias Politica valt direct onder de minister. Is die benoeming van de minister fatsoenlijk geweest? We moeten het niet op de man spelen, maar je moet een capabel bestuur hebben. Het systeem had er al uitgelegen voordat hij inderdaad herbenoemd is. Er waren al heel veel problemen. Het is al jaren bekend dat ze problemen hebben. Een raad voor commissarissen.
7: Staat nu het regeerakkoord overigens, hè, dat daar financieel ook wel echt wat bij moet om die ICT-systemen van het OM op peil te houden.
8: Dat mag natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat een raad van commissarissen had eerder gekeken naar die signalen van het personeel. Die was eens gaan praten overal. Die had gezegd, hoe gaat het hier wel goed? Wat moeten we hier aan doen? En dan zie je opeens dat daar dus die hygiënefunctie die een raad van commissarissen kan hebben hier ontbreekt. En die had misschien best wel heel veel problemen kunnen voorkomen. En er zit een ander punt in, dat is het probleem voor een overheid. Wat nou die Duitse minister doet, die Pistorius met dame, 2 miljard afschrijven. Dat doen wij eigenlijk, doet de Nederlandse overheid dat niet. Maar elk bedrijf doet het wel, hè. Als het niet lukt met je ICT-systeem, op een gegeven moment krijg je dan, als commissaris, krijg je de stukken voor je, dan zeggen ze, jongens, Het is helemaal niet gelukt. Het is heel vervelend. We trekken de stekker eruit en we gaan een miljard afschrijven. Hoppatee.
7: Belastinggeld in dit geval.
8: Maar in dit geval is het belastinggeld en kijkt iedereen mee. En kun je dat haast niet doen. Dus je ziet dan dat er daardoor ook een cultuur ontstaat dat je probleem op probleem gaat stapelen. En dan wordt het nog moeilijker om het op te lossen.
9: Dat is een mooi cirkeltje. Nou, de biases, vooringenomenheid, verzonken kosten. Je vasthouden aan de verzonken kosten is er ook zo eentje.
8: Ja, precies.
7: Ik stel voor dat we de cirkel hier rond hebben gemaakt. Dit was het einde van het boardroompanel met Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer, toezichthouder, commissaris bij verschillende bedrijven en organisaties. Meentje Lucra de Rovers was er gelukkig ook. Hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, Tias Business School. En auteur van het boek Morele Dilemma's, commissaris, kroonlid van de SER. Tot de volgende keer.
9: Tot de volgende
8: Tot
9: keer.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn 2 nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje, en bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Magyar had het verbod weer ingetrokken. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
9: Afvallen was nog nooit zo makkelijk. Met een regelmatige prik of een pil verdwijnen de kilo's als sneeuw voor de zon, zonder dat je er echt moeite voor hoeft te doen. Digitaal zorgverlener Yazen begeleidt mensen met gewichtsproblemen, combinatie van medicatie en een leefstijlverandering. En dat bedrijf zit in een groeimarkt, want steeds meer Nederlanders maken gebruik van die afslankmedicatie. Is het ook echt de oplossing voor het probleem van overgewicht? Welkom Nicole van der Meulen-Diebos, country manager van Yazen in Nederland.
10: Dankjewel.
9: En Yazen, dat is in het Arabisch balans?
10: Ja, dat betekent balans en staat eigenlijk voor balans tussen energieinname, energiegebruik, maar ook tussen medicatie en leefstijlveranderingen.
9: En als je een digitaal zorgverlener bent, dan hoef je natuurlijk, als je het breed opvat, niet per se je te beperken tot afslankmedicatie, maar dan kan dat op de wat langere termijn van alles behelzen. Of niet?
10: Ja, maar ons domein is wel echt die chronische obesitas, om dat goed te kunnen begeleiden via een multidisciplinair zorgteam. Die om de patiënt heen zorgen dat gewichtsverlies duurzaam kan beklijven.
9: Ja, dat is heel kort uitgelegd. Hoe werkt het?
10: Hoe werkt dit? Nou, wij bieden een... ik moet even misschien terug. We zijn een gespecialiseerde digitale obesitaskliniek. We benaderen obesitas echt als een chronische ziekte. We combineren dus die moderne medicatie met een multidisciplinair zorg... team, waarbij de patiënt via de app eigenlijk toegang heeft tot een groep zorgprofessionals, zoals een arts, een coach, die helpt met leefstijlverandering, een diëtist en eventueel een psycholoog als dat nodig is.
9: En zijn dat coaches, diëtisten, artsen, psychologen die allemaal in dienst zijn van Yazen? Of werken ze bij het ziekenhuis en doen ze het er in de avonduren een beetje bij?
10: Ja, nou, een combinatie. We zien fulltime mensen die fulltime in dienst zijn en de artsen die doen dat vaak in deeltijd erbij, omdat ze ook nog als internist of als longarts of als endocrinoloog in het ziekenhuis werken.
9: En het fascinerende is natuurlijk dat jij zegt, wij zijn een digitale obesitaskliniek. Ja. Dat betekent dat er niemand fysiek over de drempel gaat.
10: Dat klopt. Ja, dat klopt. En daarmee kunnen we juist veel mensen bereiken die nu eigenlijk in de traditionele zorg niet terecht kunnen met die langdurige begeleiding die wel nodig is voor een chronische ziekte.
9: Maar kunnen ze daar niet terecht? Of krijgen ze bij de huisarts, waar dit toch veelal begint, nul op het request en denken ze, ik kijk een deurtje verder, ik zie Yazen, daar doen ze wat minder moeilijk, ik grijp mijn kans?
10: Nee, dat minder moeilijk doen, nee, dat herken ik zeker niet, omdat wij ons echt houden aan de multidisciplinaire richtlijn voor obesitas, die hele duidelijke criteria stelt aan wanneer ben je zwaar overgewicht of heb je obesitas en wanneer ook niet.
9: En wanneer is dat dan? Welke richtlijn is dat?
10: Ja, dus de richtlijn is dat je vanaf een BMI van 27 plus comorbiditeit, dus dat zijn aangeleerde aandoeningen, of een BMI van 30 en hoger, dan zit je eigenlijk in de categorie die in aanmerking komt voor deze zorg.
9: Maar jij weet ook, en die verhalen zul je ongetwijfeld meerdere keren horen, dat huisartsen voor mensen ook met een hoger BMI dan 27 toch niet zomaar overgaan tot het voorschrijven van afslankmedicatie.
10: Nee, en niet zomaar overgaan, dat moet je natuurlijk ook nooit doen. En het is ook nooit alleen afslankmedicatie, dat zou het in ieder geval niet moeten zijn. Het moet juist ook beklijven door die medische begeleiding en opvolging. En daar heeft de huisarts vaak ook gewoon simpelweg de tijd niet voor, omdat er al zoveel op zijn bordje ligt. En ook niet altijd de expertise.
9: Ja, dus wat ik net voorlegde, namelijk het lukt niet bij de huisarts. Ik ga eens bij Yazen kijken, want toch nog een keer mijn woorden, daar doen ze minder moeilijk. Dat is volstrekt niet waar. Of is het toch een beetje waar?
10: Het is waar in de zin dat wij, dat er eigenlijk, dat is een beetje verwarrend misschien, maar dat er twee richtlijnen zijn voor obesitas. Eén is de NAG-standaard. Die hanteert natuurlijk de huisarts. Die is strenger. Die begint bij een BMI van 37. En die internationaal gehanteerde richtlijn is die multidisciplinaire richtlijn. En die begint inderdaad wat eerder bij 27 plus comorbiditeiten.
9: Deze digitale mogelijkheid om tot een behandeling over te gaan, vindt ook wel steeds meer weerklanken. Er zijn steeds meer klanten, ook van Yazen. Hoogleraar Lisbeth van Rossum zei daar onlangs in het FD over: sommige digitale aanbieders schrijven medicatie voor zonder een patiënt ooit in het echt te hebben gezien. En wie in het inschrijfformulier de juiste gegevens invult, kan die middelen dan razendsnel in huis hebben. Leverde dit gewenste resultaat, dan probeer je het als klant gewoon nog een keer met een wat hoger gewicht.
10: Ja.
9: Hoe kruip door sluip door zijn de routes richting Yazen?
10: Ja. Nou ja, die zorg van online medicatieplatforms of aanbieders die dit aanbieden zonder echte begeleiding, die delen wij. En dat is natuurlijk super tricky als je zelf gaat dokteren met dit soort medicatie. Dat moet je dus ook nooit doen. Wij hebben eigenlijk onze hele screening zodanig ingebouwd en geoperationaliseerd dat je een heleboel moet aantonen om aan te tonen dat jij inderdaad de persoon bent die je bent. Dat jij dat overgewicht hebt. Dat we uitgebreid bloedonderzoek doen.
9: En er horen foto's bij, geloof ik.
10: Ja, er horen bodyscans bij.
9: Is dat wel omdat het in het verleden niet zo waterdicht bleek te zijn?
10: Het kan natuurlijk gebeuren als je dat niet checkt, dat iemand zich anders voordoet.
9: Maar ook bij jullie is dat wel eens gebeurd.
10: Dat is wel eens
9: en hebben jullie toch eens eventjes de teugels aangetrokken.
10: En daarin hebben we inderdaad aanvullende maatregelen genomen om dat niet nog een keertje te laten gebeuren.
9: Ja. En hoe werkt het dan? Is de basis altijd een afslankmedicijn? Of kun je ook zeggen, nou, we doen het zonder een medicijn en we gaan toch eens eerst kijken hoe we het op een andere manier voor elkaar kunnen boksen?
10: Ja, dat kan. Maar in theorie is het wel zo dat de meeste mensen die bij ons komen, die hebben echt alles al geprobeerd. Die hebben al 3 tot 5 diëten geprobeerd. Die hebben vaak ook al een geïntegreerd leefstijlprogramma doorlopen. Wat eigenlijk bij de huisarts als eerste wordt aangeraden. Ja, die mensen die zijn zo wanhopig. Die moeten iets. En die moeten iets anders. En we zien die medicatie is een hulpmiddel. Maar het stelt je wel in staat om, doordat die food noise bijvoorbeeld wordt gereduceerd, doordat je eigenlijk de biologie van de ziekte wordt geadresseerd, dat het ook makkelijker wordt om die betere leefkeuzes te maken.
9: Maar de biologie van de ziekte is door anderen dan nog nooit goed verkend. Want ik ben inderdaad ook op jullie site geweest. Mm-hmm. Ik heb even gekeken naar hoe dat dan bij mannen een rol kan gaan spelen, hè, overgewicht. Ja. Dan gaat het inderdaad over hormoonhuishouding, dan gaat het over je stofwisseling. Ja. Maar ik neem toch aan dat mensen die kampen met dit probleem dat al vaker hebben geadresseerd, ook bij zorgverleners, ook op andere plekken, om ervoor te zorgen dat ze daarvan afraken.
10: Ja, maar eigenlijk zie je dus wel mensen die langdurig kampen met overgewicht of obesitas. Je ziet dat hele systeem van honger- en verzadigingssignalen heel erg ontregeld is. Het hele metabole systeem is ontregeld. En om daar de eerste stappen in te kunnen maken, is vaak wel het aanknopingspunt dat je met die medicatie begint. En die krijgen mensen op dit moment toch niet vaak in de reguliere zorg.
9: En die medicatie, is dat dan ook nog iets waar jullie, want jullie moeten ook ergens van leven, het geld mee verdienen, of verdien je het geld met het behandelplan?
10: Nee, wij verdienen niet aan de verkoop van medicatie. Dat loopt rechtstreeks naar de apotheek. Dus de patiënten betalen ook rechtstreeks naar de Nederlandse apotheek. Wij bieden de service rondom de patiënten, dus die medische behandeling, opvolging, et cetera, begeleiding. En dat is waar patiënten voor betalen.
9: Maar het punt is natuurlijk dat hongergevoel, nou, je kunt daar nu nog niet op de lange termijn echt iets over zeggen, maar ook weer terug schijnt te komen op het moment dat je gaat afbouwen of misschien wel helemaal stopt met die afknapmedicatie. Dus jullie zo sympathiek ogende behandelplan is misschien wel een behandelplan voor het hele leven.
10: Nou ja, kijk, daar heb je natuurlijk een terecht punt. En het klopt dat een groot deel van de mensen die medicatie gebruiken, als ze stoppen, komt dat hongergevoel en komt die food noise terug. Maar wat denk ik heel belangrijk is om te realiseren, is dat obesitas, dus wat ik net zei, een chronische ziekte is. Als je andere chronische ziektes hebt, zoals diabetes of een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekte, dan weten mensen ook, ja, daar zit ik over het algemeen wel voor life aan. Ik moet levenslang behandeld worden. Het inzicht is wel steeds meer dat obesitas ook een chronische ziekte is, maar die je dus langdurig moet behandelen.
9: Ik kijk nu even naar jullie rol als digitale zorgverlener. Mm-hmm. Jullie hebben een behandelplan, daar hoort een team bij, dat je met raad en daad bijstaat, dat als het echt een noodsituatie dreigt te worden, 24/7 bereikbaar is. Ja. Ik hoop voor alle klanten, en misschien wat minder voor jullie, dat ze niet daar de rest van hun leven voor afhankelijk zijn van Yazen. Of is dat wel jullie idee?
10: Nee, dat is niet ons idee. Ons idee is wel eens om langdurig die zorg te bieden. Maar wat we wel zien is dat mensen, als ze hun streefdoel bereikt hebben, dat ze kunnen afschalen, zowel in dosering van de medicatie, maar ook in zorgzwaarte, om het maar even zo te noemen. Dat is een soort van onderhoudsdienstverlening, die ook minder kost. En het idee is natuurlijk wel, omdat we zo op die leefstijlveranderingen inzetten, dat je daarmee ook het gewichtsverlies wat je met die medicatie hebt behaald duurzaam kan verankeren.
9: Jullie hebben nu in Nederland de grens van de 10.000 klanten, gebruikers geslecht.
10: Ja.
9: Is dat iets waar je toch trots op moet zijn? Of zegt het iets over hoe groot dit probleem in Nederland is?
10: Ja, het zegt vooral ook iets over hoe groot het probleem is en in hoeverre de vraag naar obesitaszorg in de reguliere zorg op dit moment niet beantwoord kan worden eigenlijk. En met de digitale zorg
9: is het eigenlijk veel, 10.000 klanten, als we het hebben over heel veel mensen die met dit probleem kampen?
10: Als je kijkt naar de omvang van het probleem, is het natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Nee. Maar we willen wel, doordat we de groei doormaken in Nederland, kunnen we denk ik ook impact maken op het zorgveld. En kunnen we ook bijdragen aan het anders organiseren van die obesitaszorg.
9: Hoe zie je dat voor je? Want je zegt nu heel duidelijk dat er toch wel andere circuits zijn, de reguliere zorg en wat jullie doen.
10: Ja, ik denk dat je het als aanvullend moet zien, hè. Dus wij kunnen de huisarts bijvoorbeeld ontlasten doordat wij die expertise in dit specifieke domein hebben. En doordat we met de digitale zorg, hè, mits verantwoord, en dat kan verantwoord, daarmee kunnen wij een grotere groep bereiken dan die op dit moment bereikt kan worden.
9: Maar die huisarts die minder makkelijk voorschrijft, doet hij dat nou puur omdat hij niet ziet hoe dit dan verder verloopt, omdat hij weet dat de begeleiding ontbreekt? Of doet hij dat omdat hij toch wat anders in de wedstrijd zit, om het maar zo uit te drukken?
10: Ja, er zijn echt meerdere perspectieven daarop, ook vanuit de huisartsen. We krijgen regelmatig patiënten die zeggen, nou, mijn huisarts heeft me doorverwezen naar jullie.
9: Ja.
10: Wij stimuleren ook weer anderzijds het contact terug, hè, met de huisarts als we patiënten bij ons in behandeling komen. Er zijn huisartsen die zeggen, ja, ik weet er gewoon te weinig van.
9: Maar zijn er ook huisartsen die zeggen, nou, luister eens, ik heb gezegd, ik zie het op deze manier liever niet gebeuren. En plotseling ben jij een klant bij Yazen.
10: Ja, dat gebeurt ook.
9: Het is natuurlijk je eigen vrije wil, maar ik zou het zo niet doen.
10: Zeker gebeurt dat, ja. Er zijn huisartsen die vinden dat je die medicatie pas moet inzetten bij een hoger BMI. Tegelijkertijd, wat ik zei, horen wij wel heel veel schrijnende verhalen van patiënten die niet gehoord worden, die echt niet kunnen deelnemen aan het leven zoals ze dat zouden willen, en die zo bevrijd zijn van al die ellende als ze eenmaal in behandeling zijn, dat je denkt, ja, moet je daar dan zo rigide in gaan zitten?
9: Wat verwacht jij eigenlijk op de al wat kortere termijn? Want je ziet nu dat afslankmedicatie goedkoper wordt. Ja. Dat het wemelt van de alternatieven. Dat je kunt concurreren op prijs. Dat je kunt kijken naar bijwerkingen die een rol gaan spelen. Of de methode. Gaan we prikken? Gaan we slikken? Doen we het op een andere manier? Komt er inderdaad een lawine van nog weer nieuwere medicatie op Nederland af?
10: Ja, dat is wel de verwachting. Hè. Er zijn natuurlijk steeds meer ontwikkelingen op dit type medicatie, wat ook steeds gerichter die obesitas adresseert. Dat is één ontwikkeling. Je ziet ook dat de ontwikkeling in het gebruikersgemak, dat die voortschrijdt. Dus dat mensen straks misschien een pilletje kunnen nemen in plaats van dat ze zich wekelijks moeten injecteren. Maar voor ons zal altijd de afweging zijn, minimale bijwerkingen. En hoe kunnen we dat nou het best inzetten als hulpmiddel voor die multidisciplinaire zorg die we eromheen aanbieden.
9: Want zijn er dan veel middelen die jullie nu op dit moment categorisch uitsluiten, omdat het aantal bijwerkingen te gortig is, of omdat de methodiek te ingewikkeld is? Hoe gaat jullie selectie dan?
10: Nou, wij kijken natuurlijk naar de middelen die geregistreerd zijn en die veilig zijn en die ook geregistreerd zijn in Nederland.
9: En als je kijkt naar je klantenbestand, zijn dat dan, nou, zeg het maar, wie zijn dat?
10: Ja, nou ja, dat is een interessante vraag. We zien dat 65% van onze patiënten is vrouw. Dat is natuurlijk al best wel interessant. We zien ook dat de gemiddelde BMI waar mensen bij ons mee komen is rond de 34.
9: En dat is ongeveer wel echt al heftig richting zeer obese, toch?
10: Ja, zeker. En je ziet eigenlijk dat het verschil tussen mannen en vrouwen in BMI niet zo groot is. Dat is min of meer hetzelfde. We zien dat de grootste of de hoogste BMI-cijfers zitten eigenlijk bij een jongere doelgroep. Maar dat is ook iets dat we zien uit de rapporten van het RIVM. Hè? Dus dat de toename in obesitas, vooral in de jongere doelgroep, zit tussen 18 en 35.
9: En je zegt 65% van onze klanten is vrouw.
10: Ja.
9: Wat leid je daaruit af? Nou, je zegt dat is best interessant.
10: Ja, nou ja, wat we weten, het is natuurlijk niet zo dat er veel meer vrouwen met overgewicht zijn. Dat zal ongeveer gelijk verdeeld zijn. Maar we menen wel te weten dat vrouwen op de een of andere manier, ja, toch meer genegen zijn om hun gezondheid via hun gewicht te willen aanpakken.
9: Dus je moet die man proberen te bereiken.
10: Ja, zeker. Ja, ook.
9: Ook?
10: Ja.
9: En waarom denk je dat die man dat op dit moment dan toch nog een beetje laat afweten?
10: Ja,
9: in ieder geval.
10: Dat is een beetje gokken, maar wat we denken is dat, ja, mannen misschien over het algemeen wat minder gewicht als een probleem zien.
9: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
11: Het dilemma.
9: Ik zou iedereen met overgewicht aanraden om af te vallen via medicatie, of je kunt beter eerst op een natuurlijke manier de kilo's verliezen. Op naar de sportschool. Wat kies jij dan? Je mag het achteraf nuanceren.
10: Ja, nee, als ik moet kiezen, kies ik voor het laatste. Omdat dat natuurlijk in eerste instantie is wat je eerst moet proberen. En dat is ook wat we zien bij onze patiënten. Die hebben dit allemaal al geprobeerd. Die hebben een gezondere leefstijl geprobeerd. En die zijn ontzettend bewust. Maar komen daarin niet verder.
9: Nee, dus doen ze het op een andere manier. En ja, gaat medicatie een belangrijke rol spelen. Op dit moment wordt veel van die medicatie nog niet vergoed. Er wordt nu weer onderzoek gedaan door het Zorginstituut. Dat gaat over wat er wel of niet in een basispakket zit. Zou die medicatie vergoed moeten worden? En zo ja, voor wie dan?
10: Ja, ik denk zeker dat die medicatie vergoed zou moeten worden, of in ieder geval voor de ergste gevallen vergoed zou moeten worden, omdat je anders in een situatie terechtkomt, ja, waarin alleen die mensen die het kunnen betalen toegang hebben tot goede obesitaszorg.
9: Zie je dat nu ook gebeuren? Als je kijkt naar jullie klantenbestand, is er dan al sprake van elite geneeskunde?
10: Nou, dat is wel een hele goede vraag, omdat wat wij zien is dat de helft van onze patiënten in de middelhoge tot lagere inkomenscategorie zitten. En dat ook wel interessant is om te vermelden, is dat dat 30% van onze patiënten zit in de verpleegkundige of assistentverpleegkundige hoek. Dus het is niet zo dat wij alleen maar de rijkste als.
9: Maar het is op dit moment wel iets waar je extra voor moet betalen.
10: Ja, absoluut. Patiënten betalen dit allemaal zelf.
9: Het Zorginstituut heeft eerder onderzoek gedaan naar het vergoeden van middelen van Eli Lilly, met name Novo Nordisk. Is hier ook toegelicht door zowel de topman van Novo Nordisk als de voorzitter van het Zorginstituut. Kregen namelijk een negatief advies. Mm-hmm. Omdat vergoeding heel erg in de papieren zou lopen. Er zouden miljoenen mensen gebruik van kunnen maken. En als ze dat allemaal gelijktijdig zouden doen, dan kan de zorg en de begroting dat nooit dragen. Dat loopt in de vele miljarden. Is het dan een begrijpelijke afweging om dat toch nog even uit te stellen?
10: Het uitstellen zou ik geen begrijpelijke afweging vinden. Ik zou het wel begrijpelijk vinden als het gefaseerd wordt geïntroduceerd. Dus dat je begint bij de zwaarste gevallen.
9: Dat is wat er nu eigenlijk voor ligt. Hè? Bij een BMI van 35 zou het vergoed worden. En bij een BMI
10: van 30 met comorbiditeiten.
9: Ja. Dus dat trapsgewijze invoeren.
10: Ik kan me voorstellen dat daar dan ook ervaring mee moet worden opgedaan in wat dat dan betekent. Maar ik denk wel dat het goed is om te benadrukken dat ook, natuurlijk, het kost veel en je moet daarin investeren. Maar wat het doet met de publieke gezondheid als je dat obesitasprobleem terug kan brengen. Omdat we natuurlijk weten dat obesitas een poortziekte is, waarachter 200 andere chronische ziektes schuilgaan. Dus ik kan je wel voorstellen dat de investering ook een heleboel kan opbrengen.
9: Ja, dat kan en dat kun je je misschien ook best voorstellen. En toch zegt het Zorginstituut in zijn eigen afwegingen: wij weten op dit moment, omdat het nog een relatief nieuw fenomeen is, onvoldoende over de lange termijn effecten. En als iets helemaal in het basispakket zit, ziet het er nog maar eens uit te krijgen. Begrijpelijk om er op die manier naar te kijken als je het Zorginstituut bent. Want wat kun jij met zekerheid zeggen over hoe het er over 10, 20, 30 jaar uitziet?
10: Nou, ik heb geen glazen bol, maar ik weet wel dat dit type medicatie al heel lang op de markt is. Het is natuurlijk begonnen met Ozempic als diabetesmedicijn. Dit type medicijn is al 15, 20 jaar op de markt. Dus de lange termijn effecten zijn daar natuurlijk al best wel van getoetst.
9: Genoeg om te zeggen, dit is een zekerheidje.
10: Nou, ik denk, ja, dat denk ik wel. En ik denk zeker ook als je naar die zwaardere gevallen kijkt, dat de gezondheidswinst die je daarmee kan bereiken, daar ook zeker tegen opweegt.
9: Mark Jansen heeft van zijn hart geen moordkuil gemaakt. Dus de voorzitter van dat zorginstituut, die schreef een paar maanden geleden in het AD: obesitas wordt in onze samenleving te veel gezien als het probleem van degene die ermee kampt. Maar het is het probleem van de samenleving. Bij obesitas weten we al jaren dat dit voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door onze ongezonde leefomgeving en onze ongezonde leefstijl. Ja. Met andere woorden, ook hij zegt: zet vooral daarop in.
10: Ja,
9: ben je dus wel met hem eens.
10: Daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is natuurlijk, dat is vooral heel erg noodzakelijk voor de toekomstige generaties. Maar er zit natuurlijk op dit moment een hele grote groep nu, die kampt nu met die obesitas. En die mensen moeten geholpen worden. En die worden daar nu niet direct mee geholpen.
9: Als we toch dat grotere plaatje erbij halen. Het streven naar een gezondere leefomgeving en een gezondere leefstijl. Veel mensen wijzen dan direct naar hoe vaak en op welke plekken wij worden geconfronteerd met het ongezonde alternatief. Ja. Tegen niet al te hoge prijzen. Waar zou jij beginnen?
10: Ik zou al beginnen in de supermarkt. Ja, omdat we allemaal weten natuurlijk dat 80% van wat je in de supermarkt kan kopen eigenlijk helemaal niet gezond is. En ik zou ook bij kinderen beginnen. Hè, want daar moet het natuurlijk de gezonde leefstijl verankerd raken. En dat is wel heel moeilijk met alle marketing die er nu...
9: Een ding als een suikertax?
10: Ik denk dat...
9: Staat nu het regeerrapport?
10: Ik denk zeker dat dat bijdraagt aan gezondere leefomgeving.
9: Ja. Als er zoveel mensen zijn die via Yazen proberen er iets aan te doen, en soms ook niet proberen via Yazen iets aan te doen, maar er wel mee bezig zijn, hoe komt het dan toch dat dit een onderwerp is waar nog altijd een taboe op heerst?
10: Ik denk het taboe. Ik denk dat er een. Het heeft te maken met stigma. Hè? Het is natuurlijk best wel een lastig onderwerp voor de mensen die ermee te kampen hebben. Het taboe, ja, dat zou natuurlijk voort kunnen komen uit de hele body positivity beweging. Hè? Dus dat we willen dat mensen zichzelf accepteren om wie ze zijn. Maar ik denk wel dat je hem om moet draaien en moet kijken. Het gaat dus hierbij niet om uiterlijk. Het gaat gewoon om gezondheid.
11: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Om te voorkomen dat mensen in dit soort situaties terechtkomen.
5: Je zegt, wij zijn geen voorschrijfplatform. Hè? We zijn een digitale obesitaskliniek. Mm-hmm. Komt het voor dat, ook al ben je heel digitaal, dat je toch denkt in een enkel geval, hier speelt nu iets. Ik vind dat wij deze man of vrouw recht in de ogen moeten kijken.
4: En kan je je vraag iets verhelderen?
5: Nou ja, dat er een situatie is waarvan je denkt, het is nu nodig dat we dit niet alleen digitaal oplossen, maar dat we het fysiek met elkaar doornemen.
4: Ja, maar dat gebeurt regelmatig. We hebben regelmatig dat onze artsen of verpleegkundigen ook gewoon bellen. Dus dat het niet alleen digitaal gebeurt, maar dat we bellen en dat we alles doorlopen van A tot Z. En op die manier ook onduidelijk.
5: Maar je komt niet bij elkaar over de vloer.
4: Je komt niet bij elkaar, maar we kunnen ook video. Dat kan natuurlijk ook. Kun je elkaar ook in de ogen kijken. Dus, en misschien nog interessant om mee te geven, is dat voor veel obesitaspatiënten juist deze manier van zorgverlening soms ook heel fijn werkt, omdat er ergens ook schaamte op zit op dit hele onderwerp. En dat het op deze manier ook goed tot stand kan komen, het contact.
5: Nicole van der Meulen-Diebos was hier, de Country Manager Nederland van Yazen, digitaal zorgverlener, digitale obesitaskliniek. Heb ik dat goed onthouden?
4: Dat heb je goed onthouden.
5: Dank voor je komst.
4: Graag gedaan.
5: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Andries van Luik. Hij is directeur Europa bij de van origine Amerikaanse broker Webull, over waarom ze juist in Nederland een mogelijkheid zien om de springplank te zijn voor Europa. Abonneer dan op de Top van Nederland, dat is onze podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton onbeheerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim €5.000 aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Madjar had het verbod weer ingetrokken. Het aantal doden na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot ruim 1400. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Zij liggen misschien onder het puin. Reddingsteams van over de hele wereld helpen mee met zoeken naar slachtoffers. Die hebben gisteren een moeder en haar baby levend onder het puin vandaan gehaald. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn, die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden 2 waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: De hele stad Kansas City kleurde oranje. Oh, yeah.
7: Het was een hele warme nacht.
8: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
9: Allies have laid the foundations for stronger, fair and more lethal NATO.
3: Wilfried Genee.
10: Met alweer een uitzending van de Friday Move. We zitten vandaag in het hoofdkantoor van onze sponsor TUI. 150 jaar TUI, waar blijft de tijd, hè? En u hoort natuurlijk die razend enthousiaste menigte. Die is allemaal hierop afgekomen. En natuurlijk voor het jubileum. Ook een klein beetje voor de uitzending, denk ik. En het belangrijkste denk ik toch wel dat ze voor Richard de Mos zijn gekomen. Want er komen altijd heel veel mensen op af op Richard de Mos.
11: Nou, dat gaat best goed, ja.
10: Ja, gaat lekker. Ja, hoe gaat het eigenlijk met jou nu ik het toch even aan je wil vragen?
11: Nou, we zijn heel druk met coalitieonderhandelingen. En we hopen voor het zomerreces, dat start op 16 juli, dat er witte rook is.
10: Want even voor de duidelijkheid. Jullie waren met Hart voor Den Haag eerst in gesprek met D66.
11: Ja.
10: Die hadden de helft van jullie zetels, 8 volgens mij, toch?
11: Ja, en die gingen toen een beetje proberen hun wil op te leggen. Dus ja, dat is wel een verkiezingsuitslag, dus die gesprekken waren kort maar krachtig.
10: Kort maar krachtig.
11: Ja.
10: Ging ook gelijk over asielopvang, begreep ik, op de spoorlaan. Heb ik het
11: ja, het is een
10: oud ziekenhuis. Niet maken, nee. Want je zal in Vlachtwedde wonen, ja, denk je, ja, de spoorlaan, ja, in Den Haag.
11: De spoorlaan is het, ja. Ja. Nee, het snap ik, maar het ging om een grootschalige opvang van 750 mensen met een zorgvraag, onder wie 440 asielzoekers. Ja, daar is mijn partij niet voor. Daar hebben we ook deels de verkiezingen op gewonnen. Ja, en die wilde D66 niet aan tornen. En die wilde eigenlijk het oude beleid voortzetten. Ik zei, ja, het leuke van gemeenteraadsverkiezingen is dat er dan een nieuwe wind gaat waaien. Ja, als we dat niet kunnen realiseren. Ja. Natuurlijk ook met jullie punten in een programma. Ja, dan komen we niet verder. En dat kwamen we helaas dan ook niet.
10: Waar zijn jullie dan wel voor in het kader van asielopvang?
11: Nou ja, wij zijn eigenlijk niet voor asielopvang. Omdat wij vinden dat Den Haag grootstedelijke problematiek kent. We hebben onder andere 7200 daklozen. We hebben veel armoede gevallen in de stad. We hebben een woningnood. We hebben een tekort aan leraren, agenten, eigenlijk aan van alles. Ja, en daarom vinden wij dat Den Haag eigenlijk uitgezonderd moet worden. Van die,
10: in de rest van Nederland is het niet zo extreem als bij jullie, zeg jij?
11: Nee, niet zo extreem als in de G4. Ik denk dat de grote steden Rotterdam, Utrecht, Amsterdam herkenbare problemen hebben. Maar
10: die vieren zijn nog groter.
11: Ja, we hebben hele grote problemen. Dus een stad heeft heel veel voordelen, maar het nadeel van een grote stad. En zeker in Den Haag, de meest dichtbevolkte stad van Nederland. Mm. Is dat er ook een keer een grens is aan wat een stad aan kan.
10: Ja, dan zeg je, we zetten ze maar ergens anders neer.
11: Ja, dat is natuurlijk een landelijke verantwoordelijkheid. Ik ben hier voor het Haagse Belang als lokaal volksvertegenwoordiger. En ik probeer dat belang zo goed mogelijk te dienen.
10: Ja, dus als al die lokale bestuurders zo gaan denken, dan kunnen ze nergens meer naartoe.
11: Nee, maar misschien moet dan ook de landelijke overheid eens gaan denken aan van wat kan Nederland nog aan. Hè? En op een gegeven moment is natuurlijk het absorptievermogen bereikt. En daar moet je natuurlijk ook eens een keer wat mee gaan doen.
10: Dat ben ik op zich nog met je eens. Maar dat staat nog steeds los van het vraagstuk dat er een heleboel mensen zijn die ergens naartoe moeten. Die er nu al zijn. Dus die kun je niet zomaar op een vliegtuig zetten en wegsturen.
11: Nee, je kan ze niet zomaar op een vliegtuig zetten, maar Nederland is groot genoeg. En ik zeg, ja, het is...
10: is Nederland groot genoeg?
11: Ja, misschien is... het kan alles wat groter, maar daar gaan we ook niet over als lokaal volksvertegenwoordiger.
10: Nee.
11: En ik ben nogmaals, ik ben echt sec voor het Haagse Belang. En als ik kijk naar waar Den Haag staat, hoge criminaliteitscijfers, hoge armoedecijfers, veel uitdagingen, ja, dan houdt het een keertje op. Ja. En we hebben natuurlijk al heel veel gedaan. We hebben enorm veel Oekraïners opgevangen. We doen al aan opvang. Ja, dan moet je eens kijken wat een stad... Maar
10: begrijp je wat ik bedoel te zeggen, Richard? Als alle bestuurders dat gaan doen in Nederland, hebben we een heel groot probleem.
11: Dat
10: gebeurt natuurlijk al heel veel.
11: Ja, dat begrijp ik. Gelukkig zijn er ook wel steden en zeker kleinere gemeentes die het wel doen.
10: Mm-hmm.
11: Dat is aan iedere gemeente zelf. Ik ben aan één iemand verantwoordingsschuldig, zoals de Haagse burger. En in dat belang zit ik hier.
10: Ja, en dat snap ik op zich ook wel. Alleen ik vind de discrepantie tussen landelijk en lokaal wel lastig worden daardoor.
11: Dat snap ik.
10: Ja. Ja. Maar ja, goed, dat ga je blijven herhalen. Dat je hier voor Den Haag zit, dus daar komen we toch niet uit. Hoe kan dat zijn? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat er zo grote problemen zijn in Den Haag dan? Wat je nu schetst met criminaliteit en daklozen. Hoe kan dat dan?
11: Nou, we zijn natuurlijk als stad al enorm gegroeid. We zijn natuurlijk ook omdat Den Haag de dakloze opvang verzorgt, hebben wij natuurlijk ook in de regio een aanzuigende werking. Hè? Daklozen uit de omliggende gemeentes komen ook naar ons toe.
10: Ja.
11: We hebben te maken natuurlijk met een heel groot probleem. Dat is arbeidsmigratie. Wat nodig is om werk te verrichten. Maar vaak als de arbeidsmigrant werkloos wordt, dan blijft hij hier. Nou, dan komt hij op straat, komt hij onder een brug.
10: Je bent geen voorstander van arbeidsmigratie.
11: Ik ben wel voorstander van arbeidsmigratie. Maar de problematiek die daarbij samenhangt, die moet worden opgelost. Dat is overbewoning. 10 Roemenen in een klein huisje wat geschikt is voor 2 personen. Ja, het is scheringen en inslag in Den Haag. En dat probleem moet ook worden aangepakt.
10: En hoe ga je dat aanpakken dan? Want je hebt dat je ombudspolitiek, zoals dat zo mooi heet.
11: Ja.
10: Hoe kan je dat in oplossen dan, dit soort zaken?
11: Nou, arbeidsmigranten kan je... De gemeente Westland doet het al, zo'n gemeente vlak bij ons. Die kan je registreren, dat je weet waar ze zitten. Je kan natuurlijk arbeidsbureaus en uitzendbureaus de werkgevers verantwoordelijk stellen, ook voor de arbeidsmigrant. Goede huisvesting, menswaardige huisvesting, betere beloning. Ja, en als het dan misgaat met die arbeidsmigrant, dat je die dan ook begeleidt, of terug naar werk, of terug naar het land van herkomst.
10: Ja, en daklozen, hoe ga je dat oplossen dan?
11: Nou, er is een heel groot tekort. Dat begint natuurlijk ook met landelijke bezuinigingen op de GGZ. Er zijn natuurlijk allerlei soorten daklozen. Er zijn mensen die dakloos raken omdat ze in scheiding liggen. Veel vaders raken bijvoorbeeld dakloos. Maar er zijn de arbeidsmigranten die dakloos raken. We hebben dus mensen met die zorgvraag. Nou, die moet je gewoon opvangen. Dus er moet geld worden geïnvesteerd. En ik hoop dat er een nieuwe coalitie komt dat geld gaat investeren in de opvang van daklozen die het nodig hebben. Heel groot probleem. En daarom moeten we ook keuzes maken tussen asiel en de mensen die hier al zijn.
10: Dat ga je doen met de VVD, CDA en DENK, als ik het nu las, toch?
11: Ja, dat is wel de bedoeling en dat gaat de goede kant op.
10: Maar die zijn stukken kleiner dan jullie zijn.
11: Ja.
10: Gaat dat dan wel werken, denk jij?
11: Ja, natuurlijk. Het is een proces van geven en nemen. Ook een proces van werken aan vertrouwen bij elkaar. En dat gaat de goede kant op.
10: Ja. Met hoeveel zetels had je het in je eentje kunnen doen eigenlijk dan?
11: Ik had 45.000 voorkeurstemmen, dan heb je snel gerekend 11 zetels. Ja, ik heb er 16 gehaald, dus de rest van de partij heeft gelukkig ook nog wat opgehaald.
10: Nou ja, maar als je, hoeveel moet je er hebben om je eentje de zaak te doen?
11: 23.
10: Dan? 23.
11: Ja.
10: En dat is het streven voor de volgende keer?
11: Ja, zet ons op 23 is een mooie verkiezingsleus.
10: Ja, dat zit nu al in je hoofd.
11: Ja, dat is wel een goede tip.
10: Maar heb je nu het gevoel dat alles wat er met jou gebeurd is, wat er met de partij gebeurd is, dat er weer de goodwill is? Dat blijkt natuurlijk uit die zetels ook die je hebben binnengehaald. Maar ook binnen de politiek zelf, want er was natuurlijk veel aversie, zeker bij D66. Er zat er nogal wat oud zeer eigenlijk. Hoe is dat nu?
11: Nou, dat moet wel weg zijn. Kijk, ik zelf heb gezegd, die zaak is gewoon nu klaar. Daar gaan we ook niet meer op.
10: Ja, dat kun jij wel zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook zo is.
11: Nee, maar goed, voor mij uit. Kijk, ik zal ook nog kunnen procederen.
10: Ja, je wilde nog geld hebben, eventueel. Is dat gelukt of niet?
11: Dat wilde ik wel, maar dat ga ik niet meer doen. Want het gaat nu toch om de stad. Ik kom ook in een andere positie. Ik hoop over een week of drie wethouder te zijn. Ja. Ja, dan zal ik als wethouder tegen mijn eigen werkgever moeten.
10: Want je hebt weer verklaring voor goed gedrag heb je weer binnen, hè?
11: Zeker.
10: Je mag weer meedoen, hè?
11: Ik mag weer volop meedoen. En daar gaan we ook gewoon vanuit. Dus ik wil het gewoon achter me laten met positiviteit de stad besturen. En de stad heeft positiviteit nodig. En ook samenwerken. En de handreiking naar alle partijen, ook de aanstaande.
10: Er zit zo'n rancune, zeg jij, na alles wat er gebeurd is.
11: Nee, ik heb heel lang rancune gehad.
10: Dat bedoel ik maar, zo heb ik je ook gesproken vaak genoeg.
11: Zeker, en ik geef je, de ervaring leert dat rancune en boos zijn is een hele slechte energie.
10: Grappig dat je dat zegt. Leo Beenhakker zei dat rancune juist een hele goede motor kon zijn.
11: Nou, in de sport geloof ik dat wel. Als je een sportwedstrijd wil spelen van, joh, we hebben een oorwassing gehad en we gaan dat recht proberen te zetten. Mijn zoete beloning was uiteindelijk dat we zoveel zetels hebben gehaald. Dus dat is ook een vorm van rancune.
10: Maar het heeft je ook veel geld gekost.
11: Ja, een hoop leed. Veel jaren kwijt van mijn leven. Maar op een gegeven moment moet je ook ergens een punt achter kunnen zetten. Ik denk dat dat punt nu aangebroken is.
10: Ja, en ook privé, dat heb je in de podcast verteld. Heeft het veel met zich meegebracht.
11: Ja.
10: Het heeft je relatie gekost.
11: Ja.
10: Je zag je dochter minder, vertelde je ook.
11: Ja, dus allemaal nadelen. Maar ik wil nu graag vooruitblikken naar de voordelen. En die zijn er straks. Want ik mag met heel veel mensen de stad Den Haag besturen. Mooie stad van Nederland.
10: Zie je er altijd vaker weer je dochter? Of?
11: Nou, daar wil ik het liever niet over hebben.
10: Oké. Okay. Ja. Ik begrijp ongeveer wat je nu zegt dan ook. Ja. Maar goed, die andere strijd die heb je gewonnen.
11: Zeker.
10: En daar gaat het nu op dit moment om. En wanneer gaat het bekend worden dat het rond is?
11: Voor het zomerreces. En dat begint op 16 juli.
10: Oh, dan mag je er even doorpakken.
11: Ja, we gaan ook nog heel wat dagen samen zitten. Ja. Vandaag ook de hele dag weer gewerkt.
10: Ja, maar nu heb je even tijd om mee te praten.
11: Zeker, dat lijkt me ook heel leuk om dat te gaan doen.
10: Ja, we gaan het over van alles nog wat hebben. Ken je Paco?
11: Nou, die heb ik net leren kennen. Dus ik ben heel, heel benieuwd wat ze doen. Ze zijn heel actief op social media, heb ik begrepen. Dus,
10: Paco is de hond van ze, maar die is er niet bij.
11: Oh, die is er niet bij?
10: Nee, dan
11: ben ik die naam nu al vergeten. Dat gaat lekker.
10: Ja, nou, je komt zo woord te horen.
11: Paco, als hij er is.
7: Komt hij aan, hoor.
10: Friday Move, vrijdag 26 juni. We zitten zogezegd in Rijswijk. Het hoofdkantoor van TUI. 150 jaar TUI. En al die 150 jaar zijn ze al sponsor van dit programma. Daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk. Rutger Vink, Thomas van Gins. Waar is Paco eigenlijk?
12: Paco die ligt lekker op de koele vloer thuis.
10: Ja. Die wilde even...
12: Ja, dat is een beetje te druk hier.
13: Het is hier veel te warm, joh. Dat gaat helemaal niet.
10: Ja. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, het zoontje van onze eindredactrice is mee, Tim. Nou, die heeft de nacht niet van geslapen. Rutger Vink en Thomas van Gins, we komen langs. Dat is echt idolen van het hoogste niveau. Maar voor heel veel mensen zullen jullie ook nog niet zo heel bekend zijn.
12: Nee.
10: Zou je kunnen uitleggen, Rutger, wie jullie zijn?
12: Je zei het dus, Rutger en Thomas. Wij hebben allebei los van elkaar een YouTube-kanaal. Ik ben dat in 2006 eigenlijk al begonnen.
10: Furje of zoiets?
12: Furtje.
10: Furtje,
12: klopt. Ja, die naam heeft mijn broer ooit bedacht, omdat ik niet Rutger Vink als naam mocht gebruiken op het internet. Okay. Dus we hadden samen een verzinselwoord bedacht.
10: Ja.
12: Dat was Furtje. En in 2012 ben ik wekelijks video's gaan maken. Nooit meer gestopt. Helemaal uit de hand gelopen.
10: Nee, ik zag meer dan 1 miljoen volgers ook. Hè?
12: Ja.
10: Abonnees heet dat, geloof ik.
12: Abonnees, ja. En voor Thomas eigenlijk hetzelfde, hè?
13: Ja, ik maak ondertussen 10 jaar video's. Dus wij doen het eigenlijk al heel erg lang. Maar dit is helemaal uitgegroeid tot boeken, films die we nu uitbrengen.
10: Hollywoodsterren zijn dit geworden inmiddels. Ja, ze zijn echt heel populair.
11: Elkaar ook leren kennen via dan het internet of anders?
13: Dat is een verhaal apart.
12: Dat is wel een verhaal apart. Nee, we zijn inderdaad ook nog eens een keer in stijl. Ik heb Thomas op Instagram eigenlijk gespot bij Verkennen.
13: Ja, dit klinkt heel goedkoop nu. Ja. Ik stond bij Vergrootglas op Instagram. Ja,
12: ja, hij werd aanbevolen, dus ik dacht, Meta zal het wel juist hebben.
13: Ja.
12: En toen hebben we elkaar leren kennen. En van het inkomen.
10: Liefde op het eerste gezicht.
13: Ja. En nu is het 11 jaar later en we zitten hier nog steeds samen. Hè? Ja. Dus dat gaat heel goed.
10: Rutger zegt gelijk liefde op het eerste gezicht. Jij ook?
13: Ik zeg ja.
10: Ja,
13: ja, zeker.
10: Allebei.
13: Ja.
10: En tegelijkertijd lijkt me dat ook wel ingewikkeld als je zoveel dingen samen doet om dat dan nog spannend en leuk te houden samen.
13: Nou.
10: Nee?
13: Iedereen vraagt altijd naar het geheim.
10: Ja.
13: En het geheim is eigenlijk allereerst heel veel praten, heel veel overleggen. En wij zijn eigenlijk alle twee heel verschillend. Hij is weer goed, Rutger, in dingen waar ik weer niet goed in ben.
10: Zoals bijvoorbeeld?
13: Rutger is heel technisch. Die kan een hele webshop bouwen. Dat is niet helemaal mijn ding. Ik ben weer meer van de agenda en de administratie. Dus dat soort dingen delen wij dan op.
10: Oh, die doen we eigenlijk heel goed aan.
13: Alles,
12: ja, dat is wel echt heel fijn. Ja. Ja.
10: Maar hoe werkt dat met de creativiteit voor de filmpjes, de film? Hoe werkt dat dan allemaal? Hoe doen jullie dat dan?
12: We hebben een geweldig team op ons. ons kantoor. Maar
10: jullie zijn een bedrijf inmiddels. Ja. Het is groot, het is heel groot. Manager Zeker. Komt er naartoe, gelijk jonge manager. Ja. Zegt, ik ben de manager, zag je ook meteen. Dat het kwam ook binnen als een manager, dat zag je ook meteen.
12: Ja, zeker. Ja. Nee, en we hebben een heel tof team op kantoor. Waarbij wij wel echt de ideeën eigenlijk vooral aanleveren. Maar we hebben iemand voor productie, we hebben de editors. En eigenlijk samen maken we echt de video's en alle producten die we inmiddels maken.
11: Hoe groot is het bedrijf dan nou? Of
12: ja, een beetje lastig zeggen, want wij hebben op ons kantoor voor de video's 5 mensen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog mensen die de boeken maken. Dat is een apart team, maar dat is niet binnen ons bedrijf. Ja, aan de film werken 40, 50 mensen.
13: Meer misschien zelfs. Ja. Met de boeken zitten we zeker met wel 30 man bij elkaar, denk ik erop. Ja. Dus in totaal, hoeveel mensen aan ons merk eigenlijk werken en aan alles wat wij doen, gaat wel over de 100 dik.
10: Ja. We zitten te kijken naar een groeiend imperium, Richard.
11: Ja, ongelooflijk. En gaat dat dan thuis ook nog wel over werk? Of kunnen we dat ook wel een beetje scheiden? Ja.
13: Nou, wij hebben dus eigenlijk de regel, het moet niet continu over werk gaan. Okay. Kijk, ons werk vinden wij oprecht heel leuk. Dit is uit liefde gestart en uit plezier. En we doen het nu nog steeds, ook uit liefde en plezier. Maar uit liefde en plezier blijf je er ook wel steeds over praten. Het is eigenlijk een regel dat wij na 6 uur, zag ik dat goed?
12: Zoiets. Na het is het stop.
13: Dan hebben we het er niet meer over. Dan gaat het over andere dingen.
10: Ja. Oh, grappig, hè? Dit is een wereld. Ik ben wat ouder en Richard ook. Weet je wat, ik spreek voor mezelf.
11: Ah, ik ben zeker een stuk ouder. Ja. Dus, de 50 is aangetikt.
10: Die een beetje verder van mij af ligt, tot ik op een gegeven moment de laatste tijd maar steeds vaker heb zien. Gisteren zat ik met Pieter Felly. Die kende ik ook niet tot gisteren.
13: Oh, ja. Mm-hmm.
10: Dus ik heb al die filmpjes zitten kijken. En denk, wat een grappig. Dat is een jongen die maakt filmpjes daarin. Die is eigenlijk steeds een soort typetje. Bijvoorbeeld een straatwaker of zo. Of hij ruimt iets op. En dat doet hij zo grappig. En ondertussen verkoopt hij er allerlei producten mee. Maar het gaat heel goed bij dat soort dingen. Bij die nieuwe generatie.
12: Ja, zeker. Ja, je ziet het steeds meer komen inderdaad. Maar voor mij oprecht, toen ik begon, was dit geen mogelijkheid om daar je carrière van te maken. Ik heb met al mijn spaargeld mijn eerste camera gekocht.
10: Ja.
12: En filmpjes gaan maken. Maar ik kreeg er letterlijk niks voor terug. Behalve dat mijn moeder 10 keer de video aanzette en zei dat ze het leuk vond. Dat vond ik dan wel weer een compliment.
10: Maar waarom maakte je het? Wat wilde je ermee? Waarom wilde je jezelf zo graag laten zien? Wat was het?
12: Ja, ik denk. Maar misschien heb jij vroeger ook al radio gemaakt als kind zijnde, dat je jezelf ging opnemen of met de cassetterecorder aan de slag.
10: Hij maakte vroeger thuis al, dan knipten we doos uit en dan plakten we het helemaal dicht met de plakband en dan ging ik presenteren en ging mijn zusje ervoor zitten.
12: Ja, maar dit is exact hetzelfde. Ik vond het gewoon tof om video's te maken. Ik heb ook wel eens de camera van mijn vader gevonden, zo'n grote oude camrecorder. Ja, en dan heb ik ontdekt, wist ik niet eens, dat ik toen al een soort van aan het vloggen was ook. Dus het zat altijd al in me, ik weet het niet.
10: Het is een passie, het is een overtuiging.
12: Het is echt inmiddels is het wel een lifestyle, ja.
10: Maar het grappige is, het is op een gegeven moment ook je inkomstenbron. En niet een beetje, maar een beetje boel.
12: Ja.
10: Hoe is dat dan? Wat levert dat voor jezelf voor gevoel op dan?
12: Ja, ik ben niet echt. De waardering voor mij zit niet echt in het geld. Ik ben echt een maker. Dus ik kom ook van de kunstacademie. Ik vind het gewoon heel tof om dingen te maken. En blijkbaar slaat dat aan. En weten we dat zo te vermarkten dat het een succes is. Maar dat is niet de essentie waarom we dat doen. Nee.
10: Je doet het vanuit de overtuiging. Maar Thomas, jullie willen een soort Studio 100, begrijp ik. Ja, toch?
13: Ja, we hebben het al een paar keer geroepen. Kijk, ik zeg altijd, je moet gewoon heel groot dromen, toch?
10: Ja,
13: je moet het durven te zeggen. En dat is wel een hele grote droom van ons. Kijk, wij zijn natuurlijk begonnen altijd met onze YouTube-video's maken. Dat blijven we ook nog heel lang doen, want daar zit echt ons plezier en liefde. Het is uitgegroeid naar boeken. We hebben films. We hebben nu een nieuwe boekenlijn, Paco de Pup. Een AFI-boekenlijn.
10: Maar dat doe je allemaal zelf? Is het team daar heel belangrijk in?
13: Ja. Het team is, kijk, wij komen met de ideeën. Wij komen met de verhalen, de illustraties. Hoe moet de vormgeving uit? Hoe moet het concept eruit zien? Het hele creatieve plan. En dat doen we natuurlijk samen met hele grote teams die ons hier ondersteunen. En wij begeleiden ook heel dat traject totdat het echt in de winkels ligt. Of tot het film echt in de bioscoop is. Ik werk ook nachten mee door om de poster van de film af te krijgen. Want wij willen daar altijd zelf op zitten. Het is echt onze handtekening.
10: Ja.
13: De vraag van Studio 100. Kijk, wij zitten vol ideeën en verhalen. En we hebben heel veel karakters al bedacht voor de films en de boeken. En we hebben nog heel veel karakters in ons gedachten. En waarom zouden we het niet gewoon proberen? Om naast Rutger, Thomas en Paco nog veel meer leuke entertainment voor kinderen en jongeren de wereld in te brengen. We missen dat wel in Nederland.
10: Maar hoe kan dat dan? Want jullie willen dat lezen ook stimuleren. Hoe doe je dat dan? Met die boeken van jullie? Waarom willen die kinderen dat lezen dan?
13: Ik denk ergens, wij hebben natuurlijk een hele grote following die het heel leuk vindt om te zien wat wij doen. En dat hebben wij uit onze passie opgebouwd. Waardoor waardoor we ook heel goed aanvoelen wat ons publiek wil zien. Dat hebben we eigenlijk vertaald naar boeken. Zo hebben we bijvoorbeeld onze leesboeken, die beginnen al met een... kijk, wij willen gelijk de interesse wekken en de aandachtsbogen is natuurlijk heel kort bij een kind.
10: Ja, ja.
13: Zo begint het bijvoorbeeld met een stripverhaal, waardoor je gelijk helemaal in het avontuur al gezogen wordt. Vervolgens ga je per bladzijde mee, ook in illustraties en de randen in het verhaal. Zo zijn wij bijvoorbeeld in een laboratorium, dan is de rand een laboratorium. Ja, zijn we in de woestijn, ga je naar de woestijn. En wij proberen continu te zoeken hoe kunnen we het leuk en aantrekkelijk maken voor kinderen om te lezen en te willen leren lezen.
11: En doe je dat ook in samenwerking met scholen? Want daar is natuurlijk de taalachterstand gigantisch.
14: Zeker.
11: Het lezen neemt af, of tenminste de interesse erin. Dus dat is natuurlijk heel uitdagend hoe, wat de leraar dan niet lukt of minder goed lukt. Dat lukt dan jullie wel.
12: Ja, allereerst horen, krijg je heel veel terug dat kinderen de avonturenboeken, die zijn voor wat oudere doelgroep, dat die enorm aanslaan bij kids, ook op scholen. En dat het vaak hun eerste boek is en dat ze daarna ook andere boeken zijn gaan lezen. Dat vinden we een heel groot compliment. Maar we hebben woensdag toevallig Paco de Pup gelanceerd. Dat is voor de jongere doelgroep. Paco is dan nog een kleine puppy. En dat gaat echt over van voorlezen naar letters leren en daarna AVI-boeken. En dan, we gaan ook vanaf komend schooljaar ons actief inzetten om dat juist op scholen onder de aandacht te brengen.
13: En de reacties die wij sinds woensdag hebben gehad van scholen en ouders is echt bizar. Ik denk dat we nog nooit zoveel enthousiaste reacties hebben ontvangen. Hoe leuk mensen dit vinden. En toch blijkbaar een gat blijkt te zijn. Er is veel vraag naar leuke AVI-boeken.
12: Ja, ik herinner me nog, ik vond AVI-boeken vroeger echt vreselijk. Ja. Dat waren van die bruinige papieren. Ja, ik weet niet, ze stonken.
10: Ik heb ook gezegd.
11: Ja, dat AVI-lezen is voor het leesniveau. En soms waren ze ook nog in tweetallen dat de leraar dan meelas.
12: Ja.
11: Dus ik heb het zelf ook onderwijzer geweest, ik weet hoe dat zit.
12: Ja.
11: Ja, het is natuurlijk ontzettend goed om jongeren bij lezen te betrekken. Want je ziet dat die leesvaardigheid natuurlijk enorm afneemt.
10: Wat ik ook belangrijk vind, zeker in deze tijd waarin de verharding enorm toeneemt. Jullie strijd voor de LHBTQ, ik hoop dat ik ze allemaal noem weer...
12: LHBTIQ.
10: Ja, dus echt veel.
12: De regenboogfamilie.
10: Ja, om je daarvoor in te zetten. Hoe moeilijk is dat soms?
12: Nou, ik weet niet of we ons er expliciet voor inzetten. Wij zijn gewoon wie we zijn en we delen ons leven. En sommige mensen zien dat misschien als alsof dat er inzetten voor het doel is. Maar wij delen gewoon wie we zijn.
10: Maar jullie proberen op een bepaalde manier het wel toegankelijk te maken.
12: Absoluut. Dat is gewoon het gevolg van wat we doen, denk ik. Ik zie dat niet alsof dat per se onze missie is. Tuurlijk, wij vinden het ontzettend mooi dat er kids nu opgroeien die zien dat wij in stijl zijn. Maar dat is niet...
13: Dat wij er geen punt van maken, wat wij doen. En eigenlijk denken wij niet over na. Want ik sta niet op en ik denk, ik ben homo, ik ben er met een man. Zo staan wij niet op.
12: En hoe ga ik vandaag mensen online ervan overtuigen dat het goed is dat... Nee, zo
11: gewoon
12: staan wij
11: leven
12: niet in.
11: En laten leven.
13: Dit is
11: leven,
13: ons leven.
12: Leven
13: en als je ernaar kijkt, zul je zien dat het heel normaal is. Dat we net als elk ander mens zijn.
10: Ja. Dat is superbelangrijk. Ja. Want in een tijd van homo-haat die toeneemt, discriminatie die toeneemt, verharding die toeneemt, is het toch juist heel belangrijk dat je er ook rolmodellen in hebt. Zeker voor jonge mensen.
13: Hoe cool is het dan dat zoveel jongeren naar ons kijken en hele gezinnen het op tv thuis kijken, onze video's en onze boeken lezen. En dat maakt het extra cool met dit verhaal natuurlijk. Daar zijn wij wel heel trots op. Maar is daar een plan voor? Nee. Wij zijn gewoon wie we zijn. En we doen wat wij leuk vinden. En iedereen kijkt en leest het die het wil lezen en zien.
11: Super toch?
10: Ja. Maar zijn jullie het ook altijd eens?
13: Behalve over het huishouden.
12: Ja,
13: daar gaat het mis. Op creatief vlak zitten we dus echt op een lijn.
11: Tot 6 uur is aan het werk en daarna is het ruzie wie de afwas doet. Ja.
13: Daar begint het. We hadden het er net al over wie gaat koken. Dat ben jij, denk ik.
12: Ja. Dat is altijd.
10: Maar keuzes voor de toekomst die zijn altijd eendrachtig. Die snappen jullie heel goed.
12: Ja, eigenlijk wel. Wij liggen wat dat betreft wel echt op één lijn.
13: Wij hebben dezelfde visie en hetzelfde creatieve lijn. En het is heel fijn, want wij hoeven elkaar maar aan te kijken en we weten of we iets leuk of niet leuk vinden.
12: Ja.
13: En dat denk ik misschien ook... Ja, het klinkt heel saai misschien voor jullie, geen juice. Maar dit is gewoon hoe het gaat.
12: Ja.
10: Ja. En als het niet zo zou gaan, zou je het ook niet vertellen.
13: Nou, ik heb het huis al genoemd. Hij zei in de auto dat het niet mocht. Dat heb ik nu al gedaan.
11: En hoe gaat dat met jullie op straat? Want jullie maken veel filmpjes. Het zijn wel parallele werelden. Want ik kan ervan leren. Ik heb zelf een social media manager van 21 jaar. Die zegt, je bent echt een oude bok aan het worden, de mos. Dus probeer de jongen te bereiken met wat leuks.
13: Maar je ziet er hartstikke jong uit.
11: Ja, maar dank voor het compliment. Ja. Maar het is bij zeker ook politici om politiek leuker te maken. Dat wordt ook vaak gezien als saai.
12: Mm-hmm.
11: Ja, dan is het wel dit soort filmpjes die misschien ook jongeren kunnen bereiken.
12: Ja, dat zag je bij Rob Jetten bijvoorbeeld. Die deed dat heel goed afgelopen verkiezingscampagne. Dat, ja, dat, daar vinden mensen natuurlijk ook wat van. De ene denkt, hey, je bent politicus, je gedraag je. En de andere, de jongere spreekt het wel weer heel erg aan. Maar ja, ik denk wel dat je heel erg kan helpen, inderdaad. Ja. Ja. Met je wat menselijker maken vooral. Laat zien wie je echt bent. In plaats van alleen maar achter de microfoon in Den Haag.
10: Ja, ja, en je kan niet meer normaal over straat natuurlijk ook. Hè, met al die jongeren. Dat is wel een dingetje. Ja. Ja.
13: Het is wel. Ja. Ja,
10: in België ook, gekkenhuis. Nederland, gekkenhuis.
13: Ja. Ja. Ja, maar gelukkig hebben wij heel veel te maken met heel veel liefde en positiviteit. En dat geeft natuurlijk ook weer kracht. Kijk, als iemand naar je toe komt op straat, of meerdere mensen die een foto willen, of even willen zeggen, hey, ik heb het boek gelezen, of ik heb die video gezien. Dan doe je wel iets goed. Dus je maakt iemand blij. En dat is de hele missie. Kijk, er gebeurt heel veel in de wereld. En dat wij dan net dat plekje kunnen geven, waar mensen even kunnen lachen, of even een afleiding krijgen, daar ben ik wel heel...
10: En op 4 juli kunnen ze jullie ook nog even aanraken, die kinderen, als ze dat zouden willen of niet?
13: We gaan op bioscooptour. Ja. Ja. We gaan naar bioscoop. Onze nieuwe film draait dus nu in alle bioscopen in Nederland en België. En op 4 juli gaan wij op tour door Nederland. Gaan we de bioscoopzalen bezoeken.
10: Ja. Onder andere Ede zie ik hier staan.
12: Ede en Breda.
13: En Breda.
12: Ja, klopt. Ja. Ja.
13: De
12: ja.
13: vraag is nog groter, maar wij redden het allemaal niet in één dag.
10: Maar dat is wel bijzonder om te kunnen doen. En jij bent wel helemaal topfit, las ik ook. Ja. Je had heel lang last van chronische...
12: migraine, inderdaad.
10: Ja. Ja. Dat is nu helemaal oké.
12: Ja, nou, in ieder geval voor 90% beter dan dat het was. Ja, zeker. Ja, dat is echt een slopende chronische aandoening... die ik sinds een hersenschudding heb.
10: Al lang geleden?
12: Ja, 9 jaar geleden. En dat heeft me heel veel dingen ontnomen eigenlijk, leuke dingen. Heel veel pijn gehad, heel veel aanvallen op bed en dingen niet kunnen doen. En nu eigenlijk sinds een jaar gaat het beter. Ben ik onder goede behandeling en heb ik mijn leven weer een beetje terug. Ja. Want ja, dat is misschien iets wat ik online dan niet heel veel heb gedeeld. Want ik ben nooit afwezig geweest. Maar mijn leven zag er op een gegeven moment wel uit dat ik die video maakte... heel lang op bed moest gaan liggen. Tussendoor ging editen. En dan, ja, lag ik... mijn leven stond eigenlijk alleen maar op bed liggen en mijn video maken.
10: Oh, ja. Hij is altijd bij je gebleven ondertussen.
12: Nou, nee, absoluut. En dat waardeer ik echt enorm. En hij heeft me in alles gesteund. En hij weet dat het andersom ook zo zou zijn.
13: Dat is weer heel lief. Ja. Maar kijk, dat is ook weer het fijne aan dat wij dit samen doen. Ik weet precies wat Rutger doet en hij weet precies wat ik doe. Dus ik kan ook dingen overnemen als er iets is. En dat is andersom ook. En ik weet zeker dat andersom ook zo zou zijn.
10: Zo kan het ook zijn in het leven.
11: Fantastisch duur, ja.
10: Hartstikke mooi, man. Ja. Ja. Rutger Thomas, ontzettend bedankt. 4 juli voor de mensen die nog langs willen gaan. De kinderen vooral, denk ik.
12: Voor het hele gezin natuurlijk.
13: Er komt nog veel meer aan, dus rijd je voor.
10: Ja. Gert Verhulst was maar op, inderdaad. Ja. Ja. Die zit mee te luisteren, dat weet ik. Gert luistert altijd. Ja. Succes, jongens.
12: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... The Friday Move.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij genieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton onbeheerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim €5.000 aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Madjar had het verbod weer ingetrokken. Het aantal doden na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot ruim 1400. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Zij liggen misschien onder het puin. Reddingsteams van over de hele wereld helpen mee met zoeken naar slachtoffers. Die hebben gisteren een moeder en haar baby levend onder het puin vandaan gehaald. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn, die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden twee waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
11: De hele stad Kansas City kleurde oranje.
12: Het was een hele warme nacht.
13: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormingen box 3 door het parlement te krijgen.
14: Allies have laid the foundations for stronger, fairer and more lethal NATO.
8: Wilfried Genee.
15: Tweede half uur weer voor deze uitzending. De Friday Move. We zitten vandaag in Rijswijk bij het hoofdkantoor van TUI. TUI. TUI. Ja, als iemand jarig is, mag je hem niet vaker noemen, hè, als sponsor. Moet gewoon kunnen. Totdat we gebeld worden door iemand met commissariaat en dan zijn we de lul. Maar die snappen er ook wel, als je 150 jaar bent geworden, dat je er een beetje vriendelijker mee om mag gaan. Alhoewel, Richard, regels in Nederland, hè?
16: TUI.
15: O ja, nee, zo, dat zijn de echte Jan Paternotte, toch?
16: TUI.
15: TUI, ja, heel goed. Kijk, zo kan het ook, hè. Beetje meedenken op de vrijdagmiddag, hartstikke leuk. En jullie kwamen er niet uit, hè, hier in Den Haag met D66. Nee. En waarom eigenlijk niet? Dat heb je net uitgelegd. Op het eerste punt ging het al mis, asielopvang.
16: Ja.
15: Maar het is ook niet in jullie
2: jullie partij eigenlijk? Hè? Je zit er niet echt lekker bij en zo.
12: We hebben natuurlijk wel een verleden gehad met het feit dat er uitsluiting is geweest van onze partij. Dat hebben we gedaan. Dus dat vonden we niet leuk. Maar ik moet zeggen, de nieuwe fractievoorzitter, Youssef Assad, daar kwam prima mee door de deur. Dus op mensen plakken niks mis mee.
2: Nee.
12: Alleen kwamen we er niet uit. Ja, dat kan gebeuren met twee
2: partijen. Uitsluiting, is dat nou nodig, weet je wel? Hè? Dat
12: vraag uitsluiting je is niet nodig? Nee, zeker niet.
2: Nee, Jan Paternotte, dat is toch niet nodig? Uitsluiten en zo, hè? D66, kom op.
16: Nou ja, het PVV en Forum sluiten wij uit. Maar daar zijn we duidelijk over. Maar Richard hebben we niet uitgesloten. Nee, we wilden graag dat het zou lukken, dat college. Dan had je de twee grootste partijen van Den Haag die het samen gingen doen.
2: Ja, 16 en 8.
16: Nu is de tweede partij van Den Haag de grootste oppositiepartij straks. Tenminste, ja, als het gaat lukken, want het loopt nog steeds die formatie.
12: Ja, maar het gaat wel lukken.
2: Hij heeft toch 2 weken, zegt hij.
12: Ziet er goed uit, dus dat gaat de laatste loodjes.
2: Ja. Nou, hij ziet erbij te lachen, dat gaat goed komen.
16: Ja, voorzichtig, besmuikt lachje.
12: Nee, dat is gewoon een volle lach. Nee, de gesprekken gaan goed in een goede harmonie. Dat ging het overigens met deze in goede harmonie. Alleen we kwamen er niet uit. Nou, en dat kan natuurlijk gebeuren als twee partijen gaan praten met elkaar. Dat het niet lukt.
2: Ja. Heb je de stikstofplannen al even bekeken die net binnenkwamen? Of?
12: Ik heb gelezen dat het heel ernstig uitzag. Dus ik ben benieuwd of het meegevallen is voor de Nederlandse boeren.
2: Ja, die moeten dus met die ammoniak. Leg jij het even uit wat allemaal gebeurd is. Ik heb hem net binnengekregen, Jan Paternotte. Goed dat je er bent trouwens ook.
16: Ja.
2: Ja.
16: Moet ik het uitleggen?
2: Ja, als je wil heel graag wat de besluiten zijn. Ik lees over ammoniak die in 2035 bij de boeren ongeveer 45% moet zijn gezakt. En bij de industrie en het vervoer zelfs nog meer, hè, las ik ook.
16: Ja, klopt. We wisten natuurlijk al jarenlang dat het hard nodig was om te zorgen dat we minder ammoniak, minder stikstof in die lucht, in die natuur zouden krijgen. Daarom ligt het ook al jarenlang eigenlijk helemaal stil. En dit is echt het doorbreken van die stilstand. Ik zag net een persbericht van Bouw in Nederland, van de bouwers.
2: Ja.
16: En die zeggen, ja, dit doorbreekt de impasse. Dit pakket, wat nu het kabinet vandaag presenteert, maakt het verschil tussen stilstand of dat de schop weer de grond in gaat.
2: Ja.
16: Dat is wat we zo bikkelhard nodig hebben.
2: Alhoewel vergunningen nog wel even gaan duren, lees ik ook overal.
16: Nou, dus dat dit jaar op een aantal plekken dat echt los gaat komen. Nou, dat is echt snel. En dat is ook hard nodig. Want 250.000 huizen, die kunnen we nu dus niet bouwen.
2: Ja.
16: Vanwege het stikstofprobleem onder andere.
2: Maar het valt 2027, dan zie je pas weer een beetje echt.
16: Dan ga je op meer plekken ga je dat echt zien. En dan,
2: tenminste, als dit rondkomt allemaal, voor de duidelijkheid.
16: En dan daarna zijn we echt helemaal van het stikstofslot. Maar dat we nu gewoon vanaf nu steeds meer plekken en regio's, dat die sleutel erin gaat en we van dat slot afgaan, dat er weer beweging komt. Ja, dat is zo ontzettend belangrijk. En niet alleen voor de bouwers trouwens, maar ook voor de boeren die al jarenlang in onzekerheid zitten, geen vergunningen krijgen om hun stal te vernieuwen. Niet weten of ze kunnen uitbreiden of kunnen verplaatsen als ze dat willen. Dus maar ook voor hen is het zo belangrijk dat er duidelijkheid is en dat er geld is om ze te helpen.
2: Ja, 20 miljard?
16: 20 miljard euro.
2: 20 miljard om die boeren te helpen?
12: Ja.
2: Richard, waar halen ze het vandaan?
12: Ja, dat is voor hun de begroting. Maar ik vraag me af, is het nodig om goede bedrijven, vaak familiebedrijven, uit te plaatsen? Ja, om die helemaal kapot te maken? Ik geef lezingen in het land via Showbird. Ik was laatst in het Hoge Noorden. En daar waren de boeren echt mega ongerust. Van, ja, we hebben een vader of zoon al decennia lang en we moeten weg. Want we zitten vlakbij een natuurgebied. Ja.
16: Ja, kijk,
12: we gaan kapot.
16: Dit is dus waarom er ook met zoveel boeren, boerorganisaties, de jonge boeren hierover is gewerkt. Want die onzekerheid bij boeren is inderdaad hartstikke groot. Maar die 20 miljard is bedoeld om hen natuurlijk te helpen. Omdat veel bedrijven, die moeten vernieuwen. Die willen ook heel graag vernieuwen. En wat we onder andere gaan doen is zorgen dat we dat het meeste doen vlakbij die natuurgebieden.
2: Ja, 500 tot 1000 meter is. Toch? Die zone wordt dat dan toch?
16: Ja, dat is een zone waar je natuurlijk net naast de Veluwe, de Peel. Dat is die prachtige Nederlandse natuur die super kwetsbaar is. Waar we dan, er zijn al heel veel afspraken met boeren over gemaakt hoe we die nou het allerbeste gaan beschermen. Zodat er op andere plekken ook weer meer ruimte is, ook voor de boeren.
2: Maar daar moet nog weer 20% extra moet het omlaag, toch? Die uitstoot, begreep ik, nog eens eroverheen.
16: Nou ja, dat wordt het harde werk wat boerenorganisaties, provincies en de natuurorganisaties, boswachters samen gaan doen. Van hoe gaan we nou op dat soort plekken zorgen dat die stikstofuitstoot extra snel naar beneden gaat. Zodat die natuur ook sneller kan herstellen. En zodat die boeren weer door kunnen. En dat is inderdaad het allerbelangrijkste vlak bij die natuurgebieden. Want ja, daar komt die ammoniak naar buiten. Daar zie je ook dat de natuur de heftigste schade daarvan van heeft.
2: Maar daar moeten de boeren dus innoveren, extensiveren. Ja, dat betekent dat je minder dieren per hectare hebt, dus minder koeien.
16: Ja.
2: Of verplaatsen of stoppen, zoals jij zegt. En dan moet je uitgekocht worden.
16: Ja, maar het hoofddoel is natuurlijk om eerst te beginnen met wat kan je bereiken met innoveren? Wat kan je bereiken met inderdaad dat er minder koeien
2: extensiveren, nu heb ik hem ook.
16: Extensiveren, inderdaad. Dat is dus gewoon wat minder koeien per hectare.
2: Maar niet bij de helft van de stapel weg, zoals jullie eerst riepen.
16: Ja,
2: zo cheert, riep dat.
16: Ja, nou, we hebben dat ooit gezegd. We wilden dat op de agenda zetten. Maar we hebben ook gezien dat dat niet echt de oplossing dichterbij heeft gebracht.
2: Nee.
16: Dus ja, dat doen we nu ook op een heel andere manier.
2: Het kreeg ook niet heel veel goodwill, kan ik me herinneren, destijds.
16: Nee, het heeft inderdaad niks opgeleverd. Dus daarom doen we het nu ook op een heel andere manier. Met dat geld om de boeren te helpen en de natuur te herstellen.
12: Maar is het nou ook samen met de boeren gedaan? Dus dat er geen straks massale demonstraties richting Den Haag komen?
2: Dat kan je nooit uitsluiten, Richard.
16: Ja, ik kan het nooit uitsluiten. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week vrijdag bij een boerenbedrijf in het Eemland. Daar waren ook de jonge boeren op bezoek. Die gingen daarna weer praten met een andere D66'er. En daarna gingen ze weer bij de minister zitten. De afgelopen weken is er echt continu, gisteren tot middernacht aan toe ongeveer, gewerkt samen met de boeren, ook met natuurorganisaties trouwens. Want je kan dit alleen maar samen gaan doen.
2: Ja, 2,2 miljard voor natuurherstel, zeg ik ook nog.
16: Ja.
2: 2,8 miljard zelfs voor stoppers. Wat houdt dat in, stoppers trouwens?
16: Ja, dat er ook
2: mensen die echt stoppen dan, helemaal klaar.
16: Er zijn al heel lang, ook nu nog steeds, best veel boeren die, stel dat je 60 bent en denkt, mijn zoon en mijn dochter willen het bedrijf niet overnemen. Ja. Ik wil eigenlijk over een paar jaar wel de sleutel inleveren.
2: Oké, dat gaat dan vrijwillig, zeg maar.
16: Gaan genieten.
2: Geen gedwongen is dat. Dat is gewoon dat je zegt, ik wil er wel mee stoppen.
16: Kijk, dat zijn by far de meeste. En dat is de afgelopen jaren ook al een aantal keer gebeurd. Die kan je dan helpen. Maar goed, het belangrijkste is dat je ook boeren helpt die bijvoorbeeld denken, ja, ik wil gewoon door. Of ik wil wel dat mijn zoon het kan doen, maar dat je dan kan verplaatsen. Niet meer direct naast een natuurgebied, maar op een plek waar er veel meer ruimte is.
2: Zoals jij het vertelt, klinkt het hoopvol. Maar ik zie hier de BBB, die noemt de stikstofplannen van het kabinet een frontale aanval op de landbouw. Dus jij vraagt net, komen er opstanden? De BBB, die zijn boos.
16: Ja, en ik denk uiteindelijk dat wij in BBB in heel veel opzichten wel hetzelfde willen. Hè? Een goede toekomst voor de boeren. Ze willen natuurlijk ook hier zich even stevig over uitlaten. Maar ik zie ook BBB-bestuurders in Nederland die in provincies bezig zijn, die al hartstikke goede afspraken hebben gemaakt, die ook wel in lijn liggen met wat de plannen die vandaag zijn neergezet.
2: Dus, is dit voor de bühne dan, zo'n uitspraak als deze?
16: Dat weet ik niet. Nee, ik bedoel, dat Kamerdebat moet nog komen en ongetwijfeld zal er ook een hoop weerstand zijn. Ik verwacht heus niet van BBB dat ze meteen enthousiast zijn, maar ik denk wel dat voor hen ook geldt. Ze hebben de afgelopen jaren gezien dat het ook op een andere manier is geprobeerd. Maar dat loopt wel steeds vast. Dat is ook waarom de jonge boeren, de LTO Nederland, ook echt aan tafel hebben gezeten met de minister. Want die wilde ook een nieuwe aanpak.
2: Alles wat met de BBB het vorige kabinet aan perspectief voor de boeren in de stijgers is gezet, dreigt met deze plannen met de sloophamer te worden afgebroken.
16: Ja, dat is denk ik niet terecht.
2: Kijk,
16: waar de boeren zelf ook van zeiden, dat het vorige kabinet had 5 miljard euro. En nu hebben we 20 miljard euro uitgetrokken om de boeren te helpen en de natuur te herstellen. Je noemde net die 2 miljard voor de natuur. Dat is een veel groter bedrag. Ja, waarom? Omdat het nodig is. Omdat het geld kost om een stal te vernieuwen. Omdat het geld kost om je bedrijf te kunnen verplaatsen. Dus als je ze daarbij wil helpen, ja, dan moet je er wel geld voor uittrekken. En dat doen we nu.
2: En dat is veel geld, hè?
12: Maar die boeren zeggen ook, we willen helemaal niet geholpen worden. We willen gewoon onze boerderij bij de nu is van vader op zo'n decennia lang. Die willen we gewoon voortzetten. We hebben ook een onbetrouwbare overheid. Er is jarenlang ingezet op vergroting. Megastallen, grotere stallen. Dus op voorspraak van de overheid gebeurd. Ja, nu zegt diezelfde overheid, bedankt voor het lachen, je kan gaan. Ja, en dat zet bij die boeren natuurlijk toch wel kwaad bloed.
16: Voor de meeste boeren geldt dat ze eigenlijk hier ook veel last van hebben. Maar vooral omdat ze nu stilstaan en zeggen, ze krijgen vaak geen geld meer voor bijvoorbeeld een nieuwe stal. Of een vernieuwing of een mestregister die ze willen neerzetten. Ze krijgen geen vergunningen meer voor wat ze willen doen. Die willen ook duidelijkheid. En die willen ook dat geld om te zorgen dat ze daarbij hulp kunnen krijgen. Dat is eigenlijk ook de reden waarom de organisatie van jonge boeren, LTO Nederland, gewoon aan tafel zijn gegaan met het kabinet voor een oplossing. En ik snap dat wij dan als jongens die in de grote stad wonen dan ook naar de boeren toe moeten om dat te horen. Maar dat is wel het verhaal wat je van de meeste kanten hoort. Die willen ook vooruit.
12: Ja. Zijn er dan ook gebieden aangewezen, want je hebt het over uitplaatsing, waar die boeren dan de ruimte krijgen om dat vergrote bedrijf te plaatsen? Die gebieden zijn al in kaart gebracht en dat kan dan zonder probleem.
16: Ja, dat is denk ik ook slimmer aan deze aanpak dan wat eerdere kabinetten hebben gedaan. Ook kabinetten trouwens met D66 erbij, hè, zeg ik daarbij eerlijk. Dat eerst werd heel breed gekeken en nu wordt gezegd, ja, waar is nou het probleem het grootste? Direct naast die natuur. Daar komt de meeste stikstof naar boven die dan in die natuur schade doet. Verder weg van de natuurgebieden. Ik was in het Eemland bijvoorbeeld vorige week.
2: Ja, dat vertelde je net ook al. Ben je 2 keer geweest?
16: Nee, ik ben er 1 keer geweest.
2: Nee, oké. Heel duidelijk, ja.
16: Oorspronkelijk kom ik ook uit de Bommelerwaard bijvoorbeeld. Dat telt net wat verder van die natuurgebieden die zo kwetsbaar zijn. Dus dan is daar ook meer ruimte.
2: Hey, 20 miljard, ik hoorde jou net vertellen. Hoeveel daklozen? 7200?
12: 7200 daklozen.
2: Criminaliteit, enorm groot. Armoede heel erg groot. Dat mensen denken, 20 miljard voor die boeren zeggen.
16: Als je het over daklozen hebt.
12: Graag een stukje geld gehad voor Den Haag, tekort op gemeentefonds.
16: Als je het over daklozen hebt, dan denk ik, ja, we hebben ook te weinig huizen in Nederland. We hebben veel te weinig huizen. En hoe komt dat? Nou, mede omdat we 10.000 huizen niet kunnen bouwen door de stikstofcrisis. Dat is waarom de bouwers, bouwen in Nederland, nu zeggen, ja, dit pakket wat we vandaag horen, dit is het verschil tussen stilstand of de schop weer in de grond.
2: En dan moet je zoveel geld voor een sector als de boeren gewoon, nee, dat moet je op de koop toenemen dan.
16: Het is voor Nederland natuurlijk ook wel een sector die gewoon qua export, niet alleen van producten uit de landbouw, maar ook van kennis. De tuinbouw, waar ze van Egypte tot Japan willen ze de Nederlandse kennis over de tuinbouw. Het Westland kent Richard natuurlijk ook hartstikke goed. Dat willen ze daar hebben. Dus het is ook een sector waarvan we mogen denken, nou, die willen we ook naar die volgende, naar de toekomst toe helpen. En daar mogen we er ook in investeren.
2: Krijgen jullie meerderheid? Gaat dat lukken?
16: Ik hoop het wel. Ik denk dat het heel goed zou zijn.
12: Het gaat al spannend natuurlijk.
16: Ik zit hier natuurlijk ook om partijen te overtuigen. Kijk, Richard heeft nog geen zetels in de Tweede Kamer, maar wie weet.
12: Nou, we hebben in Den Haag wel één boer en die gaat in ieder geval behouden blijven.
16: Eén boer? De boer in Den Haag is al gered.
12: Die is al gered,
16: vanuit Den Haag hopen
2: jullie hebben toch, ik bedoel, in het kader van je huiswerk doen, wat het vorige kabinet niet deed, jullie hebben toch wel een beetje al overal kopjes koffie gedronken en gevoeld wat er...
16: Ja, nee, zeker. We koffieën ons helemaal suf. En dat zeker als het 40 graden is, dan ga je daar wel snel van zweten. Dus ik hoop dat er ook wat thee is gedronken, maar nee, ik heb er echt vertrouwen in.
12: Wanneer is het debat?
16: Het debat is woensdag.
2: Ja, ik ben echt heel benieuwd. Op zich, ik bedoel, je kan nog heel veel negatieve en ook gelukkig heel veel positieve dingen over zich. Maar het zou wel een keer lekker zijn als een keer wat gebeurt.
16: Ja, dat
2: want
16: zou lekker
2: ik bedoel,
16: zijn,
2: leuk hoor, dat kabinet, maar anders hè, zit je ook maar voor de kat zijn...
16: Dus ook een beetje, dat hele stikstof is een beetje als een soort trein die jarenlang stil heeft gestaan en nu gaat hij in beweging en moet hij de snelheid van een intercity zien te krijgen.
2: Ja, het was al heel wat dat ik jou vandaag zonder das zag, Jan Paternotti, dus je komt er steeds losser in, dat is goed hè?
16: Ja, je wilt ook nog meer?
2: Nee, dat absoluut niet, maar de meeste mensen komen hier heel fris en fruitig in een t-shirtje. Zo. Maar jij zit nog steeds in het pak, zie ik weer.
16: Dus. Het is BNR. Ik denk dat luisteren allemaal ondernemers.
2: BNR, de Friday Move is het, man.
16: In de auto. Die, ja.
2: Oké, okay. Goed dat je er even was.
16: Aanstaan.
2: Ja, laten we hopen dat het lukt, dan komt het land ook een beetje van het slot af. Dat is wel belangrijk.
16: Juist.
2: Dankjewel. Oh, Jan geeft geen handen meer. Nou ja, dan niet. Kan ook, hè?
12: Hoi.
2: Gebeurt gewoon. Ik wilde hem een hand geven, maar hij loopt gewoon gelijk weg. Is natuurlijk weer boos. Maar dat komt natuurlijk omdat Johan Derksen wat nare dingen over hem heeft gezegd. Ah, maakt ook niet uit. Inmiddels aangeschoven de burgemeester van Rijswijk, Houri Sahin.
17: Hallo.
2: Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
2: We hebben elkaar vaker gesproken.
17: Klopt.
2: Ja. Geboren in Deventer, maar inmiddels hier zo thuis in Rijswijk natuurlijk, toch of niet?
17: Zeker. Ik woon ook al best wel lang in deze regio. Ik heb 23 jaar ook in Zoetermeer gewoond.
2: Zoetermeer?
17: En ik heb in Leeuwarden gewoond.
2: Oh ja.
17: Ja.
2: Leeuwarden, mijn stad.
12: Ja, prachtige stad.
2: Ja.
17: Mijn man heeft bij Cambuur gevoetbald. Lang geleden alweer.
12: Ben ik wel benieuwd wie je man is.
17: Murat Shaheen
2: heet. Ja, nee, dat staat er nog wel bij.
12: Goeie voetballer, ja.
2: Dat is wel een tijdje geleden, ja. Maar voetbal niet meer, neem ik aan.
17: Nou, nog steeds.
2: Nog wel fanatiek.
17: Hij voetbalt bij HDV in Den Haag.
2: Zo, dat moet jij wel kennen.
12: HDV is een prachtige club, ja.
2: Wat is jouw club eigenlijk in Den Haag?
12: Mijn voetbalclub?
2: Ja.
12: Dus Quicksteps heb ik bij gevoetbald. En bij Duno heb ik heel lang gevoetbald. Als rechtsbuiten.
2: Even op mijn plaatje. Je bent geboren in Delft, in de Hoek van Holland gewoond.
12: Opgegroeid, ja.
2: En hoe lang heb je dan al in Den Haag nu gewoond dan?
12: Ik woon sinds mijn 18e in Den Haag. Dus als je 50 jaar bent, is het al best wel boos.
2: Okay, ja. Nee, dan mag je dan Hagenees noemen?
12: Ja, ik mag mezelf een Hagenees noemen.
2: Ja? Wanneer gaat dat in?
12: Nou ja, als je, het gaat hoe je je voelt. Dus je vraagt, mag ik je zo voelen of noemen? Ja, dat mag.
2: Ja.
12: Ja.
2: Hoe is het bij jullie in de stad met femicide?
12: Nou, daar ben ik heel blij mee dat ik u zie. Dat is zorgelijk. We hebben, ik heb gelukkig een motie aangenomen, breed in de raad, dat er zo'n filo MENA huis krijgen wat in Rotterdam is. Hè, dat er voor huiselijk geweld tegen vrouwen, dat daar ruimte voor komt. En dat gaat gerealiseerd worden. En dat is broodnodig, want het geweld tegen vrouwen is vreselijk.
2: Elke 8 dagen hè, gaat er een vrouw overlijdt door huiselijk geweld.
17: Elke 8 dagen ongeveer.
2: Ja.
17: En dat is echt een verschrikkelijk probleem.
2: Niet
17: en kort geleden heeft Marieke Liem, ook hoogleraar, een onderzoek gedaan. Ook mensen, of ook vrouwen die zelfmoord plegen. Daar blijkt ook veel gevallen van femicide, eigenlijk huiselijk geweld te zijn.
2: Zo moeilijk voorstelbaar een land als Nederland, vind ik dat. Maar goed,
12: het is natuurlijk heel vaak achter de voordeur. En kom maar eens achter in een gezin wat heel normaal lijkt en dat het goed gaat. Ja,
2: ja.
12: Dan gaat het toch niet zo goed. Het is ook vaak moeilijk om over te praten. Vaak zijn de kinderen in het spel, waardoor het nog moeilijker wordt. En zeker met agressieve mannen die dan dreigen om die kinderen wat aan te doen. Ja, het is eigenlijk een onderhuids probleem wat wel heel groot is. En ik vind het heel dapper van u als burgemeester van Rijswijk dat u daar zo het voortouw neemt.
2: Ja. Want een aantal jaar geleden, in korte tijd, 3 vrouwen overleden daardoor. Door huiselijk geweld. Toen hebben jullie een aanpak ingezet. Hoe zag die aanpak eruit?
17: Nou, het begon nadat er 2 vrouwen werden vermoord. Dacht ik vind dit nu wel ontzettend erg worden. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik ontdekte dat het niet een Rijswijks probleem is, maar een groot nationaal maatschappelijk probleem. Omdat ik zag wat het deed met ook de kinderen. Wat het ook doet met de samenleving. De sportclubs, de scholen, iedereen leidt eronder. En na de tweede moord besloot ik zelf in actie te komen om een column te schrijven in een lokale Huis en Huisblad in Rijswijk. Dat doe ik elke maand om te vertellen wat ik bezig ben. En daarin riep ik vrouwen op. Mail me als je vastloopt in het systeem. Want ik ontdekte dat het best moeilijk is om als vrouw naar buiten te treden. De aangifte goed te doen. De bewijslast ligt bij jou. Tegelijkertijd moet je ook toch jezelf veilig zien te houden. En dat leidde tot heel veel reacties. Inmiddels is de teller op 118. Zo. En ik denk dat ik daarvan 50 à 60 vrouwen ook daadwerkelijk heb kunnen helpen. En we hebben een mensgerichte crisisaanpak ontwikkeld. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Want die is gebaseerd op crisismanagement. Dus iedere burgemeester, iedere loco, en dat weet u ook als geen ander, weet om te gaan als er een ramp of crisis in je gemeente gebeurt. Wat je dan doet is een crisistafel bij elkaar, zoals we hier aan tafel zitten organiseren. De mensen, de organisaties die daarbij het vraagstuk een rol hebben. De politie, AROSA, de vrouwenopvang, Veilig Thuis. En dan te gaan handelen. Dus wij zeggen beeld, oordeel en besluit. Ja. Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? En wie gaat doen wanneer?
2: En niemand gaat de deur.
17: Ja, en dan daar zit ook altijd de vrouw zelf bij. Soms digitaal, soms online. Omdat ik ook heb gezien dat vaak over mensen wordt gesproken en niet met. Ja. En dat maakt de situatie juist veel krachtiger. Want dan zie je ook wat er precies aan de hand is, sneller.
2: Dat is een beetje de ombudspolitiek die jij bedrijft met het menselijke karakter. Om te kijken om wie het gaat.
12: Ik ben helemaal voor. En ik ben ook heel blij dat we in Den Haag zo'n Philomena huis krijgen. In Rotterdam is het al. Daar ben ik geweest kijken. Nou, daar is alles in één. Daar is de politie, daar is zorg, daar is maatschappelijke zorg. Daar is,
17: Philomena ben ik ook geweest. Dus een heel goed initiatief. Eigenlijk wat Philomena doet, doen wij in Rijswijk al. Ja. Wij hebben alleen niet een heel mooi groot gebouw zoals Philomena dat heeft. En daar is ook bijvoorbeeld ruimtes waar kinderen ook onderzocht kunnen worden. Medisch en dergelijke. Dus zij hebben alle disciplines in één gebouw gebracht.
2: En dat is 100% veilig ook voor die vrouwen.
17: Ja, maar soms is dat
12: beveiliging bij ook. Dus het is heel erg belangrijk. Want soms komen die mannen natuurlijk daar. Het zijn helaas meestal mannen.
2: Je hoort dus ook een verschrikkelijke verhalen over.
12: Er zit in Rotterdam veiligheid ook bij. Dus.
17: Ik ga soms ook met een wijkagent naar een hotel. Bijvoorbeeld als een mevrouw al daar naartoe is gevlucht. Ja. Dan ga ik daar naartoe. Of ik ga zelf met een wijkagent in een huis. En dan gaan we kijken hoe de situatie is. Dus het kan soms ook zijn dat een vrouw niet naar mij toe kan komen. Of bijvoorbeeld, ik heb ook een vrouw geholpen. Die was vanuit Rijswijk geplaatst in Dokkum. En die moest ook geholpen worden. En zij was mijn inwoner. Dus ik heb ook gedacht, we gaan dat ook helpen. We gaan ook haar helpen.
12: U ontvangt al die mailtjes zelf. Dat zijn er vele.
17: Klopt.
12: Dat grijpt ook naar de keel, denk ik. Als je al die persoonlijke verhalen... Hoe gaat u daarmee om?
17: Ja, door toch weet ik daar best wel zakelijk mee om te gaan. Ook al zijn ze soms heel, heel vervelend en heel persoonlijk uiteraard. Maar doordat je ermee bezig gaat en al doorbraken kunt realiseren, krijgen mensen, zijn ze zo dankbaar en blij dat je ze. Dan voel je dat je ook goed bezig bent. En het zijn soms ook hele lang. Soms krijg ik ook geen mails, maar dan zegt een vrouw tegen mij, ik maak me zorgen om de dochter van mijn vriendin. Dus het gaat via.
2: Ja.
17: En dan komen ze ook. Dus het is niet altijd. Want een mail sturen kan soms zeker bij intieme terreur ook gevaarlijk zijn. Ja. Als de partner in het huis is en je ziet op de telefoon een mailtje aan een burgemeester of aan een gemeente.
2: Ja.
17: Dan kan je ook gevaarlijk.
2: Maar hier in Rijswijk zie je echt een duidelijk verschil. Je ziet nu ook dat de resultaten geboekt worden.
17: Ja. Ik werk ook samen met Marieke Liem, hoogleraar. Dus ik ga ook spreken. Gisteren was ik in Dordrecht en heb ik verteld hoe wij Rijswijk de aanpak hebben ontwikkeld aan collega-burgemeester in Zuid-Holland-Zuid. Dus Dordrecht en omgeving. Ook om andere burgemeesters te laten zien.
18: In de Friday Move gaat het over tv.
19: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Mensen, ook natuurlijk in de politiek is natuurlijk ook voor die vrouwen zorgelijk. Ja. En ook om dan daadwerkelijk op te treden tegen deze vormen van terreur.
5: Maar wat moet er dan gebeuren om dit wel te laten ingaan, zeg maar, om het landelijk zo aan te pakken? Wat moeten we nog hoger aantallen eerst krijgen? Wat is het idee?
6: Dat hoop ik niet. Ik hoop meer middelen voor gemeenten, bevoegdheden, meer kennis bij de politie, meer herkenning. Dus een groot drempel is bijvoorbeeld, dat is iets misschien wat we hier ook bekend kunnen maken, van de vrouwen die ik spreek, die hebben geen toegang tot een advocaat. Nee. De sociale advocatuur, daar is zwaar op bezuinigd. En een advocaat betalen, dat is niet voor deze vrouwen soms altijd weggelegd. Ook al hebben ze soms een hele goede baan, hè, maar als je in een situatie van intieme terreur bent, dan lukt dat gewoon niet. En dat zou echt al een verbetering zijn.
5: Maar gelet op die 1 op de 8 dagen zitten we met een situatie die al een aantal jaren zo is. Hè? En
6: exact.
5: Best wel lang eigenlijk.
6: En we hebben het dus niet alleen over die vrouwen, die kinderen. Er zijn heel veel kinderen die hun moeder verliezen. Ook hun vader verliezen als de pleger zichzelf ook om het leven brengt. Of in een gevangenis belanden. Dus het is een veel groter maatschappelijk probleem dan alleen maar dat de vrouw slachtoffer is. En natuurlijk is dat afschuwelijk.
4: Ja,
6: maar daarom noem ik het een maatschappelijk probleem. Omdat wij er allemaal last van hebben.
4: Zeker, en zouden natuurlijk scholen zouden daar ook een rol in kunnen hebben. Met vertrouwenspersonen op school. Dat kinderen die natuurlijk thuis slachtoffer zijn van huiselijk geweld, dat ze erover gaan praten. En dat er dan geholpen kan worden. Ja.
5: Maar in dit kader, wat jij vertelde net, zoveel problemen in Den Haag. Hoeveel dingen kan je op een agenda zetten dan? Dat lijkt me best wel eens ingewikkeld, ook als burgemeester.
4: Nou, deze moet op de agenda, want dit een mega probleem is, dat ook gewoon levens kost. Mm-hmm. En helaas is het wel zo. Je zei net al van er moet eerst iemand sterven voordat er wat gebeurt. Nou, in Rotterdam is dat Philomena-huis gekomen vanwege moorden op die vrouwen. Dus helaas moet er dan wat gebeuren. Ik hoop dat het in Den Haag niet zo ver komt, maar huiselijk geweld is in Den Haag een ontzettend groot probleem. En in heel Nederland is dat een probleem en daar moeten we ook voor hebben met elkaar.
6: En ik zie ook dat met de explosies, waar we ook mee te maken hebben, en daar heeft Den Haag ook mee te maken, daar zit vaak ook een relatie met een relationeel conflict.
5: Hoe bedoel je dat?
6: Nou, dat er bijvoorbeeld een restaurant een explosie wordt geplaatst door de ex. Omdat die, boven wonen daar mensen. En dan word je als burgemeester geconfronteerd met een explosie. En als je er een vergrootglas op legt, dan zie je eigenlijk, daar zit ook een relatie met relationeel conflict. Dus de verstoring van de openbare orde, daar zit ook een relatie met huiselijk geweld.
5: Was dat het verhaal ook in Den Haag toen? Want er was ook een soort wraakactie.
4: Tarwekamp is toen ook een met dodelijke slachtoffers. Ja. En daar heeft ook een relationeel probleem, is daar een reden van geweest.
6: Daarom is het goed dat we hier het bespreekbaar maken. En dat het niet ik merk, volgens mij is er te lang gedacht, het is iets van mensen privé, het is een relatie, recht op privacy, slaapkamer, moeten we ons niet mee bemoeien, maar dat moeten we wel.
5: Ja. Maar het zou heel goed zijn dat alle gemeentes even het voorbeeld nemen aan Rijswijk dat ook. Dat ze dan zien wat daar in Rotterdam gebeurt. Soort zaken
6: zeker.
5: Allemaal.
6: Er zijn ook andere collega-burgemeesters die op dezelfde manier Alkmaar ook werken. Nu ook gericht aan vrouwen zeggen, mail me en benader. En ik vind het belangrijk om te benadrukken dat dit ook een taak is van de gemeente. En vaak wordt er gekeken van, moet het wel bij de gemeente? Ja, wij hebben zeker als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Heb je bestuurlijke regie te houden? Heb je een instrument dat tijdelijk huisverbod? Dus heb je een taak. Je hebt een aantal bestuursrechtelijke bevoegdheden die je kunt inzetten.
5: Ja, en al die klootzakken zelfs een keer normaal moeten gaan doen. Hè? Die
4: man moet doen. Ja, zeker. Daar begint het al mee.
6: Daar begint het, ja. En dat hoor ik ook vaak terug van nabestaanden. Die en zeggen, wat zou er moeten veranderen? Toch in de opvoeding, kinderen, jongeren.
4: Hoe het aanspreken van een vrouw. Hè? Natuurlijk een hele macho cultuur. Ja. Ook bij jongeren, hoe je over vrouwen praat.
5: Ja, dat is
4: niet oké.
6: Vrouwen wordt soms gezien als een soort bezit. Hè? Status. Ja. Zij is mijn vrouw.
4: Object,
6: dus.
5: Gewoon een beetje normaal doen met z'n allen.
4: Absoluut, dat is belangrijk.
6: Zeker nu het warm is.
5: Ja. Nou,
4: even nog een laatste
5: burgemeester.
6: Ja, dank.
5: En tot de volgende keer.
6: Tot de volgende
5: keer. En
6: niet
5: al 150 jaar, want gaat het echt niet duren, hoor. We zijn misschien volgend jaar hier alweer bij TUI naartoe. Maar die hebben nu een groot feest, dus stort u weer in het
6: en
5: feest.
6: En felicitaties aan TUI. En ik ben als burgemeester heel blij met TUI als ondernemer en als werkgever.
5: Ja,
6: zij dragen bij aan de economische ontwikkeling in onze gemeente, maar ook in de regio en in het land.
5: En dat zijn nog leuke gasten ook.
6: De grote felicitaties.
5: Ja, dank u wel. We zijn er zo weer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: Kozijnen. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar twee aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record, dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de vierde vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door, omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique. Dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. Die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt. Maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008, toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. Het weer van Weer Online? In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: De hele stad Kansas City treurde over.
8: Oranje, ja. Het was een hele warme nacht. Het
9: kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
10: Allies have laid the foundations for stronger, fairer and more lethal NATO.
4: Wilfried Gené.
11: Tweede uur alweer van deze uitzending. De Friday Move. We zitten bij TUI in het hoofdgebouw in Rijswijk. Want ze bestaan maar liefst 150 jaar. 150 jaar zeg. En de muziek is natuurlijk onze eigen DJ Thomas Robson. En de co-host vandaag is niemand minder dan Richard de Mos, die binnen 2 weken het voor elkaar krijgt, hè?
12: Zeker.
11: Ja. Nieuw gemeentebestuur, dat wordt helemaal geregeld, toch niet?
12: Ja. Nou, niet het gemeentebestuur, het nieuwe college.
11: Ja, college inderdaad. Ja. Het nieuwe college. Ja. Er zijn zoveel ingewikkelde dingen. Je zat ooit landelijk, toen werd je niet op de lijst gezet door Geert Wilders.
12: Ja, dat is al lang geleden.
11: Ja, ja, dat deed toen al een beetje pijn. Maar uiteindelijk, want zo probeer ik het een beetje te brengen voor je, gebeuren dingen met een reden. Want anders was je hier nu natuurlijk nooit geweest.
12: Nee, dus soms komen na diepe dalen ook weer hoge toppen.
11: Ja.
12: Dus dat is altijd goed dat in het leven ook wel eens een tegenslag is.
11: En heeft het uiteindelijk ook meer gebracht, lokaal in plaats van landelijk, voor jou? Komt het dichterbij? Voel je er meer bij? Of zeg je nee, ik had dat ook weer niet kunnen?
12: Geert Wilders heeft ooit tegen mij gezegd, dat was toen hij zei van je komt niet meer op de lijst bij ons, je bent meer een lokaal politicus. Nou ja, laat ik dat dan met 16 zetels tegen 0 voor de PVV in Den Haag als een groot compliment zien.
11: Had dat wel goed gezien dus.
12: Ja, dus heb ik alsnog weer wat van hem geleerd. Ik heb best veel van hem, van die man geleerd. Dus.
11: Ja. Ja. Wiegel heb je het meest van geleerd? Heb
12: Wiegel het meest, ja, zeker. Ja, dat was toen ik als Kamerlid was, zei hij altijd van je bent een pareltje, maar er moet wel een beetje geslepen worden.
11: Ja, hij kan het niet meer met je bespreken natuurlijk. Maar...
12: Nee, dat had ik graag met hem gedaan, want het was ook een hele leuke man om samen over politiek te praten. En hij is natuurlijk wat meer standing dan dat ik ben, maar we konden heel goed over, hij zei je hebt snel de inhoud door, en we konden heel goed over politiek praten en over het leven. Dus het was een hele fijne man om mee samen te zijn.
11: Maar je hebt vaak genoeg met elkaar gesproken dat je er veel van geleerd hebt. Dat maakt eruit op.
12: Zeker, ja.
11: En nog even terug naar die PVV. Wat er laatst met Gidi Markkasauer en die mensen die dissident is gebeurd. Wat vond jij daarvan? Dat ze weggingen?
12: En ze moeten dat natuurlijk zelf weten. Mensen hebben natuurlijk bij elkaar 7 zetels, geloof ik, nog geen halve zetel gehaald. Dus nee. Het is natuurlijk wel zo, als je die aansluit bij een partij en ja, vervolgens ga je vlak na de verkiezingen weg, ja, dan is dat niet heel netjes. Maar goed, ik weet niet wat er intern gebeurd is. Ik weet niet, Gidi was altijd een goede vriend van Geert.
11: Ja, die ging op vakantie, begreep ik ook
12: samen. Zegt hij zelf ook. Dus ja, dat kan ik niet overzien. Dat wil ik ook niet overzien, want het is niet mijn partij. Dus nee. Ik kijk dat op een afstandje, kijk ik er maar.
11: Wel, omdat het wel ooit jouw partij was, had ik er gewoon af te vragen. Ook omdat hij al die sms'jes of die appjes naar buiten gooide op een gegeven moment.
12: Ja, dat is niet netjes. Kijk, als je in vertrouwen een relatie met elkaar hebt en als dat dan over is, dan hou je dat gewoon vertrouwelijk. En dan is dat ook een man van je woord en dat is niet netjes. Dus als je eruit gaat om principiële redenen, en dat kan natuurlijk. Ik weet niet wat er gebeurd is, welke ruzie er gemaakt is, wat de reden is om weg te gaan. Ik geloof dat hij ontevreden was over de campagne.
11: Ja.
12: Nou, kan ik me nog iets bij voorstellen. Ook
11: hij vond dat hij de kiezers in de steek liet.
12: Ja, dat vond ik. Hij had geen zin in het debat, geloof ik. Nou, dat is niet heel handig in de campagnetijd. Dus dat kan ik me allemaal in vinden. Maar iets wat je in vertrouwen deelt. En als ik vanavond jou een appje stuur in vertrouwen, dan is het niet netjes dat je dat morgen op social media zet. Dat doe je niet.
11: Nee, dat ben ik
12: gewoon een beetje erecodes.
11: Ja, en hoe is dat onderling bij jullie gegaan? Want jij was natuurlijk de enige die van zijn bed werd gelicht en aan werd gepakt. Hoe is dat tussen jullie allemaal gegaan destijds, ook toen die problemen ontstonden?
12: Als fractie, ja, daar ben ik heel trots op. Die hele fractie is bij elkaar gebleven. En dat is natuurlijk best wel iets om heel trots op te zijn. Want de meeste fracties zullen uit elkaar vallen. Ja. Maar hij zal wel wat gedaan hebben. Rijksrecherche valt niet voor niks binnen. We hebben daar heel veel gesprekken over gevoerd met elkaar. We hebben in het begin daarover gehuild. We hebben daarover gesproken. Ik heb het, zover ik dat kon, uitgelegd. Ja, en we zijn gewoon aan het werk gegaan. Van jongens, laten we gewoon hangen naar dat onderzoek. Gewoon geloven in de wijze van politiek bedrijven, die ombudspolitiek. Laten we gewoon aan de slag gaan. En dan zien we wel wat de toekomst ons brengt. Nou, dat heeft ons geen windeieren gelegd.
11: Maar nu heb je die 16 zetels. Je wil wethouder worden, zeg je net.
12: Zeker.
11: Dan ga je weer aan het werk, op de manier zoals je toen ook deed. Waarom zal het nu niet tot problemen kunnen leiden?
12: Nou, ik hoop dat de Rijksrecherche er ook wat van geleerd heeft. En dat ze voortaan wel 2 keer nadenken voordat ze zoiets doen. En ze hebben natuurlijk 6 jaar lang een stad politiek op slot gezet. Ja. 6 jaar lang is er een zwaard van Damocles boven die politieke arena in Den Haag, met heel veel polarisatie, met heel veel uitsluiting, met heel veel verdriet. Ja, dat is niet goed voor de lokale democratie geweest.
11: Maar je gaat het nog steeds op dezelfde manier doen, dat je mensen gaat bellen, dat ze een vergunning kunnen krijgen,
12: daar is niks mis mee. Als je wethouder economie bent, dan roep je op, dan ga je bij iedere bijeenkomst ga je zeggen, kom in Den Haag ondernemen, kom in Den Haag een vestiging openen. Dat blijf ik ook doen, want ik zal geen knip voor de neus waard zijn als ik niet wervend en acquirerend voor de stad Den Haag ben. En ik zal altijd overal, dat heb ik trouwens in de periode 2018-2019 ook gedaan, overal ambtenaren bij meenemen. Dus overal transparant zijn in wat je doet. En dan
11: wat heb je er wel van geleerd nu?
12: Ja, dat heb ik toen ook al gedaan, maar dat zal ik nog meer doen, omdat we dan zeker geen twijfel meer erover krijgen. Ja. Er is niks aan de hand. De rechter heeft zelfs bewierookt. Die zei, sterker nog, ombudspolitiek is een mooie vorm van politiek. Nou, daar hou ik me ook maar een beetje aan vast.
11: Hey, en waar moet een stad over 5 jaar staan dan?
12: Over 5 jaar hoop ik dat we een stad hebben waar wat meer rijkdom is voor de mensen. We hebben in Den Haag te veel mensen die afhankelijk zijn van een bijstand. Te veel mensen, de werkende armen. Dus ik hoop dat Den Haag een wat leukere stad wordt voor iedereen. Goeiedag.
11: Een nog leukere stad, wil je dan zeggen, toch of niet?
12: Want het is een nog leuke stad, het is de mooiste stad van Nederland. Maar met heel veel problemen. En we hopen een groot deel van de problemen opgelost te hebben.
11: Wat ga je dan doen op die pier daar bij Scheveningen in die boulevard?
12: Ja, is een hele goede ondernemer. Die gaat die opknappen. Die gaat er aan wellness en een congrescentrum. Dat, ja, dat is een topvent. En die gaat ook de Pellespromenade opknappen. Dus die is een goede ondernemer en die hebben we nodig inderdaad.
11: Ja, en die jongens die wat overlast veroorzaken daar in die omgeving, wat ga je daar doen?
12: Ja, gaan we wat harder aanpakken. Ja, gebiedsverbod. Als je vervelend bent de hele zomer bij moeders thuis achter de piepers aardappels
11: schillen. Oh ja, het gaat er wel gebeuren dus. Dat het...
12: Daar gaan we wel strenger tegen op zijn. Optreden.
11: Ja. Maar dat kan niet, hè?
12: Hoezo kan dat niet?
11: Nou ja, dat optreden wel, maar dat het zo onderuit aan de hand loopt daar.
12: Nee, natuurlijk kan dat niet. En die komen ook om vervelend te doen. Ja, dan moet je ook zorgen dat ze de hele zomer thuis bij moeders zitten met een huisarrest of een gebiedsverbod.
11: Ja.
12: En dat zijn maatregelen die de burgemeester kan opleggen.
11: Oké. Okay. Nou, klinkt veelbelovend, Richard.
12: Zeker.
11: Ja. Friday Move, vrijdag 26 juni. Zo gezegd bij TUI. Of had ik dat nog niet gezegd eigenlijk?
12: TUI. Nee, 150 jaar was het.
11: Oh ja. Ja, nu het zegt. Het schiet me dat zo opeens te binnen.
12: Van harte gefeliciteerd.
11: Ja, Jan Kooijman inmiddels aangeschoven.
13: Hallo.
11: Ja, ik moet altijd aan Jan Kooijmans denken, maar het blijft gewoon in mijn hoofd zitten.
13: Van vroeger, van jullie programma.
11: Dat is zo lang geleden, maar altijd als ik je zie moet ik altijd... We hadden toen Raoul Heertje, hadden we toen in de uitzending zitten. Heel lang geleden. Jullie waren genomineerd als talent, hè? En René van der Gijp was genomineerd als talent en Jan Kooijman. En toen won Jan en toen zei... gouden hitje. Dat, wie is die Jan Kooijeman dan? Wie is die Jan Kooijeman? En dat is me altijd bijgebleven. Ja. Dus altijd als ik je zie, moet ik er heel even aan denken.
14: Ja, ik moet er ook nog wel eens aan denken. Omdat dat het enige moment is waarop ik doodsbedreiging heb gekregen.
11: Jo. Echt waar?
14: Ja, ja.
11: Echt, meen je dat serieus?
14: Ja, dan meen ik, heb ik jou wel eens verteld.
11: Oh ja, nu is het zo zeg. Er zijn zoveel mensen die een doodsbedreiging hebben gekregen.
14: Nee.
11: Ja.
14: Nee, ik werd toen een soort gebombardeerd door publieks enemy nummer 1 van jullie programma. Namelijk omdat jullie achterban was redelijk fanatiek in het geloven van die grap. Dus die dachten, oh, René heeft geen prijs gewonnen en deze kerel wel. Dus we gaan daar eens achteraan.
12: Ja. Ja, hoe ging dat dan?
14: Gewoon via Twitter en mail, weet je wel. Gewoon, ja, ik was er niet zo heel erg van onder de indruk, maar... het is wel iets wat je onthoudt als je dat een keertje krijgt. Weet je. Ja.
11: Nee, Sander Schimmelpennink vertelde het laatst ook een keer dat hij dat ook krijgt.
14: Oh, ja?
11: Als er dan dingen bij ons in uitzending worden geroepen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
14: Ik bedoel, ik ken jou inmiddels ook langer dan dat ik je toen kende. Maar dat heeft toen, ik was toen geloof ik pas, weet ik veel, 28 of zo. Dus dat had toen wel, dat maakte wel even indruk. Want ik was ook nog niet zo heel lang op tv. Dus dat was wel een beetje een gek moment.
11: Ja. Nee, ik zit
14: er stil van.
11: Ik zit naar je te kijken. Ben je het wel of niet? Want het is inderdaad je haar. Dat is het.
14: We hebben een heel gesprek.
11: Ja, nee.
14: En dan ga je
11: ik zit te luisteren.
14: Of ik het ben of niet.
11: Ja, ik zit naar dat haar te kijken. Dat haar is nieuw, hè?
14: Luister,
11: Ryan Gosling.
14: Oh, dankjewel. Ja. Is die ruzie van gisteren naar je hoofd gestegen dat je het gewoon niet meer weet?
11: Jongens, ik kreeg ook van Boulevard net weer de vraag of het uitgesproken is.
14: Ik wil het ook weten. Dan hebben wij de primeur, Richard. Is het uitgesproken?
11: Ja, wij spreken niks uit. Dat doen we eigenlijk nooit.
14: Ik vond het een wonderlijke uitzending. Er zat zoveel raar zin. Er ging ook iemand zeggen dat vrouwen geen humor hadden. En er was zelf een vrouw. Nou, ik zat het even terug te kijken.
11: Shelly was dat, ja.
14: Omdat ik naar jou toe ging. En ik zat aan tafel met mijn vrouw en mijn jongste dochter. En mijn jongste dochter zei... Wie is dat domme wijf?
11: Nee, Shelly Sterk kan vertellen
14: ik
11: dat...
14: Ik was het er wel mee eens.
12: Wel heel erg leuk, Shelly. Is een regiogenoot.
14: Ik ken haar niet zo goed, maar mijn dochter kent haar al helemaal niet. Maar ik dacht alleen maar, dit vond ik ook weer zo'n take.
11: Je vindt niet dat ze daar gelijk in heeft? Dat er weinig vrouwen met humor zijn?
14: Nou, ik kan je zo... Je wil Nederlandse vrouwen met humor?
11: Ja, met humor.
12: Er zijn wel veel vrouwen.
14: Elise Schaap. Fokkeline Ouwekerk, Jelka van Houten, Plien en Bianca, Margot Ros, Maaike Meijer. Dat zijn er zo, wat zijn het er? 7. Sarah Jané, 8.
12: Beetje uit mijn allemaal generatie, hele... Tineke Schouten. Ja.
14: Tineke Schouten, Lynette van Dongen vond ik is geweldig. Een ontzettend grappige, leuke vrouw. Simone Kleinsma heeft heel veel humor. Ik vind het echt een domme take.
11: Een domme take zelfs?
14: Ja.
11: Goeie
14: ja.
11: teksten dit.
14: Ja. Ja, maar jij niet. Jij was het mee eens.
11: Nou ja, ik
14: dat weet je nooit
12: bij
14: jou.
12: Dat is ook een
11: probleem. Ik vind vrouwen over het algemeen ook niet zo heel grappig.
14: Maar vind je grappige mannen dan?
12: Nou, maar als je bedoelt mannenhumor bijvoorbeeld in een voetbalkleedkamer.
11: Ja.
12: Als je met z'n allen een krat bier wegwerkt, dat is een ander soort humor dan. Dat begrijp ik.
11: Het gaat niet om cabaret-humor, inderdaad. Nee, het gaat meer om.
12: De plannen.
14: Maar dat was niet de stelling, toch? Het ging niet per se specifiek om cabaret-humor. Ik heb alleen het fragmentje bekeken. Zij zei: vrouwen zijn niet grappig.
11: Als een man opkomt als hij een presentatie doet, dan doet hij dat vaak met een grap en het werkt. En als een vrouw opkomt met een presentatie en ze maakt een grap, werkt dat bijna nooit.
14: Boeken ze de verkeerde vrouwen?
12: Ja, vrouwen kunnen...
14: Dat zit jij te lachen. Vind Daphne Buntskoek vind ik ook heel grappig. Hele grappige vrouw.
11: Ja, het kan ook zijn
14: en ze heeft ook humor, ze is spitsvondig.
11: Dat
14: ook
11: wij een hele andere vorm van humor
14: jij en
11: leuk
14: ik.
11: Vinden.
14: Ja. Jij bent het met me eens, merk ik aan je nu.
11: Nee,
14: durf je dat toe te geven?
11: Ik zeg tegen jou dat wij volgens mij een heel andere opvatting hebben over humor.
14: Ja, misschien. Maar ik hou heel erg van associatieve humor. Dus als er iets gebeurt dat je daarop kan inspelen. En dat vind ik al die vrouwen die ik nu noem, die kunnen dat allemaal als geen ander. En dat vind ik heel grappig. Ik hou zelf niet zo heel erg van dat hele stand-up-achtige humor. Haha, ik maak een grap. Wat is hier leuk? Ja. En bij sommige mensen werkt dat. Want ik vind Peter Pannekoek vind ik super grappig. Henry van Loon vind ik super grappig. Dus er zijn echt wel mensen die ik heel grappig vind die cabaret maken. Maar ik vind dat je kunt toch niet zeggen, er zijn geen grappige vrouwen. Vind al die vrouwen die ik nu noem... Nou, ga maar zeggen dat er eentje niet grappig is. Ben ik benieuwd naar.
11: Van die dames die jij genoemd hebt?
14: Ja.
11: Ja, ik vind dat over het algemeen niet zo heel grappig die jij noemde. Dat is niet mijn...
14: Ik heb er 10 genoemd. Ja. Die zijn allemaal niet grappig.
11: Nou ja, Simone Kleinsma is niet zozeer grappig.
14: Heb jij wel eens een gesprek met haar gevoerd?
11: Nee, ik ga nu af van wat jij ziet op tv en in theater enzovoort. Dat is wat ik kan. Hoezo kan ik haar beoordelen?
12: Nee, maar ik ga wel eens naar de Comedy Club in Rotterdam. En dus dan de helft is vrouw. Nou, dan kan ik vreselijk om lachen hoor. Met directe grappen en soms ook grappen over het randje. Dus ik vind het
11: er
12: zeker...
11: Shelly zit er helemaal naast.
14: Ja, vond ik wel. Ja, vond het echt een domme take. Ja.
11: Een domme take? Maar goed, we slaan het op een domme
14: take. Laten we het hebben over iets anders.
11: Nee, die ruzie was
14: straks is mijn tijd om.
11: Ik moet even boulevard toegeven dat wij...
14: Wilfred, lul door.
11: Dat wij nooit uitspreken en dat we altijd doorgaan. Dat zal ik wel even
12: sturen. Maar Johan is ook al snel weg naar de uitzending. Dus van de uitspreken komt
14: er. Waar veel humor in zit en leuke vrouw, Jelke van Houten, in het perfecte plaatje op reis. Dat
11: echt waar?
14: Echt, ja.
11: Dat is
14: echt
11: daar een beetje humor in?
14: Daar zit heel ontzettend
11: veel. Want daar doe je aan mee.
14: Ja.
11: Waarom doe je daar aan mee eigenlijk? Wat dat betreft, Jan Kooijman?
14: Omdat ik er heel veel zin in had. En ik dacht, volgens mij gaat het heel leuk worden. Nou ja, dan kan je het soms mis hebben natuurlijk. En ik had ook tijd in de agenda, moet ik je eerlijk bekennen. Dus ik dacht, hé, er is een gaatje geslagen in de agenda. Ik was al eens eerder gevraagd. En toen dacht ik ook al, oh, dat is leuk. Kan ik misschien wel leuk vinden. Het is een heel creatief programma. Je kan iets leren ervan. Dus al die redenen dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen. En we mochten naar Vietnam. En dat vond ik ook wel leuk.
12: Hoe lang ben je daar geweest dan?
14: Nou, de reis in totaal heeft 40 dagen geduurd. Heb ik Tijl Bekkant, de presentator, horen zeggen. Maar hoe lang ik daar precies zit, daar mag ik niet echt heel erg veel over zeggen.
11: Dat kan je best vertellen. We kennen elkaar lang genoeg om dat te kunnen vertellen. Ik bedoel, het is ook niet zo dat je voor de eerste keer komt. Dus...
14: Nee, ja, dat is waar. Nou, zal ik het zeggen dan?
11: Ja,
14: nee,
11: maar.
14: Gaat niet.
11: Maar even zonder gekke, is dat dan zo leuk om met allemaal bekende Nederlanders...
14: Heb jij wel eens meegedaan daaraan?
11: Nee, ik word vooral van dat soort dingen gevraagd. Inmiddels word ik nooit meer gevraagd, maar ik werd in het verleden best wel vaak gevraagd.
14: Nu zou je denk ik ook niet mee mogen doen omdat je voor de andere zender werkt, toch? Dat is ook een beetje een soort
12: concurrentie.
14: Ja, hij werkt voor SBS, dan gaat hij nooit aan een RTL-programma meedoen. Dat sowieso niet, nee.
12: Maar ik ben freelancer. Ik heb een gevraagd voor de gevaarlijkste wegen. Ik moet zeggen, dat vond ik wel hartstikke leuk.
14: Heb je dat gedaan?
12: Ja, heb ik gedaan.
14: Ja. Ah, ja. En met wie was je daar?
12: Met Nadia Perloza.
14: Oh ja, oké. Okay. En hoe lang was je weg dan?
12: Een week.
14: Oh ja.
12: Ja.
14: Ja, en jij? Nou, hij zit de hele tijd, hij laat ons het gesprek voeren.
12: Hij is wel slim.
14: Hij is niet eens geïnteresseerd. Hij op
11: nee, ik stuur even de boulevard dat wij nooit met elkaar praten.
14: Zo jouw werkwijze. Je op tv ook. Als ik je dan zie, dan zit je ook op een uitgetuned. Dan zie ik op die iPad een
11: beetje. Ik ben niet uitgetuned. Ik luister wel.
12: Hij is zo scherp.
11: Ik luister wel, maar ik doe net alsof ik uitgetuned. En dan opeens gooi je me weer tussendoor. En dan raken mensen altijd een beetje van slag daarvan. Dat is altijd de beste manier om mensen een beetje te verrassen.
14: Ja?
11: Maar hoe lang was het dan?
14: Jij werkt normaal elke dag met een 77-jarige. Dat ik net zo traag.
11: Nou, je ziet wat er van komt, hè? Zoals gisteravond. Wel, omdat ik gisteravond totaal geen idee had wat er aan de hand was.
14: Jeetje, maar wat was het heftig, hè?
11: Ja, is dat volgens mij niet zo lekker.
14: Nee, maar ik vond dat echt heftig. Want ik merkte ook aan jou dat je er een beetje van schrok.
11: Nou ja, ik denk, wat is dit nou?
14: Het overkwam jou ineens. En toen werd het ineens een beetje venijnig.
11: Ja.
14: En daar schrok je van. En toen zag ik echt een beetje in die blik. Ik heb het anders met mijn broer hebben. Dat je dan is er één zit niet lekker in zijn vel, weet je wel. En dan zegt je broer ineens iets. En dan kan je ineens zo, weet je wel. En dan zie je je broers een beetje zo uilig kijken. Zo, hoe? En dat was jij. Jij was die uilige. En ineens overkwam het je.
11: Ik werd op een gegeven moment ook boos.
14: Ja, okay, en toen werden jullie allebei boos. Ja. Maar hoe is dat? Maar, ben ik benieuwd. Want dan zeg je natuurlijk...
12: een uitzending en dan?
14: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. En dan zegt hij, ja, dan gaan we allebei naar huis. En dan
11: Nee, want er kwam daarna nog een uitzending. Dus toen liep hij naar zijn kleedkamer. Dan ben ik gewoon voetbal gaan kijken. En daarna moesten we weer een stand-up samen doen. Voor die tweede uitzending. Dan praten we er niet over. Daarna gaan we gewoon de uitzending in. En dan is hij onmiddellijk in de aftiteling is hij weg. En dan ga ik ook naar huis. Alhoewel ik voetbal zit te kijken.
14: En dan lees ik dan vandaag dat het allemaal tactiek is. En dat jullie moeten weer gesprekken gaan voeren over nog meer geld krijgen voor dat programma dat jullie maken.
11: En zo zien mensen het altijd vanaf de buitenkant. Maar jij zag aan mij dat ik uilig uit mijn hoofd keek. Dat er weinig bedacht was.
14: Je schrok een beetje.
11: Nou ja, ik denk, wat is dit nou? Waar komt dit nou vandaan weer? Wat is dit
14: vond
11: voor ons allemaal?
14: Vond je het te ver gaan, wat hij deed?
11: Nee joh, lach gaan. Dat hebben we zo vaak meegemaakt. Het is altijd weer de verbazing. Ik denk, die keer de laatste keer dat hij wegliep. Want ik weet, ik zou nog één opmerking maken. Die kwam in mijn hoofd op. Ik denk, maar als ik deze maak, dan loopt
12: hij weer weg.
14: Weet je wat ik heftig vond? Namelijk, want het eindigde met ook nog een extra belediging weer over ook jouw liedjes en je zingen. En toen dacht ik, oh, hij is echt aan het proberen om hem echt even op zijn nummer te zetten. Maar, en dat vond ik dan wel weer knap dat jij daar niet op inging. Want ik dacht, ja, dit, dan kan je ook weer overheen willen gaan.
11: Ja, maar ik dacht, laat ik te verstandig te zijn.
14: Ja, dat deed je.
11: En Shelley Sterk maakte nog een leuke grap, hè? Dus toen was het helemaal klaar.
14: Nou ja, en Shelley Sterk die heeft en een domme take en zo gezegd een leuke grap. Dus die mag terugkomen. Die is ook blij, Shelley Sterk.
12: Shelley Sterk is echt wel verder leuk.
11: Jij probeert even de werkwijze van het programma uit te leggen.
14: Ja.
11: Dat heb jij inmiddels wel doorgrond. Maar is het dan zoveel leuker om in het perfecte plaatje te zitten? Want ik zit er altijd naar te kijken, al die bekende Nederlandse daarna zijn ook altijd vrienden van elkaar geworden. Altijd. Die hebben dan een band met elkaar opgebouwd voor het leven.
14: Dat vind je nep.
11: Nou ja, ik had voor de week...
12: Niet met allemaal.
11: Kees van de Spek had meegedaan aan Wie is de Mol.
12: Ja.
11: En die gaat nu bij al die mensen uit eten en op bezoek... en verjaardagen bezoeken, baby showers, alles doen ze nu met elkaar.
14: Dat is absoluut niet waar. Je bent met 10 mensen op pad. En natuurlijk heb je het gelukkig, hebben we het fijn gehad met elkaar.
11: Met wie had je het goed bijvoorbeeld? Met wie vond je het leuk? Jurgen Rijman.
14: Vond ik hartstikke leuk, maar Jurgen ken ik al een beetje vooraf. Ja,
11: Charles Groenhuizen.
14: Ja, ze is een super lieve kerel.
11: Danny Vroger.
14: Hartstikke gezellig.
11: This is the moment. Ja, het is even gezongen, ja. Leuk man.
14: Nee, ik vond het maar...
11: Zat er ook een klootzak of een beetje een take tussen?
14: Nee.
12: Ja, maar dat zeggen ze nooit dan.
14: Wat een take?
11: Een take. Ja, jij noemt nog steeds een take.
14: Dat is een slechte take. T-A-K-E.
12: Ja, dat is het. Ja,
14: Jezus, Wilfred. Je hebt toch kinderen die een leeftijd hebben die iets, weet je wel, ik heb dichter bij de 20 ligt dan bij de 77.
11: Een take heb ik nog nooit gehoord.
14: Een slechte take.
12: Nee, maar een take is ook een scheldwoord.
11: Een take.
14: Weet toch ook dat ik een slechte take bedoel?
12: Nou, de eerste keer dan.
11: Maar als je met een teken in het door het bos loopt. Ja, dat is ook een link hoor, een take.
14: Ben ik beland?
11: Ja, er zitten allemaal mensen die dachten ook dat het een take was.
14: Even terug naar Back to the Subject. Die vond ik het allerleukst van deze groep. Jelka van Houten. Allerleukst.
11: Die was grappig, hè?
14: Ja,
11: die was zoveel humor.
14: Die heeft dus humor. Maar en om terug te komen over jouw slijmverhaal, dat is absoluut niet het geval. We zien elkaar natuurlijk nu in deze periode, want we hebben een soort persdag gehad en dergelijke. Dat is heel leuk om elkaar weer te zien. En we hebben dus, dat ga jij dus verschrikkelijk vinden, we gaan morgen barbecuen bij Jelka.
11: Ja, dat bedoel ik dus, weet je.
14: Het is mooi weer en we gaan gezellig met elkaar barbecuen.
11: Wij ben je dus zonder elkaar, hè?
14: Nee, helemaal
11: net als
14: niet.
11: Jawel, dat is gewoon zo klef allemaal.
14: Nee, jij dan, met je drie BN'ers die de best betaalde mensen van de televisie zijn elke dag en elkaar een beetje uit te schelden. Dat is dan leuker dan mensen die zich gewoon rustig met elkaar
11: barbecuen. Maar dan weet je waar je aan toe bent.
14: Nou, dat is toch met dit ook. Ja. Ik eet een spiesje en dan ben je er ook aan toe. Oké, okay,
11: toen zat je bij de laatste drie dus. En met wie was dat?
14: Wie zegt dat?
11: Oh, dat maakte ik er een beetje uit op net.
14: Ah, wat een feest.
11: Nee, is dat niet waar, Richard? Ja, heb ik dat verkeerd gehoord? Jij zei het ook, hè? Ja. Meteen.
12: Dat hij ver gekomen is in ieder geval.
11: Hij is heel ver gekomen, ja.
14: Dit is een heel mooi samenspel. Dit is dus hoe jij politiek bedrijft. Dat merk ik ook al.
11: Een beetje zo'n politiek is. Dus probeer dicht bij de mensen te komen.
12: Bij elkaar proberen achter dingen te komen.
14: Ja, precies. Nee, daar mag ik niks over zeggen. Maar wel dat het echt heel leuk is. We zitten in Vietnam. Het is een prachtige omgeving. Tel Beckans laatste reisseizoen.
11: Ja, die is te verdrietig ook.
14: Ja, en dat snap ik ook, want ik zou dat ook leuk vinden om te presenteren. Dus ik denk dat hij daar best een beetje van baalt. Maar goed, Tel doet natuurlijk zoveel bij RTL. En ze mogen volgens mij niet meer verder naar Europa reizen. En dat is de reden dat het nu in de zomer ook moet worden opgenomen. En dat conflicteert met zijn andere programma's. Dus hij kan het niet meer doen. Maar het was heel ook.
11: Maar je zou dat programma wel willen presenteren?
14: Als ze me zouden bellen en ik zou het mogen presenteren, zou ik het gelijk doen. Het is een superleuk programma om te maken. Absoluut.
11: Ja. Ik ben meer van het imperfecte plaatje. Dat zou meer iets voor mij zijn, denk ik, zo'n programma. Denk je ook niet?
14: Ja. Het zou wel kijken.
11: Dat ligt mij meer heel gezegd. Trouwens, het is een leuk idee als ik erover na zit te denken. Maar dat weer geheel te zijn. Het was een feest. Waar is het te zien en wanneer?
14: Het is te zien al sinds deze week. En het is vanaf deze week drie keer in de week. Dus,
11: drie keer?
14: Ja, dat is die nieuwe programmering op RTL en op de publieke omroep. Dan doen ze van dinsdag tot en met donderdag. En dan staat het sneller op video. Dan kun je lekker binnen. Dus aanstaande dinsdag is aflevering 4 om 8:30 op RTL 4. En vanaf 10:00 is die nieuwe aflevering ook op Videoland te zien. En dus van dinsdag tot en met donderdag op RTL 4.
11: Nou, dat heb je heel goed gepromoot bij deze dan ook.
14: Leuk,
11: nog even een belangrijk ding. Je had een gaatje. Hoe groot is dat gat?
14: Nee, maar hoe lang ben je nu? Weer een vraag.
11: Nee, maar jij zei ik heb een gaatje, daarom kon ik het doen. Maar zit je nog steeds in het gat of ga je weer dingen doen?
14: Praat je zo maar ongegeneerd over gaatjes sinds het bij jullie alleen maar over beffen gaat? Ik vind het echt heel ver gaan, Wilfred.
11: Nee, maar ga je weer dingen doen? Dat is de vraag.
14: Tuurlijk ga ik dingen doen.
11: Wat ga je doen?
14: Dat ga ik helemaal niet zeggen, daar kom ik wel weer een keer voor terug. Nou, weer een leuk gesprek met
12: elkaar. Wil je momenten kiezen?
14: Vond je het leuk dat ik er was?
11: Ik vind het altijd leuk als
14: ik vind
11: je
14: het ook leuk.
11: Het is niet over tennissen gehad deze keer.
14: Nee, dat is jammer.
11: En ook je vrienden.
14: Er veel over te zeggen, hé. Ja. Want Serena Williams komt terug, hè? Maandag op Wimbledon. Crazy!
11: Jawel, maar het slaat nergens.
14: Eerlijk, ze gaat de eerste ronde winnen. Ik zweer het.
11: En dat haar nog even, hoezo?
14: Dit haar?
12: Ja? Lekker zomers, toch?
14: Lekker zomers, toch? Ja. Dankjewel, Richard.
12: Alsjeblieft.
14: Tik hem aan, ouwe.
11: Weet je dat ik het trouwens ook overwogen heb, vorige week? Ja. Toen ik
14: snap
11: de kap was, zei blondeer het maar eens een keer helemaal.
14: Nou, dat snap ik, want jij moet het de hele tijd maar donker blijven verven. Ja. Dat is veel meer werk dan dat je het af en toe een keer blondeert. Dus dat is misschien ook stiekem een beetje mijn reden. Ik ben net zo grijs als jij, bij jou zie je het niet, maar...
11: Ja. Okay.
14: En dan zijn we eigenlijk ook weer net zo grijs als Johan. En dan heb je toch weer een raakvlak met Johan. Dus dan kan het ook weer goed komen vandaag. Wilfred, ik wens je veel succes.
11: Nee, vandaag geen uitzending. Vandaag is
14: alleen. Oh, is klaar.
11: Ja.
14: O, jee, dat gaat sudderen. Dan gaat het misschien juist. Dan gaat het helemaal niet meer goed komen.
12: Ja. Ah, goed, dan blijft de pers in ieder geval wel over praten. Dus dat is
14: ja, dat is ook wel weer lekker. Nou, ja. Lekker voor de contractonderhandeling.
11: Niet echt nodig. Jan Kooijman, bedankt. En tot de volgende keer. Hè.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triathlon.nl.
6: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar twee aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de vierde vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique, dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. Die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt. Maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008 toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. Het weer van Weer Online? In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
9: De hele stad Kansas City kleurde oranje.
10: Ja. Het was een hele warme nacht.
11: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervorming de box 3 door het parlement te krijgen.
12: Allies have laid the foundations for stronger, fairer and more lethal NATO.
0: Wilfried Gené.
13: Laatste uur alweer van deze uitzending Friday Move. We zitten in Rijswijk bij TUI. Vieren een feestje. 150 jaar. 150 jaar! Toei dan, hè, voor de duidelijkheid. En daarom hebben we ook Thomas Robson meegenomen. Normaal gesproken heeft hij vrijdag inmiddels een snabbel. Maar hij heeft voor vandaag gekozen om bij Toei aanwezig te zijn om dit grote feest mee te maken. Dat geldt voor Richard de Mos. Was een slechte take net, hè?
14: Het was een aparte take, ja, maar wel een hele aardige jongen.
13: Had jij dat nou door, dat take?
14: De eerste keer niet. En toen hij het vaker ging zeggen, dacht ik, oh ja, zo kan het ook. Dus,
13: maar hij beweerde dus dat de jeugd dat blijkbaar vaak gebruikt.
14: Ja, dat geloof ik ook wel.
13: Ik kon mijn kinderen dat nooit zeggen.
14: Nou, ik geloof wel dat een bepaalde slang straaltijd, geloof ik wel, hoor.
13: Oké, ga ik toch eens luisteren thuis. Ik ga het vragen aan ze ook, dat is belangrijk. We hebben net allemaal mensen, YouTubers gehad. Ja. Dat kende ik eigenlijk ook niet.
14: En dat kende die ook niet, ben ik ook eerlijk in. Daarom wist ik de hond ook even niet die erbij hoort.
13: Marco. Ja, die was thuis gebleven.
14: Dat heb ik weer geleerd.
13: Jij dacht die een van die gozer Spaco was.
14: Ja, dat dacht
13: kan
14: ik.
13: Gebeuren natuurlijk allemaal. Ja. Deze man ken je wel, toch?
14: Zeker, ik heb dat heel een hand gegeven. Dus,
13: Oh, nu ken je hem, bedoel je?
14: Zeker.
13: Daarvoor ken je hem ook niet.
14: Daarvoor ook. Dus,
13: Bernard Hammelburg. Ja. Bernard.
15: Ja.
13: Mooie take. Goede take, slechte take? Jij wist het ook
10: nee,
13: niet.
10: Nee. Ik was even in gesprek. Ik heb dat gemist, dat stukje.
13: Oh, ja, oké, dat is erg jammer.
10: Nou, dat gebeurt heel vaak als we op zo'n feest zijn.
13: Het is een groot feest.
14: Wat doe je?
10: Nee, maar dat er zoveel andere dingen gebeuren, dat ik mis wel eens een stuk van de uitzending. Dus mijn excuus, maar ik heb de taste gemist.
14: Nee, de take.
13: Ja, take.
14: T-A-R-K, ja.
13: Hey. Wie zei taste? Nou, is het anders? Ja. Nee, het maakt ook allemaal niet uit. Hey, is het nog steeds vrede tussen Iran en Amerika? Is het bestand nog steeds oké?
10: Ja, strikt genomen, het is wapenstilstand, het staakt het vuur.
13: Oh ja, wapenstilstand.
10: En, ja, maar dat is juridisch een beetje verschil in het oorlogsrecht, het internationaal recht. Er is ook de afgelopen week gebeurde er iets heel interessants, vond ik, in Washington. Omdat de Senaat de zogenaamde War Powers Resolution instelde. Dat is een wet die dateert uit de tijd van Nixon. En die zegt iets wat wij hebben met artikel 100. Mm-hmm. Als de regering ten strijde trekt in een oorlog, dan hebben ze 2 maanden de tijd om
13: 60 dagen, toch?
10: Ja, 60 dagen de tijd om toestemming te vragen. En als ze dat niet doen, moeten ze stoppen.
13: Ja.
10: En het Huis van Afgevaardigden had dat al aangenomen. De Senaat niet. En die had het nu ook aangenomen. Dat leidde. Trump is ontploft van woede. Die heeft iets gedaan wat ik me niet kan herinneren dat hij eerder heeft gedaan. Hij is namelijk naar het Capitool gegaan om daar met de fractie, de Republikeinse fractie, in een kamer te gaan zitten. Die heeft hij helemaal de huid volgescholden. Want jullie laten me zakken.
14: Maar voor hem is het natuurlijk heel spannend, want die midterms die komen.
10: Ja, precies. Dus, ja, het is voor hem ook heel eng. Maar toen zijn ze teruggekrabbeld. Hebben gezegd, oké, dan gaan we bij nader inzien toch tegenstemmen. Maar het was wel een teken aan de wand. Maar nou, daar vraag je, hoe staat het ervoor?
13: Hoe staat het ervoor,
10: je kunt ook zeggen, als er een, en dat hoor je veel zeggen, J.D. Vance bijvoorbeeld zegt dat, als er een wapenstilstand is, is er geen oorlog.
13: Oh ja, dat zei hij.
10: Dus dan kun je ook niet een wet inroepen die gaat over oorlog. Dan moet je eerst uitonderhandelen en zien waar het schip strandt. En in dat stadium.
13: In de straat van Hormuz over het algemeen.
10: Daar was dus ook weer. Dat is ook heel spannend, omdat in die tijdelijke overeenkomst, dat staakt het vuren, daar staat dat de vrije doorvaart wordt hervat.
13: Ja.
10: Maar de Iraniërs hebben toch op een schip geschoten. Ik weet niet precies welk schip.
13: Okay.
10: Maar dat hebben ze wel gedaan nu, vannacht. Omdat ze zeiden, ja, dat schip dat ging langs. Ik moet even de kaart voorstellen. Je gaat langs Iran.
13: Ik stel hem even voor.
10: Ja, en dan onderaan heb je zo'n punt die uitsteekt. Dat is dat hele dunne deel.
13: Ja.
10: Maar daar ligt Oman, hè?
13: Ja.
10: Andere staat.
13: Ja.
10: En eigenlijk kan je alleen dat toezicht handhaven als Oman daaraan meedoet. En dat schip had een door de Amerikanen geadviseerde route genomen. En die ging vlak langs Oman. En Oman heeft in principe helemaal met het conflict niks te maken.
13: Nee, dat kan ik zeggen.
10: En daarom werd Iran boos.
13: Ja.
10: En daarom schoten ze. En waarom vind ik dat zo fascinerend? Omdat de Iraniërs daarmee zeggen, ja, die straat gaat misschien wel open, maar wij gaan aanwijzen hoe je dan moet varen. En de volgende stap is, schippen wil je overvaren, we gaan gewoon tol betalen.
13: Dat Iran komt er misschien nog wel veel beter uit dan ze erin zijn gegaan, als je het zo hoort.
10: Iran is er al beter uitgekomen.
13: Die krijgen 20 miljard, zag ik ook, die bevroren was.
10: Ja, want dat is ook
13: lekker.
10: Ja. Ja, ik zeg steeds, Trump koopt vrede.
13: Ja.
10: Omdat hij zegt, als jullie nou doen wat wij willen, en dat is stoppen met uranium verrijken en die straat van Hormuz openstellen, dan gaan wij de bevroren tegoeden ontdooien.
13: Ja.
10: Dat is heel veel geld. Dan gaan we de sancties opheffen, onze eigen sancties. En hij heeft ook nog $300 miljard toegezegd voor de wederopbouw van Iran.
13: Nou ja.
10: En dat is geen Amerikaans geld. Hij wil dat de omliggende landen dat dan betalen. Maar dat heeft hij niet eerst met ze overlegd.
13: Oh, dat is lekker.
10: Ja.
13: Nee, is goed. Dus dat hij wel vaker niet, geloof ik, overleggen.
10: Dus hij heeft
13: een bonnetje toegeschoven.
10: Hij heeft een enorme hoeveelheid geld beloofd, zonder dat dat al is goedgekeurd door het parlement en door die landen en ga zo maar door.
13: Ja.
10: Ja.
13: Wat een rare man.
10: Een rare man, ja.
13: Ja.
10: Dus dat was een beetje het nieuws van vandaag. Ander nieuwtje van net, dat vond ik ook wel opmerkelijk. In deze hele kwestie gaat het natuurlijk ook om, hoe zit het nou met Libanon?
13: Hoe zit het nou met Libanon?
10: En Israël. Omdat er staat in die overeenkomst van 14 punten dat daar de kwestie Libanon ook onder valt.
13: Ja.
10: Dus er moet ook een staakt het vuren komen. Maar het woord Hezbollah en het woord Israël komt daar niet in voor. En Hezbollah blijft schieten. En Israël schiet dus terug. En dat is niet goed geadresseerd in deze hele overeenkomst. En dat dreigt de hele zaak omver te werpen. Daar zit ook weer een spannende kant aan. Want Israël heeft het zuidelijke stukje van Libanon bezet.
13: Mm-hmm.
10: He, omdat daar heel veel Hezbollah zit. En daar vandaan heel veel wordt geschoten op het noorden van Israël. En Iran en ook Amerika volgens mij hadden erop gerekend dat een wapenstilstand betekent dat Israël zich ook terugtrekt uit dat bezette stukje Libanon.
13: Dat was impliciet ook de bedoeling, had ik het idee.
10: Ja, maar alleen het oorlogsrecht voorziet daar helemaal niet in. Het oorlogsrecht zegt, dat heet dan de status quo post ante, post bellum.
13: Mm-hmm.
10: He, als jurist weet meteen wat dat
13: absoluut,
10: betekent.
13: Absoluut, weet ik meteen.
10: Ja. Maar dat betekent, een staakt het vuur gaat in en dat bevriest de situatie zoals die op dat moment is.
13: Okay.
10: En daarna ga je onderhandelen, bijvoorbeeld over het verlaten van een stukje bezet gebied. Maar niet dat, dus de Israëli's zeggen, wij zouden niet weten waarom we daar weg moeten.
13: Nee.
10: Want het zit niet in een staakt het vuur. Maar daar is nog grote ruzie over.
13: Ja, maar je weet al, je voelt er op je klomp aan dat het gaat gewoon weer mis.
10: Dat gaat mis.
13: Dat gaat gewoon weer mis.
10: Ja, je kent mijn theorie, we hebben het al vaker over. Ik denk dat het uiteindelijk goed komt, omdat dat in ieders belang is.
13: Ja,
14: het is vooral in
10: Trump
14: belang.
10: Trump kan zich niet veroorloven om het uit de hand te laten lopen. En eerlijk gezegd kan Iran dat ook niet.
13: Nee, maar Israël wel. Die wil het nog een keer toeslaan.
10: Nee, ook niet. Als Amerika zegt, jullie moeten nu echt stoppen en we stoppen de toevoer van wapens, dan kunnen ze ook niet meer. Dus, nou, en dan nog een nieuwtje, viel me net op. Terwijl,
13: je hebt veel nieuws.
10: Terwijl ik even niet zat naar de
13: luisteren. Je zat niet op te letten, je zat te praten, maar je pakt wel de nieuwtjes mee.
10: Dat verwacht je van me.
13: Ja, zo ben je.
10: Maar er was een demonstratie in Gaza tegen Hamas.
13: Tegen Hamas?
10: Tegen Hamas. Dat was al een paar keer eerder gebeurd. En
13: dat is ook wel gedurfd. Hè? Dat is toch best
10: gevaarlijk ook. Dat is lef. Maar het betekent ook, er zijn heel veel Israëliërs zeggen uit één pot nat, hè? Gazanen of Hamas, allemaal hetzelfde. Dat is helemaal niet waar.
13: Nee, natuurlijk niet. Het kan toch niet zo zijn dat ze allemaal zo slecht
10: precies
13: zijn?
10: Precies. Die demonstratie had ook als thema, jongens, geef ons een normaal leven terug. We hebben het nou wel gehad met jullie. Hè? Dat is een hele simpele boodschap.
13: Maar wat doet de Hamas op dit moment dan? Zijn die nog wel actief aan het strijden?
10: Herbewapenen en de hele zaak opnieuw aan het innemen.
13: Och man,
10: en dat doen ze op een hele vrede manier. Dus iedereen die daar niet aan meedoet, die wordt onmiddellijk geëxecuteerd, omdat hij wordt gezien als agent van Israël of als medewerking van de Mossad. Ze hebben een heel lijstje beschuldigingen die ze daarvoor hebben.
13: Schrikkelijk eigenlijk.
10: Het is een schrikregime.
13: Ja, dus het gaat gewoon weer opnieuw straks dan.
10: Ik hoop van niet. Maar
13: het is ook nog feest, hè, op 4 juli straks in Amerika.
10: Ja, geweldig.
13: Dat wordt niks, dat feest.
10: Nou, ja, wij dachten allemaal
13: sterren willen niet komen. En
10: ja, wij dachten allemaal dat het 250-jarige bestaan van de Amerika was.
13: Net zo lang als toen.
10: Maar dat is het niet.
13: Nee?
10: Nee, het is een feestje van Trump.
13: Ja, dat is waar, inderdaad. Ja,
10: het gaat alleen maar over Trump. Het is echt waar. Hij laat de hele binnenstad verbouwen en vertimmeren. De helft gaat mis. Er zijn allerlei toestanden die niet lukken. Maar het draait allemaal om hemzelf.
13: Normaal gesproken is dat helemaal niet zo.
10: Nee.
14: Zou hij dan niet inzien dat hij heel veel kiezers van zichzelf aan het vervreemden is? Als hij zo doorgeslagen is.
10: Ik weet niet. We moeten uitkijken dat wij het niet zo framen, hè? Maar het is wel zo, die hele kwestie waar ik net mee begon, over de Senaat waarin de Republikeinen leken Trump af te vallen, dat is wel een teken aan de wand dat ook in die MAGA-beweging scheurtjes komen. En daar moet hij enorm mee uitkijken. Ook dat is ook voor hem een reden, een belangrijkste reden, om te stoppen, om te willen kunnen stoppen met die oorlog.
13: Ja.
10: Ja.
13: Hij is zelfs Tucker nu kwijt. Is je die ook?
10: Ja,
13: die
10: is ook al
14: een paar weken al. Ja.
10: Ja, die heeft ook gezegd, ik ga ook uit de partij.
13: Ja, moet je nagaan zeggen.
10: Ja,
13: ongelooflijk.
10: Ja.
13: Nou, je bent er weer scherp bij met al je nieuwtjes vandaag, Bernard.
10: Zo is het.
13: Lekker hoor. Ga je nog even de barbecue meepakken hier bij Toei?
10: Ja, natuurlijk.
13: Lekker hè.
10: Ja.
13: Lekker stokkie. Heerlijk. Ja. Biefstukje. Hamburgertje. Helemaal goed. Dankjewel. Friday Move, vrijdag 26 juni. We zitten dus in Rijswijk, hoofdgebouw. Muziek is van DJ Thomas Hofsen. De co-host is niemand minder dan Richard de Mos. En daar heb je Sjaak Bral. Oh, sorry, ik gaf je een halve hand, Sjaak. Dat moeten we er één keer opnieuw doen. Sjaak, dat was een halve hand. Daar is hij. Ja, dit is een hele hand. Ja, het moet wel goed gebeuren allemaal. Even, hoe kijk jij naar Sjaak Bral?
14: Nou, heel goed. Dat is een hartstikke toonbeeld van onze stad, toch?
15: Ja, wat is het? Politiek doe ik cultureel, zou je kunnen zeggen.
14: Ja.
13: Maar is hij altijd positief over jullie?
14: Ene keer wel, andere keer niet, maar dat mag, de vrije pen. Dus,
13: oh, dat wisselt?
14: Ja, natuurlijk.
13: Is dat zo? Wisselt dat bij jou?
10: Nou ja, dat wisselt, want ik ben kijk, W.F. Hermans, de oude schrijver, heeft ooit gezegd... een goede columnist laat geen vijand in leven.
13: Oh, oké.
10: En soms is iemand gewoon je vriend en soms is iemand je vijand. En Richard is even de weinig, moet ik zeggen. Er zijn wel een paar, maar die ook begrijpt dat je als columnist... gewoon soms voor iets bent en soms tegen iets bent. Het heeft niks te maken met de persoon sowieso niet.
13: Nee, vind je hem oké? Okay?
10: Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Ik stem al jaren niet meer op politieke partijen. Dat doe ik niet meer. Ik ben ooit betrokken geweest bij de SP. En daar werd toen Lilian naar binnen gehengeld. En toen dacht ik, het is niet goed. Want er was een veel betere kandidaat. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga op mensen stemmen. Dus ik ga niet meer stemmen op partijen. Want die gaan daarna toch met elkaar in de soep zitten. En dan wordt het heel wat anders. Ja. Dus ik stem op mensen. En dan heb ik toevallig op iemand gestemd. Die zit me hard vandaag.
13: Dat
10: dus ik
13: Richard.
10: Heb hard aangesteld. Ja. Dat is niet Richard, nee, dat was de nummer 16. Daar was ik trouwens nog vertiefd over.
13: Wie
10: Richard.
13: Was de nummer 16 eigenlijk?
14: Carlos Martínez van Andel.
13: Ja. Dat weet je meteen uit je hoofd.
14: Ja, zeker.
10: En Carlos die stond op nummer 16. Dat was bijna een onverkiesbare plek. Nee, maar Carlos ken ik als wijkvoorzitter uit Mariehoeven. Dat is een wijk in Haag.
13: Ja.
10: En hij is een zeer goede gozer. Dus ik dacht, van, daar ga ik zo stemmen. En toen stond het verdomme nummer 16. Maar ja, we kennen allemaal het succes van de verkiezingen.
13: Ja, want ja. Beugelsdijk stond op 15.
14: Zeker. En nou, Carlos heeft alles gezegd. Jij komt er ook in. Dus we moeten
10: ja, ook wat
14: vrouwen en een mix. En het is allemaal lastig. Maar Carlos zit er gelukkig in. En die gaat zijn goede werk voor.
13: Nee, waarom stemde jij op Carlos dan? Wat maakt Carlos zo bijzonder?
10: Nou, wat ik zeg is betrokken bij de stad en betrokken bij zijn wijk. Ik heb die echt als wijkvoorzitter veel dingen, goede dingen gedaan. Ja, en ik bedoel, ook niet altijd mee eens. Maar het is wel iemand die gaat voor de stad. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld in de provincie, mag je ook gerust weten, heb ik CDA gestemd. Ja. CDA. Omdat er iemand zit waarvan ik van, god, ja? Dat is wel een goede gast. Weet je wel. Dat was, hoe heet hij nou? Hij is vandaag naar... ik heb hem zijn naam kwijt.
14: Ja,
10: naar de provincie gegaan. Uit Leeuwduinen komt hij. Nou,
13: je kent hem goed.
10: Ah, je kent hem zo goed dat ik zijn naam niet meer weet.
13: Nee, ja, dat scheelt.
10: Dat stel je toch lastige vragen, man.
13: Ja, nee,
10: Rogier. Dacht ik hier van de rol was.
14: Rogier.
10: Ja.
14: Rogier.
10: Rogier natuurlijk. Ja. Hoe is het mogelijk? Anyway.
13: Ga je nog wel eens naar een parenclub eigenlijk?
10: met enige regelmaat, ja. Ik heb vroeger gevoetbald bij FUK. Ja, dan zit het er eigenlijk al een beetje in, hè.
13: Nee, maar een aantal jaar geleden was Sjaak hier ook. En die doet dan participerende cabaret, deed hij.
10: Ja.
13: Ik had hier een voorstelling gemaakt over een parenclub. En dan ging hij regelmatig, sloot hij aan in de parenclub.
10: In de swingerscene ben ik geweest. Ja, leuke mensen hoor, kan ik vertellen, in de swingerscene.
14: Open
10: sfeer, zijn veel ondernemers, veel mensen er zitten geen ambtenaren bij, zou ik maar zeggen.
13: SM-salons, ook goed.
10: Ook? Ja, ben ik ook geweest. Slamenseks. Ik vond niks hoor, maar er zijn mensen die... mij kennen het niet boeien, maar er zijn mensen die vinden dat leuk.
14: Ja. Dat wel.
13: Maar ik bedoel, was het een tijdelijk moment dat je dat deed? Omdat je moest inventariseren?
10: Het was een participerende cabaret. Dus ik ging dat onderzoeken voor die voorstelling, zou ik maar zeggen.
14: In
10: ik ben
14: leven.
10: Overal geweest. Ik heb het zelf niet aan een Andreas Kruis gehangen, maar ik heb het wel van dichtbij gezien, zou ik maar zeggen.
13: En waar ben je nu mee bezig dan?
10: Nou ben ik bezig, en dat is leuk om te horen, op de website haags.nu...
14: Kijk,
10: www.haags.nu. Is het nu mogelijk, sinds gisteren, om welke website ter wereld dan ook te vertalen in het Haags? En dan maak je dus een pluginnetje, is dat, hè? Een extensie. Ja. Die zet je op je computer en dan kun je bijvoorbeeld NS lezen, de NOS of BNR, helemaal in het Haags.
14: En
10: alle
14: lekker,
10: pagina's,
14: hoor.
10: Hè? En dat is mooi, hè?
13: Dit is wel een...
10: dat hadden we nog niet, hè?
13: Fantastische mededeling. Ja,
10: want ik denk dat je het
13: heel veel mensen gelukkig meemaakt.
10: Dat is mijn USP, hè, de Haag. Dat weet je. Dus daar ben ik heel blij mee, want heel Nederland is nou Haags. Ik weet niet hoe het werkt met een Friese website eigenlijk. Of het dan ook Haags wordt.
14: Ik hoop het wel. Als we niet, moeten we dat regelen, Sjaak.
10: Nou ja, het is natuurlijk, blijft natuurlijk een spraakgebrek. Maar als je dat Haags kan maken, is dat natuurlijk wel prettig.
13: Spraakgebrek? Fries? Ik ben een Fries. Denk even om.
10: Ja.
13: Kalm.
10: Nou ja, ik wil niet veel zeggen. Of het komt door de hitte. Je mag niet veel bewegen. Maar je praat ook behoorlijk binnensmonds.
13: Ja, dat zal de hitte dan zijn, denk ik. Want ik heb al zo lang niet meer heel veel gesproken in mijn Friese taal.
10: Nee, dat begrijp ik, joh. Hey, en... ADO, heb je het over ADO gehad?
13: Nee, dat wilde jij graag, hoor ik.
10: Nou ja,
13: heb het even over ADO. ADO is goed.
10: Jij bent ook van ADO. Jij vindt voetbal ook
13: ik
10: leuk.
13: Ik ben van Cambuur, maar ADO...
14: Ook Tromaveers, ook een leuk team.
13: Ja.
10: Je bent dus zelf ook een miskend voetbaltalent. ADO hebt nou sinds deze week 3 extra investeerders erbij.
13: Oh, ja?
10: We hadden het 1 meneer David Blitzer. Maar David heeft iets van 300 bedrijven. Die man is ongelooflijk populair.
14: Ja,
13: die ken jij.
14: Ja,
13: heb je wel eens een voordeeltje gegeven?
14: Nog nooit.
13: Nee,
14: dat wordt
13: dan nooit.
14: Tijd doen,
13: even bellen met
14: een beetje mee te denken met de campagne.
10: Zitten er nou 3 bij? 3 nieuwe Amerikanen. En die jongen, ene komt van Blackstone. Nou, dat zijn nou niet minste bedrijven.
13: Nee,
10: natuurlijk.
13: Dat zijn jongens die hebben verdiend.
10: En die heeft hij er eigenlijk volgens mij bij gevraagd. Dus de koek is nou verspreid, zal ik maar zeggen. En dat is voor ADO natuurlijk fijn. Want het fundament daaronder, het financiële fundament, is belangrijk voor zo'n club. Ik weet niet hoe dat bij Cambuur zit eigenlijk.
13: Nee, we hebben een groot probleem. We hebben dat stadion laten aanleggen. En het is echt krabben en bijten.
10: Het rendeert niet.
13: Het wordt heel... Nou ja, het is net 1 jaar open.
14: Ja, en één eigenaar is ook gewoon gevaarlijk. Dus ja. We hebben dat met die Chinees gezien. Als dat niet goed gaat, dan valt
13: die ging meetrainen.
15: Ja, nou, ja dat, maar Wang was gewoon... Wij noemden dat in Den Haag nu inmiddels de afgang Chinees. Ja. De afgang Chinees. Want dat was... Dat was
14: ik ben nog bij hem geweest toen in Beijing. Ja,
15: maar hij is teruggetrokken door de Chinese overheid. Hè, dat
13: zwart want geld, een beetje in de pot en zo?
14: Ook weer niet. Nee? Allemaal voor niks. Ik ging er echt voor het Haagse belang. Maar,
15: hoe vind je dat nou van Richard? Hè? Dat hij aan alle kanten vrijgesproken is. Ja. Dat ben ik weer, hè. Je bent onschuldig tot tegendeel bewezen. Ja. Meneer aan de overkant was onschuldig. Is vrijgesproken. Ja, en dan vind ik dus ook dat zo iemand gewoon... En daar ben ik blij mee. Als het nu gaat lukken, hebben we nou witte rook, Richard, of niet?
14: Bijna witte rook,
13: ja. Binnen twee weken gaat het gebeuren.
15: Dat hij ook een kans krijgt om als wethouder of als wat dan ook zijn beleid te doen.
13: En, ja, maar dat ben ik wel met je eens. Wij hebben op tv ook bij ons in uitzending hoe vaak wij er wel niet geroepen hebben. Ja. Richard de Mos moet terug en dat soort onzin.
14: En dan moeten we het waarmaken ook. Dus, ja.
15: Geef me ook een kans om het waar te maken.
13: Met drie eigenaars nu bij ADO dan? Of drie geldschieters?
15: Vier geldschieters en betrokken mensen, moet ik zeggen. Ze zijn ook bij de ADO familiedag geweest, de open dag. En ik heb er wel vertrouwen in. Want ja, het groen-geel moet natuurlijk toch prevaleren.
13: Maar er komt nu ook een wasstraat in het groen-geel, begrijp ik? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
15: Ja, maar dat mag je nog helemaal niet weten.
13: Hoezo?
15: Omdat we pas over volgende week maandag daarover gaan vergaderen. Maar er komt een groen-gele wasstraat. Ik denk dat Richard
14: heel goed, nou, ik heb het een paar jaar geleden wel eens voorgesteld. Voor ambtenaren die in Den Haag wonen. Ja, die niet in Den Haag wonen. Dus moeten door de groen-gele wasstraat heen.
15: We hebben al een paar initiatieven in Den Haag. Met name bijvoorbeeld in de Schilderswijk. Je hebt hele leuke bewonerstours. Want iedereen heeft zijn bek voor over de Schilderswijk. Zeg ik om mij, we gaan daar nou zelf een keer kijken.
13: Ja.
15: Dus er zijn tours voor. En dan heb je toch een iets ander blikje, zou ik je vertellen, op de Schilderswijk.
13: Want, maar dat vertel even, wat is de Schilderswijk eigenlijk wel?
14: Nou, lekker eten.
15: Nou ja, een
14: goede restaurants.
15: Ik ga niet ontkennen dat er niet op rotte appels zitten. Maar het merendeel van die wijk heeft daar natuurlijk zelf ook last van.
13: Ja.
15: Dus ik bedoel, er wonen ook geen mensen die proberen iets leuks van dat bestaan te maken.
14: Haagse Markt.
15: Haagse Markt natuurlijk. Ja. En die bewonerstours, die leiden je door de Schilderswijk. En je komt overal waar je van je denkt van oeh, dat vind ik eng. En toch is het heel erg leuk. En weet je wat het is? Onbekend is onbewind.
13: Ja.
15: Dus vandaar de groen-gele wasstraat. De bedoeling is dat wordt een fysieke attractie waar je doorheen kan lopen. En aan het begin denk je, ik ben voor Cambuur. En aan het eind van die wasstraat denk je, ADO, forever. Ja. Nu loop je ADO, ja, dat loop je nog. Nee, maar dat is heel leuk. Dat doe ik samen met de gemeente en met de Haag City Marketing is dat. Hè?
13: Zo grappig op jouw dorp. Ik had van de week Harry Jekkers in mijn podcast, Zolang het leuk is. En die vertelde dan altijd hoe die familiefeestjes bij hun waren.
15: Ja.
13: En dat ging precies zoals jij dan praatte. Gingen ze ruzie maken over het feit of een bepaalde winkel dan gesloten was ergens in Den Haag. Ja. En dan kregen ze ruzie van nee, die is niet gesloten. Is wel gesloten, joh. We gaan nu kijken. We rijden nu naartoe. 50 gulden. Ja. 50 gulden. Ja. En dan kwamen ze weer terug. Godverdomme, het gelijk. Die winkel was gesloten. Ja. Die praten de hele tijd zo. Maar, dat was zo grappig. Zo
15: gaat het ook in Haag. Ja. Dat is gewoon de Haagse Morris. Maar goed, dat leerde ze in die groen-gele wasstraat, ADO. Je leert de Haag kennen natuurlijk. Hartstikke leuk initiatief, toch?
14: Maar ook met de muziekcultuur, Sjaak.
15: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk prachtig. Kijk, ze ook mee. Een van de investeerders van ADO, die wist dat dus helemaal niet. En Natasja, de directeur van ADO, die zei tegen hem, we zijn de stad van Gold Earring. Nou, die man, zijn tanden vielen eruit. Hij zegt, Gold Earring? Ja, dat is mijn favoriete band. Ja. Hij wist wel dat ze uit Nederland kwamen, maar hij wist niet dat ze uit Den Haag
13: kwamen. Hebben die al een beeld, de Gold Earring?
14: Daar zijn we druk mee bezig.
13: Ja, gaat dat lukken?
14: Dat gaat zeker lukken, ja.
13: Ja, en een beeld van Paul van Vliet is er inmiddels al. Toch? Ja,
15: dat is nu staat op de stralen. En krijgen we in september krijgen we Lex erbij, hè? Lex Schoenmaker bij ADO. Ja, die komt er ook bij.
13: En wanneer krijg jij een beeld dan?
15: We zijn van de beelden.
13: Hey, wanneer krijg jij een beeld?
15: Ik denk dat ik een heel ander beeld krijg. Ik denk meer een wassenbeeld.
13: Ja.
15: Ja. En met deze pleuren zitten, dat valt natuurlijk.
16: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Laatste als oude onderwijzer, hè? Dat gaat je aan het hart natuurlijk.
3: Absoluut, ja. Vent idioot. Top zijn.
2: Maar je kan moeilijk in een koeienstal les gaan geven, toch?
3: Nou, het is wel eens geprobeerd. Ja. Ja, het zal leuk zijn hoor. En voor de kinderen ook, dat ze een beetje weten waar voedsel vandaan komt.
4: Ja. Dat heet klimaatadaptatie. Je gaan lekker in de stal gaan zitten.
2: Maar goed, oudejaarsconferentie ook nog weer door het land, of zeg je even niet?
4: Nee, door het hele land. Begin in oktober weer. En tot die tijd schrijven, hè? Want die schrijft, die blijft.
2: Ja, goed dat je er was.
4: Ik hoop het.
2: Je komt uit Den Haag, hè, voor de duidelijkheid.
4: Ik geloof het wel, ja. Ik heb het horen niet.
3: Hij is reden door de Groen-Gele Wasstraat gegaan.
2: Ja, dat idee heb ik ook weer. We zijn er zo nog even een half uurtje. Tot zo.
5: Hoi. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Het kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. De landelijke storing, waarbij op sommige plaatsen de matrixborden op de snelweg uitvielen, is voorbij, zegt Rijkswaterstaat, dat ook andere problemen had. Zo konden bruggen, sluizen en tunnels niet op afstand worden bediend. Dat gebeurt via het internet. En dat vloog eruit toen tijdens een klus een kabel beschadigd raakte. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
10: De hele stad Kansas City kleurde oranje. Ja.
11: Het was een hele warme nacht.
12: Het kabinet zoekt natuurlijk naar een manier om die hervormende box 3 door het parlement te krijgen.
13: Allies have laid de foundation.

0: 50 jaar bestaan ze alweer. Ongelooflijk lang. En de DJ is natuurlijk vandaag Thomas Robson. Mijn co-host is Richard de Mos. Richard, heb jij wel eens laten coachen?
1: Nee, dat is wel gezegd. Want ik stotter een beetje, ik praat te snel. Maar ik vind dat helemaal niet oké. Ik ben gewoon wie ik ben en zo moeten mensen me nemen. Dus ik vind al dat gecoacht, dat geloof ik niet
0: dat
1: zo.
0: Dat geloof je niet zo.
1: Nee, ik geloof wel in natuurlijk overleg van joh, hoe bedrijf je nou politiek. En hoe stel je schriftelijke vragen, hoe doe je een debat. Maar coachen in de zin van één op één aan je spraak.
0: Maar bijvoorbeeld ook je temperament, je impulsiviteit.
1: Ja, maar die brengt ook veel.
0: Die brengt jou veel.
1: Ja.
0: Je wilt ook, niet
1: ook
0: veranderen.
1: Fouten, nee, maar een mens maakt fouten. Het hoort ook bij het mens zijn. Dus ik wil niet een robot worden. Ik wil gewoon een mens zijn. Die toevallig dan ook politicus is.
0: Ja.
1: En ik wil geen afgetrainde.
0: Maar wat nou als je enorm overprikkeld bent? En dat ben je natuurlijk wel eens geweest. Bij alles wat er is gebeurd in jouw situatie. Ben je ook wel overprikkeld geraakt? Heb je ook al verteld? Je ging op een gegeven moment drinken. En ik weet nog niet.
1: Nee, dat drinken. Het is één keer gebeurd, heb ik je verteld. Ja. Toen wist ik dat ze nog aan het afluisteren waren.
0: Ja, toen ging je roepen tegen ze in de telefoon.
1: Dat ze waren, ja.
0: Omdat ze aan het afluisteren
1: stond
0: waren.
1: Stond ook nog wel in het keurig netjes in het eindrapport. We denken dat de mos een glaasje op heeft.
0: Daar werd hij even boos.
1: Ja.
0: Maar een overprikkeld brein, heb je dat wel eens?
1: Nou, tuurlijk, maar dat hebben we allemaal toch wel eens. En als je dat dus gaat aftrainen, dan ben je dus niet echt. En ik wil wel als politicus echt. Ik ben een volksvertegenwoordiger. En een volksvertegenwoordiger hoort ook emoties te hebben. Dus ik ben ook in debat echt boos. Of echt vrolijk. Als je dat allemaal gaat trainen, dan speel je een act. En dat vind ik juist heel vervelend.
0: Aan tafel Marjolein Wijnands, auteur en spreker. En oprichter van de Brainflow Academy.
2: Hoi Wilfred, hallo.
0: Klopt het wat hij zegt? Dat je daar niet echt meer bent als je ze laat coachen?
2: Ik kan me daar zelf wel wat bij voorstellen. We hebben natuurlijk zeker van ondernemers. Vaak een soort herobeeld op social media. Hoe een ideale ondernemer eruit ziet. Ja. Je ziet de businessgoeroes natuurlijk ook voorbij komen. Met het beeld schetsen hoe je zou moeten zijn. Altijd fit, altijd in de sportschool. En dan met een Ferrari om je boodschappen natuurlijk. Dus ik denk zeker dat het een plus is als je zegt... ik heb wel eens een overprikkeld brein. En ik hoor dat ook heel vaak van ondernemers. Ik heb een vol hoofd, terwijl ze toch vaak een hele succesvolle onderneming eigenlijk hebben. Beginnen de meeste kennismakingen die ik altijd heb met ondernemers vaak met de verontschuldiging van sorry Marjolein, ik ben een beetje chaotisch. Ik kan geen lange e-mails lezen tijdens een meeting. Ik moet even een rondje lopen hoor. Dus,
0: maar dat kent hij niet, of ken je dat ook?
1: Zeker, maar kijk, dan is een training goed. Maar als je gaat trainen, als je bepaalde gedragingen gaat afleren... die jou juist echt maken als
2: volksvertegenwoordiger... Ja.
1: Dat moet je dus, en daar wil ik voor waken. Dus wel natuurlijk, hoe kan je brein ordenen, gerichter werken... Daar geloof ik allemaal wel in, maar niet... zo ga jij daar alles over vinden natuurlijk. Ja. Maar je moet niet
2: iemand willen veranderen.
1: Worden. Precies, ja, dat is het.
2: Ja. Ja. En daar gaat eigenlijk mijn boek over.
0: Ondernemen met een overprikkeld brein. Grip, focus, aandacht en resultaat.
2: Ja. We leven en ondernemen in een aandachtseconomie. De hele dag wordt onze aandacht getrokken door de hele technologische ontwikkelingen. We hebben onze telefoons, we hebben AI. We zijn voortdurend aan het schakelen op de bedrijfsvloer. En daardoor raken eigenlijk ondernemers hun creativiteit kwijt. En dat is natuurlijk wel een probleem. Onderzoek van TNO geeft aan van ondernemers komen bijna niet meer toe aan strategisch denken. En dat is natuurlijk wel een probleem.
0: Ja, dus heb je een Brainflow Academy opgericht?
2: Ja,
0: het zegt het allemaal een klein beetje, maar kun je me een beetje toelichten?
2: Tuurlijk. Ja, ik help ondernemers en organisaties inzicht krijgen in hun manier van informatieverwerking. En dan help ik om vooral de werkomgeving aan te passen. Dus in plaats van te denken, wat is er mis met die ondernemer? Wat is er mis met die medewerker? Mm-hmm. Hoe krijgen we de werkomgeving zo ingericht... Dat brein kan floreren. Want ieder mens heeft een ander werkend brein. En de meeste organisaties zijn ingericht op een soort norm die er helemaal niet is.
0: Die iedereen zou moeten gelden, ja.
2: Ja.
0: Ja. En alsof kinderen op dezelfde manier allemaal onderwezen worden.
2: Absoluut, ja. Ik kom uit het onderwijs.
0: Oh.
2: En zeker.
1: Leuk, ja, ik ook toevallig.
2: Oh, wat ja, leuk. Ja, ja. Ja.
0: Hij is nog schooldirecteur geweest. Oh nee, dat was een
1: vrouw. Nee, dat was een vrouw, ja.
2: Oh ja, ja, ja. Nou, ik heb eigenlijk...
0: Flauw dit, man.
2: Ik heb de afgelopen 20 jaar honderden kinderen en jongeren ook begeleid... met leren- en ontwikkelingsvraagstukken. En in de COVID-pandemie, 3 keer een scholensluiting... was natuurlijk finest voor mijn hele verdienmodel. Toen zei ik eigenlijk, mij niet meer gezien in het onderwijs. En ben ik eigenlijk in de marketingwereld terechtgekomen. En opeens zat ik met in het bedrijfsleven met ondernemers om die tafel. Toen dacht ik, jeetje,
0: Je slaat wel een stukje over, hè? Want je hebt even een tijdje thuis gezeten. Je zus is overleden.
2: Ja.
0: Dat heeft enorm impact gehad.
2: Absoluut.
0: Natuurlijk
2: dat, ja, zeker.
0: Toen ben je tot jezelf gekomen en toen ben je die nieuwe stap gaan maken.
2: Ja, ik dacht, als tijd en geld nou niet uitmaakt, wat zou ik dan willen doen? En toen dacht ik, schrijven. En zo ben ik eigenlijk een jaar lang over de A12... naar het Centrum voor Communicatie en Journalistiek gegaan. Klopt. Ja.
0: En toen maakte je uiteindelijk ook dit boek. Kijk, je zegt de omgeving moet aangepast worden aan de persoon.
2: Ja.
0: En niet jezelf aanpassen aan de omgeving.
2: Ja.
0: Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Het is natuurlijk wel belangrijk dat je jezelf bewust wordt... Hè, van dat je ook, hoe dat uitziet, wanneer je overprikkeld bent. Dat is ook bij ieder mens anders. Sommige mensen die worden overvraagd, die zeggen van... ik vind mijn werk niet meer zo leuk, dat komt eigenlijk met kleine signalen. Andere mensen gaan barsten om de havenklap in tranen uit. Dus het is wel heel belangrijk dat je jezelf kent en weet wanneer dat is. En daar gaat eigenlijk mijn boek over.
0: Maar nou nog even, hoe pas je die omgeving dan aan? Kijk, we zitten hier nu bij Toei, die zijn trouwens 150 jaar geworden.
2: Ja, ongelooflijk, gefeliciteerd. Waanzinnig.
0: Had ik dat al gezegd? Toei, 150 jaar. Dat is niet geloofd, dat had ik moeten zeggen eerder. Ja. Eigenlijk. Kijk, er zijn ook mensen die heel veel last hebben van het feit... dat er heel veel gepraat wordt hier en dat het onrustig is.
2: Ja, vind ik ook lastig.
0: Echt waar?
2: Ja, klopt.
0: Ik vind het heerlijk. Hoe meer prikkels ik krijg, hoe meer ik het fijn vind.
2: Ja,
0: dus liefste absolute chaos, daar floreer ik het best in.
2: Ja.
0: Maar je kan moeilijk tegen al die mensen zeggen, ga nu maar weg.
2: Ja.
0: Dat kan niet.
1: Nee, die zijn feestje aan het vieren.
0: Ze zijn een feestje aan het vieren. Dus hoe pas je dan aan de omgeving aan?
2: Kijk, als je de omgeving in een bepaalde situatie niet kunt aanpassen... dan is dat natuurlijk even zo. Maar dan is het daarna heel belangrijk dat jij zelf een manier hebt... om je brein weer in de ruststand te krijgen.
0: Ja, hoe ga je dat doen als je hier weggaat dan?
2: Voor mij is dat in stilte naar huis rijden. Ik ben met heel veel muziek, Coldplay, op de radio hier naartoe gereden.
0: Ja.
2: En dadelijk rijd ik waarschijnlijk even in stilte terug.
0: Want hoe doe jij dat, Richard, als je jezelf even iets te geprikkeld voelt?
1: Nou, we hebben gelukkig een heel groot strand hier.
0: Dat doet goed bij jou, dat strand.
1: Het strand is voor mij fantastisch. Dus dan is het ook eventjes uitwaaien.
2: Dat ken ik wel.
1: Ja, dus het strand doet het gewoon goed.
2: Ja, lekker met de honden ga ik dan altijd even naar de
1: wasnaarslag.
2: Ja, heerlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Eigenlijk schrijf je een boek en je zegt, je moet gewoon even een rustige omgeving opzoeken. Dat is gelijk de remedie.
2: Het is het is belangrijk dat als je eigenlijk talent wilt behouden in je organisatie.
0: Ja?
2: Je kan natuurlijk, ik weet niet hoeveel geld stoppen in recruitment. Maar behoud wat je hebt. Hè, want het is heel, personeel is natuurlijk heel schaars.
1: Ja, want waar loop je dan vaak tegenaan? Die omgeving is niet goed.
2: Nou, denk aan bijvoorbeeld kantoortuinen. Niet iedereen heeft behoefte om tijdens de lunchpauze met collega's door te brengen. Nee. Maar vaak is het toch een ongeschreven regel op de werkvloer. Ja, dan ben je wel een beetje asociaal natuurlijk als je zegt ik ga niet mee met het team uit.
0: Zou ik zelf geen enkele moeite hebben, maar er zijn mensen die dat lastig vinden.
2: Ja, ja. Dus het is belangrijk.
1: De ouderwetse kantines die gaan eruit en er komen gewoon kleinere ruimtes om even te chillen.
2: En dat je dus ook tijdens onboardingstrajecten met mensen in gesprek gaat. Dat je eens aandacht hebt van hey Wilfred. Waar heb jij nou behoefte aan? Ja. In plaats van te zeggen, zo doen we het. Zo doen we het hier al jaren. En je hebt te presteren en jezelf aan te passen. Want het aanpassen, daar gaan mensen gewoon helemaal kapot op.
0: Aanpassen is voor de meeste mensen een ding.
2: Ja,
0: okay.
2: Want het aanpassen begint vaak, zeker bij ondernemers, heb ik gemerkt. Die waren op school ook al eigenlijk zichzelf aan het aanpassen. Vaak zijn de ondernemers toch een beetje de mensen die zeggen, ja, op school was ik wel anders dan andere kinderen. Ik kreeg vaak op mijn kop. Kon mezelf niet zo heel goed concentreren. En eigenlijk dat aanpassen gaat dan ook verder in loondienst. En veel ondernemers starten ook hun bedrijf... omdat ze eigenlijk zelf die doos willen ontwerpen... Waar ze in loondienst niet in pasten.
0: Ja, zonder grenzen geen focus zie ik hier ook in hoofdstuk 10 staan.
2: Ja.
0: Hoe bedoel je dat dan?
2: Het is
0: je hebt het nu net over grenzen namelijk.
2: Ja, we zeiden net al tegen elkaar... van het is belangrijk dat je jezelf kent... en dat je dus ook grenzen kunt aangeven. Maar ook dat je bijvoorbeeld zegt tegen een opdrachtgever... ik ben even niet bereikbaar in het weekend.
1: Ja.
2: Op die manier.
0: En dat maakt je hoofd dan leeg en dan zorg je ervoor dat je prikkels beter onder controle krijgt, waardoor je beter gaat functioneren, waardoor je creativiteit gaat stromen en je een succesvolle ondernemer bent.
2: Absoluut.
0: Nou, dat maakt het samengevat toch zo?
2: Ja, zeker.
1: Nou, nog even de titel van het boek.
0: Oh ja.
1: Een beetje promoten.
0: We zitten bij Toei, wist je dat trouwens. Maar goed, ondernemen met een overprikkeld brein. Grip op focus, aandacht en resultaat van Marjolein Wijnands. Dat is gewoon te koop op dit boek, neem ik aan.
2: Zeker. Op managementboek.nl en op mijn website marjoleinwijnands.nl.
0: Nou, dankjewel Marjolein.
2: Heel graag gedaan. Heel veel succes nog.
0: Ja, dank je. Dat hebben we nodig. We hebben nog 10 minuten gaan.
1: Nou, leuk.
0: Houd je vol of niet?
1: Ja, het hartstikke leuk.
0: Oh, Samantha is nu. Oh ja, dat is leuk. Samantha staat niet op te letten. Die staat gewoon met jouw voorlichter te praten of zo. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt hier, maar... En we zitten in de absolute slotfase van deze uitzending. De Friday Move, vrijdag 26 juni. Vanuit de Rijswijk toe, hier zo gezegd aangegeven. En ze kwam net naar me toe, ze zei, draai maar niet. Dat vind ik niet zo'n goed idee, maar Samantha Steenwijk, we gaan hem gewoon zo meteen draaien. Dat je het even weet, hè?
3: Ja, dat begrijp ik. Ik kom niet voor niks, hè?
0: Maar je bent op de fiets gekomen.
3: Leuk, hè?
0: Hoe lang heb je erover gedaan dan?
3: Nou, 8 minuten, want het is gewoon zo'n elektrisch ding. Ik ga niet.
1: Fatbike gewoon.
3: Ja, fatbike. Ik heb gewoon lekker een fatbike.
0: Je hebt een fatbike?
3: Ja, tuurlijk.
0: Oké, ja,
3: moet er is dan niks mis met een fatbike.
1: Zeker
3: alleen
1: niet.
3: Met de mensen die erop zitten.
0: Hoe je ermee omgaat met een fatbike. Jij doet normaal op die fatbike.
3: Ik doe normaal op die fatbike.
0: Je rijdt geen mensen omver en zo.
3: Nee, dat is nog niet gelukt.
0: Vrouwen tegen het achterwerk en zo. Dat gebeurt er gewoon in een Vondelpark. Gebeurde dat gewoon, hè?
3: Oh, echt?
0: Ja.
3: Ja, het gaat ook heel snel natuurlijk, die dingen. Maar het is echt leuk. Je mag straks wel heel even achterop op mijn fatbike. Als je dat wil.
0: Maak ik ook weer mee. Op de fatbike met Samantha Steenwijk.
3: Ja.
0: Hey, fatbike Steenwijk. Hey,
3: dat is leuk.
0: Leuk bedacht. Maar zo heet het nummer niet, hè?
3: Nee, zo heet hij niet. Je weet niet wat je mist.
0: Wat dan?
3: Nou, ja, die fatbike.
0: Oh.
3: Hoe hard dat gaat.
0: Hoe heet het nummer dan?
1: Hoe hard gaat het dan?
3: 25 kilometer per uur.
0: Ja.
3: Niet hard.
0: Ja, dat is niet waar. Ze heeft een gashendel.
3: Nee.
0: Jawel.
1: Gaat het opvoeren.
0: Samantha Steenwijk heeft een gashendel. Dat weet ik zeker. Jawel. Zo'n stiekem een gashendel die je niet ziet. Als de politie eraan komt, duwt ze weg. Maar als ze weg...
3: Dat had ik vroeger wel op mijn scooter.
0: Ja, hè?
3: Ja, dat is een openbaring dit. Dat had ik.
0: Extra gashendel.
3: Maar nu niet meer.
0: Nee?
3: Nee, ik ben verstandig.
0: Echt
3: nee, echt niet.
0: Als ik zo meteen, als de uitzending van mij het nog een keer vraag?
3: Ja, nee, dan ook niet.
0: Nee, ook niet?
3: Jij mag het ook testen straks nog even.
0: Oké, maar je weet niet wat je mist, hè?
1: Nee, is schitterend. Dus dat is de titel van het nieuwe liedje.
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Wie heeft het geschreven eigenlijk?
3: Onder andere ikzelf.
0: Echt waar?
3: Ja, met nog drie anderen.
0: Die het meest aan bedoel je ook, of niet?
3: Ja, ook dat.
0: Ja, want dat optreden verdient misschien wel wat. Maar als je een nummer niet schrijft zelf, heb je geen auto aan.
3: Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, maar als een andere het schrijft, vind ik het ook goed hoor. Maar dit komt toevallig uit een schrijfsessie. Met drie hele leuke gasten. Een beetje hippe. We willen een beetje de hippe kant op.
0: De hippe kant op?
3: Ja, het is, ik heb een heel nieuw team. En we zijn veel meer op muziek gaan focussen. En echt op de muziek van nu. En de muziek van nu is eigenlijk de muziek die René Vroeger in de 90's maakte. Het is allemaal een beetje disco. Okay. Ja. En, maar dan Nederlandstalig.
0: Nou,

0: is echt heel anders. Ik ben trouwens ook een beetje die kant op aan het gaan.
1: Ja, leuk. Mijn misschien moeten we een keer wat samen doen.
0: Mijn nieuwe nummer gaat ook een beetje die kant op. Dat heet Korrel Zout. Heb je maar...
1: Nou. Nee, joh.
0: Deze.
1: Dit is leuk.
2: Hij is vrolijk, hè?
1: Heel leuk.
0: Een klein stukje horen?
2: Ja, lekker, hoor.
0: Ja. Jaren geleden maakte ik de keus.

0: Als de mensen nu niet zijn weggezet, weet ik het ook niet meer.
1: Ik ook niet. Ik heb het idee dat onze geluidsman dronken is. Ik weet niet wat het is, maar hij staat ook heel hard te lachen. Ja. Die heeft zeker 6 wijn op die gozer. Hij heeft gewoon 2 nummers door elkaar staan.
2: Toen is ook jarig, dus het is ook wel logisch dat hij een beetje in de olie is.
1: En jij begint ook een beetje zo te klinken.
2: Nee, ik heb alleen kijk eens water.
1: Ja, ja, zeg dat maar. Dat zei die gozer van jaar 21 ook, hè? Ja. Die Edmans. Ja, schitterend. Ja. Natuurlijk allemaal. Maar wat is de keuze om die andere kant op te gaan dan, Samantha?
0: Nou, ik vind dit eigenlijk de allerleukste muziek om te maken. Alleen was dat niet in die tijd, een paar jaar geleden, helemaal wat het moest zijn, zeg maar. Dat was niet wat erin was, wat er scoorde. En nu wel.
1: Zo denk jij?
0: Ja, tuurlijk, ja. Je moet wel maken wat er op dat moment scoort. Je kan wel iets gaan maken à la André Hazes. Kijk, André Hazes was fantastisch, is fantastisch. Maar die muziek wordt vandaag de dag niet meer gemaakt. Dat flopt als een malle. Mensen proberen het wel.
1: Help me nou even mee. Waarom is dat nummer... Ik wil de zon zien zakken in de zee. Waarom is dat nou opeens zo'n hit? Hoe kan dat?
0: Dat weet ik ook niet. Wist ik het maar, dan schreef ik morgen precies hetzelfde liedje.
1: Ja, maar eigenlijk is het helemaal niet zo'n goed nummer, toch? Of zeg ik dat helemaal niet?
0: Ja, het is vrolijk, toch? Het is net als Cheerio.
1: Ja.
0: Ja, ik had pas geleden stond ik in Monaco bij de Formule 1 op een boot. En toen heb ik dat liedje ook even aangezet. Nou, geloof me, met 2 wijntjes op.
1: Cheerio.
0: Dan ga je lekker Cheerio, hoor.
1: Ja, Cheerio, die snap ik dan. Cheerio, die snap ik nog wel.
0: Ja.
1: Maar die andere snap ik niet helemaal. Maar en die is totaal niet in wat jij nu gaat brengen.
0: Nee, dit is wel echt iets heel anders, inderdaad.
1: Dus hoe kan het nou dat dan wel aanslaat? Dat hij nu het meest gestreamd wordt op dit moment op Spotify?
0: Ja.
2: Maar je weet het toch van tevoren niet, natuurlijk. Met een film toch ook, die kan floppen, die kan een enorm succes zijn. Dan komt met een nummer, denk ik ook.
0: Ja, je weet niet
2: hoe mensen dat gaan ontvangen, toch?
0: En je hoort altijd mensen zeggen, als iemand een hit heeft gescoord... ik had nooit verwacht dat liedje een hit zou worden.
1: Nee.
0: Over zijn eigen liedje.
1: Ja.
0: Dus niemand heeft er ook hoge verwachtingen van. Dan lukt het wel. Ja, inderdaad. Maar goed, het is alleen maar leuk, toch? Hoe meer, hoe beter. Hoe meer Nederlandstalig.
1: Nee,
0: wat dat betreft
1: is nu, ik ga nu ook een Nederlandstalige podcast met Jan Paparazzi beginnen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat is mijn vriend.
1: Ja, is een goede gozer.
0: Jij bent ook mijn vriend. Wat leuk.
1: Ja, nou, dan kom je langs. Want elke week komt er een... We hadden laatst een pilot opgenomen met John de Bever. Die kende het nummer De Koekoek niet uit zijn hoofd.
2: Ja, dat
1: zingen wij samen. Dan gingen we oefenen of De Koekoek kon zingen. Ja, dat was echt gezellig. Om in mijn achtertuin doen we dat. Gewoon een eigen studiootje en dan gaan we gewoon daar met z'n allen zitten. Hartstikke
0: leuk. Ja,
1: maar
0: dat is leuk.
1: Maar even, waar wil je naartoe dan? Want ik bedoel, je gaat nu een andere stijl aan.
0: Mm-hmm.
1: Wat zit er in je hoofd? Nou, is dat die nummer 1 of zeg ik maak alleen maar dingen omdat ik het leuk vind?
0: Tuurlijk. Weet je, ik zing natuurlijk al heel lang. En ik wil ook heel graag natuurlijk een grote hit. Maar dat is heel lastig. Ik denk voor een vrouw sowieso. Waar dat aan ligt, weet ik ook niet. Want dan gaat de volgende vraag zijn. Ik heb geen flauw idee. Moet je kijken naar de hits allemaal van de afgelopen jaren. Nu noem je er 2 op, Cheerio. Hoe heet het andere liedje? Zon, zak in de zee.
1: Ja, zoiets inderdaad. Ja.
0: Engelbewaarder. Bacardi Lemon. Noem ze maar op, Leef. Het zijn allemaal mannen. Ja, waar het er ligt, ik weet het niet. Je zou bijna zeggen van, ik ga wat aan laten meten. En dan komt het wel goed erna. Maar goed, misschien is dat een optie.
2: Nee, niet doen. Je kan best lekker zingen, toch? Dus,
0: Nee, dat gaat allemaal goed. Maar goed, je moet wel proberen.
1: Heb je dat
0: proberen.
1: Artiest wel nodig? Hè? John de Bever heeft dan de lach, zoals hij altijd zelf zegt.
0: Ja.
1: Bijna elke artiest die een beetje succesvol is, die heeft 1 nummer waar hij van herkend wordt.
0: Het is altijd zijn eerste hit.
1: Ja.
0: De eerste hit kom je nooit meer overheen, zeggen ze altijd.
1: Want die engelbewaarder, dat is ook voor hem een kruis wat hij moet dragen, denk je dan? Voor Marco Schuitmaker.
0: Ja.
1: Nee, maar zonder gekheid. Ik bedoel, dat zal hij nooit meer overheen gaan, zeg jij.
0: Dat denk ik niet. Nee. Er zijn toch maar...
2: luistert.
0: Ja. Nee, je moet wel het streven hebben. Maar noem eens even Bacardi Lemon. Marten Hoogkamer komt daar.
1: Ja, maar dat nummer met Tino maakte...
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Maar
1: niet zo goed
0: echt...
1: als Bacardi Lemon is, inderdaad, ja.
0: Dat is heel gek, maar dat was vroeger al, hoor. Noem maar even wat. Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Die is daarna ook nooit meer over dat liedje heen gekomen. Dat is nog steeds zijn grootste hit.
1: Maar daar ben ik dus ook al over mijn hoogtepunt heen met een avond in de kroeg natuurlijk.
0: Ja,
1: dat is wel pijnlijk eigenlijk.
0: Maar was wel een lekker hitje ook, toch of niet?
2: Victor Maaij, een vriend van me.
1: Jij hebt hem geschreven,
2: ja, fantastisch.
1: Hij had hem 30 jaar geleden al geschreven.
2: Ja, hij heeft...
0: Die clip was goed, hè?
2: Ja.
1: Daar speelde Samantha in mee. Nou, dat was één groot feest. Stond één groot café. Ik zat zaterdag nog in het café. Was echt hartstikke leuk. Want ik moest optreden in Spakenburg daarvoor. Maakt verder niet uit.
0: Jij snabbelt ook lekker, hè?
1: Nee, ik probeer het wel een beetje te doseren allemaal. Oh. Maar dat zou je dus willen, nummer 1 hit.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar het gekke is, jij zegt, je kan niet zomaar van tevoren bedenken wat een hit wordt. Je hebt natuurlijk genoeg successchrijvers gehad die gewoon echt hits op commando kunnen maken, toch?
0: Nou ja, op commando. Kijk,
1: vroeger had je Stock, Aitken en Waterman. Die leverden de ene na de andere hit af met al die grote sterren. Maar blijkbaar moet het wel kunnen.
0: Dat... Ja, maar het is ook zo. Kijk, de echte singer-songwriters zitten 5-6 dagen in de week in de studio. Dus die schrijven serieus 5-6 liedjes in de week. Die worden echt niet allemaal hits. Dat kan niet.
2: Nee.
0: Dus tuurlijk heb je wel heel veel succesvolle gasten op dit moment die schrijven. Maar die schrijven ook niet alleen maar hits natuurlijk.
1: Je weet niet wat je mist. Hebben we die al laten horen eigenlijk?
2: Nou,
0: nee, doe
2: dat
0: nog eens
2: een keer.
0: Dat is wel te kort.

0: Doet me aan het nummer denken.
1: Oh?
0: Maar ik kan er niet opkomen. Nou, misschien dat ik het zo
1: naar ben ik heel benieuwd.
0: Ja, kom er echt even niet op. Maar het doet me echt een heel erg aan een nummer denken. Maar goed.
1: Oh, daar ben ik wel heel benieuwd. App me straks maar
0: even. Ik ga even, als ik erop kom in de auto, dan ga ik hem even terug naar je sturen. Ja. Hey, hoe was het met Wesley Bronkhorst in mijn armen?
1: Ja, was leuk. Ja, was altijd gezellig. Wes is natuurlijk sowieso een topgast. Het was heel leuk om iets samen met hem te doen ook.
0: Ja, dat, je nam hem 's ochtends op zeker, of niet? Ja. In die ja. Nee, jij moet 's middags of 's avonds geen opnames meer met Wesley doen.
1: Die heeft soms keer... is het dan ook, klinkt het ook goed dan hoor. Dat kan
0: dat is geweldig. Wesley deed één keer, we hadden Café Hendricks en Gené. En dat deed ik samen met Helene Hendricks. En dan is het openingsnummer was Welkom in Café Hendricks en Gené. Ja. Maar dat deed Frans Duits altijd. Maar die kon één avond niet. Toen kwam Wesley langs, maar die had een klein beetje gedronken. En die zei Welkom in Café Wilfred en Gené, zong je de hele tijd. En wij de hele tijd, maar het was live. Het is fout, het is fout. Het is Hendricks en Gené. Welkom in Café Wilfred en Gené. En hij bleef het gewoon drie keer zingen. Want toen had hij een klein bakje op.
1: Te doen.
0: Ja, allemaal hij had een klein bakje op, maar dat moet kunnen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Heb je nog meer duets in je hoofd zitten?
1: Ja, er komen nog wat leuke samenwerkingen aan. Maar ik kan nog niet zeggen met wie. Maar
0: jawel.
1: Ja, komen er twee nog.
0: Heb jij Donny al gehad?
1: Nee.
0: Want iemand zei laatst tegen mij, als je een hit wil hebben...
1: Moet je Donny hebben,
0: dan moet je
1: inderdaad.
0: Donny hebben.
1: Ja, ik zal Donny eens bellen, inderdaad. Misschien moeten we dat maar eens doen. Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt.
0: Want dan zou je misschien met... Kijk, dan heb je een mannelijke factor erbij.
1: Ja.
0: En dan zou je dus misschien die hit kunnen maken.
1: Ja.
2: Ah, die gaat het toch wel maken. Een beetje vertrouwen in zijn man.
1: Ja, dat wel.
2: Die hit gaat er echt wel komen.
1: Ja, dat zou lekker zijn. Ja, ik heb in ieder geval wel een heel leuk team. Tenminste, heel leuk, heel goed team ook. Die mega veel gescoord hebben. Al 30 jaar geleden, tot en met nu. En ik laat me eigenlijk een beetje sturen de laatste tijd. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Een beetje dat je aan iemand kan hangen. Want soms heb ik dan een liedje en dan zeg ik, oh, dat is helemaal leuk. En dan zeg je, ja, maar ik denk niet dat dat slim is om dat te doen. En dan gaan we toch iets anders doen. Ik vind dat fijn eventjes.
0: Dat je aan iemand kan hangen?
1: Ja.
0: Dat is lekker.
1: Ja, vind ik
0: van even aan iemand hangen. Ken je dat gevoel, Richard, aan iemand hangen?
2: Nou, dat moet ik niet doen met mijn gewicht. Want nee. We zijn meteen dikke rugklachten. Dus,
0: nee, maar met jouw partij heb je wel mensen waar je zo nu dan even aan kan hangen, toch?
2: Ja,
0: gewoon even...
1: Ja, maar is toch fijn.
2: Plankborden samen, het samen doen, natuurlijk wel.
1: Ik hoef niet meer alleen te doen. En dat is al heerlijk.
0: Ja, maar je zegt, ze doen het al 30 jaar succesvol. Wat hebben ze bijvoorbeeld gemaakt dan?
1: Nou, van Anouk tot nu Dree Hazes en Mart Hoogkamer en Yves Berendsen. Die zitten er nu allemaal, maar al vroeger met Volumia tot
0: Dus zijn ze allemaal weer betrokken geweest?
1: Ja.
0: Oh, dus die weten wel wat ze doen?
1: Die weten wat ze doen, nu ik nog, zou je zeggen.
0: Oh, nou ja. Sorry. Dat zou ik nooit zeggen. Je kent mij, dat zou ik echt nooit doen.
1: Nee.
0: Doe jij nog? Ja, zo werkt het natuurlijk wel een klein beetje.
1: Heerlijk.
0: Maar jij zegt tegen mij, jij treedt vaak op, dat valt best wel mee. Dan moet toevallig morgen in de Westwood optreden.
2: Oh, dat is leuk.
0: Dat is een groot festival in de Westwood. En dan heb je de grote karaoke mee met Gené Show, is het
2: dan. Dat is geweldig.
1: Dus wat gaat er dan gebeuren allemaal?
0: Dan mag iedereen. Ik stond dus afgelopen zaterdag in Spakenburg. Zei, iedereen die met mij een nummer wil zingen, moet daar gaan staan. Stond er een rij van 20 man. Nou. Ik zou hooguit een uur. Ik heb daar gewoon 2 uur staan brullen daar. Dat is echt verschrikkelijk.
2: Ongelooflijk.
0: Maar dat ga ik morgen ook doen. Maar hoe vaak treed jij op dan?
1: Ja, het is een beetje verschillend. De ene keer 5 keer in de week, de andere keer zit ik een keer een week thuis. Dat gebeurt ook wel eens.
0: Ja.
1: Maar weet ik veel, 150 keer per jaar, denk ik.
0: Dus het is goed van leven.
1: Keer. Ja, die gaat
2: de komende tijd, waar ben je de komende tijd te bewonderen?
1: Nou, ik ga dus morgen een beetje de hit ontvluchten. Want ik ga naar Spanje.
2: Lekker.
1: Daar moet ik zingen.
0: 45
1: om bruiloft. Nou, het schijnt iets afgekoeld te zijn.
0: Ja?
1: Ja, dus ik hoop dat het daar. Nou, het voelt in ieder geval cooler als hier.
0: Maar je kan je ook gewoon boeken voor een bruiloft?
1: Zeker.
0: Nou ja.
1: Van alles
0: via
1: nog wat.
0: Showbird of
2: via?
1: Ja, dat zou ook wel een goede zijn.
0: Ja. Ongelooflijk. Ja, hij wordt ook allemaal,
2: mooi bedrijf, ja.
1: Allemaal hier in de buurt. Het is ongelooflijk.
0: Dat zit in Rijswijk. Rijswijk. Ja. Dat zit hier om de hoek.
1: Ja.
2: Nou, top bedrijven. Toei.
0: Ongelooflijk allemaal. Je weet niet wat je mist. Hè?
1: Ja.
0: Zo moet je het maar bekijken allemaal. Hij is nu uit. En, of dit wordt hem, of die daarna, of die daarna. Dan heb je hem gewoon te pakken.
1: We gaan gewoon volgen.
0: Monte Steenwijk gaat voor die ene hit. Die allergrootste hit. Die premium, zeg maar.
1: Dat zou wat zijn, hè?
0: Dat gaat gebeuren.
2: Ja, met de energie die zij altijd meebrengt, is altijd zo leuk.
0: Ja, dus, word je vrolijk van, ja.
1: Doe mijn best.
0: Ja,
1: zo hoort het toch ook? Mensen zijn allemaal zo tegenwoordig zo zagrijnig.
2: Moet het niet hebben.
1: Vreselijk, allemaal die negatieve ellende. Ja,
0: maar dat geldt ook voor Richard. Die energie heeft hem gebracht waar hij nu is.
1: Ja.
0: En ook dat je blijft volhouden.
2: Positiviteit.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Dus succes in Den Haag. Binnen 2 weken moet het rond zijn.
2: Zeker.
0: En dan ga je er als wethouder tegenaan.
2: Gaan we knallen, ja.
0: Ja, ombudspolitiek in Den Haag.
2: Zeker.
0: Leuk, man.
2: Optima forma.
0: Succes ermee, Richard. En jou ook, Samantha.
1: Dankjewel.
0: We zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Friday Move. Dan niet bij Toei, maar die bestaan al 150 jaar in een week. Dat is ook hartstikke leuk voor ze. Van harte en tot later.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en Toei. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in 1 keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de 2e avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. De landelijke storing, waarbij op sommige plaatsen de matrixborden op de snelweg uitvielen, is voorbij, zegt Rijkswaterstaat, dat ook andere problemen had. Zo konden bruggen, sluizen en tunnels niet op afstand worden bediend. Dat gebeurt via het internet. En dat vloog eruit toen tijdens een klus een kabel beschadigd raakte. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nou, het is dus officieel. Die extreme hittegolven in Europa van de afgelopen weken komen echt door klimaatverandering. Wetenschappers hebben uitgezocht dat zo'n bizarre hitte zonder de opwarming van de aarde nagenoeg onmogelijk was geweest. Het is echt een keihard signaal dat het klimaat in een sneltreinvaart aan het veranderen is en dat we de gevolgen nu al volop merken. Europa warmt bovendien een stuk sneller op dan het wereldwijde gemiddelde, wat de situatie hier extra zorgwekkend maakt. Als we niks doen aan die CO2-uitstoot, worden die temperaturen die we deze week voelen in de nabije toekomst gewoon het nieuwe normaal. En dan het Nederlandse offshorebedrijf Allseas. Dat ligt onder vuur vanwege plannen voor diepzeemijnbouw via een Amerikaanse vergunning. Volgens juridisch advies, opgesteld in opdracht van Greenpeace, zijn die plannen in strijd met het VNZ-rechtverdrag. Allseas wil samen met een partner, namelijk TMC Metalen en Mineralen, willen ze metalen en mineralen winnen van de diepzeebodem, terwijl daar internationaal nog geen regels voor zijn vastgesteld. De vergunning loopt via de Verenigde Staten nadat president Trump diepzeemijnbouw onder Amerikaanse wetgeving mogelijk maakte. Greenpeace en 5 andere organisaties roepen het kabinet nu op om in te grijpen. En daar sluit ik me helemaal bij aan. We hebben geen idee hoeveel onherstelbare schade dit gaat aanrichten in een ecosysteem dat al staat te shaken van ellende. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
8: Hallo.
7: Muriel, ja, toch nog vrolijk. Europese consumentenclubs, waaronder onze Consumentenbond, pikken het niet langer dat grote energiebedrijven aan greenwashing doen.
8: Dat klopt, Harm. En ze hebben een officiële klacht ingediend, omdat reuzen zoals Shell en Vattenfall fossiel gas verkopen alsof het een schone en duurzame keuze is.
7: Ja.
8: Terwijl dat gas in werkelijkheid bijdraagt aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Er wordt ons bijvoorbeeld voorgespiegeld alsof een piepklein beetje groen gas de boel ineens klimaatvriendelijk maakt. En ook beloven ze CO2-compensatie via bomen en planten, maar daar is volgens onderzoek helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor.
7: Mm-hmm.
8: Consumenten worden zo misleid. Goed dat dit aangepakt wordt door de Consumentenbond. Als je energie koopt en een contract afsluit, dan moet het wel kloppen, toch?
7: Ja, en het is ook hoog tijd dat deze schaamteloze misleiding keihard wordt aangepakt, want we kunnen in deze klimaatcrisis geen tijd meer verliezen met sprookjes van vervuilende multinationals.
5: The Green Quest.
7: Praten over het klimaat. Veel mensen ervaren het als dodelijk vermoeiend. Zeker als ik er ook bij ben. We strooien met CO2-budgetten en transitiepaden alsof het pepernoten zijn. Geen wonder dat de burgers daarom de hakken in het zand zetten. Dat is althans de stellige overtuiging van Jens van der Welen van Transitietaal. Het is hoog tijd om die taal te verduurzamen, Jens.
9: Ja, of in elk geval te veranderen en wat te vereenvoudigen. Want we praten, zeker duurzaamheidsprofessionals praten behoorlijk ingewikkeld, vol jargon, zodra het gaat over de transities.
7: Ja, laten we eerst even die klik maken, taal en duurzaamheid. Wanneer heb jij die twee zaken met elkaar verbonden, dat je ineens dacht, hey, daar zit iets?
9: Eigenlijk al lang geleden tijdens mijn studie, toen las ik een boek van Frank Luntz, een Amerikaanse taalstratege, dat heette Words at Work. En hij was een taalstratege, dus ik dacht, oh wauw, je kan dus daar je werk van maken. Maar
7: Machiavelli was er ook zo eentje, hè? Dus het was al eens eerder bedacht. Maar,
9: juist, ja. En, maar hij adviseerde allerlei oliebedrijven over taal die voor hun doelen slim werkte. En daar vertelde hij heel triomfantelijk over. Een voorbeeld was Drilling for Oil. Daarvan merkte toen de tijd, 20 jaar geleden, dat mensen dachten aan schade, boren. Dat kan niet goed zijn voor het milieu. En dat hij ging allerlei woorden testen en ik kwam erachter dat energy exploration veel fijner klonk.
7: Ja.
9: Hè? We gaan eens even verkennen. Het klonk veel voorzichtiger.
7: Klinkt veel voorzichtiger. Het is namelijk ook gewoon liegen.
9: Ja, dus, juist. En ik dacht enerzijds, oh wauw, wat slim en wat tof dat je dat kan worden. Maar ik dacht ook, kunnen we dat niet ook voor het goede inzetten?
7: Ja, dat ben jij gaan doen. Als we dan naar die energietransitie kijken, dan struikelen we zo'n beetje over de technocratische termen. Hoe is dat ontstaan? Waarom praten we eigenlijk zo saai wat jou betreft over zoiets cruciaals?
9: Ja, wat ik vooral om me heen zie, zijn heel veel duurzaamheidsprofessionals. Hè, dus mensen die in hun werk bepaalde doelen te halen hebben.
7: Mm.
9: En vaak gaan we dan ook zo praten. Hè, dus we hebben het klimaatakkoord van Parijs te halen. Of we hebben klimaatdoelen. Of we moeten nou eenmaal de klimaatwet naleven.
7: Maar wat zit daar voor diepere logica onder? Ben je daarachter gekomen? Is dat omdat ze eigenlijk weten dat het op hun manier en met hun aanpak het helemaal niet gaat lukken, of het veel complexer is dan ze in woorden kunnen vatten, dus plakken ze er maar plaatjes op en dan begrijpen we elkaar min of meer wel en dan laten we elkaar met rust. Zoiets?
9: Ja, ik denk dat verschillende dingen meespelen. Eentje is ook van dat we heel erg vanuit ons eigen perspectief praten. We hebben bepaalde doelen te halen.
7: Mm-hmm.
9: En daarmee, dus dat is een ander aspect ervan, maak je het ook wel, plaats je het een beetje buiten jezelf.
7: Ja.
9: Wij als gemeente willen liever ook niet, maar het moet nou eenmaal van Brussel of het moet van Parijs.
7: En dan gooien we de jargon op en dan lijkt het alsof het zo is.
9: Nou ja, een ander aspect is dat ze er ook superveel van weten. Dus echt vaktaal zit dan in de weg.
7: Ja. Ja.
8: En wordt het daarom dan ook zo ingewikkeld? En nog een vraag daarbij. Stel nou de klimaatwet, daar is natuurlijk niks slechts mee. Maakt de overheid dan een communicatieplan? Hoe ga ik dat dan doen eigenlijk met mensen?
7: Hoe breng ik dat voor het voetlicht?
9: Ja. Ongetwijfeld, maar vanuit de overheid zijn er een heleboel verschillende teams, afdelingen, bestuurders die allemaal woorden nodig hebben. Die allemaal een keer een persbericht of een website of een social media post hebben. Die gaan allemaal opnieuw hun woorden verzinnen. En die vertellen dan, wij hebben dit doel te halen. In plaats van dat allemaal op elkaar afgestemd is.
7: Weet je een voorbeeld van een belachelijk woord van je zegt, nou, dat kwam uit de hoge hoed, zeg.
9: Het zijn een heleboel containerbegrippen vooral. Ja, ik zit er intussen zo vuistdiep in.
7: Maar die kennen wij ook allemaal. Ja. Maar ik vond die energy exploration, wat zei je?
9: Ja.
7: Dat vind ik wel heel mooi ook. Heb je nog een Nederlands voorbeeld?
9: Zoals klimaatadaptatie, eiwittransitie, biodiversiteit. Zijn een
10: dat is gewoon mijn leven, hoor. Ja. Daar praat ik elke dag over. Ja.
9: Dus. Ik ben een keer op de markt gaan staan en mensen vragen, wat betekent dit?
10: Ja, ja.
9: Maar 8 op de 10 heeft geen idee wat het überhaupt is.
10: En je noemt er nu een paar. Zijn dat nou ook precies de woorden waar de gemiddelde Nederlander klimaatvlekken van in de nek krijgt? Begrijpen ze het gewoon niet?
9: Nou, die vlek in de nek ontstaat vooral bij woorden als moeten, niet meer mogen, minderen. Die 3 M's eigenlijk. Hè? Dus waarbij je het gevoel krijgt, of veel mensen krijgen dan het gevoel dat hen iets wordt opgelegd of afgepakt. En dat het hun eigen vrije keuze in de weg zit.
10: Ja, ik denk ook met Muriel even die kant. Dat herkennen wij. Ik noem er even een paar. Ik had op een gegeven moment heel veel schaamtes. Hè? Dus vliegschaamte, vleesschaamte, bladblaasschaamte, barbecue-schaamte, tegelschaamte. Het ging maar even door. Ja. Maar we moeten consumeren. Tweedehands kleding moet. Nou, je moet van alles inleveren, je zei het al. En dat zijn ook allemaal woorden die, waarvan jij zegt, die moeten we niet meer gebruiken.
9: Ja, daar zou ik op zijn minst mee oppassen. En wat we vaak vergeten
10: is, noem maar eens een alternatief voor consumeren.
9: Nou, ik verzamel van die voorbeelden. Ik bedenk het niet allemaal zelf. Maar eentje is genieten van genoeg. Dat is een heel ander verhaal.
8: Ja,
9: we hebben echt een overvloed aan spullen. En dat kunnen we gebruiken, delen, uitlenen, noem het maar op.
10: Ja. Maar het punt is vaak dat bij die overconsumptie 3/5 van alle kleding die we binnen een jaar aanschaffen gooien we met z'n allen ook weer weg. Soms met de kaartjes te gaan. We weten helemaal niet meer wat genoeg is.
9: Ja.
10: Dus jij maakt ook weer gebruik van woorden. Die zijn wel leuk, maar weten we eigenlijk wel wat jij bedoelt.
9: Ja, ja, wat ik probeer te doen met transitietaal is laten zien wat de nadelen zijn van onze huidige manier van doen. Hè. En dat voorverpakken in woorden. Hè, dus fast fashion, supersnel, superveel kleding. Wat is daar het nadeel van? Nou, dat die kleding van abominabele kwaliteit is. Dat
10: en
9: is
10: uit China fashion. Moet komen en de hele kledingketen heeft verwoest.
9: Ja. Dus wat je wil laten zien is, je kan het kopen, maar na 2 wasjes kan je het weggooien. Ja. Dat is eigenlijk je geld ook niet waard.
10: Hoe noem jij het dan? Ultra fast fashion noem jij
9: het? Het is flut fashion of het is wegwerpmode. En dan wil je daarna laten zien dat het alternatief juist heel erg positief is.
10: Maar wacht even, je zegt dus af en toe ook wel degelijk nare dingen. Want ik had bij jou zo'n soort aura van het is een en al sugarcoating. Maar je af en toe zeg je gewoon flut fashion. Wat loop jij nou in een flutjurk van flut fashion? Vind ik wel een mooie.
9: Het transitie gaat eigenlijk om 2 situaties. Hè. Dus van waar we nu staan, waar we vanaf willen. Dat mag je best een beetje pijnlijk maken. Mm-hmm. En de nieuwe situatie waar we naartoe willen. Dat wil je juist fijner maken. Dat unieke vintage fashion items zijn.
8: Ik vind het heel leuk bijvoorbeeld. Want hij heeft het niet over afdankertjes, maar een doorgeefjas.
10: Maar een afdankertje kan ook niet meer.
8: Maar dan heb ik het gevoel dat ik iets positiefs doe. En dan zet dat natuurlijk wel aan tot een goede actie, toch?
9: Ja, het is een mooi voorbeeld,
8: ja.
10: En dat kan ook in een heel kleine kring, hè. Ik draag bijvoorbeeld op dit moment een doorgeefbroek van mezelf van 30 jaar geleden.
8: Ja. Nou,
9: precies. Dat is geen wegwerpmode.
10: Nee, die vond ik gewoon te zonde, te mooi om weg te gooien. Nu is die weer hip. Ik las een woord in de voorbereiding bij jou en dan moest ik toch even heel diep ademhalen. Treintrots.
9: Oh ja, ja, wat riep dat bij jou op?
10: Nou, ja, jeuk.
9: Oh ja.
10: Ja, want ik moest als kind al met de trein, we hadden geen auto. Dus ik heb een haat-liefdeverhouding met de fiets en de trein. Maar werkt dat? Daar gaat het veel meer om.
9: Nou, het gaat allemaal om associaties. En die kunnen best wel verschillen per persoon of per doelgroep. Het belangrijkste tip is misschien ook wel dat je dat het niet gaat niet om wat je zegt, maar wat de ander hoort. Het is heel goed blijven luisteren, testen, je afvragen hoe komt het over op de ander, op degene die ik mee wil krijgen.
10: Ja.
9: Vandaar ik mijn vraag aan jou. En wat roept dat bij jou?
10: Ja, ja, ja.
9: Het gaat niet om wat ik ervan vind.
10: Nee, maar ik ben natuurlijk ook van de generatie uit de jaren 60. Toen hadden we niks en kregen we niks en waren we met heel weinig tevreden. Dus het kan nog steeds heel goed. Maar als je nu kijkt, want dat doe jij, de psychologie achter communicatie. Waarom roept het zoveel weerstand en vlekken op? Dat zijn allemaal die dingen van mag niet, moet niet, of moet wel, dat we willen ons in deze verwende tijd niks meer laten zeggen. Terwijl ik denk, die urgentie is heel hoog. Die moeten we wel degelijk ook echt communiceren. Er zijn ook weer onderzoeken die dat aantonen. Hoe ga je met dat soort wetenschap om?
9: Ja, ik had het net al over die 2 staten. Hè? Dus de huidige situatie, daarvan mag je best wel op de pijn drukken. En de mensen herinneren aan, ja shit, het is nu 42 graden in Frankrijk. Hoe warm is het hier? 35 graden. Dat komt door klimaatverandering. En daarna wil je laten zien, waar gaan we dan naartoe? Wat is daar aantrekkelijk aan? Wat is daar fijn aan? Oh ja, dus het heeft ook allerlei voordelen. En vaak negeren we die wat de voordelen ervan zijn. En wat je daarna wil laten zien.
10: Ja, want de nadelen benadrukken we namelijk ook niet. We doen net alsof het wel weer overgaat, maar dat is niet zo. Dus wat zou je dan. Je constateert wel met een soort strengheid hoe het nu is. Namelijk, het is flut fashion, het is veel te heet, klimaatverandering. Maar dan moet je op een gegeven moment ook benoemen wat we dan moeten veranderen. Hoe pak je dat aan?
9: Ja, eigenlijk wil je laten zien hoe we van de huidige staat naar die andere staat kunnen komen. Dus daar help ik veel organisaties mee met hun verhaal ontwerpen. En dan komt daar meestal op neer dat je bedenkt, oké, hier kunnen we niet blijven, daar willen we naartoe. Mm-hmm. En dan wil je laten zien hoe jouw initiatief, project, idee, plan, waar je ook aan werkt als groene veranderaar.
10: Ja, maar de enige die ik zo uit mijn hoofd vind, on the way to planet proof. Dat is nou letterlijk dat proces.
8: En hij helpt je. Ik sta hier al jaren naast jou. Ja. En dan hoor ik altijd, dit mag niet meer, dat mag niet meer, zes mag niet. En
10: dit mag ook niet. Mij interrumpeer net.
9: Maar wat winnen we er dan mee? Hè? Er zijn allerlei voordelen aan dat het juist, weet ik het, dat je straat groener is, dat het koeler is, dat je je buren vaker ontmoet als je dingen gaat. Er zijn een heleboel voordelen die we vaak al inslikken.
10: Die zijn mooi.
9: Over durven te beginnen, omdat we bang zijn dat we worden gezien als een moraliserend vinger.
10: Ja. Nee, maar die groene straat zal wel moeten, want je hebt meer hittestressdoden dan coronadoden in het heetste jaar tijdens de crisis. Dus we zullen iets moeten doen. Aan de andere kant willen we ook van dat hele klimaatprobleem af. En als ik dan zo'n taalding eruit pik die ik dan onthoud, on the way to planet proof, het eerste wat ik aan Friesland Campina vroeg, en wanneer komen we daar dan? In het jaar Sint-Juttemis? Of weet je, het is zo vrijblijvend als wat? Ja. Is het niet ook allemaal taalversluiering waar jullie aan doen?
9: Ja, ik zit me af te vragen of je dat niet ook in een categorie greenwashing kan stoppen. Hoor.
10: Letterlijk voor mij.
9: Ja. Als je zegt, heel groot planet proof, en dan de kleine lettertjes on the way to. Dat je de associatie krijgt van, oh, dit zal wel goed zijn.
10: Dus het is niet een advies uit jouw koker?
9: Nee, dat niet.
10: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik vind dat allemaal toch een beetje greenwasherig.
9: Ja, zeker. Nou, wat ik vooral wil laten zien is dat de vervuilende, fossiele, oude manieren van doen, daar mag je gerust negatieve termen voor verzinnen. Ja. Juist die je gevoel oproepen van, hey, dit klopt niet.
10: En dan zeg jij, we moeten eigenlijk toe naar waar we heen willen. En dat moeten we in mooie taal een soort lonkend perspectief maken. Maar hoe kun je dat vormgeven zonder dat het lullige kleine dingen worden?
9: Ik zit nu nog even na te denken over die melken. Hè, want het alternatief van melk is dan havermelk.
10: Bijvoorbeeld.
9: Maar dat mag niet zo heten. Hè? Dan heet het haverdrank of haverdrink staat op het pak.
8: Ja.
9: Terwijl je juist wil laten zien dat het alternatief, wat veel minder schadelijk en vervuilend is, ook normaal is en eigenlijk net zo vertrouwd is als wat mensen al kennen.
10: Ja, en daar waren ze nu weer over aan het kijken of die haver wel zo onschuldig is. Hè? Dus het is allemaal helemaal niet makkelijk. Je moet op een gegeven moment ook gewoon drink gewoon koffie met niks erin.
9: Ja,
10: drink
9: zo.
10: Maar alles wordt opgetopt en nog een klottertje van dit en nog een koekje erbij. Noem maar op. Dus het is een en al luxe. Dus dat moeten we met elkaar onderzoeken. Maar die taal die het ondersteunt, hoe duidelijk mag je ook zeggen wat er uiteindelijk niet wenselijk is? Mag je alleen de mooie dingen benadrukken of mag je ook zeggen, we moeten gewoon minder vliegen? Want anders wordt het niks.
9: Voor mij mag je dat gerust zeggen.
10: Maar jij vindt dat het niet werkt.
9: Ik zou vooral vertellen wat je juist wel bent gaan doen.
10: Ja,
9: als jij juist wel een superleuke internationale treinreis hebt gemaakt, dat waren mijn mooiste vakanties persoonlijk.
10: Hier.
9: Vertel dat dan, hoe leuk en avontuurlijk dat is. En hoe mooier je herinneringen zijn dan 6 uur lang opgesloten in de metalen buis door de lucht vliegen.
10: Ja, ik moet dat toch gaan oefenen.
8: Ja, die is een les voor jou vanmiddag.
10: Ik heb zo'n fijne treinreis gemaakt naar München. En dan ben ik daar naar een heel mooi. En dan zeg ik, lekker niet met het vliegtuig, zeg ik dan toch nog. Aan het eind. Dus ik moet dat leren, ja.
9: Een beetje uit wie het zegt. Hè? Dus van mensen, van jou weten mensen intussen. Ja, oké, die komt uit die groene hoek en van mij ook.
10: Ja.
9: Soms is het handiger om een onverwachte boodschapper te hebben. Hè? Dus dat je medestanders krijgt. Weet ik het, buurman of een kennis. Die dat ook gaat zeggen. Die daar ook voor uitkomt. Ja.
10: En werkt dat uiteindelijk ook bijvoorbeeld voor een overstap naar een andere, en in mijn geval een circulaire economie? Want daar willen we naartoe. Dat het zo in taal weten te vatten dat ook de bakker op de hoek denkt, ja, daar wil ik ook naartoe.
9: Nou, met één keer dat zeggen maakt het geen verschil. Hè? Dus, maar het mooie van taal is dat we het allemaal gebruiken, dag in, dag uit. En dat is tegelijkertijd een hele grote kans. Want hoe we hierover praten met z'n allen vormt ook hoe we hier met z'n allen over denken.
10: En gewoon volhouden.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: We praten verder over de kracht van woorden in de klimaatcrisis, want woorden doen ertoe. De gast is nog altijd Jens van der Welen van Transitietaal. En ook ons groene geweten is hier Muriel Arts. Wat is het ergste wat jij zegt over klimaat, Muriel?
8: Wat ik zeg over klimaat? Als ik een woord gebruik, bedoel je?
10: In de meest negatieve zin, want heb je ook van die dingen waar je helemaal op los gaat? Dat je zegt,
8: ik probeer het altijd dan maar niet te zeggen, maar ik denk het wel.
10: Knap. De vraag is, hoe praten we onszelf nou echt die duurzame toekomst in? Daar gaat het om. Als jij vandaag de baas zou zijn, Jens, van alle klimaatcommunicatie in Den Haag, in de politieke cirkels, wat is dan de allereerste term die jij subiet verbiedt?
9: Nou, ik hoorde laatst een term en daarvan dacht ik, oh, dat zou ik niet zo zeggen. Dat was iemand van Naturalis, volgens mij, die had het over, we zijn als Nederland kampioen in biodiversiteitsverlies. En toen dacht ik, oh nee, dat is niet handig, want dan plak je allerlei positieve associaties. Mensen scrollen door hun nieuwsfeed en die zien kampioen en dan een lastig woord.
10: Kampioen, dan ga je toch klikken, dan wil je zien, we zijn het beste.
9: Ja. Ik zou daarbij vooral onder ogen komen wat er echt aan de hand is. We zijn de grootste verliezer, we zijn een sulletje, we bungelen onderaan in Europa.
10: Dat mag wel.
9: Ja, juist. Dus,
10: Je weet het, biodiversiteitsverlies is de grootste killer voor de mensheid. En in Nederland staan we echt heel laag. En als we niet snappen hoe die nature tipping points in elkaar haken met al dat verlies, ja, dan komen we er nooit natuurlijk.
9: Ja, precies. Je wil juist laten zien wat de effecten daarvan zijn. Hè. Dus niet de natuur als iets ergens anders van, oh, dat is ook nog nice to have, leuk voor recreatie, maar
10: essentieel,
9: maar daar zijn
10: aan
9: we afhankelijk
10: basis
9: van. Dat zorgt ervoor dat wij kunnen eten en drinken.
10: Letterlijk, wij zijn het.
9: Ja.
10: Als je nou hebt over klimaatdoelen, voor jou ook niks. Dat is abstract. En dat gaan mensen niet in beweging zetten. Hoe zouden we het anders kunnen noemen? Ik zat na te denken, designing the future, volhoudbaar naar 2050 en verder. Zeg het maar, heb je alternatieven?
9: Ja, er zijn een heleboel termen die ervoor zijn bedacht, van toekomstbestendig of volhoudbaar of groen. Zo zijn er nog meer.
10: Nou, groen is ook een beetje uitgelubberd, alles is groen.
9: Ja, de Green Quest neemt ons mee over verhaal.
10: Ja, maar wij zijn echt. Wij waren eerst en echt, zijn wij. Wij liegen niet.
9: Dus je kunt een heleboel woorden voor verzinnen, maar daar is ook wel het risico van dat het zijn waarde verliest. Hè? Dus je kan een heel mooi nieuw woord verzinnen, maar als mensen daar ook weer negatieve associatie bij krijgen, dan
10: schiet het ook niet op.
9: Schiet het niet op.
10: Nee. Je merkt dat bij duurzaam heel erg, dat was op een gegeven moment op. Alles is duurzaam.
8: Maar jij zegt eigenlijk, er gaat dus heel veel mis, hè, over die communicatie en klimaat. Maar hoe ziet het er nou concreet uit? Als jij mag het helemaal bepalen, hoe ziet het er dan uit? Hoe gaan we dan communiceren?
9: Ja, ten eerste veel simpeler, eenvoudiger. Dus echt in gewone mensentaal. Het gaat niet om zero-emissie-zones, maar het gaat om schone luchtstraten. Dus benoem de voordelen en noem die in de woorden. Want het is vervolgens heel moeilijk voor mensen, als dat het woord is, te gaan zeggen, ik ben tegen schone luchtstraat. Oh, ben je daarvoor, vieze lucht? En dus dat, als je het in één woord weet voorverpakken, weet voor te verpakken, is dat superkrachtig.
10: Het scheelt weer.
9: Oppassen met die verliesframes, dus consuminderen, maar maak daar genieten van genoeg van.
8: Genoeg, die vind ik leuk.
10: Maar het is ook weer gewoon toch niet het monster in de bek kijken. Hè? Terwijl de Universiteit van Bath 2 jaar geleden liet gewoon het hele monster aan de jeugd zien. En dat mocht niet, want die slaan depressief in de achteruit. En die kwamen keihard in beweging. Geen gelul, je moet gewoon minder, je moet anders, je moet ophouden. Je moet een toekomst maken, ook in positieve zin. Dus soms werkt het weer wel.
9: Super mooi. Als dat voor die groep heel goed werkt,
10: heel goed.
9: Moeten we daar ook onderscheid in maken. Hè? Ja. Dus,
10: zure vijftigers, die hebben dat van jou nodig.
9: Juist, welke groep wil je meekrijgen en gaat het ook vooral testen? Hè? Dus het is lastig. Ik probeer nu een soort van simpel drie.
10: Ik snap wat je zegt. De groep die misschien het minst weet en het meeste verliezen heeft, die slaat het hardst in de achteruit van alles wat er moet en niet mag. En we hebben er zo hard voor gewerkt, we hebben er recht op. Ja, ik snap dat wel, ja. Dus, is er ook een groot verschil in hoe je praat met de directie van de multinational versus de consument in de supermarkt?
9: Bij alles probeer ik de brug te slaan naar waar zijn zij mee bezig. Wat is voor hen belangrijk? Kun je op een of andere manier een haakje vinden met hun eigen waarden en hun eigen opgaven?
10: Mm-hmm.
9: Dus dat kan ook betekenen dat voor CEO's of voor beleidsmakers je andere woorden kiest.
10: Toch andere woorden. Ja. En in de kern is het wel grappig dat als je analyseert waar we heen willen ontwikkelen, dat verandering gaat altijd ten koste van pijn en frictie en het moet op de chaos worden bevolkt.
11: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Verandering zag gaan gebeuren.
2: Een klassieker is de plofkip. Wat echt een woord is wat volgens mij de wereld veranderd heeft.
3: Ja.
2: Bedacht door Wouter Klootwijk van de Keuringsdienst van Waarde. Ja, ja, ja. En daarna door Wakker Dier heel groot gemaakt.
3: Maar sloopmelk vind ik ook een goeie, hoor.
2: Ja, sloopmelk is de opvolger. Ja. Hoor ik ook steeds vaker omheen.
3: Ja, ik vind hem heerlijk.
2: Dat staat niet op de pak, hè. Op de pak staat gewoon weidemelk on the way to planetproof. Ja. Maar als mensen het gaan overnemen, gaan vragen bij hun supermarktmanager of het bij hun vrienden zeggen of in het café, dit is toch geen plofkip of sloopmelk.
3: Ja.
2: Dan heb je op een gegeven moment helemaal die spotjes niet meer nodig. Dan gaat het
1: Dat was een goeie. Ja,
3: vind ik mooi. Ja. Dan heb je ook gewoon de waarheid en waar het heen moet, heb je eigenlijk in één of twee woorden weten te vatten. En daar gaat het volgens mij voor. Jens van der Welen van Transitietaal, dank dat je hier was.
2: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
3: Mooi. Ik ben benieuwd wat onze evaluatie voor woord krijgt. Muriel, elke week delen we in dit programma een impactpluim uit. Ja. Iemand die echt het verschil maakt. Wie krijgt hem?
1: Deze week krijgt Dirk Lodewijk dat. Hij is CEO van Royal Koopmans. Al heel lang, 15 jaar. En dat is juist goed, zegt hij. Ik heb hem vorige week nog gesproken. Dan kan je echt iets voor elkaar krijgen. Het heeft te maken met hun inspanningen met nedertarwe en de langjarige beweging die ze maken met Nederlandse boeren, bakkers en burgers.
3: Mm-hmm.
1: Nederlandse tarwe was jarenlang vrijwel uitsluitend bestemd voor veevoer. Terwijl ons brood werd gebakken van graan dat duizenden kilometers had afgelegd en ook niet altijd duurzaam was geproduceerd.
3: Ja.
1: Draaide uiteindelijk alleen maar om veel en de laagste prijs. En zij zeiden, Nederlandse baktarwe moet weer terug in ons brood. En 5 jaar na de lancering, let op, is het uitgegroeid tot een beweging van meer dan 150 boeren, 35.000 ton duurzame Nederlandse baktarwe per jaar.
3: Mooi woord, hè?
1: Ja, heel mooi. En het mooie is ook, Jens, mooi woord, baktarwe. En het mooie is ook boeren verdienen er letterlijk een betere boterham door met een meerprijs van 22 euro per ton.
3: Ja,
1: dat
3: is mooi.
1: Dat is toch helemaal goed?
3: En dan noemen we dat oude vergehaalde graan noemen we bloostarwe. Want dat moesten we eigenlijk maar niet meer doen. Uiteindelijk willen ze bij Koopmans dat 100% van het graan duurzaam van Nederlandse bodem komt. Dat vind ik heel erg mooi. Het gaat een enorme boost opleveren voor de Nederlandse natuur-inclusieve landbouw. Hulde. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Noodweer zorgt op verschillende plekken voor problemen. Zo is op een aantal plekken het onweer in daken geslagen en zorgt dat voor brand. Op de TT-feesten in Assen werd een deel van de avondprogrammering stilgelegd. En in Amsterdam is het concert van Lil Kleine voortijdig beëindigd omdat het begon te onweren. Door een blikseminslag is er geen treinverkeer meer tussen Gouda en Den Haag. De veiligheidsregio Utrecht krijgt veel meldingen binnen en roept op alleen te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In het hele land geldt code oranje, vooral vanwege het vele onweer, de flinke hagel en omdat het enorm kan hozen. De spelers van het Nederlands elftal zijn gewaarschuwd. Ze hebben in de wedstrijd tegen Marokko een scheidsrechter die er niet voor terugdeinst om een rode kaart uit te delen. Hij floot ook de eerste wedstrijd op het WK, Mexico-Zuid-Afrika, en toen gaf hij er 3. De wedstrijd van Oranje is maandagnacht. En Max Verstappen heeft excuses gekregen van zijn teambaas. Die zegt dat het niet te voorkomen was dat Max crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens zijn teambaas lag het aan de aerodynamica van de auto en kon Max er dus niks aan doen. Hij staat morgen in Oostenrijk wel als 5e. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien met onweer en flinke hagel. Komende middag veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een 4-delige serie. En dit is alweer het slot, deel 4, grip op de systemen. Het gebeurde een paar maanden geleden nog. Een hack bij 1 leverancier raakte een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen. De zorg leunt steeds zwaarder op digitale systemen en die worden vaak geleverd door een handjevol grote IT-bedrijven. En juist dat maakt natuurlijk kwetsbaar. Dus hoe houden we de zorg digitaal overeind in vredestijd en in crisis? Bij mij om daarover te praten zijn Bert Moorlach, Corporate Information Security Officer, oftewel CISO, bij het UMC in Groningen en voorzitter van het Samenwerkingsverband voor Digitale Veiligheid tussen alle UMC's. Welkom Bert, fijn dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: En tegenover jou Suzanne Bakermans, adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. Veel kortere titel, maar minstens zo belangrijk. Welkom Suzanne, fijn dat jij er ook bent.
9: Dankjewel.
7: Om met jou te beginnen, er is inmiddels best wel wat angst, hè, voor hackers, voor hacks bij ziekenhuizen. Omdat je toch wel een beetje het gevoel hebt van, kan dat zorgsysteem echt plat? Nou, we zagen in april eigenlijk een soort voorproefje, een grote hack bij Chipsoft. Neem ons even kort mee in de notendop, wat gebeurde er toen?
8: Ja, wat er toen gebeurde was dat er dus een ransomware aanval is gepleegd bij Chipsoft. En dat heeft er toe geleid dat heel veel ziekenhuizen op dat moment dat daar de alarmbellen dus afgingen. Mm-hmm. Want er is data gestolen. En uiteindelijk is er niet hele grote schade geweest, gelukkig, binnen de ziekenhuizen. Maar wat wel met name getroffen is, is eigenlijk de aanloop vanuit de eerste naar de tweede lijn. Ja. Dus de communicatie, zeg maar, vanuit huisartsen naar ziekenhuizen toe.
9: Ja, het ging bijvoorbeeld om het elektronisch patiëntendossier, hè? Want dat doet Chipsoft. Die levert dat aan 70% van de ziekenhuizen.
8: Ja,
9: ja, als dat plat ligt en er is dus niet meer een dossier over mij, terwijl ik misschien zo meteen het ziekenhuis in moet.
8: Ja.
9: Dat is vrij ingewikkeld.
8: Dat is zeker vrij ingewikkeld, want dat is uiteindelijk het belangrijkste systeem in een ziekenhuis. Want wat je zegt, alle informatie staat daarin. En ook zeg maar de portal, als het ware, waar patiënten bijvoorbeeld ook hun afspraken maken. Ja. Of inzage hebben in hun eigen gegevens.
9: Klinkt voor mij dan wel als systemen. Ja, tuurlijk onhandig dat je niet bij het dossier kan. Ja. Aan de andere kant, ja, een ziekenhuis lag niet plat. Hè? Ik bedoel, de spoedjes konden nog steeds gedaan worden in de ziekenhuizen.
8: Ja, klopt. Gelukkig heeft die hacker niet voorgezorgd dat alles plat lag. Ziekenhuizen hebben uit voorzorg dus maatregelen getroffen om bijvoorbeeld de VPN-verbinding te verbreken.
9: Ja, dus gewoon die systemen offline gehaald, zodat de hackers nergens meer bij kunnen, hè?
8: Ja, klopt inderdaad.
9: Ja. Ja. Dus dat was dan eigenlijk de impact. Zeg je dan, dit is echt een hele heftige gebeurtenis? Of denk je, dit had veel erger kunnen zijn?
8: Dat laatste sowieso, denk ik, vooropgesteld. Wel heeft het er denk ik voor gezorgd dat het awareness in de zorg met name, denk ik, wel echt behoorlijk is toegenomen.
9: Ja. Dat is eigenlijk een positieve kant van het hele verhaal.
8: Zeker. Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel in dit geval.
9: Ja.
8: Dus dit heeft er wel voor gezorgd dat alarmbellen echt zijn afgegaan. En ik denk dat ieder ziekenhuis nu wel echt goed nadenkt, nog meer dan dat het al deed. Hoe hebben we de boel georganiseerd? Hoe afhankelijk zijn we van bepaalde leveranciers? Mm. En hoe kunnen we de afspraken zo maken dat we dit in de toekomst, dat we daar weerbaarder voor worden.
9: Ja, precies. Nou, daar maken we ook deze aflevering over. Bert, jij bent verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van het UMC in Groningen. Jullie werken niet met Chipsoft. Had jij dan ook helemaal geen last van die hack die toen in april was?
10: We gebruiken een andere EPD inderdaad. Een andere leverancier. We doen wel uitwisselingen natuurlijk voor informatie met elkaar. En daar zat zeg maar onze aandachtspunt met betrekking tot de andere ziekenhuizen. Hoe kunnen we goed blijven uitwisselen tussen de verschillende EPD's?
9: En daar hadden jullie dus wel degelijk last van, want dat kon niet toen. Die systemen bij de andere
10: waren offline. Doen. Dus en daarvoor werden dan de noodprocedures gebruikt en andere systemen om die uitwisseling wel tot stand te brengen.
9: Ja, super irritant dus, want dan denk je, je hebt het zelf goed geregeld. En dan ligt toch al je collega's liggen dan eigenlijk plat, waardoor je er toch wel last van hebt. Als UMCG, hebben jullie zelf ook vaak te maken met cyberaanvallen?
10: Cyberaanvallen worden altijd gedaan op organisaties. En wat je ziet is dat bij de veranderingen in de maatschappij, en je ziet al in de oorlog, een van de podcasts hiervoor werd er ook over genoemd van, zorg wordt aangevallen gewoon.
9: Ja, in een crisistijd, in oorlogssituaties.
10: Ja, in oorlogssituaties, maar ook in, wanneer is de oorlogssituatie, hè, in de digitale wereld? Want ook vandaag de dag worden alle ziekenhuizen gewoon aangevallen.
9: Ja, dus digitaal is het eigenlijk altijd oorlog, zeg je?
10: Digitaal moet je altijd rekening houden dat je aangevallen wordt. En dat wordt je ook dagelijks gedaan.
9: Oké, weet jij wie daar dan meestal achter zitten die jullie aanvallen?
10: Nee, niet altijd. Soms weet je het en zie je zeg maar waar het wegkomt. Maar je kunt in de digitale wereld kun je natuurlijk niet altijd zien van, als iemand uit een bepaald land komt, dat die ook daadwerkelijk die persoon is uit dat land.
9: Nee, dat snap ik.
10: En dat maakt het gewoon heel erg lastig met digitale
9: Maar soms zie je het wel. Heb je een voorbeeld? Door wie zijn jullie getarget de laatste tijd?
10: Nou, niet echt een voorbeeld. Wat we wel zien is dat partijen zeg maar namen op het internet zetten. En daarmee zeg maar een lijstje maken van, hier gaan wij targeten. Of hier gaan we dus, of hebben wat gedaan. Mm. Ook in de situatie een paar jaar geleden met DDoS op UMCG.nl.
9: Ja.
10: Onze
9: gewoon een site platleggen. Ja.
10: Platleggen, ja. En dan zie je dus dat het heel erg gericht is op een organisatie.
9: Ja, ik zie dat dus heel erg als een beetje cyberpesten. Want het feit dat je website plat ligt, is balen. Maar is niet meteen cruciaal, denk ik, voor je bedrijfsvoering, zou ik zeggen. Aan de andere kant, als jij zo vaak dit soort hacks of eigenlijk pogingen tot hacks voorbij ziet komen, je weet soms ook wie erachter zitten, dan wil je het ook graag voorkomen. Lukt het inderdaad steeds om die hackers buiten de deur te houden tot nu toe?
10: Nou, het is een wedrace, hè. In dat opzicht. Want zij zien nieuwe mogelijkheden. En wij zien dan weer nieuwe mogelijkheden om weer tegen te houden.
9: Ja.
10: Daarnaast is het ook zo dat we dat in samenwerkingsverband doen. Ik ben niet voor niks voorzitter rondom...
9: Ja, een heel verband hè, met tussen de universitaire medisch centra.
10: Ja, universitaire medisch centra, tussen de ziekenhuizen. Ook in Noord-Nederland hebben we een CISO-groep die met elkaar samenwerkt. Dus je probeert ook met elkaar te kijken van hey, welke informatie kun je met elkaar delen, zodat je van elkaar kunt leren en ook die weerbaarheid kunt versterken.
9: Ja.
10: Want het is niet een omgeving waar je alleen werkt.
9: Nee, precies. Nou, Suzanne zei het net ook al mooi. Er is wel iets veranderd in die mindset, eigenlijk sinds die grote Chipsoft-hack. Bert, jij maakte ook een dreigingsbeeld voor alle UMC's. Een dreigingsbeeld. Wat is dan de grootste digitale dreiging wat jij hebt gezien in het ziekenhuis?
10: Nou, wat we zien is natuurlijk, er worden al heel veel dreigingsbeelden gemaakt. Hè, door ZCERT, door SURF, want wij zijn ook aangesloten bij SURF.
9: ZCERT is een soort computerbewaker.
10: Computer Response Team, die wij als ziekenhuizen, maar ook vanuit NVZ, UMCNL en Actie hebben opgezet in 2027. Om informatie te wisselen. Nou, zij maken ook een dreigingsbeeld. Zij hebben een dreigingsbeeld gemaakt vanuit zeg maar de aanvallen, hoe worden aanvallen gedaan.
9: Mm-hmm.
10: Wij hebben juist daarop aangesloten en een dreigingsbeeld gemaakt van hey, wat zijn de consequenties voor ons als organisatie.
9: En wat zie je dan als grootste zorgelijke punt?
10: Nou, de grootste zorgelijke dingen die er zijn natuurlijk de continuïteit van je zorg is een belangrijk aspect, maar ook de kwaliteit van je zorg en je kerntaken. Maar we zijn natuurlijk niet alleen een ziekenhuis, maar we zijn een onderzoek instelling en opleidingsinstelling. Dus we hebben veel breder. En je ziet dat die kwaliteitsaspect ook een heel belangrijk onderdeel is, zeg maar, van je continuïteit.
9: En maak dat eens concreet. Hoe kan de kwaliteit dat die eigenlijk onder druk staat als je een hackersaanval hebt?
10: Nou, als je bijvoorbeeld een hackersaanval hebt en ze zouden data aanpassen in je EPD.
9: Ah.
10: Dan is de EPD prima beschikbaar. Je data lijkt allemaal
9: maar
10: correct.
9: Maar ze gaan klooien met je cijfers.
10: Maar je cijfers zijn anders. En als je een andere bloeddruk of een andere bloedgroep
9: dat
10: hebt.
9: Is vrij levensbedreigend.
10: Oké.
9: Maar dus dit zijn dingen die gebeuren, die jullie zien gebeuren, dat hackerscollectieven dit soort dingen willen doen. Dus het is niet even we zetten hier ransomware onder druk, weer de geld. Nee, we gaan daadwerkelijk kloten met jullie gegevens.
10: Ja, dat zijn natuurlijk de situaties die naar voren komen. Hè. Dat je steeds meer ziet dat men kijkt van hoe kan ik de aanpassing doen. Het makkelijkste is, en wat je het meest ziet, is hit and run. Hè. Dus dat zeggen van, hey, we komen winnen, we gaan de data kopiëren en we gaan weer weg.
9: Mm-hmm.
10: Want dat is het meest makkelijke.
9: Mm-hmm.
10: Daarnaast zie je natuurlijk van, hey, hoe ga je met kwaliteitsaspecten om? En het derde punt is natuurlijk spionage. Welke informatie
9: gegevens
10: kun je gebruiken?
9: Stelen. Om jou misschien ook weer onder druk te zetten of iets van invloed uit te oefenen.
10: Of sancties tegen te gaan of te omzeilen. Hè? Want sommige informatie wordt natuurlijk niet meer vrijgegeven in verband met sanctiebeleid van Nederland. Ja, daar moeten wij ons ook aan houden.
9: Ja.
10: En dat zijn wel de dingen die natuurlijk naar voren komen. En dan krijg je wel vanuit kennisveiligheid.
9: Ja. Suzanne, wat vind jij de meest enge risico's eigenlijk die je in dit soort dreigingsbeelden ziet voor zorginstellingen?
8: De meest enge risico's, ik denk dat Bert inderdaad net al het een en ander heeft genoemd. Zelf vind ik het ook nog best wel risicovol dat er natuurlijk heel veel zorgprofessionals werken in een zorgorganisatie en natuurlijk dagelijks in de systemen zitten. Maar dat je dus ook de insider threats hebt. Dus bijvoorbeeld mensen die toch met verkeerde bedoelingen bijvoorbeeld het een en ander aanpassen. Of phishing.
9: Gewoon van je eigen medewerkers.
8: Ja. Dat zou inderdaad kunnen.
9: Ja.
8: En uiteindelijk is denk ik een van de grootste risico's ook vanuit de ziekenhuizen natuurlijk dat je zit in een bepaalde keten. Dus je hebt een bepaalde ketenafhankelijkheid.
9: Ja.
8: En op het moment dat één leverancier wordt getroffen, dan kan het, nou dat zag je dus bij Chipsoft, dan zie je dat
9: één
8: dus
9: schakel breekt, hè?
8: Precies, ja.
9: Ja.
8: En hoe sterk is je hele keten? Je kan nooit de hele keten goed beveiligen.
9: Nee, precies. En verandert ook de manier waarop de medische sector wordt aangevallen, Bert? Dus hè, wordt het groter met nieuwe doelen vanuit die hackers? Dus meer dan inderdaad even dat losgeld regelen?
10: Ja, de grootste gedeelte zit hem wel in het hit and run rondom die losgeld.
9: Mm-hmm.
10: En dat zie je toch wel ontstaan.
9: Van ransomware.
10: Van ransomware, ja, dat klopt. Maar daarnaast wat ik net zei, van hey, kennis, veiligheid, dus het ophalen van informatie.
9: Ja, met dat spionage.
10: Essentieel, de spionage.
9: Ja.
10: Als je kijkt naar de aanvallen, zeg maar, dan gaat het natuurlijk steeds makkelijker en sneller.
9: Hoe kan dat?
10: Nou, dat is ook... Wij gebruiken heel mooi in onze ziekenhuis AI om dingen efficiënt en effectiever te maken.
9: Maar de hackers gebruiken dat ook. Ja.
10: En dan gaat het wel een stuk sneller. En er zijn natuurlijk vanuit Amerika een aantal methodes vanuit AI.
9: MITRE is nu natuurlijk enorm in het nieuws. Waarmee echt hackers heel eng en heel snel binnen kunnen komen.
10: Klopt. Dus dan zie je ook van wat wij doen met AI om tijd te besparen. Doen zij ook om tijd te besparen. Maar dat betekent ook dat wij geen tijd hebben om te reageren. Omdat je veel sneller moet acteren.
9: Oké, en dat zie jij ook, Suzanne, dat het inderdaad een verschuiving is voor een ziekenhuis. Want die dreiging is dus niet alleen maar meer gewoon puur gericht op geld. Nee. Het kan ook echt spionage zijn met hele nare doelen.
8: Zeker. Ja, en zelfs uiteindelijk op het moment dat... Kijk, eigenlijk hetgeen wat Bert inderdaad beschrijft, hè, is dat je de criminelen die... data stelen voor geld. Daarin zie je een verschuiving plaats. Dat criminelen niet alleen geld willen, maar die hebben bijvoorbeeld andere bedoelingen erbij. Ja. Dus data corrupt maken, of zelfs in het ergste geval met wiperware. Dus ervoor zorgen dat data zo corrupt is dat je ook als ziekenhuis niet meer bepaalde dingen kunt herstellen. En ik denk dat het. Ja,
9: leg je dus wel een ziekenhuis plat.
8: Dan kan je inderdaad bedrijven echt wel platleggen. Of in ieder geval de bedrijfscontinuïteit ernstig verstoren.
9: Ja. Heeft elk ziekenhuis dezelfde kwetsbaarheden? Want jij stelt ook dreigingsanalyses op. Maar jij doet dat breder dan alleen de UMC's. Je doet dat ook voor zorginstellingen. Is dat heel erg gelijk voor al die zorginstellingen?
8: Ik denk dat een groot deel wel overeenkomt met elkaar. Dat zijn wel ook op digitaal gebied vaak wel dezelfde onderwerpen die je aanstipt. Daarnaast, als je kijkt naar de fysieke weerbaarheid, zal dat natuurlijk altijd verschillen. Mm-hmm. Of een ziekenhuis nu eenmaal naast de Maas staat of ergens midden in het land met geen water eromheen, dat verschilt.
9: Omdat je dan ook kijkt naar overstromingen bijvoorbeeld?
8: Bijvoorbeeld, ja. Ja, klimaataspecten, dat is ook een onderdeel van fysieke weerbaarheid. Ja. Pandemie, hoe ga je daarmee om? Hoe afhankelijk ben je? Hoeveel zorgorganisaties zit er in je omgeving die eventueel bepaalde zaken kunnen overnemen op het moment dat iets gebeurt? Dus daarin verschilt het dreigingsbeeld per zorginstelling.
9: Precies, maar als we puur kijken naar het digitale stukje, dan heeft eigenlijk iedereen met dezelfde dreigingen te kampen. Want je kan gewoon, wanneer je bedenkt van ja, maar ik word echt geen slachtoffer. Iedereen kan slachtoffer zijn.
8: Iedereen kan slachtoffer zijn,
9: ja.
8: Zeker.
9: Ja. Zie je ook echt dat de zorg nu meer getarget wordt dan vroeger?
8: Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk dat Bert dat vanuit zijn beroep beter kan zien. Ik vermoed wel dat de target groter wordt. Hè? Want uiteindelijk, als we meer richting een oorlogssituatie zouden gaan en die dreiging toeneemt, dan zien natuurlijk statelijke actoren of andere kwaadwillenden.
9: Ja, Rusland, China, denk je dan al heel snel.
8: Precies.
9: Aan.
8: Ja, daarmee wordt de gezondheidszorg, zoals ook in eerdere podcasts al werd genoemd, alleen maar een groter target, want je ontwricht daarmee wel de hele maatschappij.
9: Ja, en dan zei ik ook, Bert, aan het begin dat eigenlijk het Nederlandse zorgsysteem van een handjevol grote IT-bedrijven afhankelijk is wat betreft die systemen. Is dat nou goed of is dat totaal niet wenselijk hoe we dit hebben ingericht?
10: Heeft beide kanten in dat opzicht. En we maken heel veel gebruik van dezelfde middelen. Dat geeft ook aan dat het makkelijker te koppelen is. En met elkaar uit te wisselen. Ja, dus dat is heel positief. Je bent ook wel kwetsbaar. Want er zijn maar een beperkt aantal partijen. Maar die partijen hebben ook wel heel veel kennis. En dat is ook weer het voordeel natuurlijk van de ontwikkeling en de doorontwikkeling van zo'n softwareplatform. Dat je daar ook wel dan de goede dingen weer terugziet.
9: Ja.
10: Dus het is niet altijd dat je zegt van we hebben maar een handje voor leveranciers, dus dat is niet handig.
9: Nee.
10: Soms is dat heel handig, omdat je dan gewoon kennis bundelt.
9: Ja, maar daarmee maak je je ook kwetsbaarder. Dat is...
10: Nou, daarmee maak je je zover kwetsbaar, of eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de leverancier leg je zo groot neer dat hij ook een rol heeft in het hele zorgveld van Nederland. Mm-hmm. En dat het dus niet meer alleen is het leveren van een platform, maar ook het ondersteunen van de zorg in de totaliteit.
9: Ja, maar ja.
10: En die moet je dan ook wel positioneren als Nederland.
9: Ja, ja, maar dan denk ik, als je al een chipsoft plat kan leggen, als je die al kan hacken, die weten, ze werken voor de zorg. Zij moeten supergoed die beveiliging op orde hebben. Daar komen hackers dus doorheen. Dan denk ik, nou, dit is toch gewoon vechten tegen de bierkaai?
10: Het belangrijkste wat iedereen moet weten is dat we doen heel veel om veilig te werken en veilig te zijn. Maar dat we nooit gehackt zullen worden, dat is een illusie.
9: Ja, ja.
10: we zullen altijd een keer rekening moeten houden dat je aangevallen wordt en dat ze er doorheen komen. We doen ook niet voor niks oefeningen daarvoor, om te kijken van hoe ver kunnen potentiële hackers komen.
9: Ja, ethisch hackers.
10: Hè? Ethisch hackers, we doen red teaming, dus dan doe je een gecoördineerde aanval op je eigen organisatie, om te zien waar kan je komen en hoe kunnen we
9: en
10: dat
9: dan weer... wat gebeurt er dan?
10: Ja, kunnen we dat signaleren? Kunnen we daarop acteren? Wat zijn dan de verbeterpunten? Dus we proberen ook daar wel op in te spelen en ook te kijken, als het wel gebeurt, hoe kan je dan vanuit de crisisoefeningen die je hebt, hè, want elke organisatie, elke zorginstelling is bezig met crisisoefeningen altijd, al vanuit de zorg al heel lang. En vanuit de digitale wereld weerbaarheid doen we dat nog eens een keer extra.
9: Ja.
10: Om te zien van hey, hoe kunnen we daarop reageren als organisatie.
9: Ja, dan is het denk ik heel belangrijk, Suzanne, en daar kijk jij ook naar. Hoe ga je als ziekenhuis ermee om op het moment suprem dat het gebeurt? Stel, het patiëntendossier valt morgen weer uit. Gewoon wat we in april hebben gezien. Wat gebeurt er dan concreet op de werkvloer?
8: Op het moment dat het EPD in dit geval dus niet meer inzichtelijk is, hè, men kan dus niet meer op de computer inloggen als het ware in het EPD, dan betekent dat op verschillende afdelingen dat je niet meer bij patiëntgegevens kan. Een dokter kan, die staat eigenlijk blind aan het bed. Die ziet de patiënt voor zich liggen, maar heeft er verder helemaal geen gegevens bij.
9: Want het is niet op papier. Er zijn gewoon geen papieren dossiers meer.
8: Er zijn geen papieren dossiers. Als het goed is, niet meer.
9: Nee. Ja, je snapt dat het wenselijk is, maar op zo'n moment denk je, oh, had ik maar een backup.
8: Ja. Dus dit is wel denk ik een van de dingen waar je als ziekenhuis echt over na moet denken. In hoeverre ben ik... Eigenlijk gaat het over drie dingen. 1. Wat is het inzicht en welke kritieke processen heb ik? Dus daar moet je denk ik goed over nadenken. Wat zijn de processen die ten alle tijde door moeten gaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar als het ware maatregelen
9: intensive op care,
8: dat kan?
9: Spoedeisende hulp,
8: bijvoorbeeld, ademingsapparatuur. Ja. Echt de zorg die de kritieke patiënten moeten hebben. Vervolgens ga je nadenken over wat moet ik aan beheersmaatregelen treffen om te zorgen dus dat dat goed door kan gaan. Maar soms betekent dat bijvoorbeeld ook nadenken welke processen hebben voorrang ten opzichte van een ander.
9: Ja.
8: Heeft een SEH voorrang ten opzichte van bijvoorbeeld vrouwen die in een spoedkeizersnee krijgen?
9: Ja.
8: Dus daar moet je denken als organisatie over nadenken. En wat is je herstelvermogen? En bij dat herstelvermogen, daarin zit ook bijvoorbeeld een backup van je EPD. Hoe snel kan je het een en ander toch weer up and running krijgen, waardoor je de zorg kan continueren.
9: Ja, is dat nu ook wat er gebeurd is na de Chipsoft-affaire? Dat je ziet dat mensen beter die EPD's backuppen, dat ze toch offline nog ergens bij kunnen? Of is dat nog niet gebeurd?
8: Ik kan niet natuurlijk voor ieder ziekenhuis dit zo uitspreken, maar ik vermoed wel dat dit wel een agendapunt is wat op heel veel agenda's in de top zeg maar hoog geagendeerd wordt.
9: Ja.
8: Dus dit is denk ik wel het gesprek van de dag voor veel ziekenhuizen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je de zorg kan continueren?
9: Ja. Bert, je had het al over ZCERT, hè, Landelijk Computer Crisisteam noem ik het maar even. Die kun je dus bellen als dit gebeurt.
10: Ja.
9: Wat kunnen zij doen op het moment dat het misgaat?
10: Zij kunnen ons helpen aan informatie. Ze kunnen ons helpen om te zien van hey, waar wordt die aanval uit voortgekomen? Waar komt die uit voort? Wat zijn zeg maar ook dan de IOC's?
9: IOC's?
10: Ja, de indicators of compromise. Mm-hmm. Dat betekent van hey, hoe is iemand nou binnengekomen of wat gebeurt er nou eigenlijk op jouw organisatie? ZZ heeft straks ook een wettelijke taak en scant ook van buitenaf zeg maar de partijen die daaronder vallen. En daarmee ook helpen om zeg maar weerbaar te blijven. Dus op die manier kan ZZ heel goed helpen. En in de Chipsoft verhaal kunnen zij ook een rol spelen zeg maar als intermediair en als belangrijke partij voor ons als ziekenhuizen om bij een hack wil je niet altijd direct de informatie aan iedereen delen.
9: Nee.
10: Maar je wil wel naar een vertrouwde persoon iets delen en wij willen wel weten.
9: Je hebt duizend vragen.
10: Wij willen wel weten van hey, is het op orde, is het niet op orde, waar lopen we tegenaan?
9: Ja.
10: Ik snap ook dat een organisatie die gehackt is dat niet direct naar alle 100 ziekenhuizen doet. Maar naar ZZ wordt dat wel gedaan en wij kunnen dan leunen op ZZ om op hun besluitvorming te kijken van oké, is het voldoende? Kunnen we daarmee verder? Of hebben we nog vragen? Dan kunnen die via ZZ zeg maar stellen.
9: Wat kan een gewone zorgmedewerker zelf doen om te zorgen dat die in elk geval bijdraagt aan het verkleinen van de kans dat dit kan gebeuren, Suzanne.
8: Ja, dus dan heb je toch over hoe kan je in ieder geval een stukje preventie als het ware verzorgen. Ik denk dat het allereerst begint met alert zijn, bewustzijn. Dat begint bij bijvoorbeeld mailverkeer. Hè. We krijgen natuurlijk als zorgprofessionals veel mails van buiten. Als je bestanden opent, kijk goed naar de bronvermelding. Waar komt het vandaan? En ook een stukje onderbuikgevoel van in hoeverre is dit pluis, ja of nee? Daar begint het mee. En op het moment dat er dus wel iets zou gebeuren, dan is het denk ik goed om na te denken, wat nou als de stroom hier zou uitvallen, wat zou ik dan doen? Stel dat ik op een OK sta te opereren en de stroom valt uit. Wat is dan het plan?
9: Wat is mijn rol ook? Ja.
8: Wat is wie's rol? Ja. Vaak heb je daar een rood koffertje staan, om een voorbeeld te noemen. In dat rode koffertje zitten de plannen. Dus als het goed is, heeft, nou, als het, zeg maar, wat Bert ook al zei, hè, van planvorming en het is echt goed doorvertaald naar alle haarvaten van het ziekenhuis. Weet als het goed is iedereen, wat is mijn rol? Wat moet ik doen? En hoe kunnen we de continuïteit van de zorg in stand houden?
9: Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie analyse en jullie verhaal hier. Suzanne Bakerman, senior adviseur zorg en bedrijfsvoering bij Berenschot. En Bert Moorlach, corporate information security officer bij het UMC Groningen, oftewel CISO. En ook voorzitter van het CISO-netwerk van UMC NL. Dit was BNR Beter en dit was ook meteen de laatste aflevering van onze serie Zorg in tijden van crisis. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je langer doorluisteren. Dan praten we namelijk verder over hoe ziekenhuizen hun digitale weerbaarheid verder op orde kunnen krijgen. Je kan doorluisteren via bnr.nl/beter of in de BNR-app. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende business.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Noodweer zorgt op verschillende plekken voor problemen. Zo is op een aantal plekken het onweer in daken geslagen en zorgt dat voor brand. Op de TT-feesten in Assen werd een deel van de avondprogrammering stilgelegd. En in Amsterdam is het concert van Lil Kleine voortijdig beëindigd, omdat het begon te onweren. Door een blikseminslag is er geen treinverkeer meer tussen Gouda en Den Haag. De veiligheidsregio Utrecht krijgt veel meldingen binnen en roept op alleen te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In het hele land geldt code oranje, vooral vanwege het vele onweer, de flinke hagel en omdat het enorm kan hozen. De spelers van het Nederlands elftal zijn gewaarschuwd. Ze hebben in de wedstrijd tegen Marokko een scheidsrechter die er niet voor terugdeinst om een rode kaart uit te delen. Hij floot ook de eerste wedstrijd op het WK, Mexico-Zuid-Afrika, en toen gaf hij er 3. De wedstrijd van Oranje is maandagnacht. En Max Verstappen heeft excuses gekregen van zijn teambaas. Die zegt dat het niet te voorkomen was dat Max crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens zijn teambaas lag het aan de aerodynamica van de auto en kon Max er dus niks aan doen. Hij start morgen in Oostenrijk wel als 5e. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien met onweer en flinke hagel. Komende middag veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Naam van jullie bedrijf?
8: Not Branded.
7: Wat was het moment waarop jij dacht, dit kan nog wel eens heel groot gaan worden?
8: Toen we internationaal gingen verkopen.
7: Groeien doet soms pijn. Waar lig jij 's nachts wel eens wakker van?
8: Personeel.
7: Wat is je allergrootste fout die jij als ondernemer hebt gemaakt?
8: Niet snel genoeg beslissen.
7: En, beste Monica, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
8: Wij lossen het probleem op van een merk waarvan ik dacht dat dat nog niet bestond. Voor iedereen, een sieradenmerk waar iedereen zich mee kan identificeren.
7: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl. Onze gast is Monica Westerveld van Not Branded. Monica, welkom.
8: Dank je.
7: In de studio. Dat allereerste sieraad van Not Branded, hoe is dat eigenlijk destijds tot stand gekomen?
8: Dat is tot stand gekomen eigenlijk bij mij aan de keukentafel, zeg ik altijd. Maar
7: dat is bij jou in de keuken.
8: Met kraaltjes een sieraad gemaakt. En dat is inderdaad hoe dat is gegaan destijds.
7: En was dat al een hobby van jou? Of was je ook echt bewust bezig met het idee, hier ga ik een business omheen bouwen?
8: Nee, het is eigenlijk een beetje een combinatie van een aantal dingen. Ik werkte voordat ik Not Branded begon in e-commerce. Daar had ik mijn baan in opgezegd en toen ben ik gaan reizen. Ik had wel altijd al affiniteit met mode, met sieraden. En toen ik eigenlijk terugkwam van die reis, ben ik eigenlijk een beetje daar geïnspireerd. En heb ik eigenlijk bedacht om het stuk e-commerce, dus online verkoop en mode, fashion, sieraden, om dat samen te gaan voegen door inderdaad een eigen bedrijf te starten.
7: En die hobby die is een beetje uit de hand gelopen.
8: Ja, klopt.
7: Want hoe groot zijn jullie inmiddels?
8: Het is aan te geven in, we verkopen in 28 landen onze producten op dit moment. Ik doe dit nu 8 jaar. Afgelopen 3 jaar pas eigenlijk echt met collega's ook erbij. Dus ik heb het best wel lang nog klein gehouden. Maar inderdaad, de afgelopen jaren zijn we ontzettend, vooral internationaal gegroeid. Heel hard, heel snel. En inmiddels dus ook met fysieke locatie sinds afgelopen november.
9: Ja, Not Branded is eigenlijk een vette knipoog hoe het nu gaat in de sieradenbranche. Waar je eigenlijk heel vaak natuurlijk een hoop geld betaalt voor het logo.
8: Ja.
9: En kun je aangeven hoe dan die prijs van het sieraad tot stand komt?
8: Hoe de prijs van het sieraad tot stand komt? Ja, dat is dat we kijken natuurlijk naar wat de kosten zijn van een product.
9: Ja, ja, ja.
8: En dat moet dan ook inderdaad binnen ons merk passen. We zijn een betaalbaar merk. Dus we kijken natuurlijk gewoon dat moet betaalbaar blijven. Dat is het, denk ik, het allerbelangrijkste.
7: Is het veel handwerk?
8: De producten maken, er wordt heel veel gebruik gemaakt van kralen, kleine onderdeeltjes. Dus er zit wel veel handwerk in, ja, absoluut.
7: Ja. En Patrick geeft al aan, vaak bij bekende merken betaal je voor het logo.
8: Klopt.
7: En jij zegt, ja, dat doen wij bewust niet. Het is eigenlijk een...
8: Ja.
7: Daar is ook de merknaam vandaan gehaald. Not Branded.
8: Not Branded. Het is bij mij meer ontstaan. Ik krijg deze vraag natuurlijk wel eens vaker.
7: Uiteraard.
8: Van waar komt Not Branded vandaan? Het is eigenlijk... wat ik eigenlijk daarmee wilde doen... is dat ik zag heel veel bij concurrenten... dat vaak als een sieradenmerk hadden... of een modemerk... dan stond er in jewelry... of
7: My jewelry
8: yeah. Bijvoorbeeld. Terwijl in een bepaalde fase soms zo is... dat je een hele andere kant op wil gaan. En ik dacht dat in combinatie met inderdaad... de mensen vroegen zich te vragen zich soms nog steeds af... van wat is dat nou? De brand blijft hangen. En met het feit dat je alle kanten op kan gaan... zo is dat brand het eigenlijk een beetje in mijn hoofd gepopt eigenlijk. Het is ook niet dat ik daar heel lang over na heb gedacht.
9: Nee. Maar wel nog lastig. Hè? Want als je bijvoorbeeld zegt dat je niet 4 tot 6 keer over de kop gaat qua marge... maar dat bijvoorbeeld 2 keer doet...
8: Ja.
9: Dan is het ook nog best wel lastig om je te onderscheiden... ten opzichte van bestaande merken. Bijvoorbeeld de Ticento of iets.
8: Ja.
9: Hoe zie je dat dan?
8: Nou kijk, wij hebben alsnog een hele goede marge. Hè? Dus het is niet zo dat onze marges heel erg laag zijn. Alleen, ik durf wel te zeggen dat de kwaliteit van de producten... vergelijkbaar is met inderdaad merken die daar inderdaad meer voor vragen. Wij zijn ook wel in geëvolueerd, moet ik zeggen. Want we begonnen echt heel laag. Dat was ook omdat alle kosten veel lager waren. Dus ik zat in mijn eentje
9: de
8: hele toko te runnen. Dat was allemaal nog veel kleinschaliger. En ik moet zeggen dat we hebben daar natuurlijk wel stappen in gemaakt. We zijn ook wat duurdere collecties gaan doen. Uitgebreidere producten. Dus er is wel wat in veranderd. Maar we proberen het nog steeds inderdaad betaalbaar te houden. En dat is een keuze, ja.
7: En soms ook is het dan zo omdat jij minder geld uitgeeft aan dure reclamecampagnes, niet in luxe winkels ligt, ook geen de tussenhandel er echt uitgesloopt? Dat zijn de redenen waarom jij goedkoper bent dan die grote bekende merken.
8: Nou, wij verkopen denk ik als een van de heel weinige online merken echt alleen maar via ons eigen kanaal. En dat is echt altijd al zo geweest. We staan ook niet op Amazon, we staan niet op bol.com. Het geld wat verdiend wordt, dat wordt bij ons verdiend. Dus daar zit inderdaad geen tussenschakel tussen. En wat wij heel erg doen denk ik, en dat is al vanaf het begin hoe ik werk, is gewoon heel erg data gedreven werken. Ik begon eigenlijk met niks. Dan komt op een gegeven moment geld binnen. Dan ga je kijken hoe je weer van hetgeen wat binnenkomt weer meer kunt maken. En daar hebben we gewoon hele strakke doelstellingen op.
7: En maak het eens concreet, want helemaal in het begin, dan heb je nul bekendheid.
8: Klopt.
7: Je hebt een aantal sieraden, je doet een webwinkel, open je.
8: Ja, klopt.
7: Niemand kent je, dus dan moet je online iets aan marketing gaan doen.
8: Ja, dit was in de periode, dit was 8 jaar geleden toen Facebook en vooral ook Instagram paid ads een beetje opkwam. Dat was er toen nog niet echt. En vooral Instagram was toen nog relatief goedkoop vergeleken met nu. En ik begon daar inderdaad gewoon met 1 of 2 euro betaald adverteren. Nou, daar kom je nu helemaal niet meer zo ver mee, maar toen kon dat nog. En inderdaad met dat verkeer wat ik kreeg en de aankopen die er gedaan werden, ik zat vanuit mijn huis met nul kosten. Ik kon eigenlijk gewoon de hele tijd dat geld weer terugstoppen. En dat is eigenlijk ook hoe dat steeds gebeurd is. En dan is het gewoon een regel van iedere euro die ik erin stop moet dit opleveren. En zo werken we eigenlijk nog steeds.
9: En Monica, als je zegt over data gedreven, kijk je dan aan de achterkant van je website van deze doet het deze week heel erg goed. Dit valt af. Of hoe doe je dat?
8: Nou, we hebben daar heel veel verschillende fasen in gehad. Het is bij ons nu zo dat we ook echt een eigen data warehouse hebben. Dus dat we echt heel erg. Kijk, ik zeg ook altijd, wij verkopen sieraden, maar we zijn eigenlijk een soort techbedrijf. Waarbij we dus nu inderdaad ook een data warehouse gebouwd hebben, waar we eigenlijk alles kunnen zien. Dus inderdaad doorlooptijd van producten. Wat gaat er ineens heel erg hard? Wat moeten we bijkopen? Maar ook hoe sturen we op onze marketingkosten, op andere kosten ook inmiddels in het bedrijf. Dus dat is ook wel, zeg maar, dat is eigenlijk echt hetgeen wat we doen.
9: Ja, want John, eigenlijk zie ik een patroon.

0: Gewoon in onze uitzendingen, maar ook natuurlijk in het bedrijvenlandschap, zoals een Joep die dan met Matt sleeps, eigenlijk vanuit een hele frisse nieuwe blik. Die hele stoffige markt opschudt en die zegt, hey, ik kan het met andere marge doen omdat ik het slimmer organiseer.
1: Ja,
0: dus dat is bij jou eigenlijk ook zo.
1: Ja, nee, ik ken Joep ook en wij hebben een beetje vergelijkbare opzet, denk ik, qua team ook. Hè, relatief klein team. Ik denk dat heel veel bedrijven die zijn heel erg bezig met van hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aannemen. Ik krijg ook heel vaak de vraag, maar hoeveel personeel heb je dan? Alsof het daar om gaat.
2: Nou Monica, hoeveel personeel heb je?
1: Ja, hoeveel personeel? Wij hebben nu 16 mensen op kantoor.
2: En je bent in 28 landen actief?
1: Ja, in de zin van wij adverteren in 28 landen, waarvan er 7 of 8 heel erg succesvol zijn. Maar inderdaad, 16 man en dan die zijn echt op kantoor. Maar dan werken we ook nog met een aantal bureaus. Dus zijn uiteindelijk wel echt wel wat meer mensen mee bezig. Maar ja, inderdaad.
2: En influencers? Werkt dat ook nog?
1: Nou, dat is dus ook heel grappig. Dat hebben wij ook nooit gedaan. Dus een beetje,
2: echt niet?
1: Nee, echt nooit.
0: Ik dacht Monica komt.
2: Hoe vaak krijg jij van influencers een mailtje of van hey, kunnen we iets doen samen?
1: Ja, nou, micro-influencers krijgen we echt wel veel berichten van. Dus dat zijn gewoon wat mensen met iets kleiner bereik, die overigens wel heel vaak meer geld opleveren, denk ik, tegenwoordig dan echt de hele grote namen. Maar ja, dat misschien komt ook een beetje voort uit hoe ik heel graag werk. Is inderdaad toch heel erg data gedreven en heel erg feitelijk. En ik vind dat met influencers soms heel lastig. Omdat je niet heel goed weet wat je nou precies gaat krijgen. Dus je moet het altijd maar afwachten. Je kan het ook tussentijds heel lastig monitoren. Dus wij hebben gewoon altijd gekozen voor veilige marketing, waarvan we gewoon gelijk zien wat het resultaat is. En daarop ook actief kunnen opschalen. En dat kan je eigenlijk met een influencer gewoon een stuk minder.
0: Ik ga nog een vergelijking maken met een ander bedrijf.
1: Ja.
0: Milan met Stelz.
1: Ja.
0: Die weet eigenlijk heel goed wat die doelgroep wil en waar ze op zitten te wachten.
1: Ja,
0: hoe doe jij dat? Dus wat is voor jou zeg maar bepalend dat klantinzichten wil leiden tot een nieuw sieraad of een nieuw...
2: Stelz, het bekende drankje inmiddels in de horeca, hè?
1: Ja.
2: Heel populair.
1: Ja, nee, zeker. Lekker drankje ook. Hoe wij dat doen. Kijk, we vragen natuurlijk ook heel veel aan klanten. Maar uiteindelijk kijken we ook heel goed naar trends. En dat is denk ik ook wel een van de speerpunten die we hebben. Wij reageren heel snel op. We hebben relatief korte lijnen ook in productie. Dus als ik vandaag iets bedenk, dan is het er denk ik over een week of 4. Dus we kunnen daarin gewoon heel snel schakelen. We hebben ook echt iedere week nieuwe producten. Kijken ook, loopt een product goed? Waarom loopt het wel goed? Waarom loopt het niet goed? Moeten we het misschien een andere kleur doen wat meer bij dit seizoen past? Daar kunnen we heel snel op schakelen. Dus ik denk vooral inderdaad heel goed kijken wat het gedrag is van mensen in hun aankopen. Dat ook uitvragen, want we betrekken daar klanten ook echt wel in. Maar vooral heel snel kunnen reageren op trends in de markt.
0: Dus jij hebt eigenlijk helemaal niet een zomer- of winterseizoen of zelfs tussenseizoenen.
1: Dat is heel grappig. Gewoon... We zijn ook daarin dus heel anders. Want wat heel veel fashionmerken inderdaad hebben. We hebben een winterseizoen, zomerseizoen. Dat is wat we doen. Dan doen we 4 drops in het jaar en dat is het. Terwijl bij ons is het gewoon echt een soort van geoliede machine van constant kijken. En dat gaat ook heel snel. Maar daar moet je ook gewoon heel snel bij zijn. Want over 4 weken heeft iemand anders jouw product weer.
2: En als het bijvoorbeeld heel warm is, zoals vandaag, dan zien we op de website 10% korting op alle zomerkettingen.
1: Ja.
2: Ja. En dit zijn hardlopers. Ik bedoel, dit slaat aan.
1: Ja, dit slaat aan. Want mensen, dit is voor ons is denk ik ten opzichte van heel veel bedrijven de zomer altijd een super goede periode. Want iedereen gaat op vakantie, gaat op het terras zitten, wil leuk oorbelletje in, leuke ketting. Dus wij spelen daar inderdaad daarop in. Door toch inderdaad dat zomerse gevoel een beetje naar voren te krijgen.
2: Ja.
1: Dus,
2: jij bent dit avontuur begonnen in 2018.
1: Ja.
2: Letterlijk aan de keukentafel.
1: Ja.
2: En in het begin doe je dan alles zelf. Ik bedoel, de marketing, het inpakken, et cetera.
0: Je moeder deed het ook, zag ik.
2: Ja, je moeder die hielp ook zo nu en dan
1: van
2: mee.
1: Alles in iedereen.
2: Maar er komt een moment dat, dat de werkelijkheid je aan het inhalen is.
1: Ja.
2: En dat je het niet meer kunt bedoen.
1: Nee.
2: Kun jij dat moment nog herinneren?
1: Want op een gegeven moment is het zo dat je zelf natuurlijk, je kan niet meer op vakantie en je moet de hele tijd dingetjes gaan regelen. En op een gegeven moment ook 100+ pakketten per dag. Ja, dat is heel veel werk met uitzoeken en dan ondertussen nog klantservice. En ik moet zeggen, ik heb dat ook wel te lang zelf gedaan. Dat is een van de dingen waarvan ik dacht, ja, daar had ik eigenlijk al veel eerder op moeten en kunnen schakelen. Alleen.
0: Door het aan te bieden en veel filmen in plaats van dat je zelf de etiketten plakt.
1: Ja,
0: en
1: nou, dat heeft nog langer geduurd. Maar inderdaad, wel gewoon hulp erbij nemen, weet je wel. In plaats van denken van, ik doe dat allemaal zelf wel. Dan had ik misschien nog veel eerder nog kunnen groeien. Maar inderdaad, het fulfillment stuk, want dat is inderdaad wel een hele, hele belangrijke. Wij hebben tot vorig jaar maart hebben wij inderdaad alle, hadden wij ons eigen warehouse nog. En de, zeg maar, de kerst daarvoor, dat was echt een hel. Waarbij we kwamen er gewoon niet meer doorheen. We stonden op een gegeven moment gewoon 8 dagen achter in orders. En in een, voor door mij zelf gefabriceerd warehouse proces.
0: Weten dat iedereen al betaald heeft.
1: Ja,
0: en zit te wachten op jou.
1: En dat werkte heel goed, maar wij deden toen volgens mij iets van 200.000 pakketten. En dat ging in een heel per jaar dan. In een heel klein magazijntje. En achteraf, ik heb dat later ook wel besproken met verfilmende partijen. Die zeiden van, het is eigenlijk echt idioot. Ook wel heel knap dat het is gelukt, maar het is bizar. Het is eigenlijk niet normaal.
2: En nog een Excel-sheet om het allemaal bij te houden? Of?
1: Nou, het zat dus allemaal wel een beetje in mijn hoofd.
2: In jouw hoofd? Ja, 200.000 pakketten?
1: Nee, nou ja, in de zin van, ik had gewoon een heel gangpad gemaakt met, hè, we hadden toen ook al best wel veel SKU's, ik denk een stuk of 1500. En dan ABC tot en met Z. En dan allemaal bakken, keer 24. En ik wist precies, in deze bak zit dit. En mijn collega's wisten dat ook. En ja, dat,
2: ja, het is mooi, ja, maar het is natuurlijk niet,
1: nee,
2: houdbaar.
1: Het is niet schaalbaar. Ja. Het is niet, nee, klopt. Dus op een gegeven moment moesten we door.
2: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Not Branded. Het is weer tijd voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Salen.
3: Vandaag wil ik het graag hebben over de Britse start-up Joyvee Health. Een bedrijf met echt een supersterke founder story. Namelijk Zoe Robinson verloor in 2025 haar vader na de diagnose van darmkanker. En hij overleed binnen 11 weken. En in die laatste weken verloor hij de controle over zijn lichaam. Dus veel van de laatste herinneringen zijn met schaamte en ongemak voor incontinentie. En heel veel druk op zijn moeder als primaire zorgverlener. Dus natuurlijk een super tragisch proces waarbij alles komt kijken. En daarom heeft zij nu de missie, die super simpel is, maar eigenlijk heel groot, incontinentie menselijk maken. En dat doet ze door de ontwikkeling van een nieuw soort ondergoed. Het grootste probleem bij incontinentie is eigenlijk ontlasting op de huid. Nou, dat zien we bij baby, maar ook bij oudere mensen. Alleen oudere mensen herstelt de huid vaak niet goed. En ze hebben het vaak dus in combinatie met ziektes in zorginstellingen en ziekenhuizen. Dus het brengt een hoop ongemak met zich mee. En zij ontwerpt nu eigenlijk een onderbroek die dat opvangt, waardoor er dus geen contact is met de huid. Het is een ontwikkeling, maar ze is vrij ver. Dus je kan je aanmelden op de wachtlijst. En ze heeft recent funding opgehaald om de eerste pilot echt rond te krijgen. Dus ik verwacht dat het vrij snel in de eerste zorginstellingen gebruikt gaat worden. Want daar worden al wel echt pilots in gang gezet.
2: En dat zei Nikki Salen. Wij praten verder met Monica Westerveld, de drijvende kracht achter Not Branded. Over hoe zij met nuchterheid en design een miljoenenbedrijf uit de grond stampte. Monica, als je jouw bedrijf vergelijkt met hoe het er 8 jaar geleden voor stond, in de kern, is er veel veranderd?
1: We zijn denk ik veel meer gaan focussen nog op kwaliteit. Weet je, aan het begin wist ik daar ook allemaal niet zoveel van. En ik ben me daar natuurlijk door de jaren heen ook veel beter in gaan verdiepen.
2: Want als je een ketting verkoopt, wil je niet een week later bij de klantenservice een mailtje krijgen.
1: Precies.
2: Hey, hij is kapot.
1: Ja, en wat vaak met sieraden ook vaak een probleem is, het niet kunnen douchen of zwemmen met producten. Dus dat het verkleurt, et cetera. Dat zijn voor ons echt hele belangrijke punten waar we. En als je een merk bouwt, dan kun je daar niet mee wegkomen. Dus dan moet je gewoon echt wel focussen op kwaliteit.
2: En als je ook naar de website kijkt, dan zie je hele, ja, toch wel opvallende designs.
1: Ja.
2: Doe jij dat nog steeds zelf?
1: Ja.
2: Dat is iets dat vind ik grappig.
0: R&D,
2: dit is dus de ziel van een bedrijf. Ja. Dat zit echt nog in jouw hoofd.
1: Ja, dat zit zeker in mijn hoofd. Dus, en dat vind ik ook eigenlijk, want ik ben natuurlijk ook mijn eigen rol constant aan het evalueren. Dat is wel heel grappig, omdat je natuurlijk, je maakt van alles mee. En op een gegeven moment ben je ineens een soort van CEO toch van je eigen bedrijf. En dan denk je wel eens van, ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Vind ik dat eigenlijk leuk? En uiteindelijk kom ik er nu steeds meer achter dat dit toch voor mij wel, ik heb heel veel interesse. Dus ik vind ook echt het technische stuk markten vind ik allemaal heel leuk. Alleen het product en ja, dat, alles wat daarbij zit, vind ik uiteindelijk wel dat is wel wat het is. Inderdaad, dat is wel het hart van wat we doen.
0: En wat is nou echt bij jou van dat je zegt mij niet bellen? Wat, waar heb je
1: ja, mij niet bellen over mijn kat is dood. Oh. Nee, maar van die stomme dingen. Daarom zei ik net ook personeel. Maar niet per se dat ik niet van personeel hou. Want het zijn natuurlijk mijn collega's. En ik ben super blij dat ze er zijn. En ik zou ze echt niet meer willen wegdenken. Maar het liefst, en dat hoor ik van heel veel best wel collega-ondernemers, zit ik gewoon het liefst gewoon de hele dag achter mijn computer. En word ik niet gestoord. En gewoon bezig
2: maar
1: met...
2: Maar dat kan natuurlijk niet meer.
1: Nee, dat
2: in deze
1: kan niet.
2: Fase van
1: nee,
2: je bedrijf.
1: Nee, klopt.
2: Want we hoorden net al hoe jij de operatie hebt moeten professionaliseren.
1: Ja.
2: Jij hebt ook jouw eigen rol steeds tegen het licht aan moeten houden. Ik bedoel, in hoeverre lukt het jou nog om dat toch misschien die frivole speeltuin aan het begin, in die begintijd, dat het bedrijf was. Het moet allemaal een stuk serieuzer.
1: Ja, het moet serieuzer. Maar aan de andere kant denk ik dat zeg maar het DNA van ik zeg ook al tegen iedereen van ik wil eigenlijk een beetje ondernemerschap ook bij de mensen zelf zien. Dus dat betekent gewoon dat je altijd probeert kansen te zien en ook niet uren met elkaar gaat vergaderen. Maar ook gewoon echt dingen gaan doen. Dus ik zit zelf echt bijna nooit in een meeting. En ik zie eigenlijk mijn collega's dat ook heel weinig doen. Dus dat is denk ik wel iets wat heel erg geworteld is. En wat dus nog steeds heel erg is zoals het in het begin. Maar ja, je werkt met steeds meer mensen. Worden heel veel dingen gevraagd. We zetten bijvoorbeeld iedere week 50 verschillende advertenties live. Ja, daar moet structuur in. Iedereen moet weten van wat wordt er van mij verwacht. Dat kan niet zonder structuur. Dat hebben we,
2: En dat betekent ook dat naarmate het bedrijf groeit, dat je dingen moet loslaten.
1: Ja, klopt.
2: En dat was ingewikkeld.
1: Nou, ja, ik weet niet. Ik vind het dus niet ingewikkeld, maar ik vind het wel heel ingewikkeld als je met mensen werkt, bijvoorbeeld die ownership niet pakken. Dat heb ik ook wel gehad. Nu hebben we het echt wel op orde, maar dan wordt het vervelend. Want dan ben je niet meer echt verantwoordelijk, maar toch ook weer wel aan het eind van de dag. Dus dan ben je zelf een beetje van ik wil me eigenlijk niet met jou bemoeien, maar het gaat ook niet helemaal goed. Dus ik moet me eigenlijk toch wel met jou gaan bemoeien. En dat is denk ik vooral de irritante fase van het wel of niet los kunnen laten. Maar ik denk dat als je dus de juiste mensen hebt, dat je dat ik in ieder geval dat graag doe.
0: Ja, en nu zei je bij de nieuwkomers zoals jij, die meteen succesvol zijn, zien we dat er een rode draad is.
1: Ja.
0: Dus een paar dingen tegen jou. Nou, één is, als je het hebt over welk probleem je oplost, welk probleem los jij op voor jouw consumenten?
1: Ja, nou kijk, ik vind altijd, wij verkopen een consumentenproduct. Dus ik ga hier niet een heel verhaal over houden van, hè. We hebben de wereld gered met een nieuw idee. Dat is gewoon niet zo. Wat ik wel denk is dat we gewoon in de manier waarin we ons product in de markt zetten, echt een merk proberen te zijn voor een hele brede doelgroep. Dat doen we ook heel erg uitgesproken. Als ik kijk
0: dus dan
1: naar...
0: maak je een duidelijke keuze en heb je ook een duidelijke boodschap die aanstaat.
1: Ja, als ik kijk naar de andere merken in de markt, dan zijn dat vaak echt producten voor bijvoorbeeld meisjesachtige meisjes of een bepaalde doelgroep. Daarmee sluit je soms ook mensen uit. Wat wij bijvoorbeeld voorbeeld daarvan is Pride Month hebben we nu bijvoorbeeld. Dan zeggen we echt, dan laten we mannen zien die ook bijvoorbeeld vrouwelijke sieraden dragen. We maken echt wel als merk daar statement in. Dus ik denk vooral, dat doen we denk ik echt anders. Natuurlijk, betaalbaarheid is hartstikke belangrijk. Kwaliteit is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat de herkenbaarheid van eigenlijk een hele groep mensen daarop in kunnen spelen met de juiste producten en trends, dat maakt waarom we succesvol zijn.
2: En die groep mensen, de kernklant, wie is dat? Zijn dat inderdaad de jonge meiden tussen 18 en 30?
1: Jonge 25, 35 is onze grootste groep. Dus dat is
2: vrouwen.
1: Vrouwen, ja, wel vrouwen. We hebben ook wel mannen producten. Maar 18, 25 is ook echt nog wel een relatief grote groep. Maar dat is precies ook wat we zijn. Want we hebben ook 40-plus klanten. Dus je ziet echt bij ons. Kijk, ik durf wel echt mijn hand voor het vuur te steken dat wij concurrenten hebben die echt weinig 40-plus klanten hebben. Tenzij ze voor hun dochter kopen. Zeg maar, weet je wel. Dus onze doelgroep is daardoor ook wel gewoon heel breed.
2: Monica Westerveld van Not Branded. Monica, veel dank voor nu, maar blijf er nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op veel plekken heeft het noodweer voor problemen gezorgd. Zo viel er in Utrecht en Zuid-Holland op sommige plaatsen in een uurtijd zeker 50 mm regen. Ook was er veel onweer. Die sloeg in onder meer het Utrechtse Snelrewaard en het Groningse Toornwerd in daken die daardoor in brand vlogen. Het gaat weer mis tussen Amerika en Iran. Het Amerikaanse leger voert nu aanvallen uit en dat is volgens hen een vergeldingsactie. Want Iran zou vanmiddag een schip in de straat van Hormuz met een drone hebben aangevallen. En dat was volgens de Iraniërs dan weer een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op vrijdag. Door heel Europa zijn hitterecords gesneuveld. In Duitsland werd het 41,5 graden, in Tsjechië 41 graden... en in Slowakije werd het de heetste nacht ooit gemeten. In Denemarken tikten ze 37 graden aan. En daar is het ook het hoogst sinds de start van de meting, 150 jaar geleden. Bij ons was de hoogst gemeten temperatuur afgelopen week 39,4 graden. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin bij Oranje... en zal hij erbij zijn tegen Marokko, maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. De hevige buien trekken langzamerhand weg en vanuit het zuiden klaart het op en koelt het af naar 20 graden. Overdag start met veel zon en dan wordt het 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De Senaat probeerde vergeefs de president terug te fluiten vanwege de oorlog in Iran. De eis was dat Trump met de oorlog stopt of het congres toestemming vraagt om door te gaan. Ook een aantal republikeinen stemden voor deze zogenaamde War Powers Resolution. Maar dat pikte Trump niet. Hij riep de republikeinse fractie bijeen in het Capitool, hield een donderspeech, waarop de republikeinen hun steun voor het wetsvoorstel weer introkken.
1: Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise we just go back and do what we have to do. Thank you very much.
0: Ja, zijn de republikeinen nu weer in het gelid? Of is dit ook een teken dat Trump de controle over zijn partijgenoten toch langzaam een beetje aan het verliezen is? Dit is aflevering 352 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, weer vanuit Washington DC met een lichte jetlag en dus een zware grote kop koffie.
2: En ik ben Bernard Handelburg in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Nienke en Jean en Luc. Hele luxe beweging
0: zo
2: hier vandaag.
0: Ja, joh. Wauw. En ja, hoe warm hebben jullie het, Bernard?
2: Ja, nee, ik zeg, ik heb dus een glaasje water naast me staan in plaats van een grote bak koffie. Sommige mensen zeggen dat het warm is. Ik geniet ervan, zoals je weet. Dus,
0: ja. Jij hebt voor hetere vuren gestaan,
2: ja,
0: toch?
2: Het, zo is ja, het. Het kind is tevreden, zal ik maar zeggen. Hey Jan, vertel, wat heb jij voor mooie verhalen te vertellen deze week?
0: Ja, ik wil je even meenemen naar de Trump-rally gisteravond in Washington DC. Wij spreken elkaar op donderdag, hè, zoals altijd. Woensdagavond was die rally. Aftrap van de Great American State Fair, waarbij alle staten zichzelf gaan presenteren op de National Mall midden in Washington. Daar zat eerst ook een concertreeks bij. Maar bijna alle artiesten die zegden af. Die zeiden van dit wordt de politiek. En toen zei Trump, nou dan doe ik het zelf wel even. Met de beste rally ooit, dan gaat het er helemaal vol staan. Ik was heel benieuwd hoe dat zou gaan. Want dit is natuurlijk ook weer in het kader van de verjaardag van Amerika. Dus dat zou een feest moeten zijn voor alle Amerikanen. Maar tegelijkertijd zegt Trump dus ook heel duidelijk, ik organiseer een feestje voor mezelf. En ja, je moet je voorstellen, voor Trump was het zo dat hier nou zijn halve kabinet aanwezig was. Die hielden allemaal een praatje. Die werden ook allemaal nog even genoemd. Iedereen applaudisseren. De muziek was grotendeels uit Trumps campagne-playlist. Dus Elton John en Ave Maria. Allemaal van die liedjes waarvan je denkt, hè, waarom? Maar dat kwam allemaal voorbij. Het volkslied werd gezongen door de vriendin van FBI-baas Cash Patel. Ook bijzonder. Er werden rode Trump-petjes verkocht met de tekst America is back. Ook t-shirts met die tekst. En Trump stond daarbij. Dus alles was Trump. En het werd nog een keer omlijst met flyovers van een B-2 bommenwerper. De Freedom Dorito hoorde ik nu als bijnaam. Vind ik mooi. Hij heeft een beetje de vorm van zo'n chipje. Ja. F-35's, een F-16 was er. Mariniers stonden natuurlijk op podium. Dus ook echt allemaal militairen. En ja, de bezoekers ook, Bernard. Dit waren allemaal Trump-supporters. Ik heb echt gezocht van zijn hier democraten of meer neutrale toeschouwers ook. Ik heb ze niet gevonden. En ik heb ze ook gevraagd van ja, is dat niet een beetje veel Trump dit? Voelt dit ook niet een beetje ongemakkelijk? Maar ze zeiden eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Fantastische president. Wij vinden dit feest ook fantastisch. Dit is een verbindende avond. Dit is Amerika. Als je dit niet mooi vindt, inclusief Donald Trump, dan ben je gewoon geen Amerikaan. Dan hoor je hier ook helemaal niet. En ik wil je even Clint laten horen. Hij komt uit Pearland, Texas. En zo'n foto zal ik nog even op mijn Instagram zetten, want dat is wel heel mooi, helemaal in Trump gear. En hij was hier omdat zijn zoon bij het leger gaat. En daardoor voelt hij extra veel trots, want er ook een klein snikje bij in zijn stem. En ik vroeg hem, ja, waarom denk je dat hier geen democraten zijn?
3: Well, unfortunately you have some folks that just don't agree with the way that the country was founded. And they've gone far too towards the other side, and if you don't really appreciate the country, I can understand why you wouldn't want to be here. But
0: so they're more un-American.
3: I mean you know, you have truthfully I've seen more patriotism, more love for America from guys like you and folks from Scotland, folks from Japan, folks from the UK, folks from Italy, folks from Spain. People are coming over here for the World Cup, and they're showing more love for America than our own citizens do. And that's a shame. It really is.
0: Ja, en dat hoor ik meer. Democraten zijn dus onpatriotistisch. Nou ja, als die er niet bij willen zijn, iedereen mag hier zijn. Hè, het is hun keuze, maar dan zijn ze eigenlijk on-Amerikaans. En ja, we hadden het eerder over die Europese supporters, hè, in Amerika, die zo positief over Amerika zijn. Ik zie nu echt, in MAGA-kringen wordt dat nu gebruikt als argument. Zie je wel, de media daar in Europa liegen ook. De media hier in Amerika liegen. Dit is het mooiste land ter wereld. Dit is de beste president. En wie kritiek heeft, ja, die snapt het gewoon niet. En is dus duidelijk geen Amerikaan.
2: Ja.
0: Dus dat is de kick-off, Bernard. Ja. In een verdeeld Amerika en onder het mom van dit is verbinden.
2: En ik pak het even op, het verhaal. Omdat ik heb inderdaad ook het een en ander gelezen. Ook in een Nederlands medium. Ik ben vergeten wat, maar het was een leuk stuk. Over een hele grote groep Nederlanders in Amerika. En die waren allemaal dolgelukkig. Dus allemaal supporters, fans van Oranje. En die zeiden, we vinden het zulke aardige mensen en we worden overal zo ontzettend aardig ontvangen en begrijpen helemaal niets van dat negatieve beeld van de Amerikanen. Dus er zit wel een punt in, hoor. Wat is die guy, heette die, geloof ik, wat hij net zei.
0: Clint, ja.
2: Maar dat is nog een ander verhaal, dat moeten we ook even, het is gewoon om te lachen. Al die Europese fans, die zwermen natuurlijk door de grote steden, ook vooral door New York, ze zijn heel veel in New York geweest. En dus de horeca liep over van de fans. Alleen, die fans zijn buitenlanders en die laten niet of nauwelijks een fooi achter. Dat is natuurlijk echt een Amerikaans verhaal. In Amerika behoor je 20% fooi te betalen. En als je dat tegen een Nederlander roept, dan kijkt hij aan of hij water ziet branden. Zeg, je denkt nog niet dat ik gek ben. Maar het is nu eenmaal een gewoonte. En of dat nou in een restaurant of een bar is, of in een taxi of bij de kapper, 20% fooi is normaal. En in de horeca leven die mensen daar ook helemaal van. Dus die hebben niet of nauwelijks salaris. Dus als je ze dat onthoudt, dan hebben ze geen inkomen. Maar in elk geval, het was een heel geestig stuk in de New York Post. En er waren natuurlijk een heleboel barkeepers en restauranthouders die een beetje de pest in hebben. Maar er waren er ook wel een heleboel die zeiden, we vinden het toch wel leuk zo overspoeld te worden door buitenlandse gasten. En ook het idee dat ze ons land best leuk vinden. Dat is natuurlijk ook wel een kick als je steeds maar moet horen dat wij met minachting op dat vreselijke land van Trump neerkijken. Wat we overigens niet doen, jij en ik. Maar goed, dat beeld bestaat. En dat het dus wordt tegengesproken als er echt contact is tussen buitenlanders en Amerikanen. Dan vinden ze elkaar toch nog steeds best leuk. Dus ik vond het een leuk verhaal om even te vertellen, Jan.
0: Ja, en het is me uit het hart gegrepen. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik moet tot op de dag van vandaag, ik ben het voor je aan de ene kant wel gewend, aan de andere kant blijft het altijd moeilijk. Want jij zegt 20%, nou, bij een restaurant doe ik dat ook. Maar als je bijvoorbeeld een Uber neemt, ja, dan krijg je tegenwoordig ook een tipoptie. Dat was vroeger niet zo. Geef je dan ook 20%, ja, dan wordt het een stuk duurder. En in eerste instantie was dat niet in de app dat je dat hoefde te doen. Dus daardoor voelt het ook een beetje toch van, ja, moet ik het nou doen of niet? En de kapper hier is best duur. Nou. Ja, ik hou ook maar 20% aan, maar het voelt ook wel eens. Dan denk je van, jemig, dan betaal ik ineens zomaar $15 extra. Twijfel jij nog wel eens of weet jij altijd precies zoveel moet ik tippen?
2: Nee, ik ben door die barrière heen, omdat ik het al zo lang meemaak. Dus ik doe het gewoon automatisch overal altijd. Het enige wat ik weiger is bij bedrijven als Starbucks of zo, waar je naar een counter loopt en dan iets bestelt en dat geven ze dan aan. En dan willen ze ook een fooi, dat verdom ik. Want het enige wat ze doen is inschenken. Die koffie is bijna onbetaalbaar. En daar staat ook een optie, no tip, hè, in plaats van tip. Als je dat gaat allemaal met van die klikdingetjes. En ik zie dat een heleboel Amerikanen dat ook doen. Dus ik voel mij gerustgesteld. Maar voor de rest, ik weet niet anders. Dus ik ben er helemaal aan gewend.
0: Daar is ook wel wat veranderd. Hè. Toen met COVID, toen ging iedereen extra tippen. En daarna, nu hoor ik steeds vaker om mij heen ook van, nou ja, bijvoorbeeld bij de koffie, maar ook als je gewoon iets koopt, weet je wel, ja, waarom zou je dan tippen? En sommige bedrijven, ik dacht dat Starbucks dat ook was, weet ik niet helemaal zeker, maar die hebben best een redelijk uurloon. Ja. Dus ja, moet je dan ook.
2: Nee, precies. En overigens, ik herinner me nu, ze hebben het over corona. Voor corona was de gemiddelde tip 15%. Tijdens corona is dat omhoog gegaan naar 20%. Nou, dat gaat natuurlijk nooit meer naar beneden.
0: Nee, en dat is ook iets. Want soms op die, op die schermpjes dan krijg je ook 25%. Weet je wel? Dan denk je, jemig, ja, dan gaan we wel echt... Nou goed, dit blijft denk ik iets. Volgens mij elke Nederlander die naar Amerika gaat, voetbalsupporter of niet, moet hier over nadenken van hoe doen we dit? Dus ja. Nou, als jullie ervaringen hebben, jongens, laat het weten.
2: Ja.
0: Laten we eens even naar het serieuzere werk gaan. We hadden het er al, of ik noemde het net al even in het begin. De Senaat heeft vergeefs geprobeerd Trump tot beëindiging van de oorlog met Iran te bewegen. Trump duwde nog harder terug, kan je zeggen. Zelfs een symbolische tegenstand kwam er niet. Die War Resolutions Act. Dat kwam onder meer door een grote ruzie tussen Trump en senatoren gistermiddag bij de lunch. Daarbij schreeuwde Trump en bijvoorbeeld senator Bill Cassidy naar elkaar. Hij werd omschreven, Trump, als being mad as a murder hornet. Dus een hele boze wesp, stel ik me maar even voor. En ik hoorde die Cassidy, die zei steeds tegen Trump, my brother, take it easy, my brother. Waarop Trump zei, ik ben je broer helemaal niet. En nou, de oorlog werd alleen maar verder. Ging alleen maar verder. Die stemming die er was geweest om een resolutie in te stellen, dat Trump dus zijn macht werd ingeperkt over de oorlog in Iran, ja, die is onderuit gehaald. Wat is nou de conclusie, Bernard? De onrust blijft bij de Republikeinen een beetje, maar Trump blijft gewoon de baas.
2: Het was wel een beetje een teken aan de wand. Hè, want het is een soort motie, hè, die er in stemming is geweest. Dat was al een paar keer eerder gebeurd. In het Huis van Afgevaardigden is hij wel al aangenomen. Dat heet een War Powers Resolution. En die zegt dat de president 2 maanden de tijd heeft. Of om een oorlog te beëindigen, of om officieel aan het congres toestemming te vragen om hem te voeren. En dit duurt al 3 maanden en dan zegt Trump, nee, want er is nu helemaal geen oorlog, er is een bestand. Enfin, dat is een interessante discussie. Maar tot nu toe is in de Senaat dat die War Powers Resolution geblokkeerd door de Republikeinen en nu stemden ze mee. Nou, dat heeft hij dan kunnen herstellen. Maar er zit toch opnieuw weer een klein scheurtje in de MAGA-beweging. Dat mag je wel concluderen. En dan hangt het er dus vanaf, Jan, hoe de Amerikanen en de Israëliërs en de Iraniërs en de Libanezen de komende tijd deze kwestie gaan afwikkelen. Hè? Want er is nu een wapenstilstand. Dat is gewoon zo, of een staakt het vuren. En daar houden ze zich aan. Wat Hezbollah en Israël betreft is dat heel ingewikkeld. Want Israël bezet een stukje grond in Libanon. En Israël wordt geacht om dat natuurlijk weer terug te geven. En in die overeenkomst gingen ze er klaarblijkelijk uit van de veronderstelling dat dat ook zou gebeuren. He, in dat staakt het vuren. Maar volgens het oorlogsrecht hoeft dat niet. Dus het oorlogsrecht zegt, we bevriezen de zaak op het moment dat zo'n staakt het vuur wordt gesloten, bevriezen we de zaak zoals die is. Dus dat heet, in het Latijn heet dat geloof ik de status quo, en dan na een oorlog, post bellum, staat er in de wet. En dat betekent de status quo zoals die op dat moment is, en die wordt bevroren. Nou, daar is een hele discussie over. En Hezbollah blijft schieten op dat deel. Israëliërs schieten dan weer terug. En dat is een enorm gevaar dat daardoor die hele overeenkomst in gevaar komt. Ja. Mijn eigen indruk, Jan, is dat ze het eens gaan worden, gewoon omdat ze geen keus hebben. Iran niet, en Amerika helemaal niet. Want Trump moet af van deze oorlog. Hij wilde het conflict met... Dit was toch een teken aan de wand, hoor. Die War Powers Resolution.
0: Ja.
2: En hij is niet voor niks zo tekeer gegaan. Maar dat hij tekeer moet gaan tegen zijn eigen kompanen in het congres is een slecht teken. Dus hij moet er vanaf.
0: Ja, zeker. En ik denk ook... we zien wel dat de olieprijzen naar beneden gaan. Maar de prijs aan de pomp is ook wel gedaald, maar nog niet op het punt waar Trump het zou willen. Inflatiecijfers zijn nog steeds niet goed. Dus hoe vaak Trump ook zegt dat dat allemaal niet uitmaakt, hij staat onder druk en hij moet wel. Het blijft voor mij ook wel een heel moeilijk proces, omdat je zo weinig ervan meekrijgt wat er nou precies wordt besproken. De Amerikanen steeds heel positief, maar dat zijn ze al tijden. Net in jouw programma De Wereld zei je ook alweer, ik geloof 39 keer toch, dat Trump heeft gezegd, we zijn dichtbij.
2: Ja, nee, 39 keer zei hij, we zijn eruit.
0: We zijn eruit, ja, ja. Nou, kijk. Ja. Dan was er een, iemand die we allebei heel graag lezen. Thomas Friedman, voormalig Midden-Oosten correspondent, New York Times. Die werd geïnterviewd in zijn eigen krant. En die zei van, dat vond ik interessant, dat de Amerikanen en de Iraniërs, die hebben gewoon een hele verschillende manier van communiceren.
4: Middle East is a funny place. It's kind of the opposite of Washington. In the Middle East, people lie to you in private and tell the truth in public in their own language. In Washington, people tell the truth in private and lie in public.
0: Dat is een hele mooie, hè? Nou, als ik Friedman dus mag geloven, telt voor de Iraniërs wat ze zeggen buiten de onderhandelingen, in de media, dus ja, publiekelijk. En voor de Amerikanen telt juist voor wat gezegd wordt in de onderhandelingen, zeg maar privé. Als ik dat dan hoor, dan word ik gelijk heel pessimistisch toch over zo'n deal. Want dat is heel moeilijk.
2: En gelijk heb je, want het zijn soms compleet elkaar tegensprekende verhalen. En als je bijvoorbeeld de Iraanse verhalen letterlijk laat vertalen, persbureaus en zo, dan zijn dat hele andere dingen dan ze zeggen in het openbaar. Dus je moet maar hopen dat de bemiddelende landen, dat zijn Pakistan en Qatar in dit geval, in staat zijn om dat mechanisme te beheersen en te zorgen dat dit staakt het vuren toch wordt voortgezet en misschien ook wordt uitgebreid. We moeten maar kijken.
0: Hey, en de belangen van Netanyahu hierin zijn ook belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. Is dat lijnrecht tegenover Trump op dit moment eigenlijk? Kan je dat nog even neerzetten? Want Trump staat onder druk, maar Netanyahu dus ook.
2: Ja, en dat heeft ermee te maken dat de redenering van Netanyahu is. En daarin wordt hij. Netanyahu staat ook enorm onder druk. Die is zeer impopulair aan het worden. Maar de Israëliërs van links tot rechts zijn het er wel over eens dat hij moet blijven knokken tegen Hezbollah. Omdat Hezbollah niet stopt met het beschieten van Israëlische stellingen. In dat bezette stukje Libanon. Dat begrijpen we dan misschien nog wel. Maar je kunt zeggen dat sinds de ongeregeldheden begonnen, deze oorlog begon, het noorden van Israël bijna onbewoonbaar is geworden door de continue raketaanvallen van Hezbollah. En dus schiet Israël terug. En dat doet dat op een manier die volgens het internationaal recht zeer dubieus is. Want er worden heel veel burgerdoelen geraakt. Maar toch zeggen de meeste Israëliërs, daar moet je mee doorgaan. We kunnen ons niet veroorloven om het niet te doen. En daar ligt Netanyahu nu mee overhoop met Trump. Die zegt, ja joh, je moet niet zo zeuren. Het gaat maar om tamelijk kleine aanvallen en helemaal niet zo grote. Dus je moet je neerleggen. En Trump gaat deze wedstrijd winnen. Dus voor Netanyahu wordt het een enorme afgang uiteindelijk. Maar je kunt zeggen dat wat ze in gemeen hebben, en dat is eigenlijk wat Friedman betoogde, is dat Trump en Netanyahu allebei ten onrechte hebben gedacht dat die oorlog gewonnen kon worden. Mm-hmm. Dat is de conclusie en dat is heel zuur, maar het is waar.
0: Ja, ik vind het ook zo bijzonder dat Netanyahu, die zit ook, die kijkt ook vooruit naar verkiezingen. En ja, die is ook bang dat er onderzoeken en rechtszaken tegen hem gestart worden. Ze lijken erg op elkaar, die twee, hè?
2: Zeker. Het vooronderzoek in die rechtszaak tegen Netanyahu is nu net afgesloten. Dus we gaan nu getuigen horen en zo. Dus het ziet er niet goed voor hem uit. Dus dat is voor hem ook reden om politicus te willen blijven. Want dan ben je onschendbaar volgens de Israëlische regels.
0: Hey, en Trump heeft een volle agenda, dat weten we. Want ook bijvoorbeeld NAVO-baas Mark Rutte, die was op bezoek gisteren in het Witte Huis. Dat waren bijzondere scènes die we weer zagen op tv. Hij kwam met grafiekjes met gouden letters erop. Probeerde Trump ervan te overtuigen dat de NAVO-landen wel degelijk hun steun hebben geuit voor Trumps oorlog tegen Iran.
5: I know. There have been isolated cases about which you are really disappointed. But generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point.
0: Ja, en later ging hij dus nog eventjes, stond hij op, zei hij tegen Trump, blijf maar even zitten. Ga ik het even uitleggen. Toen ging hij een soort PowerPoint-presentatie, maar dan met twee grote kartonnen borden met Trump Trillion stond er geloof ik boven. Al het geld wat de bondgenoten extra hebben uitgegeven aan militaire zaken dankzij Donald Trump. Complimentenstroom eigenlijk voor Donald Trump natuurlijk, zoals we dat kennen. Maar Bernard, ik zag een sceptische Trump zitten eigenlijk. Hoe zag jij dat?
2: Ik ook. Dat liet hij allemaal over zich heen gaan. Het maakt geen indruk. En hij behoudt zijn vooroordeel tegenover Europa. En ja, Mark Rutte probeert echt alles wat hij maar kan om het Trump bij wijze van spreken te remmen, af te remmen. Maar ik vond het een beetje. Het was denk ik. Dit duurde ook te lang. Hè? Hij bleef 6,5 minuut aan het woord. En dat is veel te lang voor zoiets in het algemeen, hoor.
0: Ook voor Donald Trump.
2: Ook voor Donald Trump, maar dat begrijp ik nog wel. Die denkt, man, hou eens op. En ik begrijp wat je zegt. Een heleboel landen betalen wel, en andere landen betalen niet. Maar dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil horen dat ze me komen helpen in de staat van Hormuz. En daar hoor ik je niet over. Zo zat hij echt te denken. Kon je zien.
0: Ja, en ik vond ook echt wel, als je Trump daarna toch ook weer hoorde, hij interrumpeerde Rutte ook op een bepaald moment toen Rutte iets zei van, we helpen u echt wel. Dan zei hij, nee, helemaal niet.
2: Nee.
0: Eigenlijk zoals Rutte dat ooit eens een keer bij Trump deed trouwens. Maar je zag daar toch, Trump is echt nurks en nog steeds een beetje gefrustreerd daarover.
2: Ja.
0: Richting Italië, Groot-Brittannië, Spanje. Dit blijft ook volgens mij, en ik heb het gevoel, Bernard, hij is altijd negatief over de NAVO geweest. Dat blijft ook.
2: Dat dus, blijft ook, ja.
0: Ja, daar kan geen Rutte wat aan veranderen, lijkt mij.
2: Nee, dat blijft een hele kwetsbare affaire. Hey Jan, nog even, we hebben, weet ik veel, een minuutje nog in de eerste ronde. Maar even over die reflecting pool.
0: Oh ja,
2: geweldig.
0: De soap van Washington.
2: De soap van Washington, jij noemt dat gewoon een vijver. Nou, ik ga erin mee. Maar die wilde Trump opknappen, dus hij heeft hem laten leegpompen en vervolgens blauwe verf in laten smeren. En toen ging er weer water in en binnen de kortste keren was die verf loste op. En kwamen er allerlei algen en nu is het allemaal groen. Vertel ik het goed?
0: Ja, nee, dat is goed. Ja. En wat er dus ook nog bij kwam, alles gaat dan kapot, lijkt het. Er komen allemaal stukken verf naar boven, allemaal van die coating. En Trump zegt dan van, ja, maar dit is vandalisme. En er zijn echt mensen gearresteerd.
2: Ja.
0: Ik zag ook beelden van een Zweedse verslaggever, die deed haar handen in het water. En daar stond de Nationale Garde daaromheen. Er staan camera's op. En in de speech gisteravond ook begon Trump daarover. Ja, dit wordt door democraten, mijn vijver wordt kapot gemaakt. Terwijl ik het zo mooi heb opgeknapt. Dit is gewoon obstructie of vandalisme. Ik word tegengewerkt. En ja, ik weet niet of dit echt vandalisme is. Ik heb daar niet duidelijke bewijslast voor gezien. Dus het klinkt ook als een heel raar verhaal eigenlijk. En het klinkt ook een beetje alsof Trump dus nu weer zijn alternatieve narratief geeft voor iets wat eigenlijk een beetje een mislukking is geweest, volgens mij.
2: Ja.
0: En waar het mij aan doet denken, tenslotte, Bernard, ik heb ooit eens op het Huis voor Kennis in Miami gepast. Daar zat een zwembad bij. Het is daar super warm. En elke keer als het een keer regende, dan is de volgende dag je hele zwembad groen. Ben je de hele dag chemicaliën erin aan het gooien. Het helpt allemaal niks. Je wordt er helemaal gek van. Zo voelde dat een beetje bij die reflecting pool. Dit blijft toch een Washingtonse soap met ook, denk ik, wel een kleine les voor. Dit is hoe het werkt. Er gebeurt iets en er is altijd een Trump-versie van wat er precies gebeurd is. Ja,
2: volgens mij komt het allemaal door Biden, ook dat zwembad van jou in Miami. Maar goed, okay.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
2: Zometeen in de Amerika-podcast. De president heeft een assistent die de hele dag achter hem aan huppelt om positieve nieuwsberichten te laten zien. Dat lezen we in een nieuw boek over de tweede termijn van Trump. Maar staan nog veel meer saillante details in. Blijf luisteren.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op veel plekken heeft het noodweer voor problemen gezorgd. Zo viel er in Utrecht en Zuid-Holland op sommige plaatsen in een uurtijd zeker 50 mm regen. Ook was er veel onweer. Die sloeg in onder meer het Utrechtse Snelrewaard en het Groningse Toornwerd in daken die daardoor in brand vlogen. Het gaat weer mis tussen Amerika en Iran. Het Amerikaanse leger voert nu aanvallen uit en dat is volgens hen een vergeldingsactie. Want Iran zou vanmiddag een schip in de straat van Hormuz met een drone hebben aangevallen. En dat was volgens de Iraniërs dan weer een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op vrijdag. Door heel Europa zijn hitterecords gesneuveld. In Duitsland werd het 41,5 graden, in Tsjechië 41 graden en in Slowakije werd het de heetste nacht ooit gemeten. In Denemarken tikten ze 37 graden aan en daar is het ook het hoogst sinds de start van de meting, 150 jaar geleden. Bij ons was de hoogst gemeten temperatuur afgelopen week 39,4 graden. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko, maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer, van Weer Online. De hevige buien trekken langzamerhand weg en vanuit het zuiden klaart het op en koelt het af naar 20 graden. Overdag start met veel zon en dan wordt het 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: President Trump versiert zijn kantoor met goudkleurige ornamenten die hij zelf met superglue op de schoorstenen plakt. En op de vooravond van de oorlog met Iran hadden veel belangrijke ministers, zoals Scott Bessent, de minister van Financiën, of Chris Wright, de minister van Energie, en Tulsi Gabbard, de directeur Nationale Veiligheid, geen idee wat er die dag erna stond te gebeuren. Dat blijkt uit het nieuwe boek Regime Change, Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, dat een inkijkje geeft in de tweede termijn van Donald Trump. Even samengevat, denk ik een hoop juice, heel leuk, maar ook wel inzichten in hoe Trumps Witte Huis werkt in zijn tweede termijn en waarom de dingen gaan zoals ze gaan eigenlijk.
5: Ja. Geschreven door Maggie Haberman en Jonathan Swan. Dat zijn echt New York Times veteranen. Ik vind ze steengoed altijd hoor, hun verhalen en vooral Maggie Haberman. Die zich helemaal concentreert op het Witte Huis. Die is zo ontzettend goed geïnformeerd.
6: En nog steeds vanuit New York, hè? Dat vind ik zo knap. Ja. Die heeft zulke goede contacten.
5: Ja. Ik zit ook vanuit Nederland met een hele goede bron in Washington te praten op dit moment. Dus, ja, precies. Dus het kan, hè? Ja.
6: Ja. Ik heb regelmatig iemand in New York zitten. Dus op dat punt kunnen we elkaar een hand geven.
5: Dat is allemaal waar. Nee, maar dat is waar. Maar het is een... Ja, ik denk dat heel veel mensen dit met belangstelling gaan lezen. Want er staan echt, de meest wonderlijke verhalen in.
6: Weet je, Bernard, waar ik meteen aan dacht? Weet je nog Michael Wolff, die boeken schreef over Trump en die schreef eigenlijk op wat hij hoorde. En als dat één bron was, dan schreef je het ook gewoon op. Ook als het te mooi was om waar te zijn. En deze twee mensen, die checken alles. Je weet dat het waar is. Jarenlange ervaring. En wat ik ook heel grappig vind, je ziet op tv ook, als zij interviews doen, dan zitten ze daar als echt een paar saaie krantenmensen, zeg ik even met alle respect, ben er zelf ook een. Maar dit zijn echte nieuwsjagers, geen showmensen. Dus ik vind dat echt fantastisch. Dan zie je dat ze daar zitten, er kan geen lachje vanaf. Puur op de inhoud. Dus ik denk, dit is een dreamteam eigenlijk, toch?
5: Ja, en wat heel belangrijk is, er staan heel veel feiten in. We komen zo direct nog een paar noemen, gewoon omdat het leuk is. Maar ze hebben ook keurig netjes met Trump zelf gesproken. Die hebben ze ook geïnterviewd.
6: Ja.
5: Dus ze hebben keurig hoor en wederhoor toegepast. Wat ik in zo'n geval bijzonder vind. En eerlijk gezegd ook wel waardeer van Trump. Want die wist denk ik toch wel een beetje wat hem boven het hoofd hing.
6: Ja.
5: Dit zijn bepaald niet zijn vrienden. Hij is helemaal niet gesteld op de New York Times, want dat is links fake news, hè, wat zegt hij altijd.
6: Ja.
5: En toch is hij met deze mensen gaan zitten en heeft ze uitvoerig te woord gestaan. Dus dat maakt de geloofwaardigheid, denk ik, in dit geval nog wat groter. Hè. Dit is echt in tegenstelling tot wat jij vertelt over Wolf, die helemaal dit niet deed aan meerdere bronnen. Maar goed. Jij hebt dingen gezien, ik heb gezien. Wat vond jij de meest opmerkelijke of belangrijkste dingen?
6: Nou, wat ik een mooie vond. Er zitten een paar dingen in die echt heel erg illustreren wat er nou in dat Witte Huis gebeurt. We hadden al eerder al gehoord, hebben we het ook over gehad, hè, dat in de Situation Room over de Epstein-zaak werd gesproken. Dat is al zoiets dat je denkt van zo. Maar een mooie scène die beschreven hoorde worden. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen in de afgelopen 24 uur. Maar bij Morning Joe hadden ze het erover, ochtendshow in Amerika. En dat ging erover, China dreigde met tegenmaatregelen voor Trumps importheffingen. En Trump denkt dan, oh ja, dat moeten we niet hebben. En vraagt dan aan, weet ik veel, met wie die aan het praten is, wat voor heffingen hebben we eigenlijk aan China gegeven? En dan antwoordt diegene van, ja, 125%. En dan zegt Trump, holy shit. Dus Trump die wist niet eens meer hoeveel importheffingen hij aan China had gegeven. Dat was hij gewoon een beetje vergeten. Ja. En dat is eigenlijk hoe je een beetje ook wel vermoedt hoe het gaat als je Trump hoort praten. Maar dat is dus echt zo. En wat ik ook wel een mooie vond, op een bepaald moment ging het over, ik geloof Piet Hegseth, die had wat problemen. Zou die nou goedgekeurd worden door de Senaat? En dat Trump dan zegt, we need plot twists. We hebben verhaallijnen nodig. We moeten echt even het verhaal helemaal omdraaien. Of iets anders hebben, iets geks. En ik dacht, ja, dit is letterlijk hoe Trump denkt. Hij geeft ook ons constant plot twists. Nou, dat zegt echt wat. Wat vond jij de mooiste?
5: Nou, er zijn een paar dingen die ik, laten we zeggen, belangrijk vind. En een paar dingen die ik gek en leuk vind. Mm. Het gekste verhaal was natuurlijk het feit dat hij spookt 's nachts. Dus hij is een slechte slaper. En dan loopt hij rond, dan overal. Hij is aan het snacken, dus hij neemt een zakje chips en dan gooit hij het lege zakje gewoon op de grond. Dat doet hij ook met zijn cola blikjes. Dat moet de staf allemaal maar weer opruimen. En dat zie ik dan voor me. En dan gaat hij heel boos op het True Social berichten zitten zetten midden in de nacht. En het meest hilarische, en dat wordt nadrukkelijk beschreven, is dat hij inderdaad met een tubetje snellijm van die vergulde dingen boven de schoorsteenmantel plakt. En denk ik, wat voor een soort groot kind. Ik zeg er nadrukkelijk bij, Jan, en dat zul je ook met me eens zijn, dit zijn leuke roddels, maar het betekent niet of hij een goede of een slechte president is. Hè. Dit zijn alleen maar echte grappige roddels.
6: Maar Bernard, het zegt ook wel weer iets, toch? Want dit is ook, denk ik dan, een man die hoofd en bijzaken niet van elkaar kan
5: precies,
6: scheiden, toch?
5: Ja, dat klopt. En die dingen lopen ook door elkaar heen. Kijk naar alles wat zich heeft voorgedaan, in de opmaat vooral, naar de oorlog tegen Iran. Jonathan Swan, die in een van de twee schrijvers die in een interview was, die benadrukt ook dat de regering heel goed is in het bewaken van geheimen.
7: Actually, they're very good at keeping secrets when they want to. The perfect example most recently is this memorandum of understanding to end the Iran war. Very senior people in the government had not seen that document. Very, very senior people. Only the tiniest number of people had seen it.
5: Ja, en dan wordt het plotseling toch wel serieus, Jan. Want wat hij zegt is dat er waren een paar hele belangrijke mensen. Scott Bessent en Chris White. Dat waren dan de ministers van Financiën en Economische Zaken. Maar ook Tulsi Gabbard. Toen op dat moment nog de directeur van de
6: van van
5: de veiligheidsdiensten, Homeland Security. Dat zijn mensen die absoluut noodzakelijk waren bij het nemen van dit soort beslissingen. En die wisten het helemaal niet. Ik had de indruk dat ze het in de krant lazen. Toen het al was gebeurd. Of op BNR Nieuwsradio moesten horen. Maar in elk geval, ze wisten van niks. En dan denk ik, nou is het niet meer alleen maar grappig en roddel. Nu gaat het echt ook over ons en over de wereld.
6: Ja, dus, want ik denk dan ook, Bernard, die straat van Hormuz, dat leek echt als een verrassing te komen voor de Trump-regering. Dat Iran dat inzette als wapen. Terwijl, ik ben niet eens, mijn specialisme is niet het Midden-Oosten, maar ik kon het verzinnen. Jij zei het ook meteen. Dit hadden ze aanzien kunnen komen. Maar dan, als de benodigde kennis niet aanwezig is, ja, dan kan het dus zijn dat ze dat echt over het hoofd hebben gezien.
5: Ja. Nou ja, er zaten ook mensen wel bij. De directeur van de CIA was erbij. Die wist dat misschien wel.
6: Die zal het even genoemd hebben, neem
5: ik
6: aan.
5: Die zal het ongetwijfeld genoemd hebben. De chefstaf van de krijgsmacht zat erbij. En dat meest interessant, J.D. Vance, dat is zelf logisch hoor, dat hij erbij zit, de vicepresident. Maar dat is eigenlijk, dat was in elk geval, en is dat waarschijnlijk nog steeds, die was mordicus tegen die oorlog.
6: Ja. Absoluut.
5: En dat moet in die gesprekken ook uitvoerig zijn behandeld. Maar in dit gremium zat dus niemand klaarblijkelijk die zei, wacht even, we moeten even de risico's wegen. En vooral, wat zou dit betekenen als de olietoevoer in gevaar komt? En daar heb je ministers van Financiën en Economische Zaken bij nodig. Want wat er nu gebeurt met die olieprijs en met de benzineprijs en alle ontwrichting die je ziet in de wereldeconomie, en dat wordt allemaal, dat wordt Trump zeer kwalijk genomen, ook internationaal. Dat dit soort bewindslieden horen erbij te zijn om dat te kunnen schetsen voor de president. Zeggen, als je dit gebeurt, dan is dat, en die straat van Hormuz gaat dicht, dan is dat en dat en dat het gevolg. Wil je dat risico wel nemen? Want zo gaan die gesprekken dan. Maar dat heeft hij dus helemaal niet gedaan.
6: Daar wordt het dan inderdaad ook gevaarlijk. Hè? Want dan zie je dus dat de normale structuren en procedures die je in het Witte Huis hebt, die bestaan gewoon niet. Die heeft Trump eigenlijk allemaal afgeschaft. En normaal gesproken is dat hele systeem erop gericht. De president moet niet overbodige informatie krijgen. Die moet zich niet bezighouden met dingen die niet belangrijk zijn. Heel specifiek, alles wat hij, precies wat hij nodig heeft, dat moet hij krijgen. En het moet gewoon zo efficiënt mogelijk eigenlijk. Ja. En wat je op dit moment ziet is, kabinetsleden, die zijn minister vanwege hun naam, hun gezicht. Zo'n Tulsi Gabbard, die kan een hoop, maar dat is niet meteen een inlichtingenexpert. Die zit daar niet vanwege de kennis, en zo zijn er wel meer. Dus dan denkt Trump volgens mij, ja, waarom zou ik een minister erbij hebben? Ik weet het zelf veel beter. En iedereen ik heb toch altijd gelijk. En dan wordt er zo toch behoorlijk geïmproviseerd een oorlog in. Dat is het een beetje,
5: dat toch? Dat is het een beetje. En het systeem is zo bedacht, precies zoals jij beschrijft, dat de president een aantal adviseurs heeft, ministers en anderen. En die moeten een beetje tekeer gaan. Die moeten ruzieën met elkaar en ook met hem. En ik wil niet zeggen, er moet geen slaande ruzie wezen, maar er moeten stevige discussies voorafgaan aan een besluit. Dat moet hij goed tot zich door laten dringen. Dan stuurt hij iedereen weg. Dat is de traditionele manier. En dan neemt hij een besluit. Ik doe iets wel of ik doe iets niet. En ik doe het op die manier of op een andere manier. En dat is in dit geval helemaal, die hele, laat ik zeggen, traditie is weg. Er staat nergens in de grondwet of waar dan ook dat het zo moet. Maar het is door die bijna 250 jaar toch wel traditie geweest om het zo te doen. En daar breekt hij mee. Als dat over een binnenlandse aangelegenheid gaat, kun je zeggen, nou ja, dat moet hij zelf weten. Maar dit gaat ook over ons. En in die zin ben ik wel blij dat dit boek verschijnt. Ik ben ook reuze benieuwd naar de reacties die er gaan komen.
6: Ja, zeker. En tenslotte, Bernard, voor we naar de luisteraarsvraag gaan. Niet alle Trump-boeken lees ik meer, want er waren er een tijdje zoveel. En ze zijn ook achterhaald voordat je het weet. Maar deze ga ik lezen. Jij?
5: Absoluut, ja, natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Hij is officieel dinsdag uitgekomen. Dus jij kunt om de hoek bij Kramer Bookstore waar jij vlakbij woont, kun je hem zo halen, denk ik. Ja.
6: Zeker, dan ga ik daar lekker zitten met een kopje koffie.
5: Met een kopje koffie, ja.
6: Ja, precies. Ja.
5: Oké, luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die was stuk, maar die doet het weer. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
6: Ja, en als je zover gekomen bent in de podcast, dan zou ik zeggen, abonneer je ook eventjes en laat misschien even een review achter in Spotify of Apple Podcasts, wherever je ook maar wil. Dat helpt ons ook weer. En gelijk ook heugelijk nieuws, want het is dan wel anoniem geweest. Iemand heeft in ieder geval ook een vraag voor ons ingesproken.
8: Ik heb twee vragen over de midterms van november. De eerste vraag gaat eigenlijk over de aanloop naar de midterms. Hoe verhoudt zich dat tot de reguliere verkiezingen? Zijn er dan ook allemaal campagnes waarbij ze het land ingaan en door de staat heen trekken om dan campagne te voeren voor hun kandidaten? Of gaat dat op een andere manier? De tweede vraag die is eigenlijk over de uitkomst van de midterms. Er zijn nu een aantal staten, of een derde van de Senaat wordt volgens mij opnieuw gekozen. Is dat per staat? Of hoe is dat, hoe komen ze tot die verdeling? En van de kandidaten die, of de staten die nu aan de beurt zijn, hoe zijn die zetels nu verdeeld tussen de Republikeinen en de Democraten? En ja, wie heeft dus het meeste te verliezen daar zo qua aantal zittende senatoren? Ik hoor het heel graag. Dankjewel.
5: Goeie vragen. Jammer dat we je naam niet weten, maar het zijn goede vragen.
6: Compliment.
5: Ja. Eerst even dat simpel. Hoe gaat het met de midterms? Hoe worden de campagnes gevoerd? Die worden gevoerd in de staten. Want het zijn verkiezingen die plaatsvinden in de staten en in het geval van het Huis van Afgevaardigden in de districten. En dat zijn er 435 over het hele land verdeeld. Dus dat zijn eigenlijk tamelijk kleine gebieden. Waar die, en daar zijn gewone campagnes, net als met reguliere verkiezingen. Ook met reclame op radio en televisie en in de sociale media. Met mensen die je opbellen. Zeg, vergeet niet op mijn kandidaat te stemmen. Precies. Nou, en wat de Senaat betreft. Er zijn twee senatoren per staat. Dus dat betreft dan de hele staat, niet districten. En inderdaad, een derde van de Senaat wordt opnieuw gekozen. Maar dat is inderdaad per staat. En hoeven niet tot een verdeling te komen, want die staat in de grondwet. Twee senatoren per staat, die zitten 6 jaar. Als hun termijn verloopt, dan moeten ze zien dat ze opnieuw worden gekozen, of er komt een concurrent die het wint. Zo simpel is het.
6: Ja, en ik had eventjes gekeken op dit moment. Deze keer zijn er 35 senaatzetels die op het spel staan. Dat heeft dan weer met special elections, als iemand opstapt of dat soort dingen te maken. 13 zijn democratische staten, dus die moeten door democraten verdedigd worden. Daar hebben ze dus iets te verliezen. 22 worden verdedigd door republikeinen, dus daar hebben republikeinen iets te verliezen. Dan zou je zeggen, nou, goede kaart voor democraten dus. Die kunnen minder kwijtraken en meer winnen. Maar de democraten moeten juist wat meer kwetsbare zetels verdedigen. In Georgia bijvoorbeeld en Michigan. Dus het wordt nog wel een flinke, een harde dobber, denk ik, voor democraten.
5: Ja.
6: Tijl dan, die zegt, ik luister altijd met enkele dagen vertraging naar jullie extra aflevering. En ik hoorde Bernard zeggen dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Nu is mijn beeld van de VS dat er grote giften gaan naar het mecenaat. Dat is een mooi woord. Maar ook naar allerlei sociale goede doelen. Is mijn beeld dan verkeerd? Of zijn dergelijke giften meer gemotiveerd door bijvoorbeeld fiscale optimalisatie? Dus dat je lekker van de belasting af kan trekken.
5: Ja, hallo Tijl. Tijl schrijft vaker, hè?
6: Ja, uit Portugal.
5: Ja, nou fijn om van je te horen. Ik weet niet of ik precies zo heb gezegd dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Ze hebben bijna geen sociale voorzieningen. Dat is denk ik wat ik heb gezegd. Het is terecht, een hele terechte opmerking. Ze zijn wel heel vrijgevig. Alle musea in de Verenigde Staten die draaien inderdaad op wat Tijl heel terecht het mecenaat noemt. Maar dat zijn gewoon hele rijke mensen die giften doen. Waardoor zo'n. En dan praat je niet over een paar duizend dollar, maar dan praat je over miljoenen. Er zijn ook allerlei, inderdaad, alle mogelijke goede doelen. De Amerikanen zijn heel vrijgevig als het gaat om collecteachtige dingen. Er zijn ook heel veel organisaties, bijvoorbeeld kerken, die erg veel doen aan sociale noden. Bijna alle soup kitchens die je daar hebt zijn verbonden aan een kerk. Dus ze zijn in het algemeen wel sociaal van aard, maar niet van wetgeving.
6: Nee, eigenlijk de rijke mensen die springen in dat gat. En soms is dat ook om fiscale redenen. Toch, ze kunnen het soms
5: zeker
6: aftrekken.
5: Nee, ik weet niet helemaal zeker. Maar volgens mij kun je een grote gift, bijvoorbeeld aan het museum, die kun je voor 125% aftrekken. Dus dat betekent dat je er, als je maar voldoende geld hebt en zo'n hele grote gift kunt doen, dat je er fiscaal aan verdient. Dus iedereen is gelukkig, zou ik maar zeggen.
6: Die en jouw naam staat mooi op de Hamelburg-vleugel van moderne kunst.
5: Ja,
6: mooi.
5: Zo is dat, ja. Ja.
6: Ja. Nou, mooi. Maar goede vraag, vertel. Ja, het is, die sociale aspecten zijn er ook echt wel, maar de overheid, die hoeft het niet te doen in ieder geval. Jelle Krijnders, die zegt dan, ik luister met plezier en verbazing. Nou, dat is altijd goed. En hij wil wat weten over George Conway. Ik zie een aantal video's voorbij komen op Facebook, waarin hij uithaalt naar Trump. Ik begrijp dat hij van Republikein overgestapt is naar de Democraten. Hij vecht nu voor een plekje in het congres. Nou, ik geloof dat zijn gevecht inmiddels alweer voorbij is. Vrij roemloos ten onder gegaan. Hij vraagt zich af, Jelle, van hoe verander je van partij? Verander dan gewoon je biografie op je social media en dat is het? Of moet je je nog aanmelden? Hoe ga je van Republikein naar Democraat?
5: Ja, heel simpel. Of gewoon door van de ene op de andere partij te gaan stemmen. Dat is de eenvoudigste manier. Maar je kunt ook lid worden. Bekend voorbeeld, Ronald Reagan. Die was democraat. En die is toen hij in de strijd ging voor gouverneur van Californië, is hij van partij veranderd. En die maakte daar in de loop van zijn carrière ook heel veel grappen over. Dus dan zei hij in een debat of zo, zei hij, ja, en ik weet best hoe de democraten denken, want ik was er zelf een. Dus dat kan heel makkelijk. Het kan trouwens bij ons ook heel makkelijk, eerlijk is eerlijk. Je kunt van partij veranderen. Tenminste, gewoon als burger, hè, kun je lid zijn van een partij. Je kunt lid worden van een andere partij. In de politiek is het wat lastiger in Nederland. Want als je eenmaal gekozen bent, kun je wel eruit, maar niet naar een andere partij. Maar je kunt je wel liëren aan een andere partij. Dus je kunt meestemmen met een andere partij. Het is eigenlijk wat dat betreft, je weet, in de Nederlandse en in de Amerikaanse grondwet komt het woord politieke partij niet voor. Die bestaan niet. Het zijn geen grondwettelijke dingen. In geen enkel democratisch land in de wereld is dat het geval, met uitzondering van Frankrijk. Dus het partijlidmaatschap is iets wat omgaat buiten eigenlijk de wettelijke kaders. Dus het organiseren van gekozen leden, en dat doen ze zelf in een partijvorm. Maar dat is ver. Er zit geen juridische kant aan.
6: Je moet je in veel staten ook registreren om voor een partij, in ieder geval in de primaries. Dus ik neem aan dat heeft George Conway ook gedaan waarschijnlijk. Je moet toch ook ontvanger worden door die partij, toch? Ze moeten je maar willen.
5: Ja.
6: Dat is denk ik ook.
5: Ze moeten je maar willen, ja, dat klopt. Ja.
6: Oké, ik moet ook even aan Trump denken. Die is ook meerdere malen van partij gewisseld. Hè?
5: Ja.
6: René Frederiks nog eventjes. Ik hoor heel veel over UFO's, zegt hij. Ik vind het wel opmerkelijk dat deze buitenaardse wezens na langdurige reis door het universum duidelijk een voorkeur hebben om in Amerika voet aan land te zetten. Want daar zijn de meeste UFO-sightings natuurlijk. Waar ligt dat aan, denk je? Zijn dat de Big Macs van McDonald's of toch die sappige Texan barbecue steak waarvan de geur inmiddels tot alle hoeken van het universum is doorgedrongen?
5: Geweldig. Ja, dat moet het zijn. Ik zou geen andere verklaring hebben.
6: Leuk.
5: Het is een leuk verhaal, hoor. Omdat dat is iets wat altijd terugkomt. Buitenaardse wezens. En er zijn hele plekken waar mensen in New Mexico is zo'n plek.
6: Roswell, hè?
5: Ja, Roswell ben ik ook wel eens naartoe geweest. En daar heb je dan allemaal gelovigen die gaan naar een plek waarvan vast staat dat daar ooit een UFO is geland. En er is nu ook van regeringswegen zijn ze er iets minder cynisch over. Hè? Er is nu ook officieel onderzoek naar meldingen. Dus ze nemen het wel serieus.
6: Denk je dat Amerikanen iets goed geloviger zijn dan Europeanen? Of zijn het die afgelegen plekken daar in Amerika dat je toch wat andere dingen ziet?
5: Ik denk dat je het anders moet zeggen. Amerikanen zijn in het algemeen geloviger dan wij. En dat kan in van alles zijn. Dat kan een godsdienst zijn. Dat kan ook bijgeloof zijn. Maar ze hebben de neiging om dingen graag te geloven. Vandaar dat complotten daar ook zo ontzettend populair zijn. Ja. Denk.
6: En een president heel, heel, heel populair kan worden, wat hij ook doet.
5: Zo is.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Hier is jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.

0: is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Door het onweer zijn op meerdere plaatsen daken getroffen en branden ontstaan. Het gebeurde onder meer in Naarden, Boskoop, het Utrechtse Snelrewaard, het Friese Ersterrijn en een boerderij in het Groningse Toornwerd. Bij die laatste kwamen door de brand 2 kalveren om. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook veel evenementen zijn stilgelegd door het noodweer. Bij het TT-festival in Assen werden veel concerten afgelast en ging het Reuzenrad dicht vanwege het onweer. In Amsterdam werd om dezelfde reden het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion vroegtijdig beëindigd. Er is nog absoluut geen sprake van vrede tussen Iran en Amerika. Ze blijven over en weer aanvallen uitvoeren en dat vergeldingsacties noemen. De laatste aanval werd vannacht uitgevoerd door Amerika. Het zat hen niet lekker dat Iran droneaanvallen uitvoerde op schepen in de straat van Hormuz. En het was een uur lang billenknijpen, maar Engeland is dan toch groepswinnaar geworden op het WK. Ze wonnen met 2-0 van Panama door goals van Bellingham en Kane. De andere wedstrijd was tussen Kroatië en Ghana. Die won Kroatië met 2-1, maar beide ploegen zijn door naar de volgende ronde. Dan nu het weer van Weer Online. Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Eerst verkochten ze ons goedkope plastic rotzooi. Toen concurreerden ze onze groene industrie kapot. Daarna was de auto-industrie aan de beurt. En nu is China's klim op de waardeketen compleet en verkopen ze ons hele dure plastic rotzooi in de vorm van het gehypte pluche knuffeldiertje Laboeboe.
3: De Laboeboe, ik neem als voorbeeld, hè. Exciting Macaron, heb je daarvoor sleutelhanger, €41,99. En dan heb je nog niks bijzonders. De bijvoorbeeld Laboeboe Popmart, die wil je. De Monsters Big Into Energy Series, Rock the Universe, €134,99. En voor de Laboeboe Mococo Close to Sweet leg je al 220 ballen neer. Hoogste tijd om hier aandacht aan te besteden bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Wacht even hoor. Met de gast Sander Terwaar, hoofdeconoom van de denktank Center for European Reform in Parijs. Welkom Sander. Als je dit zo hoort, denk jij, zijn we nog te redden?
4: Nou, ik dacht in eerste instantie, misschien moet ik in de internationale handelsdata de Laboeboe-categorie nog inbouwen. Zodat we de auto's van de plastic knuffeldieren kunnen scheiden.
3: Lijkt mij wel belangrijk.
4: Zijn we nog te redden? Zijn we nog te redden? Ik denk van wel. Maar de enorme exportvloed die er uit China komt is wat mij betreft naast de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wel het grote verhaal in de wereldeconomie van de afgelopen maanden en kwartalen. Want die exportvloed die neemt nog steeds in vaart toe.
3: Ja, gesproken wordt over echt een China-shock 2.0. Europa heeft een handelstekort, hoorde ik laatst bij een paniekerig aandoende vergadering van €1 miljard per dag. Door oneerlijke concurrentie, zegt men dan Europa natuurlijk. Maar ja, dit is toch eigenlijk niks nieuws? Wat maakt dat dit nu zo opspeelt?
4: Er zijn denk ik wel echt een aantal hele nieuwe aspecten. Er zijn in de geschiedenis wel vaker economieën geweest die groeiden op basis van de export. Ook Duitsland deed dat in de 2010e jaren. En dat leidde ook tot frustratie en soms woede bij de Fransen en de Amerikanen. Maar de schaal waarop China nu echt groeit puur op basis van netto-export, dus heel veel exporteren, bijna niet meer importeren, is wel echt van een nieuwe orde van grootte die we eigenlijk in de wereldgeschiedenis zelden, misschien wel nooit hebben gezien. Dus het overschot op de Chinese handelsbalans is inmiddels $1200 miljard. Het overschot puur in de industriegoederen is $2000 miljard. Oftewel, China exporteert meer dan het importeert, orde van grootte, de hele Italiaanse economie. En daar zitten wel hele diepe ook, ja, onevenwichtigheden in dat Chinese economische model aan ten grondslag. Ja. Een ondergewaardeerde munt,